0: Deze ramp die veel mensen toch zien gebeuren nog af te wenden. Want de lobby is al een tijdje bezig. De kritiek op Wero is er al een poos.
1: Ik denk dat daar wel een belangrijke rol ook voor bijvoorbeeld een in-retail zit. Om die lobby wel sterk te houden. En ook die onderhandelingspositie met name voor het kleine bedrijf staande te houden. Want ik heb het vermoeden, wat je wel vaker ziet, dat het grootbedrijf dan direct de onderhandeling kan aangaan over een percentage. Maar ja, dat die kleine winkeliers dan uiteindelijk de rekening gaan betalen om het systeem in de lucht te houden.
0: Het is een nieuw product. Er kan heel veel meer met Wero, wordt er dan gezegd. En als er heel veel meer kan en je er uiteindelijk ook profijt van kunt hebben, dan is het niet gek dat je daar ook meer voor betaalt.
2: Ja, maar uiteindelijk kan veel meer. De vraag is of de winkelier en degene die gebruik maken van het systeem op dit moment heel veel meer nodig hebben. Je kan wel meer, net zoals de iPhone, weer heel veel meer dingen krijgen op de iPhone, maar of je het gebruikt is een tweede.
0: Jij hebt het nieuws van gisteren gevolgd, hè? De opvouwbare iPhone.
2: Exact.
0: Komt eraan.
2: Ja, je ziet het prijskaartje, dus het ligt in elkaar zo'n lengte. Maar ik denk dat het belangrijkste is, wat is het alternatief? Als je nou alternatieven hebt als ondernemer en kan kiezen uit verschillende systemen, dan wordt het wellicht anders. En dan krijg je ook dat die prijs zich gaat zetten. Want Wero is uiteindelijk een Europees platform. Dus die prijs kan niet verschrikkelijk veel gaan afwijken van andere landen.
0: Nee, maar dat betekent dus ook dat die percentages waar het nu over gaat vermoedelijk toch wel echt aan de bovenkant zitten. Want als Wero veel duurder is dan een alternatief, dan gebruikt uiteindelijk niemand Wero.
2: Ik denk dat daar de opening uiteindelijk zit. Is dat wij zijn niet gewend. In Nederland hebben we Ideal, dus we gebruiken Ideal. Maar je kan ook met creditcards werken. Creditcard heeft een negatieve connotatie in Nederland. Maar je kan een creditcard ook hetzelfde gebruiken als je Wero gebruikt.
0: Maar dat is een Amerikaanse creditcard vermoedelijk. En dat wilden we juist niet, toch?
2: De creditcard zelf is Amerikaans. We vragen me af of alle bytes en wordt het bouten en moeren binnen Wero ook niet deels Amerikaans zijn.
0: Nou, daar heb ik geen inspectie aan verricht. Hoe denk jij dat het zit? Is het vooral een kwestie van alternatieven presenteren?
1: De markt wint uiteindelijk altijd natuurlijk als er alternatieven worden. Als het te duur wordt, dan komt er iets voor in de plaats. Ik denk dat de lijn dat er wel een Europees eigen systeem is, dat op zich goed is. Alleen wat ik net al zei, we moeten wel met elkaar zorgen dat dan niet de kleine winkelier uiteindelijk de klos is en die rekening betaalt, want die heeft het al niet zo makkelijk.
0: Nou, en een heet hangijzer is de aankoopbescherming, waardoor taalbedrijven meer risico lopen op fraude en claims. De positie van de consument wordt daardoor versterkt. Dan zegt Wero, ach joh, dat is bij creditcards ook al zo. En je ziet er eigenlijk dat het gebruik reuze meevalt. Andere mensen zeggen dan weer, ja, maar het is anders ingericht bij Wero. Dus je zet de deur open voor massale claims. En uiteindelijk ben je daar als winkelier ook niet voorstander van. Hoe groot is deze dreiging?
1: Nou ja, er is natuurlijk verschil tussen fysiek en online. Als het fysiek is, dan wordt er iets gekocht en dan wordt de betaling, en dat is wat Wero dan zegt, staat gelijk op de rekening. Bij creditcards is het zo dat er een verzekering aan vast zit. Ja. Dus daar heeft een consument net iets meer bescherming.
0: Maar die bescherming is wel een punt van discussie op dit moment. En wie daar precies bij gebaat is, Geert-Jan?
2: Uiteindelijk is de bescherming voor de consument. Wordt die ook voor ingericht. En bij de creditcardmaatschappijen, bij de creditcard zit het er standaard in. Al jarenlang, sterker nog, zij gebruiken dat het geld dat ze hebben juist in hun model om een verzekeringsmaatschappij aan de achterkant ermee te voeren. Het is een geïntegreerd model. Bij Wero is het niet geïntegreerd en komt het erbij, zeg maar. En de kans is inderdaad aanwezig dat je allerlei claims gaat krijgen. Wat je ook bij een creditcardmaatschappij zou kunnen krijgen. Dat maakt het niet een uit.
0: Maar die je dus niet heel veel krijgt.
2: Nee, maar voor de consument is het natuurlijk uiteindelijk denk ik altijd goed dat als je een aankoop zeker online doet in de omgeving die je niet kent, dat je daar een soort van verzekeringselement bij hebt.
0: Hoe aannemelijk is het dat als zaken duurder worden voor een ondernemer, dat die uiteindelijk toch terechtkomen in de prijs en dat de klant daarvoor betaalt?
1: Meestal is het zo dat eerst die ondernemer het betaalt en dan langzaam gaat kijken of die het misschien zou kunnen verschuiven.
0: Dat door. Ja. Kan dat hier ook gebeuren bij die transactiekosten?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het dus ook gebeurt, zeker als het fysiek is, dat men probeert een bepaalde richting uit te duwen. Welke betaalmiddelen dan het meest interessant is voor de winkelier. En online ook.
0: Ja, we hebben het er wel eens gezegd van als je pint, dan komen daar kosten bij kijken. Zeker als het om een relatief klein bedrag. Ja, we gaan al een tijdje mee. Hè?
1: Ja, dat klopt. Maar ja, nu zie je bijvoorbeeld ook alternatieven. Zoals Klarna voorbij komen. En ik zou het ook alweer zonde vinden als we de consument die kant uitdrukken waar ik nog veel meer gevaren bij zie. Omdat het dan goedkoper is en interessanter is voor die winkelier.
0: Mirjam, om jou gunstig te stemmen wil ik alvast gaan praten over werkgevers en het doorbetalen van loon van zieke werknemers. Ja. Nu maximaal zucht van verluchting nu al. En we zijn nog niet eens goed en wel begonnen van maximaal 2 jaar. Het kabinet wil die financiële last nu gaan verlichten. Uit een brief van minister Thierry Aartsen aan de Tweede Kamer begin deze week blijkt dat onder meer wordt gekeken naar minder lang volledig doorbetalen en het verkorten van die periode van 2 jaar. Staat ook in iets minder duidelijke bewoordingen in het regeerakkoord dat er naar gekeken gaat worden. En nu draait het erom dat de 70% die als minimum geldt vaak door de werkgever wordt opgeplust tot 100%. Staat ook in de CAO. Dat is ook een kwestie van sociale partners, van werkgevers en werknemers. Maar het kabinet zegt nu toch, die 100% laten we dat gewoon op 70 houden.
1: Ja, het is een heel klein stapje. En al heel lang in verschillende regeerakkoorden heeft gestaan, we gaan van 2 jaar naar 1 jaar. Onze concurrentiepositie, Nederland ten opzichte van Europa en andere landen, is qua risico om medewerkers aan te nemen die ziek zouden kunnen worden, is enorm. Omringende landen is het of een paar dagen of een paar weken en dan is het wel klaar. Wij dragen als werkgevers die verantwoordelijkheid. Een half jaar 70% vind ik nog steeds heel veel. Maar het is in ieder geval een stapje om te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om werkgevers te zijn.
0: En jij vindt dat het aan de overheid is? Want het is een pad dat niet zo vaak betreden wordt, dat een overheid zich direct gaat moeien.
1: We moeten iets doen met de concurrentiepositie. Kijk, vanuit de werkgevers en werknemers hebben afspraken met elkaar gemaakt. Maar het is de werkgevers, VNO-NCW, ooit die de afspraak met de overheid heeft gemaakt om überhaupt het te verleggen, het risico van loondoorbetaling bij ziekte, naar werkgevers. Want grote werkgevers kunnen dat prima handelen. Klein bedrijf is daardoor de dupe geworden. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat ergens iets wordt verminderd in die loondoorbetaling bij ziekte. Dat het risico is, en ik hoop natuurlijk op veel meer, maar dit is een klein stapje. En ik vind dat de overheid daar een rol in heeft, omdat onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt gewoon niet goed is.
0: Jij hebt daar ook jarenlang tegenaan gelobbyd vanuit ONL.
1: Zeker.
0: In het regeerakkoord staat, Geert-Jan, ik heb het toch nog eventjes opengeslagen. Aan de andere kant zien we dat loondoorbetaling in het tweede jaar een effectieve prikkel is tot reïntegratie bij de eigen werkgever. Moet dat ook nog tellen in deze discussie?
2: Je zegt het al. Dat betekent dus dat die prikkel pas in het tweede jaar gaat ontstaan. Dus daar ben je al een jaar onderweg. En ik heb gewoon aan de lijve meegemaakt. Ik maak aan de lijve mee dat ik die prikkel helemaal niet zie. Ik zie juist de het is natuurlijk een klein groepje versus de grote groep die echt ziek is. Je moet goed opletten dat er is een groep die echt behoefte heeft om een goede doorbetaling te krijgen. Dat 1000 redenen zijn waarom die een vangnet moeten hebben.
0: Want als je hierin gaat snoeien, dan zegt men, dan stroomt het weer over in de via.
2: Nou, het lastige vind ik, er is een groep in die gewoon langdurig ziek zijn, waar echt iets in zit. Maar er is een hele grote groep die gewoon 2 jaar min of meer vrij afnemen van werk onder onder het hoofdstuk arbeidsconflict en niet zijn in die exact weten wanneer ze zich moeten melden en aan uitgaan en zo die 2 jaar doorzitten. En dan vlak voor dat einde hebben ze 2 jaar andere dingen gedaan. En dat is zeker bij die, en dat terecht, wat Mirjam net zegt, die grotere bedrijven kunnen dat makkelijker leiden, hebben ook meer systemen, grotere HR-systemen, waardoor ze ook die reïntegratiepaden kunnen inzetten. Als klein bedrijf kun je dat bijna niet. Want je hebt al iemand moeten aannemen om die functie te vervangen. Dan moet je in de reïntegratie, komt die extra nog een keer erbij. Dus dat is dubbel op.
0: En wat er hier nu wordt voorgesteld door artsen, er zijn overigens meerdere scenario's die worden ontvouwd in die brief, maar de aandacht ging vooral uit naar deze variant. Is dat een klein stapje of is het fundamenteler?
2: Ik denk dat uiteindelijk het gesprek erover hebben is heel fundamenteel. Want het zijn een soort van verworven rechten in de polder. En dat loslaten is ingewikkeld. En iedereen zegt, als je eraan gaat knabbelen, gaat het verder. Ik denk dat dat je als werkgever nog steeds kan besluiten straks, als het minder is, dat je zelfstandig zegt als werkgever, ik wil om wat voor reden ook met mijn werknemers een andere afspraak maken.
0: Dus maar toch opplussen tot die 100%.
2: Maar dan is het niet in de CAO geregeld. Dan zeg je dat ik kan dat leiden als bedrijf.
0: Mirjam houdt het niet meer.
1: De fundamentele discussie is wie verantwoordelijk is voor het zorgen voor mensen die ziek zijn. Een werkgever kan er niks aan doen als iemand ziek wordt. Als dat met sport gebeurt, als iemand een hele vreselijke ziekte heeft, daar kan je niks aan doen.
0: Als het een arbeidsconflict is, wat hier ook werd genoemd.
1: Ja, dan heb je helemaal het nadeel dat een werknemer zich ziek kan melden in dat proces, waardoor het langer gaat duren, wat voor beide partijen volgens mij niet goed is. Maar los daarvan, Ja, het helpt als je een werkgever verantwoordelijkheid geeft om iemand te reïntegreren, omdat het daarmee sneller gaat, omdat het in de portemonnee ook van die ondernemer zit. Dus ik snap de prikkel wel. Alleen het fundamentele verschil is dat ik niet vind dat een werkgever daar verantwoordelijk voor zou moeten zijn.
0: Het
1: is een gezamenlijke
0: jaar.
1: Verantwoordelijkheid. Waarom zou het eerste jaar dan verantwoordelijk zijn?
0: Maar is toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
1: Ja, maar dan een maatschappelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. En niet dat, zeker bij zo'n klein bedrijf waar maar een paar medewerkers in dienst hebt, eentje wordt er ziek, dan is die last zo hoog, zo groot, dat voor een nieuwe ondernemer die dat verhaal één keer heeft gehoord, die zegt, ja, ik ga toch niet iemand in dienst
0: vorig
1: nemen?
0: Vorig jaar is er een motie aangenomen, Kamerbreed geloof ik zelfs, die ervan uitgaat dat het tweede jaar loon door betaling bij ziekte collectief geregeld zou moeten worden.
1: Ja, maar daar praten we ook al, denk ik, 15 jaar over. En er is nog steeds niks geregeld. Er ligt al zo lang wetteksten op het ministerie om die tweede jaar inderdaad collectief te verzekeren. Maar het is er nog niet door. En ik ben blij dat het er weer in staat. En ik hoop echt dat deze minister wel het verschil gaat maken.
0: Snap je de verbetenheid van Mirjam?
2: Ja, ik begrijp het.
0: Is dat al een jaar of tien bezig met dit dossier, hoor?
2: Nee, maar als je een kleinere ondernemer bent, is het niet op te hoesten. Sterker nog, kleinere ondernemers gaan uiteindelijk failliet. En dat is dan niet de schuld van die werknemer. Die kan
1: zeker
2: er vaak
1: niet
2: niks aan doen. Die werkgever kan er ook niks aan doen. Het kan een waanzinnig gezond bedrijf zijn. Maar als in één keer de helft van je populatie ziek is, en in Nederland hebben we ook het gekke ding dat als je zwanger bent, ben je ook ziek.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, als je zwanger bent, val je in de ziektewet.
0: Ah ja, ja.
2: Dus het is heel normaal. Elk bedrijf gebeurt dat. Het is helemaal niks bijzonders. Maar als de optelsom van in je team in één keer je halve team weg is, en je moet het wel opnieuw inhuren tegelijkertijd, dat het bedrijf gaat door.
1: Kleine nuance, je krijgt van het UWV dan wel geld terug, zeg maar,
2: een stukje.
0: We gaan ook wat geld optellen bij Mistral. 3 miljard euro. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel, Mirjam van Linden, Geert-Jan van de Snoek. 3 miljard euro opgehaald, nieuw kapitaal en een waardering opgeplust tot ruim 21 miljard euro, maakt het bedrijf afgelopen dagen bekend. Samsung leidt die financieringsronde. Ook ASML investeert opnieuw in het bedrijf. Had het al gedaan voor 1 miljard. Is dit nu veel? Is dit nu weinig? In welke context, Geert-Jan, plaats jij dit?
2: Is het totale peanuts? En ik denk dat het mooie is, de waardering wordt erbij gehaald. En volgens mij is dat helemaal niet het issue. Het gaat helemaal niet om de waardering. Het is een klein bedrag, 3 miljard kun je relatief in die wereld.
0: We gaan van het kleine MKB naar 3 miljard als peanuts.
1: Ja, bizar.
2: Europees ja, nee, Mistral, 3 miljard afzet tegen wat ChatGPT doet, wat Claude doet. Het is echt klein. Maar het belangrijkste betekent, onderliggend wat er gebeurt bij Mistral, is dat je hebt de LLM's. Taalmodellen.
0: Ja,
2: taalmodellen
0: is ontwikkelen. Models, precies, ja.
2: En met 3 miljard kun je taalmodellen helemaal niet ontwikkelen. Dus feitelijk onderliggend zie je dat ze wegstappen uit het proces. We gaan een eigen Europees
0: uit de race.
2: Uit een puur Europees taalmodel kun je niet meer 3 miljard voor elkaar krijgen.
0: Wat gaan ze dan wel doen met die 3 miljard? Want je krijgt dat ook niet zomaar op, toch? Of wel?
2: Nee, ze schrijven wat ze willen doen. En dat zie je ook. Ze willen een Europese stack bouwen, infrastructuur, dat je al je AI-activiteiten daar kan gaan inpluggen. Maar dat doen ze met open source modellen. En waar worden de open source modellen gevoed? En dat is het interessante van dit model. Ze willen ook Chinese partijen daarin gaan hosten op dat Europese platform.
0: Oké, dus we hebben zo meteen Chinese partijen die een rol gaan spelen. We wisten al dat Mistral ook uitgebreid samenwerkt met Microsoft. Dat Nvidia voorbij komt. Dus hoe Europees is dit dan nog?
2: Nou, Nvidia vind ik de volgende stap. En dat vind ik echt doodzonde. Nvidia, daar weten we allemaal van wat het is. Uiteindelijk een Chinese hoek zit erin. Of het een Chinese bedrijf is. Daar zijn allerlei mensen die over aan nadenken. De basis is Chinees. Dus we hebben een Europees initiatief. Dat voeren we met Chinese chips, terwijl we ook Europese chipsmakers hebben. En chipsmakers, dus niet de fabriek, maar de chips zelf. En je zou dus eigenlijk liever zien dat je dat met Europese chips gaat laden. Maar het autonome en soevereine van Mistral, daar kun je je vraagtekens bij zetten.
0: Ja, alles is verloren.
1: Ja, nou ja, ik vond het een beetje ook demotiverend verhaal. Want ik denk ook van, er gaat Europees geld uit het scale-up fund. Gaat er echt fix veel geld gaat er heen.
0: Vanuit de investeringsbank.
1: Waarom hebben ze dan niet wat in ieder geval daarom wat richtlijnen, wat voorwaarden ingezet om juist te streven naar dat Europese onafhankelijke model? Want we zullen toch ergens moeten proberen onafhankelijker te worden. Maar ik ben bang dat als ik dit allemaal zo hoor, dat voorlopig niet gaat lukken.
2: Ik denk dat puur onafhankelijk als Europa is een beetje utopie. Je gaf net aan, ze werken ook met andere partijen samen, waaronder Microsoft. In Europa werken we heel veel in een Microsoft-achtige setting. En ik denk ook dat de utopie is dat we alleen maar Europa kunnen. De
0: samenwerking met Microsoft is geïntensiveerd. Dat was ook nieuws van afgelopen zomer zelfs.
2: Ja, maar wij alle bedrijven in Europa draaien ergens op de bouwplaats van een Microsoft-achtige omgeving. En dat is op zich helemaal niet slecht. Het is ook een utopie te denken dat we in Europa met 3 miljard en een 2 miljard hier en een miljardje daar een eigen platform op dat manier kunnen ontwikkelen. Dat blijkt dat we dat misschien wel willen, maar je ziet dat we het gewoon niet doen.
0: Maar is er iets afgedwongen? Want dat was de vraag van Mirjam, om Mistral toch zo Europees mogelijk in te richten of niet? Of moet je dat ook niet willen?
2: Zij kiezen heel duidelijk voor open source. Dus daarmee een antwoord nee. Want zij laten dus iedereen juist. Zij zeggen, wij gaan wel de infrastructuur neerzetten. De AI-stack, zoals het heet. Dat is goed nieuws. Een Europese omgeving waar je dat zou kunnen. Wat zoveel mogelijk Europees is. Maar nadrukkelijk open source. Dus er is ruimte voor alle spelers in de wereld. Ze geven zelf ook aan dat ze ook Chinese partijen willen en kunnen hosten. En het belangrijkste voor mij is, ze gebruiken Nvidia-chips. Begin dan gewoon met Europese. Die hebben we wel. Begin Europese chips te gebruiken.
1: Ja, en ik begreep ook dat ASML mede-aandeelhouder is. En zo werken ze samen met nog een aantal andere grote Europese bedrijven. Die zullen er toch ook ergens een belang bij hebben om te zorgen dat een deel veilig is voor hun eigen gebruik en voor deze markt?
2: Ik denk een aantal dingen door elkaar veilig en gebruik. Ik denk dat ASML heeft een belang inderdaad in Mistral. En ik weet niet precies op welke manier dat loopt. Maar het belangrijkste is dat dat ASML daardoor toegang heeft gekregen tot bepaalde teams, kennisteams van Mistral, die ze gebruiken in het ASML-proces. Dus het is niet zozeer dat ze Mistral dat één keer als klantleverancier, het gaat veel verder, het gaat de kennis die daar vast zit. Veilig, dat is überhaupt een onderwerp, daar kunnen we nog een hele uitzending aan gaan wenden. Ik denk dat veilig, het moet allemaal veilig zijn, maar het is niet gezegd dat Amerika niet veilig is of Europa niet veilig is. Daar zit nog wel heel wat lagen tussen.
0: Mooi dat iemand in zijn laatste zin alvast zegt dat er een hele volgende uitzending gewijd gaat worden aan hoe veilig dit soort systemen nu zijn. Maar voor deze keer zit het erop. Geertje van der Snoek van de Merckx Enterprises, voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Maar dat hoor je wel. En Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. Dank voor jullie bijdrage aan dit bedrijvenpanel dat terug te luisteren is als podcast.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Yeah.

0: Zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
1: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu één zetel meer te krijgen dan het blok met rechtse partijen dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade, zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Luchtvaartmuseum Aviodroom, de Brabanthallen, Safaripark Beekse Bergen. Het is slechts een kleine greep uit de bergen, uit de bedrijven van Libema. Oprichter Dirk Lip staat inmiddels al bijna 40 jaar aan het roer van het leisure concern. De ambitie is onverminderd groot. Maar terwijl het concern uitbreidt met nieuwe parken, buitenlandse overnames, ligt er ook nog een stevig conflict op tafel met de gemeente Heelvarenbeek, die af wil van een belastingdeal. Welkom Dirk Lip.
6: Dankjewel.
5: Wanneer was je voor het laatst onder de indruk van een dagje uit, een locatie, een park, niet onderdeel van Libema? Dat je dacht, ja,
6: ik heb afgelopen weekend gekampeerd met mijn vrouw samen in onze camper in Zeeland op een kleine camping. En daar hadden ze het gewoon heel netjes voor elkaar, chic, goed. Dus chapeau, dan zie je ook dat kleinere bedrijven een hele hoge kwaliteit kunnen brengen. Daar was ik van onder de indruk.
5: En wat zijn de voorwaarden? Wanneer verdien je wat jou betreft een compliment? Wat moet je op de rit hebben?
6: Als je maximaal gasgericht bent, denk vanuit de klant. We zijn ook geweest in het museum in Vlissingen. Dat was ook top. Dus er zijn heel veel goede leisurebedrijven in Nederland.
5: Libema bestaat uit veel van die bedrijven. Zoveel dat je misschien niet overal de kwaliteit kunt waarborgen. En alles de toets der kritiek kan doorstaan. Of steek je daar je hand voor in het vuur?
6: Nou ja, dan kunnen we bij ons natuurlijk. Wij krijgen zo'n 5 miljoen mensen daggasten over de vloer en zo'n 860.000 overnachtingen. Bij ons gaat natuurlijk wel eens ook wat mis. Maar focus van alle medewerkers en alle leidinggevenden is gewoon die gast die vandaag er is of vannacht er is, die heeft het recht op gasgerichtheid en een product met een hoge kwaliteit en een onderscheidend vermogen. En daar doen we ons stinkende best voor. Ja. En als er dan wat misgaat, bieden we ons excuus aan en herstellen we het.
5: Dat doe jij al heel lang. En als ik me ons vorige gesprek, dat is wel een poos geleden, goed herinner, dan zeg je, er moet een rode draad zijn tussen al die bedrijven die samen Libema zijn. Je bent op zoek naar synergie. Maar ik ging er toch nog eens eventjes doorheen gisteren en dan kom je een golfbaan tegen, een evenementenhal, een safaripark. Ja, Daar moet je soms toch enige fantasie voor gebruiken om daar echte synergie in te zien, of jij niet?
6: Nou nee hoor, daar heb je helemaal geen fantasie voor nodig, want uiteindelijk zijn het allemaal dagjes uit of verblijven meerdaags. En of je dan naar een beurs gaat, wat u, als ik aan jou de vraag stel, joh, ga je wel eens naar een beurs, dan zeg je ja. Ga je wel eens naar een vakantiepark, zeg je ja. Ga je wel eens naar een dierentuin, waarschijnlijk, weet ik niet, maar dat, ja, et cetera. Dus het is allemaal, van eigenlijk, van het is allemaal.

0: dezelfde klant. En in logistiek gezien is het allemaal, mensen komen aan, moeten parkeren, moeten kaartje kopen, moeten wat doen, horeca plassen, et cetera.
1: Maar kun je het draaiboek van een safaripark ook voor een deel toepassen op een golfbaan?
0: Voor 80-90% wel. Ik denk front of the house, van voor 70-80%. En back of the house, dus we hebben bij Libem ook zo'n 120 mensen in dienst voor de shared services, dus voor juridische zaken, voor ICT, voor digital, voor marketing en al die dingen. Dat kun je dus vanuit één centraal bedrijf, of één centrale organisatie, kun je dat doen voor heel veel bedrijven.
1: Heb jij in de afgelopen 40 jaar, ook al ben je daar volgens mij vrij gedisciplineerd en wel eens gedacht, ja, het past er net niet helemaal bij, maar het ziet eruit als een buitenkantje, dus ik moet toch maar toeslaan.
0: Ja, hebben we ook wel eens gehad met een bedrijf wat we overgenomen hebben. Met paarden iets. En dat dacht ik, dan maak ik een opleidingscentrum van. Maar dan zie je ook weer de harde les. Blijf de dingen doen waar je goed in bent. En overschat jezelf niet. En denk niet dat je ook dingen kunt doen waar je niet goed in bent.
1: Want dat bedrijf met die paarden, dat is geen onderdeel meer van de familie.
0: Nee, dat is geen onderdeel meer van
1: de familie. Waarom ging dat dan mis? Want ja, je kunt toch denken van, ik heb het in de vingers.
0: Omdat ik daarvoor nodig had, van kennis van hoe de onderwijswereld in elkaar zit. En die heb ik niet, in ieder geval onvoldoende. Dus daar heb ik ook van geleerd. Blijf als je de dingen doet waar je goed in bent.
1: Het safaripark Beekse Bergen, dat heeft zich de afgelopen decennia wel bewezen. Er komen heel veel bezoekers. Volgens mij vorig jaar wel net iets minder. Hè? Want je hebt wel jonge olifantjes nodig om records te breken.
0: Nee hoor, we hebben safaripark is het dierenpark in Nederland met het hoogste bezoekersaantal. 1,5 miljoen dagbezoeken per jaar. Dus dat gaat echt niet minder, dat gaat alleen maar naar boven.
1: Ja, daar heb je dus geen jonge dieren voor nodig. Ik heb namelijk in de berichtgeving gelezen dat het wel scheelt als er drie jonge olifantjes rondlopen.
0: Het scheelt altijd, maar we hebben, ik geloof dat we meer dan 1500 dieren hebben, meer dan 120 soorten. Dus als het geen jonge olifanten zijn, dan is het dit jaar een jong zwarte neushoorn, giraffen. Dus we hebben allerlei jonge dieren, jonge gorilla's, jonge chimpansees. Dus er zijn jonge dieren genoeg.
1: En er is dus veel te zien. Er is ook wel iets te bevechten als het gaat over het safaripark Beekse Bergen. Namelijk onder welk fiscaal regime het valt en hoeveel je zou moeten afdragen aan, om er iets te noemen, toeristenbelasting. Jij dacht daar een afspraak over te hebben gemaakt met de gemeente Heelvarenbeek. Wat was de aard van die afspraak?
0: Dat dacht ik niet. Daar hebben we ook een afspraak voor gemaakt. De afspraak was toenertijd dat we zeiden, we gaan een grote investering aan van meer dan 100 miljoen. Voor het safari resort, want daar hadden we het over. En ik heb gezegd, nou ja, ik wil er wat doen. Maar ik wil niet het risico lopen dat als het er staat, en het moet als het, je doet zoiets voor 50 of 100 jaar, je kunt het niet verplaatsen, dan wil ik niet het risico lopen dat in jaar X, door een enorme sprong in de toeristenbelasting, van niet het bedrijf niet rendabel is, maar dat je door de belastingheffing het bedrijf zou moeten sluiten. Ik zeg, dat risico wil ik niet lopen. Dus dan hebben we een deal gemaakt met een ondergrens en een bovengrens. Wederzijds voordeel, de gemeente zou minimaal de ondergrens krijgen.
1: Dat is 5 ton.
0: En dat was 760.000 euro.
1: Oh, iets meer zelfs.
0: En er was een bovengrens die we ook nog recent hebben opgehoogd naar 1 miljoen 160.000 euro. Dus dat was de deal. Op dit moment heeft de gemeente van blijkbaar geld nodig. En heeft gedacht, nou, de afspraken van toen, dan moeten we onderuit. Dus we vinden dat het toenertijd strijdig was met staatssteunrecht. De gemeente heeft toen zelf ook de adviseurs ingeschakeld.
1: Nou, als je in de archieven kijkt, dan zie je dat die geluiden over de vraag of dit nu staatssteun is of niet, toen ook al wel rondgingen.
0: Ja, daar is natuurlijk, is dat altijd, dat was toen ook in vragen. En daar heeft de gemeente onderzoek naar gedaan. En die waren van mening van niet. Daar hebben wij onderzoek naar laten doen, waar we van mening van niet. Nou, en op basis daarvan hebben we een overeenkomst gesloten. En ik vind, als je zo'n overeenkomst sluit, dan kun je er niet zomaar proberen ongedaan te maken. Zeker niet door zonder gesprekken vooraf, gewoon een aanslag op te leggen.
1: De aanslag is al opgelegd?
0: Die is al opgelegd. Dus dat vind ik ook niet chic. Als je bijna 40 jaar samenwerkt, dan zou je om tafel moeten gaan zitten. En dan zou je ook moeten zeggen, nou, wat is eigenlijk het motief waarom we dit doen? En dat is niet omdat mensen wakker liggen is dat nou rechtens wel of niet juist, maar gewoon omdat ze meer geld willen.
1: Ja, daar maken ze ook verder geen geheim van.
0: Nee,
1: de OZB is verhoogd.
0: Nee, maken ze
1: dus die rekening komt voor een deel nu terecht bij burgers en bedrijven. En zeggen kritische gemeenteraadsleden, dan is er sprake van scheefgroei. Vind jij dat je er iets mee te maken hebt of niet?
0: Nou ja, kijk, als je het hebt over die zeefgroei, als het Safari Resort er niet gekomen was, dan was je blijven steken op 550.000 euro toeristenbelasting per jaar. En nu zitten ze op 1.160.000. Dus nou, als je dat scheefgroei vindt.
1: Maar goed, dit is een afspraak die een looptijd heeft tot ergens in 2060 of 2066?
0: Ja, voor 50 jaar. Dus dat is 66. Ja.
1: Dus je bent nu behoorlijk natuurlijk gestegen. Maar het is in 2066 nog steeds maximaal meer dan 1 miljoen. Maar daar blijft het dan ook bij.
0: Nee. Er zit dus wel een index op. Maar die index geldt pas over 5 jaar in.
1: Ja. Wat is nu de volgende stap? Want die aanslag die ligt er. Jij maakt er ook verder geen geheim van dat je dit geen manier van doen vindt. Dat zijn mijn woorden, maar jij zou het denk ik ook kunnen zeggen.
0: Nee, ik vind het niet chique en ik vind het ook wel een beetje schaamteloos.
1: En nu?
0: We hebben dus de motivering van de adviseur van de gemeente gekregen. En wij zijn op dit moment ook zelf advies aan het inwinnen. Bij staatssteunrecht specialisten. Van of er nou wel sprake is van strijdigheid of niet. Ja.
1: Maar die situatie is toch niet veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden?
0: Nee, maar natuurlijk de ene adviseur denkt er zo over en de andere adviseur denkt er anders over. En waarschijnlijk zal dit wel uitmonden in een rechtsgang bij een Nederlandse rechter of bij de Europese Commissie. En daarnaast speelt ook nog zo, los van staatssteun of de gemeente van strijdig handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur. Want behoorlijk bestuur houdt ook in dat als je een afspraak maakt en die vastlegt, en dat niet zomaar een afspraak is geweest op een bierveeltje, maar dat daar echte onderhandelingen en adviesrapporten aan ten grondslag liggen, dat je dan in wezen zo'n afspraak zomaar niet ongedaan
1: kunt maken. Over wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Ik snap dat het misschien niet tot achter de kom aan te geven is. Maar
0: dus wij zijn in 2016 uitgegaan. Het is ook vastgelegd in de stukken dat toeristenbelasting op 1,55 zou zijn. Daar zijn ook de afspraken op gebaseerd. Dus de aantallen bij ons zijn niet zozeer toegenomen. Maar de gemeente heeft wel inmiddels het tarief met ruim 70% laten stijgen. Ja, en dan heb je natuurlijk, als je dat doet, dan heb je een verschil.
1: Ja, van een paar miljoen. Of meer dan zomaar een paar miljoen.
0: Als je dat over een aantal jaren telt, als je dat per jaar telt, is dat een fors aantal honderdduizenden euro's.
1: Ja.
0: Dus je praat nog wel ergens over.
1: En je praat er ook vermoedelijk lang over, want de weg die jij schetst is een weg via de rechter uiteraard. Dat kan nationaal, dat kan Europees. Dus voordat je hier uitsluitsel over hebt, ben je al gauw een paar jaar verder?
0: Dat zou kunnen, ja, ik denk het wel. In Nederland, zeker in Europa, is natuurlijk een uitspraak van een rechter of een bevoegd gezag. Dat duurt even.
1: Maar dit valt niet meer in de minnen te schikken, daar ga je niet van uit.
0: Dat weten we niet. Van,
1: maar heb je op dit moment contact met jouw samenwerkingspartner die je dus al een jaar of 30, 40
0: jaar... Nee, hierover hebben we nog geen alleen schriftelijke contact gehad. Ik was eigenlijk ik vond het echt niet netjes dat je gewoon van plomp verloren een aanslag opgelegd krijgt. En dat je dan zegt, mogen we de stukken hebben? Ja, we zijn in september bereikbaar.
1: Ja.
0: En toen was het ergens,
1: maar wel een grote kop in de krant. Hè? Want ja, de woorden ja, dat je het schaamteloos ja, vindt, die heb ja, ik ergens vandaan. Dat vond jij in juli namelijk. Ja. Maar daarna is er geen goed gesprek geweest? Of
0: nee, we moeten het. We moeten het
1: is er geen contact geweest?
0: We hebben een berichtje gekregen van de gemeente dat ze een afspraak willen. Dus dat wordt gepland in de agenda's.
1: Ja. Nou, dat is een interessante casus om te volgen.
0: Ja, en dan zie je het dus, je had het net over ambitie. En ambitie is er in Nederland van genoeg, ook bij ons. Van investeren uit eigen middelen, van zo'n 40 miljoen per jaar. Maar die ambitie, die moet wel van de overheid de ruimte krijgen. En als je kijkt, van ondernemers hebben ook een bestendig belastingklimaat nodig. En als je nu ziet bij de blijft toerisme dat de BTW in één keer naar boven knalt. En dat eigenlijk gemeentes ook in toenemende mate toeristenbelasting niet zien waar het vroeger ooit een keer bedoeld is geweest, dat je de kosten die je hebt voor toeristen, dat je die dekt uit de belasting, maar dat het gewoon een post is om de gaten te dekken. Ja, dat is echt voor onze sector een probleem. Omdat...
1: Maar Libema is toch in de kern zelf een gezond bedrijf dat investeert met eigen middelen. Heb je dan dat fiscale duwtje dat je dus in 2016...
0: Ik heb geen fiscaal duwtje nodig. Ik heb fiscaal bestendigheid nodig.
1: Maar 2016 was toch een duwtje? Want er is een afspraak gemaakt die voor veel andere bedrijven niet geldt.
0: Nee, op dat moment hebben we die afspraak is toentertijd ook opengesteld voor andere bedrijven. In de gemeente Heelwarmbeek was het niet zo dat toentertijd er gezegd werd van nou, dit is exclusief alleen voor Libema en dat staan we niet toe voor andere bedrijven. Zelfs toen in de verordening van 2017 of 16 stond ook in dat deze regeling open stond voor andere bedrijven.
1: Oké, maar jij zegt hier toch net wel, als die regeling er niet was geweest, dan had ik nog eens goed moeten nadenken of die uitbreiding wel aan de orde was geweest.
0: Ik heb toen zekerheid gewild dat ik niet geconfronteerd zou worden, of Libema niet geconfronteerd zou worden met een exorbitante stijging van toeristenbelasting. Want op dit moment ben je eigenlijk als ondernemer vogelvrij. Als morgen de gemeente zegt, ik vraag 1 of 2 of 3 euro aan vermakelijkheden retributie, of ik verhoog, wat je in Amsterdam ziet, ik verhoog de toeristenbelasting. Ja, daar heb je dus in de tijd toen je die investering deed, 10 of 15 jaar geleden of 5 jaar geleden, heb je daar geen rekening mee gehouden.
1: Komen mensen eigenlijk niet als het wat duurder wordt?
0: Wat wij doen bijvoorbeeld in onze verblijfsparken, we hebben de helft van de BTW hebben voor onze eigen rekening genomen en de helft hebben we doorbelast in de prijs. Dus je begint echt te merken dat zeker bij bedrijven die geen echt onderscheidend product hebben, dat de prijsdruk die er vanuit van indirecte belasting is, toeristenbelasting, BTW, dat die een belemmering wordt om in Nederland van een vakantie van door te brengen.
1: Ja, er zijn natuurlijk gemeentebesturen, je haalde net Amsterdam aan, die zeggen nou, het mag van ons ook wel een onsje minder. En als we door de belastingen te verhogen de toestroom wat verminderen, geen probleem. Dat is precies wat we beogen.
0: Dat is een ander motief, maar dat speelt denk ik bij de gemeente Heelwarmbeek geen motief.
1: Nee.
0: Dat is daar geen motief.
1: Nee, overigens, je hebt volgens mij die deal gesloten en voorgelegd aan de burgemeester destijds. En die is nu burgemeester van een andere gemeente. En ja, die zegt, ik sta nog steeds achter wat wij destijds met elkaar overeen zijn gekomen. Maar daar koop je nu niks voor, denk ik.
0: Nee, wel, daar koop ik wel wat voor. Want dat heeft mij echt een hart onder de riem gestoken. Wat Ralf Pans, toenmalige burgemeester, heeft gezegd, ook in het openbaar. Omdat hij daarmee dat een afspraak die je maakt, die ook toen voordelig was van de gemeente, want de gemeente kon groeien van 550.000 naar 1.160.000. Dat je daarop moet kunnen rekenen. Dat toentertijd is daar goed naar gekeken. Dat is goed beoordeeld. Dat was wederzijds voordeel. Ralf Pans heeft ook in het openbaar gezegd, ik zou het zo weer doen. Dat heeft mij het vertrouwen wat ik nog heb in de overheid, is wel door wat Ralf Pans gezegd heeft. Dat houdt mijn rug recht.
1: Ja, want dat vertrouwen dat is afgebrokkeld, begrijp ik?
0: Ah ja, ik bedoel, je vraagt je natuurlijk af, stel dat we nou een overeenkomst maken met de gemeente, van wie zegt mij dat ze er over 5 jaar niet weer op terugkomen? Het gaat erom, ik vind ook dat je ervan uit mag gaan, van of wij nou een afspraak maken of met de overheid, en dat je ervan uit moet gaan dat die partij zich aan zijn afspraken houdt.
1: Ja. Wie is hier nu, als je het juridisch bekijkt, in de lead? Want het gaat hier over of dit nu wel of geen staatssteun is. Maar jij zegt, de volgende kwestie is of hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zou je dat niet zelf dan al aanhangig kunnen maken meteen?
0: Nou, ik wacht rustig af. Laten we eerst maar eens kijken hoe het zit met of er nou strijdigheid is met staatssteunrecht. En dan maar eens kijken of er misschien ook sprake is van onbehoorlijk bestuur.
1: Ik vind het wel heel erg rustig afgewacht. Want volgens mij is dit vorig jaar in 2025 weer eens aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Dat het nog eens moest worden bekeken.
0: Onder geheimhouding, dus daar wisten we niks van.
1: Nee, maar toch stond het op een gegeven moment in de krant.
0: Ja.
1: In 2026, afgelopen zomer, wordt dan duidelijk dat de vork op deze manier in de steel steekt. En jullie hebben nog geen contact gehad.
0: Nee, dat zal binnenkort wel plaatsvinden.
1: Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je het achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
1: Ondernemers in de leisuremarkt moeten meer luisteren naar de consument, of ze moeten lekker hun eigen gang gaan en de consument iets minder serieus nemen. Ze komen toch wel.
0: Nee, je moet altijd luisteren naar de consument. De consument betaalt uiteindelijk van jouw salaris. En je doet het voor de consument. Als je de drive niet hebt om gasgericht te zijn en iets te doen, te bieden voor die klant, waar die klant echt om vraagt en waar die echt blij van wordt. Ja. Ik wil dat mensen bij ons van blijer de poort, gelukkiger de poort uitkomen als dat ze erin gegaan zijn. Dat moet je drive zijn.
1: Dirk Lips is hier van Libema. Je hebt ook wel eens gezegd, ik heb eigenlijk maar een heel makkelijk baantje. Ik moet ervoor zorgen dat mensen gelukkig zijn. Maar zo makkelijk is dat toch niet?
0: Als je het goed structureert en organiseert en controleert, en je doet dat met al je mensen. We hebben 2000 fantastische mensen in dienst die daar elke dag hun best voor doen en daar ook door gemotiveerd worden en daar ook een glimlach voor terugkrijgen op hun gezicht. Als ze contact met die klant hebben, dan lukt het in 99 van de gevallen. Lukt het.
1: Ja. En wordt er dan gezegd, die consument moet ook kritisch zijn, heeft misschien wel iets minder te besteden, denkt twee keer na voordat hij een dagje uitplant. Is dat nou zo of komen ze wel?
0: Ze komen, maar ze willen wel waar voor hun geld. Dan hebben ze groot gelijk in. Hè? Van of je nou iets, een glaasje water of een microfoon. Of je hebt gewoon, als je iets koopt, hè, van of consumeert, hè, bij ons in de horeca of bij de parken, dan heb je gewoon recht, hè, van dat je waar voor je geld krijgt. En daar zijn wij constant mee bezig. En het kan ook zijn, als wij merken dat ze horeca te duur vinden, dan kijken we, kunnen we het assortiment iets aanpassen, dat je dan de producten misschien wat meer naar voren schuift, hè, die wat goedkoper zijn. We hebben ook dat je zeg maar een kortingbeleid hebt. Dat je zegt, nou, mensen die voor het Safari Park is de kassaprijs €32. Dat je zegt, nou, dan maak ik het op bepaalde dagen, dan maak ik het mogelijk om voor een lagere prijs
1: binnen te komen. Ja, dynamisch prijzen, dat is volgens mij wel aan een opmars bezig, toch?
0: Nou, ik ben nog ouderwets, dat vind ik allemaal ingewikkeld. Wij prijzen gewoon dadelijk, hè, van hoogseizoenprijzen, middenseizoenprijzen, laagseizoenprijzen. En dan in elk, want dan kan ik het zelf ook nog volgen. Zeker als je dat voor 30 bedrijven moet doen, moet je het voor jezelf wel een beetje makkelijk maken.
1: Dat gaan we bij Libema niet zien?
0: Vind ik te ingewikkeld. Klanten vind ik, ik moet lekker simpel houden. Hoogseizoen, voor zeg maar middenseizoen, laagseizoen. En dan moet je ook nog zorgen dat je in al die seizoenen, ook al is het hoogseizoen, dat je nog met eigen acties of acties met derden, dat je dan ook nog een lagere prijs mogelijk maakt.
1: Klinkt een beetje als Warren Buffett. Ik moet het wel begrijpen en anders dan stap ik er niet in.
0: Ja, maar dat is altijd, als ik het niet begrijp, begin ik er niet aan. Hè? Ja. En nogmaals,
1: maar het kan ook zijn dat het inmiddels 2026 is en dat het maar zaak wordt dat je het gaat begrijpen.
0: Nou, maar ik luister naar de klant. Ik luister niet naar een of ander bureau, hè, die met mooie dingen aankomt lopen.
1: Ja, komen die wel aanlopen?
0: Oh ja, zeker. Een heleboel. Meestal laat ik daar een ander maar mee aan tafel zitten. Maar ik luister naar de klant. En de klant wil gewoon simpel, duidelijk.
1: Klaar. Maar gebeurt het dan binnen het bedrijf feitelijk altijd wat jij wil?
0: Nee. Ik luister ook. Ik luister als je adviseurs hebt en medewerkers hebt. Hè, er is altijd wel een medewerker bij Libema die van dat ene onderwerp echt veel meer verstand heeft dan ik. Dus ik moet altijd luisteren.
1: En waar heb jij zelf het meest verstand van?
0: Ik heb het meeste. Ik denk dat ik heel goed kan luisteren. En uiteindelijk. Maar
1: niet in die bureaus.
0: Dat vind ik te ingewikkeld. Ik weet dus dat de klant, dat hij gewoon het simpel wil zien. Die wil het in één keer begrijpen. Die snapt dat je in het hoogseizoen meer betaalt dan in het winterseizoen.
1: Maar we gaan niet moeilijk doen over woensdagmiddag of maandagavond. Het is allemaal dezelfde prijs.
0: Nee, ik vind dat zelfs verwarrend. Want ik merk dat bijvoorbeeld als je een vliegticket wil boeken, nou, dan log je in. En dan is de prijs X. En 10 minuten later log je in. En dan ben je zo dom om dat onder je eigen naam te doen. Dezelfde naam. Maar dan gaat die prijs naar boven toe. Nou, dat is voor mij te moeilijk. Dat wil ik als klant niet.
1: De heer Clips heeft zijn standpunten hier duidelijk gemaakt. Ook in zaken de kwestie met de gemeente Hilvarenbeek. Ik ben benieuwd wat er uit de afspraak komt.
0: Nou ja, ik zal wel bellen.
1: Wij houden ons aanbevolen. Ja, directeur-eigenaar van leisure concern Libema, dank voor je komst. Ja. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ika van der Pas. Zij is de directeur van Milieu Centraal. Abonneer je dan op de Top van Nederland en je hoeft geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Mensen zijn in onze samenleving massaal te zwaar.
6: Ik denk dat je hier op den duur veel meer als samenleving eraan zou hebben als je wat meer zou gaan stimuleren dat probleem zelf verholpen wordt. Dus ja, niet het symptoom.
7: De kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn.
5: Suikertaxen werken. Er is een bewijs in Engeland, er is bewijs in Zuid-Amerika, waar ze veel verder zijn met deze ontwikkelingen.
8: Het Gila-monster. Dat is een giftige hagedis die flink kan bijten. De beesten worden 50 tot 60 centimeter lang, zijn zwart-roze gevlekt en wegen ongeveer een kilo. En voordat u denkt dat u naar Freek Vonk luistert en niet naar het grote plaatje, dit Gila-monster zorgt voor een economische revolutie. Want in het gif van dit beestje zit een hormoon. Een stofje dat een hoop lijkt op het menselijke hormoon dat onze bloedsuikerspiegel en hongergevoel reguleert. Wetenschappers wisten uiteindelijk op basis van dit hormoon semaglutide te ontwikkelen. En dat is dan weer de werkzame stof in afslankmedicijnen zoals Ozempic, Mounjaro en Wegovy. Deze medicijnen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Uit officiële cijfers blijkt dat meer dan 250.000 mensen in Nederland al gebruik maken van de spuiten, maar het echte aantal wordt nog veel hoger geschat. Je krijgt er minder honger van, je denkt minder aan eten en dus verlies je relatief snel gewicht. Alleen de lange termijn gevolgen van deze medicijnen zijn nog niet bekend. En als je eenmaal aan de spuit zit, dan kun je er niet meer vanaf. Tenminste niet als je dun wil blijven. En het is niet echt goedkoop. Als je het zelf wil aanschaffen, reken dan maar op honderden euro's per maand. Maar ja, als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, wegen de medicijnkosten dan niet op tegen de vermeden zorgkosten? Of moeten we gewoon niet eens een keertje kritisch gaan kijken naar onze leefomgeving? Dus is de vraag vandaag, wie betaalt de rekening van de afslankeconomie en wie profiteert er eigenlijk van? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio gebroederlijk naast elkaar. Macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger bij Hoofdpost Edin Mujagić. Beide heren van harte welkom.
9: Dag Rens.
8: Goed jullie te zien. Edin, meteen eventjes to cut to the chase. Ik zag beurskoersen van Eli Lilly en Novo Nordisk flinke sprongen maken naar boven en naar beneden. Is dat iets voor jou als belegger om daarnaar te kijken en in te investeren? Of zeg je nee, daar blijf ik heel ver van weg?
6: Wij hebben best wel enige tijd zijn wij belegd geweest in Novo Nordisk. Daar zijn we uitgestapt op basis van de analyse over de toekomst. En een van de cruciale dingen in die analyse was dat het mooiste deel achter de rug ligt, omdat je steeds meer concurrentie krijgt. Ja, dus we zaten erin, maar we zitten er niet meer.
8: Ja, want het Novo Nordisk is echt veel kwijtgeraakt ook, hè?
6: Ja,
8: qua aandeelwaarde, qua beurskoers. Han, heb jij iets met de GLP-1 medicijnen? Zou je het ooit gebruiken?
7: Nou, sterker nog, ik ben ervaringsdeskundig, zoals ik dat noem. Het is geen geheim. Ik heb een spierziekte. Daardoor loop ik heel moeilijk. Dan beweeg je weinig en dan ga je ook nog steeds minder bewegen eigenlijk. En mijn huisarts, overigens een Ierse huisarts, omdat ik ook gedeeltelijk in Ierland woon, met wie ik een hele goede relatie heb, die constateerde op een gegeven moment een BMI van boven de 30. En die heeft gezegd, nou, dat kan zo niet. Je moet wat gaan doen. Ik wil jou wel op een van die middelen zetten. Moet je zelf betalen.
8: Okay.
7: En toen ben ik dus afgevallen. En toen kwam mijn BMI wat nog te hoog, maar natuurlijk. Maar in ieder geval duidelijk beneden de 30.
8: Ja.
7: En toen ben ik weer gestopt, want ik dacht, nou, het klusje is geklaard. Nou, wat er dan met je gebeurt, ik beschrijf dat zelf als dan ondervind je een explosie van eetlust.
8: Oh.
7: En dat moet natuurlijk niet.
8: En hoe dat uitzicht in je hoofd, maar ging je dan ook meteen weer gewoon alle koekjes in de keuken afstruinen, Han, of niet?
7: Ja.
8: Ja.
7: Dat zeg ik heel snel. Nou ja, dat is moeilijk om daar niet aan toe te geven. Daar leer je natuurlijk van. Dus ik ben terug naar die huisarts, weer een poosje erop. En naar mijn idee is het makkelijker om je gewicht op een niveau te houden dan om je gewicht te reduceren.
8: Ja.
7: Dus laat ik zeggen, ik gebruik dan dat medicijn om het gewicht naar een acceptabel niveau te brengen. En dan probeer ik, en dat eigenlijk lukt me dat tegenwoordig heel aardig, om het constant te houden. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik nog één opmerking vooraf mag maken. Er wordt gesproken over afslankmedicijnen. Afslanken, dat heeft voor mij een vervelende connotatie. Ik zou liever praten over gewichtsbeheersing medicijnen.
8: Want omdat je het veel medischer wil maken dan
7: eigenlijk wel
8: met uiterlijk te maken.
7: Nou ja zeker. Ja. Want afslanken, dat is veel breder natuurlijk. En dat gaat vooral om uiterlijk en dat soort dingen.
8: Ja.
7: En gewichtsbeheersing. In het Engels gebruiken ze ook heel vaak weight loss. Of weight control, weight management. Dat is wat neutraler naar mijn idee. Okay. Maar goed, nou, dat terzijde. Dus
8: even, wat willen we weten over dit onderwerp, Edin?
6: Wat ik vooral zou willen weten is, het is een ontzettende hype afgelopen jaren geweest. Heel veel mensen hebben het gebruikt voor inderdaad waar jij het al net over hebt, gewoon gewichtsbeheersing. Een heleboel mensen hebben het ook gebruikt zonder medische reden. Gewoon om er mooier uit te zien.
8: Mm-hmm.
6: Et cetera. Maar wat je heel vaak met dit soort dingen ziet, is dat we eigenlijk op dit moment veel te weinig erover weten. Dus ik zou van onze gast ook straks willen horen of er meer zicht is op wat voor gevolgen dat op termijn kan gaan hebben. Ja, want nu is het allemaal hype op de gezondheid, inderdaad.
8: Ja, Han, jij nog dingen die je zegt?
7: Nou ja, weet je, kijk, wij bekeken het vanuit een economisch perspectief. Dus het gaat ons vooral om kosten-baten-analyses.
8: Ja.
7: Wat kost het om mensen dat te laten gebruiken? Wat zijn de alternatieven eventueel? Kan dat goedkoper? En wat levert dat op aan maatschappelijke baten?
8: Kijk, heerlijk een economische blik op dit gezondheidsprobleem. Laten we er inderdaad over gaan praten. Onze gast van vandaag is Hanno Peil. Hij is internist, endocrinoloog. Bij het laatste hou je bezig met hormonen. Hij is emeritus hoogleraar diabetologie aan de LUMC. En zit bij ons in de studio. Hanno, van harte welkom. Leuk je te zien.
10: Dankjewel.
8: Zijn deze slankmedicijnen of gewichtsbeheersingsmedicijnen de revolutie waar de wereld op zit te wachten?
10: Nou, ik denk in zekere zin wel.
8: Mm-hmm.
5: En ik zeg dat omdat natuurlijk mensen zijn in onze samenleving zijn massaal te zwaar. Dus meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk overgewicht. En dan is er iets van 16% heeft obesitas. En obesitas is, dat noem je obesitas omdat dat overgewicht is. Dat ben je zo zwaar, dat is geassocieerd met allerlei ziektes. Mm-hmm. En dat komt omdat wij onze samenleving zo hebben ingericht dat we continu verleid worden om dingen te doen die ons zwaarder maken. Dus er is altijd en overal 24 uur per dag is er voedsel te krijgen. En dat voedsel is vaak ook nog ongezond voedsel. We hoeven ons nergens meer fysiek voor in te spannen. Dus we kunnen alles motorisch doen. Dat doen we dus ook massaal. En we slapen niet meer goed. Dat draagt ook bij aan gewichtstoename. We hebben stress. Al die factoren samen die maken dat mensen die genetisch de aanleg hebben om te zwaar te worden, mm-hmm, ook zwaar worden.
9: Ja, dus kortom, dit is wel een revolutie.
5: Nou, deze medicijnen die helpen, ja, in de context van deze samenleving.
7: Mag ik je een vraag stellen over die obesitas-problemen? Volgens mij noem jij het zelfs een pandemie. Mijn indruk is, maar ik ben natuurlijk totaal geen kenner, maar mijn indruk is dat we, nou, misschien in de jaren 70 of zo, hebben we gezegd, er zit veel te veel vet in ons eten, dus er moet het allemaal vetarm. Maar om het eten dan nog lekker te maken, zijn we er een hoop suiker in gaan stoppen. En ik heb een beetje mijn theorie is dat die obesitasproblemen vooral eigenlijk aan veel te veel suiker in het eten te wijten is.
5: Nou, ik denk dat suiker zeker een rol speelt, maar het is niet alleen, maar suiker. Het is wel pregnant om te weten dat vanaf het moment dat die vetoekase kwam, vanaf dat moment is de body mass in het gewicht van mensen in onze samenleving nou ongeveer exponentieel gestegen. Dus het, ja, heeft zeker niet geholpen dat weglaten
9: even,
5: van vet.
9: Even de vetoekase. Ik heb hem even gemist. Wanneer is dit geweest dan?
5: In de 70e jaren. Ja, van de vorige eeuw.
10: Ik ben in 2021 heb ik een boek geschreven over het jaar 1971, over een economisch besluit in dat jaar. Maar goed, als je boek gaat schrijven, ga je allerlei dingen lezen. En een van de dingen die ik daar tegenkwam en wat mij bijgebleven is, en daar moest ik aan denken toen we dit aan het voorbereiden waren, is dat je in de jaren 60 waren ongeveer tussen 10% en 13% van de Amerikanen hadden obesitas. Mm-hmm. Tegenwoordig zitten we op ongeveer 50%. En als je die grafiek gaat volgen, dan zie je, vanaf de jaren 70 gaat het heel snel.
9: Ja, ja.
10: Nou, alles in deze macro-econoom roept dan de vraag op waarom. Want alles gebeurt.
9: Maar
10: niets,
9: jij wilde dit
10: niets gebeurt zonder reden.
9: Loslaten van de schouder staan.
10: Inderdaad. Want jij zegt in de intro steeds het grote plaatje. Ja, ja. En dan gaat het met, nou, dit vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja. En hoe dat werkt is mijn theorie als volgt. In augustus 1971 besluiten de Verenigde Staten om de dollar los te koppelen van goud. Dat heeft allerlei gevolgen, gaan we het niet over hebben. Maar een van de manieren om dat heel kort samen te vatten is dat vanaf dat moment is het voor het eerst mogelijk geworden voor overheden om onbeperkt geld bij te drukken voor, ja, allerlei mooie plannen. Nou, oké, okay, dat is dan ook veelvuldig gedaan. Wat je dan ziet is dat, ondanks de technologische vooruitgang en globalisering in de periode sindsdien, wat normaliter tot lagere prijzen had moeten leiden, hebben we te maken gehad met structurele inflatie. Mm-hmm. Als je vervolgens gaat kijken naar de welvaartsontwikkeling, dan zie je dat hele grote groepen Amerikanen, maar ook Europeanen, maar vooral in Amerika, die zijn er
9: op
10: eigenlijk niet op vooruit gegaan.
9: Ah, en dan koppel je hem aan.
10: Wat dat betekent
9: voedsel
10: is, om rond te komen, om die kosten van levensonderhoud bij te blijven, moest je steeds meer gaan werken. Vandaar dat veel mensen in Amerika 2 of 3 banen hebben. Dat doet niemand omdat het leuk is, maar omdat het moet. Wat er onveranderd is gebleven en wat altijd onveranderd zal blijven is, een dag heeft 24 uur en je moet ook nog slapen. Dus als je meer moet gaan werken om je levensonderhoudskosten te bekostigen, dan moet je ergens tijd daarvoor vinden. En de tijd is, dat is ten koste gegaan van uitgebreid gezond koken en eten. In die tijd kwamen we met allerlei middelen die het eten langer goed hielden. Kunstmatige toevoegingen daaraan. Ja, en dat is uiteindelijk ongezond geweest. En een van de gevolgen is obesitas.
9: Ik vind het knap hoe je dit aan elkaar weet te koppelen. Klopt het ook, Han Opheil?
5: Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd, want we hadden het over suiker. Suiker speelt zeker een rol. Wij vinden suiker ongelooflijk lekker. Hè? En dat heeft evolutionaire gronden. Maar daarnaast het feit dat we voedsel nu bewerken. En dat doen we omdat het dan langer houdbaar is. Omdat het makkelijker eetbaar is.
10: Het moet allemaal
5: snel. Het werken van voedsel, dat werkt ook overgewicht in de hand. Om allerlei redenen. Dus een van de adviezen die ik altijd aan mijn patiënten gaf was: probeer zoveel mogelijk onbewerkt natuurlijk te eten. Dat is echt goed voor je gewicht.
10: En de link met waar we het vandaag over hebben, bij de introductie van die kunstmatige stoffen die het voedsel langer bruikbaar hielden, toen werd ook gezegd dat het goed is voor je gezondheid. Later zijn we erachter gekomen dat het niet zo goed is. Dus dat geldt hier ook misschien.
7: Ik heb in mijn eigen gezin ook zoiets gezien. Ik ben in begin jaren 90 naar Ierland verhuisd. Mijn vrouw is Iers. Mijn oudste zoon was toen 6. Ik heb 4 kinderen. En die zijn allemaal in Nederland geboren. Mijn kinderen die waren even lang als hun neefjes en nichtjes in Nederland. En toen zijn we naar Ierland verhuisd. En in de jaren daarna groeiden mijn kinderen duidelijk minder. En mijn kinderen zijn duidelijk korter dan de kinderen van mijn broer en zus. Nou zit dat misschien gedeeltelijk in de Ierse genen. Maar volgens mijn vrouw zit dat ook in het Nederlandse voedsel.
9: Ja. Even over die afslankmedicijnen en ons voedselgedrag. Ja, het is een revolutie. Is het ook een economische revolutie?
5: Nou ja, kijk, enerzijds zijn die medicatie, je zei het net zelf al bij in je introductie, zijn best duur nog. Dus het kost nogal wat om 250.000 mensen in Nederland die medicijnen voor te schrijven. Anderzijds is wel de verwachting, en de eerste tekenen zijn er ook wel, dat, ik zei al, overgewicht gaat gepaard met allerlei ziektes. Mm-hmm. En gewichtsreductie maakt de kans op die ziektes gewoon veel kleiner.
9: Hoe veel kleiner? Is dat echt significant?
5: Dat is echt significant. Hè? Dus dat is, als het gaat om diabetes bijvoorbeeld, waar ik dan het meeste verstand van heb. Er zijn onderzoeken die laten zien dat het gebruik van deze medicijnen mensen gewoon helemaal van hun diabetes geneest. Mm. Als het ware. Dus dat heeft echt een significant effect.
9: Ja.
5: Dus in die zin hebben ze ook economisch voordeel, denk ik. Want wordt de belasting voor de zorg minder.
9: En ik kan me zo voorstellen, maar laat ik het vragen aan de economen. Je belast de zorg minder, maar je kunt ook productiever worden. Kan ik me zo voorstellen.
7: Nou, absoluut. Hè. Er zijn ook wel studies naar gedaan. Wat kost obesitas ons? Het RIVM heeft volgens mij in 2022 daar het een en ander over geschreven. Maar er wordt regelmatig over gepubliceerd, hoor. Maar ik heb dat nagezocht. In dat RIVM-rapport van 2022 staat dat de kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn. Mm-hmm. En dat is dan uitgesplitst naar zorgkosten, maar ook productiviteitsverlies. Ja. Hoge ziekteverzuim, et cetera, et cetera.
9: Ja, dus dat is fors.
7: Dat is heel fors. En als je dan zegt, deze middelen, die kosten laten we zeggen 4.000 euro per jaar. Ja, dan lijkt het op het eerste gezicht een makkelijke rekensom. He, want met 4.000. Maar dat is natuurlijk de vraag. De vraag is of als je die 250.000 mensen, als je die allemaal dat middel geeft, à 4.000 euro per jaar. Ja, in hoeverre je dan echt die 15.000 euro kosten echt reduceert. Nou, dat ligt allemaal heel erg moeilijk.
9: Ja. Ligt dat inderdaad moeilijk? Want dit klinkt als een makkelijk sommetje. 15.000 euro is duurder dan 4.000 euro. Je moet het doen.
5: Ja, nee, ik denk inderdaad dat nog heel erg onduidelijk is. Want de kans op allerlei aandoeningen wordt weliswaar kleiner. Maar wat voor impact, economische impact, dat nou precies op de zorg, maar zeker maatschappij breed heeft, is denk ik iets wat ingewikkelder is dan alleen maar 4.000 min 15.000.
9: Waarom dan?
5: Nou ja, omdat de gevolgen van de grotere inzetbaarheid zijn heel complex, denk ik. En je moet ook rekenen. Ja, ik ben geen econoom.
9: Ik zag wat onderzoek, Deens onderzoek, dat ziekteverzuim met 18% ongeveer afneemt.
10: Ja, maar dit is allemaal, Rens, op macroniveau. En daar is veel voor te zeggen. Maar ja, uiteindelijk hebben we te maken met mensen. En je kunt je voorstellen, als je dit op grote schaal zou doen, met als argument beter om €4.000 te besteden om €15.000 te besparen per persoon. Ja. Wat natuurlijk overtuigend is. Maar het betekent wel dat er groepen mensen in de samenleving zijn die denken, ja, ik betaal daaraan terwijl ik daar niks aan heb. Mm-hmm. En als je hiermee door zou gaan, en als je het op grote schaal zou doen, moet je er ook rekening mee houden dat het in de toekomst ten koste kan gaan van de solidariteit van het hele zorgstelsel.
9: Oh ja? Hanno, jij zit heftig te knikken.
5: Daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Dat, die geluiden hoor je al. Dat mensen zeggen van ja, ik ben helemaal niet te zwaar. Dus waarom zou ik moeten betalen voor de medicijnen van mensen die wel te zwaar zijn, die daar ook op een andere manier iets aan kunnen doen? Mm-hmm. Nou is dat, vind ik, altijd heel makkelijk. Hè? Dus het is onwaarschijnlijk lastig voor mensen, ik heb het al eerder gezegd, in onze samenleving, voor mensen die de aanleg hebben om te zwaar te worden, om dat gewicht te beheersen.
9: Want we zien het namelijk vaak als mensen dat zeggen, hè, van joh, ik ben niet te dik, dus waarom zou ik daar mee moeten betalen? Omdat ze het zien als een soort gebrek aan wilskracht.
5: Ja.
9: Toch, daar zit het hem in.
10: En even voordat de luisteraar een heel verkeerd idee krijgt, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik kan me ik zeg alleen dat steeds meer mensen dat denken.
9: Dus ga je dan de solidariteit. Maar goed, aan de andere kant, mensen die longkanker hebben, die gaan we ook helpen. Terwijl we toch wel weten dat, weet ik veel, 60% van de rokers.
10: Ja, maar ik denk dat dat dus te maken heeft met waar onze gast het net over had: het beeld. Mensen hebben onterecht het beeld, als je obesitas hebt, dan ligt het aan jou.
5: Ja. Ja.
10: En als je longkanker hebt, dat overkomt je.
7: Maar misschien kan Hanno daar verder wat over zeggen. Want hij heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht. Over die obesitas en wat daarachter zit. En
5: ja, zeker. Dus obesitas is het gevolg van een soort van samen interactie tussen je genetische make-up, dus wat je aan erfelijk materiaal meekrijgt, en de omgeving waarin wij leven.
9: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Veel dank voor nu aan Hanno Peil, internist en endocrinoloog en emeritus hoogleraar diabetologie aan het LUMC. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de afslankeconomie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Een jarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria Zwaait. Hoi Ria.
6: Goedemorgen.
5: Wat gaan we doen vandaag?
6: Pardon, goeiedag.
5: Het is ochtend. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag?
6: Wat gaan we doen? Wij kennen natuurlijk allebei het gezegde: wie de zeeën domineert, die domineert de planeet. Ja. Dus het wordt voor ons hoog tijd om het eens een keer over die zeeën te hebben. Voor ons als Nederland natuurlijk superbelangrijk voor de handel, de economie, maar ook in geopolitiek en defensief opzicht. Mm-hmm. Dus we hebben een bijpassende gast daarvoor uitgenodigd. En wel Roy de Ruiter. Hij is kapitein ter zee. Hij staat hier ook helemaal in vol ornaat in een prachtig blauw uniform. En afgelopen mei werd hij bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit van Leiden. Maar dat is één van zijn banen, want hij heeft er nog één. Hij is ook hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Dus we gaan met hem in gesprek over die zeeën, maar ook wat is er nou eigenlijk bij dame aan de hand? We hebben natuurlijk al weken naar op zoek
5: Dat gaan we wel als voorbeeld nemen. Ik ben heel benieuwd naar zijn inzichten. Dat allemaal zo meteen, maar eerst. Afgelopen week verscheen de economische beleidsanalyse defensieindustrie. Nou, dan zitten wij natuurlijk op het puntje van onze stoel, Ria. Het rapport droeg de titel Met markt en macht opschalen, gemaakt in opdracht van het kabinet. En de kernboodschap van het rapport: de overheid moet actiever ingrijpen in de markt. Ria, hebben ze geluisterd naar onze podcast, denk je?
6: Zeker, uiteraard.
5: Wat stond er in het rapport?
6: Wat stond er in het rapport? Eigenlijk was er heel veel al bekend. En hebben wij, niet om onszelf op de borst te slaan, maar toch hebben we best wel heel veel besproken. Namelijk, de Europese samenwerking zou echt veel en veel beter moeten. Dan kun je echt minimaal 75 miljoen op jaarbasis besparen. Maar tegen de 500 miljoen in totaal wel. Als je gewoon samen optrekt, samen inkoopt, standaardiseert, grotere orders uitzet, waardoor fabrikanten natuurlijk goedkope grondstoffen kunnen inkopen. En ja, dan is voor ons het prijskaartje als belastingbetaler ook interessanter. Ten tweede hebben we natuurlijk ook al besproken: het MKB in Nederland komt er moeilijk tussen. Ja. De aanbestedingen zijn nog steeds helemaal dichtgetimmerd met je moet dit en je moet dat en dat, daar moet een knopje en dit moet het allemaal kunnen. En het MKB heeft veel meer baat bij open aanbestedingen. En dat is dus van dat het kabinet zegt: dit en dit effect willen wij bereiken op het slagveld. Namelijk drones uit de lucht halen of noem het maar op. En dat de industrie, MKB'ers samen met kennisinstellingen als TNO, met een oplossing kunnen komen. Dat zou heel erg schelen. Ze zeggen ook, en dat vond ik heel opvallend: SAFE, waarom doen we daar niet aan mee? Je kent het wel, het programma van de Europese leningen. Ja. Dat moet Nederland echt niet nog een keer doen, want je zorgt ervoor dat je vervolgens niet je eigen industrie kan promoten in dat buitenland. Ja. Dus echt tal van aanbevelingen, ja. 21 in totaal.
5: Ja, ik vond het. Ik las inderdaad weinig echt nieuwe dingen, maar wel een nuttig rapport, denk ik, omdat het nu zo wordt gepresenteerd natuurlijk aan het kabinet. Ze hebben inderdaad ook met mensen in Europa, in Brussel gesproken. De capability tekorten die de Europese Unie heeft geïdentificeerd staan er ook in. En ook wat ook wel opviel was de kwetsbaarheid van de afhankelijkheden van de grondstoffen. Niet alleen voor die grote producenten van grote eindproducten, maar ook voor natuurlijk droneproducenten, waar we het heel

0: vaak over hebben. Dus ja, best nuttig. Maar ja, wat er nu mee gaat gebeuren, er komt een nieuw plan in november. Dan gaat het kabinet erop reageren, dus ze hebben nog even tijd om zich voor te bereiden. En dan komen ze weer met een nieuw plan, namelijk het Nationaal Programma Defensie, Industrie en Innovatie. Dus dat kunnen we ook alvast in de agenda zetten. En daarin wordt dan weer uitgewerkt hoe deze adviezen in de praktijk kunnen worden gebracht.
1: Het is wel zo dat papier geduldig is, want als je de defensienota leest van dit jaar en eigenlijk ook van 2024, staat er al heel veel in wat ook alweer geïdentificeerd is in dat vrijdag gepresenteerde adviesrapport. Het is vooral te hopen, want dat vond ik eigenlijk de grote openbaring, dat we eigenlijk willen dat dat defensiegeld ten goede komt ook aan Europa en de Nederlandse industrie, maar dat we sinds de Oekraïne-oorlog juist meer afhankelijk van Amerika zijn geworden. En dat vond ik wel heel erg opvallend. We zijn nog veel meer gaan kopen. Komt ook omdat die dure luchtverdediging daar gemaakt wordt. En dat is natuurlijk drukt heel erg op het budget en die F-35's en dat soort materieel. Maar ja, als we nou wat willen, en dat is wel de grote boodschap, koop dan ook in Europa of zorg dat het hier gemaakt wordt om te beginnen.
0: Duidelijke boodschap. Voordat we naar onze gast gaan, heb ik nog wat leuks. Namelijk, je kan vanaf nu in de BNR-app reageren op In het Defensief. Nou, hoe doe je dat, Ria? Leg maar uit.
1: Nee,
0: grapje. Je moet In het Defensief opzoeken in de BNR-app, die je natuurlijk al lang op je telefoon hebt staan. Dan kan je rechtsboven in de app op een chat-icoon drukken. Geel is die. Daar kan je berichten, vragen, opmerkingen. Je kan zelfs voiceberichten insturen. Dat komt dan bij ons terecht. Daar reageren we sowieso op. Of nemen we misschien zelfs mee in de uitzending als je een leuke vraag hebt. Bijvoorbeeld volgende week hebben we een gast die alles weet over AI. Dat lijkt me een heel goed moment om vragen in te sturen. Ga dat doen. Wij gaan naar onze gast. Ja, dan toch eindelijk. Onze gast is Roy de Ruiter, bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit Leiden en hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Kapitein ter zee ook nog, vandaar in uniform. Roy, welkom.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Heel leuk.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor de luisteraar kan het van alles zijn, maar wij nemen dit in de ochtend op voor de duidelijkheid. Je bent sinds mei hoogleraar maritieme strategie, dus in Leiden. Nieuwe leerstoel. Wat houdt het in?
2: Ja, het is een nieuwe leerstoel en in de basis gaat het over het belang van de zee. Dat krijgt in Nederland relatief weinig aandacht.
0: Best raar eigenlijk, toch?
2: Ja, raar. Ja, het is heel belangrijk voor onze economie en dat soort dingen. En onze veiligheid. Maar dat is een leerstoel om dat verder uit te werken. Dus wat is nou het belang van de zee? Wat kunnen we als land ermee? Wat voor invloed heeft dat op maritieme operaties? Op onze strategie, onze politieke besluitvorming? Dus dat is eigenlijk de.
0: En wat verstaan we onder maritieme strategie? Is dat misschien even kort uitleggen om duidelijk te
2: hebben. Kijk, de zee is nogmaals belangrijk voor Nederland en Europa en de NAVO. Dus dat heeft te maken met belangen. En hoe kan je dan als land zorgen dat jij je belangen goed kan behartigen daar? Welke middelen gebruik je daarvoor? Welke strategieën gebruik je daarvoor om dat je doelen te bereiken? Of te voorkomen dat anderen misschien die doelen kunnen bereiken? Dus heel erg, ja. Als je strategie bekijkt, heb je het eigenlijk in de basis over je ends. Welke doelstellingen wil je bereiken? Welke middelen heb je daar voor beschikbaar? Wil je daarvoor hebben? En op welke manier wil je dat doen? Dat is in de basisstrategie.
0: En wat zijn de onderzoeksrichtingen waarin deze leerstoel waarnaar deze leerstoel gaat kijken?
2: Ja, ik moet het dus vak nog ontwikkelen, maar het zal zich vooral
0: druk
2: mee bezig. Maar het zal zich vooral richten op de internationale context. En er gebeurt natuurlijk een hoop. Hè. Dus denk dichter bij huis de Noordzee, maar denk ook het Midden-Oosten. De relatie met China. Hoe moet Europa zich positioneren? Ook in het maritieme domein. Ik heb een aantal onderzoeken lopen. PhD-onderzoeken die ik, promotieonderzoeken die ik begeleid. Bijvoorbeeld naar klimaatverandering. Ook wat abstracter, meer theoretisch. Hoe kan je nou denken over het gebruik van de zee vanuit bijvoorbeeld een klein land, ten opzichte van de grote landen? Dus dat is wat meer in het machtsvraagstuk en de commerciële kant. Ik doe onderzoek naar innovatie. De zee is echt een ander domein dan lucht bijvoorbeeld. Het is veel lastiger om daar bijvoorbeeld te innoveren. Ook een meer niche. Dus dat maakt het ook lastig. Dus dat is ook goed om daar onderzoek te doen. Hoe loopt de innovatieprocessen daar? Dat zijn een aantal onderwerpen die ik.
1: En de geopolitiek is er de afgelopen jaren een hoop verschoven en veranderd. Hoe vertaalt zich dat terug op zee? Wat zien we daar?
2: Nou, de geopolitiek speelt op land. We zijn Oekraïne bijvoorbeeld, Midden-Oosten. Maar de zee is ook zeker een terrein waar die meer multipolaire orde zeg maar, wel samenkomt. Dat komt allemaal door het karakter van de zee of hoe we met de zee omgaan. De zee is een, wat ze zo wel noemen, een global common. Iedereen mag daar eigenlijk gebruik van maken. Er zitten natuurlijk wel wat regels aan vast. Maar dat biedt ook ruimte voor landen om invloed uit te oefenen. Nou, en dat is helemaal uiteraard ook de belang van de zee. Iedereen heeft die zee nodig, hè. 80% van de handel gaat over zee. Dus elk land heeft daar belang bij. En je ziet dus dat de competitie tussen landen daar ook wel plaatsvindt. En dat noemen we dan vaak hybride. Geen enkel land wil eigenlijk oorlog. Maar je ziet dus dat landen dan daar gaan kijken of ze net onder die grens van oorlog toch hun belangen kunnen en invloed kunnen vergroten. Schaduwvloot is daar een voorbeeld van. Wat de Chinezen doen in de Zuid-Chinese zee bijvoorbeeld met hun vissers.
1: En kun je dat concreter maken? Want ik kan me ook voorstellen, kijk, die Chinezen weten we, maar het groot deel van de zee is natuurlijk open. Dat is niet toegewezen aan een land. Dat is van ons allemaal. Toch zie je het daar ook terug. Hoe kun je dan, wat zie je daar terug op het gebied van inmenging en proberen toch de boel onder controle te krijgen op dat common good?
2: Ja, nou, de zee bestaat eigenlijk in drie delen. Want heel kort even, misschien begrijp ik te maken. Je hebt de territoriale water, echt de kustwateren. Ja. Daar geldt gewoon de recht van het land. Dan heb je de exclusieve economische zone. Dat is echt tot 300 tot 400 kilometer van de kust af. En daar mag je gebruik maken van de economisch, de vis, de olie, wat in de zeebodem zit. En daarbuiten is de volle zee, daar zijn eigenlijk bijna geen regels. En je ziet zeker buiten die territoriale water dat landen proberen daar bijvoorbeeld, wat Rusland heeft gedaan met de Noordzee, zoeken waar onze kabels liggen, waar onze leidingen liggen. Je ziet in de Baltische Zee dat ze met ankers laten vallen en dan daar heel lang mee gaan varen. Dat is totaal iets ongebruikelijks.
1: Lekker de boel kapot scheuren.
2: Precies. En dan is het vaak een niet-Russisch schip die dat doet, maar een ander met een andere vlag. Dus dan is het weer attributie, noemen ze dat. Van wie is dat nou eigenlijk? Maar het is wel vervelend. Je ziet dat ze daar proberen toch onrust te veroorzaken. Misschien wel angst, dat soort zaken.
0: En wat kunnen de gevolgen zijn van dit soort incidenten? Want natuurlijk, je zei net, landen willen natuurlijk eigenlijk liever geen oorlog. Mm-hmm. Maar ja, zo'n incident kan natuurlijk escaleren.
2: Ja, het is best wel gevaarlijk. Omdat iedereen zit eigenlijk een beetje net onder die grens te viespeuken, om het even plat te zeggen. En er hoeft maar net iemand een verkeerde inschatting te maken. En dan kan het zomaar escaleren. Een voorbeeld is bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese Zee zie je dat de Amerikanen daar doorheen varen en dat Chinezen dan dat schip gaan hinderen of zelfs bijna rammen. Dat doen ze ook in de lucht overigens. Mm-hmm. Nou, dat gaat dan vaak net goed. Dan gaan ze elkaar diplomatiek klachten indienen. Maar het zal maar net iets fout gaan. Iemand wordt zenuwachtig, maakt een verkeerd besluit, gaat schieten of dat schip wordt geraakt en dan gaan mensen dood. Ja, wat doet dan een Amerikaanse president, zeker in het huidige klimaat? Of wat doet Xi als het andersom is? Dus dat zijn situaties waar iedereen eigenlijk probeert de grens op te zoeken, er niet overheen wil gaan. Maar als je de grens opzoekt, kan je er soms wel overheen gaan met potentiële risico's.
1: Maar je zegt iedereen. Maar doet iedereen dit of zijn het steeds dezelfde landen die dit doen? China, Rusland, de usual suspects, Iran op dit moment in de Straat van Hormuz.
0: Amerika zelf.
1: Dus, Amerika zelf.
2: Nee, iedereen bedoel ik. Iedereen die hierbij betrokken is. Maar dat zijn wel een aantal spelers die dat doen. En dat is, je noemt zelf Amerika. Dat is wel een van de grote veranderingen, denk ik, waar we nu weer in zitten. Is dat een land die eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een soort van hoeder is van het internationaal rechtsorde. Dat betekent niet dat ze altijd netjes gedroegen of niet hypocriet waren. Maar zij beheersten eigenlijk de zee. En daardoor denk ik ook dat de aandacht voor de zee relatief weinig is geweest. Want het ging eigenlijk vrij goed. En dat is aan het veranderen. En ze misdragen zichzelf ook. Bijvoorbeeld die drugsboten die ze dan uit het water schieten.
1: Bij Venezuela, ja.
2: Ja, en dat is dan vaak gebaseerd op welke kans ze opvaren, hoe hard ze varen. Ze redden ze niet eens. Dus dat zijn natuurlijk frigante schendingen.
1: Ze hebben ook helemaal geen bewijs, toch? Het is meer een vermoeden dat het een drugsboot is. Wordt niet eerst gekeken, liggen er wel drugs op die boten.
2: Ja, nou, en zelfs als je bewijs wel zou hebben, is het natuurlijk geen rechtvaardiging om zo'n schip tot zinken
1: te krijgen. Nee, om die mensen te doden.
2: Ja,
1: nee.
2: Dus je ziet dat ze zelf daar ook de grenzen over gaan. Dus je ziet dus en dat is ook wat er gebeurt, is dat het, als iedereen dan de spelers die dit doen, dus ook de landen die normaal gesproken zeiden, laten we ons gewoon aan de regels houden, dat gaan doen, dan gaan die regels natuurlijk schuiven. Het zijn lastige tijden.
0: Ja, het zijn lastige tijden. Je noemde net al even, of ik weet niet meer wie, maar we hadden het net al even over de Straat van Hormuz. Misschien interessant om daar heel even naar te kijken wat daar nou weer aan de hand is. De laatste tijd leek er een beetje een impasse te zijn. Maar er is weer nieuws. De laatste tijd horen we dat er weer vergeldingsaanvallen over en weer zijn tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat de Financial Times schrijft dat de Verenigde Staten al maanden een stille operatie daar aan het uitvoeren is. Hoe kijk je nu naar de situatie in die Straat van Hormuz? Hoe moeten we dit duiden?
2: Nou, jij noemt het zelf inpassen. Ik denk dat dat een heel mooi woord is. Het ligt, ja, de situatie eigenlijk een soort van stabiel. Maar dan niet positief per se.
0: Nee.
2: Ondertussen stijgen de benzineprijzen langzaam. Nou, daar hebben wij last van. Maar in arme landen natuurlijk nog veel meer. Ik denk ook aan mest en zo. Dus dat is gewoon, dit is geen gehoudbare situatie.
1: Nee, voedsel wordt veel duurder door het gebrek aan kunstmest.
2: Ja, nou, dan heb je ook nog de graanexport uit Oekraïne die steeds lastiger wordt. Maar het lastige is, ik denk dat als je het van afstand kijkt, en dus elke dag gebeurt er wel iets, en er gaat er iets meer olie doorheen, zeggen de Amerikanen, maar nog steeds in het oude niveau, is dat je eigenlijk in een situatie dat Amerika eigenlijk niet kan winnen. En ze hebben Iran misschien wel maximaal aangepakt met bommen gooien en alles. Dus die zijn bijna op, zeggen ze ook. Dus dat heeft weinig effect gehad. En voor Trump is het heel erg lastig. Want als hij, voor mij heeft hij dat, toen dat akkoord was, voor mij was het in juli of zo, toen heeft hij best wel concessies gedaan. Maar dan krijgt hij gelijk kritiek, zowel van de Republikeinen als de Democraten. Plus mensen gaan dan meteen de vraag stellen: ja, waarom zijn die oorlog überhaupt begonnen dan? Dus er zit klem. Echt in een spagaat. Midterms komen eraan, dus hij kan eigenlijk niet meegaan, maar hij kan ook niet escaleren. Dat heeft geen zin, dus daar komt hij niet uit. En je ziet, Iran kan eigenlijk de oorlog niet verliezen. Ik bedoel, uiteindelijk zouden ze hem best wel kunnen verliezen. Maar voor hun is het een existentieel conflict. Dus zij zullen doorgaan zolang het gaat. Het regime lijkt de teugels redelijk in handen te hebben. En hebben door de oorlog hebben ze ontdekt dat die Straat van Hormuz echt een machtsmiddel is. He, macht op zee.
0: Ja, precies, een goed voorbeeld. Een
2: strategisch middel is het. En dat was altijd, dit is geen verrassing. Hè. Iedereen zei altijd, val nou Iran niet aan, want dan gaan ze dat doen. Dus Obama, Biden, Bush hebben gezegd, oké, we zijn daar voorzichtig mee geweest. Trump heeft het wel gedaan. Maar nu is de geest uit de fles. Want ook Iran wist niet zeker of het zou werken. Hoe zou Rusland of China reageren? Maar nu zien ze dat het werkt.
0: Ja, nu zien ze dat ze hun macht daar heel goed kunnen gebruiken.
2: Ja. Nou, in de woorden van Trump te praten. Iran heeft de kaarten.
1: Ja, en het inspireert, neem ik aan, ook andere landen. Want er zijn meer van dit soort hele smalle doorgangen. De Rode Zee, de Golf van Aden, de Straat van Malakka. De hele wereld zijn dit soort smalle straten die heel belangrijk zijn voor onze handel. Waar soms wel 80% van de wereldhandel doorheen gaat zonder dat wij het weten.
2: Nou, we weten het wel, maar we hebben er weinig aandacht voor.
1: Ik denk dat Somalië en alle golfstaten, Maleisië, die hebben van wat kunnen wij doen als het zover komt, toch?
2: Zeker, de Houthis hebben dat natuurlijk al eerder gedaan. Dat is, kijk, het voordeel van die Rode Zee is dat je er omheen kan varen. Dus de schepen varen nu gewoon via de Kapen, de Zuid-Afrika.
1: Veel duurder.
2: Ja, veel duurder.
1: Betalen wij ook.
2: Ja, maar dat is een andere orde dan natuurlijk echt. Ja. We moesten natuurlijk, kan je echt afsluiten. Je hebt dus inderdaad de Straat van Malakka. Je hebt Taiwan bijvoorbeeld. Daar varen ook heel veel schepen in. De Straat van Taiwan, dus als dat dichtgaat door een oorlog of zo. Dus er zijn meer plekken. Dus dat bedoel ik met de geest uit de fles. Mensen zien, als je een zwakkere staat bent, denk je, oké, zo kan ik dat machtige, rijke, militair, heel sterk Amerika toch onder druk zetten. Dus dat is een.
1: Kunnen wij dat ook doen? Dat we tegen Rusland zeggen, jullie varen door die Baltische Zee en de Noordzee. Gedraag je? Of wij worden ook iedereen, zoals je het net al zei, maar we weten inmiddels dat toch maar een paar grote spelers zijn die zo aan het traineren zijn.
2: Nou, laten we het op een theoretische discussie houden voordat ik al even. Maar in theorie zou de NAVO de Baltische Zee, de Oostzee kunnen afsluiten. Denemarken kan dat vrij makkelijk doen, bijvoorbeeld. Ik denk ook dat dat ook wel een strategische verandering is van het voor Rusland, is dat Zweden en Finland lid zijn geworden van de NAVO, waardoor de Oostzee, daar hebben we het eigenlijk over natuurlijk, eigenlijk een soort NAVO-binnenzee is. En dat is, als je bedenkt dat Rusland een aantal havens heeft die merendeel bevroren zijn. Dat wordt wel minder helaas, maar Sint-Petersburg is daar een uitzondering op. Nou ja, door klimaatverandering, maar Sint-Petersburg is een uitzondering op. Ja, en die haven, alle schepen die daar in of uitgaan, moeten dus door dat NAVO-binnenmeer. Dus, maar goed, de afweging is natuurlijk wel, je zou dat kunnen doen. En dat zal zeker in de oorlogstijd ook wel gebeuren. Maar het nadeel ervan is wel dat je raakt Rusland zo erg dat je daar wel heel voorzichtig mee zult zijn. Want dat zal Rusland natuurlijk ook tot reactie dwingen. Dus dat is wel een.
0: Technologie verandert ook de manier waarop oorlog op zee wordt gevoerd. Wat zijn nou de, we hebben het in deze podcast wel vaker over innovaties natuurlijk. Waarmee moeten we rekening houden de komende tijd?
2: Nou, we hebben een aantal innovaties er aankomen. Nou, AI is er al, maar wat AI nou? Hè, gaan ze echt naar general intelligence, dat soort dingen? Ja. Maar je ziet al dat het invloed heeft op bijvoorbeeld het tempo van besluitvorming. We hebben quantum, ook iets wat wel misschien wel de nieuwe hype in AI. Maar dat is veelbelovend. Kan de navigatie enorm verbeteren, nauwkeurigheid, rekenkracht, ontcijferen van verbindingen. Maar dat is heel belofte en het komt eraan, maar het is er nog niet. De echte grote verandering in mijn ogen, of een van de grote veranderingen in het maritieme domein, is zeg maar de drones, onbemande vliegtuigen, schepen en ook onder water. En dat zal niet de oorlog voeren aan zich veranderen, de nature war, maar wel het karakter van hoe we oorlog voeren. Dat betekent dat bijvoorbeeld, en dat vind ik een van de grote uitdagingen die het oplevert, dat bijvoorbeeld, dat noemen ze wel democratisering en proliferatie van dat soort middelen, dat landen die eigenlijk geen marine hebben, zoals de Oekraïne, of Houthis, die, ik wil niet zeggen de rebellengroepen, ik denk dat ze meer zijn dan dat, maar dat ze dus,
0: maar ze voeren misschien wel onconventioneel oorlog.
2: Nou, ze voeren eigenlijk oorlog op een manier die voorheen, als er een nieuwe technologie was, een nieuw jachtvliegtuig of iets van techniek, dan was het vaak, konden alleen rijke landen of moderne landen dat betalen of ontwikkelen. Maar nu zie je dat eigenlijk iedereen dat kan gaan gebruiken. Ja, en dat verandert het spel wel. En die drones zorgen ervoor dat je in ieder geval dichter bij de kust, dat je als schip veel meer dreiging hebt. En dat maakt het een stuk lastiger.
0: En het innoveren op zee, zei je in het voorgesprek wat we hadden, is lastig.
2: Ja.
0: Waarom is dat?
2: Kijk, de zee is sowieso, we hebben het over gehad, dat de zee voor veel mensen een onbekend terrein is. We wonen op land. Dus als je op zee bent, heb je een schip nodig. Het is een lastige omgeving. Ik weet niet of hebben jullie wel eens gevaren?
1: Ja, zeker.
2: Oké, lang op zee?
0: Je komt uit Friesland. Dus.
2: Oké. Dus jij kent de zee. Nou, dat is een omgeving waar alles beweegt sowieso. Het is zeker op echt zee heb je natuurlijk zout water. Dat maakt alles kapot. Dus dat soort zaken zorgt er natuurlijk voor dat het duurder is. Dat er minder mensen mee bezig zijn. En dat zorgt voor dat innoveren op zee lastig is. Een drone bijvoorbeeld, om het concreet te maken. Als ik een drone experimenteer met een drone. Ik laat hem vliegen en hij stort neer. Omdat de batterij niet aansluit of zo. Nou, dan valt hij in het veld, bij wijze van spreken. Op zee mee, maar valt hij het water ben je gelijk kwijt. Dus dat maakt het allemaal wat lastiger. En hebben we het nog niet eens gehad over onder water. Want dan heb je andere geluidssnelheid. Je kan daar je data, manier datasnelheid, bitrate is veel kleiner. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld.
0: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app. Of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Jouw pitchdeck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: This just in, you are looking at the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
8: Het leek een normale dag te gaan worden. 25 jaar geleden alweer.
9: There is a lot of confusion here at the Pentagon. It appears that something hit the Pentagon.
8: Maar de gevolgen van die dag zouden misschien wel een tijdperk bepalen en hun invloed doen gelden tot op de dag van vandaag.
10: Okay, we'll get him
8: maar op die dag zelf. 11 december 2001 werd de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie nog overschaduwd door de gebeurtenissen van precies 3 maanden eerder.
11: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde evalueren we de afgelopen 25 jaar. Wat ging goed, wat kon beter? Met historicus, Amerikanist en emeritus hoogleraar Maarten van Rossum. We lopen een beetje op de zaken vooruit. Het is natuurlijk nog geen 11 december. Dus als we het beginnen bij 11 september, meneer van Rossum, toen was u eigenlijk zo'n beetje de enige die wat relativerend zei over die aanslagen, zeg maar, dat het nog niet de derde wereldoorlog was. Zoiets.
12: Wacht. Nou even. Mijn observaties waren het gevolg van een analytische benadering.
11: Ja.
12: En als mij nou 1 ding opviel, zeker in de eerste uren, ook in Hilversum, was de totale verwarring, paniek, geestelijke zwakheid, geëtaleerd op pijnlijke wijze. Want ik heb uitgelegd dat het een terroristische aanslag was en niet het begin van een oorlog. Om de eenvoudige reden dat er geen partij was om een oorlog te beginnen. Het was zelf een betrekkelijk kleine organisatie die dit voortreffelijk had georganiseerd en geslaagd was door het ingrijpende falen van de CIA, de FBI en de security check in Boston, waar die vliegtuigen waren opgestegen. Want die bleek achteraf dus geen zak voor te stellen. Je werd er gewoon doorheen gewoven. Ze hadden overigens geen vuurwapens bij zich, maar Stanley messen. Mm-hmm. En ze waren natuurlijk bereid om zelfmoord te plegen. En je ziet, ik geloof dat de totale kosten van de operatie uiteindelijk zijn begroot op $400.000. Dus je kunt wel zeggen dat dit wat betreft cost-efficiency een van de meest efficiënte operaties ooit geweest is. Indrukwekkend, niet waar, in zijn betrekkelijk simpele uitvoering. Daar komt het eigenlijk op neer. Want je moet nog rekenen dat 2 van de 4 vliegtuigen in feite niet hebben bereikt wat ze hadden moeten bereiken. Want het Pentagon bleek erg stevig te zijn. Althans, het grootste deel daarvan. En natuurlijk het andere toestel is overmeesterd en tenslotte neergestort. Maar was waarschijnlijk bedoeld voor het Capitool. Het Witte Huis is wel een beetje een klein doel om daar met 700 kilometer per uur tegenaan te knallen, denk ik. Dus ik denk dat het voor het Capitool bestemd was. Maar dat weet ik natuurlijk niet.
11: Er zijn sindsdien natuurlijk nog wel wat oorlogen gevoerd in de nasleep hiervan. Er is veel gediscussieerd over de natuur van de islam, dat soort dingen. Is dat misschien een beetje waar u voor vreest met uw relativerende woorden? Een overreactie op deze aanslagen?
12: Nou, niet direct. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet aan zag komen dat de Verenigde Staten zo immens stupide zouden reageren op deze aanslag. Want ze hebben in feite precies gedaan wat de organisator van deze aanslag wenste. Osama heeft later wel eens verklaard, ja, mijn bedoeling was eigenlijk de Amerikanen zo gek te krijgen dat ze een min of meer uitzichtloze oorlog zouden gaan voeren ergens in islamitisch gebied. En dat is nou net juist wat ze gedaan hebben. Zowel trouwens in Afghanistan als in, natuurlijk in Irak. Maar Irak is natuurlijk heel gek, want Irak had er niets mee te maken. Echt 0,0. En dan begin je dus een omvangrijke militaire interventie tegen een, met als argument dat zij erbij betrokken waren, tegen een land wat er niets mee te maken had. Waardoor je al begint met een heel fundament van leugens en verdachtmakingen en volstrekte onzinnige beweringen, die overigens vrijwel iedereen die met het internet overweg kon, zelf ook wel kon vinden. Dat was het probleem niet. En in Afghanistan, daar was al meteen een discussie tussen Rumsfeld en Colin Powell. Die Colin Powell natuurlijk verloren, omdat hij alle discussies verloren heeft, helaas in die jaren. Want Powell zei, als je het goed wil doen in Afghanistan, dan moeten we meer doen dan we nu doen. En Rumsfeld was daar tegen, want die dacht waarschijnlijk toch ook al aan die interventie in Irak. Want hij wou vooral, ze wouden Irak vooral omdat er in Afghanistan eigenlijk te weinig succesvol viel te bombarderen. Hij was daar al vrij gauw klaar met effectief bombarderen. Terwijl Irak, dat bood aantrekkelijke mogelijkheden om eens lekker te laten zien, niet waar, hoe superieur Amerika in feite was. Ja. Want er is een groot verschil tussen toen en nu, om de eenvoudige reden dat de Amerikanen toen dachten dat zij de enige, zeg maar, ordehandhaver waren in een unipolaire wereld. Want we wisten nog niet wat een wonder China zou verrichten. Het is ook interessant dat China natuurlijk een paar maanden later lid is geworden van de WTO. Ik zou zeggen, gek genoeg, op lange termijn was dat een belangrijker zaak dan de hele kwestie.
11: Kijk,
12: van
11: nu zitten we echt in de wereldorde, zoals dat hoort.
12: Van 9-11. Ja.
11: Even naar Riga, Rob, waar het is gelukt contact te leggen met jou bij een veiligheidsconferentie waar natuurlijk ook de wereldorde ter discussie staat. En als we nou de datum gebruiken om toch even een evaluatiemoment in te lassen met betrekking tot 11 september en de nasleep daarvan. Ben je het dan eens met de heer Van Rossum?
13: Ja, nee. Ik ben met Maarten, ik mag Maarten zeggen, het wel eens. Ja, dat klopt. Volgens mij hebben wij samen gezegd van die derde wereldoorlog, die zit in aan te komen. Dat kan helemaal niet, want dit is gewoon een terroristische aanslag. En ik ben het ook volstrekt met Maarten eens, dat hij zegt van, de inlichtingendiensten hebben gewoon gefaald. Dat heet Connecting the Dots. Daar is het hier in Riga ook nog over gegaan met een aantal mensen uit de inlichtingenwereld. Die zeiden, ja, het is een enorm falen van de inlichtingendiensten. Dat heeft ook te maken met de wijze waarop ze georganiseerd zijn, namelijk in pijlers, waardoor je dus eigenlijk gewoon heel te weinig contact, zeker in die tijd al, tussen die pijlers. En informatie die verstopt bleef in een bepaalde pijler, waardoor er geen echte goede analyses konden worden gemaakt. Dat is gebeurd. Daar zijn we denk ik een stukje bij weggekomen. Nog niet helemaal. Dat is nog steeds een groot probleem van de inlichtingendiensten. En ja, je kunt ook zeggen dat als het nog een behoorlijk keerpunt is geweest. En Maarten heeft het net al aangegeven. Het heeft geleid tot een onbezonnen reactie in Afghanistan. Hoewel ik daar wel een kanttekening bij wil zetten. Maar in ieder geval een onbezonnen reactie in Irak. Wat er inderdaad niks mee te maken heeft. Maar onbezonnen in die zin. Ik vond het oké dat Amerika de Noordelijke Alliantie steunde om ervoor te zorgen dat de Taliban-regering verdween. Want ik vond het echt onbestaanbaar dat een club genaamd de Taliban onderdak verschafte aan Al-Qaeda met Bin Laden, die van daaruit eigenlijk terreurwerkzaam kunnen organiseren. Dat vond ik onbestaanbaar. Dus ik was het eens met Enduring Freedom. Maar hou er dan mee op. Wat we hebben geprobeerd te doen, is er een leuk en gezellig land van te maken, van Afghanistan. Zat in de middeleeuwen. Als je 200, 300 jaar vooruit helpt, dan zit je nog maar in de 19e eeuw. Dus dat had niet zoveel zin. Dat was gedoemd mislukken. En dat is ook mislukt.
11: Ja. Gaan we even naar Arend-Jan, die helemaal in een zaaltje hiernaast zit. Anders dan praten we door elkaar heen.
14: Even terug naar de interpretatie van 9-11. Er past mij een grote bescheidenheid. Want Maarten en Rob hadden gelijk toen. Hè. Die zeiden van jongens, dit moet je nooit doen. Maarten zei, dit is geen oorlog. Dat had hij ook gelijk in. En achteraf gezien kunnen wij nu ook allemaal vaststellen dat dit gewoon een enorm cadeau aan China is geweest. Hè. Want die aanval van Bin Laden heeft ertoe geleid dat Amerika zich heeft verstrikt in het Midden-Oosten. Waanzinnig veel geld heeft verbrand. En eigenlijk ook gewoon dus de positie van Amerika enorm heeft uitgehold. Hè. Dat is toch wel heel erg knap van Bin Laden dat hij het allemaal bij elkaar heeft bedacht.
13: Nou ja, of hij het bedacht heeft, maar het is nu al zo gebeurd. Maar in 2008 was er een onderzoek van onder andere Stiglitz. Dat is een hele beroemde econoom. En die zei, het heeft al 3000 miljard dollar gekost, deze oorlogen. Waardoor ook Amerika verzwakt de financiële crisis inging. Dus het was een dubbel probleem wat er ontstaat.
12: Ja, ik denk dat Amerika sowieso een immens talent heeft om zichzelf in de voet te schieten.
13: Ja.
12: Want je bent in feite verreweg de machtigste natie van de wereld. Dat waren ze op dat moment ook, vergeet dat niet. Ze hebben ondertussen natuurlijk zoveel positie verloren dat hele idee van een unipolaire wereld is eigenlijk achter de horizon verdwenen natuurlijk. Maar zij hebben enige tijd gedacht dat zij eigenlijk de rest van deze eeuw prima konden organiseren op eigen kracht. En dat is ze natuurlijk bitter tegengevallen, maar dat is voor een heel belangrijk gedeelte hun eigen schuld geweest.
13: Ja, dat heeft te maken, Maarten, als ik even mag, ook met het unilaterale optreden dat met name ook begonnen is na 9-11. Hè. Ik kan je nog herinneren dat er werd gezegd, je bent met ons, dat zei Bush, president Bush, of je bent met de terroristen. Dus je moet nu een keuze maken. Dat is natuurlijk totaal een flauwekul om dat af te dwingen.
12: Maar
13: het heeft inderdaad wel geleid tot een grote coalitie in Afghanistan. Maar als je dus dat soort dingen doet en je gaat vervolgens ook nog een keer de wet breken die je zelf bedacht hebt internationaal. Hè? Ik bedoel, denk aan alle oorlogs, eigenlijk misdaden die zijn gepleegd. Ja, dan heb je dus wel een probleem. Dan ondermijn je dus eigenlijk je eigen wereldorde.
12: Ja, en dan had je natuurlijk nog, er werd een mondiale oorlog tegen het terrorisme afgekondigd.
13: Ja.
12: Op zichzelf al een volkomen geschift idee natuurlijk. Op zijn best kun je terrorisme bestrijden met geheime diensten, politiewerk en dan nog sterk gelokaliseerd, neem ik aan. Want ook al die aanslagen waren natuurlijk meestal lokaal georganiseerd. Dat werd niet vanuit een centrum gepland of zoiets dergelijks. En dan hadden we nog die as van het kwaad. Die Bush en zijn konuiten verzonnen heeft, die helemaal nergens op sloeg. Namelijk dat er dus drie landen waren die met z'n drietjes de wereldorde bedreigden. Zonder uitzondering eigenlijk landen die sowieso niet goed sniks waren en niet goed sniks zijn. Dus dat sloeg allemaal nergens op. En ik wil toch ook Wim Kok een beetje een veer op de hoed steken. Want Wim Kok zei, heel kort na de aanslagen, van, ik hoop wel dat Amerika terughoudend zal reageren. Kennelijk had hij al een vermoeden dat dat helemaal uit de hand zou lopen. En dat liep het ook. En ik moet daar weer bij aantekenen dat Bolkestein, die vond dat schandelijk dat Kok dat had gezegd.
14: Dat is
12: waar. Ja, dat was allemaal onzin. Het was nu zaak om aan te pakken en door te pakken. Het was juist zaak om niet te veel door te pakken. En dat is het Amerikaanse probleem eigenlijk altijd. Dat er alsmaar doorgepakt wordt zonder dat ze precies weten wat ze eigenlijk willen.
11: Ja. Ik wil graag eventjes naar, sorry, van de tijd van Kok en Bolkestein naar de tijd van nu. Na het jingle.
5: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
11: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Maarten Verossum over de wereld de afgelopen 25 jaar. En als ik het dus een beetje naar nu wil trekken, want we hebben volgens mij dit soort evaluerende dingen over 11 september wel eens vaker uitgesproken. Zou je ook een lijn kunnen trekken van 11 september en de nasleep daarvan naar Trump? He, dat natuurlijk ook een reactie was op de Forever Wars, zoals Irak en Afghanistan zijn gegaan.
12: Als ik daar even kort op mijn hand hoorde, daar ben ik zeer terughoudend in. Het nihilisme van de Republikeinse Partij Dat hele idee van de verschroeide aarde. We zijn overal tegen, we saboteren alles, we maken alles kapot, alleen om onze partijdoelstellingen te bereiken. Begint in 1994. Dat begint, niet waar, met Newt Gingrich. Daar begint het. En het was wel degelijk ook een strategie. En ook zijn Gingrich sneuvelt al snel, maar ook zijn opvolgers hebben zich steeds gehouden aan die nihilistische strategie. Toen Obama werd gekozen, je zou zeggen een triomf, een daad van onverwacht gezond verstand van een natie die daarvan een betrekkelijk kleine voorraad heeft. En wat zeggen de Republikeinen? Wij zullen alles in het werk stellen om alles onmogelijk te maken wat Obama doet.
14: Ja, wat een mooi voorbeeld.
12: Dat is verbijsterend.
14: Ja. Maarten, wat daar een mooi voorbeeld is van, weet je nog, Obama ging naar Cairo. En die met een grote speech en probeerde dus de relatie tussen de Verenigde Staten en de wereld van de islam nog een beetje te herstellen. Nou, je weet hoe de Republikeinen daarop. Toen kwamen we dus in die totaal gepolariseerde wereld terecht, waarbij mensen dus islamisme gelijkstelden met islam. Hè. Ik vind dat dus ook de grote schade van 9-11 is dat die hele wereld met de islam en het Westen is gewoon kapot gegaan. En we zitten tot op de dag van vandaag met de ellende daarvan.
12: Nou, dat is zonder meer een feit, maar dat is natuurlijk ook omdat anti-islam standpunten. Dat is natuurlijk electoraal scoort dat als een scheet werkelijk, overal. Ja. Ja. Je ziet dat nu ook, ik las een stukje over Texas. Daar is dat nog een stuk erger dan dat in West-Europa is. En je bent daar natuurlijk toch bezig om een fundament te leggen voor wat volledig uit de hand zou kunnen lopen. Ja. Als wij ooit, laten we zeggen, 10 jaar economische crisis krijgen. Die is allemaal nog wel op te vangen zolang onze economieën behoorlijk draaien. De Amerikaanse economie draait ook ondanks Trump heel behoorlijk. Daar is niks mis mee. Net zo goed als met dat afschuwelijke gepruts in Nederland. Onze economie draait prima.
13: Het is maar mogen we nog even, Maarten, terug met alle respect naar de vraag van Hugo. Want jij geeft een antwoord waar ik het overigens mee eens ben. Ik zei, ja, je kunt de lijn doortrekken naar Trump. Daarmee zou ik bedoelen, iedere keer maakt Amerika dezelfde fouten. En dat is echt ontzettend stomzinnig dat het gebeurt. Dus in Afghanistan hebben ze de fout gemaakt door niet te stoppen na een jaar. Dus het verdwijnen van de Taliban. En te zeggen, oké, als het nog een keer gebeurt, zijn we terug. Maar om daar eindeloos te zitten, om na 20 jaar met status quo terug te trekken. Vervolgens hebben ze datzelfde gedaan in Irak. 2003, aanval, snelle regime change. Daar kun je van vinden wat je of niet. Daar kun je van alles van vinden. Maar dat was militair een succes. En vervolgens hebben ze nooit een plan gehad, net zoals in Afghanistan, voor de day after. Dus wat gebeurt er als een regimeverandering plaats heeft. En dat heeft geleid tot de chaos. Dat heeft vervolgens weer geleid tot grote invloed van Iran in Irak. En daar zit Amerika nu nog steeds mee. En Trump maakt misschien weer dezelfde fout. Door te denken, ik zag gisteren die berekeningen volgens mij in de New York Times staan, dat ze binnen 6 weken zouden ze de plus klaren in.
12: Ja, dat is ook wat.
13: Dat is dus gewoon niet gebeurd. En iedere keer kon je, als je een beetje verstand hebt van hoe asymmetrische oorlogvoering werkt, en dat is dit wat waar de Amerikanen mee te maken hebben, dan kun je voorspellen dat dat gewoon niet goed gaat. En dat je verzandt in een totaal moeras. Ja. En ik snap zo langzamerhand, maar vraag aan jou, Maarten, niet waarom die Amerikanen toch iedere keer dezelfde fouten maken.
12: Dat is denk ik een combinatie van hubris.
13: Ja,
12: en onkunde. Amerika is in allerlei opzichten nog steeds het belangrijkste land ter wereld. Maar het is ook een heel dorps- en provinciaals land. Kijk, Trump is alleen denkbaar als je weet hoe zo'n betrekkelijk kleine stad in Wyoming eruit ziet. Het is alsof een laten we zeggen, Veluwse gemeentes in Nederland eigenlijk politiek de dienst uitmaken. Daar komt het een grote trek
13: op. Niet altijd, want je hebt natuurlijk toch teams gehad op buitenlands gebied. Feyenoord ook onder...
12: Nee, maar goed, dit gaat even over...
13: goede mensen.
12: Dit gaat over Trump zelf. Want degene die tegen het optreden tegen Iran waren, hebben natuurlijk ook direct laten lekken dat ze er tegen waren.
13: Ja.
12: En Dus die directeur van de CIA zegt, het is flauwekul, je moet het niet doen. Kane. Hij is gewaarschuwd voor die Golf van Hormuz, dat je die af zou kunnen sluiten in voorkomend geval. En hij heeft dat daar simpelweg niets van aangetrokken, omdat hij, zoals je weet, niet regeert op basis van zijn zogenaamde gut feelings.
13: Nee, maar dat laat onverlet, Maarten, dat je iedere keer hetzelfde patroon ziet in Amerika. Iedere keer dezelfde glazen stappen ergens in en het gaat fout.
12: Ja, dan ben ik toch geneigd om te zeggen dat dat een combinatie is van onkunde en hubris.
13: Ja, dat denk ik dus ook, ja.
11: Als we de afgelopen 25 jaar overzien, dan lijkt het dus eigenlijk alsof dat terrorisme een beetje een sideshow was naast de opkomst van China, de draai van Poetin tegen het Westen in, waar we nu in Oekraïne mee zitten, de financiële crisis van 2008
12: ja,
11: niet te vergeten.
12: Zeker dat
11: zijn
12: laatste.
11: Dat eigenlijk dingen die mis konden gaan omdat de wereld ergens anders naar zat te kijken, namelijk naar de islam?
12: Nou, de financiële crisis die naar mijn idee meer lange termijn effecten heeft gehad dan 9-11... zou ik zeggen, en ook in veel meer landen en veel breder in het Westen, om het maar zo te noemen. Die was natuurlijk in de maak sinds het feit dat met name Clinton en onder leiding van de Fed vrijwel alle wetgeving, nietwaar, die moderne financiële arrangementen verbood of lastig maakte, afgeschaft heeft. Dat heeft een immens ongeluk veroorzaakt, tenslotte in 2007 en 2008, waarover de Amerikanen veel beter uitgekomen zijn dan de West-Europeanen, want die hebben er nog wat doorbij gebroddeld met die eurocrisissen en zo. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt, dat je achteraf, alles natuurlijk achteraf beschouwend, dat je natuurlijk een aantal dingen ziet gebeuren in die jaren achteraf die uiteindelijk veel belangrijker blijken te zijn geweest dan 9-11. Maar vergeet niet dat, ja, je moet je ook van 9-11, de enorme impact van de beeldvorming, die was gigantisch. En veel mensen waren er ook wel eens geweest. En nou ja, dat speelt een rol. Ja, dat ondertussen China bezig was om de grootste productiemachine uit de wenselijke geschiedenis te realiseren, dat hadden we toen nog niet zo scherp op beeld staan. Kijk, China passeert de Verenigde Staten op het punt van koopkrachtpariteiten qua productie in 2014 ongeveer.
13: Ja.
12: Dat hebben we een heel lang doel alsof dat niet zo is en of Amerika toch groter is, maar dat zijn allemaal flauwekul dingen. Het Chinese productieapparaat is gewoon praktisch twee keer zo groot als het Amerikaanse. Dus daar moet je niet kinderachtig zijn. En dat hebben zij zelf, want die pivot naar China die is van 2012. Dus dat komt eigenlijk relatief laat. Komen ze erachter dat ze bezig zijn, terwijl ze de andere kant op kijken, is een concurrent bezig aan een superbe inhaalactie, zoals we zelden hebben gezien in de wereldgeschiedenis. Want dat vind ik wel. Kijk, wat je verder van 9-11 mogen vinden. Het is natuurlijk fijn om het te beschrijven en er is van alles misgegaan. Maar de grote gebeurtenis van de afgelopen halve eeuw is de industrialisatie van China. Ja. Op een schaal die totaal anders is dan wat we tot nu toe op dat terrein hebben meegemaakt.
13: Ja, mensen zouden inderdaad voor straf naar China op vakantie moeten. Hoewel het in een aantal gevallen helemaal geen straf is. Dan kan je gewoon zien wat daar gebeurt. Maar nog even over China, want dat is natuurlijk echt interessant. En Aart-Jan, die zei daar ook al wat over. Toen in 2021 besloten werd tot een vertrek uit Kabul. Dus directe aanleiding, want we hebben het over 9-11, om naar Afghanistan te gaan, is 20 jaar later afgebroken. Toen heeft Biden ook letterlijk gezegd, China en Rusland, die zouden het fantastisch vinden als wij nog 10 jaar hier zouden blijven. Die had dus heel goed door dat die hele affaire met Afghanistan, daarna Irak, Amerika zo had gehad, dat daardoor China en feitelijk daar in zijn kielzog Rusland eigenlijk goede sier mee konden maken en veel sneller zich konden gaan ontwikkelen dan de Amerikanen.
11: Kunnen we dan misschien afrondend, ik zit hier volgens mij met 3 historici te praten, vaststellen dat aangezien we niks leren, dat eigenlijk ook de studie van de geschiedenis misschien van betrekkelijk weinig maatschappelijk nut is. Maar dat het eigenlijk alleen gewoon aardig is om dit soort beschouwingen te houden, om daarna weer te vervallen in de oude fouten?
12: Nou, dat ik Ik ben er geneigd om te zeggen dat de studie van de geschiedenis enorm weinig maatschappelijk nut heeft. Hm. Net zo goed als het maken van mooie schilderijen enorm weinig maatschappelijk nut heeft. En dus ook, als jullie nog een kwartier aan toevoegen, dan ben ik bereid om uit te leggen dat vrijwel alles wat wij doen enorm weinig maatschappelijk nut heeft. Ik zie even af van de verzamelende loodgieters van Nederland. Die doen hele nuttige dingen, maar de rest is twijfelachtig. Er is toch ook wel eens uitgerekend dat onze economie heel behoorlijk zou kunnen functioneren als je ongeveer een kwart tot een derde van alle banen gewoon opdoekt. Die voegen in feite niks, zogenaamde shitjobs, die voegen niks toe. Maar zullen we het erover eens worden dat de studie van de geschiedenis zo'n genoegen geeft? We hebben daarnet alle drie glimlachend afscheid genomen met de mededeling dat het altijd één grote puinhoop zal blijven. Dat is toch ook een... Ja. Ook winst, niet waar? Dat je niet al te veel zorgen maakt over de
13: ogen. Is, wij kunnen gewoon blijven waarschuwen tot we ons weten.
12: Ja, dat helpt niks.
13: Het helpt toch niks.
12: Nee,
13: maar het is toch een mooie onderwerp. Ja. Zo kijk ik tegenaan.
11: Met deze winst moeten we voor de radio afronden. Op de podcast kunnen we nog even doorgaan. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en wordt lid van BNW Plus.
12: BNW Plus.
11: Bent u al lid van BNW Plus?
12: Nee, ik ben meer geen lid van BNB Plus.
11: Moet u naar boekesteinendewijk.nl.
12: Het kost zeker geld.
13: Ja.
11: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maarten van Rossum.
12: Dankjewel.
11: En fijn weekend.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Unbelievable.
1: Unique what? Yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt.
7: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Oracle's quarterly results are out and they are a beat. Adjusted revenue in the most recent quarter up about 30% year over year to $19.35 billion. But that all-important cloud infrastructure revenue more than doubling.
4: Is een stabiele weg omhoog nu ingezet voor Oracle? Dat hoor je straks.
5: Hebben we helaas ook een nieuwe zorg voor je? Want OpenAI vindt zijn eigen software zo eng dat ze het minder hard door willen ontwikkelen.
6: Pumping the brakes on AI, Sam Altman considers slowing development of pioneer models. Maybe in coordination with other AI labs, but the question is, can the AI arms race really de-escalate?
5: Kan het ook een rem op de AI-revolutie zetten? Dat gaan we deze aflevering uitzoeken. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oud-Heusden van eToro en de man achter Markets Are Everywhere. Fijn dat je er bent.
7: Hallo.
4: Ja, en ik weet niet wat het is met onze analisten en sporters. Martine was al op een foto met David Beckham te vinden. En jij stond op een podium met Pierre Gasly.
7: Ja, dat klopt. Toen wij een evenement hadden in Amsterdam. eToro is sponsor van de Formule 1, Team Alpine.
4: Ja.
7: En toen was Pierre Gasly er ook. Toen zocht dus nog iemand die een gesprekje met hem wilde doen. Dat heb ik gedaan.
4: Die kan zo de Pokédex in.
5: Ja. Ja. Even handtekening gevraagd of dat niet?
7: Dat doe ik niet zo snel. Maar ik vond het erg leuk om te doen.
4: Nou goed, dat weer gehad. We gaan beginnen. We trappen hem af met een cijfer. 3,4%. Dat is hoeveel de prijzen stegen in de VS afgelopen maand. Precies wat werd verwacht. En dat is ook het cijfer waar veel naar werd uitgekeken.
8: We don't have a wage price spiral right now. But is there any sign that wages are starting to accelerate, keep up with prices, and suggest that maybe this inflation story is broadening out?
4: Ja, dat arbeidsmarktcijfer, dat moet dan later nog komen. Maar we weten nu in ieder geval dat de prijzen naar verwachting doorstegen. Vorige week leerden we al dat de banenmarkt wel boven verwachting draait. Jean-Paul, die inflatie is al maanden nu boven die 3%. De banenmarkt doet het goed. Kunnen we een renteverhoging dus gewoon intekenen voor komende week? Eenmalig?
7: Ja, dat zit er nu wel dik in. Die kant was al 70%. Het was eerst eigenlijk een paar weken geleden of twee weken geleden nog heel weinig. Maar toen sprak Kevin Warsh in Jackson Hole. En na die speech ging het naar 70. En nu met dit inflatiecijfer is de kans 90% gaat de markt in. Dus de kans is heel groot dat we dat volgende week gaan zien.
4: Niet meer te vermijden. Zondag gaan we daar overigens nog wat uitgebreider op in.
5: Met Jean-Paul trouwens.
4: Inderdaad.
5: Door naar chipbedrijf Micron. Dat komt met een leuke verrassing voor het personeel dat werkt in Taiwan. Namelijk een flinke bonus. Dat doen ze na aandringen van de vakbonden in dat land. Die vinden namelijk dat Micron wel wat van hun megawinsten mag afstaan aan het personeel. En ze dreigden zelfs met een staking als die bonus er niet zou komen. Dus krijgt al het personeel in Taiwan nu een extraatje. 1,7 miljoen Taiwanese dollar of zo'n 46.000 euro. Dat is goed voor grofweg 3 tot 5 jaar salarissen daar. Het is 27.000 euro zo cash op de bank.
4: Lekker.
5: En de rest in aandelen.
4: Oh.
5: Ja, dat is leuk cadeautje. Maar de vakbonden vinden het nog steeds een fooi, zeggen ze. Ze hadden namelijk om een eenmalige bonus ter hoogte van 7 jaar salaris gevraagd. En ze willen daarbovenop eigenlijk ook nog een soort jaarlijkse winstdeling voor het personeel.
4: Ja, nou, je kan altijd hoog inzetten, hè, jongens. We gaan het zo hebben over Oracle, dat de verwachtingen overtreft, maar er was nog een techbedrijf dat dat deed. Adobe, de maker van Photoshop en dergelijke, nou, die zitten al sinds de komst van AI met problemen, want de grote vraag is, kunnen zij daar wel mee concurreren? Nou, deze cijfers wijzen dan toch wel weer de goede kant op. Een kwartaalomzet van een kleine $6,8 miljard, terwijl de verwachting 6,7 miljard was, dus toch wel iets hoger. Maar dan is er nog een vraag. Is dat genoeg?
9: No, it's not. And it's the, you know, they put out a range and it's the top end of the range meets the estimate. But so you look at, well, where is the midpoint of that range? And you can't just meet in this environment, you have to meet and exceed it.
4: Ja, daar dus het antwoord. Overigens ook terug te zien aan de koers. Het aandeel opende zo'n 4% lager.
5: Ja, en eerder deze week hadden we het over LVMH. De koers van dat bedrijf staat onder druk. Het aandeel tikte nu zelfs de koers van 6 jaar geleden weer aan. We zijn weer terug bij dat moment dus. Dit jaar ging er al een derde vanaf. En dat raakt nu ook het vermogen van de CEO, Bernard Arnault. Die heeft namelijk nog steeds veel aandelen in LVMH. Deze week gaf het laatste zetje om Arnault zelfs uit de top van de rijkste mensen van de wereld te knikkeren. Dit jaar alleen al zag hij $65 miljard verdampen. En volgens Bloomberg was er in de top 500 rijkste mensen ter wereld niemand die zoveel geld verloor in een jaar. Met het vertrek van Arnault uit die top 10 verandert er ook gelijk wat aan de samenstelling van die top 10. Want het was een Fransman en daarmee ook de laatste niet-Amerikaan.

0: in dat lijstje. Waardoor die 10 rijkste mensen van de wereld nu allemaal weer Amerikanen zijn.
1: Ja, nou, dan weten we ook waar het echte geld zit. Dan wil ik nog even afreizen naar Londen, waar ja, de laatste tijd toch wel minder geld zit. Daar proberen ze sinds de Brexit al met man en macht weer bedrijven naar zich toe te trekken. Het gaat niet al te best. En daarom gaat er nu waarschijnlijk een eeuwenoude regel het raam uit. Het is daar in het zakelijke centrum namelijk niet toegestaan om je bedrijfslogo op je gebouw te zetten. Is een regel uit 1911, omdat het niet netjes is om zo met je bedrijf te koop te lopen. Of, hoe ze het op zijn Brit zeggen, prominent branding was considered gauche and improper. Ja, zo schrijft de Financial Times. Mooi,
0: heb je geoefend, of niet?
1: Ja, nee, dat lees ik zo rechtstreeks uit de Financial Times. Nou, tot onvrede van een heel aantal banken natuurlijk, dat dan niet mocht. En advocatenkantoren bijvoorbeeld, want die willen gewoon een gruwelijk grote versie van hun logo op hun gruwelijk grote toren zetten. Het is nog even de vraag of die verandering van regels er komt, want de Britten zijn wel van wat bureaucratie en er moeten eerst 2 comité's akkoord gaan en dat kan 1,5 jaar duren.
0: Zo. Zometeen hoor je over de CEO van OpenAI die denkt dat hij in een science fiction film terecht is gekomen.
2: Are we saying there's a chance that when we push that button we destroy the world.
0: Sam Altman is bang voor de gevaren van AI en wil de ontwikkeling ervan nu afremmen. Maar wat betekent dat voor zijn eigen verdienmodel? Dat gaan we zo bespreken.
1: Maar niet voordat we het over een van de wildste aandelen van het jaar hebben gehad. Cloudbedrijf Oracle moest een einde maken aan die volatiliteit met hun kwartaalcijfers. En het was vooral de groei waarnaar werd uitgekeken, zei onze vriend van de show Jim Theo Boering al.
3: Eén ding wat je bijvoorbeeld ziet is dat de verwachte groei in omzet 32% is. Dat is voor het hele jaar, maar er wordt dus nu aankomende donderdag al verwacht 28% groei. Nou, dat is mega. De verwachte groei van cloudomzet die is 60%. Nou, als dat allemaal meezit, ja, dan is het wel positief.
1: Nou, opluchting, groei was er zeker. De netto-winst 60% hoger. En die omzet afgelopen kwartaal 30%. Meer dus dan die 28 die werd verwacht. Nou, voor dit lopende kwartaal verwachten ze minstens net zoveel. En ook de winstprognose voor het hele jaar kan omhoog.
4: Oracle says that for the full fiscal year that we are in right now, revenue will be at least $90 billion. Non-GAAP EPS will be about $8.10 a share. And a lot of that will be on the back of what it is projecting as total revenue growth for the current quarter of 30-34%.
1: Ja, zo'n Paul, veel overtroffen verwachtingen. Is het dan nu ook een beetje klaar eindelijk met die volatiliteit? Want dit aandeel ging echt alle kanten op.
5: Ja, nou, er is wel meer duidelijkheid. Dus ik zou zeggen ja. Klaar. De hele techsector heeft natuurlijk te maken met veel volatiliteit. Bij Oracle was het wel extreem. Maar ze laten hiermee gewoon zien dat ze de executie op orde krijgen. Hè. Ze hebben in januari 2025 zijn ze genoemd bij project Stargate. Met name voor OpenAI om die datacenters neer te zetten. Ze hebben een enorm orderboek. Ja, en dit soort resultaten laten ze zien dat ze in ieder geval het afgelopen kwartaal dat goed hebben kunnen omzetten in omzet. Nou ja, en dat wekt wel vertrouwen dat ze dat de komende kwartalen dan ook kunnen.
1: Ja, want dat Project Stargate, dat was ook wel echt een donderwolk boven Oracle. Zij zijn daar de kartrekker hebben en dat heeft ook allerlei vertragingen en dergelijke opgelopen. Is dit nog wel altijd een groot risico wat ze met zich meedragen?
5: Nou ja, het grote risico is dat ze er behoorlijk afhankelijk van zijn. Hè? Want het is voor hun echt een hele grote order, een heel groot project, zeg maar. Dus als er iets, bij wijze van spreken, niet bij hun, maar ergens anders iets niet goed gaat, ja, dan ga je dat meteen weer werken. Meteen die volatiliteit weer terug.
1: Ja, dan zijn zij meteen weer de sjaak.
5: Ja, dan zie je dat wel terug.
1: Dus. Hoe groot is de opluchting dan als dat Stargate een succes wordt? Want ik heb er al heel lang niks echt iets over gehoord. Dat is meestal niet zo'n heel goed teken.
5: Nee, nou, dat komt ook een beetje omdat op dat OpenAI, het is een AI race. Ja. En het leek op een gegeven moment dat OpenAI het even niet had, zeg maar. Maar ja, die hebben nu van de week dat nieuwe model gelanceerd, dat Astra. Nou ja, dat krijgt hele goede reviews. Ja, dat straalt ook weer af op Oracle. En dan in combinatie met dat gewoon het neerzetten van die datacenters goed gaat. Ja, dan begint er weer een beetje momentum te komen.
1: Ja, nou, OpenAI gaat Jorik het straks nog over hebben. Want ook daar scheelt toch nog wel iets, blijkt. Wat er ook nog was, een paar maanden terug, was dat de kredietwaardigheid van Oracle nog werd verlaagd. Omdat ze zo gruwelijk veel geld aan het uitgeven zijn. Is dat nou iets om je zorgen om te maken? Ja, meestal zijn beleggers niet zo heel blij als de kredietwaardigheid van een bedrijf verlaagd wordt.
5: Nee, en zeker niet bij Oracle. Want dat ging dus op een gegeven moment in jargon naar BBB-. Dus dat is nog net het laatste randje voordat je onder investment grade. En daar hebben ze goed naar geluisterd. Ze hebben 2 dingen gedaan. Ze hebben aandelen uitgegeven in plaats van meer schuldpapier. Dan verwatert je aandeel wel wat, maar 20 miljard.
1: Dat staat
5: meer,
1: dan toch weer op je rekening.
5: Dat is wat je moet doen. En het meest interessante is dat ze ook klanten hebben die vooruit betalen. En daarom bleef er onderaan de streep ook meer over, zeg maar. Ze hebben geloof ik 11 miljard vooruitbetaald gekregen. Dat is natuurlijk ook een hele slimme manier. Want dan hoef je dus minder je balans aan te tasten.
0: Maar kan Oracle niet ook gewoon een tandje minder uitgeven? Of is dat het probleem niet?
5: Nou ja, ze hebben dat orderboek van 664 miljard nu. Dus ze bevestigden nu ook bij de cijfers dat ze geven 90 tot 95 miljard aan kapitaaluitgaven om die datacenters te bouwen. Ja, als je net lekker bezig bent, ga je dat niet minderen.
0: Nee, dus dan plus je er aan de andere kant bij.
5: Ja.
1: Ja, en dat, hoe staat dat in vergelijking met wat ze aan het uitgeven waren? Zit daar wel een soort richting de goede kant op in? Richting minder uitgaven? Of is die hoop er nog niet echt?
5: Nou, als je kijkt naar de andere cloudbedrijven, zien Oracle vaak een beetje als nummer 4 op cloudgebied. Maar die anderen die zijn nog steeds bezig om te verhogen. Dat deed Oracle niet. En hoe ik er meer naar kijk, zij zijn echt bezig met dat project. Dat is hun route in de cloud. Ja, en dat hebben ze, als ze dat goed begroot hebben, hoeven ze dat nu niet verder te verhogen. Ja. Dat is op zich positief.
1: Is het wel goed uitgegeven geld, ook als je naar deze resultaten kijkt?
5: Ja, dat zal achteraf moeten blijven. In principe wel. Ervan uitgaande dat alles gewoon uitgevoerd wordt zoals gepland.
1: Dat orderboek is dus enorm. Is het dan een kwestie van tijd voordat zo'n aandeel echt weer kan gaan presteren?
5: Ik denk dat dat nu wel gaat gebeuren. Want ze zeiden er ook, ze waren heel duidelijk. En ze hebben ook gezegd dat orderboek van die 664 miljard, dat verwachten ze dat in principe in 3 jaar tijd wordt omgezet in omzet. Nou ja, ten opzichte waar ze vandaan komen, dan kan je echt wel een hogere aandelenkoers hebben. Dat is natuurlijk de volgende vraag. Hoe gaat het dan daarna als dat allemaal uitgeleverd is? Ja, dat is weer waar je dan volgend kwartaal weer naar gaat kijken.
1: Nou, dan hebben we ook weer huiswerk voor over 3 maanden.
5: Absoluut.
6: BNR Beurs.
0: Door haar OpenAI en haar CEO Sam Altman, die wil namelijk de wereld redden. Volgens Bloomberg overweegt hij om de ontwikkelingen van zijn eigen AI te vertragen. Na zorgen deze week over de risico's van de meest geavanceerde AI-systemen.
7: We do have breaking news at the moment. OpenAI is open to slowing cutting-edge AI. That's according to Bloomberg speaking to multiple people familiar with the matter. That the CEO of the ChatGPT maker, Sam Altman, is now actually considering slowing down the development of cutting-edge AI. And this happened in a company-wide meeting this week.
0: Volgt dus op een week van allerlei zorgen over AI, met dinsdag wel als dieptepunt, toen een onderzoeker van concurrent Anthropic ontslag nam en vervolgens op Twitter beweerde dat er een kans bestaat dat AI de mensheid uitroeit.
1: Ja, van 10% zelfs.
0: Ja, in dit decennium. Dat is niet de near zero waar Oppenheimer het over had. Ja, maar er waren meer zorgen, ook binnen OpenAI zelf dus, waarna Sam Altman dus al zijn personeel bij elkaar riep en volgens Bloomberg daar dus uitsprak dat het misschien ook wel een tandje rustiger aan kan met al die ontwikkelingen. En hij hoopt zelfs dat andere concurrenten van hem, andere AI-bedrijven zijn voorbeeld gaan volgen. Even te beginnen met die risico's. Wat voor risico's ziet Sam Altman, maar met hen dus nog wat meer AI-experts? Wat zijn dat voor risico's?
5: Nou ja, daar kan je de hele uitzending over volpraten en nog veel langer ook. Kijk, het zijn vergezichten. Ja. Je zou eigenlijk een startpunt kunnen nemen dat er nu al mensen zijn die opdrachten aannemen van AI. Zeg maar, als jij een Uber-chauffeur bent, dan zie jij op een app, dan zegt die app tegen jou, jij moet ergens naartoe rijden. Of als jij pakjes moet bezorgen. Hè? Nou, als je dat doortrekt, dan zouden dus AI-modellen op een gegeven moment steeds meer opdrachten kunnen geven die dan worden uitgevoerd, totdat ze op een gegeven moment zeggen van, joh, weet je, we hebben jou ook niet meer nodig, want we hebben daar robots staan of zo. Nou, dat is, als je de lijn volgt, dat het allemaal gaat lukken. Dan kan je daar best wel scenario's bij maken. Maar ja, daar lijken we toch nu nog heel ver van te zijn. Dus daarom wil niemand er ook aan dat je denkt, ja, robot, weet je, ze kunnen nog niet eens normaal een stukje lopen, bij wijze van spreken. Nou, ja, dat is niet helemaal waar, want dat hebben we tegenwoordig al gezien.
1: Dat is wel redelijk, ja.
5: Maar langs die lijnen, daar liggen de risico's op termijn.
0: Ja.
5: En sommige mensen beweren dat het allemaal heel veel sneller kan gaan dan dat we nu denken.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel al gezien dat AI-systemen vervolgens andere AI-systemen zijn gaan hacken en zo. We zien het ook al wel gebeuren tot op zekere hoogte, toch? Dat er misbruik ontstaat.
5: Zeker, en als je dat dus doortrekt naar, nou, laten we zeggen, vliegende voertuigen die onbemand zijn en die worden aangestuurd door een AI, dan kan je hele fantasie erop loslaten.
0: Ja, jij bent nog niet heel gespannen, geloof ik.
5: Nou, het gaat een beetje ver om. Ik denk dat het heel erg goed is dat er over nagedacht wordt. Maar je kijkt naar de beurs. En de beurs die kijkt altijd naar de komende 1,5, nou, misschien hooguit 2 jaar. Dan zijn we er nog niet.
0: Ja. Ja, maar vind je dan terecht dat Sam op manier over nadenkt en misschien denkt het kan een tandje minder? Of is dat, gaat hij daarin te ver?
5: Nou, hij moet wel, want daar stelt een oud werknemer van hem. Die man die bij CNN stond, die heeft een beetje de apocalypse afgekondigd. Dus ja. Hij moest er wel wat van zeggen. En hij heeft denk ik wel gezegd wat er nodig was.
0: Er wordt wel over nagedacht. Dus wat zou OpenAI nu concreet kunnen veranderen of kunnen aanpakken om een beetje tegemoet te komen aan die zorgen?
5: Nou ja, er is natuurlijk een initiatief om te kijken of je al die modelontwikkelaars bij elkaar kan krijgen in een soort. Kijk, wat ze willen vermijden, is dat er in andere tijden, zeg maar, zou je gewoon een overheidsinstelling krijgen die zegt: joh, moet luisteren, kom het eerst allemaal maar even laten zien. Ja. Voordat je wat live zet. Maar ja, daar willen die Amerikanen liever niet aan, want die willen minder overheid. En die vinden het wel lekker om door te werken. Dan doen we het een beetje onder het mom van dan zijn we sneller dan China. Dus dat zou kunnen, maar.
0: Maar dan heb je nog steeds alleen die Amerikaanse bedrijven. Terwijl inderdaad de deepseeks van deze wereld.
5: Precies. Dus wat dus er zou moeten gebeuren is dat Trump en Xi Jinping bij elkaar komen. En zeggen van joh, moet eens luisteren. We gaan dit eens even organiseren. Ik zie dat initiatief nog niet direct nemen, maar wie weet.
0: Hoe valt het bij concurrenten van OpenAI, denk je? Hij zegt volgens Bloomberg, hoopt hij dus dat andere AI-bedrijven hem gaan volgen dus. En dus ook een beetje een rem hierop gaan zetten. Nemen die dit serieus, denk je?
5: Als ik afga op die ene werknemer die in het ex-werknemer die in het nieuws was, die zei bij OpenAI weten ze het, maar ze doen er niks aan. Toen was hij naar Anthropic gegaan. Zei hij dan, nou, daar doen ze er wel wat aan. Maar ja, uiteindelijk is het wel een race. En wil niemand zeggen, ik hou mijn benen stil terwijl de rest doorgaat. Dus het is best wel lastig om dat bij elkaar te krijgen. Maar ze zouden het dus met z'n allen moeten afspreken. Er zijn wel initiatieven voor, maar het is nog niet heel concreet.
0: Ik moest ook een beetje denken aan Oppenheimer die na de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkeling van de atoombom in één keer voor wereldvrede gaat pleiten. En is de geest niet ook gewoon al een beetje uit de fles?
5: Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar
1: hij is een optimist.
5: Ja. Ik denk dat het gewoon simpel is als je het doordenkt. Dat het echt wel mogelijk is dat er heel veel meer autonoom aangestuurd wordt. Maar dat er echt nog. Neem nou gewoon de zelfrijdende auto's. Die rijden echt nog niet perfect, zeg maar. Dus het zou allemaal best wel langer kunnen gaan duren dan het Altman schetst.
1: En het is nog geen zorg voor de AI, mogelijke AI-bubbel of de AI-revolutie, dat zij misschien nu een beetje een rem hierop willen zetten?
5: Nou ja, ik denk dat er niet zo heel snel een echte rem komt, omdat er ook heel veel goede kanten aan zitten. Maar dat is wel iets om in de gaten te houden.
1: Tijd om terug te blikken op de afgelopen week. De beurs was in de ban van Iran.
8: Oil holding at elevated levels this morning as fighting intensified across the Middle East. Even as the Financial Times reports that Iran and Gulf states will meet on Monday to push for a Hormuz deal.
0: De focus lag op olie deze week, maar ook op de obligatiemarkt. Maar ook de obligatiemarkt wist de aandacht te trekken.
9: Yields are surging with the 10-year at its highest in nearly 3 years. On the verge of crossing the 5% mark. This after the Treasury announced it would buy a maximum of $6 billion in debt.
1: Verder was het de week waarin ASML in de spotlight stond. De chipmachinemaker kondigde een flinke verandering van de chipindustrie aan.
10: ASML has won commitments from Samsung and TSMC to use its latest semiconductor equipment. Samsung plans to adopt EUV equipment by 2028, TSMC by 2030. They join Intel in using the machines.
1: En ze begonnen aan de bouw van hun enorme nieuwe campus hier in Nederland, waar die machines gemaakt moeten gaan worden. Ik was erbij en het was prachtig.
0: Beetje leuk. Ja. En ook Meta deed een grote aankondiging. Ging. Niet vanaf een bouwplaats waar Maxime was dus, maar gewoon vanuit de achtertuin van topman Mark Zuckerberg.
11: Big day. Today we are launching Muse, a personal agent that understands your goals and works 24/7 to help you achieve them.
1: Ja, en dan was er natuurlijk nog de laatste aankondiging van de week. Die voor de Apple fanboys en girls. Die werden getrakteerd op een nieuwe reeks iPhones met deze keer eindelijk de foldable iPhone Duo.
12: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller.
1: En de strijd barst meteen los, want Apple dacht even leuke Samsung te roosteren door te zeggen dat zij een lelijke foldable hebben. Maar Samsung slaat hard terug met teksten als so far so same. En laat even weten als je klaar bent met het opwarmen van de restjes. Nou, die foldable iPhone, Martina Hafkamp, die hoeft hem niet.
13: Nou, ik ben nog helemaal niet toe aan een vouwbare telefoon.
1: Nee,
13: doe maar gewoon een normale.
1: Ja, jij wel, Jean-Paul?
5: Nee, ik ook nog niet. Maar dat komt omdat ik ook wel heel veel gewoon op mijn laptop doe, zeg maar.
1: Ja, dat is ook een hele grote foldable telefoon.
5: Ja, ja, dus ik was nog aan het nadenken van wanneer. Misschien als je zo'n foldable makkelijker mee kan. Mijn laptop neem ik ook heel makkelijk mee. Dus ik staan nog niet te trappelen.
1: Ja, er wordt gelijk een soort reclamestrijd ingezet door Apple en Samsung. Maar is de komst van Apple in deze hoek van de markt misschien ook wel goed voor het verkopen dat die foldable een beetje meer ja, algemeen geaccepteerd wordt? Nu is het nog een beetje, loopt die gast daar met die foldable telefoon rond?
5: Ik kijk er meer naar in termen van de gemiddelde verkoopprijs. Het is natuurlijk interessant dat ze gewoon boven die toch al waanzinnig dure iPhone
1: $3800
5: toch nog iets daarboven weten te zetten. Dat ze denken, ja, weet je, laten we eens kijken of dat ook nog werkt, zeg maar. Dat is wel interessant.
1: Mijn tweedehands auto voor minder gekocht. Kijk. Door een hele dure grap.
0: Ja. Die kun je niet dubbel vouwen.
1: Nee, inderdaad. Dat ook nog niet eens. Niet eens het dak. Ja. Is dit nou de innovatie waar Apple en beleggers al zo lang op wachten bij Apple? En als je het woord AI gaat zeggen, dan ben je af.
5: Ik denk het niet, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb Apple wel heel hoog zitten dat ze enorm sterk zijn in het scheiden van die segmenten. Dus ik geloof al van zijn leven dat ze heel goed marktonderzoek hebben gedaan. Dat ze wel hebben vastgesteld dat hier een markt voor is. Ja, en dat ze daar dan zo heel gericht op weten te schieten. Of dat dan de foldable is. Of op een gegeven moment nog weer een nieuwe modelletje. Dat zal moeten blijken. Maar dat vind ik wel knap.
1: Ja, en met die $3800, dan heb je hem wel ietsje sneller terugverdiend dan. Als je hem ietsje lager prijst, natuurlijk. Ja.
5: Dan kunnen mensen ondertussen alvast even wennen aan hogere prijzen voor iPhones. Ja. Want die geheugenchips die gaan natuurlijk omhoog. Al die prijzen omhoog doen. En dan dat is wel over nagedacht, ja.
0: En dan zit het erop voor deze week. Maar gelukkig is er volgende week gewoon weer een nieuwe beursweek. Het wordt een nieuwe week in het teken van de macro-economie. Dinsdag is het namelijk Prinsjesdag. Dan krijgen we meer te horen over de financiële plannen van het kabinet voor komend jaar. En beleggers zullen vooral nieuwsgierig zijn naar de Box 3-plannen. Uit uitgelekte stukken bleek al dat de hervorming van Box 3 vanaf 2028 wordt uitgesteld. Maar wat er dan precies gaat gebeuren, dat hopen we dinsdag te horen. Verder heb ik nog twee rentebesluiten voor je. Op woensdag deelt de Amerikaanse Centrale Bank hun plannen met de rente. En de banenmarkt is daar op stoom en de inflatie blijft er hoog. Dus lijkt een renteverhoging zo goed als zeker. Maar het definitieve besluit horen we woensdagochtend. Op vrijdag neemt dan ook nog de Japanse Centrale Bank een besluit over de rente. En dat is ook een zorgenkindje. De inflatie en de energieprijzen van Japan stijgen hard. En daarom leek de voorzitter van die centrale bank onlangs al te hinten op een renteverhoging. Eind van de week weten we meer.
1: Dat was hem weer. De BNR Beurs en de Beursweek voorafgaand aan deze 11e september. Voorzien van commentaar door Jean-Paul van Uitheusten, de man achter Marketstar Everywhere. En natuurlijk van eToro. Dankjewel weer.
5: Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Als AI de wereld nog niet vernietigd heeft, dan zijn wij de zondag weer in je favoriete podcast-app. Ook dan met Jean-Paul gaan we het vast een beetje hebben over dat rentebesluit dat er volgende week aankomt.
1: Tot zondag.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaalrechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, wijntje bij het avondeten. Driekwart van de Nederlandse volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan één. Maar als het aan de Gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Welke risico's brengt alcohol met zich mee? Waarom drinken we eigenlijk? En wat betekent het normaliseren, denormaliseren van alcohol voor onze samenleving en de alcoholsector? Harold Harmsma, welkom.
6: Dankjewel.
5: Mooi dat je er bent. Ik kan van jou wel antwoord krijgen van die vragen. Een van de bekendste wijnjournalisten van ons land, ja, durf ik wel te zeggen. Hè?
6: Je mag er graag over publiceren.
5: Ja, je begon als schrijver en reclamemaker. Het heb ik vooral bekend met die toegankelijke en humoristische stukken over wijn. Het AD, Parool, de grote Harmsma natuurlijk. De grootste Nederlandse website nog steeds,
6: ja,
5: denk ik.
6: Ja, de meeste. De drugsbezochte consumentenwijnwebsite, ja, van Nederland. Ja. Inclusief alcoholvrij. Ik zal het er maar meteen bij vertellen.
5: Ze
6: zijn, ja, erbij.
5: Je bracht het ook in de praktijk. Want ik begreep dat je jarenlang ongeveer een fles wijn per dag dronk.
6: Ja, op een zeker moment kom je er toch wel achter dat je, niet zozeer tijdens het proeven, maar dat je eens eventjes terugkijkt en dat je denkt, gut, ik heb al een fles wijn. Ik heb toch wel een fles wijn leeggedronken, ja, vandaag. En
5: was nou, normaal.
6: Dat was heel normaal. Ik heb een vrouw die kookt. Die heeft een kookboekwinkel gehad. Mm-hmm. Er werd ook veel gekookt en gewerkt. Veel chefs over de vloer. Veel wijngerelateerde gasten over de vloer. En zij spuugt er ook niet in. Nee. Laat ik het zo maar stellen. Zij vindt het bijkans nog belangrijker dan ik. Want als ze aan het koken is, dan zegt ze, ik wil dan wel mijn glaasje wijn erbij. Ja,
5: en dan samen nog zit jij in het keukenblok toe te kijken.
6: Ja,
5: met een glas
6: dan
5: wijn.
6: Kijk ik toe of ik zit aan passant nog een stukje te tikken. Ja. En dan voordat je het weet is bij het koken al een fles leeg.
5: Ja, en dat, dat zien we als gezellig.
6: Dat was ook heel gezellig, vinden we nog steeds heel gezellig. Maar op een zeker moment kom je er dan toch achter. Helemaal als je dan optelt dat je bij het eten dan toch ook nog wel een half flesje doet bij, ja, elkaar. Ieder een half flesje wel te verstaan. Ja. Je zit al te grijnzen. Het begon zo vanzelfsprekend te worden. Uh-huh.
5: Het sluipt erin.
6: Het sluipt erin. En het wil niet zeggen, en dat vond ik eigenlijk het meest, laat ik zeggen, wat het verontrustendst was. Het meest verontrustend. Is dat we merkten daar niks van. Mm-hmm. Dus we begonnen niet te lallen. Ik begon haar niet te slaan. Zij begon mij niet te mishandelen. Nee. Ik kwam op tijd om mijn werk de volgende dag. Want dat was, ik werk aan huis.
5: Geen kater?
6: Geen kater. En toen dacht ik, ja, maar het begint zo gewoon te worden. Ja. En misschien toch ook al meebewegend met die onderstroom die je in de maatschappij toch ook zag. Van, ja, moet het allemaal nou maar zo? En zullen we dat nou wel doen? En laten we eens wat minderen? En misschien eigenlijk ook wel omdat we het archetype bijna zijn van de ultieme consument. Je zag een verandering een beetje in glijden in ons consumptiegedrag. En dat zie je de laatste jaren eigenlijk steeds manifester worden. Ja. Is dat we gaan minder drinken.
5: Dat hebben jullie echt besloten met z'n tweeën?
6: Met z'n tweeën, ja, zeker.
5: Maar hoe ging dat
6: ook
5: dan?
6: Nee, maar kijk, ik publiceerde natuurlijk ook al. Ja. Ik volg de trends.
5: Ja. Dus jij wist dat dit is gaande?
6: Maar dit is gaande en ik kijk om mij heen. We komen, we hebben, behalve ons werk hebben we ook een hobby. Is dat wij 3, 4, 5 keer in de week buiten de deur eten en drinken.
5: Ja.
6: Dus je kijkt in het theater van de gastronomie goed om je heen en je ziet wat gebeurt daar. We spraken met sommeliers, we spreken met koks, we spreken met gastheren, gastvrouwen, gastmensen moeten we tegenwoordig ook zeggen. En dan vroegen we ze ook van, wat zie jij veranderen? Wat zien wij veranderen?
5: En wat zagen ze?
6: Nou, een hele interessante was, ik moet wel zeggen N is 1, maar als je doorvraagt, uiteindelijk kom je erbij meer terecht, is dat je een veranderend eetpatroon zag. Hmm. En daaraan gekoppeld een veranderend drinkpatroon.
5: Wat betekent dat?
6: Was dat 10 of 20 jaar geleden, dan gingen we op restaurant.
5: Ja.
6: 7:30 aanschuiven,
5: ja.
6: Aperitiefje, nog een aperitiefje, 12 gangen,
5: ja, ja.
6: Fles wijn, wijnarrangement, overal bijpassende wijnen bij, armagnacje of het af te blussen, thuis nog even een biertje en even afdouchen met een gin tonic.
5: Ja.
6: En om 2:30 lagen we in bed, nadat we eerst bij
5: tegenwoordig de heb je in de grote steden overal de eerste en tweede zitting, dus je wordt 2,5 uur van die tafel gekeken.
6: Daar ga je, maar die is niet zozeer ontstaan om het te veranderen, maar die is ook ontstaan omdat de vraag naar avondvullende voorstellingen in het theater
5: van minder werden.
6: Werd minder. Dus ik spreek met een jonge gastheren, jonge gastvrouw, jonge koks. Ze zei, wat zie jij veranderen? Hij zei, nou, is iets grappigs gaande. We hebben jonge gasten, dan heb ik het echt over Gen Z.
5: Ja.
6: Dus 1997, ja. 2012. Die komen goed eten bij ons. Want het ging over goede restaurants. Mm-hmm. Ik heb het niet over de shawarma tent om de hoek. 2 gangetjes, 3 gangetjes met 1 dure fles wijn.
5: Oh,
6: dus wat zie je gebeuren? En ik ben daarover gaan kijken. Ik ben gaan analyseren. Ik ben er met meer over. Ik ben onderzoek gaan doen. Dat we zijn minder gaan drinken. En dat zie je wereldwijd gebeuren. Ja. Maar beter.
5: Okay.
6: Dus dat is, we zijn bewuster gaan consumeren.
5: Geen kwantiteit, maar kwaliteit. En dan ben ik toch nog ben ik terug bij jullie weer aan die keukentafel.
6: Ja.
5: Waar gekookt wordt.
6: Ja.
5: Heerlijk gekookt wordt. Ja, zeker. Vrouw, neem ik aan.
6: Ja,
5: jij denkt, deze wijn past er lekker bij. En dan trek je niet mijn hele fles open. Is dat moment dat je dat samen bespreekt?
6: Nee, ho.
5: Je drinkt niet mijn hele fles op. Laat ik het anders formuleren.
6: Ja, die drinken we ook op.
5: Is dat een heel bewust moment geweest dat je tegen elkaar zei, we gaan het wat minderen?
6: Ja.
5: Ja, wie begon dat gesprek?
6: Wij beide, toch. Wij zijn al vrij lang met elkaar, dus we kunnen onze body language ook al lezen.
5: Ja.
6: Ik zei, joh, we worden en werden een dagje ouder. Het waren hele triviale zaken.
5: Mm-hmm.
6: Als zijnde, we gingen wat minder goed slapen, bijvoorbeeld.
5: Mm-hmm.
6: Dus we zijn ons eetpatroon gaan wijzigen. Dat kan, want wij zijn met pensioen.
5: Heerlijk.
6: Dus mevrouw Hamersma kookt een maaltijd tussen de middag.
5: Ja, s'avonds wat lichter.
6: S'avonds wat lichter. Dan drinken wij 2 glazen wijn bij de lunch.
5: Mm-hmm.
6: Dan is de verteringsmodus is veel sterker. Die is dan het dode systeem.
5: Ja.
6: En dan s'avonds doen we bij wijze van, je zou het bijna een digestief kunnen noemen, dat ene glas wat er nog in die fles zit. Dus we hebben 2 dagen dat we alcoholvrij zijn.
5: Ja.
6: Sowieso.
5: Ja.
6: Dan drinken we geen alcohol.
5: Mm-hmm.
6: En dat is eigenlijk nog, vind ik, nog steeds veel beter dan Dry January. Ja. Want Dry January,
5: dan leg je jezelf een hele maand
6: nou, dan is een maand, dan ben je 30 dagen, 31 dagen alcoholvrij. En daarna ga je enorm aan de slag weer.
5: Ja.
6: Maar bovendien, wij doen het dus 52 keer 2 dagen.
5: Ja.
6: En zullen we dat even uitrekenen?
5: Ja, dus
6: 104 dagen, dus 3 maanden.
5: Ja,
6: en
5: okay.
6: Dat vinden wij een hele prettige manier.
5: Maar toch, hè? Toch is het zo, familie Hamersma.
6: Ja,
5: ik kom nu bij die gezondheidsraad uit.
6: Ja.
5: Want dat heb je ook gezien.
6: Ja,
5: dan, ik weet niet of je nog dat papieren krant hebt. Misschien heb je wel verfrommeld in een hoek gegooid.
6: Ik heb beide.
5: Beide. In ieder geval, je leest dan die gezondheidsraad die zegt, er is geen gezonde ondergrens voor alcohol.
6: Ja.
5: Zelfs 1 glas per dag is al schadelijk voor de gezondheid. 7 verschillende soorten kanker.
6: Ja.
5: Wordt daarbij genoemd bijvoorbeeld.
6: Ja.
5: Ja, dan zit de familie Hamersma daar thuis.
6: Ja.
5: Dat bericht te lezen. Ja. Wat gebeurde er bij jullie?
6: Dat is iets wat wij al. Kijk, ik heb in 2010 het boek geschreven, Wijnreis door mijn lichaam. Over de positieve effecten van wijn drinken.
5: Mm-hmm.
6: Daar is toen een hoop om te doen geweest. Omdat ik het had over de positieve effecten van wijn drinken. Want die zijn er wel degelijk ook. Hè, waarom moeten we het altijd over de zogeheten negatieve effecten hebben? Dus ik heb dat boek geschreven. In 2017 heb ik daar een follow-up op geschreven. Dat heette Dagboek van een gezonde wijndrinker. Ging over mezelf. Mm-hmm. En wat ik heb gedaan is wetenschappelijke en medische publicaties naast elkaar gelegd. Uit binnen- en buitenland. En eens even gekeken wat er nou precies werd geroepen ten faveur en ten nadele van. Want het vervelende is, van ieder onderzoek dat er wordt gedaan, of het nou gaat over suikers, of over vetten, of over fijnstof, of over barbecuen, ieder onderzoek wat er wordt gedaan, dan is altijd een tegenonderzoek van die precies het tegenovergestelde.
5: Dus eigenlijk zeg je, de Gezondheidsraad heeft het aan het verkeerde eind?
6: Dat zijn niet mijn woorden, nee, want ik ben geen wetenschapper. Ja. Ik ben een journalist, ik ben een schrijver.
5: Maar goed, je hebt boeken geschreven en je zegt daarin, er zijn ook voordelen van alcohol.
6: Ik vind ook voordelen van alcohol, of van wijn, moet ik zeggen.
5: Dus die conclusie van de Gezondheidsraad, hoe kijk je daar
6: naar? Nou, de conclusie van de Gezondheidsraad, kijk, ik ben twee dingen. Risico lopen wil niet zeggen schade.
5: Mm-hmm.
6: Dat is een ding wat een gegeven is. Dus ik heb laatst een onderzoekje gelezen als suiker zou worden aangeboden bij de Gezondheidsraad of bij het wetenschappelijk bureau van wat goedkeuring moet geven aan nieuwe producten.
5: Dat niet toegelaten zou worden.
6: Niet toegelaten worden. Gaan wij kijken naar vet? Niet best. Gaan we barbecuen? Kan de boel in de fik steken. Kan je de boel in de fik steken. Heb je een auto kan 200 rijden. Als je dat doet over een woonerf,
5: niet zo handig.
6: Is dat niet zo handig. Nee. Dus ik wil eigenlijk opteren, en dat weet natuurlijk een ieder. Kijk, risico is nog geen schade. En wat ik naar kijk als hoe ik het gebruik, ik ben geen misbruiker.
5: Mm-hmm.
6: Gebruik is nog geen misbruik. Kijk, ik ben mordicus tegen
5: alcoholmisbruik.
6: Alcoholmisbruik.
5: Ja, dus dat zal iedereen zijn.
6: Ja, maar het rare is, kijk, als je alcoholgevoel of verslavingsgevoelig bent, ja, dan moet je het maar niet doen. En terugkomen bij de Gezondheidsraad. Ik heb dat natuurlijk toen, ik zit nog steeds in die Rolodex bij Hilversum en bij jullie.
5: Dus je werd dus op gebeld. Het moment, ja, daar zijn we. Meneer Halensma, kom eens even langs.
6: En nu zit ik weer bij meneer Rooijakkers. En die gaat dan ook roepen van, nou, zie je wel. En die Gezondheidsraad, dus daar twijfelt u. Ik zeg, nee. Kijk, misschien is het wel zo. Maar daar heb ik nog geen één journalist. Ik heb laatst gekregen een journalist aan de lijn hierover.
5: Ja.
6: En die zegt, heeft u dat bericht gelezen van, ja, natuurlijk heb ik dat persbericht van de Gezondheidsraad ook gelezen. Dat er geen
5: daar ging ik wel vanuit, dat vraag ik niet eens aan je.
6: Dat er dus geen gevaarloze ondergrens meer is. Dat iedere drup alcohol, die is gevaarlijk. Dus dat doet mij denken, toen ik zat bij Paul Witteman, daar zat iemand van de STAP, de Stichting Alcoholpreventie, dus de Blauwe Knoop. En die was ook mordicus. Oh, die riep ook, het is levensgevaarlijk alcohol. Ik gebruik ook geen alcohol in mijn deodorant, want het is, is carcinoom. Dus daar kan ik niet tegen. Kijk, die Gezondheidsraad, daar vind ik dan van dat ze een hele goede functie hebben, natuurlijk. Mm. Die beschermt ons voor allerlei onheil. Maar ik heb aan een journalist gevraagd die mij hierover belde. Zeg, heeft u ook, want u refereert niet alleen aan de Gezondheidsraad, maar dat die ook van de WHO had gehoord. Ja. Want daar kwam het vandaan.
5: Precies, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja.
6: En dat was de bron in dit geval. Nu neemt de Gezondheidsraad niet klakkeloos alle adviezen van de WHO. Maar ze hingen behoorlijk met hun oor. Nou, de WHO, ik zeg, heeft u de WHO verder onderzocht? Hoe bedoelt u? Het is toch van, ik zeg, nou, u weet dan ook dat er bij de Wereldgezondheidsraad, dat ze niet alleen hun, hun adviezen baseren op wetenschappelijke medische publicaties, maar een hele belangrijke lobbygroep daarin, dat is Movendi.
5: Ja.
6: En Movendi, die hebben een stem, daar wordt erg naar geluisterd, en dat waren de vroegere Tempeliers, 1851 opgericht in de Verenigde Staten. En die hadden zich als doel gesteld, helemaal na een fusie met nog wat andere anti-alcohol bewegingen, om alcohol volledig uit te bannen. Ik zeg, maar daar hoor ik u niet over.
5: Nee.
6: Dus ik weet niet hoe ik hier mee om moet gaan.
5: Je weet niet wat er achter schuil gaat.
6: Nee, ik weet niet wat er achter schuil gaat. En ik weet natuurlijk een beetje, ja goed, nogmaals, meneer Rooijakkers, ik ben mordicus tegen alcoholmisbruik.
5: Mm.
6: Maar ik mag heel graag, ik stelde nog even een vraag door aan deze verslaggever van dienst. Ik zeg, waar woont u precies? Hij zei, waarom wilt u dat weten? Ik zeg, vertelt u het nou even. Nee. Hij zei, nou, ik woon in Rotterdam. Ik zei, heeft u kinderen? Hij zei, ja, ik heb twee jonge kinderen. Ik zei, nou, ik zou onmiddellijk verhuizen.
5: Ja, vanwege de fijnstof.
6: Maar vanwege de fijnstof. Ik zei, ja, ik zei, maar daar gaan we.
5: Ja, ja, maar zo kun je natuurlijk naar alles
6: nou,
5: wijzen.
6: Ja, dat doe ik, omdat ik. En toen zei hij, nou ja, het was precies zijn antwoord. Ja. Ik zei, ja, en zo blijf ik graag een glaasje wijn drinken. Ja.
0: Art Rooijakkers.
5: In gesprek vandaag met Harold Hamersma. We kennen hem allemaal als de wijnman van Nederland, durf ik me toch wel te noemen. De grote Hamersma. Er zijn hele dromme mensen die met zijn advies door de supermarkt struinen op zoek naar die goede fles wijn, bijvoorbeeld voor onder een tientje. Mm. Die zijn dan te vinden als je hem volgt. En dat is meteen ook interessant, want kijk, ik praat nu even autobiografisch, Harold. Ik weet dat alcohol niet goed voor me is. Ik ga er ook wel van uit. Ik ben iets minder dat je eraan twijfelt. Ik snap wel dat ze dat adviseren. Maar toch kan ik tegelijkertijd enorm uitkijken naar een goed glas wijn. Daar zit natuurlijk iets paradoxaals in. Ik hou mezelf enigszins voor de gek. En ik zit me af te vragen, misschien kun jij dat voor mezelf beantwoorden. Hoe zou dat nou toch komen?
6: Nou ja, ik vind het een hele goede vraag. En dat is ook een vraag die ooit is beantwoord door professor Jan Snel. Hij is een psycholoog bij de VU. Hij is inmiddels niet door drank overigens overleden, want hij was al heel oud. Hij is een soort gelukspsycholoog.
5: Ja, ja.
6: Hij zegt van, het geeft een prettig gevoel. Het is met wijn heb.
5: Ja.
6: Is dat het een hele. Kijk, het is sowieso de godendrank. Hè? Het is druiven, dat is het hoogst in de agrarische pikorde. Want dat maakte de godendrank.
5: Uh-huh.
6: Het is een hele sociale. Een sociale gebeurtenis.
5: Ik schrik je intussen wat water in.
6: Ja, water. Daar heb ik wel eens iets over gelezen ook.
5: Alsjeblieft.
6: Wijn dat.
5: Het is meer dan gewoon een glas waarin je. Kijk, ik krijg wel, als je een glas wijn drinkt, krijg je ook een soort tinteling. Dat je van twee.
6: Het geeft een lekker gevoel. Het is een gespreksonderwerp.
5: Ja.
6: Het is met aandacht uitgezocht. Het wordt met aandacht gedronken. Ik kom bijna nooit binge drinkers tegen die zich helemaal een stuk in hun kraag zuipen met wijn. Het is een sociale drank.
5: Hmm.
6: Dus je deelt. De fles met elkaar, dat deel je niet alleen. Je deelt ook de belevenis met elkaar. Het is een wijn die je schenkt. Een schenkje bij een gerecht, daar heb je het over. Je gaat een gesprek aan met je partner aan tafel. Dus het is een soort social superglue, zou ik ook bijna zeggen. Die de tongen losmaakt, het gesprek opent. Je ziet ook, en dat is aardig, is dat juist bij jonge mensen, dat is ook zo leuk, is dat je een enorme dorst naar informatie neemt ertoe.
5: Mm-hmm.
6: Doordat we duurder zijn gaan drinken, willen we er meer van weten. De cursussen nemen toe. We willen meer erover weten, meer de kennis delen. En dat is iets wat wijn doet.
5: Ja.
6: Dus je slaat het ook niet achterloos naar binnen.
5: Nee.
6: Je deelt die kennis met elkaar, je geniet ervan, je kan het hebben over de druif, de regio, de al dan niet regen.
5: Het is het verhaal ook.
6: Het is storytelling. Dat is waar mijn hele bastion van informatie op geschraagd is ongeveer. Ik ben een storyteller.
5: Ja,
6: en dat willen mensen dan ook weten.
5: Ja. En dus je haalt een verhaal weg bij mensen in zekere zin. Een gespreksonderwerp, een sociaal smeermiddel. Als je zegt van, hé, dat ene glas is niet goed voor je. Misschien is dat dus ook waarom ik denk van, want het is ook iets. Ik drink het niet in mijn eentje. Ik drink het met andere mensen.
6: Nee, maar het is niet goed voor je. Dat daar zet ik mijn twijfels bij. Als je er dus heel goed door voelt. Door dat ene glas je kunt ook zoeken, wat doet het nou? Er komen endorfines vrij en allemaal fijne stoffen die jou zorgen dat je je prettig voelt van dat ene glas, van het gesprek dat ik met jou heb, van de heerlijke smaak die er gecreëerd wordt, omdat die zo lekker bij je blinde vinkje, zo'n zeisje of je entrecote hebt. Als je dan wel je vegetarische aubergineschotel, die lekkerder wordt. Want goede wijn kan een gerecht lekkerder maken.
5: Ja, alsof die gerecht voor jouw vrouw nog lekkerder gemaakt moeten worden.
6: Nou, dat helpt toch wel af en toe. En zij kan er ook erg van genieten. Zeggen ze, deze is er wel heel goed bij.
5: Ja.
6: Want er zijn goede proevers. Je staat stil bij jezelf.
5: Ja.
6: Je staat stil bij het moment. En ja. Dat doet met alle respect voor het glas water wat je hebt ingeschonken, Art.
5: Ja, er gebeurt weinig, bedoel je? Er
6: gebeurt weinig.
5: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Het is een beetje een technische kettingvraag, maar dat is misschien wel leuk ook. Want de vorige aflevering was hier Tessel de Heijtengast. Is medeoprichter van Bierbrouwer Gebrouwen door Vrouwen.
6: Ah ja.
5: Mooi verhaal over hoe twee zussen dat biermerk neerzetten. Okay. En daar die grote industrie toch ook een beetje nog steeds een uitdager zijn. Ze heeft de volgende vraag voor jou. Hoi Harold, mijn vraag voor jou. Bij bier hebben we heel erg een keuze voor de gist die we kiezen in ons brouwproces. Die geeft ook heel veel smaak. Als het over wijn gaat, gaat het over de druiven of de grond waarop de druif is gegroeid. Maar ik hoor bijna nooit wat over gist. Hoe zit het nou bij wijn en gist?
6: Dat is een hele goede vraag van Tessel.
5: Oké.
6: Heb ik al veel over gepubliceerd. Ook de grap is namelijk dat ze denken dat het altijd over druiven gaat. En dat is ook zo. Maar gist speelt een enorme belangrijke rol. Heel vaak gebruiken ze in de wijnindustrie gecultiveerde gisten. Dus die kan je letterlijk bij DSM bestellen. Het voormalige DSM. En dan zei ik, wil een gist hebben die hoger in zijn alcohol geeft. Of die moet meer de smaken die er in deze druif zitten. Door abrikoos of persik, die moeten wat meer benadrukken. Dus gist is een key-speler als het gaat om goede wijnen maken. Ja, ja, ja. Dat is iets ook waar wijnmakers, misschien zelfs nog wel wat meer dan biermakers, enorm mee bezig zijn. Dus dat is eventjes, denk ik, een misunderstanding.
5: Okay.
6: Dat geen rol speelt. Dat speelt een hele, hele, hele belangrijke rol. De wilde gisten die op in de wijnranken zitten, in de wijngaard zitten, yeah, in de wijnkelder zitten, die spelen ze, daar maken ze echt heel erg veel gebruik van. Uh-huh. Helemaal de natuurwijn, biodynamische en de biologische wijnmakers. Yeah. Die zijn daar de culturen voor aan het bestuderen. Hun eigen gisten, een gist die het alleen op dat terroir doet. En het kan dus ook. Want dat is misschien straks leuk om het als we het over alcoholvrij hebben. Er is nu, ik las net een stuk in FD over de familie Swinkels van de bieren. Die hebben nu een alcoholvrije wijn ook gemaakt.
5: Ja.
6: En dan zeggen ze, goh, dat is me toch allemaal wat. Nou, ik heb het omgekeerd nu ook meegemaakt. Ik liep tegen een producent van wijn aan in de Loire, Villebois heette ze. En die lieten mij een biertje, een biertje drinken. Ik zeg, god, dat is lekker.
5: Mag je geen wijntje zeggen?
6: Nee, een wijntje, dat is, heb je thuis ook een vrouwtje op de bank zitten.
5: Oh ja?
6: Oeh.
5: Dus als je zegt, wil je iets drinken? Niemand zegt, ja, lekker een wijntje.
6: Nee, een glaasje wijn mag wel, maar een wijntje nooit.
5: Maar glaasje wijn
6: mag wel. Ja? Een wijntje zelf
5: krijg
6: mag niet.
5: Krijg je etikettenles.
6: Want dan heb je dus ook een vrouwtje op de bank.
5: Oké, en een hondje.
6: Een hondje mag tot daar, als een klein hondje is. Dan,
5: als ik nou een heel klein vrouwtje heb?
6: Een lullipietertje. Ja, nee, wat is het?
5: Okay,
6: ja,
5: okay. Okay, maar dus geen wijntje.
6: Nee. Ja. Ik proefde daar van deze wijnproducent, die Philippe, die liet mij twee bieren proeven. Ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Hij zei, nou, we hebben een bierbrouwer ontdekt die een gist heeft ontwikkeld.
5: Ja.
6: Voor zijn bier. Hmm. Waardoor er, door die gist te gebruiken, ontstaat een bier zonder alcohol. Dus de gist produceert geen alcohol.
5: Hmm.
6: Dus we hoeven de alcohol er niet uit te halen.
5: Ja.
6: Hij zegt, daar wilden wij van leren. Dus we hebben in eerste instantie een sap gegeven van onze Chenin Blanc en Sauvignon Blanc.
5: Om te kijken wat er overblijft.
6: Om te kijken wat er gebeurt op het moment dat we die gist gaan gebruiken.
5: Want heel even een gewetensvraag. Alcoholvrije wijn, is dat wijn in jouw ogen?
6: Ja, dat is wijn, want het is eerst wijn geweest waar ze de alcohol weer uit hebben gehaald.
5: Ja.
6: En dat gebeurt met.
5: Maar misschien haal je daarmee wel de ziel uit het product en is het geen wijn meer.
6: Je haalt de ziel eruit, je krijgt er een nare geur voor terug vaak en een vervelende smaak. Het
5: maar
6: is een hele
5: is nog wijn,
6: agressieve. Het mag geen alcoholvrije wijn heten als het niet eerst wijn is geweest. Okay. Dus daar ligt al iets. Ik proefde dat bier op basis van Chenin Blanc en Sauvignon Blanc. Dus met een gist die, laat ik zeggen, deze drank produceerde zonder alcohol te laten staan. Was een verrukkelijk bier van een wijnproducent.
5: Mm.
6: Is nu te koop in Nederland, heb ik ook begrepen.
5: Ja.
6: Bij de groothandel. En dat is dan wel weer heel interessant. Dus dat is wat gist. Dus misschien krijgen ze wel.
5: Ja, wat test
6: de
5: vraag van
6: Texel, die krijgen misschien wel een zware concurrent erbij.
5: Ja, met die wijn. Ja. Ja. We gaan het straks nog wel hebben over die alcoholvrije wijn. Want ik ben er wel, als jij als wijnman toch die belangrijke van alcoholvrije wijn. Die gezondheidsraad, waar jij dan niet helemaal mee eens bent of helemaal gelooft.
6: Nou,
5: maar
6: ja.
5: Goed, stel, is dat een wereld waar we naartoe zouden kunnen gaan? Waarin wijn die in restaurants wordt geserveerd, dat je een goed glas alcoholvrije wijn krijgt?
6: Nou,
5: het duurt lang dit antwoord.
6: Nee, maar ik kreeg wel eens de vraag. Kijk, we zijn natuurlijk in een soort interbellum terechtgekomen, in een tussenfase, dat we gaan aan het onderzoeken zijn van wat is er nou lekker en wat is er nou niet lekker.
5: Dus
6: alcoholvrij is eigenlijk een techniek die we heel kort kennen.
5: Mm-hmm.
6: Zowel voor bier als voor wijn, als voor gin en noem het allemaal maar op. Dus daar moeten we nog een beetje aan wennen. Er wordt enorm aan gesleuteld. Hè. Dus de techniek neemt toe. De soort druiven die we, als we het over wijn hebben, die we gebruiken. Daar krijgen we wat meer inzicht op. De ervaring neemt toe. Dus iemand vroeg mij niet al te lang geleden, maar ja, maar u vindt dat niet, u schrijft daar lelijk over, want het is zonder alcohol. Ik zeg, oh nee, ik schrijf er lelijk over omdat het vies is. Dus ik zeg, dus op het moment dat het lekker is, mis ik de alcohol niet. Ik zeg u, toen Kijk, Buckler was verschrikkelijk. Ja, maar toen het Heineken 0.0 werd, vond ik het verrukkelijk. Ik heb altijd Heineken 0.0 staan. Ja. En dat vind ik hartstikke lekker. Ja. Op een moment, ik heb wat alcoholvrije gins staan. Waaronder Nona. Fantastisch, met een goede.
5: Ja, ja.
6: Dat zie je ook, die ontwikkeling weer met tonics. De condimenten, zou ik bijna zeggen, ja, voor een gin, bestaat uit goede tonics. Nou, die markt is enorm geëxplodeerd ook. Heel dus interessant.
5: Met andere woorden, het gaat om de kwaliteit, gaat niet om de alcohol.
6: Ja, en als er wijnen komen die alcoholvrij zijn, waarvan ik zeg, joh, bijvoorbeeld op basis van thee, ja, wat heel lekker is.
5: Dan zou het zomaar kunnen.
6: Op basis van groenten, kruiden, ja, wat heel lekker is. Let it go.
5: Oké, ik praat zo verder met Harold Haans. Maar het is leuk om met je te praten over alcohol, wijn en alles wat erbij hoort. Gaan we het ook hebben over de toekomst van alcohol, de toekomst van wijn bijvoorbeeld. Dus blijf lekker luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaalrechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En dan het weer door...
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar... En

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nu staan die rokers buiten de regen een beetje te klooien met z'n allen. Het ziet er altijd zo verdrietig uit.
3: Het is heel verdrietig.
2: Ja, misschien gaat dat met alcohol ook wel gebeuren.
3: Zomaar kunnen.
2: Dus dat we nu aan het begin...
3: God verhoeden.
2: Ja.
3: Baggers verhoeden.
2: Maar dat we aan het begin van die ontwikkeling zitten.
3: Het kan, ik weet niet of dat...
2: Dat het gesprek, net zoals wijn kun je bewaren en wordt soms beter. Maar dat dit gesprek over 15 jaar wordt gebruikt als... moet je kijken.
3: Ik hoor die
2: hardrojakkers. Hoe ze er toen over spraken.
3: Ja, die hamers, maar god. Die heeft nog bijgezet in een glasbak. Ja.
2: Ja. Wat denk je?
3: Ik denk niet dat het... Ja, ik hoop of ik denk, weet je, we'll let it be... dat het niet zo'n vaart zal lopen. Je
2: maar die ziet, parallellen?
3: Nou, je ziet, we hebben natuurlijk... daar wordt wel eens... de tijden van de drooglegging in Amerika... dat er nog nooit zoveel werd gedronken. Nee. Dat er nog nooit zoveel misdaad was als toentertijd. Je ziet het in bijvoorbeeld in Denemarken, Zweden, Noorwegen... waar ze dus de accijns hebben verdriedubbeld. En het kwam het in monopolies terecht van de staatswinkels. Daar zijn de hoeveelheid binge-drinkers... is met 10, 11, 12, 15% toegenomen. Dus op het moment dat je het verboden gaat maken... of de verboden vrucht... ja, dan vrees ik met...
2: Het nog aantrekkelijker misschien wel.
3: Ja, dan worden bepaalde dingen aantrekkelijker. Zie, laat ik zeggen, de extremen die we hebben met pilletjes... dat we allemaal een beetje zo hebben gedaan. Oh, pilletjes, allemaal gezellig, dat moet allemaal kunnen.
2: Dansen,
3: whatever, wat er tegenwoordig allemaal in mag zitten. Ja. Kijk, ik heb liever, is mijn statement... van die pilletjes. Ik heb nooit die pilletjes en cocaïne en heroïne en dat soort dingen gebruikt. Omdat ik niet wist wat ik had. Bij alcohol weet ik precies eigenlijk dat risico. Tussen aanhalingstekens. Ja. Lieve mensen, luisteraars, kijk mee. Ik maak de aanhalingstekentjes.
2: Ja.
3: Dank u. Dat risico, dat kan ik zelf wel inschatten. Ja. Nou ben ik zeg het er meteen bij, als je verslavingsgevoelig bent, op wat dan ook, hè, dat kan je ook van TikTok en Snapchat en God mag weten wat het is, suiker, doe het dan maar niet, dat weet je zelf ook. Maar ik kan bij alcohol kan ik persoonlijk het risico inschatten wat dat met mij doet. Ik weet ook, zeg nou, tot hier en niet verder. Ik ben in mijn hele leven 2 keer dronken geweest. Ja, het is heel saai.
2: Ja.
3: En misschien kan ik wel heel veel drinken, maar dat is ook niet zo. Ja. Ik heb op een gegeven ogenblik genoeg. Ik neem 5 verantwoordelijkheid. Ja. Ik hoef niet meer. En helemaal nu, dan rijd ik terug. En dan mag mevrouw Hamersma in plaats van 3 glaasjes... mag ze 4 glaasjes, mag ze mijn glaasje hebben. Dus ik denk dat juist deze component, de alcoholcomponent, daarvan weet je wat die doet. En ja, die pilletjes, nogmaals, ik ben er mordicus op tegen. Ik vind het waardeloos, ik vind het shit zo. Maar we hebben het gedoogd, we laten het toe.
2: En aan de andere kant, als ik kom wel eens op een festival. Dat is een heel ander onderwerp, hoor. Maar dan als er allemaal mensen zijn die ecstasy hebben gebruikt... is meestal een leukere sfeer dan heel veel dronken mensen bij elkaar. Daar krijg je gevechten en geweld. En mensen die met MDMA, die staan elkaar hooguit een beetje te knuffelen. Dus daar zit toch ook wel weer aan, in nuance.
3: Ja, maar goed, van die mensen met die MDMA, hoeveel gaan die naar zwaarder en wie gaan het zwaardere pilletje pakken?
2: Dat kun je natuurlijk ook van alcohol zeggen. Je begint met een glas wijn en eindigt met een fles vodka.
3: Nou ja, goed, dat zijn de gebruikers die zelf... Ben je gebruiker of misbruiker? En het wordt altijd, laat ik zeggen, in iedere vorm van een verslaggeving... en ook als je journalist aan de lijn krijgt... gebruiken, misbruiken, wordt fluitend door elkaar gegooid.
2: Ja. Oké, maar jij zegt, ik kan goed inschatten... en ik weet waar mijn grens ligt, ik weet wat erin zit... dus ik weet hoe ver ik kan gaan. Ja. Interessant is, kwam ik ergens tegen... jouw eigen kinderen mochten op hun 5e, 6e levensjaar... mochten ze wijn proeven.
3: Proeven, ruiken.
2: Beetje Frans gezin waren jullie in die zin.
3: Ja, god, ik heb daar ook over gepubliceerd... dat ik, laat ik zeggen, ik kwam... door dat boek, Wijnreis door mijn lichaam... of Dagboek van een gezonde wijndrinker, daar wil ik vanaf zijn... Kreeg ik te maken met 2 Amerikaanse... thans artsen of hoogleraren.
2: Ja.
3: En die deden er alles aan om high schools stiekem te gaan zuipen. En zo snel mogelijk lam te worden terwijl ze aan het studeren waren. Toen kwamen ze op stage in Italië terecht.
2: Ja.
3: En daar stond de wijn op tafel. En er werd dus aan de jonge kinderen al geleerd... met een beetje water en een klein beetje wijn, wat het betekent. Dus als je vanaf jongs af aan...
2: Blootgesteld wordt?
3: Nou, niet blootgesteld, want dat is een gevaar. Maar je vertelt, dit is het, ruik het.
2: Ja.
3: Dit betekent wijn.
2: Ja.
3: Dit is onderdeel van je opvoeding. Dit is wat het wel doet en dit is wat het niet doet. Dan wordt het niet een verboden vrucht.
2: Uh-huh. Ja.
3: En mijn kinderen hebben dus nooit... Die zijn alle 2 geen alcoholist. Die genieten van...

0: een goed glas.
1: Die genieten van een goed glas. Die weten dat te plaatsen binnen de context van een sociale ambiance.
0: Hoe oud zijn jouw kinderen nu?
1: Die zijn 36 en 34. Ja.
0: En ik heb bijvoorbeeld dochters van 9. Ik heb een tweeling. Ja. Zou je mij hetzelfde aanraden als hoe je het met hun hebt gedaan? Of zeg je, nee, de tijd haalt dat advies misschien in?
1: Nou, dat weet ik niet. Het is ook met hoe je... Kijk, bij ons stond natuurlijk altijd... Wijn en eten was heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat gold natuurlijk als je naar die Mediterrane... dan is wijn en eten staat op tafel.
0: Ja.
1: En als je dan van jongs af aan ziet wat er gebeurt... Kijk, als jouw vader en moeder constant dronken op tafel liggen...
0: Nee.
1: Dan denk je, ja, dat is misschien, dat wil ik niet. Of misschien hoort dat zo, dan ga je het wel doen.
0: Mm-hmm.
1: Hier heb ik ze geleerd, en dat leer ik ook van... buitenlandse gezinnen, dat als je ze van op vroege leeftijd al van de leert kennis maken met de mogelijke gevaren van, maar als je nooit en als je 18 bent, dan mag je wel of juist niet.
0: Dus kennismaking, uitleg werkt beter dan verbieden.
1: Is mijn eigen ervaring.
0: En dat geldt dan voor kinderen, want we hebben nu over opvoeding. Ja. Dan probeer ik toch weer even de parallel te trekken met de gezondheidsraad. Mm-hmm. Is dat misschien ook hoe je naar zo'n advies kijkt? Dat je zegt, nou, misschien is gewoon uitleg wat het met je doet. Lees mijn boeken, bij wijze van spreken. Ja, is beter dan gewoon zeggen, een glas is al schadelijk voor je.
1: Ja, dat is heel erg dat vingertje wat er dan komt. Hè, van, gij zult niet genieten. We hadden het net over genieten, wat een glas wijn voor ons betekent.
0: Ja.
1: En natuurlijk ben ik tegen... Kijk, niet iedereen moet zoals ik dat heb gedaan met mijn vrouw... dat je zegt, die kinderen aan tafel en meteen wijn drinken. Ik vond het leuk dat mijn dochter al op hele jonge leeftijd... een fles wijn met kurk kon herkennen. Vond ik geestig.
0: Wat bedoel je herkennen?
1: Herkennen. Ik liet haar ruiken met een fles wijn die kurk had.
0: Zo.
1: En zij rook. En ze zegt, pap, die ruikt niet zo lekker. Toen was ze 5.
0: Ja, ja.
1: Was ik heel trots op.
0: Ja.
1: Ze mocht het niet drinken, maar ik was heel trots op.
0: Ja, maar daar ben je nog steeds, mag ik hopen, toch?
1: Jazeker, ja. Heel erg trots.
0: Ja. Maar dus eigenlijk zeg je tegen mij ook... het is misschien helemaal niet zo'n gek idee... om ze kennis te laten maken met...
1: Ik ben meer, en dat geldt misschien op alle vlakken... Hè, of het nou gaat over Snapchat en TikTok... informeren... in plaats van verbieden...
0: Ja.
1: Omdat dan de verboden vrucht komt.
0: Ja.
1: Dan wil je ook, als je jong bent en je ontwikkelt je... dan ga je dat toch stiekem doen.
0: Ja. Dus ga ik toch nog één keer terug naar die gezondheid... Hè, meneer Hamersma, zal ik maar even zeggen.
1: Ja, meneer Hamersma.
0: Want als ik dan kijk naar wat er deze week voorbij komt... zeggen mensen, ja, maar wacht even... de maatschappelijke kosten van alcohol zijn zo hoog.
1: Mm-hmm.
0: Want verkeersdoden, verkeersgewonden... vaak te maken met alcohol, wordt gezegd.
1: Ja.
0: Huiselijk geweld, ook te maken met alcohol in veel gevallen, wordt gezegd. Mensen die vallen, gewoon thuis, bijvoorbeeld van de trap... of omvallen omdat ze dronken zijn en dan in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. Ook weer maatschappelijke kosten. Mensen zijn minder productief. Dus met andere woorden, ja, dat private geluk dat je hebt van dat goede glas wijn... weegt dat wel op tegen al die andere kosten?
1: Nou, ik zou die cijfers aan de kerk, want er wordt nu aangenomen. Hè. We nemen aan dat wordt beweerd.
0: Ja.
1: Prima, dan zetten we er weer een ander onderzoek tegen... waaruit misschien wel het tegenovergestelde lijkt. Kijk ik naar het Nationaal Preventieakkoord, dat we dus met z'n allen hebben afgesloten... met de belanghebbende partijen, inclusief de overheid... dan zie ik dat al die pijlen staan allemaal naar beneden.
0: Mm-hmm.
1: Dus vrouwen, 20 jaar geleden was het volstrekt normaal... als ze zwanger waren, dat ze gewoon doordronken. Nou, dat is werkelijk in een vrije val. Was informeren. Informeren.
0: Ja.
1: Mensen die een alcoholprobleem hebben, dat probleem zware drinkers... went down. Jonge mensen die alcohol zijn gaan drinken... naar beneden. We kunnen het niet en we moeten het niet in één keer willen omkatten. Maar we moeten heel secuur met elkaar, met een product... dat niet verboden is door de overheid... moet je heel goed gaan kijken...

0: iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag? Waarom gebeurt dit? Wij zoeken de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
2: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
4: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.

0: Welkom bij tweede half uur. We drinken minder alcohol dan vroeger, maar de discussie erover wordt steeds feller. Moet genieten van een goed glas straks worden uitgelegd, misschien zelfs worden verdedigd. Wijnschrijver Harold Harmsma is nog steeds bij me. Rookte jij vroeger ooit?
1: Ik heb gerookt, maar ik was een meeroker en niet omdat ik dan in een rokerige kamer ging
0: zitten. Van de gezelligheid.
1: Maar ik was van de gezelligheid en ik stopte ermee op het moment dat ik dacht, maar dit is helemaal niet goed voor je. Kijk, nee. Maar roken weten we, dan weten we heel erg goed dat het gegarandeerd heel erg slecht is.
0: Maar dat is natuurlijk die ontwikkeling, dat begint ergens. Hè. Ik kan me de foto's herinneren van de feestjes bij mijn ouders vroeger. Ja. Iedereen binnen aan het paffen, noem maar op en zo.
1: Artsen adviseerden om te roken.
0: Exact, treinen waarin het in gebeurde, was allemaal normaal.
1: Ja.
0: Zelfs klasse. En dan op een gegeven moment komt er een omslag. En nu staan die rokers buiten de regen een beetje te klooien met z'n allen. Het ziet er altijd zo verdrietig uit.
1: Zo verdrietig.
0: Ja, misschien gaat dat met alcohol ook wel gebeuren.
1: Zomaar kunnen.
0: Dus dat we nu aan het begin...
1: God verhoeden.
0: Ja.
1: Baggers verhoeden.
0: Maar dat we aan het begin van die ontwikkeling zitten.
1: Dat kan. Ik weet niet of
0: dat het gesprek, net zoals wijn kun je bewaren en wordt soms beter, maar dat dit gesprek over 15 jaar wordt gebruikt als moet je kijken.
1: Ik hoor die
0: hoe ze er toen over spraken.
1: Ja, die Hamers, maar god. Die heeft ze nog bijgezet in een glasbak.
0: Ja. Wat denk je?
1: Ik denk niet dat het... Ja, ik hoop of ik denk, weet je, we'll let it be, dat het niet zo'n vaart zal lopen.
0: Maar die parallellen?
1: Nou, je ziet, we hebben natuurlijk... Daar wordt wel eens... De tijden van de drooglegging in Amerika, dat er nog nooit zoveel werd gedronken. Nee. Dat er nog nooit zoveel misdaad was als toentertijd. Je ziet het in bijvoorbeeld in Denemarken, Zweden, Noorwegen, waar ze dus de accijns hebben verdriedubbeld. En het kwam het in monopolies terecht van de staatswinkels. Daar zijn de hoeveelheid binge drinkers is met 10, 11, 12, 15% toegenomen. Dus op het moment dat je het verboden gaat maken, of de verboden vrucht, ja, dan vrees ik met...
0: Nog grote... aantrekkelijker misschien.
1: Ja, dan worden bepaalde dingen aantrekkelijker. Zie, laat ik zeggen, de extremen die we hebben met pilletjes, dat we allemaal een beetje zo hebben gedaan. Ah, pilletjes, allemaal gezellig, dat moet allemaal kunnen.
0: Dansen,
1: whatever, wat er tegenwoordig allemaal in mag zitten.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb liever, is mijn statement, van die pilletjes. Ik heb nooit die pilletjes en cocaïne en heroïne en dat soort dingen gebruikt, omdat ik niet wist wat ik had. Bij alcohol weet ik precies eigenlijk dat risico, tussen aanhalingstekens. Ja. Lieve mensen, luisteraars, kijk mee, ik maak de aanhalingstekens. Dank u. Dat risico, dat kan ik zelf wel inschatten.
0: Ja.
1: Nou ben ik zeg het er meteen bij, als je verslavingsgevoelig bent, op wat dan ook, hè, dat kan je ook van TikTok en Snapchat en God mag weten wat het is, suiker, doe het dan maar niet, dat weet je zelf ook. Ik kan bij alcohol, kan ik persoonlijk het risico inschatten wat dat met mij doet. Ik weet ook, zeg nou, tot hier en niet verder. Ik ben in mijn hele leven 2 keer dronken geweest. Ja, het is heel saai.
0: Ja.
1: En misschien kan ik wel heel veel drinken, maar dat is ook niet zo. Ja. Ik heb op een gegeven ogenblik genoeg. Ik neem vrij verantwoordelijkheid. Ja. Ik hoef niet meer. En helemaal nu, dan rijd ik terug. En dan mag mevrouw Hamersma in plaats van de 3 glaasjes... mag ze 4 glaasjes, mag ze mijn glaasje hebben. Ik denk dat juist deze component, de alcoholcomponent, daarvan weet je wat die doet. En die pilletjes, nogmaals, ik ben er mordicus op tegen. Ik vind het waardeloos, ik vind het shit zo. Maar we hebben het gedoogd, we laten het toe.
0: En aan de andere kant, als ik kom wel eens op een festival, een heel ander onderwerp hoor, maar dan als er allemaal mensen zijn die ecstasy hebben gebruikt, meestal een leukere sfeer dan heel veel dronken mensen bij elkaar. Daar krijg je gevechten en geweld. En mensen die met MDMA, die staan elkaar hooguit een beetje te knuffelen. Dus daar zit toch ook wel weer een nuance.
1: Ja, maar goed, van die mensen met die MDMA, hoeveel gaan die naar zwaar? En wie gaan het zwaardere pilletje pakken?
0: Dat kun je natuurlijk ook van alcohol zeggen. Dat je begint met een glas wijn en eindigt met een fles vodka.
1: Nou ja, goed, dat zijn de gebruikers die zelf... Ben je gebruiker of misbruiker? En het wordt altijd, laat ik zeggen, in iedere vorm van een verslaggeving, en ook als je journalist aan de lijn krijgt, gebruik en misbruik wordt fluitend door elkaar gegooid.
0: Ja. Oké, maar jij zegt, ik kan goed inschatten en ik weet waar mijn grens ligt. Ik weet wat erin zit, dus ik weet hoe ver ik kan gaan.
1: Ja.
0: Interessant is, kwam ik ergens tegen, jouw eigen kinderen mochten op hun 5e, 6e levensjaar mochten ze wijn proeven.
1: Proeven, ruiken.
0: Weet je, Frans gezin waren jullie in die zin?
1: Ja, god, ik heb daar ook over gepubliceerd. Dat ik, laat ik zeggen, ik kwam door dat boek Wijnreis door mijn lichaam, of Dagboek van een gezonde wijndrinker, daar wil ik vanaf zijn. Kreeg ik te maken met twee Amerikaanse thans artsen of hoogleraren.
0: Ja.
1: En die deden er alles aan om high schools stiekem te gaan zuipen. En zo snel mogelijk lam te worden terwijl ze aan het studeren waren. Toen kwamen ze op stage in Italië terecht.
0: Ja.
1: En daar stond de wijn op tafel. En er werd dus aan de jonge kinderen al geleerd, met een beetje water en wat klein beetje wijn, wat het betekent. Dus als je vanaf jongs af aan
0: blootgesteld wordt.
1: Nou, niet blootgesteld, want dat is een gevaar. Maar je vertelt, dit is het, ja. Ruik het.
0: Ja.
1: Dit betekent wijn.
0: Ja.
1: Dit is onderdeel van je opvoeding. Dit is wat het wel doet en dit is wat het niet doet. Dan wordt het niet een verboden vrucht.
0: Uh-huh. Ja.
1: En mijn kinderen hebben dus nooit. Die zijn alle twee geen alcoholist.
0: Nooit.
1: Die genieten van
0: een goed glas.
1: Die genieten van een goed glas. Die weten dat te plaatsen binnen de context van een sociale ambiance.
0: Hoe oud zijn jouw kinderen nu?
1: Die zijn 36 en 34. Ja.
0: En ik heb bijvoorbeeld dochters van 9. Ik heb een tweeling. Ja. Zou je mij hetzelfde aanraden als hoe je het met hun hebt gedaan? Of zeg je, nee, de tijd haalt dat advies misschien in?
1: Nou, dat weet ik niet. Het is ook met hoe je. Kijk, bij ons stond natuurlijk altijd wijn en eten was heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat gold natuurlijk als je naar die Mediterrane, dan is wijn en eten staat op tafel.
0: Ja.
1: En als je dan van jongs af aan ziet wat er gebeurt. Kijk, als jouw vader en moeder constant dronken op tafel liggen.
0: Nee.
1: Dan denk je, ja, dat is misschien, dat wil ik niet. Of misschien hoort dat zo, dan ga je het wel doen.
0: Mm-hmm.
1: Hier heb ik ze geleerd. En dat leer ik ook van buitenlandse gezinnen. Dat als je ze van op vroege leeftijd al van de leert kennis maken met de mogelijke gevaren van. In plaats van als je nooit. En als je 18 bent, dan mag je wel of juist niet.
0: Dus kennismaking, uitleg werkt beter dan verbieden.
1: Is mijn eigen ervaring.
0: En dat geldt dan voor kinderen, want we hebben nu over opvoeding. Ja. Dan probeer ik toch weer even de parallel te trekken met de gezondheidsraad. Mm-hmm. Is dat misschien ook hoe je naar zo'n advies kijkt? Dat je zegt, nou, misschien is gewoon uitleg wat het met je doet. Lees mijn boeken, bij wijze van spreken. Ja, is beter dan gewoon zeggen, een glas is al schadelijk voor je.
1: Ja, dat is heel erg dat vingertje wat er dan komt. Hè, van, gij zult niet genieten. We hadden het net over genieten, wat een glas wijn voor ons betekent.
0: Ja.
1: En natuurlijk ben ik tegen. Kijk, niet iedereen moet zoals ik dat heb gedaan met mijn vrouw. Dat je zegt, die kinderen aan tafel en meteen wijn drinken. Ik vond het leuk dat mijn dochter al op hele jonge leeftijd een fles wijn met kurk kon herkennen. Vond ik geestig.
0: Wat bedoel je herkennen?
1: Herkennen. Ik liet haar ruiken met een fles wijn die kurk had.
0: Zo.
1: En zij rook. En ze zegt, pap, die ruikt niet zo lekker. Toen was ze 5.
0: Ja, ja.
1: Was ik heel trots op.
0: Ja.
1: Ze mocht het niet drinken, maar ik was heel trots op.
0: Ja, maar daar ben je nog steeds, mag ik hopen, toch?
1: Jazeker, ja. Heel erg trots.
0: Ja. Zo ook maar dus mijzelf. Eigenlijk zeg jij tegen mij ook. Het is misschien helemaal niet zo'n gekke idee om ze kennis te laten maken met.
1: Ik ben meer, en dat geldt misschien op alle vlakken. Hè, of het nou gaat over Snapchat en TikTok. Informeren. In plaats van verbieden. Omdat dan de verboden vrucht komt.
0: Ja.
1: Dan wil je ook, als je jong bent en je ontwikkelt je, dan ga je dat toch stiekem doen.
0: Ja. Dus ga ik toch nog één keer terug naar die gezondheid, hè, meneer Hamersma, zal ik maar even zeggen.
1: Ja, meneer Hamersma.
0: Want als ik dan kijk naar wat er deze week voorbij komt, zeggen mensen, ja, maar wacht even, de maatschappelijke kosten van alcohol zijn zo hoog.
1: Mm-hmm.
0: Want verkeersdoden, verkeersgewonden, vaak te maken met alcohol, wordt gezegd.
1: Ja.
0: Huiselijk geweld, ook te maken met alcohol in veel gevallen, wordt gezegd. Mensen die vallen, gewoon thuis, bijvoorbeeld van de trap, of omvallen omdat ze dronken zijn, en dan in het ziekenhuis terechtkomen, ook weer maatschappelijke kosten. Mensen zijn minder productief, dus met andere woorden, ja, dat private geluk dat je hebt van dat goede glas wijn, weegt dat wel op tegen al die andere kosten?
1: Nou, ik zou die cijfers aan de kerk, want er wordt nu aangenomen, we nemen aan dat wordt beweerd, prima, dan zetten we er weer een ander onderzoek tegen waaruit misschien wel het tegenovergestelde lijkt. Kijk ik naar het Nationaal Preventieakkoord, dat we dus met z'n allen hebben afgesloten. Met de belanghebbende partijen, inclusief de overheid. Dan zie ik dat al die pijlen staan allemaal naar beneden.
0: Mm-hmm.
1: Dus vrouwen, dat was 20 jaar geleden, dat is volstrekt normaal als ze zwanger waren, dat ze gewoon doordronken. Nou, dat is werkelijk in een vrije val. Was informeren. Informeren.
0: Ja.
1: Mensen die een alcoholprobleem hebben, dat probleem, zware drinkers, went down. Jonge mensen die alcohol zijn gaan drinken, naar beneden. We kunnen het niet en we moeten het niet in één keer willen omkatten. Maar we moeten heel secuur met elkaar, met een product dat niet verboden is door de overheid, moet je heel goed gaan kijken hoe je dat kan inpassen binnen de maatschappelijke betekenis en context waarin het product wordt gebruikt.
0: Ja, die laatste zin snap ik niet helemaal.
1: Nou ja, je moet natuurlijk heel goed kijken waar we het er net over hadden. Het heeft een. Je zou bijna kunnen zeggen dat glas wijn, predik weer even voor wijn, want dat is nou
0: mijn grote overgang,
1: is dat die sociale context waarin het gebruikt wordt, een sociaal product aan tafel. Hoe was je dag vandaag?
0: Ja.
1: Heb je het lekker gehad?
0: Ja.
1: Heb je lekker gewerkt? Zal ik jou eens een heel lekker glas wijn inschenken. Laafter is ook. Trouwens, heb je geproefd dat die Cabernet Sauvignon, dat is van een heel leuk nieuw wijnboertje. En hoe voel je? Kijk, alcohol zet ook weer eventjes je gevoelens open. Ja. Nou, als je daar even naar kijkt, ja. En je kan dat over het voetlicht brengen. Kijk, dat Nationaal Preventieakkoord, we halen dus alle lijnen staan down, ja. Down, ja. In Nederland, hè?
0: Ja, ja.
1: In Nederland. En ik lees ook dat de zware, laat ik zeggen, de doden door alcohol. Dus onlangs las ik dat het door wereldwijd is met de laatste 10 jaar met een kwart gedaald. Hmm. Dus er wordt aan alle kanten.
0: Gebeurt er wat.
1: Ja. En ik zeg. Misbruik, wederom, ja. Niet goed.
0: Punt gemaakt. Ja, misbruik niet goed, maar het gebruik wel. Ja. Je signaleert ook een comeback van klassieke wijnlanders. Italië, Frankrijk, Spanje. Daar wil ik straks wel wat over weten. Ja, want we hebben jouw kennis nog weinig aangeraakt.
1: Ja, uur als het gaat om die wijn zelf. Doen, man.
0: Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, we hebben het in dit uur nog niet gehad over wijnland Nederland en over de klassieke wijnlanden. Ik zit toch nog heel even. Hè? Ik zat over het roken na te denken.
1: Ja.
0: Hè, dat is 20 jaar geleden. Als we 20 jaar geleden een gesprek over roken hadden gevoerd, hadden ze zich niet kunnen voorstellen dat ik hier nu naar buiten kijk en dat ik iemand in een miserie een sigaretje zit. Dus het kan ook snel gaan, wil ik maar zeggen. Ja. Als je toch, niemand kan in de toekomst kijken, Harold. Maar als je nou denkt over 20 jaar alcohol, hoe we daarnaar kijken.
1: Ja.
0: Of naar wijngebruik.
1: Ja.
0: Heb jij daar een beeld van? Zal het nog een beetje hetzelfde zijn als nu? Of zal het echt een stuk minder zijn?
1: Je ziet, kijk, er is één groep, een fanatieke groep drinkers. Een consequente groep drinkers. Dat ben ik.
0: Ja.
1: Dat is de 55+.
0: Ja.
1: Dus je kunt het helemaal in doelgroepen kun je het opknippen.
0: Ja.
1: Dan zijn wij uitgestorven, roep ik maar. Al dan niet aan een leververvetting of van de trap gevallen, dan wel met een ongeluk aan ons einde gekomen.
0: Ja.
1: Alles wat daaronder zit, die zijn veel secuurder aan het drinken geslagen.
0: Maar misschien verandert het wel als ze weer wat meer op leeftijd zijn.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. In die wijnglazen bol ken ik niet kijken.
0: Nee, snap ik.
1: Dus weet je ziet het zebra drinken nu inkomen. Hè? Dus dat ken je, zebra drinken. Nee. Dat is dat je gaat drinken eerst een glaasje alcoholvrij. Dan een glas met alcohol, dan weer een glaasje alcoholvrij.
0: Oh.
1: Dus dan ga je een beetje zebraaien.
0: Ja, ja.
1: Wit, zwart.
0: Okay.
1: Dus dat is één. Dus die oudere groep is uitgestorven. En die andere groep, die zal veel secuurder, en die doet eigenlijk al waar ik het er net over had.
0: Mm.
1: Is dat zeggen, nou, ik ga wel eens een speciaal moment. Ik ga die bijzondere fles bij die twee.
0: Ga ik nu ontkurken,
1: want Art Rooijakkers komt over de vloer.
0: Ja, dat vind ik sowieso een goed moment dan.
1: Een heel fijn ogenblik is.
0: Haalt het een beetje de lol van je werk af, dit soort discussies?
1: Nee, want ik vind het heel fijn om hierover te praten. En ik preed ook niet springend op een glasbak mijn gelijk. Ik probeer de nuance. Ik hou van wijn.
0: Ja.
1: Ik ben een enorme wijnliefhebber.
0: Ja.
1: En ik wil erover praten. En ik wil altijd over praten. Ik wil het altijd proeven. Niet altijd drinken, want ik drink een aantal dagen niet.
0: Ja.
1: En de dagen dat ik wel doe, heel secuur.
0: Mm.
1: Ik aanschouw het. Ik probeer mijn kennis en kunde, de gevaren en het genot wederzijds, of enerzijds, anderzijds, over het vloedlicht te brengen. Het is niet voor niks zo dat ik ook bij de Grote Hamersma een apart hoofdstuk online nu alcoholvrij. Ik had ook kunnen zeggen, jongens, dom maar op
0: die
1: zooi.
0: Ja.
1: Dat heb ik
0: wel. Zo'n discussie, zo'n gezondheidsraadadvies.
1: Vind ik heel goed. Ik vind de gezondheidsraad, vind ik ook te loven. Ik bedoel, en ik ook als ik naar het Nationaal Preventieakkoord kijk, dat heeft die drie pijlers, is niet te veel drinken, overgewicht en roken.
0: Ja.
1: Nou, dan weet ik niet of ze. Dan weet ik met drank dat we dus alle.
0: Ja,
1: alle
0: en hoe zit het met die andere dingen, bedoel
1: maar
0: je?
1: Maar hoe is het met overgewicht?
0: Ja.
1: En hoe is het met roken? Gaat dat een beetje? We mogen ineens allemaal vapen weer.
0: Ja.
1: Slechter dan ooit. Toegestaan door wie?
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Ja. Ja.
1: Ja, maar dat was gezond. Waar is die lobby vandaag gekomen? Ja.
0: Zullen we er even over wijn hebben?
1: Ja, graag.
0: Ja. Klassieke wijnlanden zijn een opkomst. Zeg jij.
1: Nou, dat is een leuke beweging. Die je ziet, is. Eerst ga je weer gastronomisch kijken. Hè. Zoals je weet is zelfs de duurste wijn is bedoeld om je eten mee weg te spoelen. Dus het is altijd een product dat je bij, zo hou ik er ook het meeste van, bij een maaltijd gebruikt.
0: Mm.
1: Dan is het ook heel goed voor je spijsvertering trouwens. Wetenschappelijk bewezen dat dan de mogelijke kans op het ontstaan van schadelijke stoffen die kanker kunnen veroorzaken, die nemen 90% af. Op het moment dat je een glas wijn bij je maaltijd gebruikt.
0: Okay, nou die cijfers kende ik niet.
1: Nee, precies, maar die kent ik dan weer wel. Omdat ik daar ooit een keer boek over heb geschreven. Dus als je daar...
0: Het is dus bedoeld voor bij eten, zeg je. En dan zeg je dat die klassieke landen, Italië, nou, Frankrijk...
1: Wat je nu ziet gebeuren in eetland is... Kijk, we hebben de afgelopen 10 jaar zijn we bij kans omgekomen... door een bombardement aan granaatappelpitten. Ja. We hebben natuurlijk de Otto Lengis van deze wereld gehad. En we zijn aan het experimenteren geweest met hummus. En dat vinden we allemaal superspannend. Niets ten nadele van. Nee. Want ik mag het ook. Hè.
0: Maar je verzint daar maar eens een wijn bij.
1: Nee, dat kan heel goed zelfs. Okay. Heel goed, vooral de orange wines doen het heel goed bij die keuken. Alleen, we zien weer een beweging. Is dat we weer door verschillende omstandigheden zoeken het weer dichter bij huis. Hmm. Dus onze vakanties zoeken we dan weer dichter bij huis. We zien de keuken herontdekt worden. Hmm. Van zowel Spanje, Frankrijk als Italië. Je ziet weer ineens de bistronomy keuken.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
3: En ik ben er ook.
4: Dat is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: BNR Verkeer.
7: Dit is even de hart van de ANWB. In Overijssel en Noord-Brabant komen mistbanken voor. En er staat al een file op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-Bos en Lomber en Slotervaart, 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reist er weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen, blijkt uit een e-mail in handen van Trouw. Instanties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, met ook dan nog kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Canada zoekt klanten. En ze willen ook betere banden met de Europese Unie. En stellen daarom een geassocieerd EU-lidmaatschap voor. Nou, ze zijn al lid van het Songfestival, dus ach. Wat willen ze bereiken? Dat hoor je zo meteen in de podcast Ochtendnieuws.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
13: Havensteder in Rotterdam draagt 1000 woningen over aan sectorgenoot Woonkompas. Maar waarom eigenlijk? Nou simpel, de portemonnee raakt leeg. Solidariteit tussen corporaties. Een mooi principe, maar hoe werkt dat in de praktijk? Dat hoor je in Vastgoed Gezocht met de bestuurders van beide corporaties.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
15: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
9: Goedemorgen, het is vandaag maandag, nieuwe werkweek, 14 september 2026. En we hebben een hartstikke vol programma na zo'n weekend. Nou Iwan, wat gaan we doen?
17: Zeker, we hebben veel nieuws. We praten over die Russische drone-aanval op die trein vlakbij de Poolse grens, kilometertje of 6 van de grens. Die was mogelijk gericht op een andere trein met de voormalige Britse premier Boris Johnson en andere Europese kopstukken. Ja, en als dat zo is, als Rusland inderdaad nu ook treinen, diplomatieke treinen probeert aan te vallen, dan is dat een escalatie, zeggen experts. Hoor je zo meteen meer over. En het is de week van Prinsjesdag. Ja. Morgen is het zover met hoedjes en troonredes en koffertjes. Maar wat willen ondernemers nou eigenlijk? Hebben we de afgelopen tijd gevraagd aan ondernemers hier die naar luisteren naar BNR en onze website lezen. En daaruit hebben we de eigen BNR ondernemerstroonrede samengesteld. En die hoor je zo meteen.
9: Kijk eens, dus je krijgt inzicht inderdaad. Die komt op BNR Nederland. Het Haagse en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Canada. Want het land wil een betere relatie met de Europese Unie en stelt een opvallend lidmaatschap van de EU voor, schrijft de Wall Street Journal. Na de handelsoorlog met de Verenigde Staten, en die is nog steeds escalerende, droomt Ottawa hardop over een geassocieerd EU-lidmaatschap. EU staat open voor dat idee, maar formeel bestaat zoiets gewoon niet, zegt onze buitenlandredacteur Luc de Klerk.
18: Nou, in de praktijk bestaat zo'n geassocieerd lidmaatschap niet. Of in ieder geval nog niet. En zeker niet in de vorm die de Canadese premier nu voor zich ziet. De EU heeft wel al allerlei soorten associatieverdragen met andere landen buiten de Unie. Denk bijvoorbeeld aan het associatieverdrag met Israël, waar ik de laatste jaren film te doen is door de oorlog in Gaza. Maar Nederlanders kunnen zich misschien ook nog wel het associatieverdrag met Oekraïne herinneren, omdat wij daar in 2016 nog een referendum over hadden. Nou, zo zijn er dus met landen binnen en buiten Europa allerlei verdragen. Dus wat dat betreft kan dat natuurlijk ook met Canada. Er is ook al een handelsovereenkomst tussen de EU en Canada, maar die is nog steeds niet helemaal geratificeerd. En zelfs met een associatieverdrag zou Canada nog steeds niet echt lid zijn of een vorm van lidmaatschap hebben. En dat is, zoals de Wall Street Journal in ieder geval opschrijft, volgens Carney wel de bedoeling.
9: Ja, precies. Dus echt gewoon verder gaan dan wat er nu gebruikelijk is. Canada en de Europese Unie kijken naar manieren om het verkeer van goederen en diensten makkelijker te kunnen maken. Als je dat zou inderdaad zo levelen met andere Europese landen, dan zou het makkelijker zijn om mensen te laten werken in Europa of in Canada. En andersom ook. En ook hoopt Carney dat Canadezen straks visumvrij in de EU kunnen wonen en werken. We gaan erover verder praten. En tenslotte, ze zitten al bij het Songfestival. Hè? Ja, zegt, zo makkelijk is het.
17: Ze zien al mee.
9: Ja, daarom. Ja. Canada en de Europese Unie gaan dus nu kijken, hoe kan je dat nou eens doen? We gaan erover praten met Amy Verdun. En die is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Mevrouw Verdun, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
9: Nou, Canada ligt niet in Europa, zo weten wij. Zo'n geassocieerd lidmaatschap, hoorden we net van onze collega Luc de Klerk, bestaat niet. Maar is dit een juridisch haalbare kaart en een politiek haalbare kaart? Of kijken we hier naar een mooi idee van een man die in de hoek gedreven is, omdat hij zijn onderbuurman tegen zich in het harnas gejaagd heeft en andersom?
19: Nou, het is een beetje allebei. Dus het is nu een beetje op de spits gedreven vanwege de situatie met de Verenigde Staten. Ja. Maar het is wel al een poosje zo dat Canada zich moet realiseren dat als het veel te afhankelijk is van de Verenigde Staten, dat het toch heel veel moeite heeft om dit soort handelsoorlogen een goede hoofd te bieden. Ja. Dus er is een stukje ervan is het exploreren wat er kan met Europa, en een stukje is het ook gewoon heel duidelijk ferme taal naar de Verenigde Staten.
9: Ja, zeker. Nou, is dit iets waarvan je zegt van, is dat nou mogelijk? Als we dat dus eventjes ontrafelen, kan het juridisch? Kan je inderdaad als land wat niet op de Europees continent ligt lid maken en vergaande mandaten geven om inderdaad vrij verkeer van goederen en diensten te waarborgen?
19: Nou, een goede punt is, er zijn natuurlijk twee vragen hier. Kan de, Canada lid worden.
9: Ja.
19: En daar zijn de juristen het nog niet helemaal over uit. Maar het is niet uitgesloten, omdat inderdaad, zoals gezegd, Turkije en Cyprus bijvoorbeeld zijn landen die niet in Europa liggen als zodanig. Een heel klein stukje Turkije ligt in Europa. En er zijn wel onderhandelingen geopend met Turkije. Die zijn nu trouwens wel erg smaakgelopen. En Cyprus ligt ook niet in Europa. Mm-hmm. Dus het is niet helemaal onmogelijk. Maar het is eigenlijk belangrijker dat het hier niet meteen gaat over het hele lidmaatschap, maar over een vorm van samenwerking die verder gaat.
9: Ja, en waarvan je zou kunnen zeggen, nou, we hebben een handelsverdrag. Gaat dat dan verder dan het handelsverdrag wat we al hebben?
19: Nou, ik stel voor dat het handelsverdrag is een kernpunt van wat men wil tussen Canada en de Europese Unie. Maar dat ligt, zoals u al zei in het voorstukje, vast in een aantal landen. Dus om daar nou in te gaan zitten morren betekent dat de Europese Unie of Canada een druk moet gaan uitoefenen op landen die een intern proces hebben van die ratificatie. Dus dat is niet helemaal netjes. Mm-hmm. Dus wat er nu wordt geprobeerd is om op andere punten waar er toch veel aandacht is voor samenwerking, om daarop in te zetten. En ook die vrijheid van goederen en diensten, om daar ook nog een beetje verder in te komen.
9: Ja, maar als je praat over het eerste stukje, wat meer zaken die je wil gaan regelen, waar moeten we dan aan denken? Wat zouden de Canadezen kunnen doen om in zo'n extended treaty wat meer te mogen met de Europese Unie?
19: Nou, in de afgelopen jaren hebben we gezien dat Canada en de Europese Unie dichter bij elkaar zijn gekomen op onderwerpen zoals defensie.
9: Ja, ja.
19: En ook het aanschaffen van defensiematerieel. En er is ook een belangstelling om samen te werken in de Arctic area. Zeg maar in het Noordpoolgebied.
9: Ja.
19: Want nu met de veranderingen van het klimaat is er ook een kans dat er ook steeds meer water ligt in plaats van alleen maar ijs. Maar ook de vraag rondom wie nou precies daar in het noorden de dienst uitmaakt. En dus het is natuurlijk ook de Verenigde Staten en Rusland zitten daar ook. Dus het is voor Europa ook wel van belang dat Canada aan de Europese zijde komt als het gaat om dit soort internationale wateren.
9: Precies, dat is een mooie uitdaging. En dan zou je in de zorg daarvan mee kunnen nemen dat Canadese burgers ook gewoon zonder visum kunnen werken en reizen in Europa.
19: Nou, ik denk dat dat een beetje de vraag wordt. Of die samenwerking zich begint meer te lijken op wat bijvoorbeeld Noorwegen heeft of Zwitserland. En die zitten in de gemeenschappelijke markt. En het kenmerk van de gemeenschappelijke markt is ook die vier vrijheden. Dus of het helemaal zover gaat worden, dat moeten we nog maar zien. Maar dat is misschien ook wel iets wat interessant is om te overwegen.
9: Ja, nou, dat kan niet een probleem heeft. Dat weten we trouwens. Vandaag en morgen is Toronto gast hier voor 100 internationale investeerders. Die samen 100 biljoen Canadese dollar moeten beheren. En de hoop is dat ze daarmee een economische boost aan Canada willen geven. Dus aan alle kanten probeert hij eraan te werken om geld te krijgen en vriendjes te worden, hè, mevrouw Van Nu?
19: Ja, absoluut. Het is zeker belangrijk dat Canada zich diversificeert. Maar ook dat alle ondernemers zich bewust zijn dat Canada echt op de markt is om mensen aan te trekken, maar ook om dingen te gaan doen in landen die niet alleen de Verenigde Staten zijn.
9: Dank voor de toelichting. Amy Verdun is hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Victoria en de Universiteit Leiden.
17: Als astronaut wil je natuurlijk af en toe wat snacken. Hè? Ja. Zakje chips, pindatje, misschien wat kaas en worst. Maar waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? Onderzoekers hebben eetbare koekjes ontwikkeld uit plastic. Waar dat precies goed voor is en waar ze naar smaken, hoor je over een minuut of 10.
2: Ochtendnieuws.
9: Dat met al die microplastics.
17: Ja, nou ja, okay. Daar is ook geen oplossing voor, maar dat horen we zo meteen.
9: Okay.
17: Eerst gaan we naar Oekraïne. Want een Russische droneaanval vlakbij de Poolse grens was mogelijk gericht op een trein met daarin de voormalig Britse premier Boris Johnson en andere Europese kopstukken, zeggen de Oekraïnse spoorwegen althans. Die trein was kort daarvoor vertrokken van de Oekraïnse plaats Jahodin, zo'n 6 kilometer van de Poolse grens. En die was eerder dan gepland vertrokken vanwege de dreiging van Russische aanvallen. Om die reden passen de spoorwegen vaker hun programmering aan. Even later sloeg daar op dat station een Russische drone in op een andere passagierstrein. En die droneaanval die staat op beeld. We zien hier mensen wegrennen uit de trein. En dan... Ja.
9: Hallo.
17: Dat was een vuurbal iets verderop in de trein. Ook voormalig CIA-directeur David Petraeus die was op dat moment op dat station. Hij zat dan weer niet bij Johnson in de trein, maar in een andere trein die nog in het station stond toen die aanval plaatsvond. En Petraeus vertelde aan de New York Times dat hij de drones boven zich hoorde. Nou, een beetje het beeld dat we net gehoord hebben. Met uiteindelijk dus die inslag. Die drone die raakte een locomotief van een ontruimde passagierstrein richting Warschau. Niemand raakte daarbij gewond. Johnson dus in die andere trein. Daar zat ook Carl Bildt bijvoorbeeld, de voormalig Zweedse premier. Allerlei veiligheidsadviseurs uit Europese landen. Die kwamen terug van een veiligheidsconferentie in Kiev. En de Poolse premier Tusk die riep na de aanvallen een spoedoverleg bijeen. Hij waarschuwt dat de Russische aanvallen steeds dichterbij komen. Steeds dichter bij Polen komen ook. En dat niet kan worden uitgesloten dat deze escalatie uiteindelijk ook Pools grondgebied raakt. En je ziet experts ook zeggen deze ochtend, als het inderdaad zo is dat Rusland diplomatiek treinen gaat proberen te raken, dan hebben we een nieuw probleem te pakken. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Sibia, die zegt dat de Russische aanvallen inmiddels, zoals hij het noemt, op de deur van de EU en de NAVO kloppen.
9: En dan, bedrijven en huishoudens gaan volgend jaar veel meer betalen voor het gebruik van het stroom- en gasnetwerk, want de tarieven stijgen met 20%, blijkt uit de nieuwe prognose van de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt. En die stijging komt nog bovenop de hogere prijzen die we betalen, noodgedwongen omdat er ellende in de wereld is en gas en elektra duur zijn geworden. Betekent dat een gemiddeld huishouden €90 extra gaat betalen voor transport van elektra en €50 extra voor transport van gas. Die nettarieven lopen zo hard op omdat netbeheerders miljarden investeren in de uitbreiding van het stroomnet. Tussen dit jaar en 2040 gaat het om €235 miljard in investeringen. En dat moet goed gemaakt worden. Die kosten die netbeheerders maken, die verdienen ze terug via de energierekening. Dus jij en ik betalen dit. Op dit moment maken de nettarieven 30% uit van de totale energierekening van huishoudens. Maar die gaan nog eens stijgen, dus de komende jaren, door die nettarieven die aangepast worden, met 5-6% plus inflatie. ACM, netbeheerder en minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven, benadrukt dat investeringen nodig zijn om Nederland te verduurzamen en om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen uit het buitenland. De boodschap is: niet investeren in het stroomnet is uiteindelijk nog duurder. Het doet even pijn.
17: Ja, een tijdje wel zelfs. Nou, nog één dag. Dan is het Prinsjesdag. Met hoedjes, paarden, koffertjes en al dat soort ceremonieel. En natuurlijk de troonrede, waarin het kabinet zijn plannen voor het komende jaar ontvouwt. Bij BNR hebben we dit jaar de BNR Ondernemerstroonrede, waarin we ondernemers de afgelopen tijd hebben gevraagd om hun prioriteiten voor de politiek met ons te delen. En die troonrede, die hoor je vandaag al. Met behulp van een taalmodel hebben we de vele inzendingen samengevat en een troonrede samengesteld. En nu hoor je dus de ondernemer aan het woord in de eerste BNR Ondernemerstroonrede.
20: De ondernemer.
21: Leden van de Staten-Generaal. Ondernemen is vooruitkijken. Wie vandaag investeert in mensen, machines of innovatie, doet dat niet alleen voor morgen, maar voor de komende 5, 10 of misschien wel 20 jaar. Dat vraagt durf en bereidheid om risico te nemen. Maar het vraagt ook om een overheid die duidelijkheid biedt en koers houdt.
22: En juist die duidelijkheid ontbreekt er vaak. Ondernemers zien regels en belastingen veranderen, procedures zich opstapelen en beleid van richting veranderen. Terwijl u van ondernemers vraagt te investeren in de toekomst, is het voor hen niet altijd duidelijk op welke overheid zij over enkele jaren kunnen rekenen.
21: Daarom vragen ondernemers om rust. Niet de rust van stilstand, maar de rust die voortkomt uit duidelijkheid.
23: Dat begint bij minder regeldruk. Ondernemers willen hun tijd besteden aan ondernemen. Aan klanten, medewerkers, nieuwe producten en nieuwe ideeën. Niet aan steeds meer formulieren, adviseurs en administratieve verplichtingen.
24: Nieuwe technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, kan ook de overheid helpen procedures eenvoudiger en sneller te maken.
25: Ook goed werkgeverschap verdient meer ruimte. In vrijwel alle sectoren zijn mensen hard nodig. Tegelijkertijd kan vooral voor een klein ondernemer één langdurig zieke werknemer een groot financieel risico betekenen. Wie van ondernemers vraagt mensen in dienst te nemen, moet er ook voor zorgen dat werkgeverschap aantrekkelijk blijft.
24: En wie wil dat Nederland verduurzaamt, investeert en innoveert, moet zorgen dat dit ook kan. Elektrificeer uw bedrijf, maar het stroomnet zit vol.
26: Investeer in Nederland, maar de energiekosten zijn te hoog. Innoveer, maar er komt maar geen vergunning. Ondernemers willen vooruit, maar te vaak botst die ambitie op de praktijk.
25: Juist daarom verdient het verdienvermogen van Nederland uw aandacht. Goede zorg, goed onderwijs en een sterk sociale zekerheid zijn alleen mogelijk als er voldoende wordt verdiend. door grote en kleine bedrijven, door familiebedrijven, zelfstandigen en start-ups. Door iedereen die een idee omzet in bedrijvigheid en werkgelegenheid.
0: Ondernemers vragen daarbij niet om een overheid die ieder risico wegneemt. Risico nemen hoort bij ondernemen. Zij vragen om een overheid die betrouwbaar is, die keuzes maakt, die keuzes uitvoert en die niet halverwege opnieuw de spelregels verandert.
21: Leden van de Staten-Generaal. Ondernemers staan klaar om te investeren. In mensen, in innovatie en in de toekomst van Nederland. Geef hun de ruimte om dat te doen. Maak ondernemen eenvoudiger, werkgeverschap aantrekkelijker en investeren mogelijk. En bied vooral beleid waarop zij kunnen bouwen.
25: Want wie ondernemers vraagt te investeren in de toekomst van Nederland, moet hun het vertrouwen geven dat Nederland ook in hun toekomst investeert.
9: Leven de ondernemer!
1: Hoera! Hoera! Hoera!
9: Nou, dat is over de eerste BNR-ondernemers-troonrede. En daar gaan we over verder praten met Henk Volbra, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
9: Ja, in deze troonrede, wat nu opklinkt, met name is het verhaal van maak eens consistent beleid, hè, als politiek. Zorg ervoor dat wij kunnen uitvoeren. Niet risico's wegnemen, want we willen best risicovol ondernemen. Maar het vestigingsklimaat staat wel onder druk.
3: Ja, nou, ik vind het een mooie, moet ik zeggen, ondernemerstroonrede. Veel van die feiten die hier gesteld worden komen ook overeen met de monitor ondernemersklimaat. En ja, net wat je zegt, wat heel belangrijk is voor ondernemers is voorspelbaarheid en betrouwbare overheid, omdat je toch lange termijn investeringen maakt. Nou, dat is eigenlijk wel het belangrijkste punt. Ja, en dan komt bij natuurlijk de grote regeldruk en de netcongestie. Beschikbaarheid fysieke ruimte. Ja, en ook het belastingklimaat. Ja, dat zijn toch heel belangrijke randvoorwaarden om het ondernemen mogelijk te maken. Ja,
9: als we dat even leggen naast de ambities en plannen van het kabinet, een minderheidskabinet, hè, laten we dat even benadrukken. Dat kabinet heeft allerlei belangen, moet allerlei moeilijke dossiers oplossen. Maar komt daar het belang van die ondernemer voldoende naar voren? Staan we hoog op het prioriteitenlijstje van het kabinet?
3: Nou, op zich heeft dit kabinet natuurlijk heel veel goede plannen. Grote dossiers die van die problemen die aangestipt worden in de ondernemersstroomrede zou kunnen oplossen. Ik noem maar een voorbeeld, hè, het stikstofplan, de aanpak van de netcongestie, crisiswetgeving. Verminderen van de regeldrukken. Om 500 regels af te schaffen. Geen verhoging vennootschapbelasting. En ook een investeringsbank. En ook een nationaal orgaan om disruptieve innovatie te stimuleren. Een nationaal agentschap disruptieve innovatie en NADI. Ja. Dat zijn allemaal hele mooie plannen. Maar ja, daar heb je natuurlijk als minderheidskabinet wel een meerderheid voor nodig. En voor sommige van die plannen, ik noem maar even het stikstofplan, ja, daar kun je het beste over links gaan. Althans, dat wordt gesteund door Pro, maar ja, heel veel van die andere issues, daar heb je eigenlijk weer de rechtervleugel nodig. En ja, dat maakt het dus heel erg lastig.
9: Ja, zou die ondernemer niet veel beter gebaat zijn met een brede coalitie, een zakenkabinet waarover we wel eens gesproken hebben?
3: Nou, ja, het zou natuurlijk wel mooi zijn als we een meerderheidskabinet hadden. Dan had je een degelijk begroting kunnen maken. En kun je veel van die onzekerheid oplossen. Kijk, nu blijven we toch met die voorspelbaarheid. Dat was het belangrijkste issue. Het is aangestipt door een betrouwbare overheid. Dat kabinet, die regering, ja, die heeft toch wel een meerderheid van de Kamer, Eerste en Tweede Kamer nodig. Ja, en dat is allemaal heel erg onzeker.
9: Ja, zeker als je weet dat 55% van de Kamerleden geen ervaring heeft in het ondernemersvak.
3: Dat is natuurlijk wel. Wat natuurlijk wel belangrijk is, natuurlijk dat het plan van Peter Wenning, natuurlijk. Dat is ook in de Tweede Kamer besproken. Ja. Dat laat ook zien dat willen wij dit in stand houden. Deze welvaart die we nu hebben, brede welvaart. Ja. Ja, dan hebben we wel een economische groei nodig van 1,5% per jaar. En ja, in de toekomst, volgens berekening van het CPB, is dat hooguit tussen 0,5 en 0,8. Ja, dus we hebben natuurlijk wel een goed ondernemingsklimaat nodig. En daar zijn grote investeringen voor nodig. Ja, en die moet dit kabinet wel gaan maken om ons toekomstig verdienvermogen veilig te stellen. En daar hebben we dus investeringen van ondernemers voor nodig.
9: Dankjewel. Henk Volberhuis, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam.
17: Nou, kijken wat de koning morgen meeneemt uit deze ondernemersstroomrede.
9: Als je deze trouwens wil teruglezen of luisteren, de ondernemersstroomrede, vind je gewoon in de BNR-app.
17: Oh ja, heel goed. Dan gaan we naar de nieuwe beursweek, want die gaat ook weer beginnen. Jorik Simonides van BNR Beurs vertelt waar je op moet letten.
4: Het wordt opnieuw een week in het teken van de macro-economie. Dinsdag is het namelijk Prinsjesdag. Dan krijgen we meer te horen over de financiële plannen van het kabinet voor komend jaar. En beleggers zullen vooral nieuwsgierig zijn naar de Box 3-plannen. Uit uitgelekte stukken bleek al dat de hervorming van Box 3 vanaf 2028 wordt uitgesteld. Maar wat er dan precies gaat gebeuren, dat hopen we dinsdag te horen. Verder heb ik nog twee rentebesluiten voor je. Op woensdag deelt de Amerikaanse Centrale Bank hun plannen met de rente. En de banenmarkt is daar op stoom en de inflatie blijft er hoog. Dus lijkt een renteverhoging zo goed als zeker. Maar het definitieve besluit horen we woensdagochtend. Op vrijdag neemt dan ook nog de Japanse Centrale Bank een besluit over de rente. En dat is ook een zorgenkindje. De inflatie en de energieprijzen van Japan stijgen hard. En daarom leek de voorzitter van die centrale bank onlangs al te hinten op een renteverhoging. Eind van de week weten we meer.
17: Nou, vanavond om 6:30 weet je ook al meer, want dan heb je BNR Beurs, een nieuwe aflevering. Live en terug luisteren allemaal in de BNR-app.
9: En dan, wat gebeurt er in Den Haag vandaag? Dat hoor je van politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
5: Het is de grote day before een ongekend spannende Prinsjesdag. Dit jaar gaat het minderheidskabinet Prinsjesdag in zonder meerderheid voor zijn begroting. En dus zal de koning morgen een troonrede voorlezen, terwijl daarna nog volop onderhandeld moet worden. Er zijn vandaag geen debatten in de Tweede Kamer en dus alle tijd voor de fractievoorzitters om zich voor te bereiden op de algemene politieke beschouwingen. Het grote debat dat woensdag en donderdag volgt. Staatssecretaris Eelco Ereberg gaat vanmiddag in gesprek met studenten tijdens het Prinsjescollege. Lang leek het erop dat hij vandaag nog wel bezig zou zijn met zijn reparatievoorstel voor Box 3. Dat voor Prinsjesdag af moest zijn. Maar dat parkeert het kabinet voorlopig. En vandaag verschijnt de klimaat- en energieverkenning. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt hierin in kaart hoe het gaat met het Nederlandse klimaatbeleid. De kans dat Nederland de klimaatdoelen van 2030 haalt is heel erg onwaarschijnlijk, bleek vorig jaar. Vandaag moet blijken waar we nu op afkoersen. Dat en meer in Den Haag.
9: Al dus politiek verslaggever Sophia van Leeuw. En dan gaan we naar de kranten, Iban.
17: Ja, in het FD het verhaal dat een beetje het weekend domineert. AI-zorg groeit. Musk, Altman en Amodei trappen op de rem, kopt de krant. Drie kopstukken van de grote AI-bedrijven roepen op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Doen ze na een golf van onrust over de AI en mogelijkheden ervan om de mensheid wellicht uit te roeien. Daarvoor waarschuwt ook een ex-Anthropic-medewerker. OpenAI gaat dit jaar niet meer naar de beurs. Volgens de CEO zou de timing onverstandig zijn. En Donald Trump noemt de zorgen over AI overdreven. En hij wil het meest geavanceerde land blijven en blijven ontwikkelen.
9: En dan in Trouw. Ambtenaren gaan samenwerken om burgers het recht op een dwangsom af te nemen. Burgers hebben recht op een dwangsom als ze te lang moeten wachten op een beslissing van bijvoorbeeld IND of UWV. Ieder jaar moeten die organisaties tientallen miljoenen euro's betalen aan burgers die inderdaad te lang wachten op zo'n beslissing.
17: Amerikaanse wetenschappers hebben koekjes gemaakt van oude plastic flessen en landbouwafval. Het gaat om zogeheten microbites, zo noemen ze. Eiwitrijke koekjes die uiteindelijk astronauten op lange ruimtereizen van voedsel moeten kunnen voorzien. Die onderzoekers ontwikkelden het idee oorspronkelijk voor een voedselwedstrijd van de NASA. En het begint met PET-plastic, gewoon van die PET-flessen.
9: Ja, precies.
17: Dat wordt samen met plantenresten, maïsstengels, bladeren met heet water en zuurstof onder hoge druk afgebroken tot veel kleinere moleculen. Daarna komt er een gist in actie. Die is genetisch aangepast en zet de afgebroken stoffen om in eiwitten, vetten en andere voedingsstoffen. Aan dat mengsel worden dan vezels, zetmeel en zoetstoffen toegevoegd. En dan maakt een 3D-printer daar koekjes van. Klinkt het lekker?
9: Nee.
17: Is het lekker? Dat weten we niet. Onderzoekers hebben wel aan de smaak gedacht. Er zit een soort vanille-aroma-achtig smaakje bij. Maar hoe het smaakt, dat weten we niet, want de makers hebben nog niet geproefd. Ze wachten op officiële toestemming om de koekjes op mensen te testen. Volgens de onderzoeksleider ruiken ze in ieder geval wel naar echte koekjes. Nou, voorlopig liggen ze dus niet in de supermarkt. Ze kosten bovendien nog zo'n $60 per kilo om te produceren. Beetje duur dus. En het oorspronkelijke doel is uiteraard niet de supermarkt, maar de ruimte. Voor een reis naar Mars moet voedsel lang houdbaar zijn en kunnen astronauten maar beperkt voorraden meenemen. Zelfde techniek zou wellicht ook bruikbaar kunnen zijn bij onderzeeërs of in rampgebieden. Ik zou denken, neem lekker een pak Oreo's mee. Veel makkelijker dan koekjes van petflessen.
9: Van eigen deeg. Het is een soort scheepsbeschuit, maar dan nieuw.
17: Ja, en van plastic.
9: En van plastic.
17: Heel vies.
9: Ja, je hoorde net al, verschillende topmannen in de AI World hebben afgelopen weekend opgeroepen: jongens, maak strenge regels tegen agents en agentic AI. Want anders dan brengt het mogelijk zelfs de hele mensheid om. Waarom zouden die bedrijven die technologie ontwikkelen zichzelf willen afremmen? Daar zijn ze toch ergens bang voor. Gaan we zo bespreken in de reguliere ochtendspits op BNR.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: TrueLease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
9: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
10: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
11: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
12: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
13: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
14: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
13: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
15: We must face the facts.
13: Eén beslissing.
16: Why should I trust you?
13: Die de geschiedenis veranderde.
17: The wrath of nature is real.
13: Pressure. Nu in de bioscoop.
18: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reisde weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen, blijkt uit een e-mail in handen van Trouw. Instanties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, met ook dan nog kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ja, toch een aantal topmannen uit de AI-wereld en Barack Obama die opgeroepen hebben om zelf strengere regels in te stellen voor AI. Want, zeggen ze, die agentic AI, dat is link, dat zou de mensheid kunnen bedreigen. Waarom ze dat willen, zichzelf afremmen, want zij ontwikkelen tenslotte die technologie, hoor je zo meteen hier op BNR.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over Prinsjesdag en een gesprek met Jos van der Kerkhof, topman van Visa in Nederland. Ik vraag hem hoe het betaalbedrijf zich staande houdt nu Europa minder afhankelijk wil worden van Amerika. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Ja, welkom in Zorgs Loket. Maar weer open. De vetplanten hebben water gekregen. Kopje thee staat op de desk in de speciale BNR Ochtendspits. Mokken. Niet verkrijgbaar, dames en heren, sorry. Het is 14 september 2026. Maandag, begin van de nieuwe werkweek. Naast mij zit Iwan Verrips. Iwan, wat gaan we het komende half uur doen?
13: Nou, we trappen
3: behalve thee drinken.
13: Behalve thee drinken, ja. We trappen de werkweek af met heugelijk nieuws. Want vanmiddag om 2 uur komt de vakbond FNV met de looneis voor de nieuwe cao's. Nou, CNV kwam eerder al, afgelopen vrijdag, met hun looneis. FNV schijnt daarboven te gaan zitten. CNV zegt, nou, ergens tussen de 3 en de

0: 5,5%. Nou, CNV, we kennen ze natuurlijk als een iets wat rabiate club soms. Nou, wat zal het worden? 7, 8? We gaan het wellicht vanmiddag horen. En de vraag is een beetje, ja, wordt het inderdaad een flinke strijd en een heet CO-seizoen? Dat bespreken we zo meteen. En als je het nieuws een beetje volgt, dan is het je misschien wel opgevallen de laatste tijd. Steeds meer inbraken en diefstallen bij musea in Italië. Ook in Frankrijk hebben we dat meerdere keren gezien, inderdaad. Ja, hoe dat nou komt, zo'n inbraakgolf lijkt het toch wel te zijn. Ook dat bespreken we zo meteen.
1: Precies, want je hebt maar 5 minuten nodig om
0: een paar miljoen trekken. Ja, maar wat ga je er vervolgens mee doen? Hè? Dat is een beetje het
1: probleem. Dat is het andere verhaal, ja. We gaan eerst naar dit. Afgelopen weekend werden we ineens opgeschrikt door een bericht van Sam Altman, de baas van OpenAI, Elon Musk, topman van SpaceX, de topman van Anthropic, Barack Obama, die waarschuwen dat de ontwikkeling van AI veel te snel gaat. En de ontwikkeling daarvan zou moeten worden vertraagd om risico's te beheersen. En dan wordt er meteen ook in één adem gezegd, het zou de mensheid kunnen bedreigen. Er moeten strenge veiligheidsregels komen, zeggen deze kopstukken. Donald Trump heeft gezegd, nou, dat is allemaal overdreven. We willen het meest geavanceerde land blijven ter wereld op het gebied van AI. Maar is AI nou inderdaad zo'n bedreiging dat de makers daarvan dat zelf moeten waarschuwen? We gaan erover praten met onze tech-commentator van de grote tech-show, Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Waarom komen die mannen juist op dit moment met deze oproep?
2: Ja, ze zeggen dat er iets fundamenteels aan het veranderen is. En dat is op zich, weet je, het verandert natuurlijk, het gaat snel, snel, snel. Dus AI schrijft code, ze doet zelf onderzoek, ze voert zelf experimenten uit. Het wordt op dit moment krachtiger dan ooit. Nou, dat heeft natuurlijk afgelopen zomer gezien. De Hugging Face hack van OpenAI. Het Astra-model, weet je, wat OpenAI heeft vertraagd. Want die konden zelf kwetsbaarheden vinden. En ze konden dat zelf ontwikkelen, zelf aanvallen. En toen kwam er dit weekend ook iets daarvoor. Kwam er een onderzoeker, Jacob Coxon. En dat was wel een grappig verhaal, want die werkte pas 7 weken bij Anthropic. En het was echt een PR-campagne, want hij had helemaal geen volgers op X. En hij post van, nou, dit is allemaal levensgevaarlijk, we moeten remmen. En maar gelijk iedereen retweette dat. Hij had een van de meeste views ooit gehaald. Ja. En ook iemand, en dat was wel belangrijk, de hoofd Alignment Science bij Anthropic, die zei ook van, hey, de kans dat we de mensheid dood door AI, dat is 10%. En toen dacht ik, is het geen 10,2%? Of 10,3%? Nee, kijk, zo'n getal is natuurlijk onzin. Maar goed, het zegt wel iets dit, hè. Dit is wel heftig.
1: Ja, zeker, want je denkt inderdaad van, ja, ook al is het maar 10%, ja. Het zijn ook mensen die stappen gewoon per ongeluk in het verkeerde vliegtuig. Dus ja, het kan maar zo. Denk je dat hij gelijk gaat krijgen, deze man? Of kan je inderdaad nog wat remmen aan het uitrollen van AI? Ja. Want daar zijn die bedrijven goed in, hè. Afgelopen tijd hebben ze maand op maand goed, we hebben een nieuwe versie, we hebben een nog krachtiger systeem, onze agents kunnen nog veel meer. Ja, het is waar is het eind, hè?
2: Ja, waar is het eind? Nou, ik vond het voorstel in dat essay van Amadei van Anthropic vond ik best wel goed, want hij zei van, ja, je moet zelf. Dus wat hij voorstelt is dit. Je moet zelf mensen die gewoon een personeelspas krijgen, externe mensen in het bedrijf, en die gaan gewoon controleren. Maar ja, dat is nog van, oké, die komen dan met een rapportje en dan. Nou, het tweede is dat de overheid, weet je, gewoon dat moet controleren. Er moeten, zeg maar, regels dus komen vanuit de overheid. En drie is dat je met China in de weer moet. Want dit moet allemaal internationaal. Ja. Kijk, wij hebben ook allemaal regels voor atoomwapens. We hebben regels voor, dus voor medische ontwikkelingen. Dit moet natuurlijk ook met AI komen. Dus maar ze hebben ook eigen belangen. Maar dus hun voorstellen waren goed. Of het ook echt gaat gebeuren, want er zijn ook natuurlijk weer tegenkrachten. Die zeggen, dat willen we niet.
1: Nee, oké, maar wat
2: we moeten door.
1: Deze partijen zijn best belangrijk, hè, Ben? Inderdaad, de Anthropics en de OpenAI's. Maar ook inderdaad, wat je zegt, DeepSeek in China, vlak ze niet uit.
2: Ja.
1: Nou is het de vraag, wat kan je als maatregel nog nemen? Want zijn we niet al op een point of no return gekomen dat alles wat je nu onderneemt tegen agentic AI, dat tennist agentic AI vrolijk van het bord af?
2: Ja, maar je kan natuurlijk zeggen van, weet je, als je gaat extra controles uitvoeren, dat je bijvoorbeeld wat je bij atoomonderzoek doet. Maar bijvoorbeeld dit. Je hebt, als, het, als een, zeg maar, een model zelfstandig cyberaanvallen kan uitvoeren. Hey, daar moeten we even nu daar moeten we extra dingen aan doen. Dus of zelfstandig beveiligende omgeving kan ontsnappen. Wat je bij Hugging Face zag. Weet je, als ze zelf hun opvolger kunnen bouwen. Dus als ze zelf het kunnen ontwikkelen. Dus dit zijn agents die, als ze dat kunnen, zeggen van, hey, daar moeten we extra opletten. Als jij gewoon in je ChatGPT vraagt van, hoe maak ik mijn broccoli vanavond? Yo, Bas, prima.
1: Ja.
2: Maar als je, weet je, dat is niet zo gevaarlijk, denk ik.
1: Nee.
2: Maar wel als je dus dat zelfontwikkelde agents gaat ontwikkelen, dan moet je wel extra opletten.
1: Ja, precies. Nou zegt Trump, joh, die zorgen zijn overdreven, we moeten gewoon die leidende positie houden. Obama komt, en dat is iets waarvan de Democraten zeggen, dat moeten we oppakken. IT moet je reguleren.
2: Ja. Nou ja, voor Trump, very negative forces are in place. Dus ja, het is heel erg negatief. Ja, Trump die ziet van, als je AI wint, win je de wereldrace. Hmm. Maar ja, weet je, als 10% van de mensen dood is, dan heb je niks gewonnen. Dus, en Obama die is daar inderdaad ietsje zorgvuldiger in. Die zegt van, ja, weet je, dat moeten niet een paar rijke miljardairs die moeten beslissen wat we gaan doen. Weet je, dat zelfonderzoek, ja, dat is prima, maar uiteindelijk moet er ook gewoon democratisch beslist worden. Willen we het verder ontwikkelen? Willen we die datacenters? Willen we zorgen, willen we het veilig houden of niet? Dus Obama roept ook op, maak het democratisch. En dan komt uiteindelijk alles goed.
1: Ja, en reguleer het door de overheid. Maar als het zo snel gaat, maar heb je haast. OpenAI heeft gezegd, ja, hè, Sam Altman, we gaan niet naar de beurs, want we willen eerst de veiligheid garanderen. Toen dacht ik, ja, dag, helemaal niet. Ja. Je wil gewoon meer geld hebben en je weet dat het nu niet gaat lukken.
2: Ja, maar dat is een van de interessantste elementen, vind ik.
1: Ja.
2: Want kijk, ja, want als je zegt van, ja, ik maak een technologie, daar ga ik mee naar de beurs, maar het is 10% kans dat het de mensheid uitroeit. Ja, dan gaat natuurlijk dan kan je natuurlijk nooit naar de beurs. Je moet natuurlijk
1: geen
2: veilig.
1: Nee,
2: belegger denk, hè? We kunnen doodgaan. Ja. Dus weet je, dit speelt ook nog mee. Dus het moet natuurlijk veilig zijn voordat je naar de beurs. Want je moet in detail gaan beschrijven als je naar de beurs gaat wat je maakt.
1: Ja,
2: ja, dan moet je ook alle beveiligingen moet je beschrijven. Mm-hmm. Dus dat heeft ook mee te maken. Ja. Dus ja, en de beurs natuurlijk, weet je, geopolitiek en weet je, is natuurlijk allemaal niet zo gunstig. Dus hij stelt het uit. Dus dat wordt ook weer boeiend.
1: Ja, het wordt een boeiende wereld van AI. Dankjewel, Ben van den Burg, tech-commentator bij BNR Nieuwsradio. Gaan we naar... Jawel, zeker, dat dacht ik. Tim Schaap van de AWB. Tim, goedemorgen.
3: Ai, sorry, ik moest van ver komen. Hai, goedemorgen.
1: Nee, maar wat je van ver haalt is lekker, zeggen ze altijd. Maar
3: heel goed,
1: heb je daar ook goed nieuws bij? Of valt het wel tegen?
3: Niet. Helaas, dank u. Nee, ik heb vaak negatief nieuws meegenomen. Op de A10, de Ring van Amsterdam, een ongeluk bij Slotervaart. Wanneer je onderweg bent vanuit het noorden. Vanaf Sloterdijk een file van 10 minuten. Door dat ongeluk is er maar één rijstrook open. Houd er ook rekening mee dat er op een afrit de Slotervaart niet te gebruiken zijn. Duurt nog waarschijnlijk tot 7:45. Verder naar de A58. Naar Vlissingen, bij Capelle Zuid een pechgeval. Vanaf Kruiningen 10 minuten in de file. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Alkmaar bij 37,1. En langs de A28 naar Amersfoort bij 59,7.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
6: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
7: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
0: Ja, dan kijken we even vooruit naar vanmiddag 2:00, want dan komt de vakbond FNV met zijn looneis voor de nieuwe cao's. CNV deed dat vrijdag al. Zij willen een loonsverhoging tussen de 3% en 5,5%. En FNV komt naar verluid met een hogere eis dan CNV. En dat terwijl werkgeversbond AWVN de gemiddelde cao-loonstijgingen van de afgelopen tijd al historisch hoog noemt. Tot 2022 kwamen de loonafspraken decennia lang niet boven de 2% uit. En als we naar de eisen kijken nu, zou dat toch fors meer moeten zijn. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Ja, wordt het dus weer een hete cao-herfst? Gaan we bespreken met Henk Strating. Hij is cao-expert en nu bij ons. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, met een economische groei die beperkt is. Is het dan te accepteren dat je zegt, nou, we eisen er 5, 6, 7% bij? Een beetje veel misschien.
8: Ja, ik denk dat de uitkomst van de onderhandelingen ook niet in die orde zal zijn. Mm-hmm. Maar ja, de inzet ligt er niet om. De inflatie is natuurlijk ook toch aan de hoge kant. Zowel werkgevers als vakbonden hebben wensen op het terrein van de organisatie en de zwaarte van de werkzaamheden. Dus ja, er staan wel lastige onderhandelingen aan te komen, denk ik.
0: Ja, en hebben op zich die vakbonden het tij mee? Want ze zijn nu ook aan het staken vanwege kabinetsplannen en dergelijke. Ja, ze staan wel vol in de aandacht momenteel.
8: Ja, ze staan vol in de aandacht. Maar uiteindelijk gaat het in onderhandelingen natuurlijk toch om wat de beschikbare mogelijkheden zijn voor bedrijven om afspraken met vakbonden te maken. En ja, het is toch te hopen dat daarover op een volwassen manier onderhandelingen gevoerd gaan worden.
0: Ja. Wat is uw indruk? Hoe groot zijn die mogelijkheden? Want we hebben toevallig deze ochtend de BNR ondernemersstroomreden gehoord. Ja, dan hoor je toch dat die ondernemer met heel veel issues zit momenteel ook. En niet zwemt in geld dat maar overtollig op een plank ligt te wachten. Ja, ook als je nadenkt over concurrentievermogen en dergelijke. Dat wordt nog best een uitdaging.
8: Ja, en ik denk dat dat ook zaken zijn waar vakbonden ook rekening mee zullen moeten houden. Overvragen zal de concurrentiepositie van bedrijven schaden. En dat zal uiteindelijk natuurlijk ook de positie van vakbondsleden schaden. Mm-hmm.
0: Ja, is het niet ook goed om te kijken naar bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit? We zitten al jaren met een eigenlijk haperende arbeidsproductiviteit. Die moet omhoog. Dat lukt maar niet. Loon is natuurlijk maar een deel van de dingen die je af kan spreken. Zou het niet goed zijn om daar ook eens een keer afspraken over te maken?
8: Absoluut, absoluut. Ik denk dat deze tijd er ook om vraagt dat werkgevers en vakbonden misschien op een wat vernieuwende manier met elkaar de onderhandelingen zouden voeren. Mijn advies zou dan ook zijn om eerst het speelveld goed met elkaar in te richten en daarna met elkaar een goede wedstrijd erop te spelen. En dat speelveld inrichten is eigenlijk een kwestie van kijken wat voor het bedrijf de mogelijkheden zijn om geld vrij te maken voor de arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Dat is één. Twee, met elkaar te bespreken welke aspecten van arbeidsvoorwaarden daarbij betrokken moeten worden. Dat zijn natuurlijk de lonen, maar dat zijn ook zaken als de organisatie van het werk. Iets als zorgverlof, als ouderschapsverlof. Ik denk ook de zwaarte van het werk. En als vervolgens daarover overeenstemming bestaat, dan pas de onderhandelingen gaan voeren. Zoals die traditioneel natuurlijk gevoerd worden en altijd gevoerd zullen blijven worden. Onder andere over de hoogte van de lonen.
0: Ja, ja. Nu biedt u strategisch advies bij vakbondsonderhandelingen. U doet dat voor alle partijen. Dus u zit aan alle kanten van de tafel, zou ik maar even zeggen, als adviseur. Waar ziet u het nou de afgelopen jaren vaak misgaan? Is dat inderdaad dat van tevoren niet is afgesproken wat gaan we eigenlijk doen en dat het dan gelijk clasht?
8: Ja, dat is toch wel een hele grote val waar partijen toch vaak instappen. Dat er direct begonnen wordt met de onderhandelingen over de hoogte van de lonen. En dan gebeuren er vaak twee dingen. De afstand tussen werkgevers en werknemers zijn op dat onderwerp vaak het grootst. Dus de kans dat onderhandelingen dan in impasse en uiteindelijk in acties eindigen is daardoor ook groter. En als je op die manier gaat onderhandelen, dan blijft er aan het eind van de onderhandelingen vaak ook, als er al overeenstemming bereikt wordt, geen ruimte meer over om over andere onderwerpen te praten. En die andere onderwerpen zijn niet alleen voor werkgevers van belang, maar zijn denk ik ook voor vakbonden en voor werknemers van belang.
0: Duidelijk. Het hoofd koel en een brede blik dus. Dank, CAO-expert Henk Strating.
1: En dan is 9 minuten over 7. Sinds de juwelenroof in het Louvre kampen Franse musea met een golf van inbraken en diefstal. Zijn het nou copycats? Dat vraagt de New York Times er ook af. Het gaat om roofovervallen in kleinere steden. Zelfs het kerker wordt er gepikt in Frankrijk. En de autoriteiten maken zich zorgen over hoe ze dat cultureel erfgoed nou het beste kunnen beschermen. We gaan erover praten met kunstexpert Boutje Koenen. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Is het nou makkelijker om in Frankrijk iets te pikken? Of is dit inderdaad copycat gedrag? We hebben gezien dat je met een flinke betonzaag het Louvre inkomt. Binnen een paar minuten flink wat miljoenen weghaalt. Ja, dan kan het ook ergens anders, hè?
10: Ja, nou, er is natuurlijk wel meer hè, in Frankrijk. Er is een heel groter land, dus er zijn meer musea en meer kerken. Mm-hmm. En het is wel zo dat ze daar wel een beetje... Dat is wel nou ja, daar zijn ze wel bang voor. Er is wel meer gebeurd, alleen... Het is de laatste tijd al aan de gang. Er is gewoon veel meer. Er wordt met name goud. De goudprijs is enorm gestegen de laatste jaren. Ja. En ook diamanten. Mm-hmm. Dus dat is wel een groot probleem.
1: Precies, dat is natuurlijk het verhaal. Dat is namelijk vrij snel verhandelbaar en niet makkelijk te op te sporen. Een paar renoirs die je pikt, hè, vorige week gebeurd. Dat lijkt me niet zo makkelijk weg te zetten.
10: Nee, is ook niet zo makkelijk weg te zetten. Dus dat is of, bestelling, dat is toch best rek. Dat mensen dat hebben, maar dat is zeker wel eens gebeurd. Maar het is of het gebeurt als losgeld, hè, dat ze het gewoon gijzelen en dat ze losgeld gaan vragen. Mm-hmm. Ik neem aan dat dieven inmiddels wel weten dat ze dit soort dingen niet kunnen verkopen.
1: Ja.
10: Maar ja, het is helaas wel een feit dat ze gewoon gestolen worden. En waarschijnlijk wordt maar meestal van gestolen goederen komt maar 5-10% eigenlijk terug. En dat is het ergste als je daarover nadenkt.
1: Absoluut, ja. Ja, zeker.
10: Hebben ze wel veel opgespoord natuurlijk.
1: Ja, nee, er wordt wel wat opgespoord. Anderzijds, je ziet ook dat er dingen worden versmolten. Die worden inderdaad gewoon prachtige, mooie historische artefacten die de oven ingaan.
10: Ja. Ja, en niet alleen dat. Wat er ooit is gebeurd met de roof in van de familie Cordia, dat was in de Kunsthal, denk ongeveer 10 jaar geleden. Ja. Misschien iets langer, daar waren die. Dat was gestolen door Romeinse. Die hebben ze uiteindelijk wel gepakt, die mensen. Maar wat heeft de moeder gedaan van een van die Romeinse daders? Die was zo geschrokken en die dacht, ik gooi het gewoon in de oven. Dus die heeft schilderijen, Matisse, Picasso in de oven, in de kachel gooit.
1: Ja, precies. Weg.
10: Dus dat, maar ja, dat is dus, maar zeker met goud en met diamanten en goud helemaal natuurlijk, is gewoon om te smelten. En dan worden gewoon hele belangrijke stukken worden gewoon afgezien van hun historische waarde.
1: Ja.
10: Ja, dat is natuurlijk, dat is het afschuwelijke.
1: Zeker, dat is inderdaad afschuwelijk. En er zijn dus inderdaad ook dingen die in opdracht worden gestolen. Hè, want die renoirs bijvoorbeeld, die zou je misschien nog wel eens kunnen tegenkomen ergens in iemands kunstkeldertje.
10: In de kelder, in de kunstkelder. Ja, nee. Het is zeker gebeurd. Er zijn zeker rare dingen. Er is natuurlijk ook ooit een verhaal geweest van een Japanse meneer die had bedongen in zijn testament dat hij begraven wilde worden met een van de Van Goghs die hij had. Dat hebben ze er wel uit kunnen halen. Hm. Er zijn gewoon hele gekke mensen op de wereld. Maar, en ook hele gekke kunstverzamelaars.
1: Dat is waar. Ja.
10: Ja. Maar dit is, maar dat hoop ik niet. Maar zo'n Renoir is natuurlijk, want er staat bij hele beroemde schilderijen. Dat is het niet. Hij is beroemd, maar dit zijn niet zijn meest bekende schilderijen. Er zijn veel bekendere schilderijen. Maar het is natuurlijk, ze hebben waarschijnlijk gekeken van waar is het makkelijk? Want daar gaat het om. Het is de toegankelijkheid. En daar moeten ze proberen de musea om het minder makkelijk te maken, helaas. Om het wel voor het publiek beschikbaar te houden, goed genoeg. Maar daarnaast ook het goed te beveiligen.
1: Ja, maar dan krijgen we straks inderdaad een soort rondleiding door een kunstkluis waar je langs gewapend slag loopt.
10: Ik denk dat iedereen weet. Ja. Tegenwoordig, als je museum binnenkomt, moet je alles laten checken. En dat is niet alleen omdat er mensen zijn die dingen op schilderijen dingen spuiten, maar ook omdat ze iets willen meenemen.
1: Iets
10: willen jatten, ja. En musea bij klaarlichte dag is natuurlijk qua beveiliging ook nog eens interessant. Dat is ook gebeurd bij het Louvre, overdag, aan het begin van de ochtend.
1: Hoe zit het met beveiliging van kunst in ons land? Want er verdwijnt inderdaad nog wel eens wat. Maar ik heb het idee, als je nu naar de Franse schaal kijkt, maar we zijn een kleiner land, hè, mevrouw Koenen, dus daar ligt het aan wellicht.
10: Ja, nou, we zijn zeker beter beveiligd. Nou, er was natuurlijk ook wel een kleine glitch in Drenthe, in Assen, een jaar geleden. Mm-hmm. Daar hebben ze natuurlijk ook echt heel de belangrijkste gouden, de belangrijkste kunstschatten van Roemenië. Misschien was het een terugpakactie trouwens, denk ik nu. Maar die hebben ze natuurlijk die gouden helm en die armbanden uit de 4e of 5e eeuw voor Christus gestolen. Die zijn wel teruggekomen, behalve één armband. Maar ja, daar hebben ze gewoon de hele voordeur eruit geblazen.
1: Ja.
10: En de vitrines waar ze voor gewaarschuwd waren, dat die niet goed genoeg waren. Mm-hmm. Waar slag, dat je die wel binnen
1: kapot kan maken, precies,
10: kapot zou krijgen. Maar voor het algemeen is het in Nederland eigenlijk heel goed geregeld. Ik kom het hier zelden voor, maar nogmaals, we zijn een kleiner land. Maar het is hier wel, denk ik, wel anders voor elkaar. En in Frankrijk zijn ze daar nu wel naar aan het kijken. Omdat er zijn zoveel kleine musea. En hoe ver moet je gaan met alles tegenwoordig?
1: Dat is waar.
10: Eigenlijk moet iedereen gewoon met zijn vingertjes van de dingetjes afblijven.
1: Met je fikken, precies. Van kunnen we dan allemaal kijken. Helaas, het werkt niet altijd
10: echt
1: zo.
10: Gewoon van de mooie spullen genieten.
1: Ja, maar dat denken criminelen ook. Die denken, dan gaan we mooie spullen van kopen. Nee. Dat doen ze. Dankjewel. Ja. Boukje Koen is kunstexpert. Polen zegt dat de Russen steeds verder escaleren. Nu ze een trein in Oekraïne aan de grens met Polen aanvielen, met daaraan aan boord allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Maar heeft dat nou te maken met de Russische parlementsverkiezingen komende week? Gaan we zo bespreken met correspondent Joost Bosman.
11: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
13: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
13: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
15: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
16: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Teruggeleverde kosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
22: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
23: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
25: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
26: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
25: En naar wat er o zo fout is gegaan.
27: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
25: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
28: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
29: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
30: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
31: Nu in de BNR-app.
0: Stroomnet weer duurder. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar 20% meer. Ondernemers maken zich zorgen over regeldruk, onvoorspelbaar beleid en netcongestie, blijkt uit de eerste BNR ondernemersstroomrede. En Canada lonkt naar een soort EU-lidmaatschap, is nu de relatie met Trump onder druk staat. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En wij gaan naar Tim Schaap van de ABB. Tim, zeg het eens, hoe staat het erbij op de weg?
3: Ja, op de meeste plekken gaat het nog goed, maar er zijn toch wel een paar bijzonderheden om letterlijk en figuurlijk bij stil te staan. Op de A29 bijvoorbeeld, in beide richtingen, problemen bij de Heinenoordtunnel. De tunnel is in beide richtingen dicht door technische problemen. Verder een file aan de westkant van de ring A10, de ring van Amsterdam. Tussen Sloterdijk en Slotervaart een kwartier extra. Komt er een ongeluk, er is maar één rijstrook open daar. Verder ook nog file op de A58, Bergen op Zoom Vlissingen. Tussen Rilland en Capelle. 10 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. Die staat op de rechterrijstrook. Nu meerdere flitsers ook, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Alkmaar bij 37,1. En de A28 naar Amersfoort bij 59,7.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. Bij deelstaatverkiezingen in het Duitse Neder-Saxen is de christendemocratische CDU de grootste geworden. De partij komt uit op tegen de 30% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD boekte flinke winst en pakte 16%. Een week geleden won de AfD in het oosten de verkiezingen nog wel. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: En dan kijken we even naar de beurzen, met name in Azië, want de Nikkei staat 19e lager. Hang Seng pakt er 0,25% bij en de Kospi verliest 2,7%. Nog steeds onduidelijkheid over de spanning in het Midden-Oosten. Zou er een mogelijke deal op til zijn tussen de Golfstaten en Iran? Maar desalniettemin, we zien de olieskoers op 107,26 voor Fat Brent Crude in het future-contract. Donald Trump heeft nog beloofd de invoertarieven op Ierse whisky op te heffen. En dat zei hij nadat hij een bezoek bracht aan een golftoernooi in Ierland. Momenteel geldt er een heffing van 15% op Ierse whisky. Maar nou, cadeautje van Trump. Daar mogen ze weer op de golfbaan gewoon drinken. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Polen zegt dat de Russen steeds verder escaleren. Nu ze een trein op de grens met Oekraïne hebben beschoten met raketten. Of die escalatie ook te maken heeft met de Russische parlementsverkiezingen komende week, gaan we zo bespreken met onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
31: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
11: Dat kan
31: in de BNR-app.
11: Download de BNR-app.
31: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
31: Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 7:07, maandag 14 september 2026. Buiten gaat het licht langzaamaan, dat is ook prettig om te weten dat het het blijft doen. En binnen zitten wij, lekker met een bult nieuws waar je u tegen zegt, dat gaan we doen.
0: Zo is dat, we blikken vooruit op de aankomende weken, want het wordt politiek gezien een interessante week.
1: Nou, lof.
0: Misschien wel de interessantste tot nu toe van het kabinet Jetten, morgen Prinsjesdag. Dan krijgen we de miljoenennota, de begroting te zien en eigenlijk de dag daarna begint het pas, de algemene politieke beschouwingen. Want ja, Jetten zal in de oppositie toch steun moeten gaan zoeken voor zijn plannen. En die oppositie zal die plannen flink willen verbouwen. Nou, het belooft interessant te worden. Hoe moet en gaat Jetten zich daar opstellen? En ja, het is natuurlijk allemaal veel gladheid bij Jetten die we zien. Maar kan die dit ook? Dat bespreken we zo meteen. En een probleem bij mensen met ernstig nierfalen. Die hebben vaak een donornier nodig. Nou, we kennen het proces, dat duurt lang en is verschrikkelijk. En tot die tijd dialyseren enzovoorts. Een biokunstnier komt dichterbij. Er is een heel consortium aan bedrijven, onderzoekers en dergelijke, die werkt aan een nier die dus deels gemaakt is van gekweekte niercellen. Nou, als dat toch zou lukken, nou, het zou een doorbraak zijn. Praten we zo meteen over met de directeur van de Nierstichting.
1: We gaan eerst even naar gisteren, want de Poolse regering beschuldigt de Russen ervan het conflict met het Westen te escaleren nadat de Russen een trein vlak bij de Poolse grens aanvielen. In Oekraïne dus. Oekraïnse spoorwegen spreken van een gerichte aanval op de voormalige Britse premier Boris Johnson, die was aan boord. En in een aantal Europese kopstukken zaten erbij. En in de trein daarna, daar zat ook nog David Petraeus, de oude CIA-chef. Volgens Donald Tusk, Poolse premier, is de escalatie van Russische kant werkelijkheid. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Wat is daar nou precies? Weten we wat er gebeurd is? Ja, we weten, er is een inslag geweest van een raket of een drone. Wat weten we?
12: Een Russische drone, een Shahed-drone waarschijnlijk. Die heeft het locomotief van die trein, die passagierstrein, geraakt. Het geval was dat even daarvoor was die trein met die diplomaten langsgekomen. En die was ook eerder vertrokken uit het stationnetje om naar de Poolse grens te gaan vanuit Oekraïne. Mm-hmm. Die is. Die zou. Dus volgens de Oekraïnse minister van Defensie, Andriy Sybiga, het eigenlijke doelwit zijn geweest. Omdat hij eerder is vertrokken, hebben de Russen mogelijk die passagierstrein aangezien voor die diplomatentrein. Hebben die ook doelbewust willen treffen, maar dat is dus niet bevestigd. Sybiga zei wel van, nou ja, de Russische barbaren staan al voor jullie poorten, beste partners. Maar nogmaals, het is niet bevestigd.
1: Even voordat we naar de gastenlijst gaan aan boord van die trein, maar is dit inderdaad een verhaal dat er geëscaleerd wordt, dat Russen duidelijk bezig zijn om steeds verder letterlijk de grens op te zoeken?
12: Nou ja, zeker. We zien het al meer dan een jaar. Vorig jaar september dwarrelden er ineens zo'n 20 Russische drones Polen binnen. In Moldavië is dat al een paar keer gebeurd, vorige week nog. In Roemenië zijn drones aangekomen, Russische drones neergekomen. Ja, die landen liggen natuurlijk tegen Oekraïne aan. Ja. Dus het kan gaan om verdwaalde drones, wat ik al zei. De uitgeweken drones die mogelijk gejamd zijn. Waardoor ze niet meer goed kunnen vliegen, of althans niet met de juiste richting aanhouden. Of Rusland dat expres doet of niet, is niet te zeggen. Maar het is wel duidelijk dat ze er eigenlijk in ieder geval heel weinig moeite voor doen om het te voorkomen. Nee, precies. Zo kun je het rustig wel stellen, denk ik.
1: En dan even koppelend aan die gastenlijst, wat ik al zei. Want ja, daar zaten toch Boris Johnson, oude premier van Engeland, hoge Europese diplomaten. En waar moeten we dan aan denken? Zijn dat inderdaad de hoge omens die even naar Kiev waren?
12: Nou ja, het was David Petraeus, de oud-CIA-voorzitter, directeur. Boris Johnson, zoals je zei, ook een advies, naast de adviseur van de Duitse bondskanselier Merz. Ja, het is niet de hoogste garnituur, zou ik zeggen. Maar het zijn ook niet de minste. Hè. Nee. En zoals je al zei, ja, Tusk gaf, de premier Tusk van Polen gaf toch wel heel duidelijk aan van, dit is de escalatie waar we al die tijd op hebben gewacht eigenlijk. We zien dat die voorbeelden steeds verder bij onze, dus de Poolse grens, arriveren, hier aankomen.
1: Ja, zeker. Nou, zou dit, zeggen kwade tongen, ook te maken kunnen hebben met de parlementsverkiezingen van komend weekend, hè, in Rusland?
12: Ja, de escalatie is natuurlijk al langer aan de gang, maar Het is de laatste maanden, de laatste weken zeker toegenomen vanuit Rusland. Overigens laat ook Oekraïne zich niet onbetuigd daarin natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat die escalatie Poetin goed uit kan komen. Mm-hmm. Hij wil zijn partij Verenigd Rusland moet een goede score halen, zodat hij ook kan bogen op een groot mandaat voor steun voor deze oorlog in Oekraïne. En hij wil hiermee misschien ook een soort kracht tonen, laten zien dat hij niet bang is voor het Westen. En daarmee hoopt hij toch komend weekend mogelijk stemmen te winnen.
1: Ja, plus het feit dat hij natuurlijk uiteindelijk gewoon meer mannen nodig heeft, meer troepen voor zijn leger. En als hij daarmee in de gunst van de kiezer kan komen, is het ook makkelijk om te mobiliseren verplicht, hè?
12: Natuurlijk. Al zal die mobilisatie hoogstwaarschijnlijk, als die er al komt, niet afgekondigd gaan worden. De mobilisatie van 4 jaar geleden is in wezen nooit beëindigd, omdat Poetin daar een decreet voor had moeten tekenen, en dat is nooit gebeurd. Dus mocht er gemobiliseerd gaan worden, dan zal dat vrij stilletjes en vrij stiekem zelfs gaan. Mm. We zien daar al voorbeelden van her en der in Rusland, waar mannen gewoon worden opgepakt op straat in de regio's en naar het front worden gestuurd. Die mobilisatie, dat moeten we maar afwachten of die er komt. Ja. Maar we zullen dat pas weten als die al volop gaande is.
1: Dankjewel. Rusland correspondent Joost Bosman.
31: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Nou, gaat Amazon de samenwerking met een vrachtvervoerder tijdelijk stopzetten. Dat is 21 Air. En dat is een bedrijf dat 8 toestellen heeft dat vluchten uitvoert voor Amazon. En daarom hebben we het erover. Nou, die beslissing volgt op dat ongeluk vorige week met een toestel van 21 of 21st Air. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dat is uiteraard het toestel dat de baan doorschoot. De piloten van het vrachtvliegtuig overwogen de landing nog af te breken en doorstart te maken. Een van de piloten waarschuwde dat het toestel te hard ging om een landing te kunnen maken. Nou, het schoot dus door op een landingsbaan, raakte daarbij een aantal auto's op de grond, en in een van die auto's zaten 5 mensen en die kwamen daarbij om het leven. Oud-medewerkers van die luchtvaartmaatschappij die waarschuwden voor het ongeluk van vorige week. Daarvoor al dat het bedrijf zich niet aan veiligheidsvoorschriften hield, meldt CBS News. En volgens meerdere voormalige piloten hielden managers van het bedrijf bewust veiligheidsrapporten achter en werd de bemanning onder druk gezet om zonder voldoende rust te vliegen. Allemaal doodzondes in de vliegwereld, waar veiligheid voorop staat. De NTSB, de Transportation Safety Board, die onderzoekt de crash momenteel, en Amazon die schort die samenwerking met deze luchtvaartmaatschappij dus tijdelijk op.
1: We gaan naar de ANWB. Tim Schaap, waar gebeurt het op dit moment in negatieve zin op de Nederlandse wegen?
13: Ja, helaas rondom de A29, de weg tussen Bergen op Zoom en Rotterdam. In beide richtingen is de Heinenoordtunnel dicht door technische problemen, onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan in beide gevallen het makkelijkst via Dordrecht, over bijvoorbeeld de A59 en de A16. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A44 richting Amsterdam bij 20,2.
31: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, morgen is het zover. Prinsjesdag. En direct daarop volgend de algemene politieke beschouwingen. Woensdag de kant van de Kamer. Donderdag de reactie van het kabinet. En het belooft toch wel heel erg spannend te gaan worden. Want, ja, geen akkoord met de oppositie. Dus geen meerderheid. En trouwens, in die coalitie zelf, daar rommelt het soms ook nog wel een beetje. En voor premier Rob Jetten zijn dit zijn eerste Prinsjesdagen als premier. We gaan erover praten met Roy Kramer, voormalig D66-spindokter en schrijver van het boek Waarom Wilders wel wint. Kijken of dat voor de komende dagen ook geldt. Meneer Kramer, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Ja, Jette die geeft dus leiding aan het minderheidskabinet, dat weten we. Nou, we weten ook bezoekjes in het land en interviews en dergelijke, dat kan niet. Maar ja, dit wordt toch wel het moment dat hij zich moet gaan bewijzen. Met name, hoe gaan we hier nou iets van bakken van de komende dagen?
14: Nou ja, het zijn volgens mij best wel spannende dagen. Het begint morgen met de troonrede. Dus dat is altijd wel een interessant moment, want vaak wordt dat een soort boodschappenlijst. Een beetje technocratisch. Dus ik ben benieuwd of het is gelukt, Jette en de vicepremiers, om er nu meer een verhaal van uit één stuk van te maken. Dus echt een echt verhaal en niet zo'n boodschappenlijst.
0: Mm-hmm. Ja, maar dat zal lastig worden, want je hebt inderdaad een achterliggend verhaal met geen meerderheid. Dus de koning, ja, die moet ook alleen maar mogelijkheden, opties wellicht. Ja, dat wordt ook een grote voorwaardelijk verhaal, toch?
14: Ja, nee, dat is natuurlijk wel het ingewikkelde als je een minderheidskabinet leidt. Je hebt niet vooraf zekerheid dat je steun hebt. Mm-hmm. Ik denk dat we wel de komende dagen, even na de troonrede, Dan wordt het wat scherper. Hè. Dan komen de algemene beschouwingen. Dan zijn op woensdag eerst de Kamerfracties aan het woord. En die gaan natuurlijk, denk ik, vooral benadrukken waar ze het allemaal niet mee eens zijn in de miljoenennota. En de dag daarna is Jette aan de beurt. En ik denk dat de kunst voor hem ook is om gewoon heel rustig uit te stralen dat die meerderheid er wel komt. En de rol van de oppositie is natuurlijk vooral om allerlei problemen te schetsen en op allerlei punten waar ze het niet eens zijn. Ja. Maar ik denk wel dat gisteren heeft Pro ook een soort bijeenkomst gehouden. Ja. En die begonnen nu wel al een beetje te bewegen. Hè. Tot nu toe hadden ze vooral de nadruk gelegd op alles wat ze niet goed vonden aan de kabinetsplannen. Maar gisteren zeiden ze van over de WIA, dus die arbeidsongeschiktheidsuitkering, daar willen we wel over praten. Dus dat vond ik wel voor het eerst dat je zag van, er is in ieder geval een soort bereidheid om het gesprek aan te gaan.
0: Ja. Is Jette ook een soort aangeschoten wild? Want we weten hoe de begroting het tot stand is gekomen. Dat was heel veel gedoe. Eerst zochten ze meerderheden in de oppositie. Toen bleek eigenlijk dat ze het in de coalitie helemaal niet eens waren. Nou, ter 11:00 is er dan toch iets gekomen naar de Raad van State. Ja, dat zal die oppositie natuurlijk ook uitbuiten. Dat er in die verhouding, hè, CDA, D66, VVD, dat ze daar gewoon niet op één lijn zitten.
14: Ja, maar ik denk dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Dat is natuurlijk, dat is gewoon de rol van de oppositie. De rol van het kabinet zal natuurlijk gewoon zijn om nu eenheid uit te stralen. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd zo in Nederland dat je een coalitieregering hebt, of coalitiekabinet. Dat maakt op zich niet zoveel uit of het minderheid of meerderheid is. Je kan altijd zien dat die partijen daar verschillend over denken. Maar goed, ze zijn het wel uiteindelijk eens geworden in een miljoenennota. Daar zullen die partijen in de oppositie een beetje aan gaan trekken. Ik denk dat de taak aan Jette is om dat er gewoon goed doorheen te slepen zonder al te grote kleerscheuren aan de plannen.
0: Ja.
14: Dat wordt denk ik dat wordt toch de act voor de komende dagen. Dat je daar een soort... De oppositie kan zeker in procedures... Dat zie je heel vaak. Dan gaan ze beginnen met allemaal procedurele punten over dat ze stukken willen hebben en zo. Dat zal wel moeilijker worden. Want daar heeft de coalitie gewoon geen meerderheid. Dus daar kan de oppositie doen wat ze willen eigenlijk. En dus het wordt ook wel een beetje touwtrekken, verwacht ik. Gewoon een beetje laten zien wie is er nou de sterkste. Ja. Maar ik denk wel dat het Jette uiteindelijk zal lukken om gewoon een meerderheden te vinden. Al zal dat misschien nog best wel wat weken gaan duren.
0: U zei, Pro begint te draaien. Waarom doen ze dat eigenlijk? Want ze hebben ook deels een lot verbonden aan FNV. Nou, FNV zegt, alle plannen moeten van tafel en dan pas willen wij gaan praten. Waarom gaat Pro dan wel nu draaien richting een iets constructievere houding?
14: Nou, ik denk dat ik zag de sociale partners dus zowel midden- en kleinbedrijf en VNO ook al... en de vakbonden ook al wat meer constructief met elkaar praten... Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dat ze er uiteindelijk ook wel uit willen komen. Mm-hmm. Ze willen natuurlijk wel schetsen eerst dat ze dan plannen aanpassen in hun richting. Dat is natuurlijk ook hun goed recht. Mm-hmm. Maar ik verwacht niet echt dat vakbonden en Pro uiteindelijk willen dat het kabinet ook valt. Want ja, dan krijgen we weer verkiezingen. Heb je een jaar weer stilstand. Daar is niemand eigenlijk bij gebaat. En zeker niet in deze omstandigheden die toch... internationaal ook best wel ingewikkeld zijn, ook economisch.
0: Ja. En dus de taak voor Jette de komende dagen, ja, eigenlijk overleven. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we na donderdag... ja, eigenlijk niet zoveel verder zijn, dat het nog weken gaat duren.
14: Ja, ik denk niet dat we donderdag tot de conclusie komen... nou, deze plannen hebben steun of ze zijn sowieso aangepast en nu gaat het door. Ik denk veel meer dat de conclusie zal zijn... nu gaat het echte gesprek beginnen. En dan krijg je misschien nog wel weken van onderhandelingen met oppositiepartijen.
0: Dank, Roy Kramer. We gaan het volgende komende dagen ook hier op BNR uiteraard. Hij is voormalig D66 spindokter en schrijver van het boek Waarom Wilders wel wint.
1: Een groep Nederlandse onderzoekers en bedrijven werkt aan een implanteerbare kunstnier. En het bijzondere is, die is gemaakt van gekweekte niercellen. En uiteindelijk moet het de huidige complexe dialysebehandeling, waarbij afvalstoffen met een machine uit het bloed worden gezuiverd, kunnen gaan vervangen. Dan ben je gewoon een standalone nierpatiënt met een ruilnier die voor een deel dus organisch is. Zegt internist-nefroloog Karin Gerritsen in BNR Beter.
15: Het zal ongeveer de functies van dialyse overnemen. Mm-hmm. En we proberen er ook nog wat extra functies aan toe te voegen. Zodat we ook het bloed net wat beter zuiveren. Maar eerst het doel is eigenlijk proberen de dialyse te evenaren. Maar dan met een volledig implanteerbaar systeem.
1: Ja, dus gewoon niet meer aan de dialyse. Dat zou voor heel veel nierpatiënten een ongelooflijke opsteker zijn. We praten erover met Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. Meneer Oostrom, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: U bent betrokken bij dit project dat vandaag start.
16: Ja, dat klopt inderdaad. Dus de Nierstichting is een van de initiatiefnemers van dit project. Het is een volgende stap voor nierpatiënten. Mm-hmm. De Nierstichting heeft jaren geleden het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een draagbare kunstnier.
1: Ja.
16: Wat dan een veel kleiner apparaat, een compacter apparaat is dan de huidige dialyseapparatuur in het ziekenhuis.
1: Ja.
16: Waardoor de patiënt meer vrijheid heeft. Maar deze biokunstnier is weer de volgende stap. Omdat, wat we net ook hoorden van Karin Gerritsen, dit wordt een deels implanteerbare kunstnier.
1: Ja.
16: Dat geeft de patiënt nog meer vrijheid. En de effectiviteit van de behandeling, dus de zuivering van het bloed, zal daardoor beter worden.
1: Ja, precies. Dat zei ze inderdaad, beter worden. Het gaat echt wel wat worden. Maar dit onderzoek, hoe lang gaat het duren? Ik heb het idee dat dit nog wel tientallen jaren gaat duren voordat er echt een goede biokunstnier is.
16: Ja, het is een innovatie die duurt inderdaad vele jaren. Dus de start van dit project is de ontwikkeling. De ontwikkelingsfase. Dus we willen hiermee die nieuwe nierfilters gaan maken.
1: Ja.
16: Waar ook niercellen van de patiënten bij worden gebruikt.
1: Mm-hmm.
16: Ja, dan komen er daar nog allerlei andere fasen en stappen voordat je bij de patiënt kunt invoeren. Maar goed, je moet ergens beginnen. En dit is de eerste stap in een lang traject, wat uiteindelijk echt een enorm verschil gaat maken.
1: En u bent investeerder. Wat investeert u in het hele traject?
16: In dit project investeren wij als Nierstichting ongeveer 1,5 ton. En er komt geld bij vanuit Health Holland.
1: Ja.
16: Dat is het topsectorenbeleid van economische zaken. En er doen allerlei bedrijven aan mee. Dus veel partijen doen mee. En deze eerste fase kost in totaal 3,5 miljoen.
1: Ja, en dat is gedekt, die eerste fase?
16: Ja, dat is gedekt, dat klopt.
1: Ja, dat is mooi. De volgende fase, maar daar komt u pas aan op het moment dat de volgende fase gaat dienen, neem ik aan.
16: Ja, maar dan kom je ook in een fase waarin je uiteindelijk moet nagaan denken van hoe ga je dit doen? Is dat nog een onderzoeksfase of is dat de fase waarin een bedrijf moet worden opgericht om dat mogelijk te maken? Dan ga je investeerders zoeken.
1: Ja.
16: Dat hebben we met de draagbare kunst ook op deze manier gedaan.
1: Precies. Karin Gerrits van de UMC Utrecht zegt er zit een rem op de innovatie in de dialyse.
15: De dialysemarkt wordt eigenlijk beheerst door een aantal grote aanbieders. En het huidige concept van dialyse in het centrum, dat is economisch gezien heel interessant. En daarom is er eigenlijk weinig prikkel tot radicale innovatie.
1: Ja, eigenlijk wil de markt dit dus niet. Of denkt u dat het toch kan veranderen?
16: Ja, we hopen dat er natuurlijk nieuwe partijen opstaan die dit wel gaan doen in de markt.
1: Zeker.
16: Zoals wij ook samen met de verzekeraars en een aantal andere bedrijven ook het bedrijf Next Kidney hebben opgericht voor de draagbare kunstnier. Dat hopen we dus ook voor deze biokunstnier. Maar het klopt inderdaad. Je ziet gewoon dat er weinig innovatie in de markt is. En eigenlijk is de dialyse van dit moment, zoals we die nu kennen, is nog steeds de dialyse zoals die in de Tweede Wereldoorlog is uitgevonden door Willem Kolff.
1: Ja.
16: En Karin Gerritsen schetst het heel goed. Er zijn grote dialysebedrijven wereldwijd en die hebben geïnvesteerd in dialysecentra, dialyseapparatuur, personeel. En dan is het nogal wat als je je hele businessmodel moet gaan draaien voor iets fundamenteel anders.
1: Ja, zeker.
16: En dat is de reden dat wij hebben gezegd, ja, als dat niet gebeurt, maar er is wel de mogelijkheid om dit veel kleiner en effectiever te maken, ja, dan is er een rol voor de Nierstichting om dat op te pakken.
1: Ja, natuurlijk. Maar nu is het inderdaad, zorg dat het er komt. En dan is de grote vraag, gaat de markt het oppakken? Gaan ze dan toch zien, oké, dat oude businessmodel waar we goed geld mee verdienden, dat kan best een keer op de schop en dan doen we het anders?
16: Ja, dat bestaande model is een heel duur model.
1: Ja.
16: Dialyse is een hele dure behandeling. Kost in Nederland bijna 1 ton per patiënt per jaar.
1: Ja.
16: En wat we momenteel zien is dat door het toenemende personeelstekort in de zorg is het heel erg ingewikkeld om alle dialysecentra te laten draaien. Dus we zien nu al een beweging dat patiënten meer thuis moeten gaan dialyseren. Dat is wat patiënten ook willen.
1: Ja.
16: Dus er is nu echt wel een prikkel tot innovatie.
1: Ja, duidelijk. Nou, heel veel succes. Vandaag start het project dus met die biokunstnier. Dank Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. Komende week vergadert de Fed over de rente. De markten gaan uit van een renteverhoging. Wat het voor ons betekent, gaan we zo bespreken met huiseconoom Han de Jong.
17: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
18: Tot morgen.
19: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
22: Verbreed je perspectief bij Tias. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
4: Nou, niet met onze huidige applicatie.
3: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
4: Niemand.
18: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaren tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
24: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
28: Thomas van Zijl.
29: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over Prinsjesdag. En een gesprek met Jos van der Kerkhof, topman van Visa in Nederland. Ik vraag hem hoe het betaalbedrijf zich staande houdt nu Europa minder afhankelijk wil worden van Amerika. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
32: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
33: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
34: onlineveilingmeester.nl. Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
35: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt behoorlijk langzaam op de A10, de Ring van Amsterdam. Maar er is wel goed nieuws, want er was een ongeluk gebeurd bij Slotervaart. Nu is de weg weer vrij. Nog wel een vertraging van 15 minuten. Ook bij de A16 Breda-Rotterdam is nog aansluiten tussen Breda en Dordrecht. Een half uur door een pechgeval. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen in Zeeland op de A58 richting Vlissingen. Vanaf Rilland ongeveer een kwartier extra over 6 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A17 naar Dordrecht bij 7,0. En de A73 richting Maasbracht bij 47,4.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
36: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. Bij deelstaatverkiezingen in het Duitse Neder-Saxen is de christendemocratische CDU de grootste geworden. De partij komt uit op tegen de 30% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD boekte flinke winst en pakte 16%. Een week geleden won de AfD in het oosten de verkiezingen nog wel. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, ECB hadden we donderdag, maar komende week vergadert de Fed in Amerika over de rente. De markten gaan uit van een renteverhoging. Wat dat betekent voor ons, gaan we zo bespreken met Han de Jong.
1: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet...
5: Trulease met Genke.
6: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Het naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 7:55. Maandag 14 september 2026. We staan aan het begin van een kort nazomertje. Altijd prettig. De zon schijnt alweer buiten. Het is fijn, Iwan. Wat gaan we doen het komende half uur?
6: We gaan zo meteen naar een tech-update luisteren. Ja. Je gaat ongetwijfeld over het nieuws van afgelopen weekend. Dat allerlei grote CEO's uit Amerika zich zorgen maken over de opkomst van AI en de ontwikkeling van AI. En zelfs China trekt nu aan de bel. Ja. Nou, wat daar vandaan komt, gaan we zo meteen bespreken. En onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw, die was dit weekend bij een bijeenkomst van Pro, want Pro, de leider daarvan, Jesse Klaver, die vindt dat het kabinet een rommeltje heeft gemaakt van de begrotingsonderhandelingen. Nou, dat lijkt me vrij onomstreden. Maar, zo zegt Klaver, het is nu tijd om te gaan kiezen over links of over rechts. Nou, hoe die bijeenkomst was en ook hoe Pro zich gaat opstellen komende week wellicht in de APB, gaan we zo bespreken met Sophia.
5: Maar we gaan eerst naar het financiële, want volgens de financiële markten gaat de Fed komende donderdag de rente gewoon verhogen. De Amerikaanse Centrale Bank treedt daarmee in de voetsporen van de ECB, die afgelopen donderdag al de rente verhoogde. En dat zou een opvallende zet zijn van de Fed, want tot voor kort dacht iedereen, nou, het hoeft niet een renteverhoging te gaan worden. En inmiddels zijn toch, staan de naalden op de wijzerplaat voor een renteverhoging toch weer wat naar voren. En bovendien, we hebben nog president Trump, want die heeft een nieuwe Fed-voorzitter neergezet ter vervanging van Jay Powell, want die wilde niet aan renteverlagingen. Kevin Warsh, die werd daar neergezet en die moest ervoor zorgen. Nou, dat gaat niet helemaal lukken. We gaan naar BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
5: Ja, tot voor kort verwachten de markten eigenlijk geen renteverhoging. Waarom is dat omgeslagen? Dat is sinds een paar dagen, hè? Hoe kan dat nou?
7: Ja, dat klopt. Nou, ik denk dat daar drie redenen voor zijn. Ten eerste gepubliceerde macro-economische cijfers. Ten tweede de toespraak van Kevin Warsh in Jackson Hole van een paar weken geleden. En ten derde de stijgende kapitaalmarktrente. Nou, als we eens eventjes allemaal langslopen. De meest recente macrocijfers in de Verenigde Staten die duiden erop dat de arbeidsmarkt sterk is. Maar de inflatiecijfers die vorige week kwamen, ja, die vielen juist wat tegen. Die waren aan de hoge kant. Dat is eigenlijk ook een beetje de situatie zoals Warsh die beschreef in zijn toespraak in Jackson Hole. En daarover zei hij dat dat dan betekent dat er werk aan de winkel is voor de Fed. Dan heb je ook nog die stijgende kapitaalmarktrente. Ja. Die zou je misschien ten dele kunnen zien als een boodschap van de markt aan Warsh, dat hij nu maar eens de daad bij het woord moet voegen. En die stijgende kapitaalmarktrente, ja, dat begint toch wel vervelend te worden. Want niet alleen drijft het de rentelast voor de overheid op, maar de aandelenmarkt begint er ook last van te krijgen. Ja, ja. En die aandelenmarkt met de hoge waarderingen is nu kwetsbaar. Dat is best wel een spannende situatie.
5: Zeker. Nou zagen we in 2022 dat de Fed en de ECB allebei wat huiverig waren met renteverhoging toen de inflatie opliep. Maar nu zijn ze veel sneller. Zijn ze nu niet, hè? In tegenstelling tot toen te laat, nu te snel?
7: Ja, nou ja, misschien wel. Ja. Hè? Ja, je zegt wel wat huiverig. Nou, ze hebben toen wel heel lang gewacht. Nou. En dat verschil is natuurlijk heel erg opmerkelijk, hè? Waarom wachten ze toen zo lang? Nou, centrale bankiers die zeiden toen steeds dat die hogere inflatie dat die tijdelijk was en dat ze met renteverhogingen toch niets aan de oorzaak van die hoge inflatie konden doen. Nou, uiteindelijk liep de inflatie natuurlijk heel scherp op en moesten ze alsnog overstag en hebben ze de rente vanaf 2022 behoorlijk fors verhoogd. Nu is het zo dat centrale bankiers die

0: zullen niet zo heel snel publiekelijk verklaren dat ze iets verkeerds gedaan hebben. Maar nu zie je ze het heel anders reageren. En eigenlijk geven ze nu met hun acties aan dat als ze die situatie van toen nog eens over zouden mogen doen,
1: ja, dat is toch anders.
0: Dat ze het anders zouden doen.
1: Ja. Nou hebben we nu die stijgende energieprijzen. Dat leidt tot inflatie. Nou, er zijn twee dingen inderdaad waar, heb je me geleerd, waar de Fed altijd naar kijkt. Dus de arbeidsmarkt en de inflatie. Met een renteverhoging kan je als centrale bank de energieprijzen niet naar beneden krijgen. De belangrijkste inflatoren kracht. Hoe effectief is dat dan, zo'n renteverhoging?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Met het monetaire beleid, en dat beweerden ze toen in 2022, en dat klopt natuurlijk wel. Daarmee beïnvloedt de centrale bank eigenlijk vooral de vraagzijde van de economie. Dus de vraag wordt door renteverhogingen wat teruggedrongen. En je kunt je onder huidige omstandigheden, nu het vooral de energieprijzen zijn die de inflatie omhoog duwen, kun je afvragen of rentestijgingen dan effectief zijn. En als ik dan bijvoorbeeld even naar ons eigen land kijk. Ja, bij ons, de particuliere consumptie, die groeit mondjesmaat. De bedrijfsinvesteringen ook. Nou, de woningbouw, die vraag, die wil je al helemaal niet afremmen. Nee. Eigenlijk wordt de vraag vooral bij ons gedreven door de overheidsbestedingen. Ja, en die rem je natuurlijk helemaal niet af met een hogere rente. Nee. Maar goed, wat je wel kunt zeggen over renteverhogingen in de huidige situatie is dat die misschien tot doel hebben, en dat kan ook effectief zijn, om de inflatieverwachtingen stabiel te houden. Ja. Maar je moet natuurlijk niet verwachten dat als de ECB en de Fed de rente gaan verhogen, dat de inflatie dan plotseling gaat dalen.
1: Klopt, nee.
0: Nee. Dat moet je niet verwachten, maar dat gaat de Fed waarschijnlijk er deze week niet van weerhouden om toch de officiële rente wel te verhogen.
1: Nee, en daar zal één man in het Witte Huis niet blij mee zijn. Meneer Trump, ja, maar.
0: Ja, nee, dat denk ik ook niet. Aan de andere kant, kijk, als Wars nu iedereen verwacht dat de rente omhoog zal gaan, als Wars dat nu gaat tegenhouden, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk voor hem om nog te gaan ontsnappen aan het beeld dat hij een schoothondje van Trump is. Dus je zou kunnen zeggen dat hij door de rente nu te verhogen, kan hij juist zijn onafhankelijkheid bevestigen. En al helemaal natuurlijk omdat we over een paar weken die tussentijdse parlementsverkiezingen hebben. Iets anders is natuurlijk ook dat misschien is het zo dat als hij de rente verhoogt, of als de vette rente verhoogt, dat dan die kapitaalmarktrentestijging, dat die een beetje wordt afgeremd of tot staan wordt gebracht. En daar kan Trump dan eigenlijk wel weer tevreden over zijn.
1: Ja, duidelijk. Nou, daar zit dus toch nog wel wat als. Laat iemand dat proberen uit te leggen. Heb je net gedaan. Ik hoop dat hij Nederlands kan verstaan met een beetje AI. BNR Huizenknop, dankjewel.
2: Wel, we blijven even bij Trump, want Trump heeft beloofd de importtarieven op Ierse whisky op te heffen. Dat zei hij gisteren tijdens zijn bezoek aan de Irish Open.
3: Everybody's been bugging me. This saying, would you do me a favor? It's so unfair what's going on. Could you possibly take the tariffs off of Irish whisky? And I said, on behalf of the United States of America, I am going to take the tariffs off.
2: Nou, groot applaus dus van de fans. Een cadeautje van Donald Trump. Momenteel geldt er een heffing van 15% op de Ierse whisky. Onderdeel van een reeks maatregelen voor de export van alle wijnen en andere gedestilleerde dranken uit de EU naar Amerika. Vorig jaar sloten Amerika en de EU dat handelsakkoord op het Turnberry Resort, een ander golfresort van Trump, waarbij werd afgesproken dat er een maximum is van 15% op Europese producten voor de Amerikaanse markt. Trump zei tijdens dat golftoernooi ook dat hij een voorstander is van de eenwording van Ierland en Noord-Ierland. Dat zou hij geweldig vinden. Nog even wat buitenlandbeleid tussendoor ook.
1: Ja. Dag Tim Schaap van de ANWB. Er is een pechgeval, vrachtauto kapot in Zeeland.
4: Ja, klopt. Een kapotte vrachtwagen in Capelle. De A58 richting Vlissingen. Daarom een file vanaf Rilland. De rechterrijstrook is afgesloten, wou ik zeggen. De vertraging is een kwartier. Verder goed nieuws over de Heidenoordtunnel. De A29, die is in beide richtingen weer open. Die was even dicht door technische problemen. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij 14,1.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Ja, dan gaan we doorpraten over de politiek. Het wordt tijd dat het minderheidskabinet een keuze gaat maken. Gaat het nou over links of over rechts? Die oproep deed Jesse Klaver gisteren op een ledenbijeenkomst in Utrecht. Want als het kabinet geen duidelijke koers kiest, dan dreigt politieke chaos. Al dus de leider van Pro. En daarmee neemt hij alvast een voorschotje op de APB, de Algemene Politieke Beschouwingen, vanaf woensdag en wellicht ook op zijn opstelling daar. We gaan erover praten met politiek verslaggever Sophia van Lille, die daar gisteren bij was in Utrecht. Sophia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, deze oproep van Klaver. Is dit even een soort winstwaarschuwing voor zijn opstelling de komende week?
5: Ja, hij neemt alvast eigenlijk even een voorzet op de Algemene Politieke Beschouwingen. Het grote debat dat we woensdag en donderdag allemaal mogen gaan aanschouwen. Waarin eigenlijk publiekelijk wordt uitgevochten wat we de afgelopen weken in achterkamertjes tijdens de onderhandelingen niet hebben kunnen zien. Mm-hmm. En hij zegt eigenlijk al gisteren tijdens die ledenbijeenkomst, zegt hij, het kabinet is op zoek geweest naar breed draagvlak en dat kan helemaal niet. Want Ja 21 heeft zulke andere plannen op sociale zekerheid, op belastingen, dat is niet te combineren met Pro. Dus kies links of rechts.
2: Ja, nou weten we ook, rechts zegt eigenlijk hetzelfde. Ja 21 ziet het ook niet gebeuren met Pro, dus rechts zegt ook ja, kiezen. Stel nou dat het kabinet dat doet, dat ze over rechts gaan. Wat gaat Pro dan doen?
5: Ja, precies dat vroeg ik Klaver gisteren bij die bijeenkomst.
6: Nou, dan zullen wij daar heel stevig oppositie tegen voeren als zij dat doen. Want ik vind dat buitengewoon onverstandig. Maar het zou wel getuigen van daadkracht. Dat feit dat ze niet durven te kiezen. Ze kiezen niet voor links, ze kiezen niet voor rechts. Ze blijven maar doormodderen. Ja, dat is niet daadkrachtig. En dit kabinet moet daadkracht tonen. Kies de richting die je op wil met dit land. En als je dat doet, wij staan dan klaar om te onderhandelen.
2: Ja. Oké, ik zei het al, ook rechtse partijen roepen het kabinet op om een keuze te maken. Dat lijkt toch ingewikkeld te zijn, hè?
5: Ja. Moet je even om lachen en zuchten. Dat is omdat de coalitie het onderling ook nog niet eens is. We hebben gezien dat die augustusbesluitvorming tot het allerlaatste moment duurde. Omdat D66 en CDA meer aan de ene kant lijken te staan en VVD meer aan de andere kant. Mm-hmm. VVD dichter bij Ja 21, de andere partijen nu. In ieder geval leken ze de weg voor Pro open te houden. Dus het lijkt er nu nog helemaal niet op dat zij een keuze kunnen maken.
2: Ja. Nou heeft Pro natuurlijk gezegd, maak dus een keuze. Maar ook gezegd, misschien wel, wij zien allerlei slechte plannen die nu op tafel liggen. Zijn zij bereid om concessies te doen? Want Pro heeft zich vastgeklonken aan FNV. Nou, FNV heeft allerlei strenge eisen als het gaat om voordat ze weer aan tafel willen komen. Is Pro wel bereid om te bewegen of staan ze daar vrij radicaal in de strijd?
5: Nou ja, Pro en Klaver zeggen eigenlijk al vanaf voor de zomer, vanaf het begin van het debat over de regeringsverklaring, hetzelfde. Heel erg duidelijk, al die bezuinigingen moeten weg van tafel. Nou, hartstikke hard. Klaver heeft dat ook wel kunnen doen omdat hij een comfortabele positie had. Want zowel in de Tweede als de Eerste Kamer is die route over links gewoon getalsmatig het makkelijkst. Dan heb je al snel kom je dan aan een meerderheid. Ja. Maar je wil ook niet dat het aan hem kleeft dat Klaver helemaal niet beweegt. Want ze hebben natuurlijk best wel een rigide standpunt. Maar echt een verandering zien we nog niet. Hij zei gisteren nog even hard alles van tafel uit te boeken.
2: Ja, en inderdaad zijn positie, hij dacht hij staat sterk. En dat staat hij misschien ook. Maar ja, in theorie kan je ook eromheen. Ja. Dus ja, hoe sterk staat hij echt?
5: Zeker, ja, nee, dat kan ook wel. En dat moet dus blijken. Maar hij zegt, nou ja, zoals hij gisteren dus ook al zei, dan heb je
1: maar eens een keuze.
5: Wat daadkracht.
2: En dus, wat gaan we de komende dagen zien? Wat verwacht jij als het gaat om ook die verhouding tussen coalitie en oppositie? Hoe gaat dat zich uitspelen?
5: Ja, het is echt een ongekende prinsjesdag zullen we morgen hebben. De troonrede, de plannen zijn dus nog niet echt concreet, want er is nog geen meerderheid voor. En we zullen dus tijdens de APB gaan zien, houdt de coalitie elkaar vast? Ja. Hoe gaat de oppositie zich opstellen? Het moet allemaal nog maar blijken. En ik denk dat met zo'n groot debat de kans dat ze uiteindelijk dichter bij elkaar komen best wel klein is.
2: Ja, voor ons is het wel leuk als publiek, want we zien het nu allemaal in de publieke arena zich afspelen, dus we kunnen het allemaal volgen.
5: Precies, ik heb er wel zin in.
1: Doodeng is dat of deze coalitie de al laatste dag van de APB gaat halen.
2: Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat je dat bijvoorbeeld VVD aan de ene kant en D66 CDA of misschien CDA,
1: ruzie
2: wordt.
5: Ja. Nou ja, dan kunnen we het allemaal zien, dus pak de popcorn maar.
1: Boeit weg.
2: We gaan het volgen hier bij BNR. Dankjewel, politiek verslaggever Sophia van Lille.
1: Ja, en om bij verkiezingen te blijven, in Zweden wordt er gekozen. Het linkse oppositieblok lijkt daar te hebben gewonnen. 35% van de stemmen is geteld. De linkse partij heeft volgens de laatste prognose van de Zweedse publieke omroep SVT 176 zetels gehaald tegenover 173 voor rechts. Er was een nek-aan-nek-reeks voorspeld. Het gaat uiteindelijk dus om 3 zetels. In Zweden is het gebruikelijk dat partijen bij verkiezingen een linksblok en een rechtsblok vormen. Nou, de huidige Zweedse regering bestaat uit rechtspartijen, liberale christendemocraten en de gematigde, met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-democraten. De grootste partij lijkt nu de Sociaal-Democratische Partij te worden met 28,1%. Hoewel die huidige uitslag voor de partij de slechtste uitslag in meer dan een eeuw zou zijn. De leider van de Sociaaldemocraten, Magdalena Andersson, die zei vannacht klaar te staan onder verantwoordelijkheid te nemen. De definitieve uitslag wordt verwacht op woensdag, omdat onder meer de stemmen uit het buitenland moeten worden geteld. En de huidige premier, Ulf Kristersson, stelde dat de vraag wie de Zweedse regering de komende jaren zal leiden volgens nog open ligt. En daarnaast gaf hij aan een poging te willen vormen tot het vormen van een regering door de Sociaaldemocraten niet in de weg te zitten. Maar er zitten volgens hem wel grote verschillen binnen dat linkse blok. He, je kan dan wel voor links kiezen, maar er zit nog wel wat licht tussen hier en daar.
2: Dan gaan we nog even naar Wales, want de regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland die komen vandaag bijeen om te praten over hun afhankelijkheid of misschien wel hun onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. In Cardiff gaat dat gebeuren. Wales, Schotland en Noord-Ierland zijn uiteraard onderdeel van het VK, hebben sinds de late jaren 90 wel een eigen regering. En die regeringsleiders die zijn nu eigenlijk er voor het eerst van overtuigd, alle drie, dat Wales, Schotland en Noord-Ierland misschien wel uit het VK zouden moeten stappen, zo analyseert de BBC. De Schotse en Walese regeringsleiders die streven echt duidelijk naar onafhankelijkheid. En de Noord-Ierse regeringsleider die wil het VK verlaten om uiteindelijk een hereniging te realiseren. Ja, de drie landen komen dus bijeen om die samenwerking te bespreken als het gaat om economie, energie, betrekkingen met Europa. En ook willen ze de regering in Londen oproepen om de constitutionele veranderingen voor te bereiden en te faciliteren. Dus even aftasten wat daar vandaag uit gaat komen.
1: Ja, voorlopig zijn Londen altijd donderen en op.
2: Ja, bye bye.
1: Thunder a bit up. Ja. Niels Koloos, goedemorgen.
7: Goedemorgen Bas en Iwan.
1: Niet alleen Sam Altman en co. waarschuwen voor de gevaren van AI afgelopen weekend, maar ook China trekt nu aan de bel. Met dezelfde argumenten van pas op, agentic AI is eng.
7: Ja, wel een beetje, maar niet helemaal. Want je zei het al, van het weekend hebben we natuurlijk uitvoerige betogen uit de Verenigde Staten gehad. Onder andere van Anthropic topman Dario Amodei. Hij stelt namelijk dat het ontwikkelingstempo van AI wel een tandje minder mag, omdat het nu al heel erg snel gaat en gevaarlijk wordt met oog op alle hacks. Nou, jullie hebben daar eerder vanmorgen natuurlijk Ben van den Burg over gesproken. Ja. En dat vinden OpenAI-topman Sam Altman en SpaceX-AI-topman Elon Musk opvallend genoeg ook. Maar nog opvallender is dus dat China zich bij dat groepje aansluit en zegt, inderdaad, AI is hartstikke gevaarlijk. Maar dan vooral in handen van landen zoals de Verenigde Staten. Dat betoogt Zhen Yixing, de baas van de Chinese IVD, om het even plat te staan. Hij pleit alleen niet voor het vertragen van de ontwikkelingen, maar wijst vooral naar de dreiging die AI vormt voor de politieke stabiliteit in de wereld. In een essay schrijft hij dat AI in handen van China's tegenstanders, lees dus de Verenigde Staten, de politieke, institutionele en ideologische veiligheid direct bedreigt. En daarom moeten er duidelijkere, het liefst internationale regels voor AI komen. Alleen op de remtrappen, ja, dat heeft Xi Jinping, die zit dat gewoon niet zitten. En als je het al gek vond dat Amodei, Altman en Musk het een keertje met elkaar eens waren op X, het kan nog gekker, want wie Xi Jinping bijstaat is Donald Trump, de Amerikaanse president. Of nou ja, hij staat hem een beetje bij, want ook hij pleit niet voor het ontwikkelingstempo vertragen. Dat vindt hij juist een slecht idee, heeft hij gisteren laten weten. Maar over meer regels kan wel gepraat worden, zei hij vanaf zijn golfbaan in Ierland van het weekend.
8: Whoever wins, AI wins. And we can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces that are bringing it up that shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
7: Ja, dus over guardrails praten, vangrails dus, nou, dat kan wel, zei Donald Trump. Dat zei hij eerder ook al naar aanleiding van de Hugging Face hacker. Die werd veroorzaakt door OpenAI. Maar de ontwikkeling vertragen, wel nee. En ik heb niet het gevoel alsof China dat wel als optie ziet, gezien iedereen zegt dat ze al achterlopen.
1: Nee, maar hij zegt, ook in het laatste stukje zegt hij natuurlijk ook van, weet je, maakt allemaal niet uit. Iedereen waarschuwt voor dreigingen, maar die zijn er gewoon niet.
7: Nee, maar hij heeft natuurlijk wel eerder gepleit voor meer regels. Net zei hij dus ook, guardrails kunnen we over praten, maar vertragen, nee.
1: Niet. Dan even naar iets anders. Persoonsgegevens van meerdere klanten van de bank Revolut en zijn online bank zijn overhandigd aan cybercriminelen.
7: Ja.
1: Door Revolut.
7: Door Revolut zelf.
1: Hé, hoe kan
7: nou,
1: dat
7: nou? Inderdaad. Nou, Bas, het is niet alsof Revolut gewoon een mailtje kreeg met hallo, wij zijn cybercriminelen en we willen
1: stuur even persoonsgegevens.
7: Ja. Nee, Revolut kreeg wel een mail, Bas, maar dan met hallo, wij zijn de overheid. Alleen ging het natuurlijk niet om de overheid, maar om mensen die zich deden alsof ze de overheid waren. Mm-hmm. Waren gewoon oplichters. Volgens een statement van Revolut wisten die een mail vanuit een officieel overheidsdomein te sturen. Dus bijvoorbeeld apenstaartje, noem maar een overheidsorgaan op. Ja. Met daarin het verzoek om allerlei persoonsgegevens van klanten te overhandigen. En dat is dus gebeurd, meldt Revolut. Het gaat onder andere om geboortedata, adressen, telefoonnummers en ook kopieën van paspoorten. En misschien dat er ook verificatieselfies en betaalgegevens zijn meegestuurd. Revolut heeft van het weekend aan meerdere media laten weten dat getroffen klanten geïnformeerd zijn en dat het om maar een beperkt aantal klanten gaat. Alleen wordt dan nog niet erbij gezegd hoeveel klanten er precies slachtoffer zijn, alleen dat het er niet zoveel zijn. Evenmin weten we niet in welk land of in welke landen klanten getroffen zijn. En ook zegt Revolut niet welk overheidsorgaan dan gemaild zou hebben, ja, of welke criminelen dat misbruikt hebben. Dus heel transparant is het allemaal niet. Nee. Cybersecurity onderzoekers die er goed inzetten, die melden dat het waarschijnlijk om een gerichte aanval ging, die gericht was op vermogende Revolut klanten. Gewoon de rijke stinkers, zeg maar. Ja. Want ja, die kan je natuurlijk het beste afpersen. Ja. En Revolut zegt inmiddels de betrokken overheidsinstantie ingelicht hebben, die dus iemand heeft zich daar als voorgedaan. Evenals de autoriteiten natuurlijk ook alle relevante waakhonden zijn ingelicht. En gezien Revolut in het VK zit, denk ik dat het om de Britse autoriteiten gaat.
1: Zou kunnen. Dankjewel, Niels Koolhoos.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Iwan, we moeten het even hebben over het Kennedy Center. Ach. Of de Performing Arts in Washington.
7: Alweer.
1: Al maanden in het nieuws, omdat Trump daar aanvankelijk, weet je wel, met koeienletters zijn naam op de gevel liet aanbrengen. Maar het moest op last van de rechter worden verwijderd. Nou, dat Kennedy Center, het heet inderdaad het John F. Kennedy Center for the Performing Arts, dat zou bijna failliet zijn.
7: Hoe?
1: En het zou met ingang van morgen kunnen worden gesloten. Maar er is een uitweg. Jazeker. Het op de gevel zetten van de naam van president Trump is misschien de enige manier om zo'n dreigende en zekere financiële instorting te voorkomen. En wie zegt dat nou? Mm-hmm. Nou, niet verwonderlijk. De door Trump aangestelde raad van bestuur van het centrum, waarvan hij zelf voorzitter is. En die raad die stelt dat Trump heeft aangeboden om de benodigde fondsen op te halen om het centrum voor faillissement te behoeden. Want, zeggen ze, dat gebouw dat valt praktisch van ellende uit elkaar. Mm. Het is onveilig om mensen in het gebouw te laten totdat het volledig is gerenoveerd. Ja, en dan voor wat hoort wat, want Trump doet niet mee met de reddingsoperatie als er geen passende erkenning komt voor zijn rol als redder. En dus, zijn naam moet op de gevel.
7: Oh nee.
1: Ja. De Amerikaanse Christopher Cooper, dat is een rechter, die in mei oordeelde dat alleen het congres dat Kennedy Center kan hernoemen en beval dat Trumps naam werd verwijderd. Die overweegt nu of hij juridische stappen kan nemen tegen dit nieuwe voorstel. Maar voor hetzelfde geld is het vanaf morgen gewoon dicht.
7: Ja, dus of renoveren zoals Trump het wil, of dicht.
1: Of dicht.
7: Nou, morgen nieuws, denk ik. Ben benieuwd.
1: Dat dacht ik. Trump wil dat Zelensky stopt met het aanvallen van dieselraffinaderijen in Rusland, want daar komt volgens Trump een tekort aan diesel door in de wereld. Waarom hij dat zegt, mogelijk met de midterms in gedachten, gaan we zo bespreken met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
16: En, hoe ging je leestoets?
17: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
16: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
18: In 14 weken begrijpend leren lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
20: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
21: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
21: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow.
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: In de BNR-app.
2: Kostenschok raakt transportsector, winstgevendheid onder druk. Vakbonden komen met hoge looneisen, maar overvragen zal concurrentiepositie van bedrijven schaden. En Nederlandse onderzoekers werken aan een implanteerbare kunstnier met gekweekte niercellen. Deze en ook andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Nog aan Tim Schaap van de AWB. Tim, is het druk op de weg?
26: Ja, helaas. Op best wel veel plekken wel. Er staat ruim 400 kilometer file. Dat is aardig wat voor deze maandagochtendspits. Ook wel flink wat bijzonderheden, hoor. Zo begin ik op de A29. Daar was in beide richtingen de Heinenoordtunnel dicht door technische problemen. Nu is de weg weer open, maar richting Rotterdam staat een file ongeveer 3 kwartier vanaf Willemstad. Verder goed nieuws vanaf de Moerdijkbrug, de A16, naar Rotterdam toe. Ook daar is de weg weer vrij. Eerder stond daar een pechgeval. Nog wel een half uur vertraging vanaf Breda. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal, ongeveer 20 minuten vanaf Zevenbergen. En tenslotte nog steeds een pechgeval in Zeeland bij Capelle op de A58 naar Vlissingen. Vanaf Rilland een file van 20 minuten, want de rechterrijstrook is dicht. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar Groningen bij 168,0. Maar ook langs de A10, de Ring van Amsterdam, bij 28,9.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n 12 euro per maand omhoog. Dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. In Zweden lijkt het rechtse kamp van premier Kristersson de verkiezingen te gaan verliezen. In het land verdelen ze alle partijen in of links of rechts. Kristersson denkt dat het voor links moeilijk wordt om alle partijen dezelfde kant op te laten kijken. De enige stemmen die nog moeten worden geteld zijn die uit het buitenland. En hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Azië dan, de beurzen. De Nikkei staat 19e lager, de Hang Seng 2/10 hoger... en de Kospi verliest 3,5%. Nog steeds een hoop onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een verhaal zijn dat die Iraniërs mogelijk met een aantal golfstaten... tot een deal kunnen komen over de Straat van Hormuz. Maar dat geeft de burger nog weinig moed. Brent crude op dit moment licht hoger. Nou, zeg maar dag met licht. $107.07 in het future-contract. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Trump wil dat Zelensky stopt met het aanvallen van dieselraffinaderijen in Rusland. Want, zo zegt hij, dat komt de wereldwijde handel in diesel gewoon niet ten goede. Daar komt dat tekort door. Helemaal niet door het Midden-Oosten. Waarom hij dat zegt met de midterms in gedachten, gaan we zo bespreken met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
3: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
24: Dat kan.
9: In de BNR-app.
24: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: We zijn op de helft van deze ochtendspits. 6:08. Goedemorgen. Maandag 14 september 2026. Buiten schijnt de zon. Blijft ook zo. Een paar mooie dagen het verschiet. Ook wel weer eens lekker. Kan je je zwembad tenminste opruimen. Moet ik nog even doen. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
2: Zometeen gaan we vooruitblikken op Prinsjesdag, zou je kunnen zeggen. Want morgen is het uiteraard weer tijd voor de troonrede, waarbij het kabinet zijn plannen voor het komende jaar ontvouwt. Maar wat als we die troonrede zouden laten schrijven door ondernemers? Nou, dat hebben wij de afgelopen tijd gedaan hier bij BNR. We hebben ondernemers gevraagd om hun opinie te geven. Wat zou er in die troonrede moeten staan? Dat hebben vele mensen gedaan. Dat hebben we samengevat naar de BNR ondernemerstroonrede. Ja. Die hoor je zo meteen met vervolgens commentaar van hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want president Trump heeft gezegd: Oekraïne, stop nou met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen, want dat zorgt voor een tekort aan diesel. En dat komt helemaal niet door de situatie in het Midden-Oosten, zei Trump tijdens een bezoek aan Ierland. Oekraïne heeft de laatste tijd meerdere olieraffinaderijen met succes in Rusland aangevallen. En het gaat om algemene olieraffinaderijen, waardoor er tekorten zijn ontstaan aan de pomp in Rusland. Maar nu zegt Trump dus iets over diesel. Nou, bij ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
1: Ja, we weten zelf dat Amerika een oorlog startte begin dit jaar. En dat tekort aan diesel, nou, veel diesel kwam uit Iran. En dat komt nu volgens Trump dus niet door het afsluiten van de Straat van Hormuz, maar door Zelensky.
28: Ja, flauwekul.
7: Laat ik daarmee beginnen. Het boel op zichzelf is het wel waar hoor, dat de Russen in de problemen zitten met hun diesel. Maar even voor de duidelijkheid. Er zijn twee manieren waarop je aan diesel kunt komen. Er zijn exporterende landen die dat zelf raffineren en geraffineerd en al aanleveren. Dat doen bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, de Emiraten. Rusland zelf deed dat ook altijd. Verenigde Staten is een hele grote. Is de grootste olieproducent ter wereld. En levert ook diesel. Kant en klaar. Er zijn ook landen die zeggen nee, dat willen we niet, want we hebben eigen wensen en eisen. Bijvoorbeeld Nederland met de Shell-raffinaderij en de Zeeland-raffinaderij. Wij zijn een van de grootste gebruikers van diesel, maar die diesel die verschilt vaak in kwaliteit en soort een beetje van andere diesel. Ja. Dus het idee het verstoren van de productie in Rusland nou zo'n invloed zou hebben op de wereldmarkt, want dat is wat hij beweert, dat is echt onzin. Het is wel een groot probleem, maar voornamelijk voor de Russen. Ja. De grootste hoeveelheid diesel wordt, of moet ik zeggen, werd aangevoerd door de straat van Hormuz.
1: Ja.
7: Ik zou zeggen, als Trump vindt dat er een probleem is, laat hij dat dan maar oplossen. Ja. Want dan houdt dit ook vanzelf op.
1: Waarom zegt hij dit? Is dit gewoon, dit is gewoon weer een straatje van Poetin, Bernard?
7: In het straatje voeten. En je weet eigenlijk, als je kijkt door het verloop van de oorlog heen en pogingen die Amerika heeft gedaan om te bemiddelen. Een bijeenkomst die je wellicht herinnert van Poetin en Trump in Alaska. Ja. Trump zijn opmerkingen vorig jaar juni op de NAVO-top in Den Haag. Daar zie je steeds hetzelfde beeld. Namelijk dat Trump zegt, met Poetin is best te praten. En dat kan ik ook heel goed. En jongens, luister nou, dit probleem is onoplosbaar. Zolang jullie, dat zijn wij en Oekraïne voorop natuurlijk, niet gewoon accepteren wat hij wil. Namelijk erkenning van die vier geannexeerde provincies. Als u dat doet, is de oorlog binnen een dag over. En dan moet je maar doen. En Oekraïne zegt gesteund door eigenlijk een groot deel van de wereld en half door Europa. Ja, maar dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Je kan niet zomaar een heel stuk van een land annexeren en ook nog hier grondwet schrijven, dat hebben de Russen gedaan, ja, dat het onderdeel is van Rusland. Want in dat grootste gedeelte van het gebied is helemaal nog niet veroverd door de Russen. En daar worden, ik zal maar zeggen, nog gewoon een heleboel Oekraïners die dat ook niet willen. Ja. Dus dit dat zie je steeds. Dus elke keer als er weer contact is tussen Amerika en Zelensky en Poetin, dan zie je steeds hetzelfde beeld terugkomen. Trump dus het standpunt inneemt van, ja, ik snap allemaal wel dat het pijnlijk is, maar hou er nou maar over op, accepteer het, en we zijn eruit.
1: En vooral doorgaan. Ja.
7: Je weet, dat is het karakter van Trump. Als hij waar dan ook over een standpunt inneemt, dan verandert hij niet meer.
1: Nee.
7: Dus hij linksom of rechtsom, hij blijft met datzelfde standpunt komen.
1: Precies, nou weten we ook, hè, over een kleine twee maanden zijn die midterm elections. Daar staat hij in de peilingen er niet fantastisch voor. Is dit ook iets wat de achterban, de MAGA-beweging kan oppakken? Om de schuld niet bij Trump neer te leggen, maar dat bij Zelensky te doen?
7: Nou en of. En ja. Dat is ook een regel. Alles wat Trump ooit zegt, waar dan ook, in welke configuratie dan ook, is altijd bedoeld voor zijn eigen achterban.
1: Ja.
7: Dus dit verhaal, dat spreekt hij ook uit tegen zijn eigen achterban. En er is ook een acuut probleem in Amerika. Want ofschoon Amerika de grootste olieproducent is en ook de grootste dieselproducent ter wereld, veert het gewoon mee met de wereldprijzen. Dat is nou helemaal zo. Dat is een mechanisme dat misschien inderdaad wat raadselachtig is. Inderdaad, in elk geval voor Trump. Maar hij slaagt er niet om, hoe moet ik het zeggen, Amerika als het ware los te koppelen van die wereldolieprijs en het eigen, op naar een eigen prijs te komen. Want die zou lager kunnen. En het tegendeel gebeurt. Diesel is ook in Amerika de laatste weken omhoog geschoten in prijs. Echt enorm. En dus zegt hij tegen zijn achterban, nou ja, ik heb de schuldige gevonden, jongens, en die heet Zelensky. En als die nou even luistert naar ons, dan is ons probleem over. Dat is voortdurend de boodschap.
1: Ja, precies.
7: Altijd. Ja.
1: Dus inderdaad ook een hele impliciete campagneboodschap van, dit is het verhaal, Zelensky is fout, ik doe het goed, en je moet op mij stemmen.
7: Ja, precies, zo is het. En, ja. Het grootste probleem bij die midterms wordt natuurlijk die benzineprijs en, ja, en de dieselprijs. En hij heeft zelf al gezegd een tijdje geleden, ja, daar moet ik eerlijk over zijn, dat gaat voor die midterms niet meer zakken. Dus dat heeft hij al toegegeven. Ja. Maar als hij er nu een schuldige bij heeft en kan laten zien van, jongens, ik doe er alles aan, maar het ligt echt niet aan mij, het ligt aan anderen, dan hoopt hij dat hij in elk geval in zijn eigen MAGA-beweging, en dan praat je ongeveer over een derde van het Amerikaanse electoraat, dat hij daar in elk geval de steun behoudt bij die verkiezingen. Want hij is naar mijn idee terecht als de dood, dat hij op zijn minst het Huis van Afgevaardigden verliest. En dat hangt voor een heel groot deel samen met deze kwestie.
1: Dankjewel, BNR's buitenland commentator Bernard Handelburg.
25: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
1: Nou, nog een goed nieuws.
2: Ja, je wist het al. En we hebben er nu ook bedragen bij. Bedrijven en huishoudens gaan volgend jaar veel meer betalen voor het gebruik van het stroom- en gasnetwerk. De tarieven stijgen gemiddeld met 20%, blijkt uit een nieuwe prognose waar de ACM vandaag mee komt. En die stijging komt dan nog bovenop de hogere prijzen voor gas en elektra zelf. Nou, wat gaat dat dan kosten? Voor de transport dus. Gemiddelde huishouden gaat zo'n €90 extra betalen voor transport van elektra en €50 voor het transport van gas. En dat is allemaal omdat netbeheerders miljarden moeten investeren in de uitbreiding van het stroomnet. Tussen dit jaar en 2040 gaat het om €235 miljard aan investeringen. En hoe wordt dat betaald? Door het op de factuur te zetten die naar u uiteindelijk gaat, naar de betaler van die energierekening. Momenteel maken nettarieven zo'n 30% uit van de energierekening van huishoudens. En de verwachting is dat die nettarieven ook de komende jaren zullen blijven stijgen met zo'n 5-6% plus inflatie nog.
1: Bedankt.
2: ACM, de netbeheerders en de minister van Klimaat en Groene Groei, dat is Tientje van Veldhoven, die benadrukken dat investeringen nodig zijn om Nederland te verduurzamen, om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen uit het buitenland. De boodschap is: niet investeren is uiteindelijk nog veel duurder. Alleen, ja, op korte termijn merk je dit dus ook flink in de portemonnee.
1: Nou, op. En wat merk je van files op de snelweg? Dat weet Tim Schaap van de ANWB dan weer. Ongeveer op de A6, Tim, wat is daar gebeurd?
26: Een ongeluk, dat gebeurde bij Lelystad Airport. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. Vanaf Lelystad Noord heb je een file van 3 kilometer, ongeveer 30 minuten. Je moet daar echt deels van de weg af. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook, dus het duurt daar wel even voorlopig. Verder ook iets nieuws, een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Leenderheide. Op de A2 komen er vanuit het zuiden richting Eindhoven. Vanaf Leende ongeveer 20 minuten vertraging. Dan ook meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere een nieuwe op de A58, Tilburg-Breda. Hectometerpaal 5. 50,4.
25: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
10: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
11: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
2: Nou, nog één nachtje slapen, dan is het Prinsjesdag. Met de hoedjes, de paarden, het koffertje, alle ceremonieel. En natuurlijk de troonrede, waarin het kabinet zijn plannen voor het komende jaar ontvouwt. Bij BNR hebben we dit jaar de BNR Ondernemerstroonrede, waarin we ondernemers de afgelopen tijd hebben gevraagd om hun prioriteiten voor de politiek met ons te delen. En het resultaat hoor je vandaag. Met behulp van een taalmodel hebben we de vele inzendingen samengevat en een troonrede samengesteld. En dus hoor je nu de ondernemer aan het woord in de eerste BNR Ondernemerstroonrede.
12: De ondernemer.
13: Leden van de Staten-Generaal. Ondernemen is vooruitkijken. Wie vandaag investeert in mensen, machines of innovatie, doet dat niet alleen voor morgen, maar voor de komende 5, 10 of misschien wel 20 jaar. Dat vraagt durf en bereidheid om risico te nemen. Maar het vraagt ook om een overheid die duidelijkheid biedt en koers houdt.
12: En juist die duidelijkheid ontbreekt er vaak. Ondernemers zien regels en belastingen veranderen. Procedures zich opstapelen en beleid van richting veranderen. Terwijl u van ondernemers vraagt te investeren in de toekomst, is het voor hen niet altijd duidelijk op welke overheid zij over enkele jaren kunnen rekenen.
13: Daarom vragen ondernemers om rust. Niet de rust van stilstand, maar de rust die voortkomt uit duidelijkheid.
14: Dat begint bij minder regeldruk. Ondernemers willen hun tijd besteden aan ondernemen. Aan klanten, medewerkers, nieuwe producten en nieuwe ideeën. niet aan steeds meer formulieren, adviseurs en administratieve verplichtingen.
15: Nieuwe technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, kan ook de overheid helpen procedures eenvoudiger en sneller te maken.
16: Ook goed werkgeverschap verdient meer ruimte. In vrijwel alle sectoren zijn mensen hard nodig. Tegelijkertijd kan vooral voor een klein ondernemer één langdurig zieke werknemer een groot financieel risico betekenen. Wie van ondernemers vraagt mensen in dienst te nemen, moet er ook voor zorgen dat werkgeverschap aantrekkelijk blijft.
15: En wie wil dat Nederland verduurzaamt, investeert en innoveert, moet zorgen dat dit ook kan. Elektrificeer uw bedrijf, maar het stroomnet zit vol.
17: Investeer in Nederland, maar de energiekosten zijn te hoog. Innoveer, maar er komt maar geen vergunning. Ondernemers willen vooruit, maar te vaak botst die ambitie op de praktijk.
16: Juist daarom verdient het verdienvermogen van Nederland uw aandacht. Goede zorg, goed onderwijs en een sterk sociale zekerheid zijn alleen mogelijk als er voldoende wordt verdiend. Door grote en kleine bedrijven, door familiebedrijven, zelfstandigen en start-ups. Door iedereen die een idee omzet in bedrijvigheid en werkgelegenheid.
18: Ondernemers vragen daarbij niet om een overheid die ieder risico wegneemt. Risico nemen hoort bij ondernemen. Zij vragen om een overheid die betrouwbaar is, die keuzes maakt, die keuzes uitvoert en die niet halverwege opnieuw de spelregels verandert.
13: Leden van de Staten-Generaal. Ondernemers staan klaar om te investeren. In mensen, in innovatie en in de toekomst van Nederland. Geef hun de ruimte om dat te doen. Maak ondernemen eenvoudiger, werkgeverschap aantrekkelijker en investeren mogelijk. En bied vooral beleid waarop zij kunnen bouwen.
16: Want wie ondernemers vraagt te investeren in de toekomst van Nederland, moet hun het vertrouwen geven dat Nederland ook in hun toekomst investeert.
1: Leven de ondernemer!
19: Hoera! Hoera! Hoera!
1: En dat was de ondernemerstroonrede, de allereerste. Een dagje voor de echte troonrede. Nou, wij lieten Henk Volberda meeluisteren en reageren op deze BNR ondernemerstroonrede. En hij is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij zegt inderdaad, de overheid moet gewoon consistenter worden in zijn beleid.
20: Wat heel belangrijk is voor ondernemers is voorspelbaarheid en betrouwbare overheid. Omdat je toch lange termijn investeringen maakt. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk wel het belangrijkste punt. Ja, en dan komt bij natuurlijk de grote regeldruk, de netcongestie, beschikbaarheid fysieke ruimte. Ja, en ook het belastingklimaat. Mm-hmm. Ja, dat zijn toch heel belangrijke randvoorwaarden om het ondernemen mogelijk te maken. Ja,
1: als we dat even leggen naast de ambities en plannen van het kabinet, een minderheidskabinet, hè, laten we dat even benadrukken. Dat kabinet heeft allerlei belangen, moet allerlei moeilijke dossiers oplossen, maar komt daar het belang van die ondernemer voldoende naar voren? Staan we hoog op het prioriteitenlijstje van het kabinet?
20: Nou, op zich heeft dit kabinet natuurlijk heel veel goede plannen. Grote dossiers van die problemen die aangestipt worden in die ondernemersstroomreden, ja, zou kunnen oplossen. Ik noem maar een voorbeeld, hè, het stikstofplan, de aanpak van de netcongestie, crisiswetgeving. Nou, het is verminderen van de regeldrukken. Om 500 regels af te schaffen. Geen verhoging vennootschapsbelasting. En ook een investeringsbank. En ook een nationaal orgaan voor disruptieve innovatie te stimuleren. Ja, Nationaal Agentschap Disruptieve Innovatie, NADI. Dat zijn allemaal hele mooie plannen. Maar ja, daar heb je natuurlijk als minderheidskabinet wel een meerderheid voor nodig. En voor sommige van die plannen, ik noem maar even het stikstofplan, ja, daar kun je het beste over links gaan. Althans, dat wordt gesteund door Pro. Maar ja, heel veel van die andere issues, daar heb je eigenlijk weer de rechtervleugel nodig. En ja, dat maakt het dus heel erg lastig.
1: Ja, zou die ondernemer niet veel beter gebaat zijn met een brede coalitie, een zakenkabinet waarover we wel eens gesproken hebben?
20: Nou, ja, het zou natuurlijk wel mooi zijn als we een meerderheidskabinet hadden. Dan had je een degelijk begroting kunnen maken. En ja, kun je veel van die onzekerheid oplossen. Kijk, nu blijven we toch met die voorspelbaarheid. Dat was het belangrijkste issue. Het is aangestipt door een betrouwbare overheid.
1: Ja,
20: ja dat kabinet, die regering, ja, die heeft toch wel een meerderheid van de Kamer, Eerste en Tweede Kamer nodig. Ja, en dat is allemaal heel erg onzeker.
1: Ja, zeker als je weet dat 55% van de Kamerleden geen ervaring heeft in het ondernemersvak.
20: Wat ik natuurlijk wel belangrijk is natuurlijk dat het plan van Peter Wenning natuurlijk, dat is ook in de Tweede Kamer besproken.
1: Ja.
20: Dat laat ook zien dat willen wij dit in stand houden, deze welvaart die we nu hebben, brede welvaart. Ja, dan hebben we wel een economische groei nodig van 1,5% per jaar. En ja, in de toekomst, volgens berekening van het CPB, is dat hooguit tussen 0,5 en 0,8. Ja, dus we hebben natuurlijk wel een goed ondernemingsklimaat nodig. En daar zijn grote investeringen voor nodig. Ja, en die moet dit kabinet wel gaan maken om ons toekomstig verdienvermogen veilig te stellen. En daar hebben we dus investeringen van ondernemers voor nodig.
1: Juist, volgens het systeem Wenning. Zij Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Even leuk, morgen dus de troonrede. Deze BNR Ondernemers Troonrede. Die kun je nu al terugluisteren en lezen op bnr.nl. Van kapotte bruggen tot torenhoge dieselprijzen. Ja, de logistieke sector krijgt klap op klap. En dat gaat niet overal goed. En dat gaat ons allemaal geld kosten. Zometeen meer in de ochtendspit.
0: Leven de koning!
3: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
4: Met een minderheidskabinet. En een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
5: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
3: De avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek. Het
21: kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
4: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
22: We proberen nog steeds een 100 zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
3: De avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
23: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
27: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
28: Yes!
29: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
28: Belisol.
27: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
28: Yes!
30: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
31: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
30: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
32: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
33: 52 min 40.
34: 12 natuurlijk.
33: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
34: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
33: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
35: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
33: In 12 weken leren rekenen?
34: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
36: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
37: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl
0: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
2: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
6: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
9: BNR Verkeer.
10: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is een kapotte vrachtwagen bij Eindhoven, bij knooppunt Leenderheide. Op de A2 vanuit het zuiden een file vanaf Weert, 15 kilometer en een uur extra. Verder een ongeluk bij Lelystad Airport op de A6 vanuit Emmeloord. Vanaf Lelystad Noord een file van een kwartier. Je moet er langs over de vluchtstrook daar. Ten slotte nog een kapotte vrachtwagen in Zeeland. Die staat er al een hele tijd bij Capelle Zuid op de A 58 vanuit Bergen-op-Zoom dan. Vanaf Rilland 25 minuten extra, omdat er één rijstrook dicht is. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A15 naar de Maasvlakte bij 47,6. En de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n €12 per maand omhoog. Dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. In Zweden lijkt het rechtse kamp van premier Kristersson de verkiezingen te gaan verliezen. In het land verdelen ze alle partijen in of links of rechts. Kristersson denkt dat het voor links moeilijk wordt om alle partijen dezelfde kant op te laten kijken. De enige stemmen die nog moeten worden geteld zijn die uit het buitenland. En hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, de logistieke sector krijgt klap op klap. Van kapotte bruggen tot torenhoge dieselprijzen. Ja, het kost allemaal geld. Maar het gaat ons allemaal geld kosten straks als het doorgaat. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de ochtendspit.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
16: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
17: True Lease met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Zo hard stijgen dat het verdienmodel onder druk staat. En dat merken we op termijn allemaal in de portemonnee. Want onderaan de streep worden die extra rekeningen gewoon doorgezet. Zegt ING Research in een rapport wat ze hebben gemaakt. En daarover praten we met Rico Luhmann. En die is sectoreconoom transport en logistiek bij ING Research. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de grootste knelpunten in de logistieke infrastructuur. Waar ontstaat dat nu? Is dat met name energiekosten?
3: Het is met name inderdaad de dieselprijs die ontzettend hard is opgelopen de afgelopen maanden, de afgelopen half jaar eigenlijk. En dat is zo hard gegaan dat het moeilijk direct is door te belasten aan de opdrachtgevers. We zitten nu gemiddeld 30% hoger dan vorig jaar, dus jaar op jaar. En dat is niet het enige. Dus alles bij elkaar is het lastig om dat direct door te berekenen.
2: Ja, en het heeft met twee dingen te maken. Hè? Allebei een oorlog in Oekraïne en Iran. En dan kan je dus eigenlijk wel uitrekenen dat het niet zomaar naar beneden komt, hè?
3: Nee, klopt. We gaan ervan uit dat die dieselprijs voorlopig hoog blijft. Dat zegt ook de IEA, die aangeeft dat de krappe dieselmarkt wereldwijd niet zomaar is opgelost.
2: Nee.
3: Er is veel raffinatiecapaciteit beschadigd. We moeten alles importeren en het meeste kwam uit het Midden-Oosten.
2: Ja.
3: Dus dat is niet zomaar van de baan. Dus we houden dit voorlopig.
2: Ja, precies. Als je nou kijkt naar morgen Prinsjesdag. Het kabinet zegt, nou augustus, september gaan we aankijken of we in ieder geval voor die hoge energiekosten die we hebben, want dit rekent overal door, niet alleen voor de logistieke sector, maar of we daar iets van easing kunnen loslaten, dat is wel belangrijk, kan ik me voorstellen.
3: Ja, het is belangrijk. Eigenlijk moet het natuurlijk aan de klant worden doorberekend van transport. Maar goed, de bedrijven hebben het lastig. Ze moeten alles voorfinancieren. En er zijn ook hogere lonen. Er is een vrachtwagenheffing. Er zijn allerlei inefficiencies, hè, zoals bruggen die niet meewerken.
2: Ja.
3: Dus het is een opstapeling en dat maakt het heel lastig. We zien dat de financiële druk gewoon oploopt bij die bedrijven. Dat geeft ze zelf aan.
2: Ja.
3: Er is nog steeds een accijnskorting van toepassing op diesel.
2: Ja.
3: Dus de vraag is een beetje morgen, van blijft die intact of verdwijnt die? Of er echt iets bij gaat komen,
2: dat is de vraag.
3: Dat betwijfel ik.
2: Ja, er wordt wel het extra geld uitgetrokken voor de infrastructurele verbeteringen. Dat moet ook wel.
3: Ja.
2: Dat is ook niet genoeg, neem ik aan, om die logistiek verder op gang te houden. Als dit zich zo voortzet, hè, en we hebben al deze disruptors in die logistieke markten, je kan niet alles doorberekenen, ja, dan leidt het tot één ding. Dat is omvallen van bedrijven in die sector. Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, we zien al dat de faillissementen wat zijn toegenomen. Het valt nog mee ten opzichte van de vorige lastige fase zo'n 10 jaar geleden. Maar je ziet dat er wel meer bedrijven inderdaad failliet gaan. We zitten in een soort consolidatie in wegtransport. Waardoor veel bedrijven voordat het echt misgaat worden overgenomen. Maar je merkt wel, en dat geeft ze zelf ook aan, dat het erg lastig bewegen is momenteel.
2: Ja, en als je dan ook nog even kijkt naar de internationale handelsbalans, hè, die met China groeit scheef, nou, dan zou je kunnen zeggen, dat heeft ook, neem ik aan, gevolgen. En in hoeverre zorgt dat nou weer voor extra kosten in die logistieke keten?
3: Ja, zeker. Ja, dat is iets wat we naar voren hebben gehaald ook. Dat er steeds meer lege containers blijven rondslingeren in de havens. Doordat de onderland steeds groter wordt. Hè. China exporteert steeds meer naar Europa. Wij minder naar China. Dat levert kosten op. En ook filevorming in de havens.
2: Ja.
3: We hebben die transporteurs last van. En dat is ook een extra kostenpost. Dus dat is iets waar eigenlijk ook naar gekeken zou moeten worden. Europese beleidsmakers doen dat, hè. Die zijn zich ervan bewust.
2: Ja.
3: Maar het is ook echt merkbaar nu in het dagelijkse leven van de transporteurs.
2: Ja, zeg, waar heeft de sector nou echt baat bij morgen? We hebben een minderheidskabinet, dus het komt aan straks op de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer en de APW Algemene Politieke Beschouwingen. Maar wat zou de sector moeten hebben? Wat hebben ze het hardst nodig van de politiek?
3: Je noemde die investeringen in infrastructuur. Ja. Er is 1,5 miljard extra vrijgemaakt. Dat is tot 2035, eenmalig.
2: Ja.
3: Dat is nog lang niet genoeg om die inhaalslag te maken die nodig is.

0: 35 miljard voor nodig. Nou, het zou mooi zijn als er iets meer perspectief wordt geboden op investeringen na volgend jaar. Want het is wel heel hard nodig dat we die bruggen die in de jaren 60, 70 zijn aangelegd ook echt kunnen behouden.
1: Ja.
0: Dus dat is belangrijk.
1: Zeker, dat blijft het logistieke, het infrastructurele blijft gewoon overeind. Nou, laten we het hopen. Dankjewel, Rico Luhmann, sectorgenoot transport en logistiek bij ING Research.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: En dan vandaag gemeenteraadsverkiezingen in Neder-Saxe. Daar zijn de ChristenDemocraten, het CDU, gisteren volgens de prognose de grootste partij geworden. Wel gekrompen, maar ook Alternatieven voor Duitsland zal blij zijn met de uitslag, want die partij is verdrievoudigd. We gaan erover praten met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, moet even schetsen, want Sachsen-Anhalt hadden we vorige week. Dat waren gedeelstaatsverkiezingen, dit waren gemeenteraadsverkiezingen.
4: Lokale verkiezingen inderdaad, met die enorm grote en ook voor Nederland belangrijke deelstaat Niedersachsen. Een paar honderd kilometer grens delen we daarmee. Agrarische sector is daar enorm groot. Dus toch wel spannend om te kijken hoe het in Hannover, Wolfsburg en ook misschien in Nederland wat minder bekende, maar toch belangrijke Duitse steden zoals Wilhelmshaven gegaan is. Ruim 6 miljoen mensen gingen daar naar de stembus. Ook hoog opkomstpercentage, 65% in vergelijking met de vorige verkiezingen. En uiteindelijk inderdaad de conclusie, je zei terecht, AfD, Alternatieven voor Duitsland, 3 keer zo groot geworden, maar wel uiteindelijk de grootste partij nog steeds CDU en de SPD, die verloren allebei ongeveer 20%, maar zijn nog wel ruim groter dan de Alternatieven voor Duitsland.
3: Ja, en wat zegt dat? Want Sachsen-Anhalt is natuurlijk een totaal andere deelstaat dan Niedersachsen.
4: Zeker, ja, Duitsland heeft 16 deelstaten, dus je spreekt over 16 verschillende situaties. Tegelijkertijd zie je dat het landelijke beeld ook een enorm grote invloed heeft, ook op het deelstaatniveau. Maar wat je zag is dat bijvoorbeeld de CDU deze verkiezingscampagne in de laatste weken steeds gezegd heeft, ja, kijk nou niet te veel naar Berlijn, maar kijk naar uw lokale leiders, want wij kennen hier de omgeving, wij kennen u, en focus daar toch vooral op. Dus zo zie je dat het enorm veel invloed heeft, maar dat ze juist proberen die invloed wat minder te maken. Wat het denk ik zegt is dat het voorlopig de crisis rondom de bondskanselier Friedrich Merz niet erger heeft gemaakt. Aankomende zondag, daar de peiling doet de CDU het nog steeds heel erg slecht. Maar ja, Merz moet echt op dit moment vechten voor zijn politieke overleven. Het is echt niet ondenkbaar dat hij ook de complete steun binnen zijn eigen partij verliest. Ja, aan deze verkiezingen, ja, het is net niet slecht genoeg om dan te zeggen, oh ja, ja, dat bevestigt toch wel weer heel erg het beeld. Dat zou ik aankomende zondag bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern in het noordwesten van Duitsland zou dat nog wel kunnen veranderen. Maar ja, deze week heeft Merz nog om, ja, zijn beeld, wat hij graag wil uitstralen als daadkrachtige bondskanselier, om daar nog aan te werken.
3: Ja, want heeft die kiezer in Niedersachsen nou inderdaad ook naar, ja, Berlijns beleid gekeken en Berlijns beleid afgestraft via die lokale verkiezingen?
4: Nee, het is een mix. Het is een mix van het beeld, maar uiteindelijk spelen lokale factoren natuurlijk ook een grote rol. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de enorme bezuinigingen bij Volkswagen. Hè. Wolfsburg is ook gestemd. Daar is uiteindelijk is dat ook een historisch akkoord geweest tussen de aandeelhouders, waar die gemeenten en de deelstaat zelf ook een rol in spelen via de Raad van Toezicht. Hebben gezegd, ja, we gaan wel bezuinigen met mogelijk na 2030 toch sluiting van fabrieken. Nou ja, dan verwacht je als SPD en CDU ook wel een verlies. Nou, dat is dan nog redelijk binnen de perken gebleven. Alternatieven voor Duitsland heeft 15%. CDU en SPD hebben boven de 25% van de stemmen gekregen. Dus uiteindelijk is dat altijd een afweging. Je hebt ook al heel veel jaren, ook op deelstaatniveau, heb je daar een regering zitten van de Sociaaldemocraten. Die is ook redelijk stabiel. Ja, dat moet je mixen met het landelijke beeld in Berlijn, maar ja, Berlijn heeft altijd toch meer invloed bij lokale en deelstaatverkiezingen. Alhoewel, ja, dat vaak als het gaat om terreinen als onderwijs of politie, veiligheid, ja, heeft Berlijn weinig te zeggen, maar ja, het beeld bepaalt dan toch mede mee.
3: Ja, voert de bondskanselier trouwens zelf ook een soort van campagne? Want ik geloof dat er wel kritiek was in Sachsen-Anhalt dat hij eigenlijk niet zo zichtbaar was.
4: Ja, dus soms word je dus gevraagd, vaker ook niet. En dan komt hij alsnog, want dan denkt hij van... ik ga me toch niet laten wegsturen door de onderknuppels in de provincie. Want ik moet ook aan mijn eigen overleven denken. Nou, nu heeft Merz voor deze week een ander plan. Hij is namelijk onderweg naar Finland, waar er een Arctische top is. Dat is dan weer geopolitiek. Hij heeft, zo analyseerde vanochtend Duitse media dat... Wil terug naar het normale beeld. Dus hij was ook opvallend informeel gekleed. Dus geen pak, maar een jasje. Nou, dan vraag ik me af in Finland om een Arctische top... of je dan met zo'n jasje überhaupt dan wel daar door zo'n vergadering heen komt. Maar in ieder geval, dat moest het beeld zijn. En mijn werk gaat gewoon door. Ik ben de bondskanselier voor veiligheidszorg... die Duitsland op het wereldtoneel goed vertegenwoordigt... die binnen de EU een grote stem heeft. Ja, of dat uiteindelijk ook lokaal in Mecklenburg... aankomende zondag dan ook aankomt, dat moeten we afwachten. Maar in ieder geval, Merz wil graag terug naar normaal. Ja. En ik denk dat uiteindelijk de lokale CDU en ook de Sociaaldemocraten... toch uiteindelijk misschien wel een beetje opgelucht zijn... dat ze niet zo groot verloren hebben als hoe het ook in andere deelstaten... tot nu toe dit jaar het geval was.
3: Ja, en Mecklenburg-Vorpommern kan dus wel een soort make-it-or-break-it moment zijn, of niet?
4: Dat kan het zeker zijn, ja, want daarna komt Berlijn. En Berlijn neemt sowieso niemand in Duitsland heel erg serieus op politiek niveau. Want ja, daar zit de bondsregering. Dus ja, wat moet je daar lokaal dan uiteindelijk ook nog doen? Is bovendien ook een enorm linkse stad. Daar hebben ze in Duitsland sowieso allemaal een klein beetje een afgrijzen naar. Die stad die kost alleen maar geld. Dat kan ik ook persoonlijk beamen als je kijkt naar hoe het hier allemaal geregeld is. Dus ik denk wel dat dit is wel een echte Mecklenburg-Vorpommern. Een echte deelstaat waar de Alternatief voor Duitsland enorm sterk is. Waar de CDU echt onder invloed ook van het optreden van Merz. Ze kijkt dan wat hij doet op immigratie, wat hij doet op economie... echt te lijden heeft onder dat beeld. En ja, ze staan nu rond de 7%. Onder de 5% is onder de kiesdrempel. Zouden ze daar echt verdwijnen in een worst case? Dan hebben we volgende week maandagochtend een gesprek over... Wanneer gaat Merz ervan door.
3: Ja. Nou, ja. Ik denk inderdaad zomaar dat we jou volgende week spreken. Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: Maar het inschap van de ABB met een file in Zeeland... en het komt door een ongeval, begrijp ik?
5: Nee, een kapotte vrachtwagen.
1: Een kapotte vrachtwagen?
5: Ja, die staat er al best een tijdje op de A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Vanaf Rilland een file van 20 minuten, omdat er één rijstrook dicht is. En een ongeluk, die is nieuw, bij Eindhoven, bij knooppunt Leenderheide, op de A2. Ben je onderweg vanuit het zuiden, hou dan rekening met file vanaf Weert. Ongeveer een uur, alles bij elkaar opgeteld. Verder naar meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6, Lelystad-Muiden, bij 62,0.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, en dus gaan we naar Corné van Zijl, analist van Cardano. Want we gaan de eerste dag van de beurs openen over een kwartiertje. Corné, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
1: Wat zegt de future? Wat gaat de AX doen?
6: Nou, een kleine 3 puntjes in de min. En er zijn 2 grote thema's natuurlijk. Enerzijds alweer olie. Dat is al een halfjaartje gaande. Ja. Nou, dit keer natuurlijk doordat de oliepijp in Saudi-Arabië geraakt is... waardoor de olieprijs echt significant omhoog gegaan is. We staan nu op $106,5.
1: Tja,
6: dat zijn toch echt wel echt niveaus waar die pijn beginnen te doen. Dat is goed voor één aandeel. En dat is Shell natuurlijk. Dus ja. Shell trekt de boel omhoog en dat is aandeel wat in de pikjes zat. Maar aan de andere kant hebben we ook de opmerkingen van Sam Altman gezien. En die ondersteund werd door andere grote tech-investeerders van met die AI, het wordt toch wel een beetje gevaarlijk. En misschien moeten we maar even wat rustiger aandoen met die investeringen. Nou ja, en dat is natuurlijk slecht voor alle toeleveranciers, zoals een ASML. Dus ASML zal waarschijnlijk wel
1: een procent
6: of 3 naar beneden gaan.
1: Nou, we gaan dat zien, want dat zijn zwaargewichten. Zowel Shell als de techfondsen. Nou, wat zijn er nog macro dingen die we in de gaten gaan houden? Ja, de Fed komt deze week met een rentebesluit, maar iedereen is er langzaam over eens. Heb ik begrepen dat het een renteverhoging gaat worden?
6: Ja, inderdaad. Het is nog niet een zekerheidje als je gaat kijken. Het is 87% kans dat hij de rente gaat verhogen. Maar hij heeft zichzelf aardig in de hoek geschilderd. Hij kan er eigenlijk niet meer onderuit. En ja, je ziet ook dat de olieprijs natuurlijk ook een impact heeft op de inflatie. Ja. Die moet hij gaan bedwingen. En dat betekent dus een renteverstijging. Maar ook de Bank of Japan en de Bank of England... Ik kom met rentevergadering. Bank of England gaat waarschijnlijk niks doen. En de Bank of Japan, daar zit een 98% kans rentestijging ingeprijsd. Dus dat is een zekerheid.
1: Dat wordt waarschijnlijk vanzelf bewaard. We gaan kijken wat de AIX doet straks over een kwartiertje. Dankjewel, Corné van Zijl, analist bij Cardano.
2: auto-update.
1: Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow is bij ons aangeschoven. Nout, goedemorgen.
7: Goedemorgen, jongens.
1: Het gaat echt gebeuren.
7: Ja, echt.
1: Ja.
7: Ja.
1: De Tesla Roadster, hij komt eraan. De lanceerdatum is bekend.
7: Ja.
1: Er is er al een keer een Tesla Roadster gelanceerd.
7: Ja, dat was de allereerste Tesla.
1: Ja, die zit
7: in
1: de ruimte.
7: Lotus. Oh ja, die is inderdaad de ruimte ingeschoten. Ja.
1: Maar dit is een echte, de nieuwe Roadster. Roadster.
7: Ja, bijna 10 jaar na de onthulling.
1: Ja, toen zeiden ze volgend jaar is hij er. En daarna zeiden ze volgend jaar is hij er. En zo hebben we dat 10 jaar achter elkaar gezien.
7: Precies. Het verhaal.
1: Hij komt volgend jaar?
7: Nee, hij komt 1 oktober. Social media post.
1: Nu?
7: Ja, deze 1 oktober. Ja, dat is eigenlijk vrij snel, hè, als je het zo bekijkt.
1: Ja, toch wel.
7: En daar staat erbij klaar voor de lancering. En dat moeten we dus vrij letterlijk nemen. Want al langer gaat het gerucht dat Tesla samenwerkt bij deze Roadster met SpaceX en een ander bedrijf van Elon Musk. En dat er iets gaat gebeuren met raketmotoren. Ik zie jou meteen opkijken. Wat? Ja, dat lijkt een stunt. Vooral een afleidingsmanoeuvre. Want ja, dan hebben we het niet te veel over dat die echt al 10 jaar geleden bijna is onthuld. Maar dat doen wij gewoon natuurlijk wel. Maar ook een manier om Tesla en SpaceX met elkaar te verbinden. Want ja, misschien gaan die twee ooit wel fuseren. En dan moeten ze wel iets met elkaar doen natuurlijk. Maar ja, die Roadster, krankzinnige snelle auto. Dat was de belofte in ieder geval, bijna 10 jaar geleden. In minder dan 2 seconden naar de 100, heel veel vermogen. Veel range ook, 1000 kilometer werd gezegd. Nou, benieuwd wat daar over van blijft na 10 jaar.
1: Mm-hmm.
7: Wat denk jij? Ben je benieuwd? Toch wel, hè?
1: Niet meer.
7: Ja. Willen toch wel even zien.
1: Maar met raketmotoren. Je hebt een fotootje gestuurd. Is dat een?
7: Ja, dat zat bij die social media. Dat zat bij die social media post. Ja, daar kan ik niet heel veel van maken.
1: Het licht.
7: Ja, met licht, ja.
1: Ja.
7: Het lanceerplatform waarschijnlijk.
1: Alsof E.T. weer geland is in de 2.0-versie. Geen idee.
3: Het had ook een grasmaaier kunnen zijn.
1: Het kan alles zijn.
7: Ja.
1: Met 4 lampen op het dak. Een airfryer met rood licht. Ja, weet je, het kan alles zijn.
7: Nee, dit gaat helemaal nergens over.
1: Oké. Maar hij komt 1 oktober.
7: Ja, dat zegt...
1: Hebben ze het jaar het al erbij gezet?
7: Het gaat echt gebeuren.
1: Nou, dan zet Donald Trump de deur voor Chinese automerken in Amerika weer op een kier. Toch nog?
7: Ja, ze mogen naar Amerika komen, zegt hij nu, als ze daar gaan produceren met Amerikaanse medewerkers. Ja, dat is eigenlijk het bekende verhaal van hem. Daarmee zouden die Chinese automerken wel die gigantische importheffing van 150% kunnen omzeilen. Opvallend is wel dat Trump de deur wel dicht houdt voor autosoftware en hardware. En dat wordt al eigenlijk gezien als een soort nationale gevaar voor de nationale veiligheid. Maar ja, hoe ga je die auto's dan bouwen? Ook met Amerikaanse software? Dat is dan de vraag. Dus dat is bijvoorbeeld ook de reden dat Polestar, een merk van het Chinese Geely, stopt met het leveren van auto's in Amerika, omdat daar die Chinese software ook in zit. Dus Trump zat bij Fox en hij zei er dit over.
8: Now, if China wanted to come in and open a plant to build their cars here, I'd be okay with that. Japan does it, but they hire our people. The big thing is they hire our people. They use our people. What I don't want is them to build in Mexico and just, you know, build it inexpensively and ship it across the border. That's unhappening.
7: Ja, dat is een beetje doemscenario.
1: Okay.
7: Want de grote Chinese merken kijken inderdaad naar Mexico om daar grote fabrieken neer te zetten en dan alles te importeren. Maar ja, daar zit dus die importheffing op. Dus dat wordt wel lastig. Maar ja, sorteert een beetje voor. Hè. Xi komt naar Amerika natuurlijk. Dus een bezoek zit er aan te komen. Dus ja, de banden worden weer een beetje aangehaald. En dit is dan een mogelijke escape voor Chinese automerken.
1: Oké. Dan komt Volkswagen met een super efficiënte auto. Hebben we al een keer gezien, jaren geleden, 30 jaar geleden.
7: Ja.
1: De XL1 was dat, geloof ik.
7: Ja,
1: een driewieler, goed beschouwd. Was het? Ja, dacht ik wel.
7: Volgens mij had hij toch... Ja,
1: of had hij twee achter... Ja, maar het was een heel rare soort torpedo-achtig ding.
7: Ja,
1: een
7: soort druppel.
1: Dit is de opvolger ervan.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja, die reed op diesel. Dat was een diesel-hybrid, de XL1. Had inderdaad die super efficiënte aerodynamische vorm. En het was een 1 liter... auto, hè?
1: Precies,
7: hij verbruikte zelfs minder dan 1 liter per 100 kilometer.
1: Spa-diesel.
7: Ja, en zoiets gaan we weer zien.
1: Mm-hmm.
7: Een conceptcar van Volkswagen in die vorm. Ergens vandaag zou er meer over aangekondigd gaan worden. En dit keer elektrisch. Er hangt ook een soort recordpoging aan vast. Die auto gaat van Wolfsburg naar Wenen rijden, 780 kilometer. Benieuwd of hij dat dan haalt op 1 acculading. Je ziet wel bij de ontwikkeling van elektrische auto's, dat is denk ik wel wat waar het hier om draait, dat het verbruik steeds belangrijker wordt. Ja. En die batterijen, je kunt nog grotere batterijen erin leggen. Dan wordt zo'n auto weer zwaarder. Is weer niet goed voor de efficiëntie van die auto. Dus hoe efficiënter je die auto kunt maken met een batterij die er al in ligt, hoe beter dat natuurlijk is. Je ziet dat ook bij Audi, bij de A2. Die gaan echt voor een laag verbruik per 100 kilometer. Ja. Nou ja, goed, dat is ook een manier om ernaar te kijken. En Volkswagen pikt dat dus ook op.
1: Okay, tenslotte, wie zijn rijbewijs haalt, krijgt in 15 gemeenten de ultieme kans om
7: in een deelauto te stappen.
1: Wat lief.
7: Wie wil dat nou niet?
1: Nou.
7: Ja, wie tussen 16 en 22 september zijn rijbewijs haalt, kan in 15 gemeenten of regio's een kortingspakket krijgen. En die actie is onderdeel van de Week van Mobiliteit.
3: Het geldt maar 6 dagen, deze actie.
7: Ja. Oh. En moet mensen stimuleren om autodelen uit te proberen. In het pakket zit onder meer korting op de eerste rit. Op de eerste rit, hè. Dus niet meerdere ritten, maar de eerste rit bij een commerciële deelauto-aanbieder.
1: Doorslaggevend succes.
7: Ik denk
1: dat er zo maar gewoon 3-4 mensen hier gebruik van gaan maken.
3: Kan je dat ook dan bij Avis in huren of bij Hertz of zo? Dat is ook een soort deelauto eigenlijk.
7: Bij Enterprise? Nee, ja. dat zijn verhuurders. Ja, dat zijn geen deelautobedrijven. Jammer. Vinden ze zelf wel en dat klopt eigenlijk ook wel. Maar ja, je deelt dan niet een auto, maar je huurt een dag een auto. Ja, dan gebruik je hem ook maar 1 dag natuurlijk. Dus ja, dat is wel een discussie die je kunt voeren. Maar de actie geldt onder andere in Amersfoort, Eindhoven, Gouda, Rotterdam, Zertogenbosch, Zeist. Dus,
3: Lochem ook. Ja, zeg maar even. Je zal er maar wonen.
1: Ja, nou. Ja. Kan je gratis een deelauto. Ja.
3: Staat er een deelauto in Lochem?
1: Gereduceerd tariefpakket.
7: Ja. Nou, de eerste rit is.
1: Ik gok 5 mensen.
7: Ik weet niet hoeveel auto's daar staan.
1: Ja. Nee, ik weet niet hoeveel mensen hun rijbewijs halen dan.
7: Op zich een leuk initiatief, maar.
1: Wel.
7: Ja. Je hebt net je rijbewijs gehaald. Je hebt nog niet het geld voor een auto. Want je hebt net
3: schade rijden op zo'n deelauto. En dan weer neerzetten. Ja.
1: Dat niemand meldt had.
7: Maakt uit.
1: Ja. Ja. Dankjewel, dat heb ik goed gedaan.
9: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Canada wil betere banden met de Europese Unie en stelt erom een geassocieerd EU-lidmaatschap voor. Dat wil niet zeggen dat je mee mag zingen op het Eurovisie Songfestival, deden ze al. Maar wat willen ze dan wel? Wat willen ze bereiken, die Canadezen? Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. NorthWave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
14: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
15: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
14: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
13: NorthWave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
16: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
17: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
20: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Paid.
0: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
21: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
0: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
22: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
23: Nou, niet met onze huidige applicatie.
22: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
23: Niemand.
24: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
25: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
24: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
26: In de BNR-app.
3: Stroomnet weer duurder. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar 20% meer. Ondernemers maken zich zorgen over regeldruk, onvoorspelbaar beleid en netcongestie, blijkt uit eerste BNR ondernemersstroreden. En Russische drone raakt trein bij Poolse grens. Escalatie is de laatste weken toegenomen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Naar de ANWB. Tim Schaap, hoe staat het erbij nu?
5: Gelukkig wel iets beter. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar er zijn nog steeds meerdere files die opvallen. Een ongeluk bij Moordrecht bijvoorbeeld op de A20, hoek van Holland-Gouda. Vanaf Rotterdam Prins Alexander, een half uur vertraging. En nog steeds file op de A6, Emmeloord-Muiden. Bij Lelystad Airport een ongeluk. Daar moet je er langs over de vluchtstrook en doet er daarom een kwartier langer over. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 naar Utrecht bij 75,1.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. Hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Insta. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels en deed mee aan Het Perfecte Plaatje. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kijken we even naar de beurs. Nou, de AIX is onder de 1100 punten. Dat is een tijd geleden. We zijn er onder geopend op 1098,6 punten. En dat was ook eigenlijk de slotkoers van afgelopen vrijdag. Maar toch, we openen niet hoger. Dan even naar de stijgers en dalers. Wolters bovenaan met 4% winst. Relics 3,8. Unilever 1,6. Ja, de oude economie doet het best goed. Shell staat 1,5% hoger. Dat heeft te maken met de olieprijs. Want door de toegenomen spanning in het Midden-Oosten... 107,57 staat de Brent Crude Future op dit moment. Maar even terug naar de verliezers. Besi 5% eraf. ASM International 4,9% eraf. ASML 4,2% eraf. En dat zijn natuurlijk alle techfondsen die klop krijgen, omdat er afgelopen weekend een waarschuwing kwam over hoe gevaarlijk AI wel niet is, door notabene de AI-bazen zelf. Enfin, ja, alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En over een kwartiertje gaan we nog een heel klein beetje verder kijken hoe het erbij staat. Maar eerst naar Canada. Dat wil betere banden met de Europese Unie en stelt een geassocieerd EU-lidmaatschap voor. Wat ze daarmee willen, dat hoor je zo meteen in de ochtendspit.
2: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
10: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
11: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
11: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
29: Dat kan.
12: In de BNR-app.
29: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen. 6 over 9, 14 september 2026. Maandag, begin van de week. En begin van een mooie nazomerse week, althans. De komende 3 dagen is aardig. Iemand, wat gaan we doen in het komende half uur? Want dat is nog veel aardiger.
3: Ja, het wordt een hete week.
1: Ja.
3: Politiek heet althans. Want het nou, is tijd voor de algemene politieke beschouwingen. En dan zal het minderheidskabinet van Rob Jetten zich toch moeten gaan bewijzen. Want ja, nu moet het gaan gebeuren. Beleid voor komende week maken. Morgen Prinsjesdag. En de dagen daarna eigenlijk nog veel boeiender de politieke beschouwingen. Hoe kan en hoe gaat Jetten dat doen? Want er moeten meerderheden worden gevonden. En er moet ook misschien binnen de eigen partijen nog iets aan lijnwerk worden verricht. Bespreken we zo meteen. En berg je juwelen maar op, want sinds de juwelenroof in het Louvre kampen allerlei Franse musea, grote, maar met name ook hele kleintjes, met allerlei inbraken en diefstal. Blijkbaar boefjes die hun kansen schoon zien en inbraken plegen. Hoe daarmee om te gaan, bespreken we ook zo meteen.
1: Maar we gaan eerst naar Canada, want we willen een betere relatie met de Europese Unie en stelt een opvallend lidmaatschap, een geassocieerd EU-lidmaatschap voor, schrijft de Wall Street Journal. Nou, daar wordt hardop over gedroomd. Dat de EU openstaat voor zo'n idee, dat is zo. Alleen, formaliseren, want het bestaat niet, zegt onze buitenlandsredacteur Luc de Klerk.
30: Nou, in de praktijk bestaat zo'n geassocieerd lidmaatschap niet. Of in ieder geval nog niet. En zeker niet in de vorm die de Canadese premier nu voor zich ziet. De EU heeft wel al allerlei soorten associatieverdragen met andere landen buiten de Unie. Denk bijvoorbeeld aan het associatieverdrag met Israël, waar ik de laatste jaren film te doen is door de oorlog in Gaza. Maar Nederlanders kunnen zich misschien ook nog wel het associatieverdrag met Oekraïne herinneren, omdat wij daar in 2016 nog een referendum over hadden. Nou, zo zijn er dus met landen binnen en buiten Europa allerlei verdragen. Dus wat dat betreft kan dat natuurlijk ook met Canada. Er is ook al een handelsovereenkomst tussen de EU en Canada, maar die is nog steeds niet helemaal geratificeerd. En zelfs met een associatieverdrag zou Canada nog steeds niet echt lid zijn of een vorm van lidmaatschap hebben. En dat is, zoals de Wall Street Journal in ieder geval opschrijft, volgens Carney wel de bedoeling.
1: Dat is Luc de Klerk, onze collega. Ja, en het komt allemaal ingegeven door die handelsoorlog met Amerika. En dus kijken Canada en de Europese Unie naar manieren om elkaar het verkeer van goederen en diensten makkelijker te maken. En zo hoopt Carney dus dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen wonen en werken. Nou, Amy Verdun is hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada en gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie in de Universiteit Leiden. En ze legt uit dat een land dat niet op het Europees continent ligt wel vergaande mandaten kan krijgen voor bijvoorbeeld het vrij verkeer van goederen met de Europese Unie.
0: Er zijn natuurlijk twee vragen hier. Kan Canada lid worden?
1: Ja.
0: En daar zijn de juristen het nog niet helemaal over uit. Maar het is niet uitgesloten, omdat inderdaad, zoals gezegd, Turkije en Cyprus bijvoorbeeld zijn landen die niet in Europa liggen als zodanig. Een heel klein stukje Turkije ligt in Europa. En er zijn wel onderhandelingen geopend met Turkije. Die zijn nu trouwens wel erg smaak gelopen. En Cyprus ligt ook niet in Europa. Mm-hmm. Dus het is niet helemaal onmogelijk. Maar het is eigenlijk belangrijker dat het hier niet meteen gaat over het hele lidmaatschap, maar over een vorm van samenwerking die verder gaat.
1: Ja, en waarvan je zou kunnen zeggen, nou, we hebben een handelsverdrag. Gaat dat dan verder dan het handelsverdrag wat we al hebben?
0: Nou, ik stel voor dat het handelsverdrag is en zeg maar een kernpunt van wat men wil tussen Canada en de Europese Unie. Maar dat ligt, zoals je al zei in het voorstukje, vast in een aantal landen. Dus om daar nou in te gaan zitten morren, betekent dat de Europese Unie of Canada druk moet gaan uitoefenen op landen die een intern proces hebben van die ratificatie. Dus dat is niet helemaal netjes. Mm-hmm. Dus wat er nu wordt geprobeerd is om op andere punten waar er toch veel aandacht is voor samenwerking, om daarop in te zetten en ook die vrijheid van goederen en diensten om daar ook nog een beetje verder in te komen.
1: Ja, maar als je praat over het eerste stukje, wat meer zaken die je wil gaan regelen, waar moeten we dan aan denken? Wat zouden de Canadezen kunnen doen om in zo'n extended treaty wat meer te mogen met de Europese Unie?
0: Nou, in de afgelopen jaren hebben we gezien dat Canada en de Europese Unie dichter bij elkaar zijn gekomen op onderwerpen zoals defensie.
1: Ja, ja.
0: En ook het aanschaffen van defensiematerieel. En er is ook een belangstelling om samen te werken in de Arctic area. Zeg maar in het Noordpoolgebied. Ja. Want nu met de veranderingen van het klimaat is er ook een kans dat er ook steeds meer water ligt in plaats van alleen maar ijs. Maar ook de vraag rondom wie nou precies daar in het noorden de dienst uitmaakt. En dus het is natuurlijk ook de Verenigde Staten en Rusland zitten daar ook. Dus het is voor Europa ook wel van belang dat Canada zeg maar aan de Europese zijde komt als het gaat om dit soort internationale wateren.
1: Precies, dat is een mooie uitdaging. En dan zou je in het zorg daarvan mee kunnen nemen dat Canadese burgers ook gewoon zonder visum kunnen werken en reizen in Europa.
0: Nou, ik denk dat dat een beetje de vraag wordt. Of die samenwerking zich begint meer te lijken op wat bijvoorbeeld Noorwegen heeft of Zwitserland. Ja, en die zitten in de gemeenschappelijke markt. En het kenmerk van de gemeenschappelijke markt is ook die vier vrijheden. Dus of het helemaal zover gaat worden, dat moeten we nog maar zien. Maar dat is misschien ook wel iets wat interessant is om te overwegen.
1: Ja, nou, dat kan niet een probleem heeft. Dat weten we trouwens. Vandaag en morgen is Toronto gast hier voor 100 internationale investeerders. Die samen 100 biljoen Canadese dollar moeten beheren. En de hoop is dat ze daarmee een economische boost aan Canada willen gaan geven. Dus aan alle kanten probeert hij eraan te werken om geld te krijgen en vriendjes te worden, hè, mevrouw Van Dun?
0: Ja, absoluut. Het is zeker belangrijk dat Canada zich diversificeert. Maar ook dat alle ondernemers zich bewust zijn dat Canada echt op de markt is om mensen aan te trekken, maar ook om dingen te gaan doen in landen die niet alleen de Verenigde Staten zijn.
1: En dat is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada, gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. En over die bijeenkomst gesproken.
27: Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Het aardige daarvan is dat hij daar inderdaad de grote internationale investeerders, staatsfondsbeheerders, heeft uitgenodigd. En die staan natuurlijk allemaal in zijn balboekje. Want ooit was hij de grote baas van de Bank of Canada en ook van de Engelse Centrale Bank. Dus Carney heeft een mooi balboekje. Daar heeft hij inderdaad allerlei houten metoten uitgenodigd. En als we inderdaad de bronnen om hem heen mogen geloven, zijn dat vaak persoonlijke uitnodigingen geweest. Wie komen er onder meer? Larry Fink van BlackRock. John Gray, president van Blackstone. Dus er zitten naast allerlei staatsfondsen, zitten er ook allerlei financiële bedrijven aan tafel daar. Nou, nu is de vraag, kan hij ze van overtuigen dat Canada een uitdagend land is waar je goed zaken mee kan doen? Nou, ben benieuwd wat dat op gaat leveren.
3: Dan naar eigen land, de politiek in eigen land. Prinsjesdag morgen en direct al volgend uiteraard woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen. Ja, wat gaan we morgen presenteren? Dat is maar de vraag, want er is natuurlijk nog geen akkoord met de oppositie, oftewel nog geen meerderheid. Dus het beloven spannende dagen te worden voor het kabinet. En ook voor premier Rob Jetten, die hiermee zijn eerste Prinsjesdag meemaakt als premier. Roy Kramer is voormalig spindokter van D66 en schrijver van het boek Waarom Wilders Wel Wint. En hij zegt inderdaad, de komende dagen, dat worden spannende dagen voor Jetten.
9: Het begint morgen met de troonrede. Dus dat is altijd wel in zo'n moment, want vaak wordt dat een soort boodschappenlijst. Beetje technocratisch. Dus ik ben benieuwd of het is gelukt, Jetten en de vicepremiers, om er nu meer een verhaal van uit één stuk van te maken. Dus echt een echt verhaal en niet zo'n boodschappenlijst.
3: Ja, maar dat zal lastig worden, want je hebt inderdaad een achterliggend verhaal met geen meerderheid. Dus de koning, ja, die moet ook alleen maar mogelijkheden, opties wellicht. Ja, dat wordt ook een grote voorwaardelijk verhaal, toch?
9: Ja, dat is natuurlijk wel het ingewikkelde als je een minderheidskabinet leidt. Je hebt niet vooraf zekerheid dat je steun hebt. Mm-hmm. Ik denk dat we wel de komende dagen, na de troonrede, dan wordt het wat scherper. Dan komen de algemene beschouwingen. Dan zijn op woensdag eerst de Kamerfracties aan het woord. En die gaan natuurlijk, denk ik, vooral benadrukken waar ze het allemaal niet mee eens zijn in de miljoenennota. En de dag daarna is Jetten aan de beurt. En ik denk dat de kunst voor hem ook is om gewoon heel rustig uit te stralen dat die meerderheid er wel komt. En de rol van de oppositie is natuurlijk vooral om allerlei problemen te schetsen en op allerlei punten waar ze het niet eens zijn. Ja. Maar ik denk wel dat gisteren heeft Pro ook een soort bijeenkomst gehouden. Ja. En die begonnen nu wel al een beetje te bewegen. Hè. Tot nu toe hadden ze vooral de nadruk op gelegd op alles wat ze niet goed vonden aan de kabinetsplannen. Maar gisteren zeiden ze van over de WIA, dus die arbeidsongeschiktheidsuitkering, daar willen we wel over praten. Dus dat vond ik wel voor het eerst dat je zag van, oh, er is in ieder geval een soort bereidheid om het gesprek aan te gaan.
3: Ja. Is Jetten ook een soort aangeschoten wild? Want we weten hoe de begroting het tot stand is gekomen. Dat was heel veel gedoe. Eerst zochten ze meerderheden in de oppositie. Toen bleek eigenlijk dat ze het in de coalitie helemaal niet eens waren. Nou, ter 11e uur is er dan toch iets gekomen naar de Raad van State. Ja, dat zal die oppositie natuurlijk ook uitbuiten. Dat er in die verhouding, CDA, D66, VVD, dat ze daar gewoon niet op één lijn zitten.
9: Ja, maar ik denk dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Dat is gewoon de rol van de oppositie. De rol van het kabinet zal natuurlijk gewoon zijn om nu eenheid uit te stralen. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd zo in Nederland dat je een coalitieregering hebt, of coalitiekabinet. Dat maakt op zich niet zoveel uit of het minderheid of meerderheid is. Je kan altijd zien dat die partijen daar verschillend over denken. Maar goed, ze zijn het wel uiteindelijk eens geworden in een miljoenennota. Daar zullen die partijen in de oppositie een beetje aan gaan trekken. Ik denk dat de taak aan Jet is om dat er gewoon goed doorheen te slepen zonder al te grote kleerscheuren aan de plannen.
3: Ja.
9: Dat wordt toch de act voor de komende dagen. Dat je daar een soort... De oppositie kan zeker in procedures... Dat zie je heel vaak. Dan gaan ze beginnen met allemaal procedurele punten over dat ze stukken willen hebben en zo. Dat zal wel moeilijker worden. Want daar heeft de coalitie gewoon geen meerderheid. Dus daar kan de oppositie doen wat ze willen eigenlijk. En dus het wordt ook wel een beetje touwtrekken, verwacht ik. Gewoon een beetje laten zien wie is er nou de sterkste. Ja. Maar ik denk wel dat het Jet uiteindelijk zal lukken om gewoon een meerderheid te vinden. Al zal dat misschien nog best wel wat weken gaan duren.
3: U zei, Pro begint te draaien. Waarom doen ze dat eigenlijk? Want ze hebben ook deels een lot verbonden aan FNV. Nou, FNV zegt, alle plannen moeten van tafel en dan pas willen wij gaan praten. Waarom gaat Pro dan wel nu draaien richting een iets constructievere houding?
9: Nou, ik denk dat ik zag de sociale partners dus zowel midden- en kleinbedrijf en VNO ook al. En de vakbonden ook al wat meer constructief met elkaar praten. Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dat ze er uiteindelijk ook wel uit willen komen. Mm-hmm. Ze willen natuurlijk wel schetsen eerst dat ze dan plannen aanpassen in hun richting. Dat is natuurlijk ook hun goede recht. Mm-hmm. Maar ik verwacht niet echt dat vakbonden en Pro uiteindelijk willen dat het kabinet ook valt. Want ja, dan krijgen we weer verkiezingen. Heb je een jaar weer stilstand. Daar is niemand eigenlijk bij gebaat. En zeker niet in deze omstandigheden die toch internationaal ook best wel ingewikkeld zijn, ook economisch.
3: Ja. En dus de taak voor Jet de komende dagen, ja, eigenlijk overleven. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we na donderdag, ja, eigenlijk niet zoveel verder zijn. Dat het nog weken gaat duren.
9: Ja, ik denk niet dat we donderdag tot de conclusie komen, nou, deze plannen hebben steun of ze zijn sowieso aangepast en nu gaat het door. Ik denk veel meer dat de conclusie zal zijn, nu gaat het echte gesprek beginnen. En dan krijg je misschien nog wel weken van onderhandelingen met oppositiepartijen.
3: Dat zei Roy Kramer. Hij is voormalig D66-spindokter en schrijver van het boek Waarom Wilders wel wint.
1: Gaan we naar Tim Schaap van de AWB met een nieuw ongeluk op de A20, Tim. Dat is onverduidelijk na de spits.
13: Ja, zeker. De A20, die laat nog even goed van zich horen. Vanuit Hoek van Holland richting Gouda. Ter hoogte van Moordrecht ging het mis en er zijn twee rijstroken dicht. Nu is de vertraging een uur vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Omrijden is een beter idee. Kan via Den Haag best een eindje over de A13 en vervolgens de A12. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Hectometerpaal 6,8.
27: Blik op de beurs.
1: Ja, gaan we eens even kijken naar hoe het erbij staat op de beurs. Nou ja, het was, we komen niet echt heel erg vooruit ten opzichte van de slotstand van afgelopen vrijdag. Nou, een half puntje, 1099. Tikken tegen die 1100 punten grens aan, maar toch. Weet je, als we kijken naar de stijgers en dalers. De oude economie doet het goed. Wolters Kluwer 4,8% hoger. Relics 4,4. Unilever 1,7. DSM 4 Munich 1,6. UMG 1,5% omhoog. En dan aan de andere kant de verliezers. En dat zijn de techfondsen. Niet zo gek ook na de afgelopen weekend, waarin zo'n beetje alles wat met AI bezig is waarschuwt voor AI. Besi 5,8% lager. ASM International 5,8% lager. ASML 4,4% lager. Dan volgen nog Alberts met 1,7% verlies en ArcelorMittal 0,7%. Maar waar is dan Shell? Nou, met een winstje van 1,2%. Niet zo gek ook. Corné van Zijl, analist van Cardano.
14: Nou, dit keer natuurlijk door de oliepijp in Saudi-Arabië geraakt is, waardoor de olie prijs echt significant omhoog gegaan is. We staan nu op $106,5. Ja, dat zijn toch echt wel echt niveaus die pijn beginnen te doen. Dat is goed voor één aandeel en dat is Shell natuurlijk. Dus Shell trekt de boel omhoog.
1: Ja, 1,2%. Het is niet een enorme winst, maar het zorgt er wel voor dat we blijven. 0,1% winst stond er even op de borden. Maar dat duurde maar even. We zitten nog steeds onder de 1100 punten, dat we het weten.
3: Frankrijk, want sinds de juwelenroof in het Louvre, veel besproken, kampen allerlei andere Franse musea ook met een golf van inbraken en diefstallen, meldt de New York Times. Het gaat ook om roofovervallen in kleinere steden en er wordt zelfs uit kerken en kerkjes gestolen. Autoriteiten die maken zich zorgen over hoe ze cultureel erfgoed in Frankrijk het beste kunnen beschermen. En deskundigen spreken van het Louvre-effect. Nou, kunstexpert Boukje Koenen, die ziet het ook gebeuren. En die zegt dat de dieven vooral op zoek zijn naar goud.
15: De goudprijs is enorm gestegen de laatste jaren en ook diamanten. En dat is wel een groot probleem.
1: Precies, dat is natuurlijk het verhaal. Dat is namelijk vrij snel verhandelbaar en niet makkelijk op te sporen. Een paar renoirs die je pikt, hè, vorige week gebeurd, dat lijkt me niet zo makkelijk weg te zetten.
15: Nee, is ook niet zo makkelijk weg te zetten. Dus dat is of, bestelling, dat is toch best rek dat mensen dat hebben. Maar dat is zeker wel eens gebeurd. Maar het is of het gebeurt als losgeld, hè, dat ze het gewoon gijzelen en dat ze losgeld gaan vragen. Ik neem aan dat dieven inmiddels wel weten dat ze dit soort dingen niet kunnen verkopen.
1: Ja.
15: Maar ja, het is helaas wel een feit dat ze gewoon gestolen worden. En waarschijnlijk wordt maar meestal van gestolen goederen komt maar 5-10% eigenlijk terug. En dat is het ergste als je daarover nadenkt.
1: Absoluut, ja. Ja, zeker.
15: Ze hebben wel veel opgespoord natuurlijk.
1: Ja, nee, er wordt wel wat opgespoord. Anderzijds, je ziet ook dat er dingen worden versmolten. Die worden inderdaad gewoon prachtige mooie historische artefacten die de oven ingaan.
15: Ja, en niet alleen dat. Wat er ooit is gebeurd met de roof in van de familie Cordia, dat was in de Kunsthal, denk ik ongeveer 10 jaar geleden. Ja. Misschien iets langer, daar waren die. Dat was gestolen door Roemeense. Die hebben ze uiteindelijk wel gepakt, die mensen. Maar wat heeft de moeder gedaan van een van die Roemeense daders? Die was zo geschrokken en die dacht, ik gooi het gewoon in de oven. Dus die heeft schilderijen, Matisse, Picasso in de oven, in de kachel gooit.
1: Ja, precies. Weg.
15: Dus dat, maar ja, dat is dus, maar zeker met goud en met diamanten en goud helemaal natuurlijk, is gewoon om te smelten. En dan worden gewoon hele belangrijke stukken worden gewoon afgezien van hun historische waarde.
1: Ja.
15: Ja, dat is natuurlijk, dat is het afschuwelijke.
1: Zeker, dat is inderdaad afschuwelijk. En er zijn dus inderdaad ook dingen die in opdracht worden gestolen. Hè? Want die renoirs bijvoorbeeld, ja, die zou je misschien nog wel eens kunnen tegenkomen ergens in iemands kunstkeldertje.
15: In de kelder, in de kunstkelder. Het is zeker gebeurd. Er zijn zeker rare dingen. Er is natuurlijk ook ooit een verhaal geweest van een Japanse meneer die had bedongen in zijn testament dat hij begraven wilde worden met een van de Van Goghs die hij had. Dat hebben ze er wel uit kunnen halen. Er zijn gewoon hele gekke mensen op de wereld. En ook hele gekke kunstverzamelaars.
1: Dat is waar. Ja.
15: Maar dit is, nee ja, maar dat hoop ik niet. Maar zo'n, weet je, Renoir is natuurlijk, want er staat bij hele beroemde schilderijen, dat is het niet. Het is, hij is beroemd, maar dit zijn niet zijn meest bekende schilderijen. Er zijn veel bekendere schilderijen. Maar het is natuurlijk, ze hebben waarschijnlijk gekeken van waar is het makkelijk? Want daar gaat het om. Het is de toegankelijkheid. En daar moeten ze proberen de musea om het minder makkelijk te maken, helaas. Om het wel voor het publiek beschikbaar te houden, goed genoeg. Maar daarnaast ook het goed te beveiligen.
1: Ja, maar dan krijgen we straks inderdaad een soort rondleiding door een kunstkluis waar je langs gewapend slag loopt.
15: Ik denk dat iedereen weet. Ja. Tegenwoordig, als je museum binnenkomt, moet je alles laten checken. En dat is niet alleen omdat er mensen zijn die dingen op schilderijen dingen spuiten, maar ook omdat ze iets willen meenemen.
1: Iets willen jatten,
15: musea bij klaarlichte dag is natuurlijk qua beveiliging ook nog eens interessant. Dat is ook gebeurd bij het Louvre, overdag, aan het begin van de ochtend.
1: Hoe zit het met beveiliging van kunst in ons land? Want ja, er verdwijnt inderdaad nog wel eens wat, maar ik heb het idee, als je nu naar de Franse schaal kijkt, maar ja, we zijn een kleiner land, hè, mevrouw Goelen, dus daar ligt het aan wellicht.
15: Ja, nou, we zijn zeker beter beveiligd. Nou, er was natuurlijk ook wel een kleine glitch in Drenthe, in Assen, een jaar geleden. Mm-hmm. Daar hebben ze natuurlijk ook echt heel de belangrijkste gouden, nou, de belangrijkste kunstschatten van Roemenië. Misschien was het een terugpakactie trouwens, denk ik nu. hebben ze, nee. Maar die hebben ze natuurlijk die gouden helm en die armbanden uit de 4e of 5e eeuw voor Christus gestolen. Die zijn wel teruggekomen, behalve één armband. Maar ja, daar hebben ze gewoon de hele voordeur eruit geblazen. Ja. En de vitrines waar ze voor gewaarschuwd waren, dat die niet goed genoeg waren. Mm-hmm. Maar dat je die wel binnen
1: kapot een paar kan maken,
15: kapot zou krijgen. Maar voor het algemeen is het in Nederland eigenlijk heel goed geregeld. Ik kom het hier zelden voor, maar nogmaals, we zijn een kleiner land. Maar het is hier wel, denk ik, wel anders voor elkaar. En in Frankrijk zijn ze daar nu wel naar aan het kijken, omdat er zijn zoveel kleine musea. En hoe ver moet je gaan met alles tegenwoordig?
1: Boukje Koenen zei dat, kunstexpert. Was een lied over vroeger, hè?
3: Over Boukje Koenen?
1: Hoe ver moet je gaan? Nee.
3: Oh.
1: Laat maar. Oh. Over hoe ver moet je gaan? Over hoe ver moet je gaan gesproken. Mm-hmm. Hoe ver moet je gaan van huis om te zorgen dat je je eigen koekjes moet maken?
3: Nou, een beste nent.
1: Nou, dat wil ik zeggen. Ga
3: je koffie kan je drinken in de ruimte. Maar wat heb je bij een kopje koffie? Een koekje.
1: Koekje.
3: Ja, maar dat is blijkbaar een probleem in de ruimte. En dus hebben Amerikaanse wetenschappers koekjes ontwikkeld van oude plastic flessen en landbouwafval. Het gaat om zogeheten microbytes, eiwitrijke koekjes die uiteindelijk bijvoorbeeld astronauten op lange ruimtereizen kunnen meenemen. En die onderzoekers hebben dat idee oorspronkelijk ontwikkeld voor een voedselwedstrijd van de NASA. Nou, wat hebben ze gedaan? Het begon met PET-plastic, van de PET-flessen.
1: De kolenflessen,
3: Het wordt dan samen met plantenresten, maïsstengels, bladeren, heet water en zuurstof onder hoge druk afgebroken tot veel kleinere moleculen. Dan komt er een gist in actie, dat is genetisch aangepast en zetten de afgebroken stoffen om in onder meer eiwitten, vetten en andere voedingsstoffen. Even roeren, er worden wat vezels, zetmeel en zoetstoffen toegevoegd en dan met een 3D-printer komen er zo koekjes uit. En ze hebben zelf smaak, want een aangepast gistsoort maakt uit plantaardig afval vanillearoma. Nou, hoe smaakt dat ding dan? Ja, naar vanille. Maar verder weten de onderzoekers het niet, want ze mogen het niet proeven. De onderzoekers wachten nog op officiële toestemming om de plastic koekjes op mensen te testen. Ze hebben er dus zelf nog niet van gegeten. Ik zou ook denken, laat het eerst de buren proeven voordat je het zelf gaat proberen. Volgens de onderzoeksleider ruiken ze wel naar echte koekjes. Mm-hmm. Dus ja, als het ruikt naar een koekje, het ziet eruit als een koekje.
1: Is het nog geen koekje?
3: Dan is het misschien geen koekje.
1: Nee.
3: Voorlopig liggen ze ook niet in de winkel. Heel duur om te maken uiteraard nog. En het idee inderdaad dus inderdaad voor ruimtereizen of misschien wel voor onderzeeërs of in rampgebieden waar je dit zou kunnen uitdelen. Een andere onderzoeker zegt ook, is dit dan een oplossing voor het plastic probleem? Nee, want we produceren veel te veel plastic, dus dat niet. Ik snap ook niet zo goed waarom dit überhaupt ontwikkeld is. Want ik zou denken, neem lekker een pak Oreo's mee. Dit klinkt als een oplossing op zoek naar een probleem.
1: Stroopwafels mag dat ook?
3: Van mij wel.
1: Polen zegt dat de Russen steeds verder escaleren nu een trein in Oekraïne aan de grens met Polen werd aangevallen dit weekend. Maar heeft die escalatie te maken met de Russische parlementsverkiezingen komende week? Gaan we zo bespreken met onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
16: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
17: Voor de beste start van je werkdag
18: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En Eva.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
4: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
3: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over Prinsjesdag. En een gesprek met Jos van der Kerkhof, topman van Visa in Nederland. Ik vraag hem hoe het betaalbedrijf zich staande houdt nu Europa minder afhankelijk wil worden van Amerika. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen of...
13: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
14: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog file op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, 50 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12. Verder geen files meer langer dan 10 minuten. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Amsterdam bij 20,8. En de A12 naar Arnhem bij 119,9.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn 2 mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. Hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Insta. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels en deed mee aan Het Perfecte Plaatje. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Polen zegt dat de Russen steeds verder escaleren, dus in een trein in Oekraïne aan de grens met Polen aanvielen. Afgelopen weekend gebeurde dat, maar heeft dat ook te maken mogelijk met de Russische parlementsverkiezingen komende week? Gaan we zo bespreken met Rusland-correspondent Joost Bosman.
1: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
2: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
1: mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
18: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
19: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
20: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen?

0: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Om meer zeggenschap te krijgen over hun toekomst. Hun misschien wel onafhankelijke toekomst van het VK. Nou, Lia van Beckhoven, onze VK-correspondent, vindt dit een totaal onzinverhaal en daarom spreken we er zo meteen.
2: Precies. Maar we gaan eerst eventjes naar dit. Want de Poolse regering, onder leiding van Donald Tusk, die beschuldigt de Russen ervan het conflict met het Westen te escaleren nadat opnieuw door de Russen een trein in Oekraïne werd aangevallen in de buurt van de Poolse grens. Oekraïnse spoorwegen spreken van een aanval mogelijk gericht op een van de inzittenden, de voormalige Britse premier Boris Johnson, en op een aantal andere Europese kopstukken. Nou, wat zegt Tusk? De escalatie van de Russische kant is nu echt manifest. Volgens Rusland-correspondent Joost Bosman ging het waarschijnlijk om een Shahed-drone die de locomotief van die passagierstrein raakte.
3: Het geval was dat even daarvoor was die trein met die diplomaten langsgekomen. En die was ook eerder vertrokken uit het stationnetje om naar de Poolse grens te gaan vanuit Oekraïne. Mm-hmm. Die zou... Dus volgens de Oekraïnse minister van Defensie, Andriy Sibiga, het eigenlijke doelwit zijn geweest. Omdat hij eerder is vertrokken, hebben de Russen mogelijk die passagierstrein aangezien voor die diplomatentrein, hebben die ook doelbewust willen treffen, maar dat is dus niet bevestigd. Sibiga zei wel van, nou ja, de Russische barbaren staan al voor jullie poorten, beste partners. Maar nogmaals, het is niet bevestigd.
2: Even voordat we naar de gastenlijst gaan aan boord van die trein, maar is dit inderdaad een verhaal dat er geëscaleerd wordt, dat de Russen duidelijk bezig zijn om steeds verder letterlijk de grens op te zoeken?
3: Nou ja, zeker. We zien het al meer dan een jaar. Vorig jaar september dwarrelden er ineens zo'n 20 Russische drones Polen binnen. In Moldavië is dat al een paar keer gebeurd. Vorige week nog. In Roemenië zijn drones aangekomen, Russische drones neergekomen. Ja, die landen liggen natuurlijk tegen Oekraïne aan. Ja. Dus het kan gaan om verdwaalde drones, wat ik al zei. De uitgeweken drones die mogelijk gejamd zijn, waardoor ze niet meer goed kunnen vliegen, of althans niet met de juiste richting aanhouden. Of Rusland dat expres doet of niet, is niet te zeggen. Maar ja, het is wel duidelijk dat ze er eigenlijk in ieder geval heel weinig moeite voor doen om het te voorkomen. Ja, precies. Zo kun je het rustig wel stellen, denk ik.
2: En dan even koppelend aan die gastenlijst, wat ik al zei. Want ja, daar zaten toch Boris Johnson, oude premier van Engeland, hoge Europese diplomaten. Waar moeten we dan aan denken? Zijn dat inderdaad de hoge omens die even naar Kiev waren?
3: Nou ja, het was David Petraeus, de oud-CIA-voorzitter, directeur. Boris Johnson, zoals je zei, ook een advies, naast adviseur van de Duitse bondskanselier Merz. Ja, het is niet de hoogste garnituur, zou ik zeggen. Maar het zijn ook niet de minste. Hè. Nee. En zoals je al zei, ja, de premier Tusk van Polen gaf toch wel heel duidelijk aan van dit is de escalatie waar we al die tijd op hebben gewacht eigenlijk. We zien dat die voorbeelden steeds verder bij onze, dus de Poolse grens, arriveren, hier aankomen.
2: Ja, zeker. Nou, ik zou dit, zeggen kwade tongen, ook te maken kunnen hebben met de parlementsverkiezingen van komend weekend, hè, in Rusland.
3: Ja, de escalatie is natuurlijk al langer aan de gang, maar het is de laatste maanden, de laatste weken zeker toegenomen vanuit Rusland. Overigens laat ook Oekraïne zich niet onbetuigd daarin natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat die escalatie Poetin goed uit kan komen. Mm-hmm. Hij wil zijn partij Verenigd Rusland moet een goede score halen, zodat hij ook kan bogen op een groot mandaat voor steun voor deze oorlog in Oekraïne. En hij wil hiermee misschien ook een soort kracht tonen, laten zien dat hij niet bang is voor het Westen. En daarmee hoopt hij toch komend weekend mogelijk stemmen te winnen.
2: Ja, plus het feit dat hij natuurlijk uiteindelijk gewoon meer mannen nodig heeft, meer troepen voor zijn leger. En als hij daarmee in de gunst van de kiezer kan komen, is het ook makkelijker om te mobiliseren, verplicht, hè?
3: Natuurlijk. Al zal die mobilisatie hoogstwaarschijnlijk, als die er al komt, niet afgekondigd gaan worden. De mobilisatie van 4 jaar geleden is in wezen nooit beëindigd. Omdat Poetin daar een decreet voor had moeten tekenen en dat is nooit gebeurd. Dus mocht er gemobiliseerd gaan worden, dan zal dat vrij stilletjes en vrij stiekem zelfs gaan. We zien daar al voorbeelden van her en der in Rusland.

0: mannen gewoon worden opgepakt op straat in de regio's. En naar het front worden gestuurd. Dus ja, die mobilisatie, dat moeten we maar afwachten of die er komt. Ja. Maar we zullen dat pas weten als die al volop gaande is.
1: Zij Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bij elkaar om te praten over hun onafhankelijkheid van het VK, Iwan.
3: Ja, dat doen ze in Cardiff, in Wales dus, de hoofdstad daarvan. En dat doen ze formeel als partijleider, niet zozeer als regeringsleider. Maar ja, dat zijn ze ook. Drie landen, onderdeel van het VK, hebben een eigen regering en willen misschien wel wat zelfstandiger. We gaan naar Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK in Londen. Lia, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan.
3: Nou, allerlei zaken op de agenda. Energie, economie, Europa. Maar dus ook onafhankelijkheid van het VK. Ja, nou, wat verwachten deze drie ervan?
4: Nou, het is eerst, zoals je zei, dat alle drie die regio's die met Engeland het Verenigd Koninkrijk uitmaken geleid worden door een eigen onafhankelijkheidspartijen. Ja. Dus Sinn Féin in Noord-Ierland, de SNP in Schotland en Plaid Cymru in Wales. Dat is nooit eerder gebeurd. Mm-hmm. En nu steken ze dus de koppen bij elkaar om te kijken, wat kunnen wij bereiken? Ons doel is duidelijk, dat is afscheuren van het Verenigd Koninkrijk, van Engeland. Hoe gaan we dat doen? En het is veel beter als we wat wij willen op elkaar afstemmen en samen een soort van strategie ontwikkelen. Dat is eigenlijk het doel. Ja. Daarom zitten ze vandaag in Wales.
3: Ja, en onafhankelijkheid dus niet echt per se, of wel uiteindelijk?
4: Jawel, uiteindelijk wel. Maar of dat realistisch is, is een tweede. Kijk, alleen in Noord-Ierland kun je dat zien gebeuren. Niet vandaag of morgen, maar daar is trouwens ook niet een verzelfstandiging van Noord-Ierland een kwestie, maar een hereniging tussen Noord- en Zuid-Ierland. Dus het wegvaren van de grens tussen die twee. En dat is iets wat leeft, wat vrij sterk leeft. Omdat de Ieren in Noord-Ierland tegen een meerderheid aanzitten ten koste van de inwoners die zich als Brits identificeren. Maar dan nog, als je wil herenigen met het zuiden, dan moeten zij dat ook leuk vinden. Ja. En de Ierse Republiek is op zijn best, aarzelend daarover. Maar dan heb je nog Schotland. Schotland had een referendum over afsplitsen van het Verenigd Koninkrijk ruim 10 jaar geleden. Een meerderheid stemde toen tegen. Er is absoluut geen sprake van een nieuw referendum. Mm-hmm. En in tegenstelling tot de Schots nationalisten heb je nog de Plaid Cymru-groep in Wales. Die praten enigszins over een referendum, maar staat nergens hoog aan de agenda. Op de agenda. Kijk, eigenlijk is het daarvoor veel en veel te vroeg. Als je vraagt hoeveel mensen in Wales willen zelfstandig verder, dan heb je het volgens de peilingen tussen de 13 en de 31%. Ja. Dus ja. Niks.
3: Maar goed, het is dus misschien vooral ook een symbool, een signaal. Maar het zegt natuurlijk wel wat, dat alle drie die landen nu worden geleid door die onafhankelijkheidsbewegingen die dat nastreven uiteindelijk.
4: Precies, en dat is interessant. En daarom willen ze ook hun agenda's afstemmen, hoe die weg naar zelfbeschikking eruit moet zien. En ik denk dat het inderdaad ook electoraal strategisch is. Want ik kan me voorstellen dat die partijen ook de kiezers in hun eigen regio's willen laten zien dat zelfstandigheid een serieuze optie is. Want nogmaals, lang niet iedereen in Wales en ook niet in Schotland en ook in Noord-Ierland is daarvan overtuigd.
3: Ja. Wat heeft premier Andy Burnham recent daarover gezegd? Want die heeft ook wel een en ander gesignaleerd over Noord-Ierland en Schotland, geloof ik met name.
4: Ja, nou, met name Noord-Ierland, omdat Trump, die het afgelopen weekende in Dublin was, zich liet horen en zei dat hereniging van Noord- en Zuid-Ierland een prachtig plan zou zijn en dat hij gelooft dat het zal gaan gebeuren. En dat is het laatste wat ze in Londen willen horen. Ja. Echt Londen, ja, met open mond luisteren ze daarnaar, want de Verenigde Staten zijn neutraal, historisch gezien, als het gaat om Ierland en als het gaat om hereniging. Maar Trump natuurlijk vaart zijn eigen koers. Ja. Het was zeker niet wat Londen wil horen. De reactie van premier Burnham is dat hij geen reden ziet om een referendum uit te schrijven in Noord-Ierland. Want volgens de regels is het zo dat een referendum over hereniging gehouden moet worden als peilingen aangeven dat er een meerderheid is die daarvoor is. Mm-hmm. Nou, zover is het niet. Maar de uitspraak van Trump bevestigt wel wat steeds meer Ieren geloven, namelijk dat hereniging tussen die twee Ierlanden, die tot een eeuw geleden één land waren, dat hereniging eigenlijk een kwestie van tijd is.
3: Ja. En dus hoe gaan we kijken naar deze bijeenkomst in Cardiff? Het is vooral interessant om te kijken, wat komt daar nou uit? Hoe ziet die roadmap er dan uit, om het even in goed Engels te houden? En op welke termijn zien ze dat dan wellicht gebeuren?
4: Ja, maar ik denk iemand dat het niet eens zo praktisch is. Okay. Ik denk dat het eerst meer een aftasten is. Want kijk, die drie regio's zitten er zo verschillend in. Die zijn op zich zo divers. En de onafhankelijkheidsbewegingen in hun eigen regio's, die zijn ook van hele andere aard. Nogmaals, de een is veel verder daarin dan de ander. Schotland heeft een referendum gehad. Het idee van een referendum in Wales is eerlijk gezegd lachwekkend. Ja. Dus ik denk dat het meer kijken is naar hoe ver ze Londen kunnen pushen voor nog meer zelfstandigheid in hun eigen regio's voorlopig.
3: Dankjewel, Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
1: Nog wel verenigd. We gaan het Schaap van de ABB. Lange file op de A20, komt er een ongeluk?
5: Ja, de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer en een uur extra. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Je hebt dus een uur vertraging en omrijden kan wel eens wat tijd schelen. Kan via Den Haag over de A13 en de A12. Niet het enige ongeluk dat opvalt. Ook de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg de Reeshof. Ongeveer 20 minuten extra. De rechter rijstrook is er dicht. Nou, dan kijken we even vooruit naar de avondspits van vandaag. Op de meeste plekken blijft het gelukkig droog. En het wordt dan ook niet drukker dan gebruikelijk op maandag. De meeste files zijn te vinden in de Randstad en in Noord-Brabant. Nou, dan weer sprong terug naar het heden. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Apeldoorn bij Kootwijk bij 67,0.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
6: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
7: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
1: Ja, en dan is het 13 minuten voor 10. En dat betekent dat er een hele nieuwe week met BNR's Big Five op de rol staat.
8: Zou lekker.
1: Vanaf 10 uur. En Diana Matroos leidt de dans. Ja, helemaal lekker. Wat is je thema deze week?
8: Nou, we dachten, laten we iets rondom Prinsjesdag doen. Maar toch niet doen wat iedereen doet. Want dat hoor je al genoeg op de zender. Dat doen jullie kundig genoeg. Dus waar ze in Politiek Den Haag met Prinsjesdag eigenlijk een jaar vooruit kijken, gaan wij 30 jaar vooruit kijken. En hebben we 5 visionaire denkers deze week, die allemaal een groot plan hebben voor Nederland. Een plan dat tot grote doorbraken leidt. Zo heb ik later deze week oud-minister Jacqueline Kramer in verband met energievoorziening. Uh-huh. Ik praat met Marcel Levy over de gezondheidszorg. En vandaag, want dat wil je natuurlijk ook weten, trap ik af met Seth Hemel. Hij is planoloog, hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. En hij zegt ook rondom dat hele wonen gedoe, verplaats nou gewoon Schiphol naar Flevoland.
1: Het ligt er toch al?
3: Nee,
8: heel Schiphol.
1: Heel Schiphol.
8: Schiphol
1: weg.
8: En helemaal naar Flevoland.
1: Ja, lachen.
8: Nou, wat vinden jullie ervan?
1: Waardeloos idee.
3: Lijkt me een beetje duur. Want het ligt al ergens. Maar...
8: Ja. Nou ja, ik denk daar hetzelfde over. Maar ik laat me graag
1: door hem benieuwd.
8: Overtuigen.
1: Nou, heb je een uur voor?
8: En daar heb ik een uur voor. Dus hij heeft er goed over nagedacht. Dus,
1: ben benieuwd. Heel leuk. Mooi, inspirerend verhaal. Zometeen dus Seth Hemel, hè?
8: Nee, Seth goed, Hemel.
1: Seth. Ja, oké.
8: Okay. Mooie naam.
1: Hier bij Diana Matroos in de Big Five.
3: Dan nog even naar de Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic. Die heeft namelijk een aanvraag ingediend om zijn schulden te saneren. Dat is zo'n Chapter 11-constructie die zij aan proberen te gaan in Amerika. AirBaltic wil zich op die manier beschermen tegen schuldeisers, terwijl het bedrijf probeert zijn financiën op orde te krijgen. Maar je weet, zo'n Chapter 11 bankruptcy, dat is meestal een voorportaal voor een faillissement.
1: Ja.
3: Volgens de luchtvaartmaatschappij blijven de vluchten gewoon volgens schema plaatsvinden. AirBaltic vliegt ook op Schiphol, zover ik weet. Die Letse luchtvaartmaatschappij die zit al langer in de financiële problemen. Onlangs zei de CEO van Ryanair, Michael O'Leary, dat AirBaltic de winter niet gaat overleven. Nou, van je concurrenten moet je het hebben. Dat zou zijn vanwege de torenhoge brandstofprijzen en ook door het toedoen van de oliecrisis. En nu dus momenteel in een Chapter 11-procedure in Amerika althans.
9: Tech-update.
1: En daartoe in de studio aangeschoven. Niels Koolhoofs. Niels, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas en Iwan.
1: Ja, de persoonsgegevens van meerdere klanten van de bank Revolut die zijn overhandigd aan cybercriminelen. Notabene door Revolut zelf. En het lijkt erop dat Nederlandse gegevens daar ook tussen zitten.
10: Ja, en dan is natuurlijk de eerste vraag, hoe kan dat nou? Ja. Nou, het is niet zo alsof Revolut een mailtje heeft gehad met hallo, wij zijn cybercriminelen.
1: Stuur even wat.
10: Dat is dus wel gebeurd. Er is een mail binnengekomen, alleen dan met hoi, wij zijn de overheid. Alleen ging het natuurlijk niet om de overheid, maar om oplichters. Volgens een statement van Revolut wisten die een mail vanuit een officieel overheidsdomein te sturen. Met daarin dus het verzoek om allerlei persoonsgegevens van klanten te overhandigen. En dat is dus gebeurd. Het gaat sowieso om geboortedata, adressen, telefoonnummers en kopieën van paspoorten. En misschien dat er ook verificatieselfies en betaalgegevens zijn meegestuurd. Revolut heeft van het weekend aan meerdere media laten weten dat getroffen klanten geïnformeerd zijn en dat het om maar een quote beperkt aantal klanten gaat. Hoewel we daar niet bij te horen krijgen hoeveel er dan precies slachtoffer zijn. Evenmin weten we in welk land of in welke landen klanten getroffen zijn. Hoewel ik daarbij moet zeggen, ik zat vandaag dus even te zoeken in de krochten van het internet en het dark web en in één keer waren daar Nederlandse paspoorten die werden geüpload door hackers die zeiden dat ze dus achter het Revolut datalek zaten. Ik weet niet of ik hackers mag zeggen, want ze hebben dus gewoon een mailtje gestuurd en op basis daarvan hebben ze dus die gegevens gehad. Onder andere het paspoort van Jade Lauren, Bas, zou buitgemaakt zijn. Ik weet niet of je haar kent, Jade Lauren.
1: Nooit gehoord.
10: Enigszins bekende Nederlandse zangeres. Ik moest ook even nadenken, maar op de redactie zeiden al een paar dames, die ken ik wel van dit nummer bijvoorbeeld van zoveel jaar geleden.
3: Generatie-dingetje.
10: Dat weet ik niet. Ik heb haar in ieder geval gemaild, nog geen reactie gehad daarop. Wie wel bevestigd slachtoffer te zijn, is iemand van onze oosterburen. De Duitse Felix Reumer is een Duitse cryptomagnaat, een eigenaar van cryptocasina Gamdom. Die schrijft op X, quote, WTF at Revolut, onder een post waarin zijn identiteitsbewijs te zien is.
1: En bedankt.
10: Dus ja, ik heb zo'n gevoel dat het inderdaad om zijn identiteitsbewijs gaat, want anders zou je dat natuurlijk niet zeggen.
1: Maar er zijn dus wel wat Nederlanders exposed.
10: Ja, er zijn inderdaad een aantal.
1: En wat kunnen die dan verwachten, mensen die dus inderdaad dit zeggen? Van wat kunnen die vrezen?
10: Nou ja, die hebben in ieder geval, als het goed is, een mail gehad van Revolut met hey, let hierin hierop. Maar ja, je moet dus vooral letten in dit soort gevallen om phishing aanvallen of mails van cybercriminelen die in dit geval zouden zeggen, hallo, wij zijn van Revolut en je moet nu betalen, anders gaat je betaalrekening dicht bijvoorbeeld. Mm-hmm. Stort nu je geld op een veilige rekening, want je account is in gevaar. Ja, dat soort klassieke scamtrucs, daar moet je vooral voor oppassen als je nu Revolut klant in Nederland bent en dus misschien ook een slachtoffer kan zijn.
1: Nou, ik zie dat Jade Lauren net haar tweede studioalbum heeft aangekondigd.
10: Oh, dat is heel erg fijn. Ja. Ik hoop dat ze misschien wel naar een andere bank gaat.
1: Dat zou handig zijn, ja.
3: Hoe heet dat? Revolutie?
1: Nee, niet. Miss Lauren heet het. Miss Lauren. En alle gegevens. Nog even naar OpenAI. Dat gaat dit jaar niet naar de beurs. En dat komt allemaal vanwege de zorgen om AI, zegt Sam Altman, de topman tegen Fortune. Wat een ruimhartig mens is het ook dat hij dat zegt.
10: Ja, of het is een heel erg slap excuus.
1: Ik denk het laatste.
10: Waar het wel op lijkt inderdaad, want het was ook voor alle zorgen die dit weekend geuit zijn, al lang duidelijk dat er geen beursgang voor OpenAI in zit dit jaar. Want in juni, Bas, weet je het nog, meldde de New York Times nog dat OpenAI dit jaar niet naar de beurs zou gaan, omdat Altman eerst wilde dat het bedrijf $1 biljoen waard zou zijn. Dat zouden ingewijden rondom de beurs gezegd hebben tenminste. Maar nu zou het volgens Altman zelf dus om de veiligheid van AI gaan. Want dit weekend kwamen er natuurlijk allemaal essays en betogen van allemaal Amerikaanse AI-kopstukken. Vooral Dario Amodaye van Anthropic, die heeft gezegd, we moeten misschien toch maar een beetje langzamer aandoen met de ontwikkeling van AI, want het gaat zo wel heel erg snel. En nu lijkt het dus een beetje alsof Altman, die wel op X heeft gezegd, ik ben het met je eens, Dario, dat hij een beetje van de situatie gebruik maakt om dus een beetje die beursgang onder het tapijt te vegen. Want Anthropic heeft OpenAI dit jaar links en rechts wel een beetje ingehaald. Ze gaan waarschijnlijk volgende maand naar de beurs. Misschien later deze maand zelfs al. Ze gaan sneller met de omzet. Ze gaan sneller met de waardering. Het is nu al volgens mij meer dan 1 miljard waard. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Wat ik wel zeker weet, ze hebben in het tweede kwartaal ook weer winst geboekt. Dus links en rechts gaat Anthropic gewoon sneller. Dus dan zou ik als Sam Altman zijnde ook gewoon zeggen, het heeft inderdaad te maken met risico's en we willen allemaal heel erg veilig zijn. En daarom zetten we het op een lager pitje. Ja. En niet omdat we het slechter doen dan onze grote concurrent Anthropic. En bedankt.
1: Tot ziens. Dankjewel.
10: Tot ziens.
1: Niels Koolhoofs.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Nog even naar dit. De Kennedy Center in Washington. Hè, op maand het nieuws, omdat Trump daar aanvankelijk met koeienletters zijn naam op de gevel liet zetten. Op last van de rechter trouwens verwijderd. Nou, dat Kennedy Center, Iwan, wat voor de volledigheid het John F. Kennedy Center for the Performing Arts heet, zou morgen failliet gaan. En zou dan ook meteen gesloten kunnen worden. Ja, en hoe komt het nou? Ja, het is helemaal in verval. Onveilig om daar mensen te laten rondlopen. Het moet volledig gerenoveerd worden. Ja, en dat kost geld, hè? Ja, er is een uitweg, want weet je wat je dan moet doen? Moet je de naam van Trump op de gevel zetten. Dat is de enige uitweg. Wie zegt dat nou? Nou, de door Trump zelf aangestelde raad van bestuur van het centrum, waarvan hij trouwens zelf voorzitter is. En die zeggen, Trump heeft aangeboden de benodigde fondsen op te halen om dat centrum voor een faillissement te behoeden. Want inderdaad, het valt praktisch van ellende uit elkaar. En voor wat hoort wat, want Trump doet niet mee voor niks. Als er een reddingsoperatie komt, dan is een passende erkenning voor zijn rol als redder. Zijn naam op de gevel.
3: Liggen de letters nog ergens of niet?
1: Natuurlijk zijn die er nog.
3: Okay.
1: Ja hoor, die liggen nog lekker, denk ik, ergens in de opslag. De Amerikaanse rechter die eerder dus in mei oordeelde dat het congres niet hernoemd mag worden en beval dat Trumps naam van de gevel werd verwijderd, die overweegt nu nieuwe juridische stappen. We zijn dus nog niet klaar met het Kennedy Center, wat vanaf morgen toch waarschijnlijk eerst dicht gaat. Het is bizar.
3: Wat is dat?
1: Nou, dat was het voor vandaag. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van Prinsjesdag, maar dan over de 5 grootste plannen over de komende 30 jaar. Zeven Hemel spreekt zo met Diana Matroos, hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. En die pleit voor een radicale aanpak, namelijk verplaatsing van Schiphol naar Flevoland.
3: En jij hebt weekend, begreep ik?
1: Ik ben klaar. Het is weer weekend voor mij. Dit was mijn vrijdag, die eigenlijk donderdag is.
3: Jij bent er volgende week maandag weer.
1: Ik ben een paar dagen lekker weg. Oh. En ik ben er maandag weer.
3: Ja, oké.
1: Tot volgende week.
3: Ja, tot morgen dan maar.
1: Ja.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
15: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Ben, blijf daar toch vanaf.
18: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
17: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
18: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
19: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
20: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
21: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
20: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
22: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas.
0: een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
4: Nu in de BNR-app.
3: Online bank Revolut deelde ook gegevens van Nederlandse klanten met cybercriminelen. Vakbonden komen met hoge looneisen, maar overvragen zal de concurrentiepositie van bedrijven schaden. En olieprijzen schieten omhoog nu Saoedi-Arabië een belangrijke pijpleiding stillegt. Deze en ook andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En Tim Schaap van de ABB weet hoe het erbij staat. Nou, zeg het maar, hoe staat het ervoor?
5: Op de meeste plekken gelukkig een stuk beter dan eerst. Maar er zijn nog een paar files overgebleven na de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Verder de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Moordrecht 20 minuten. De weg is daar dus weer vrij na dat ongeluk. En in Brabant nog file op de A58 naar Breda vanuit Tilburg. Voor de Reeshof een kwartier extra. Er is één rijstrook afgesloten. Verder meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister, onder andere de A9 Amstelveen-Diemen bij 7,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. Ze worden steeds populairder, maar in de Chinese hoofdstad Beijing worden ze verboden. Drones. Volgens de autoriteiten kan het luchtruim er onveilig door worden. Er zijn wel uitzonderingen. Als er drones nodig zijn om terroristen op te sporen of bij rampen, dan mogen ze wel. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Verplaats Schiphol naar Flevoland en los daarmee allerlei problemen op, zoals het woontekort. Het is het radicale plan van mijn gast vandaag in de Big Five van 5 grootste plannen voor Nederland.
24: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
25: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
24: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
27: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
2: Dialyse is voor veel patiënten met nierfalen de enige manier om in leven te blijven. Maar nu begint een Nederlands consortium met onderzoek naar een implanteerbare kunstnier. Hoe hoopvol de toekomst is voor nierpatiënten hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of luister hem als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
8: Dat kan
7: in de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
23: In de week van Prinsjesdag kijkt Politiek Den Haag natuurlijk een jaartje vooruit. En wij dachten, laten wij deze week gewoon lekker 30 jaar verder kijken. En dat doen we met 5 visionaire denkers. Ze hebben alle een gedurfd lange termijn plan voor Nederland die tot echt grote doorbraken kan leiden. Vandaag Sef Hemel, welkom.
10: Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Als planoloog en hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam heb je niet alleen een langetermijnplan voor Nederland dat tot een grote doorbraak kan leiden, namelijk Schiphol naar Flevoland verplaatsen, maar je bent ook al heel erg lang voor dit plan aan het pleiten.
10: Nou, heel lang. 10 jaar.
23: Ja, is dat niet lang?
10: Wat? Ja. In ruimtelijke termen is het nooit lang. Wij denken echt lange termijn.
23: En geloof je daar dan nog in na al die jaren?
10: Ja, alleen maar meer. Ja, als we 10 jaar geleden waren begonnen, in 2017 heb ik
23: het
10: gezegd.
23: Ja, toen zag ik het eerste artikel inderdaad voorbij
10: komen. Dat was kort na de financiële crisis, toen we daar uitkrabbelden. En als we toen waren begonnen, dan waren we nu een heel eind op streek geweest.
23: En dan hadden we heel veel minder problemen gehad.
10: Heel veel minder problemen.
23: Oké, we gaan straks dan helemaal dat plan tot in detail uitleggen voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen, waarom je dat vindt, de argumenten voor en tegen. Maar eerst even het probleem daaronder. Hè? Want je zegt, veel problemen in ons land, woningnood, energiecrisis, zorgcrisis, asielcrisis, hele lange lijst, is uiteindelijk terug te voeren op 1 onderliggend probleem. En wat is dat onderliggende probleem?
10: Dat wij decennia hebben nagelaten om een toekomstplan voor Nederland te hebben. Een richting waarin we met z'n allen moeten koersen. Heel kort gezegd, de gemeenten moesten het maar doen. En die zaten allemaal in hun eigen gemeenteraadjes dingen te verzinnen.
23: Provincies ook, hè, volgens mij.
10: Nou, provincie is middenbestuur, ja. Moet een beetje coördineren dat die gemeenten netjes met elkaar omgaan.
23: Ja.
10: Maar van de kant van de regering verwacht je een soort van langetermijnvisie welke kant het Koninkrijk op moet. En de laatste keer dat gebeurde was Wim Kok. Dus dat is 25 jaar geleden.
23: Ja.
10: Dat was paars.
23: Ja.
10: Toen een constellatie van PvdA, VVD en D66. Kok die maakte echt een toekomstvisie voor Nederland. En daarna is het niet meer gebeurd. Sterker, de VVD houdt niet van.
23: Want ik zat eigenlijk een beetje te wachten wanneer gaat die komen. Eigenlijk is het de schuld van de VVD.
10: Nou, we moeten wel in die richting zoeken. Mm-hmm. Ja, de VVD houdt niet van plannen en al helemaal niet van ruimtelijke ordening. Dat is de hele geschiedenis van de VVD zo geweest. Dus de VVD was liever van die hele santenkraam af. En die vond het wel best dat die gemeenten dat deden.
23: Ja.
10: En ik moet ook het CDA noemen. Het CDA houdt van de gemeente, houdt van de regio's. Het CDA.
23: Decentralisatie.
10: Dus CDA en VVD vonden elkaar na paars, waar het CDA niet in zat, van stop er maar mee, jongens.
23: Ja.
10: Schaf het af. Ze hebben zelfs in 2010 het hele ministerie van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting afgeschaft. Mind you.
23: Ja, dat hoorde er allemaal bij. Uiteindelijk is het weer terug op de agenda. Vanaf 2022 hebben we een ministerie van Vrom weer gekregen. Nou. En nu valt ruimtelijke ordening natuurlijk ook weer onder een minister.
10: Ja, het is weer teruggeschoven in Binnenlandse Zaken. Er wordt een beetje mee gerommeld. En dat geeft nou precies aan dat er geen.
23: Zit er bij volkshuisvesting nu, ruimtelijke ordening?
10: Die samen, maar die zitten weer in Binnenlandse Zaken.
23: Ja,
10: die waren
23: dus eventjes. Het is een beetje weggestopt.
10: Dus allemaal. Alleen daar al kan je zien wat er in Den Haag gebeurt. Ze houden er niet van. En als ze het doen, dan laten ze het over aan het CDA. Ja. Hugo de Jonge. En dan kregen we weer het oude CDA. Ja, maar die scherpte van Wim Kok, die mis ik zo verschrikkelijk. Ja. Niet dat ik het met Kok eens was destijds.
11: Nee.
10: Maar hij had tenminste...
11: Je bent ook niet van de PvdA begrepen.
10: Nee. Dus nee. Ik vond zelfs... Maar Kok was ook een man, een vakbondsman. Dus die hield erg van infrastructuur. Van staal, beton, asfalt. En we hebben veel te veel asfalt gemaakt. En veel te veel beton en veel te veel staal. In en na Paars 2.
11: Ja, dus je zegt eigenlijk is er niemand meer geweest... In al die jaren die gewoon over alles heen heeft gekeken.
10: Een premier. Ruimtelijke ordening is chefzagge. Mm-hmm. Het gaat over de toekomst van Nederland.
11: Ja.
10: En daar moet je een lange termijn verhaal op premierniveau hebben.
11: Ja. Maar er zijn zoveel andere grote problemen. Hè. We zijn bezig met een naderende oorlog op ons continent. We hebben misschien wel grotere problemen dan ruimtelijke ordening.
10: Nee, het is geen probleem. Maar het wordt niet eens zichtbaar. Je ziet het niet in de stukken voor Prinsjesdag. He, voor zover ze zijn uitgelekt. Het is gewoon onzichtbaar. Dus ruimtelijke ordening is in staat om al die dossiers op rijksniveau van de premier bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En defensie is op dit moment een van de belangrijkste dossiers in het kabinet.
11: Yeah.
10: En die doet enorme ruimteclaims. Die is enorm bazig bezig. Dus alleen daarom al moet je nu weer heel goed naar de ruimtelijke ordening gaan kijken.
11: Ja, dus je zegt het is echt vechten om de ruimte. En dat gaat dan over de asielcrisis, dat gaat over de wooncrisis, maar dus ook over defensie.
10: De energiecrisis, laten we die niet vergeten. De watercrisis.
11: Ja.
10: De zeespiegelrijzing, de klimaatcrisis. Alles komt samen in het toekomstverhaal van Nederland. En dat is altijd een ruimtelijk verhaal.
11: Ja, en waarom hebben we het dan toch zo verloren? Want je kan de VVD en het CDA de schuld geven, maar uiteindelijk zijn we met z'n allen bij.
10: Ja. Maar
11: en we hebben nu een D66-premier.
10: Ja. Ik had iets meer verwacht van D66. Zeker omdat ze de verkiezingen ingingen met 10 nieuwe steden.
11: Ja.
10: Dan, wat ik overigens niet helemaal begreep. Maar daar zat iets in van...
11: Een visionair plan.
10: Ja. Maar nu blijkt het gewoon een marketingtruc te zijn geweest. En die is onmiddellijk weer onder de mat geschoven.
11: Ja.
10: Er is niets meer van te zien, maar dan ook helemaal niets meer.
11: Ja. En dus heb je niet veel hoop dat dit gaat veranderen?
10: Ik ben nu weer heel somber. Terwijl ik even opveerde bij dit kabinet. Van, ja.
11: Misschien een nieuw elan.
10: Ook een minderheidskabinet. En ik had in Jette echt mijn hoop gesteld.
11: Ja, en dus kabbelt het dan waarschijnlijk een beetje zo voort. En moeten de provincies en de gemeenten het allemaal maar een beetje oplossen?
10: Kabbelen is vriendelijk gezegd. Ja, de gemeenten moeten het doen.
11: Ja, en dan heb je van die RES'en, regionale, hoe heet het ook weer?
10: Ja, dat is een energiestrategie. Ja. Ja, dat is allemaal gezelschapsspel.
11: Ja.
10: Om die gemeenten tot iets te bewegen.
11: Ja.
10: Je moet allemaal leveren, net als de spreidingswet. Je moet allemaal leveren. Het geeft allemaal aan dat die gemeenten... het wordt allemaal geloosd bij de gemeente. Die moeten het allemaal maar oplossen.
11: En die kunnen dat niet?
10: Natuurlijk niet.
11: Nee.
10: Nee.
11: Wat zie je daar nu gebeuren?
10: De problemen zijn veel te groot.
11: Ja, wat zie je daar dan nu gebeuren bij die gemeenten en provincies?
10: Nou, echt paniek. Ik vind de bestuurlijke chaos op gemeentelijk niveau. Er is geen vaste koers. Er is verwarring. Gemeenten hebben het heel erg moeilijk. En dan worden ze ook nog eens een keer financieel gekort.
11: Ja,
10: volgend jaar.
11: Ja, dus het wordt nog meer paniekvoetbal dan?
10: Of wel erger. Ja. Als je kijkt naar de discussies in de gemeenteraden, dan word je niet vrolijk.
11: Nee.
10: En daar zit geen vaste koers meer in.
11: Omdat landelijk het laat afweten.
10: De ene dag willen ze wel bouwen, de andere dag willen ze niet bouwen. Want er is weer een wisseling geweest, er is een nieuwe wethouder.
11: Ja.
10: Maar dat komt omdat er op rijksniveau door de premier geen lange termijn visie wordt aangeboden. Waarna ze zich kunnen richten, die hun houvast geeft.
11: Ja. Wat is nou het gevolg daarvan? Want je ziet het nog steeds niet. Je had even de hoop, maar die is alweer vervlogen. Wat is hier nou uiteindelijk de consequentie van als je 5 jaar verder kijkt?
10: Dramatisch erger. Ja,
23: maar wat is dramatisch erger? Nou, wat moet ik me concreet daarbij voorstellen?
10: Nou, de urgentie van alleen al op het terrein van energie is zo groot.
23: Ja.
10: Die netcongestie.
23: Ja.
10: Het zijn allemaal details, maar die zijn allemaal gekoppeld. Dat staat niet op zichzelf. Die energie is voor economie, voor wonen, voor alles is die nodig. Als je daar niet scherp in bent en dat met een lange termijn strategie benadert, dan wordt het alleen maar erger. Dan moet die gemeente rommelen met Tenet.
23: Oké, erger.
13: De Big Five. Diana Matroos.
23: Je gaat helemaal met je hoofdje zo op je vuistje hangen. Van nou, dus niet echt positief nieuws allemaal. Ik probeer me toch concreet voor te stellen, wat betekent dan erger? In de praktijk. Hoe gaat de gewone burger dit in het dagelijks leven merken?
10: Ja. Goed.
23: Is dat een moeilijke vraag?
10: Nee, sorry. Maar dan krijg je op een gegeven moment geen water meer uit de kraan. En je krijgt geen energie meer.
23: Ja. En helemaal geen woning. Die gaat er ook niet komen. We hebben de woningopgave.
10: Die woningen komen niet, maar die woningen worden ook niet meer aangesloten. En omdat ze niet worden aangesloten, komen die woningen er niet meer.
23: Ja, het is best wel een zwart scenario. Ja. En jij zegt ook, al die dossiers die vastlopen in ons land zijn dus varianten van datzelfde probleem. Ja. Hè? Geen ruimtelijke ordening. Het is een beetje terug op de agenda, maar ja, het is een beetje weggestopt. Dus dit helpt eigenlijk niet. Ja. En je zegt, je moet uiteindelijk als eerste die woningmarkt er echt uitpakken. Waarom ligt jouw focus op die woningmarkt? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
10: Ja.
23: We zijn nog in de uitzending.
10: Ja, maar af en toe moet er denkwerk worden verricht.
23: Ja, snap ik.
10: Nou, het bijzondere is, in die woningen komt alles samen. Een woning moet van water worden voorzien, van elektriciteit. Die moet op een bepaalde locatie, die moet ontsloten worden met infrastructuur. Daar hoort eigenlijk alles omheen.
23: Ja.
10: Dus woningmarkt is veel meer dan alleen maar volkshuisvesting. Als ik als planoloog naar kijk. Ja. Dus als je woning niet meer wordt aangesloten op elektriciteitsnet.
23: Ja.
10: Dan hebben we een heel groot probleem. Een gigantisch probleem hebben we dan.
23: Maar dat probleem ook met de woningtekorten hebben we natuurlijk al heel lang geleden veroorzaakt. En we hadden net voor de uitzending ook een mooi gesprek over de financiële crisis.
10: Dat is ons overkomen. Dat is de financiële crisis.
23: Ja.
10: Ja, dat hebben we niet goed opgelost. Dus,
23: leg uit.
10: Wat? Nou, we hebben toen de financiële crisis begon, 2008, hebben we gewoon 8-9 jaar niet meer gebouwd.
23: Ja.
10: Geen woningen meer gebouwd. De rente was historisch laag. Die dook naar beneden, die ging zelfs naar nul.
23: Ja.
10: Dus iedereen wou kopen. Ja. Wou woningen kopen, maar dat kon niet meer.
23: Nee.
10: Dat is heel gek. Maar het erge was, er werden ook geen plannen meer gemaakt.
23: Want daar ligt het dan uiteindelijk aan, toch? Dat we het plan niet hadden om woningen te bouwen.
10: Nee, precies. Dus er was een enorme achterstand. Die konden we gewoon niet meer inlopen.
23: Ja.
10: Dus er was een enorme honger.
23: Maar waarom is dat dan niet gedaan? Hè? Want we hadden dan, je hebt uitgelegd, we dachten niet meer in ruimtelijke ordening, maar dat we niet meer over woningen wilden nadenken.
10: Maar die gemeenten hadden geen geld meer. Dus de wethouder zei, ik heb geen geld meer voor plannen. Ik ga geen stedenbouwkundig bureau meer inhuren. Ik bouw toch voorlopig niet meer. De komende 4 jaar niet. Dus er werden geen plannen meer gemaakt. Zelfs in Amsterdam werden geen plannen meer gemaakt.
23: En jij bent natuurlijk belangrijk geweest bij de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Dus je hebt dat met leden ogen aangezien.
10: Ik heb het echt zien gebeuren. Dat de plannen niet meer werden gemaakt.
23: Ja.
10: En toen wist ik al, dit gaat een heel groot probleem worden in de toekomst.
23: Ja, en dat heb je neem ik aan kenbaar gemaakt.
10: Nou, dat zeg je tegen je wethouder. Maar dat, ik ben op een gegeven moment ook vertrokken.
23: Ja.
10: Ja, maar
23: het had geen zin.
10: Wat? Nou, maar kijk, de gemeenten werken allemaal via begrotingen. Het geld is dominant. Als er geen geld is, dan stopt het.
23: Ja.
10: Ja, dan houdt het. En in die tijd was Asscher was wethouder financiën. En die zei, er is gewoon geen geld.
23: Ja.
10: Dus
23: dan zei jij, er komt een gigaprobleem op ons af.
10: Ja, nee.
23: Ja, dat had je toch toen al gezien? Of
10: ja, nee, maar mensen zien dat niet. Nee, dat is
23: maar je durfde je wel uit te spreken dan?
10: Maar dat is precies de reden 2014 vertrokken.
23: Ja.
10: Ja,
23: omdat je werd niet gehoord.
10: Niet gehoord.
23: Nee, want dan werd er gewoon gezegd, ja, oké, er komt een gigantisch probleem op ons af, maar er is geen geldpunt, basta.
10: Ja. Ja, nou, dat is het drama van mijn vak.
23: Ja. Ja. Dat geloof ik.
10: Nee, maar er zijn niet zoveel mensen die echt lange termijn denken. Dat is heel gek. En planologen moeten dat doen. Anders zitten ze alleen maar in de regelgeving. En daar hou ik helemaal niet van.
23: Nee, want dat is eigenlijk wat je schetst. Iedereen bleef in de regelgeving hangen, in de financiële beperkingen, maar niet het probleem onder ogen willen komen.
10: Nee, niet meer strategisch. Strategisch denken is een lange termijn denken. Echt, welke stappen moeten we over 10 jaar, over 15 jaar, over 20 jaar zetten. Waar gaat deze wereld heen? We werken dan met scenario's en we doen stappen vooruit. Maar als op gemeenteniveau, nogmaals, daar gebeurt dat niet.
23: Nee, dus dan kom je toch weer bij politiek Den Haag terecht. Overigens zeg je wel, als je regionaal kijkt, dan ligt de echte bottleneck volgens jou in het economisch kerngebied Amsterdam-Utrecht.
10: Dat is al heel lang zo.
23: Ja.
10: Het economische kerngebied van Nederland, het economische hart, is de noordvleugel van de Randstad. Mm-hmm. Plus Eindhoven door ASML. Ja.
23: Ja.
10: Dus dat is de.
23: Want wat gebeurt er? Waar loopt het vast in deze kerngebieden?
10: Oh, nou, daar gaan we weer. Woningbouw.
23: Ja.
10: Ja, absoluut. Dus te weinig mensen. Te weinig dynamiek. En je ziet het vastlopen. Je ziet Amsterdam nu afzakken.
23: Ja.
10: Dat gaat.
23: Maar waarom? Hoe leg uit, concreet? Huh? Wat zakt er af? Want ik fiets of ik ga met welk vervoer ook naar Amsterdam. En dan denk ik, nou, het gaat hier hartstikke goed hier.
10: Nee. Maar mensen komen de stad niet meer in. Je moet iedere keer nieuwe mensen hebben. Jong talent. Je moet jonge mensen, starters heb je nodig. In zo'n dynamisch gebied.
23: Ja.
10: En Utrecht ging het een tijd lang goed dankzij Leidse Rijn.
23: Ja.
10: Een hele grote locatie aan de westkant van Utrecht. Zelfs Amsterdammers trokken daar naartoe. Omdat Amsterdam gewoon consequent al decennia te weinig bouwt.
23: Ja, dus je zegt vanwege gewoon het probleem qua woningen gaan de prijzen omhoog. De woningen die er zijn, is alleen
10: weg,
23: maar voor de rich and famous.
10: Komen er geen bedrijven meer. Het is heel grappig, die bedrijven denken dat het gaat over bedrijventerreinen. Nee, het gaat over mensen.
23: Ja.
10: Dit is een kenniseconomie. Dit is een post-industriële economie.
23: Ja.
10: Die drijft op brains, op talent. En iedere keer weer nieuwe mensen, op creativiteit. Daar gaat het om.
23: Ja.
10: Als die mensen er niet meer inkomen, dan stopt het. Dan zak je weg.
23: Ja, dus de mensen gaan dan elders wonen, verder weg in.
10: Ja, dat zag je de afgelopen, sinds de financiële crisis zag je dat gebeuren. Dat de mensen steeds verder wegtrokken tot achter Amersfoort. Nu werken ze allemaal op afstand. Gaan ze alleen dinsdag en donderdag nog even naar het werk.
23: Nou, dat lijkt me goed voor de files, toch?
10: Ja, maar zo bouw je geen economisch kerngebied. Nee, dit is puur armoede.
23: Ja, is dat zo? Want ik kijk even, ik bedoel, wij leven in Nederland en niet in Amerika, maar daar reizen mensen elke dag 2 uur om naar hun werk te komen. Dus ik bedoel, dan moet je bijna Maastricht wonen hier om dat voor elkaar te krijgen. Is het echt zo erg dat mensen wat verder weg wonen van hun werk?
10: Ja, heel erg. Ja. En onze steden zijn ook veel te klein. Dus Amsterdam en zeker Utrecht is gewoon veel te klein. De economen noemen dat agglomeratievoordelen. Die moet je bouwen. Je moet agglomeraties bouwen.
23: Ja.
10: De dingen moeten dicht op elkaar. Mensen, je hebt een 24-uurseconomie nodig. Het moet krioelen. En jonge mensen moeten oude mensen overal tegenkomen. Er moet een enorme hectiek zijn. Amsterdam bouwt dat dankzij die Gouden Eeuw.
23: Ja.
10: Utrecht probeert het nu. En profiteert natuurlijk enorm van Amsterdam. Maar dat is gewoon te weinig. Je moet
23: dichter bij elkaar brengen. En eigenlijk zeg je, we verplaatsen ook het probleem, doordat die mensen wat verder weg gaan wonen, worden daar de prijzen ook weer opgedreven.
10: En je krijgt enorme files. Weer.
23: Terwijl maar je hebt net gezegd dat mensen maar 2 dagen naar hun werk gaan. Dat valt toch wel mee dan? Want ze werken de rest van de week thuis.
10: Daardoor valt het nu mee. Ja.
23: Dus het is eigenlijk geen probleem.
10: Wel, het is wel een probleem.
23: Ja, wel een probleem.
10: Juist, absoluut. Ja. Dinsdag en donderdag.
23: Dinsdag en die donderdag.
10: En het grappige is, de zondag is ook een probleem. Nee, maar iedereen moet nu in de auto stappen in Nederland om iets te kunnen doen. En je ziet de woon-werkafstanden maar toenemen.
23: Ja. En dus zeg jij, om dit allemaal op te lossen, de ruimtelijke ordening moet meer terug.
10: Ja.
23: Maar zeg je ook, verplaats Schiphol nou naar Flevoland.
10: Ja.
23: Dat is het gouden ei.
10: Het is te simpel. Maar het is Kijk, Amsterdam wil... We hebben het over een van de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland. Wil de zeehaven in met woningbouw. Nou, een zeehaven kan je niet verplaatsen. Echt niet. Toen dacht ik, maar Schiphol kan je wel optillen en ergens anders neerleggen.
23: Oké.
10: Okay. Ja? Ja. Heel simpel. En dan ineens heb je een heel groot gebied ten zuiden van Amsterdam.
23: Ja.
10: Tussen Amsterdam en Utrecht en Leiden in.
23: Ja.
10: Waar je een grote stad kan bouwen.
23: En ik voel je helemaal blij worden. Ja. Hou dit punt. En ik ben best wel kritisch over je plan. En heel veel ook. Maar dat, ik laat me graag ook overtuigen. Goed. Weet je? Dus laten we dat bespreken in het tweede half uur.
10: Goed.
23: Blijf dus zeker luisteren naar planoloog Zef Hemel. Verplaats Schiphol naar Flevoland.
14: Spijt. We hebben er allemaal wel een paar op de plank liggen. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
15: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
16: Hemingway Board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
17: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
18: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
17: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
19: Politiek.
21: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
19: En ik ben er ook.
20: Dat is toch heerlijk.
19: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy. Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis, voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
29: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
28: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
30: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
32: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
33: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
34: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
35: of over de grootste beursgang aller tijden.
34: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
35: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
34: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Onder andere op de A12 nu file voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en een kwartiertje extra. En de A58 Tilburg-Breda valt nog op. Vanaf Tilburg Centrum Oost 20 minuten extra. Door het ongeluk is 1 rijstrook dicht daar. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A2 naar Eindhoven bij 137,5. En ook de A7 Heerenveen-Groningen bij 168,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. Ze worden steeds populairder, maar in de Chinese hoofdstad Beijing worden ze verboden. Drones. Volgens de autoriteiten kan het luchtruim er onveilig door worden. Er zijn wel uitzonderingen. Als er drones nodig zijn om terroristen op te sporen of bij rampen, dan mogen ze wel. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: De woningcrisis los je echt niet op door klein te blijven denken. Onze leiders moeten grote stappen durven zetten over het eigen graf regeren. Hoe Schiphol voor doorbraken kan zorgen, hoor je zo in het tweede deel van de Big Five.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
6: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
23: Welkom bij het tweede half uur. Deze week kijken we naar 5 grote plannen voor een mooie toekomst van Nederland. En vandaag wel een heel radicaal plan om iets te doen aan een van onze grootste hoofdpijndossiers, namelijk de woningcrisis. En dat is verplaats Schiphol nou gewoon naar Flevoland. Het klinkt zo simpel. Planoloog Sef Hemel gelooft er nog altijd in, na 10 jaar strijden voor dit plan. Waarom zie je dit nou als oplossing?
10: Omdat het zo simpel is en zo effectief.
23: Dat simpel ga ik nog wel bestrijden, hoor.
10: Oh, nee, nee. Nee, niets in het leven is simpel. Ja. Maar een luchthaven kan je verplaatsen. Dat gebeurt over de hele wereld. Berlijn heeft het nog gedaan. Niet dat het zo makkelijk daar ging. Maar zo af en toe kan je een luchthaven verplaatsen. Schiphol is een hoofdpijndossier. Al heel erg lang. Ja? En dat gaat maar door. Waarom? Omdat die luchthaven veel te dicht op Amsterdam ligt. Eigenlijk is hij gewoon in Amsterdam geschoven. En hij is de afgelopen decennia gigantisch groot geworden. Het is een van de grootste luchthavens ter wereld.
23: 5 banen of zo, hè, geloof ik.
10: En hij heeft 5 banen. Dat heb je me niet nodig.
23: Waarom niet?
10: Heathrow, een luchthaven tegenwoordig heeft 2 banen. Hooguit 3. Frankfurt 2 gaat naar 3. Heathrow 2 gaat naar 3.
23: Waarom kunnen we terug in die banen?
10: Nou, omdat die 5 banen, dat is allemaal nog voor propellervliegtuigen. Dit is een ontwerp uit de jaren 60. Eigenlijk jaren 50. En toen waren we nog met propellervliegtuigen. En nou had je last van de wind. Dus je moest die molenwieken maken. Dat was destijds ongelooflijk slim van de luchthavenontwerpers van Schiphol.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En ze hebben ook, het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook een berekening gemaakt wat Lelystad alleen al voor meer problemen zou zorgen. En dat gaat echt om duizenden mensen, woningen die daar last van hebben.
2: Hoezo Lelystad problemen zorgen?
1: Nou, vanwege de geluidsoverlast en de milieuoverlast. Dat hebben zij toen destijds berekend. Dus als je er nog even heel Schiphol heen gaat verplaatsen.
2: Ze gaan er nu F-35's naartoe verplaatsen. Straaljagers van de ergste soort. Ga maar eens luisteren bij Leeuwarden. Hoeveel lawaai er maakt.
1: Ja.
2: Nee.
1: Maar je vindt dat geen probleem dat je dan eigenlijk het probleem verplaatst naar een ander stuk van het land?
2: Nee, je bouwt een toekomstbestendige luchthaven opnieuw. Een moderne luchthaven opnieuw. Buiten de Randstad.
1: Mm-hmm.
2: Dat lijkt mij heel erg verstandig. Dat elke grote stad in de wereld zou dat doen.
1: Ja. Je hebt er twee genoemd. Hè? Het is in Berlijn gebeurd.
2: Oh nee,
1: verplaatst. Nee, nog zoveel.
2: Hongkong, alle Chinese steden doen het. Je bouwt zo'n grote Istanbul. Je bouwt hem buiten de metropool.
1: Ja.
2: En niet in de metropool. Hij zit gewoon midden in de Randstad gemonteerd. Nog binnen de stelling van Amsterdam. Dit is 1914 dat het bedacht werd. Dus.
1: Ja, en om even nog jouw plan af te maken. Je zegt niet alleen verplaats het gewoon naar Flevoland. Maar je zegt ook, dan kunnen we ook een ander probleem oplossen op Schiphol. Namelijk woningen bouwen.
2: Ja, absoluut. Daar kan je een hele grote stad bouwen. Als D66 10 nieuwe steden wil bouwen. Hier bouw je één grote stad.
1: Mm-hmm.
2: Precies op de plek waar het nodig is. Waar het economische kerngebied is. Mm-hmm. Tussen Amsterdam en Utrecht.
1: Hoeveel woningen zou je daar kunnen bouwen dan?
2: Twee keer Leiden. Echt gigantisch.
1: Ja.
2: Ja, nee, echt. Je lost alle problemen op. De infrastructuur is er al. Je hebt al een groot winkelcentrum in die stad. Je hebt al hotels, kantoren, alles heb je al in die stad.
1: Ja. Alleen je moet wel gigantische infrastructuur gaan bouwen in Flevoland.
2: Om
1: zoiets als Schiphol te kunnen draaien.
2: Nee,
1: het is een van onze belangrijkste luchthavens in de wereld.
2: Ik herinner me een minister nog niet zo lang geleden die een hyperloop tussen Schiphol en Amsterdam wilde bouwen.
1: Mm.
2: Je moet een lijntje naar de Randstad leggen. Maar we hebben de Hanselijn gemaakt.
1: Ja.
2: Dus er zit al enorme capaciteit daar op het net. En er zitten hele moderne snelwegen. Het is het modernste land, de modernste provincie in Nederland die we hebben. Dus dat is toekomstbestendig. Voor mij is de basis, die nieuwe stad die je gaat bouwen op het Schipholterrein, die heeft al die infrastructuur al. Die is super centraal.
1: Ja. Maar ik zie dan bodemsaneringen moeten we gaan doen.
2: Helemaal geen bodemsanering.
1: Nee?
2: De luchthavens valt er reuze mee.
1: Ja.
2: Nee, zo'n zeehaven of Tata Steel.
1: Idee, hè?
2: Dat is een heel slecht idee. Ja, dat is een gigantische bodemsanering. En dan zijn we gewoon 20, 30 jaar verder. En vele honderden miljoenen.
1: Ja.
2: Nee, en Schiphol, de grond is van de staat. Het is rijksgrond.
1: Ja, dus het zou gewoon kunnen. Heel makkelijk.
2: Nou,
1: in dat
2: alle revenue, want als je daar een stad op gaat bouwen, verdien je heel veel geld. Ja. Dus dat geld vloeit.
1: Maar in alle eerlijkheid, we gaan hier toch heel veel geld voor moeten. Want je zegt het is een simpel plan, maar je geeft ook toe, het is ook complex, toch? Dat zei je net zelf ook. Niet dat het in Berlijn allemaal zo makkelijk ging. Hoeveel gaat het nou kosten om zo'n heel Schiphol te verplaatsen?
2: Je gaat ermee verdienen. Want ook,
1: maar eerst, hoeveel gaat het kosten?
2: Nou,
1: miljarden, toch?
2: Je gaat uitrekenen, je maakt een grondexploitatie en die open je.
1: Ja.
2: En die twee in Flevoland en van Amsterdam, die moeten gekoppeld zijn. Nou, de grond in Flevoland is ook rijksgrond. Dus, en er is een rijksvastgoedbedrijf dat daarover gaat. Dus die opent geks.
1: Ja.
2: En die gaat gewoon op termijn. Oké, we investeren nu. Dit kost heel veel. Maar we gaan heel veel verdienen naar zoveel.
1: Ja, dat is allemaal lange termijn. Maar in eerste instantie gaat het miljarden kosten, toch? Probeer daar eens een antwoord op te geven.
2: Het gaat sowieso miljarden kosten.
1: Ja.
2: Alles gaat miljarden kosten. Ja. Ja? Maar het ministerie van Infrastructuur heeft geen geld meer voor nieuwe infrastructuur. Dus

0: moet je niet meer doen. Ja. Dit is acupunctuur. 1 luchthaven op precies de goede plek. Ja. Gekoppeld aan de netwerken die je al hebt. Ja. Net buiten de Randstad.
1: En ik voel het geloof ook bij jou. Maar kijk, wat toch een beetje bij mij blijft hangen. Uiteindelijk, we zijn ook met een duurzaamheidsopgave. We moeten aan allerlei regels gaan voldoen. Dat vliegverkeer gaat uiteindelijk steeds meer naar elektrisch. Dan hebben we geluidsoverlast al voor een groot deel opgelost. Hè? Want jij zegt, verplaats het nou naar Flevoland. Dan hebben in ieder geval minder mensen er last van. Dat vind ik eigenlijk toch ook erg. Want er zijn wel mensen die daar last van hebben. Die hebben er niet voor gekozen om in zo'n gebied te wonen. Terwijl je kan zeggen, dat geluidsoverlastprobleem, dat gaat echt wel opgelost worden. Want die vliegtuigen gaan steeds meer naar elektrisch. Dus kan je nou niet beter gewoon zeggen, hou de dingen op zijn plek. En dat probleem op Schiphol, dat ga je oplossen om daar de geluids- en milieuproblemen op te lossen. Dat gaat echt wel gebeuren uiteindelijk. En ga nou gewoon, wat heel veel planologen ook zeggen, ga gewoon straten bijbouwen. Ga optoppen met woningen. Ga de leegstaande bedrijven gewoon gebruiken om daar woningen in te maken. Daar zit nog zoveel kans. Dat is toch veel simpeler?
0: Nou, ik hou van dromen. Dat doe ik bijna dagelijks. Maar
1: de meeste dromen zijn bedrogen.
0: Maar dat elektrisch vliegen, dat is echt dromen. En ik zou als premier dat niet tegen de omwonenden van Schiphol durven zeggen. No way. Dit wordt het niet.
1: Waarom weet jij dat het niet wordt? Want ik bedoel, we worden gewoon afgerekend op milieuproblematiek en uitstoot.
0: We zijn al veel te ver heen. Nee,
1: maar hier kan je ook gewoon een groots plan opzetten. Net zo goed als met dat Schiphol.
0: Hiermee los je dat hoofdpijndossier Schiphol echt niet op. Nee, dat vind ik niet geloofwaardig.
1: Oké.
0: Het probleem van de woningbouw moet je in het economisch kerngebied oplossen.
1: Ja, dus ik zeg straten bijbouwen, optoppen, leegstaande kantoorpanden gebruiken om daar woningen van te
0: maken. De huidige minister wil die straten bij gaan bouwen in Deventer en in Leeuwarden en in Maastricht. Maar daar help je het kerngebied Amsterdam-Utrecht.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar dat zouden we hier ook kunnen doen. We kunnen hier toch wel optoppen. We kunnen toch de leegstaande kantoorpanden gebruiken.
0: Nee. Echt waar. Het is echt werkelijk een illusie. Als er één gebied is waar je echt woningen moet bouwen, dan is dat hier. In de rest van Nederland echt niet zoveel. Echt niet.
1: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ja. Maar we kunnen toch hier ook optoppen en die kantoorpanden gebruiken. Dus bouw je gewoon hier. En dan ga je slimmer, hè, dat is eigenlijk mijn credo. Denk nou eens slimmer na over hoe je het Schipholprobleem kunt oplossen en hoe je het woonprobleem kunt oplossen. En waarom ga je dan zo'n giga-operatie en eigenlijk het probleem verplaatsen naar een ander gebied? Je moet ook natuurgebieden gaan opkopen om daar banen te gaan plaatsen in Flevoland. Je moet boeren uit gaan kopen.
0: Nee, de boeren zijn pachters daar. Ja. En er ligt al een baan. Er hoeft nog maar 1 baan bij. Gewoon veel simpeler. Men bereidt zich daar al voor op een luchthaven. Ook dat dossier is nog steeds niet opgelost, is gesloten. Ja. Daar komen nu straaljagers van Defensie. Dat is helemaal niet wat je moet willen in Flevoland. Zo moet je geen ruimtelijke ordening in Nederland bedrijven. Nee. Dat is gewoon, ik heb hier een hoofdpijndossier. Laten we even dat zetten.
1: Ja.
0: Ik probeer dat in een groot
1: Maar moet je niet verband. Ook, want misschien is het wel een ik ben geen planoloog, hè, laten we wel wezen. Misschien is het wel een goed plan. Maar moet je het niet veel meer doorrekenen om meer bewijs te hebben? Want de meeste mensen die dit horen, die zeggen, ja, dat gaat nooit gebeuren natuurlijk.
0: Maar dat begrijp ik niet. Dat is een Nederlands probleem dan. Dat je niet begrijpt dat die luchthaven Schiphol veel te dicht bij Amsterdam ligt en veel te groot is voor zo'n ligging.
1: Mm-hmm. Maar jij voert een aantal stellingen op waarvan ik denk, heb je daar dan ook bewijs voor? Moet je niet eerst het bewijs verzamelen en echt een uitgewerkt plan indienen? Want heb je veel reacties gehad op dit plan? Want je hebt het vaker geroepen. Wat zeggen ze dan tegen je?
0: Kijk, Schiphol moddert voort. Was, toen ik het zei, was nog bezig met die nieuwe vertrekhal.
1: Ja.
0: Waar ze maar niet uitkwamen.
1: Ja. Ja,
0: die waren met de enorme verbouwingen bezig. Die zal nooit met het voorstel komen.
1: Nee, maar misschien politici
0: Amsterdam
1: wel. Heb je er met D66 over gesproken?
0: Nee. Ik ben dus niet lid van die partij.
1: Nee, maar ze trekken ook wel een beetje aan je, toch? Als bekende planoloog, vooraanstaand in de metropool.
0: Het stond groot in NRC, maar als ze niks doen. Daarna kwamen ze bij mij van D66 om een stad te bouwen in het IJmeer.
1: Ja, en toen heb je gezegd, nee, doe dat nou niet.
0: Nee,
1: neem ik aan.
0: Stom, dat is
1: dan verplaatsen naar...
0: Ja.
1: Ja, en wat zeggen ze dan?
0: Maar er wordt niet over nagedacht.
1: Maar misschien omdat het niet realistisch is? Of is het gewoon... is het dommigheid van heel veel mensen bij elkaar?
0: Nogmaals, de ruimtelijke ordening is afgeschaft.
1: Ja.
0: Het verbinden van al die dossiers, van infrastructuur, van energie, van wonen, met elkaar, en ook van de luchtvaart, om dat echt bij elkaar te brengen, dan moet je...
1: Durven.
0: Moet je durven, en er zijn niet zoveel mensen in Nederland die dat doen.
1: Nou, laat ik dan straks maar over dat gebrek aan durf praten met Sef Hemel. En hij heeft ook nog wel een heel idee hoe een heel Nederland eruit moet zien. Maar dat doen we straks. Eerst even Thomas van Zijl. Je zit je laagje achter die microfoon.
2: Ik zit er een beetje gek bij. Maar ik wilde ook verdwijnen in een hoekje. Want ik dacht, misschien is het beter als ik gewoon als vlieg aan de muur bij dit gesprek ben. Ik ga het kort houden. Mijn gast
1: vond het leuk.
2: Okay, Jos van der Kerkhof is mijn gast. Hij is de topman van Visa in Nederland. Dan gaat het over het betaalverkeer en de vraag of we het nog wel zo verstandig moeten vinden dat veel Amerikaanse bedrijven, grote Amerikaanse bedrijven, Mastercard en Visa, de dienst uitmaken. Er zijn nu Europese initiatieven. Is dat nodig of niet? Vindt deze representant van die Amerikaanse grootmacht. We gaan het hem toch vragen. En het voordeel van al dat lekken is dat je er met het economenpanel prima op vooruit kunt blikken. De miljoenennota, Prinsjesdag, dus alles wat je dacht
1: heel
2: dat je
1: goed
2: morgen voor het eerst zag gaan horen, je hoort het gewoon vandaag al in het economenpanel.
1: En jij hebt er zin in, ik hoor
2: dat
1: het weer.
2: Zeker
1: goed.
2: Weten.
1: Joep, dankjewel, hoi. Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: En ik zit hier nog steeds met Sef Hemel, planoloog met radicale plannen voor Nederland. Vind je het nog een beetje leuk?
0: Ja, ik.
1: Ja, ja, je zit te genieten. Ja.
0: Oh ja. Prachtig. Die worsteling vind ik heerlijk.
1: Ja, mooi. Die worstelingen hebben misschien ook wel een mooie kettingvraag bij. Vorige week maakte mijn collega Art Rooijakkers een Big Five over alcohol. En zijn laatste gast die week was Harold Harmersma, wijnschrijver van het AD en het Parool. En die had deze vraag voor jou.
4: Ik kan me voorstellen, Sef, dat je met al die grootse vraagstukken die jij op je bordje krijgt, dat je daar wel eens een behoorlijke spanning van zou kunnen krijgen. Een milde stress. Is het dan ook zo dat je naast dat bordje, wat je allemaal op je bordje krijgt, misschien toch wel eens even aan een glas wijn denkt om te ontspannen?
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah.
0: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Wat? Ja, ik moet juist minder drinken.
1: Oh.
0: Ja. Nee, ik ben gaan lopen. Ik ben gaan wandelen. En van drank slaap ik slecht. En dan krijg ik ook 's nachts die worsteling.
1: Ja.
0: Maar sinds ik loop, ik ben in de pandemie begonnen met lopen.
1: Heerlijk,
0: slaap
1: hè?
0: Ik heel erg goed.
1: Ja,
0: heel erg goed. Ik voel me veel, veel beter. Ik ben hier ook naartoe gelopen naar de studio. Ik loop hier straks weer weg.
1: Ja, hoe lang doe je er dan over?
0: Dit is niet zo ver.
1: Nee.
0: Maar
1: je maakt ook verre.
0: Wat? Ja, ik zit, mijn leerstoel is in Groningen en,
1: ja,
0: en in Delft. Dus
1: daar kan je ook
0: ik heb
1: wandelen.
0: Wel afstanden, maar daar wandel ik ook. Ja, ik loop, je ziet mij overal.
1: Nou, wat goed. Dus je hebt eigenlijk ingezien, die alcohol helpt eigenlijk niet voor mijn worstelingen. Daar kan ik beter oplossen met het...
0: Ja, als planoloog vind ik gezondheid nu ook buitengewoon relevant. Ook omdat die hele volksvesting, de volksgezondheid een heel groot probleem gaat worden.
1: Ja, ja, daar wil ik nog even wat van je weten. Maar ik wil toch nog even die worsteling... toch even ook benoemen, want hoe groot is jouw worsteling hiermee? Want je strijdt dus al heel lang voor het plan. Mensen luisteren dus niet naar je. Dat lijkt me ook frustrerend.
0: Nee, strijden is een groot woord. Ik heb mij teruggetrokken op de universiteit.
1: Ja.
0: Dus dan daar kun je nog vrij denken.
1: Ja.
0: Maar, dus die
1: maar er zit toch wel een frustratie onder
0: dan, toch? Nee. Maar die beleidswereld heb ik achter me gelaten.
1: Ja.
0: Dus dat is een harde wereld. Ja.
1: Ja. Dus ben je blij dat je niet meer in zit?
0: Nee, ben ik heel blij.
1: Ja, ook omdat dat dus niet toch verandert.
0: Nee, maar de politiek is ook niet meer op orde. Dus het lukt ook al niet meer. Dus je kan heel makkelijk nu gefrustreerd raken.
1: Ja. Ja. Een stapje er van
0: mijn
1: weg?
0: Eigen Rijksplanologische Dienst, want daar heb ik gewerkt. Die werd als eerste opgeheven.
1: Ja.
0: En later mijn hele departement van ruimtelijke ordening.
1: Ja, dat doet natuurlijk vreselijk veel pijn. Zeker als je ziet dat het dus vastloopt.
0: En dan weet je al dat dit gaat niet goed.
1: Ja.
0: Dit moet op den duur echt goed misgaan.
1: Ja, want je hebt los van het verplaatsen van Schiphol naar Flevoland heb je ook nog andere grote ideeën. Je zegt het loopt ook helemaal mis met onze volksgezondheid. Ik hoorde je laatst ook een verhaal over eenzaamheid vertellen. Kan je daar nog iets meer over uitweiden?
0: Ja, nou, dat is vrij algemeen bekend dat de eenzaamheid een van onze grootste maatschappelijke problemen aan het worden is.
1: Ja.
0: En misschien wel het grootste probleem van de 21ste eeuw wordt. Wij communiceren eigenlijk alleen nog maar digitaal. We werken op afstand, we zitten in auto's, we zien elkaar niet meer, begrijpen elkaar niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan ons dus heel erg eenzaam voelen. En
1: we voelen ons al eenzaam, het is nu al een probleem. Maar je zegt
0: Maar mentale gezondheid is echt een heel groot probleem aan het worden.
1: Ja, en hoe zouden we dat dan met volkshuisvesting en hoe we wijkenbouw kunnen oplossen?
0: Ja, precies. Gezondheid, volksgezondheid, leidend te maken. Een gezonde leefomgeving, dat als leidraad nemen voor de inrichting van Nederland.
1: Ja.
0: En daar ben ik nu mee bezig, vanuit mijn nieuwe leerstoel in Groningen en in Delft.
1: Ja.
0: Of vanuit dat, zeg maar, dat lichaam en die geest, om daar een goed ontwerp voor Nederland van te maken.
1: En neem ons daar eens even mee. Wat zien we dan?
0: Dat is heel simpel gezegd een Nederland waarin mensen bewegen. En waarin ze gezond voedsel eten. En waarin ze veel sociaal contact hebben. En dat is een volstrekt ander Nederland dan wat we nu gemaakt hebben.
1: Ja. Ja, je hebt er ook prachtige series over. Je hebt die gebieden in de wereld waar mensen heel erg
0: gezond oud worden.
1: Gezond oud worden.
0: De Blue Zones.
1: De Blue Zones, dankjewel. Yes. Want ik was even op zoek naar dat woord. En daar zie je inderdaad dat mensen sociaal contact hebben. Yes. Maar dat ze ook wandelen. En wij zijn zo van gemakken voorzien.
0: Precies.
1: Dat we helemaal...
0: Exact. En toen kwam ik dorpen in Friesland tegen die zijn bezig met, dat noemen ze bloeizones. En daar zijn die dorpelingen zijn allemaal bezig met dit vraagstuk. En ze zijn aan het nadenken over hoe ze hun dorpen moeten inrichten en hun omgevingen. En daar put ik hoop uit. En daar ook ideeën hoe je dat zou moeten doen.
1: Noem eens één idee wat je graag...
0: Ze maken allemaal wandelpaden. Dorpsommetjes, daar beginnen ze mee.
1: Ja.
0: Maar ze maken ook tussen de dorpen maken ze paden. En ze beginnen weer te lopen. Ze maken voedseltuinen in hun dorpen. Waar ze samenwerken aan gezond voedsel. En waar je op zaterdag mag plukken.
1: Ja.
0: Je groenten vandaan mag halen.
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: ik zie me al helemaal rondlopen.
0: Vrijwilligers beginnen we winkeltjes met gezond voedsel.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat. En ze bouwen weer nieuwe gemeenschapshuizen. En dat vind ik interessant.
1: Ja, en als je dan even naar de heren en dames nu kijkt die heel druk bezig zijn met Prinsjesdag op dit moment.
0: Ja.
1: Wat zou je ze nog graag willen meegeven? Want zij kijken maar een jaartje vooruit natuurlijk.
0: Maar dat dossier volksgezondheid, ze zien dat niet in isolement. Maar dat gaat over ons, over onze ongezondheid. En zie hoe ongezond wij leven.
1: Ja.
0: Dus maak dat leidraad, premier Jetten, voor een toekomstvisie op Nederland.
1: En een beetje politieke moed, hè? Want dat hoor ik je ook zeggen.
0: Ja, iedereen is zo voorzichtig en niemand durft meer iets.
1: Ja.
0: Ja, en ik begin zelfs hier het gevoel te krijgen.
1: Omdat ik je een beetje tegen heb gewerkt. Wat? Maar dat is goed voor de discussie, toch?
0: Ja. Maar ik denk dat politici liggen echt onder vuur. Echt, hè? Echt worden bedreigd, letterlijk. Ja. Dus het is een hele gevaarlijke tijd.
1: Ja.
0: En misschien is het daarom ook wel mede dat de politiek geen toekomstvisie voor Nederland meer durft.
1: Maar voel jij dat ook, dat je eigenlijk bedreigd wordt als je die goede ideeën dan poneert?
0: Nou, we gaan het zien.
1: Ja, je maakt je een beetje zorgen over dit radio.
0: Nou, ik ben niet bedreigd toen ik het Schiphol verplaatsen idee lanceerde.
1: Ja, nee. Maar wij leven in een andere tijd nu, hè? Ja, dat is 2017.
0: Ja, die 10 jaar is veel.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat niet zo is. Dat ze gewoon rustig luisteren. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om nog een kettingvraag te stellen aan mijn volgende gast, Bert Hubert? Hij is namelijk onafhankelijk tech-expert. Hij heeft ook een groot plan als het gaat voor een toekomstig digitaal Nederland. Wat zou je hem willen vragen?
0: Nou, ik heb een soort van qua jongensvraag, denk ik.
1: Leuk.
0: Bert was lid van de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, de TIB. Daar is hij, dat gaat over de geheime diensten en wat ze wel en niet mogen in Nederland. Dat is natuurlijk hoge mate een digitaal verhaal. Die toetsingscommissie, daar was hij lid van, daar is hij in 2022 uitgestapt.
1: Ja, en jouw vraag?
0: Waarom? Waarom is je eruit gestapt en wat is er daarna gebeurd?
1: Dankjewel. Dat is een hele mooie vraag van morgen. En ik wil je bedanken voor het delen van jouw inzichten. Planoloog Sef Hemel. En andere afleveringen van 5 grootste plannen voor Nederland kan je natuurlijk terugluisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. En dan kan je daar abonneren op de podcast. Maar nu echt luisteren naar BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Mooie dag, graag tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh god damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
16: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
18: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Nu in de BNR-app.
2: De online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR. Een kostenschok raakt de transportsector en daardoor staat de winstgevendheid onder druk. En het kabinet trekt ruim €17 miljoen extra uit voor de aanpak van natuurbranden. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Tim Schaap zit bij de ANWB. Tim, is het nog altijd rustig op de weg?
10: Ja, gelukkig wel hoor. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Hou er wel rekening mee dat er weer file staat voor de Duitse grenscontrole. De A12. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten extra nu. En ook wel handig om te weten, er rijden bijna de hele dag geen treinen tussen Nunspeet en Putten. Komt daardoor een aanrijding. Het is onbekend hoe lang het daar nog precies gaat duren, maar waarschijnlijk tot aan het begin van de avond. Verder weer terug naar het heden, want er zijn meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Eindhoven bij 137,4. Maar ook de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem bij Driebergen bij 75,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. Het vliegveld van Catania op Sicilië is voorlopig gesloten omdat vulkaan Etna as uitspuwt. Tot zeker 4 uur vanmiddag wordt er niet gevlogen op de 5e luchthaven van Italië. Vluchten kunnen wel naar andere vliegvelden op Sicilië uitwijken. De Etna heeft ook tijdens de drukke zomervakantie veel overlast veroorzaakt. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zijn de Prinsjesdagplannen voldoende doordacht om de Nederlandse begroting voor de komende jaren netjes op orde te houden en de economie een impuls te geven? Zometeen meer in het economenpanel van BNR Zaken doen.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
22: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
23: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
25: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
26: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Je hoeft niet altijd te luisteren.
29: Behalve misschien naar onze podcast.
30: Allemaal in de BNR-app.
29: Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over de gelekte Prinsjesdagplannen in het economenpanel. Om 12 uur een ander lid van het economenpanel dat zich dus al heeft gemeld. Menno Middeldorp met het laatste macro-economische nieuws. En Jos van der Kerkhof komt langs. Hij is de topman van Visa in Nederland over de toekomst van het betalingsverkeer. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Om 2 uur vandaag dan komt de vakbond FNV met zijn looneis. En die is naar verwachting niet mals. CNV maakte vrijdag al bekend te mikken op een loonsverhoging tussen de 3% en 5.5%. Die van FNV zou wel eens hoger komen te liggen. CEO-expert Henk Strating verwacht niet dat de werkgevers daarmee in zullen gaan. Mee zullen gaan.
0: De inzet ligt er niet om. De inflatie is natuurlijk ook toch aan de hoge kant. Zowel werkgevers als vakbonden hebben wensen op het terrein van de organisatie en de zwaarte van de werkzaamheden. Dus er staan wel lastige onderhandelingen aan te komen, denk ik.
2: En dan nog even naar de onderhandelingen in Den Haag en de strijd die het kabinet moet voeren voor een meerderheid voor de begrotingsplannen van morgen. Prinsjesdag, dan wordt het allemaal gepresenteerd. D66 spindokter Roy Kramer, voormalig spindokter, zegt dat het lastig gaat worden omdat Jette een minderheidskabinet leidt. En de premier heeft dus niet vooraf de zekerheid dat hij een meerderheid voor zijn begroting zal vinden in de Tweede Kamer.
1: Ik bedoel, na de troonrede, dan wordt het wat scherper. Hè. Dan komen de algemene beschouwingen. Dan zijn op woensdag eerst de Kamerfracties aan het woord. En die gaan natuurlijk, denk ik, vooral benadrukken waar ze het allemaal niet mee eens zijn in de miljoenennota. En de dag daarna is Jette aan de beurt. En ik denk dat de kunst voor hem ook is om gewoon heel rustig uit te stralen dat die meerderheid er wel komt.
2: Dan nog even naar de AEX. Staat op 1096 punten. Betekent dat hij 0,2% inlevert. Even naar 1 en meer van onze beursneurt. De gelekte Prinsjesdagplannen lijken een politieke handreiking, maar zetten de plannen Nederland ook weer op het goede pad, economisch gezien. En de ECB verhoogde de rente. Wat gaat de Fed doen? Ik bespreek het allemaal met de leden van het Economenpanel. Lex Hoogduin is hier, emeritus hoogleraar economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen, voorzitter van het Mises Instituut, en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn.
4: Hey,
2: met natuurlijk aandacht voor de Prinsjesdagplannen, want morgen is het de derde dinsdag van september. We hebben er een BNR-sausje overheen gegoten, dan klinkt het zo.
5: De ondernemer.
6: Leden van de Staten-Generaal. Ondernemen is vooruitkijken.
2: Nou, dat had niemand willen missen, denk ik. Heren, wat viel jullie op aan de tot nu toe gelekte Prinsjesdagplannen? Want in lijn met een goede traditie weten we al heel veel wel. Sommige dingen misschien ook niet, maar Menno, wat valt je op?
4: Nou, gewoon hoe onzeker het nog allemaal is. En hoe er zeg maar, nog steeds gewoon dynamisch er wordt gewoon geschoven om al een beetje anticiperen op de bezwaren van de Kamer. Dus je ziet in het algemeen gewoon, er is natuurlijk bepaalde dingen waar iedereen over eens is. Ja, we moeten meer uitgeven aan defensie. Daar hoor je ook niet zo heel veel over.
2: Nou, er wordt een beetje gesneden in die NAVO-tax, begreep ik.
4: Ja, maar dus dat is het punt. Wat we willen bereiken, daar is wat meer consensus over wat we ervoor willen opgeven. En dat zie je precies in de discussie en wat er allemaal verandert. Het zit allemaal aan de, wie en waar wordt de pijn gedragen om die doelen die we hebben, waar er wel consensus over is, te betalen. En ja, die discussie, zoals net ook werd gezegd, die is nog niet klaar. Want die wordt echt pas gevoerd als de Kamer, als het dialoog met de Kamer begint. Zeg
2: maar er is een basis gelegd. Er blijkt onderuit dat de koopkracht er niet op vooruit gaat. Dat er ondanks een koopkrachtreparatie van 1,5 miljard een minnetje resteert. Dat zijn dingen die een kabinet meestal niet wil vertellen. En toch gebeurt het. Is dat erg of niet? -0,1%?
7: Nou ja, het geeft een beetje aan. Ja, in wat voor moeizame situatie we in Nederland terecht zijn gekomen wat betreft begrotingsbeleid voeren. Want inderdaad, waar gaat dit nog over? En als je kijkt wat voor maatregelen dan worden gedaan voor de handreiking, gelet op de grote problemen die er echt zijn. Ja, een kruimeltje hier en een dingetje daar. Ik vond het mooiste voorbeeld wel de gordelroosprik voor de boven 60 of was het 70 jaar. Ik weet het niet meer.
2: We vliegen zo het tweede onderwerp in over generaties.
7: Ik denk dat wat, en dat sluit eigenlijk wel aan bij wat Menno zei, alleen geef ik een beetje inkleuring aan. Ik denk dat we in Nederland al een jaar of 10 zijn we bezig, als de overheid bezig en iedereen steunt dat de overheid die wil heel veel dingen doen en wil heel veel tegelijk. En wil naar mijn idee ook dingen die niet kunnen. En op het moment dat je daarmee doorgaat, en ik vind dat deze begroting daarmee doorgaat, wat we ook nog voor veranderingen aanbrengen, dan zal een groot aantal van die doelen zal niet gehaald worden.
2: Deze overheid wil overigens ook in zichzelf gaan snijden. Nog meer dan eerder werd gezegd.
7: Ja, dat kondigen ze ook aan. Alleen als je dan kijkt van hoe dat dan gaat moeten en hoe dat dan gaat voorbereid gaat worden, denk ik dat dat vooral een schaamlapje is. Het planbureau boekt dat ook al nooit in. Als er niet duidelijk is aangegeven, die en die taken gaan we niet meer doen. En dat geeft men niet aan.
2: Dus het gaat over miljarden in totaal, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht.
7: Er gaat weinig van terecht komen. En er is een ja, een taboe op bezuinigingen gekomen. Er mag helemaal niet bezuinigd worden. En dan tegelijkertijd wil je van alles. Ja, dan kom je op een uitgavenpad te zitten. Wat je toch niet anders dan explosief kan noemen. En waarop gecorrigeerd zal moeten worden.
2: Explosief? In welke context?
7: Nou, omdat het heel hard oploopt, die uitgaven. Ja, niet alleen de komende 4 jaar loopt de uitgavenquote, dus uitgedrukt in het procenten BBP al op. Maar op de langere termijn, vooruitrekenen, gaat de Nederlandse staatsschuld. Die schiet omhoog. En ook de komende jaren, hè, dan schiet hij nog niet door die 60%. Maar er wordt wel gewoon steeds meer geleend. Er komt 125 miljard aan leningen.
2: Ik ga toch nog even aan Menno voorleggen. Want die staatsschuld die zou dan explosief stijgen. En je ziet ook dat die 3% wel ernstig dicht in de buurt komt. Hè, die Europese norm. Dat wordt er dan wel geruststellend bij gezegd. We blijven daaronder. Maar het is natuurlijk niet per se goed nieuws als je richting die 3% gaat.
4: Ja, rekenkundig klopt het natuurlijk dat als je steeds die tekorten hebt en je staatsschuld, wat je uitgeeft, loopt sneller op dan de groei van je economie, zeg maar. We hebben niet heel veel economische groei. Dus dat betekent dat je al snel in een situatie terechtkomt van als je bijleent, dat je draagbaarheid van de schuld snel achteruit kan gaan. Zeker als je dan nog ook hoge rentes hebt, waardoor je dat ook nog eens een keertje op elkaar stapelt. Toch zie je niet dat de markten heel snel zorgen maakt over Nederland. En dat heeft ook te maken met het idee dat de politiek nog altijd wel in Nederland bereid is om een keertje bij te sturen als dat nodig is. Daar
2: schort het aan.
4: Nou ja, dat is wel de vraag. Dat als je kijkt naar de verschuiving van de politiek in Nederland. En er wordt natuurlijk wel overal gezegd van we moeten letten op de begroting. Maar als je als minderheidskabinet of überhaupt kabinetten de afgelopen jaren, die hebben op een hele dunne minderheid moeten rekenen. Of meerderheid of geen meerderheid. Die moeten dus allemaal verschillende partijen tevreden te houden. En dan krijg je dit soort dingen. Dan wordt er gewoon kleine stukjes uitgedeeld naar alle verschillende partijen om iedereen wat te geven. En dan is het heel moeilijk om inderdaad te snijden. Ja, en dan op lange termijn creëer je dan de basis voor die explosie. En ergens zal je bij moeten sturen. Nee, maar wat het vrijheid is de vraag.
7: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar het probleem is niet alleen, wil ik wel benadrukken, die houdbaarheid is een probleem op termijn. En groeiende twijfel, in ieder geval bij mij of Nederland, inderdaad, zoals het in het verleden wel vaker is gebeurd. Als het echt moet, dan wordt er bijgestuurd. Dat zie ik de laatste 10 jaar zie ik veel minder steun. Kijk alleen maar bijvoorbeeld naar het begrotingskader. Het parlement heeft in een motie verworpen dat er een begrotingskader moet zijn, waarbij je als je meer uitgeeft aan het een, dat je dan minder andere moet uitgeven. Dat is een ander ding. Maar van belang is dat doordat je te veel tegelijk doet, ik zei het er net al, maar een keertje halen, dat je dingen niet van de grond krijgt. En wat je nu ook ziet, een laatste maatregel die is uitgelekt, is dat een van de dingen om het plaatje nu rond te krijgen, is dat nu Heijnen zelf in zijn begroting gewoon ook onderuitputting gaat inboeken.
2: Ja, ik zag het.
7: Ja, dat werd tot nu toe altijd geweigerd, dat het planbureau deed dat. Maar dat betekent dus dat je van tevoren zegt, wij zijn van plan dit te doen, maar we gaan het niet halen.
2: Maar goed, ik geloof dat NRC was het toen, zei van we ramen onszelf helemaal behoerd, terwijl we weten dat we dingen niet gaan realiseren. Misschien is het wel gewoon realiteitszin.
4: Er zit een bepaald realisme in, want er is ook steeds onderuitputting geweest.
7: Ja, het is realisme, maar het is een. Het betekent dat je accepteert dat je de dingen die je echt wil doen niet gaat halen. Omdat je daar onderuitputting op inboekt. Dus als jij zegt, we gaan de defensie met zoveel uitgaan, met zoveel verhogen, en het blijkt dat je daar miljarden niet van uit kan geven, en je boekt dat ook in om uiteindelijk je begroting netjes onder de 3 te houden.
4: Dus de gebrek aan realisme zit niet in de onderuitputting, maar in de voorspelling van de dingen die waar je wel geld aan gaat uitgeven.
7: Ja, en dat is niet, en dat weet men ook. En dat is in wezen is het niet. Men weet dat men in de huidige omstandigheden waarbij we overal handjes tekort komen, arbeidsmarkt op brede fronten tekorten vertoont, dat je daar niet nog weer van alles bovenop kan stapelen.
2: Jij zegt overigens, op een gegeven moment zal je toch ook moeten accepteren dat je moet gaan bezuinigen. Je kunt natuurlijk ook zorgen dat je meer binnenhaalt als overheid. Je kunt de belasting verhogen op werk of op vermogen. Box 3 wordt geparkeerd, wordt nu van gezegd over een half jaar dan hebben we een uitkomst. Ik geloof dat er andere belastingmaatregelen toch toe leiden dat werkenden iets meer gaan betalen. Al lijkt het nu in die Prinsjesdagplan dat er een meevaller zit. Maar eerder kwam er al een verhoging naar voren. Dus je kunt als overheid op die manier toch ook aan je geld komen.
7: Zeker, dat is waar. Dat, dus ik had er correct moeten zeggen uitgaven beperken of belastingen verhogen. Ja. Ik liet dat laatste weg. Omdat dat niet mijn persoonlijke voorkeur is.
4: De politieke realiteit eromheen is niet anders.
7: Maar er is een... ook als je gewoon kijkt naar de doelstellingen van dit kabinet, waarvan één belangrijke is, ze willen de groei opjagen. De hogere groei moet er komen. Dan is je private sector, of het nou lonen of vermogens of winsten, extra onder druk zetten, is niet het recept om dat te doen.
2: Maakt het voor jou veel uit of het lonen zijn of vermogen?
7: Ja, voor mij maakt dat wel uit. Maar ik ben hier echt een outlier in de discussie. Kijk, in Nederland is er algemene consensus bijna dat we meer de loonbelasting moeten verlagen. Of in ieder geval een herverdeling tussen belasting op vermogen.
2: Werken moet lonen, die slogan die kennen we.
7: Ik vind het allerbelangrijkste vind ik dat de belasting over de hele linie omlaag kunnen. Maar dan hebben we het over beleid dat ver zit van waar we het nu over bespreken. Dan moet je de overheid echt kleiner maken, wil je dat mogelijk maken. Maar ik vind ook weer vanuit de eigen beleidsdoelen, die ruwweg zeggen dat wij in Europa, maar ook in Nederland, de investeringsuitgaven, plus een aantal uitgaven waarvoor we anders naar het buitenland gaan. We willen strategische autonomie creëren. Die willen we vergroten. Dat betekent per definitie dat je de consumptie moet beperken. Dus ik zou vooral de nadruk leggen op een groter aandeel voor het belasten van consumptieve uitgaven en juist niet de vermogens extra gaan belasten.
4: Ja, economische logica daar is duidelijk. De politieke logica is niet aanwezig. Dat is natuurlijk een van de in de tijden van waar mensen echt heel veel aandacht hebben voor de koopkracht en voor hoge inflatie. Dan is dat een beleid die heel politiek moeilijk is door te voeren.
2: Jeroen Dijsselbloem heeft het op Radio 1 gezegd. De oud-minister van Financiën, huidig burgemeester van Eindhoven. Het kan niet anders. We zullen moeten bezuinigen op sociale zekerheid, op zorg. Want op deze manier lopen we tegen een muur aan. En je moet juist wel geld reserveren voor wat de economie verder kan brengen. Nou komt er natuurlijk volgens mij geld voor het Nationaal Agentschap Disruptieve Innovatie. Ik had even nodig op maandagochtend. En er komt een investeringsinstelling.
4: Ja, er wordt ook wel geld ingeboekt voor
2: het groeifonds is weer terug.
4: Voor dit soort prioriteiten. En daar kom je terug waar ik in het begin over had. De uitdaging zit aan de andere kant. Ja, iedereen zegt van, dat zijn wel logische dingen om te doen. Het is natuurlijk ook heel mooi zijn als de groei sneller oploopt. Want dan kan je inderdaad ook meer schuld dragen. En dan ziet je begroting er vanzelf beter uit. Maar ja, wat is men bereid om ervoor op te geven? Ja, daar is het gewoon de politieke fragmentatie en polarisatie maakt dat heel moeilijk.
7: De kost gaat voor de baat uit. Dat geldt hier in wezen ook. Kijk, als je een economie hebt waar allerlei productiecapaciteit vrij beschikbaar is, dan kun je zeggen, we kunnen zowel consumptie als investeringen laten groeien. Dat is in Nederland op zijn best heel beperkt het geval. Dus je moet consumptie. Het is eerst je consumptie omlaag brengen, minder hard laten groeien. Of ik denk zelfs bij alle ambities die er zijn, als je die echt allemaal wil waarmaken, ja, dan is nul is wel de bovengrens, denk ik.
2: Wij hebben hier ook een grens bereikt. We gaan naar het tweede deel van het panel.
30: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Naast mij iemand die op een haartje na geen babyboomer is. En een pragmaat, leden van het economenpanel. Lex Hoogduin, de net niet babyboomer. En de pragmaat Menno Middeldorp. Heeft er een paar nachtjes over kunnen slapen? Heb je je verzoend met je lot?
4: Nee, ik vind het. Ik ben nog steeds. Ik ben zo gewend aan die Amerikaanse definities. Waar die hele pragmaat-generatie er niet is. Dat is gewoon. En daar ben ik Gen X. Echt, zit ik er echt duidelijk in Gen X. Ik ben geboren in 1975. Ja, en dus ik verzoem hier nooit mee.
2: We hebben het erover omdat de jonge generaties op dezelfde leeftijd meestal meer koopkracht hebben en ook meer vermogen hebben dan de voorgaande generaties op diezelfde leeftijd. Bleek uit onderzoek afgelopen week van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar dan zijn er nog wel de stijgende prijzen van woningen. En dat zou het geheel toch net weer in een ander daglicht kunnen stellen. Want je kunt er wel je kopje koffie betalen en misschien zelfs wel twee keer. Maar je komt niet aan een huis. Wat moeten we nu van dit soort onderzoeken vinden, Lex?
7: Nou, ik vind ze wel interessant, illustratief. Zeker als ze ook aansluiten bij wat je uit andere bronnen, en in mijn geval, omdat ik al wat langer meeloop, ook een eigen ervaring meent te weten. Maar ik ben zelf ben ik wel heel voorzichtig met bijna alles bepalend te maken voor het beleid ook, wat het doet voor verschillende generaties. Dat vind ik gevaarlijk, omdat er in de generaties zitten heel verschillende mensen, ook van heel verschillende sociale klassen. Daar zitten hele rijke mensen in, daar zitten arme mensen.
2: Dus de verschillen binnen een generatie zijn vaak groter dan de verschillen tussen generaties?
7: Ik heb een bepaald inkomen. Ik zit bij de hogere inkomensgroepen, laat ik het zo zeggen. Ik zit hoger dan gemiddeld van mijn generatie. Dus ik heb meer gemeen met andere hoge inkomens dan niet. Kijk, in het verleden is wel in deze discussies toen het kwam. En toen ging het ook vooral over hoe de welvaart verdeeld wordt tussen verschillende generaties. Hier ook eigenlijk in feite omgaat. En toen zei het toenmalige Kamerlid Jan Marijns van de SP. Die zei, het is allemaal onzin. Het gaat bij herverdelen en bij sociale rechtvaardigheid gaat het alleen maar om twee categorieën, arm en rijk. Nou, dat is misschien ook weer wat overdreven. Maar ik denk wel dat je een heleboel wegpoetst als je te veel nadruk legt op die generatie. En het beeld wat eruit komt overigens, dat meen ik wel te herkennen.
4: Ja, maar dit onderzoek, als je zegt van nou, generaties zijn misschien minder belangrijk voor het denken over dingen in het algemeen. Dit onderzoek wijst daar in grote mate ook op. Hè. Zeg gewoon in feite, economie wordt groter. Dus als je later verschijnt, dan krijg je meer economie om te verdelen. En ben je dus rijker op alle leeftijden dan de eerdere generaties.
2: Je krijgt overigens wel je portie narigheid. Welke generatie je ook toe behoort. De ene maakt een beurscrash mee, de andere corona.
4: Maar ook tegelijkertijd
2: een internetbubbel.
4: Tot nu toe heeft iedereen ook ergens een vermogens spurt gezien. Ja. Hè, waar je ziet dat de aandelenmarkten snel omhoog gingen. En
2: de stille generatie, die is een vrij vlakke lijn. Dat zijn de mensen die geboren zijn voor 1945.
4: Ja, nou ja, die hebben natuurlijk heel erg pech gehad. Die zijn geboren voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was niet zo'n goede timing. Maar daar kan je niks aan doen. Maar even wat ik nog wilde benadrukken is dat, terwijl je het algemeen zou kunnen zeggen van nou, dit laat zien dat, dat we niet al te moet overdrijven over dat het soort, als je tot een bepaalde generatie hoort, dat het een soort lot betekent. Maar je laat ook zien dat de huizenmarktproblematiek over de jaren wel groter is geworden. Want daar zie je wel dus dat de latere generaties het moeilijker hebben dan de vorige generaties.
2: Maar wat heb je dan aan wat extra koopkracht als je geen huis kunt kopen?
4: Nou ja, dat is een vraag die ik denk blijkt uit wat we zien uit enquêtes, wat we zien uit dingen zoals woonschaamte en dat mensen het hebben van kinderen uitstellen. Dat mensen dat heel erg zwaar trekken, dat ze dat heel vervelend vinden. En dus daarom zie je dat het ook steeds terugkomt in de politieke discussie. Ja. Alleen, het is natuurlijk niet een makkelijk probleem om op te lossen. Maar daar zou je wel kunnen zeggen, ja, die latere generaties die komen gewoon aan op het moment dat het duidelijk is dat de huizenmarkt minder toegankelijk is dan de generaties voor hen.
2: Maar je moet hier geen beleid op los gaan laten op dit soort onderzoek.
7: Niet op het onderzoek, maar wel op wat Menno zo net aankaart. Want dat had ik ook een beetje flauw. Hè, maar dat die huizenmarkt een probleem is, daarvoor had ik dit onderzoek niet nodig. En het is wel interessant om te zien dat dat in toenemende mate het geval is. Dus dat het ook wel urgent is om er wat aan te doen. En dat natuurlijk ook iets is. Inkomen alleen is niet alles bepalend. Dus dat is zeker voor de huidige generatie een groot probleem. Dus
2: dat daar, meer om
7: maar dus dan uiteindelijk kom je steeds op de vraag terecht van welke en wat kun je eraan doen. En er zijn er ruwweg, naar mijn idee, zijn er twee oplossingen. Teruggaan naar hoe het vroeger was. Dat je heel sterk zowel de koper subsidieert. een object subsidie geeft op het huis. Als de verkoper. Dus beide partijen met grote subsidies.
2: Anders dan de hypotheekrenteaftrek nu, wat je in een koopsubsidie...
7: Nee, dat is anders dan de hypotheekrenteaftrek. Dat is eigenlijk het beleid dat werd gevoerd voor het moment dat de woningbouwcorporaties ook verzelfstandig werden. Dus gewoon groot geld er tegenaan gooien. Dat is overigens de reden waarom we daarmee gestopt zijn. Dat heel, heel duur beleid is. Het is wel beleid. Uiteindelijk ga je woningnood wel sterk terugdringen, op zijn minst. Maar je krijgt problemen dat je als overheid niet precies weet wat je voor wie waar moet bouwen. Dus je hebt zowel overschotten als tekorten vaak. En de kwaliteit van woningen leidt er vaak onder. Tweede oplossing is dat je echt gaat dereguleren. Weer echt een woningmarkt gaat creëren. En voor beide gevallen betekent dat je in ieder geval eerst de netcongestie moet aanpakken.
2: Dat zijn wel twee uitersten die je nu suggereert.
7: Ja, dat zijn de uitersten.
2: Voor optie 2, denk ik, in jouw geval.
7: Ja, als ik het zelf voor zeg, als
2: optie,
7: zou het optie 2 worden. Maar ik zie het kabinet nu, dat ook een van de dingen die uitgelekt is, dat ze weer wat objectsubsidies willen gaan verlenen. Maar kijk, ik denk als ze dat niet full swing doen, als ze een beetje blijven doormodderen, tussenin zitten, dan blijft dit probleem door.
4: Ja,
7: zeker als men ook de netcongestie niet kan oplossen en de stikstofproblemen.
4: Hier waakt ook weer het gevaar van onderuitputting. Want als je heel veel geld er tegen aangooit, maar niet het makkelijker maakt om ergens te bouwen. Ja. En daar hebben we natuurlijk netcongestie, stikstofproblematiek en ook nog eens een keertje gewoon de alle gemeenteregels die bepalen of iets gebouwd kan worden. De bouwsector, als je met hun praat, dan zeggen ze, ja, dat is echt waar wij... Dat en arbeid, dat zijn de twee belemmeringen die we voelen. Dus puurweg geld er tegenaan gooien gaat niet op zichzelf voldoende zijn om heel veel huizen buiten te bouwen, als je het ook niet via de regelgeving op een of andere manier mogelijk maakt.
7: Nee, ik denk dat er consensus is. Denk ik dat er heel veel van de problemen niet oplosbaar zijn zonder die twee voorwaarden, netcongestie oplossen en stikstofproblematiek oplossen.
4: Maar ook bredere regelgeving in de...
7: Maar daar is geen consensus over.
2: Grote onderwerpen, grote sprekers, weinig consensus. Ja, dan betaalt Christine Lagarde de rekening, want we zijn niet toegekomen aan de ECB. Maar wel aan een goed economenpanel. Dank voor jullie bijdrage. Vinden jullie het erg dat het niet over de ECB is gegaan?
7: Ach, Thomas.
2: Economie. Aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van het Mises Instituut, Menno Middendorp, hoofd van Rabo Research, meldt zich over een half uurtje alweer. Dus alle kans om het goed te maken.
4: Ja, tot
2: dit
4: straks.
2: Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanalen of de app van BNR. Volgens de Rotterdamse havenbedrijven is de aanhoudende stijging van de nettarieven onhoudbaar, zeker met het licht op ons concurrentievermogen. De oplossing, als die er is, hoor je hem zo meteen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Spijt. We hebben er allemaal wel een paar op de plank liggen. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werken mee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
11: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
12: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Nextview Consulting.
3: De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
10: Unbelievable.
14: Unique.
10: Incredible.
16: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
17: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
16: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
17: Ja, praten over tech.
16: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
17: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
18: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
22: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
23: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
31: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
32: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
31: Hopelijk, zegt u dan.
33: Maar mag dat?
31: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
34: BNR Verkeer.
35: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat file op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle en het Harde. 10 minuten, 4 kilometer. En de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 10 minuten vanaf Zevenaar. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen bij 103,5.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
37: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. Het vliegveld van Catania op Sicilië is voorlopig gesloten omdat vulkaan Etna as uitspuwt. Tot zeker 4 uur vanmiddag wordt er niet gevlogen op de 5e luchthaven van Italië. Vluchten kunnen wel naar andere vliegvelden op Sicilië uitwijken. De Etna heeft ook tijdens de drukke zomervakantie veel overlast veroorzaakt. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De nettarieven stijgen en dat voelen ze ook in de Rotterdamse haven. En winkeldieven riskeren een hogere boete vanaf vandaag. Gaat dat diefstal echt terugdringen? U hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
38: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen... met rust. Annexum.nl
0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
6: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
5: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
8: of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Blijf scherp.
36: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen. Netbeheerders doen grote investeringen om de netcongestie het hoofd te bieden. Daardoor lopen de nettarieven voor burgers en bedrijven fors op. En dat voelen ze ook in de Rotterdamse haven. Bas Jansen is directeur van Delta Links, de ondernemersvereniging voor de industrie in de Rotterdamse haven. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
2: Hoe worstelen die havenbedrijven die u vertegenwoordigt?
14: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: En dat dan willen uitsmeren, want uiteindelijk kunnen bedrijven ook profiteren van het feit dat dat net er beter aan toe is dan op dit moment aan de orde.
2: 100% ja, en daar gaan ze ook van profiteren. En ja, ik denk dat je dat verder naar de toekomst moet schuiven. Dat is ook de rol van een overheid, om daarin te investeren, om ons klant klaar te maken voor juist die economie van de toekomst. En dat betekent dus ook verduurzamen, dat moeten we, dat staat buiten kijf. Maar we willen dat ook wel heel graag doen in een eerlijk speelveld. En wat we zien om ons heen, dat de landen zijn, weet ik veel, ook de buren, hè, België, Duitsland, ja, zijn ruim 50-60% goedkoper met die energie. Ja, ik vind het bijna onuitlegbaar geworden.
1: Maar er is een forse rekening. De vraag blijft toch, hoe wordt die verdeeld en bij wie komt die te liggen? Zegt u nu eigenlijk, hij mag ook voor een deel wel bij de industrie komen te liggen, maar we willen hem niet nu betalen, maar pas achteraf. Dus buy now, pay later?
2: Nou ja, in de verdere toekomst denk ik dat het uit te leggen is dat ook die industrie voor die rekening gaat betalen. Maar als dat nu is, hè, als je nu al 60-70% meer betaalt dan de landen om ons heen, ga je dan investeren in de verduurzaming? Ik denk nee. Ga je dan vestigen in Nederland? Ik denk ook nee. Terwijl de uitgangspunten, die zijn echt glansrijk hier in Nederland en ook in de Rotterdamse haven. Dus laten we nou voor zorgen dat we dat ook over 10 jaar, over 20 jaar nog steeds een glorerende economie hebben. En op dit moment vind ik dat echt heel zorgelijk. Dus ik vind het heel onverstandig beleid.
1: Ja, maar u zegt eigenlijk, je bent wel gek als je nu gaat verduurzamen. Bovendien heb je het geld er misschien ook niet voor. Is het niet steeds meer een license to operate? Dus een voorwaarde om ook te kunnen blijven ondernemen?
2: Dat is het. Die kosten zijn zo hoog aan het worden dat bedrijven zeggen van dit maakt zo'n groot bestanddeel uit van mijn economische model. Ja, en dan plaatsen we ons in Rotterdam, in Nederland, op achterstand. En dat moeten we gewoon niet doen. Heel onverstandig. Het kabinet had aangegeven dat ze de zogenaamde energie-enveloppen, ja, dus de steun die er vanuit overheidswegen voor die hoge energiekosten, dat die iets naar voren zou worden gehaald. Dat is bestemd geld. Maar helaas gaan we morgen zien in de Prinsjesdagstukken zit het er weer niet in. Nou, dan maken we ons wel echt heel erg druk om. Er kan dus een beweging gemaakt worden, maar het gaat niet snel
1: genoeg. Maar tussen nu en de envelop, want die stond volgens mij gepland voor 2028, zit dus ruim een jaar. Is dat funest?
2: Nou, de toezegging was dat hij naar voren zou worden gehaald. Dus dat we hem nu al zouden kunnen effectueren. Is het funest? Het is een ongelooflijk slecht signaal aan die internationaal opererende bedrijven. Ik vind het gewoon onverstandig.
1: Bas Jansen van Deltalynx, directeur aldaar, de ondernemersvereniging voor de industrie in de Rotterdamse haven. Dank u wel.
3: Ongevraagd advies.
1: We worden dus juist alweer een voorbeeld van. De uitgelekte begroting biedt een uitgelezen kans voor de oppositie om te anticiperen op de onderhandelingen die eraan zitten te komen. En belangenverenigingen weten ook al zo goed als zeker waar ze staan. Pro-partijleider Jesse Klaver sprak zondag op een partijbijeenkomst de woorden: kies voor een eerlijk delen of kies voor bezuinigingen van rechts. En hij gaat zijn rug ook recht houden. We gaan erover praten met Siebrich van Keep. Zij is van het lobbypanel onder andere en bureau van Keep was het volgens mij toch?
4: Ja, Kamer van Keep.
1: Kamer van Keep. Ja, precies. Het stond even niet bij, maar ik wil toch eren wie eren toekomt. Public Affairs adviseur. Welkom, Siebrich.
4: Dankjewel.
1: Er ligt al een hoop op straat en dan moet de koning nog in actie komen. Die zit morgen weer op de troon.
4: Ja.
1: Te doen alsof hij het allemaal kakelvers voor ons presenteert. Ja, waar zitten we naar te kijken?
4: Ik vind het een beetje gênant eigenlijk. Het vindt een beetje verdrietig voor de koning dat hij nieuws moet gaan vertellen wat eigenlijk al geen nieuws meer is. In principe is al heel veel bekend. En op deze manier maakt het kabinet het voor zichzelf heel moeilijk, want die heeft in principe al het nieuws is al naar buiten gekomen. Zij konden de afgelopen dagen, weken daar verder niet op reageren, omdat ze moeten wachten tot de Prinsjesdagstukken helemaal met het koffertje naar de Tweede Kamer zijn gegaan. Terwijl voor oppositie, die kan, zoals Jesse Klaver gisteren dus deed, die kan gewoon helemaal losgaan en daar heel veel op reageren.
1: En nog even voor de fijnslijpers, heeft de oppositie die stukken zelf in handen of reageren zij op wat via de media naar buiten?
4: Nee, in principe hebben de coalitiepartij en oppositiepartij alles. Iedereen heeft stukken.
1: Okay.
4: Die komen altijd op vrijdag daarvoor komen ze naar de Kamerleden toe. Dus die hebben alle informatie.
1: Ja, want dat lekken dat is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome.
4: Oh,
1: en dat hebben we al decennia meegemaakt. Wordt dat alleen maar meer?
4: Nou ja, het was in het verleden was het meest

0: Totdat het door de media gelekt werd. En dan werd er gezegd van ja, er zit een strikt embargo op. En het mag pas op dinsdag om 3:00 mag er dan iets bekend worden via de media. En daar hield de media zich soms niet aan. En nu is er blijkbaar gelekt vanuit de coalitie. Dus daar zit een ander doel achter en is het al veel eerder gelekt. Zal misschien een politieke partij zijn die denkt op deze manier zichzelf beter te kunnen presenteren of de onderhandelingen met een oppositiepartij beter te kunnen voeren.
1: Want zou de coalitie toch dit spel moeten blijven spelen volgens de oude regels? Want dat betekent dus dat je jezelf op achterstand zet.
0: Ja, eigenlijk wel. En als je kijkt naar wat er steeds meer de aandacht is voor transparantie en zoveel mogelijk proberen de publiek betrekken bij alle besluiten die je neemt, dan kun je afvragen waarom het nou in godesnaam nog nodig is dat je alles op Prinsjesdag ter plekke daar gaat presenteren. Iedereen de bomen injaagt omdat ze dan een halve dag hebben om alle stukken door te lezen om de volgende dag de algemene politieke beschouwing te gaan doen. Is een beetje een ouderwetse manier van werken. Het zou logischer zijn, denk ik, om de stukken naar buiten te brengen, of in ieder geval op hoofdlijnen, zo gauw ze bekend zijn. Dus als de coalitiepartijen eruit zijn, eventueel ook samen met de oppositiepartijen de overleg over hebben gehad, op hoofdlijnen bekend.
1: Dus dat was in dit geval het moment dat er overeenstemming bestond over de begroting?
0: Ja. Ja, breng het naar buiten, breng het op hoofdlijnen naar buiten. Je kunt daarna nog alle financiële stukken, de onderbouwing daarvan, ook nog naar buiten brengen. En het meest ideaal zou ik vinden als je met Prinsjesdag ook duidelijk maakt, wat betekent het voor het gewone publiek? Ja. Wat betekent het nou rondom maatschappelijke thema's? Want wij zijn geïnteresseerd in de prijs van een woning of de huren. We willen weten wat betekent het voor het klimaat, wat betekent het voor sociale zekerheid.
1: Maar we wisten toch eigenlijk op het moment dat die begrotingsovereenstemming er was al best wel veel, en vooral natuurlijk het zoete deel, want zo gaat het natuurlijk ook. Dus jij zegt, formaliseer dat nu, in plaats van dat het along the way toch wel gebeurt. Want
0: precies,
1: we weten wel bijna alles inmiddels.
0: We weten alles, maar dat weten we allemaal via de media en de interpretatie die de journalist eraan geeft. Of de interpretatie van een spindokter. Zorg nou dat als je als overheid zo graag zelf de regie wil houden over de boodschap, zorg dat je die dan ook houdt en dat je daar vanaf begin af aan ook duidelijkheid in geeft. Dan komt het naar buiten, dit gaan we brengen. En dus ook richting het publiek, maakt dus ook duidelijk richting het publiek, wat betekent dit? Wat betekent die begrotingstukken? Nou, het publiek is echt niet geïnteresseerd in wat het EMU-saldo is en het EMU-tekort.
1: Pardon?
0: Deze termologie.
1: Daarvoor zijn wij hier.
0: Daarvoor ben jij er als journalist om het uit te leggen. En dat moet je dan ook doen. Maar, nee, maar die termologie zoals het nu in de publieksversie nog staat van miljoenennota, dat kan echt beter.
1: Een van de mensen die hier garen bij spinnen, dat er op dit moment al heel veel op straat ligt, Jesse Klaver doet dat nu. Die hadden gisteren in het Spoorwegmuseum een partijbijeenkomst. Ging het over de Prinsjesdagplannen en en marge ook nog over bij welke Europese familie ze nou zouden moeten horen. Mm-hmm. Denk je echt dat ze dat op basis van deze plannen zo pardoes in de agenda hebben geschoten? Omdat er aanleiding was om het daar alvast over te hebben?
0: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat er een reden is dat alle stukken naar buiten zijn gekomen. En dat Jesse Klaver dit momentum ook gebruikt om zijn agendasetting goed neer te zetten. Meestal is degene die de agenda kan zetten, is degene die het debat wint.
1: Ja. Ja,
0: dus dan moeten de andere partijen moeten zich voegen naar die agenda die jij gezet hebt.
1: Waar is dan, als je dan toch als oppositiepartij een gezamenlijke voorsprong zou kunnen opbouwen, waar is dan de PVV in dit verhaal? Waar zijn die andere grote partijen in dit verhaal?
0: Dat vraag ik me ook af waar ze blijven. Ik heb alleen van Wilders begrepen dat hij heeft gezegd van, nou ja, dit is niet waar we op zitten te wachten. Ik denk dat hij het gewoon het momentum wil pakken bij de algemene politieke beschouwingen. En Jesse Klaver doet het daarvoor en die pakt daarmee de media-aandacht.
1: Ja, maar goed, Geert Wilders loopt ook al een poosje mee in Den Haag. Die weet toch dat de wedstrijd al begonnen is?
0: Ja, ik ben ook al verbaasd dat hij dat niet doet. Hij zal er misschien wel een goede reden voor hebben. Of hij laat het nu even Jesse Klaver denkt, ik ga niet in de media daar de strijd over aan. Ik pak mijn momentum wel wanneer het nodig is. Hij heeft ook altijd de laatste jaren heeft hij zich vooral gericht op asiel en migratie. En daar zit nu op dit moment in de uitgelekte stukken zit niet zoveel. Misschien is dat een van de redenen waarom hij daar nu niet over zegt.
1: Ja. Komt er ook nog een moment dat de koning denkt, ja, Amahoula zegt, wat ben ik hier aan het doen?
0: Nou, weet je, Prinsjesdag is ook symbolisch het opening van het parlementaire jaar. Het is ook een soort feestelijk moment dat iedereen met de hoedjes parade natuurlijk, dat we met elkaar allemaal kijken van wat gebeurt er. Ja, persoonlijk denk ik ook, de koning heeft vooral een heel symbolische kracht die belangrijk is. En dat is het momentum om daar naar buiten te gaan met de koning die dan vertelt over wat het maatschappelijk betekent. Je kunt ook vragen aan de koning om wat meer dat die maatschappelijke thema's te pakken en op basis daarvan te vertellen aan het publiek van wat staat er nou precies in. En het wat minder specifiek over het EMU-saldo te hebben.
1: Daarvoor kun je altijd luisteren naar BNR. Maar eerst jouw ongevraagde advies, want dit was mijn advies.
0: Mijn ongevraagde advies zou zijn, zorg dat je die manier waarop de presentatie is van de cijfers en de miljoenennoten, dat je die echt anders gaat organiseren. En als ik nu naar morgen kijk, hoe kan het kabinet nu nog een beetje goed uit startblokken komen? Zou ik zeggen, weet dit gewoon zo neer te zetten dat je zegt, dit is een manier waarop wij het openingsbod doen. En daar gaan we de komende maanden over praten. En bij de voorjaarsnota komt daar de weerslag van. Dus je verschuift het evenwicht.
1: Siebrieg van Keep van het heerlijk allitererende Kamer van Keep, public affairs adviseur, lid van ons lobbypanel. Dank voor jouw ongevraagd advies.
0: Dank je.
1: Pech. Onrust in Silicon Valley. De afgelopen maanden trokken meerdere AI-experts van de grote AI-labs aan de bel over de potentiële gevaren. Een medewerker van Anthropic zei laatst dat de kans dat de AI de mensheid binnen 10 jaar uitroeit groter is dan 10%. En nu roepen CEO's van grote AI-bedrijven op tot regulering en het vertragen van de ontwikkeling van AI. Contact met Deborah Nas, technologie-expert, als hoogleraar ook verbonden aan de TU in Delft. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat speelt hier nu precies? Wat is de aanleiding? Waarom is het nu zo'n vurige discussie geworden?
2: Ja, de directe aanleiding is één medewerker van Anthropic die opstapte, Jacob Coxon. Hij werkte 3 jaar aan het trainen van AI-modellen, vooral bij OpenAI en eigenlijk maar heel kort bij Anthropic. En vorige week dinsdag nam hij ontslag en besloot de AI-sector te verlaten. En hij postte daarover een bericht op X, wat best wel kort en duidelijk was. Hij zegt, nou, geen van beide bedrijven handelt verantwoordelijk en ze racen allebei richting zelfverbeterende superintelligentie en ze gokken met onze levens. En dat ging viraal, 150 miljoen keer gelezen. En andere AI-experts die vielen hem publiekelijk bij. En nou, dat gebeurt eigenlijk niet zozeer vaak dat mensen het daar zo mee eens zijn. En dat bracht dan weer een enorme publieke discussie op gang. En ja, Coxon is dus niet de oorzaak, maar meer de druppel die de emmer deed overlopen. En wat mij betreft in positieve zin dit keer. Want de hele discussie die wordt al jarenlang gevoerd binnen de AI-sector, maar is nu ook in het grote publiek. Ja.
1: We hebben ook wel eens op deze plaats gesproken over dat waarschuwen voor AI en zeggen dat je een model ontwikkeld hebt dat zo gevaarlijk is dat we ons daar geen voorstelling bij kunnen maken, een vorm van marketing zou kunnen zijn.
2: Ja, dat is zeker waar. En daar zit natuurlijk ook een aspect in van ja, oké, als Dario Amodee, want die heeft dan vervolgens afgelopen zaterdag een essay gepubliceerd met hoe hij er naar kijkt en wat zijn voorstel is voor de oplossing.
1: Ja, dat is de grote baas van Anthropic.
2: En de rest is het daar dan mee eens, hè? Want de tech bros die denken ook allemaal na over hoe word ik gezien en waar ga ik wel en niet in mee. Maar we hebben toch wel een aantal incidenten gezien de afgelopen maanden, wat toch wel zorgwekkend is. En daarnaast is het zo dat die hele sector nu op het punt staat van wat we noemen recursive self-improvement. Hè, dus dat AI-modellen gaan bouwen. En dan hebben we een technologie die niet helemaal transparant is, waarvan we niet goed begrijpen waarom het doet wat het doet. En dat laten we dan een volgende versie creëren. En dat is eigenlijk waar de tech-CEO's zelf ook wel hun zorgen over uitspreekt.
1: Met steun van de andere tech-bros heeft Amodee nu een essay geschreven waarin hij ook oplossingsrichtingen aandraagt. Waar komt hij toe?
2: Ja, hij stelt 3 stappen voor, oplopend in moeilijkheid. Stap 1 is eigenlijk de enige waar hij zijn eigen bedrijf nu ook al aan bindt. Hè, en dat noemt hij embedded evaluators. Dus onafhankelijke veiligheidsexperts van buiten, die krijgen toegang tot Anthropic. Ze krijgen een bureau, een toegangspasjes, laptops en ongeveer dezelfde rechten als de eigen risicoteams. En ze mogen publiceren over wat ze aantreffen. Ook als dat slecht nieuws is voor Anthropic zelf. En Anthropic heeft wel wat rechten om daar nog wat dingen in te schrappen, als het bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie van klanten is of commercieel gevoelig. Maar die evaluators mogen daar dan ook weer over publiceren wat voor soort informatie er dan nog weggehaald is. Dus dat is stap 1. Stap 2 is dat AI-bedrijven in democratische landen gezamenlijke veiligheidsnormen gaan afspreken. En bijvoorbeeld een limiet op hoe snel deze technologie zich mag ontwikkelen. En daarom vraagt hij eigenlijk aan de Amerikaanse overheid van nou, geef ons goedkeuring om met elkaar in overleg te gaan, want anders schenden ze het mededingingsrecht. En stap 3 zijn wereldwijde afspraken, ook met China. Oh. En daar is hij zelf eigenlijk ook best wel somber over.
1: Ja. Want dan kunnen we ons meteen de vraag stellen, gaat dit werken?
2: Ja, ik ben er niet zo van overtuigd. Maar ik ben wel blij dat er concrete voorstellen worden gedaan. En ik denk dat die stap 1, die onafhankelijke veiligheidsexperts toelaten, die daarover mogen publiceren wat ze aantreffen, dat dat zeker een goede stap is. Maar die AI-labs die zitten gewoon met elkaar in een commerciële en een geopolitieke race. En ze willen allemaal naar de beurs. En hoe meer voortgang in die ontwikkeling van je AI-modellen je kunt tonen, hoe meer beurswaarde dat oplevert. Dus eigenlijk is het een oproep om vrijwillig in te leveren op snelheid in een markt die toch wel een beetje op snelheid wordt afgerekend. Dus dat maakt het lastig. En die geopolitieke component die zit dan vooral op de Amerika-China-dynamiek. En want in diezelfde tekst waarin Amodee eigenlijk in punt 2 zegt democratische landen moeten afspraken maken, zegt hij ook, we moeten de toegang van China tot geavanceerde chips beperken. We moeten het gaan verbieden dat ze onze modellen mogen destilleren. Dus eigenlijk hun modellen gebruiken om weer Chinese modellen te trainen. En ik vraag me dan ook wel een beetje af, ja, als je eerst China heel bewust eigenlijk probeert af te remmen, hoe waarschijnlijk is het dan dat China met jou afspraken ook wil maken?
1: Ik kan me ook een eerder essay herinneren van Bill Gates, die toch ook maar dacht, ik ben van een fervent voorstander nu iemand geworden die ervoor waarschuwt. En die zegt, ja, het is ook wel een techniek met twee verschillende kanten van de medaille, want je kunt er biomedische wapens mee maken, maar je kunt er ook nieuwe medicijnen in een mum van tijd, als het even mee zit, mee ontwikkelen. Ja. Waar sta jij zelf in dit speelveld?
2: Ja, ik zie ook beide kanten. En dat maakt het ook best wel lastig. Met die steeds krachtigere AI-modellen komen ook die wetenschappelijke doorbraken dichterbij. Hè, voor medicijnen en eigenlijk allemaal maatschappelijke problemen, energietransitie. Maar ja, ik maak me toch ook wel echt zorgen over die negatieve impact. En als we technologie die we niet goed begrijpen gaan inzetten om de volgende generatie te maken, dan wordt het steeds minder transparant en begrijpen we steeds minder waarom het doet wat het doet. En dat is dan nog zo'n technologie die alles kan bedenken, maar die geven vervolgens ook nog eens de mogelijkheid in de vorm van agents om dingen te doen. Dus bestanden wegschrijven, mails versturen, systemen binnendringen. En alhoewel ik echt een technologieliefhebber ben en zeker de voordelen zie, vind ik het persoonlijk toch ook heel lastig om me een langetermijnscenario voor te stellen waarin dit goed uitpakt voor de mensheid.
1: Want er wordt natuurlijk vaker teruggewezen op de geschiedenis. We zijn voor heel veel nieuwe technieken bang geweest, voor machines, voor robots, misschien zelfs wel in een verleden ook wel voor het internet. En dat bleek dan achteraf behapbaar, daar konden we controle op uitoefenen. Is dat dan het cruciale verschil met AI, omdat jij zegt, wij begrijpen dat onvoldoende?
2: Ja, en het is intelligent in de vorm van, ja, we weten niet precies hoe we intelligentie moeten duiden bij een mens. Maar het is in ieder geval, het heeft een bepaalde slimheid. Waarvan we zien dat het gewoon dingen doet die wij vooraf niet bedacht hebben. En deze technologie, om dit veilig te houden, vertrouwt voor een heel groot deel om de harnassen en de regels die we eromheen bouwen, die het vertellen wat het niet mag doen. En het is bijna onmogelijk om eigenlijk alles van tevoren helemaal dicht te timmeren. Dus dit wordt echt een fase van, laten we zeggen, trial and error, waarin we gaan ontdekken wat er misgaat en dat dan weer proberen op te lossen.
1: Deborah Nas, technologie-expert hoogleraar verbonden aan de TU in Delft. Dankjewel en tot over 2 weken. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Menno Middeldorp. Dan komen we toch echt aan de vet toe. En er is een blik op de wereld in de 2e uur van BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
7: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
6: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl. Trulease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
10: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
11: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
11: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
13: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
16: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
15: Welk bedrag gaan ze je geven?
17: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
15: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
18: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
15: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
19: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
20: In de BNR-app.
1: In Duitsland heeft de AfD wederom een aanzienlijke regionale winst geboekt. Nederlandse chipbedrijven maken een duik op de beurs na de AI-waarschuwing. En de olieprijzen schieten omhoog nu Saoedi-Arabië een belangrijke pijpleiding stillegt. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Rijdt het nog steeds lekker door?
21: Over het algemeen wel, maar aan de grens, op de A12 richting Oberhausen, heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Dan de A28 naar Utrecht, tussen Zwolle-Zuid en het Harde, doe je er 10 minuten langer over. Flitsmeister meldt een camera op de A2 Utrecht en Bos bij 81,4. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 109,0. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,8.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. In Oekraïne zijn 3 mensen omgekomen bij een Russische aanval. De opslag van een landbouwbedrijf werd geraakt. Er raakten ook 7 mensen gewond. Gisteren viel Rusland een trein aan vlakbij een grens van Oekraïne met Polen. Een barbaarse aanval, zei de Oekraïense buitenlandminister. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse grote bedrijven als het aankomt op betalen. Wat gaat dat betekenen voor Visa? En Kevin Warsh kan bijna niet anders dan de rente verhogen, maar Trump denkt er vanaf de golfbaan toch weer net wat anders over. Zometeen meer in BNR Zaken doen.
0: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
0: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
20: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
24: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
27: Dat kan.
26: In de BNR-app.
27: Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jos van der Kerkhof. Hij is de topman van Visa in Nederland over de toekomst van ons betalingsverkeer. Maar nu eerst.
28: Macro.
1: Het laatste macro-economische nieuws vandaag. Toegelicht door Menno Middeldorp van Rabo Research. Menno, welkom.
29: Hallo.
1: Omdat Kevin Warsh er zelf niet zo heel veel over zegt, houden de financiële markten steeds meer rekening met belangrijke ankerpunten voor een komend rentebesluit. Een banenrapport en de inflatiecijfers. Beide zijn nu naar buiten. Banenrapport al een tijdje geleden. En de inflatiecijfers de afgelopen vrijdag.
29: En toch ook een beetje wat Warsh zelf wel heeft gezegd. Ondanks dat hij niet van hints houdt, heeft hij natuurlijk wel een hele waakzame indruk gemaakt. Door te zeggen dat er nog werk aan de winkel was qua het bestrijden van inflatie. En dan komt er daarna dat banenrapport die extra sterk was. Wat betekent niet per se dat er werk aan de winkel is qua inflatie, maar in ieder geval dat de economie minder lijdt onder die flinke energiecrisis dan werd gevreesd. En tegelijkertijd, of daarna, krijg je dan die inflatiecijfers waar bleek dat de onderliggende inflatie wat hoger uitviel dan verwacht. Ja, en nu...
1: Dus hoger markt, dan in juli, 0,4% hoger dan in juli, dacht ik.
29: Ja, en ook iets hoger dan de meeste economen hadden gedacht, een klein beetje. Maar het totaalplaatje, hè, dus eerst zeg ik dat ik werk aan de winkel is, en dan komen er alleen maar cijfers die zeggen dat er nog meer werk aan de winkel is, en B, dat de schade van een renteverhoging om die inflatie tegen te gaan misschien wat minder zwaar genomen hoeft te worden. Want ja, de economie, of in ieder geval de banenmarkt, groeit nog wel aardig. Dus dat, die combinatie van dingen.
1: Gaan wij het huiswerk van Wars even afmaken hier, denk ik?
29: Nou ja, kijk. Er zal in de discussie zijn, en hij is niet de enige die dit beslist. Maar het wordt nu wel een beetje gezien als een test van zijn geloofwaardigheid. Hè? Want je hebt Trump, zoals je zei, die aan de ene kant hard aan het roepen is van ik wil gewoon een lage rente. Wars die zegt van er is werk aan de winkel. Ja.
1: Trump heeft volgens mij letterlijk dus vanaf een golfbaan gezegd, maakt me niet uit wat de Fed allemaal aan overwegingen meeneemt, wat de cijfers zijn. Ik vind dat wij met onze economie, met onze schaal, altijd mogen uitgaan van de laagste rente.
29: Nou, daar is hij consistent in geweest. Ik weet niet wat zijn model in zijn hoofd is van hoe rentes werken. Maar dit is niet wat de standaard economische gedachte hierover is. En zeker niet wat de gemiddelde persoon in de FOMC of in de beleidsraad van de Fed zou denken. Als ze een argument willen verzinnen om niet de rente te verhogen, dan zou het meer het klassieke monetaire argument zijn van ja, als je een aanbodschok hebt, wat dit is, omdat het vooral komt door de hoge energieprijzen, dan moet je daar zogeheten doorheen kijken. Want je kan met je renteverhoging alleen maar schade doen aan de economie. Maar je kan die inflatie niet wegnemen, want je kan geen meer olie maken. En als het dan toch doorwaait, zeg maar, door de economie, dan is de straks voorbij. En dan heb je eigenlijk, kan je gewoon wachten.
1: Er is natuurlijk altijd een remweg bij een rentebesluit. Je weet dat het niet meteen effectief is.
29: Ja, en dan is het allemaal voorbij voor de tijd dat het de economie echt het afremmen is. Het tegenargument daarbij is altijd, als je geloofwaardigheid op het spel staat en niemand meer gelooft dat de centrale bank de inflatie onder bedwang kan houden. Ja, dat moet je voorkomen. Dus dat is een beetje waar de Fed nu zit. Moet ik nou iets doen om te zorgen dat die inflatieverwachtingen op een goed niveau blijven? Of kan ik hier gewoon even doorheen kijken en afwachten? En Wars heeft eigenlijk zichzelf dat alleen maar moeilijker gemaakt door zijn eigen geloofwaardigheid een beetje op het spel te zetten. Door te zeggen van, ja, er is nog echt werk aan de winkel. Ik vind inflatie echt het primair belangrijkste.
1: Heeft hij ook gezegd, volgens mij bij die hoorzittingen, heeft hij in zijn eerste summeren statements ook altijd naar voren laten komen.
29: En dat heeft hij nog echt bovenop gedaan bij Jackson Hole, waar hij die belangrijke speech heeft gegeven. En als je dan de vrees is dat je ook nog een beetje in de zak zit van Trump, want Trump heeft hem aangesteld. Ja, dan is het toch wel voor je geloofwaardigheid, en dus ook voor de geloofwaardigheid van het instituut. Als je dan niet nu met een renteverhoging komt, dan gaat die discussie heel erg oplaaien.
1: Ja. En vermoed jij dan dat als die renteverhoging er komt, en die is economisch gezien dus best verklaarbaar, dat dat tot oplopende spanningen zal leiden met het Witte Huis? Want we hebben eerder gezien dat er, en dat had een andere oorzaak, maar juridisch strijd werd gevoerd tegen de bestuurder van de Fed?
29: Nou, dus ik denk dat zou kunnen. Ik denk dat het eigenlijk bijna niet uitmaakt, in de zin van dat Trump toch op die lijn zit. De vraag is meer van, gaat hij zijn pijlen richten op andere bestuursleden, waar hij zeg maar een kans ziet om misschien iemand weg te duwen? Of gaat hij dan specifiek heel erg boos worden op Wars? Want ja, kijk, Wars zit er, maar hij is niet de enige. Het is een meerderheid van de raad die beslist. Dus er is een goede kans dat de meerderheid hier de toon zet en niet per se wat Wars doet. Het is niet voldoende voor Trump om druk op Wars uit te oefenen. Hij moet eigenlijk die hele groep moet die druk op uitoefenen. En dat is ook een beetje strategie geweest. Gewoon juridische stappen proberen te vinden om onderdelen van die groep onder druk te zetten. Alleen de Supreme Court heeft dat moeilijker gemaakt door te zeggen van, nou, wij vinden toch echt dat de Fed een aparte status heeft. Je kan bijna elke onafhankelijke adviesorgaan in de overheid mag Trump ontslaan volgens de Supreme Court, behalve de Fed.
1: En dat is de uitkomst van die zaak tegen Lisa Cook.
29: Dat is, ja,
1: vloeit voort uit.
29: Ja, er zijn een aantal zaken tegelijkertijd gebeurd. Want er zijn ook zaken geweest over die andere onafhankelijke instituten, zeg maar. En dit is de distillaat, zeg maar, van wat de Supreme Court hierover heeft gezegd. De andere is ook dat er heel veel draagvlak is, ook in Congress, ook bij Republicans. Dus op het moment dat Trump, zeg maar, probeert die druk uit te oefenen, dan zie je ook dat er ook in zijn eigen partij mensen terugduwen en zeggen van, nou, dit gaat me te ver. En hij heeft er ook zelf nadeel bij. Dat realiseert zich niet helemaal. Want de lange kant van de rentecurve is ook niet geheel door de Fed bepaald. En als de Fed niet geloofwaardig is, dan krijgt de centrale overheid gewoon een hogere rekening, omdat de lange rente ook oploopt. Dus eigenlijk zou vanuit dat perspectief is het misschien niet het handigste om die geloofwaardigheid te ondergraven.
1: We gaan er toch logica in proberen te ontdekken in het brein van Trump.
29: Ja, laten we dat niet doen. Laten we focussen op Walsh. Walsh is denk ik wat mij betreft wel een redelijk logisch persoon. En gezien die geluiden die hij heeft gemaakt, heeft hij persoonlijk en de Fed wel een geloofwaardigheidsprobleem als ze niet iets doen nu. En als ze dat achterwege laten, moet het een heel goed verhaal komen voor waarom ze het misschien later doen.
1: Menno Middeldorp, dank voor jouw toelichting op het laatste macro-economische nieuws. Hoofd van Rabo Research. Tot snel.
4: Blik op de wereld.
1: Je hebt het nieuws misschien wel meegekregen vanochtend. Een trein met oud-premier Boris Johnson, voormalig CIA-baas David Petraeus en voormalig premier van Finland, Sanna Marin, was mogelijk doelwit van een Russische drone-aanval in Oekraïne, stellen althans de Oekraïnse spoorwegen. Ook veiligheidsadviseurs van grote Europese landen waren aan boord. Wat was er gebeurd? Luttele minuten nadat de trein vol diplomaten de Oekraïnse grens met Polen overstak, werd een passagierstrein geraakt en niemand raakte gewond. Maar omdat de diplomatentrein eerder dan gepland was vertrokken, wordt nu suggereert dat die trein misschien wel het doel had moeten zijn. Aan boord van die diplomatentrein zat ook Reinier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Beetje bekomen van de schrik, of was er geen sprake van schrik?
5: Dat viel bij mij wel mee, want het nieuws van de drone die in die locomotief is geslagen kwam eigenlijk pas toen wij alweer in een volgend transportmiddel in een bus verderop in Polen zaten. Dus op het moment zelf schrok ik er niet van. Maar eigenlijk wist ik deze hele reis naar Oekraïne al dat in tegenstelling tot de vorige keren het dreigingsniveau aanzienlijk was toegenomen. Dus ik was wel iets onrustiger, maar op het moment dat dit gebeurde was er bij mij geen schrik.
1: Nee, en dus ook niet, ondanks jouw verhoogde staat van paraatheid, het gevoel dat jullie een potentieel doelwit waren?
5: Nee, kijk, je weet het natuurlijk nooit wat het doelwit precies was. Dat blijft speculatie. Maar je ziet wel dat Rusland er continu voor kiest om te blijven escaleren. En dat zien we in Leipzig bij de aanval op het vliegtuig. We zien het bij het vliegtuig van Zelensky in Moldavië, waar een aanslag is verijdeld. En nu weer hier. Er is wel een patroon te herkennen. Dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat wij het doelwit waren. Ik denk niet dat wij het doelwit waren. Maar wat ik wel denk, is dat dit een patroon is om angst te zaaien. En dat het doel van Rusland is.
1: Dus dit is ook een vorm van escalatie?
5: Wat mij betreft wel, ja.
1: En hoe is dat dan? Want je zegt, ik heb er zelf toch eigenlijk maar secundair iets van meegekregen. Hoe is dat opgevat door de mensen in die diplomatentrein? Ik heb laten vertellen dat jij een toch tamelijk vrolijke Boris Johnson tegen het lijf liep. Terwijl er misschien toch ook gesuggereerd kan worden dat hij met een haartje ontsnapt is aan een ramp.
5: Klopt, het is een nachttrein, dus om 7:00 ochtends kwamen we aan bij ons laatste station in Polen. En ik stapte daaruit en toevallig op dat moment stapte Boris Johnson ook uit, die luidkeels Moonlight Shadow aan het zingen was. Dus na even met hem meegezongen te hebben, hebben we nog een gesprek gevoerd over hoe we de bevroren Russische tegoeden zo snel mogelijk bij Oekraïne kunnen krijgen en wat er voor nodig is om de weerstand van België te omzeilen, zodat Oekraïne meer gesteund kan worden. Dus na het zingen en dat gesprek ging hij in een bus verder en ik in een andere bus. En pas een kwartier of een half uur daarna kwam er bij ons het bericht binnen, hey, waar wij net waren, daar is een aanslag gepleegd. En toen was er wel onder de andere diplomaten en politici wel even een moment van, oh, dat is toch wel even schrikken, want dat komt vrij dichtbij en misschien waren wij wel het target. Maar persoonlijk denk ik niet dat wij het target waren. Ik denk dat het doel van Rusland is om bij ons angst te zaaien.
1: Ja, en wat betreft de timing, dan moeten we toch eventjes de kalender erbij pakken. Exact een jaar geleden was er ook een groot incident, toen in Polen zelf, tientallen drones in het Poolse luchtruim gesignaleerd. En wat ons opviel, ook de redactie, is dat Poetin nu weer escaleert vlak voordat von der Leyen haar jaarlijkse staat van de Europese Unie toespraak houdt. En ook nog eens vlak voor de parlementsverkiezingen in Rusland, ook later deze maand, volgend weekend. Zie jij een verband?
5: Kijk, wat ik zie is dat Rusland totaal niet in staat is om iets te bereiken op de frontlijn. En daar heel veel verlies leidt. En daarom escaleren ze op andere manieren. Er worden steeds meer bombardementen op civiele doelen in Oekraïne gepleegd. Ook nu weer met deze trein. Gelukkig is die trein trouwens op tijd ontruimd en zijn de mensen die in die trein zaten ook allemaal in veiligheid gebracht. Maar Rusland is dus aan het escaleren op andere manieren, omdat ze onsuccesvol zijn aan het front.
1: Dat is tot op heden wel zo. Nu is de vraag, hoe moet je hierop reageren? Want als je hier tegenop treedt, dan kan dat door Poetin voor eigen gebruik worden ingezet. Dan kan hij tegen zijn kiezers, tegen zijn volk zeggen, zij willen oorlog met ons.
5: Klopt, en dat doet hij eigenlijk sowieso al, dat hij dat tegen zijn eigen volk zegt, ongeacht wat wij doen of niet. En ik denk, als we niet reageren, is dat eigenlijk iedere keer een uitnodiging voor hem om verder te gaan. En mijn reactie is daarom, we moeten iedere keer dat dit gebeurt, Oekraïne extra steun geven. Dus ik ben geen voorstander van om zelf iets in Sint-Petersburg met een cyberaanval te gaan doen of zo. Maar ik ben er wel voorstander van om iedere keer Oekraïne meer steun te geven. Bijvoorbeeld door die bevroren Russische tegoeden te geven. Bijvoorbeeld door de Patriot-raketten, het luchtafweergeschut dat wij nog soms op voorraad hebben in Europa, aan Oekraïne te geven. En op die manier ervoor te zorgen dat Oekraïne deze oorlog kan winnen. Want dat is de beste manier om uiteindelijk tot vrede te komen. Rusland kiest keer op keer voor oorlog. En die vrede gaat komen op het moment dat Oekraïne Rusland meer verliezen kan toebrengen. Want dan staat Poetin met zijn rug tegen de muur. En dan pas zal hij echt gaan onderhandelen.
1: Die Moonlight Shadow hakt er wel in. Geef je stem wat rust, Reinier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. Dank voor deze blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Jos van der Kerkhof, topman van Visa in Nederland, en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemiddag.
6: Dag Thomas.
1: Ik denk dat we niet om de waarschuwing van de topman van Anthropic heen kunnen, Dario Amodei, die nu zegt, AI kan ons gaan overvleugelen, het is tijd dat we daartegen optreden. Dat heeft gevolgen voor die AI-bedrijven, voor de bedrijven die de toeleverancier zijn van die AI-bedrijven. Maar allereerst ben ik natuurlijk benieuwd, wat vind jij van dat essay?
6: Ja, ik vond het wel schrikken. Want hij was aanvankelijk, zag je dat Anthropic en OpenAI redelijk dachten van, laten we maar gewoon doorgaan met ontwikkelen, want zometeen krijgen we een achterstand. Maar er waren twee dingen die hem toch wel de ogen hebben doen openen. Het eerste was dat die modellen veel krachtiger zijn geworden. En hij waarschuwt vooral voor dat reclusive self-improvement, van dat AI-modellen zelf helpen de modellen te ontwikkelen. Dat is de ene kant. En de tweede kant is dat hij zag van dat er dus een inbraak was geweest bij Hugging Face. En ja, waar het eigenlijk op neerkomt, en dat is toch uiterst bedreigend, is die AI agents die op zichzelf kunnen werken. Daar gebeurde eigenlijk iets wat niemand had verwacht, dat die AI agents samen gingen werken.
1: Ja, het werd een collectiefje.
6: En zich, ja, echt een collectief werden. En ook op zo'n manier reageerden dat ze hun eigen welzijn, zeg maar, verloochenden om de groep verder te helpen.
1: Want dus ze waren geprogrammeerd om autonoom te opereren, maar ze vonden elkaar via een soort digitaal prikbord.
6: Ja, ja, precies. Ja, ja.
1: Ik probeer het uit te leggen, zodat misschien mijn moeder het begrijpt.
6: Nou,
1: en ik
6: precies.
1: Zelf.
6: En nou, het grote probleem is dat die modellen tegenwoordig zo krachtig zijn, dat ze inderdaad nu leverden ze niet veel schade op. Het was een kleine inbraak, maar het werd al vrij snel ontdekt en er was niks kapot gemaakt of zo. Maar die modellen zijn zo krachtig dat hij waarschuwt dat over een half jaar tot een jaar het wel eens zou kunnen dat een AI-agent of een groep, een zwerm van AI-agents het hele internet platlegt. Ja. Dus die gevaren zijn erg groot.
1: En er was nog een medewerker die had gezegd, ik wens hier niet meer aan mee te werken, want het is een gevaar voor de mensheid.
6: Het hele weekend was er veel te lezen, want alle kranten stonden vol met doemscenario's, ja, van wat er wel niet allemaal kan gebeuren met AI. En ja, dat natuurlijk allemaal pal voor de beursgang, want er was ook nog goed nieuws van Anthropic, dat zij verwachten dat ze de tweede kwartaal op rij ook weer winst hebben. Bruto marges van boven de 80%. Dus het zag er voor het bedrijf allemaal goed uit. Maar ja, als je met een bedrijf naar de beurs gaat wat 10% kans geeft om de mensheid te vernietigen, dat is niet zo best.
1: Dikke minnen ook, dat kun je van tevoren bijna uittekenen voor ASML, ASM, BC.
6: Ja, dat verbaast me dan wel weer, want er was natuurlijk al lang duidelijk dat China aan alle kanten tegengewerkt wordt met de ontwikkeling van AI. Dus er zijn al heel veel regels voor. Dus dat is een beetje overdreven, lijkt mij.
1: Jos, heb je op je tong moeten bijten? Want ik heb het een beetje bewaard, omdat ik vrees dat we aan onze dosis AI toekomen. Maar eerste schot voor de boeg? Dit soort waarschuwingen?
7: Het is hartstikke interessant inderdaad om dit te zien en te lezen. En tegelijkertijd, het geeft een soort kantelbeeld of tegenbeeld van alle mooie dingen die vanuit AI kunnen. Maar inderdaad, precies hoe geschetst wordt, het ook ingezet kan worden voor kwade dingen. Heel interessant.
1: Dan komen we min of meer vanzelf bij een andere grote Amerikaanse reus, namelijk Google Alphabet. YouTube Shopping in het bijzonder. Waarom wilde je het daarover hebben?
7: Nou, ik vind het wel interessant, omdat je nu ziet dat YouTube Shopping heeft aangekondigd dat ze ook nu de Nederlandse markt betreden. Wat er dus voor zorgt dat creators die online, in mijn geval, ik ga mijn huis verbouwen. Dus ik krijg heel veel filmpjes over hoe verbouw je een huis. Daar heb je influencers van. En het wordt nu heel makkelijk gemaakt om de spullen die aanbevolen worden, om die ook werkelijk meteen af te rekenen. En dat is nu ook in Nederland beschikbaar geworden.
1: En welke rol spelen jullie daar dan in?
7: Nou ja, als er afgerekend wordt, in het geval van bol.com, en iemand wil daar met Visa betalen, dan kan dat natuurlijk, maar je kan ook op andere manieren betalen.
1: Ja, het is natuurlijk ook nauwelijks meer tegen te houden, want we hadden al de TikTok-shop toch, sinds 6 weken, dus dan is dit de gelijkmakende beurt.
7: Ja, ik denk dat het inderdaad een hele logische stap is, en dat je ook erkent eigenlijk welke rol creators steeds meer hebben in het aankoopgedrag van mensen.
1: Consumeren. En dat zo makkelijk mogelijk maken.
7: Nou ja, ik denk dat na er meerdere manieren zijn waarop er gekocht kan worden. En mensen zullen altijd luisteren naar andere mensen. En als een creator iemand is die ze vertrouwen, dan is zo'n aanbeveling best wel waard.
1: We gaan nog eventjes door op de strijd. Zo die er is tussen Trump en Walsh. Menno Middeldorp hoorden we zojuist al. Hij heeft zich wel een beetje in de hoek geschilderd. Hij kan bijna niet anders dan die rente verhogen, Jos.
6: Ja, daar lijkt het wel op. En wat mij vooral opviel is toch het politieke element wat erin zit. Het is 7 weken voor de midterms. En ja, dat maakt het voor de Fed wel best lastig. Want dat zij dus de verkiezingen beïnvloeden. Ja.
1: Komt er nog eentje net voor die midterms of is dit
6: nou, daar zat ik net aan te denken, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik denk het eigenlijk niet. Maar Kevin Hassett, de voorzitter van de National Economic Council, die heeft gezegd als die echt een onafhankelijke vet wil hebben, dan moeten ze juist niks doen voor de verkiezingen. Dus ja, nu is het wat ze ook doen, ze zijn altijd politiek.
1: En deel jij die opvatting? Want je kunt ook zeggen, er is een mandaat van de vet. Het gaat om volledige werkgelegenheid en het gaat om het stabiliseren van prijzen. Nou, daar is met deze inflatiecijfers geen sprake van. Nee. Dus ben je gezien je mandaat wel min of meer verplicht om in te grijpen?
6: Ik denk het zeker inderdaad. Wat Hassett zegt, dat slaat eigenlijk ergens nergens op. Want juist als ze vlak voor de verkiezingen toch nog de rente verhogen, dan laten ze zien dat ze juist onafhankelijk zijn en onafhankelijk van de politiek opereren. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Maar inderdaad, je had het er net ook al over, van de grote vraag is wat Trump gaat doen. Want met Powell heeft hij toch wel laten zien dat hij in staat is om heel ver te gaan. Zelfs juridisch aan te klagen. En precies wat Menno ook al eerder zei, want dat is het vreemde eraan, dat hij zichzelf enorm in de weg zit, omdat hoe harder hij schreeuwt en hoe harder hij er tegenin gaat, hoe hoger de lange rente wordt. Want hoe meer mensen toch wel zich zorgen gaan maken.
1: Hij kan het nog hoger laten oplopen. Op 28 oktober 2026 komt er nog één. Ja. Dan gaan we misschien onder een ander gesternte naar de stembus daar in Amerika. Tot slot van dit blok, Jos. CBS-cijfers, natuurlijk een onuitputtelijke bron, deze keer over de export.
7: Ja.
1: Goed nieuws volgens mij.
7: Ja, nee, zeker. Ik denk dat dat ook wel goed is om te horen. Te midden van alle spanningen, alle ontwikkelingen, alles wat er gebeurt rondom olie, energieprijzen, alles wat natuurlijk al in dit programma zeker vaak besproken wordt, zie je dan toch dat de Nederlandse economie veel exporteert. Gelukkig maar, Thomas.
1: Ja, maar goed, die export is al langere tijd de motor of een van de motoren van die Nederlandse economie.
7: Zeker.
1: Hebben we misschien te vaak gedacht dat het heel slecht zou gaan met de patiënt? Want ja, uiteindelijk blijkt de veerkracht wel vaker aan de orde.
7: Ik denk dat zeker aan de orde is, dat mensen misschien er iets pessimistisch naar kijken. En tegelijkertijd, het bewijst nog maar voor de zoveelste keer hoe belangrijk het buitenland wel niet is voor Nederland.
1: Nou, verbaast het jou ook wel dat die economie toch overeind blijft? Want het is natuurlijk wel zo dat we van crisis naar crisis hobbelen.
7: Ja, ik weet niet dus of het sentiment en wat er werkelijk in onderliggend gebeurt is wat altijd helemaal met elkaar in sync is. Dus ik denk dat we af en toe ook wel afgeleid zijn door zaken.
1: Ik laat me nog even afleiden door de stand van de AEX. Dus heel veel grote chippers in de min, maar uiteindelijk een vrij stabiele stand van 1098 punten. En wil je meer weten over de beurs, de AEX, want daar beginnen we traditiegetrouw mee. Luister dan even naar ene naar onze beursnerd. Straks, hoe zorgt Visa ervoor dat het ook in de toekomst onmisbaar blijft? Je hoort het in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers.
25: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Spijt. We hebben er allemaal wel een paar op de plank liggen. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
12: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
13: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
28: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
30: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
31: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
30: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
32: We must face the facts.
30: Eén beslissing.
33: Why should I trust you?
30: Die de geschiedenis veranderde.
34: The wrath of nature is real.
30: Pressure. Nu in de bioscoop.
35: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
36: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
37: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
38: In de Friday Move gaat het over tv.
39: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
38: Politiek. Ja.
40: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
38: En ik ben er ook.
39: Het is toch heerlijk.
38: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
41: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
42: BNR Verkeer.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten vertraging tussen Kerkdriel en Waardenburg. Er liggen daar bandenresten op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten extra voor de grens. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je voor het knooppunt Paalgraven een kwartier vertraging. Hier is de rechterrijstrook dicht door bergingswerk. Flitsmeister meldt een camera op de A1 naar Amsterdam bij 39,9. En de A6 Lelystad-Muiden bij 62,2.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. In Oekraïne zijn 3 mensen omgekomen bij een Russische aanval. De opslag van een landbouwbedrijf werd geraakt. Er raakten ook 7 mensen gewond. Gisteren viel Rusland een trein aan vlakbij een grens van Oekraïne met Polen. Een barbaarse aanval, zei de Oekraïnse buitenlandminister. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse betaalbedrijven als Visa en Mastercard. En tegelijkertijd is er van alles aan de hand met achteraf betalen. Wat dat voor invloed heeft op Visa hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
2: Havensteder in Rotterdam draagt 1000 woningen over aan sectorgenoot Wooncompas. Maar waarom eigenlijk? Nou simpel, de portemonnee raakt leeg. Solidariteit tussen corporaties. Een mooi principe, maar hoe werkt dat in de praktijk? Dat hoor je in Vastgoed Gezocht met de bestuurders van beide corporaties.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Van een kop koffie tot een vliegticket, bijna iedere betaling gaat tegenwoordig digitaal. En hoewel veel mensen Visa nog altijd associëren met de klassieke creditcard, wil het Amerikaanse betaalbedrijf ook een rol spelen bij stablecoins en zelfs aankopen die straks zelfstandig door AI-agenten worden gedaan. Ondertussen wil Europa wel minder afhankelijk worden van Amerikaanse betaalbedrijven. Dus voldoende te bespreken met Jos van der Kerkhof, Country Manager Nederland van Visa. Welkom.
9: Dankjewel, Thomas.
0: Laatste keer dat je contant betaald hebt?
9: Een tijdje geleden al, Jenk, de schoonmaakster.
0: Oké, maar dat is dan iets wat terugkeert als contante betaling?
9: Dat
0: of
9: komt wel
0: is dat vaak een tikkie?
9: Ja.
0: Maar je probeert het uit te bannen of is het gewoon op heel veel plekken niet meer nodig?
9: Nee, ik denk dat er heel veel goede manieren zijn waar cash een rol kan spelen. Maar het is vooral goed dat er keuze is. Mensen die cash willen betalen, hartstikke goed. En wil je nou met Visa of iets anders betalen, ook hartstikke goed.
0: Ook goed is dat cash blijft bestaan, want ik geloof dat dat ook wettelijk is vastgelegd, maar wel al heel lang op zijn retour is.
9: Zeker, absoluut. Ja.
0: En helaas, hij kwam in de introductie over bij de creditcard. Want Visa is creditcard in de hoofden van veel mensen. Hoeveel tekort doe ik daarmee het bedrijf?
9: Ja, toch best wel veel. Hè?
0: Ai.
9: Het is een beetje gezegd dat Amazon een boekwinkel is. Ondertussen doet Visa veel meer. Pinpassen doen we na het integreren met stablecoins. We bieden de beste fraudeoplossingen ter wereld aan. Dus heel veel wat Visa doet.
0: Ja, ook pinpassen, want ik geloof toch wel dat de grote concurrent bijna automatisch op veel bankpassen zit vastgeplakt en dat het aandeel Visa bij die pinpassen nog wel beperkt is.
9: Ik mag de cijfers niet publiekelijk noemen, maar het aandeel Visa onder die pinpassen is enorm aan het groeien.
0: Ja, omdat het vanaf een laag niveau groeit, of niet?
9: Het is inderdaad vanaf een kleiner getal begonnen, dat klopt zeker, maar het heeft serieuze omvang.
0: Maar dan moet je bank voor bank voor bank proberen om ze van Mastercard los te weken.
9: Ja, en dat is ons goed gelukt.
0: Ja, ook de grote banken al?
9: ING, Rabobank, ASN Bank. Ja. Ja.
0: En waarom kiezen ze dan voor jullie en niet voor de gezworen concurrent, denk je? Waar zit hem dat in?
9: Nou, de banken hebben destijds hun systemen moeten aanpassen en hebben toen ook gekeken met wie willen we zaken doen. En hebben toen gezien wat Visa kan brengen in schaal en hoe wij samenwerken met hun als onze klanten. Dat spreekt enorm aan. Dus ze hebben daarvoor een heel groot deel van hun portefeuille bij Visa ondergebracht.
0: En moet je het eigenlijk nog wel willen hebben van die traditionele betaalkaart? Want ik geloof dat uit de cijfers blijkt dat in de eurozone er zo'n 2,5 betaalkaart per inwoner is, in omloop is in ieder geval. Hoeveel rek zit daar nog in?
9: Ik denk dat de betaalpas, en of dat een creditkaart is, een debitkaart of andere vormen, dat in die zin altijd nog zal blijven groeien. Zeker in delen van Europa waar cash nog een grotere omvang heeft. Daar is zeker nog ruimte voor die traditionele pas, zoals we hem in Nederland vooral kennen, in het aankopen doen in winkels. Maar als je dat ziet hoe e-commerce blijft groeien, hoe stablecoins gaan groeien en wat eraan komt met agentic commerce, dan zit er nog enorm veel ruimte.
0: Ja, stablecoin, daar heb je zelf een keer een stuk over geschreven en een keer, dat wil zeggen, redelijk recent.
9: Ja.
0: Stablecoins, nog eventjes voor de mensen die niet elke dag naar BNR luisteren.
9: Ja.
0: Eeuwig zonde, maar hoe werkt het?
10: Trulease met Genke.
11: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: In geld overboekt naar Nigeria, dan zullen ze een hele grote rol gaan spelen.
3: Nog even, voordat we in Nigeria terechtkomen, toch die transactie in de Albert Heijn. Stel, ik betaal met mijn telefoon. Ik hou hem tegen die scanner aan.
2: Ja.
3: Waar komt dan Visa in het verhaal voor?
2: Kijk, vanaf de betaalautomaat bij de Albert Heijn wordt een betaalverzoek gemaakt. En er wordt dus gekeken naar dit kaartnummer. Alleen weet die terminal natuurlijk niet waar hij dat heen moet sturen. Dus hij stuurt hem in dat geval naar Visa. En wij weten wel dat hij naar jouw bank moet. Als ik jou even als voorbeeld neem, Thomas. Jouw bank checkt dan, is deze pas nog geldig? Staat er saldo op? Al dat soort zaken. Wij geven ondertussen natuurlijk een fraudescore mee en andere zaken. De bank keurt die transactie goed. Die stuurt hij dan weer terug naar Visa. Zegt, dit is een goedgekeurde betaling. En wij sturen die weer.
3: Je stuurt een fraudescore mee, natuurlijk.
2: Ja.
3: Ja, ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt in die halve seconde.
2: Ja, er gebeurt heel veel. Ja, ja. Nee, dus achter de schermen, elke transactie die binnenkomt, die beoordelen wij op 500 plus kenmerken. Is dit een logische transactie of zou dit mogelijk fraude kunnen zijn? En dat geven wij mee als advies aan de bank van de consument om die transactie wel of niet goed te keuren.
3: Maar je autoriseert.
2: Wij letterlijk verplaatsen wij het autorisatiebericht. De bank autoriseert de betaling.
3: Ah. Maar wie zorgt er nu voor dat geld van rekening A naar rekening B gaat?
2: Nou, aan het eind,
3: jullie dan weer niet.
2: Aan het eind van de dag.
3: Ik mis ergens een belangrijke schakel.
2: Nee, zeker. Dus dit is de autorisatieflow, zoals ze noemen. En nu spoedcursus betalen. Leuk dat ik dat mag doen. Aan het eind van de dag vindt de clearing and settlement plaats. Daarmee wordt eigenlijk opgeteld tussen al die banken van, joh, wie heeft nou geld te goed van wie? En dan komt er een bericht eigenlijk uit wat wij versturen naar al die verschillende banken. En die maken dan het geld over, eventueel via ons of rechtstreeks, om uiteindelijk dan die geldstromen en de echte tegoeden op de juiste plekken te krijgen. En vanaf daar wordt het dan dus weer uitgekeerd aan de winkelier.
3: Toch weer even terug naar de creditcard. Kan niet mooier maken. Maar ik kan me toch voorstellen dat dat voor veel mensen nog altijd iets is wat ze vaak gebruiken. Hoewel, waarom zou je nog een creditcard gebruiken of een traditionele pas als je op veel meer verschillende manieren kunt betalen? Denk aan iets wat ook in opkomst is, wat je ervan mag vinden, mag iedereen voor zich weten, maar achteraf betalen.
2: Ja, een creditcard die vervult een hele logische rol al jarenlang in het Nederlandse betalingssysteem. Enerzijds omdat mensen daarmee een uitgestelde betaling kunnen doen. Dus je kan eerst je kleren passen voordat je het er werkelijk afrekent. En ook zit er heel vaak verzekeringen aan.
3: Nee, dat weet ik. Dit college is misschien iets minder noodzakelijk, maar tot voor kort hoefde je geen rekening te houden met een bedrijf als Klarna bijvoorbeeld.
2: Nee, inderdaad. Klarna is enorm gegroeid. En Klarna heeft natuurlijk ook meerdere diensten. Ze hebben enerzijds hun bekende achterafbetaaloplossing. En tegelijkertijd is Klarna ook zeker bezig om zijn eigen positie te vergroten en een strategische koers te varen en een bank te worden.
3: Ja, met een eigen betaalkaart die dan weer draait op het netwerk van Visa.
2: Ja,
3: dus is Klarna nu de concurrent die ervoor zorgt dat de klassieke manier van achteraf betalen niet meer via jullie plaatsvindt? Of een afnemer van diensten van Visa?
2: Of misschien wel allebei. Dus wij verleveren inderdaad de betaalpassen voor Klarna. Die maken gebruik van het Visa-netwerk. Maar wij leveren ook fraudeoplossingen voor partijen die je misschien als concurrent zou beschouwen. En zo proberen we er samen voor te zorgen dat het vertrouwen in betalingsverkeer gewoon hartstikke hoog blijft.
3: Want wie is die concurrent? Het is verleidelijk om dat te zien als de klassieke concurrent Mastercard. Maar er zijn dus steeds meer bedrijven die zich op dit toneel wagen?
2: Nou ja, er zijn al echt heel veel partijen die zich daar nu al op wagen. Het is niet zozeer iets nieuws dat daar meer concurrentie ontstaat. Maar inderdaad, er zijn Mastercard is een logische naam, maar feitelijk elke manier waarop je geld kan verplaatsen zou je kunnen zien als een concurrent. Mm. Tegelijkertijd bouwen wij ons netwerk als netwerk van netwerken, dat we ook gebruik maken van lokale distributiekracht in, om even bij het voorbeeld te blijven, Nigeria, maar ook het vertakking van het netwerk wat we hebben in Amerika of in Peru.
3: Heel veel netwerken in één zin. Je bent een netwerk van netwerken, ja, met vertakkingen.
2: Ja, inderdaad.
3: Dus wat betekent dat?
2: Wij zorgen ervoor als jij je geld wil verplaatsen.
3: Ik blijf maar in hetzelfde netwerk hangen, maar ik heb jou even nodig als gids.
2: Ja, inderdaad. Wij zorgen ervoor als jij ons dat pakketje geeft, zorgen wij dat die aankomt. Dat is denk ik de beste manier om te vergelijken. En dat doen we deels over ons eigen netwerk en deels over netwerken waar wij weer op aangesloten zijn.
3: Maar dat beloven die concurrenten ongetwijfeld ook zo ongeveer.
2: Dat zullen ze zeker beloven, maar de omvang waarin wij dat doen, die is wel ongekend.
3: Ja, dus is er toch, als je het plat slaat, nog altijd sprake van een duopolie.
2: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er is ontzettend veel. Maar kijk naar een willekeurige plek waar je afrekent. Hoeveel betaalkeuzes je daar niet kan maken tussen naar het kaarten.

0: tussen andere partijen, giftcards. Er is ontzettend veel smaak.
1: Ja, nee, er zijn wel veel smaken, maar worden die ook allemaal gekozen?
0: Ik denk, als je kijkt naar het Nederlandse e-commerce landschap, dat Ideal inderdaad 70% van het volume heeft.
1: Ja, maar Ideal is dan toch weer net familie, neem ik aan, van wat jullie doen. Maar die doen ook echt iets anders, toch?
0: Ideal die rekent online betalingen af. En ze hebben inderdaad een focus gelegd daarop. Waar het Visa betaalmethodes ook online gebruikt kunnen worden. Maar ook in winkels en op heel veel andere plekken.
1: Nou, ergens kom je dus die Klarna kaart tegen. Buy Now Pay Later is zo hard gegroeid de afgelopen jaren. Met ook sociaal onwenselijke gevolgen. Dat er nu een andere richtlijn voor geld. Een Europese richtlijn voor geld. Waar ook de creditcard onder valt. Ja. Wat betekent dat?
0: Dat klopt. Kijk, er is al lange tijd de consumentkredietlijn. En er komt nu een tweede van, de Consumer Credit Directive nummer 2. Heel origineel naam. En die zorgt ernaast voor dat een vrijstelling die er was, en die was heel beperkt ingevuld in Nederland, er waren uitzonderingen op gemaakt. Maar feitelijk zorgt hij ervoor dat de vrijstelling die er was voor Nederlandse creditcards, dat die komt te vervallen. Wat dus betekent dat ook creditcards volledig getoetst moeten worden als elke andere persoonlijke lening.
1: Dat is het feiten, helaas. Dan nu de opvatting?
0: Ja, wij hebben gezegd dat dat dat het beter zou zijn geweest als de vrijstelling was gebleven. We waren niet de enige partij die dat genoemd heeft. Ook andere consumentenbelangenorganisaties en anderen hebben dat gezegd. En waarom zeggen we dat? Omdat we in Nederland zien dat de creditcard ontzettend goed functioneert. En dat de problemen die de toezichthouder, of in dit geval de wetgever, wil aanpakken, met de creditcard eigenlijk helemaal niet spelen.
1: Dat is schuldenproblematiek.
0: Ja, je kan als minderjarige geen creditcard krijgen. De Nederlander betaalt zijn creditcard terug. Je kan er niet eens meer een lange tijd rood op staan.
1: De Nederlander betaalt zijn creditcard terug.
0: Ja.
1: Dat is omdat wij toevallig Nederlander zijn.
0: Dat is niet uniek voor Nederland. Maar in Nederland is de betalingsmoraal ontzettend hoog.
1: Ja, als je kijkt naar Amerikaanse toestanden, die er misschien in dit verband wel makkelijker worden bijgehaald, dan zie je dat er wel veel mensen zijn met een problematische creditcardschuld.
0: Er zijn in Amerika zeker meer mensen die
1: Die gebruiken net zo goed een creditcard van jullie.
0: Er zijn inderdaad ook mensen die een creditcard gebruiken. Tegelijkertijd is het model natuurlijk wat wij hebben, is dat Visa niet zelf een creditcard verstrekt. Dat doen we natuurlijk via partners. Die partners die toetsen of jij aan de voorwaarden voldoet. En die hebben zich dus ook te houden of je iemand overkrediteert of niet. De Amerikaanse wetgeving is daarop anders dan de Nederlandse.
1: Dus dit is een kanon op een mug. Dit had eigenlijk niet gehoeven.
0: Ik denk dat het inderdaad zo samengevat zou kunnen worden.
1: Denk je dat er minder creditcards worden verstrekt in de toekomst?
0: Het zou mij niet verbazen als dat teruglopen. Omdat je natuurlijk ziet dat als je iets moeilijker maakt om aan te vragen, is het logisch dat er dan de drempels verhoogd worden en er minder aanvragen zullen
1: en
0: komen.
1: En hoe belangrijk is dat dan eigenlijk? Want jij hebt toch alweer 10 minuten je best gedaan om te zeggen dat jullie heel veel meer zijn dan dat bedrijf van die creditcards. Dus als er wat minder creditcards worden verstrekt, dan zal Visa dat misschien toch kunnen opvangen.
0: Nee, wij zijn gelukkig inderdaad zover gediversifieerd dat we inderdaad veel meer doen dan die creditcard. En uiteraard, het is in ons commerciële belang dat er natuurlijk veel creditcards zijn en dat die veel gebruikt worden. Daar zal ik niet over liegen.
1: Hoeveel creditcards van Visa zijn er op dit moment in Nederland in omloop?
0: Ik kan het je exacte getal momenteel niet geven. Ik denk ook niet dat ik hem zou mogen geven.
1: Nee, daarom. Ik dacht, ik probeer het op een andere manier.
0: Ja, ik snap het.
1: Maar een paar miljoen.
0: Ja, zeker.
1: 10 miljoen.
0: Minder.
1: Goed, we komen er niet helemaal uit. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dan mag je dat achteraf nuanceren, maar eerst even kiezen.
2: Het dilemma.
1: De macht van de Verenigde Staten in het Europese betaalsysteem, dat is geen enkel probleem. Of ik begrijp wat Europa er alles aan doet om op eigen benen te gaan staan.
0: Ik begrijp heel goed dat Europa sterk wil blijven.
1: Sterk wil blijven of zich een positie wil verschaffen, Jos van der Kerkhof. Want dat is toch een beetje het beeld dat wordt gecreëerd, dat er twee grote bedrijven zijn. Ik begrijp inmiddels dat er talloze andere smaken zijn die het voor een belangrijk deel voor het zeggen hebben. En dat kent ook afhankelijkheden, dat maakt Europa kwetsbaar. Dus stel daar een alternatief tegenover. Dat begrijp jij, hoor ik hier, maar is dat ook nodig?
0: Ik denk dat het heel goed is dat Europa sterk blijft. En als je gewoon kijkt inderdaad naar het beeld wat geschetst wordt, daar herken ik inderdaad ons niet helemaal in. Al meer dan 60 jaar is Visa natuurlijk onderdeel van betalingsverkeer in Europa. We hebben allerlei innovaties naar Europa gebracht. We hebben de fraude verbeterd. Onze uptime, de betrouwbaarheid van onze systemen, die zit met 9.
1: Er zal niemand ontkennen dat Visa en misschien toch ook die andere grote speler innovaties naar Europa hebben gebracht. Maar het zijn geen Europese innovaties.
0: Nou ja, dat is dus een beetje hoe je er naar kijkt. Wij opereren in meer dan 200 landen. En het klopt, ons hoofdkantoor staat in de Verenigde Staten. En wij hebben ons te houden aan de wetten van de Verenigde Staten. Zoals we ons te houden hebben aan de wetten van Nederland, van Peru, van Argentinië of van Australië. Dus wij opereren over heel de wereld. En we houden ons op al die plekken netjes aan de wet.
1: Ja, maar toch zijn er voorbeelden, en misschien zijn ze inmiddels bejaard, maar waarin het gevoelig werd. Bijvoorbeeld de WikiLeaks, bekend, vaker aangehaald. Dat er dan toch betalingen worden afgesneden vanuit Amerika.
0: Als dat is wat de wet voorschrijft, dan zijn wij not compliant en houden wij ons aan de wet.
1: Snap je dan dat toch, omdat er af en toe anders tegen de wereld aangekeken wordt, vanuit Europa wordt gedacht, ja, maar dat willen wij dus niet?
0: Ik snap dat die vraag in die zin opkomt. En tegelijkertijd denk ik dat het ook wel belangrijk is om te kijken naar andere plekken waar misschien de betrouwbaarheid van het systeem enorm onder druk heeft gestaan. Oekraïne heeft Visa niet voor niets een award gegeven voor zijn bijdrage om ervoor te zorgen dat Oekraïne gewoon kon blijven betalen, kon blijven handelen met de rest van de wereld. De betrouwbaarheid van het Visa-netwerk heeft daar juist enorm geholpen. Ja. We waren een van de eerste die zich terugtrokken uit Rusland destijds. Er zijn best een aantal zaken waarin Europa en Amerika helemaal niet zo van elkaar verschillen.
1: Maar schaadt de Amerika politiek op dit moment de mogelijkheden van Visa in Europa?
0: Nou ja, ik heb er wel veel meer gesprekken over dan vroeger.
1: Ja, en heb je ook wel eens gewoon een gesprek waarin blijkt dat jullie niet nader tot elkaar kunnen komen?
0: Nee, want uiteindelijk kunnen we uitleggen wat wij zelf doen. Dus dat wij ons netjes aan de wetgeving houden in Europa. Dat wij Europees toezicht hebben, dat we Europese entiteiten hebben, Europese datacenters hebben.
1: Ja, nee, die staan dan in Europa, die datacenters. Of dat nu voldoende waarborg is om te kunnen garanderen dat wat in Europa opgeslagen is niet ook naar Amerika kan. Ik weet niet of jij dat zo zwart op wit kunt stellen.
0: Nou ja, we hebben de gesprekken natuurlijk met onze klanten over wat ze willen bieden. Ze willen tegelijkertijd ook zorgen dat hun klanten wel kunnen blijven betalen wanneer ze naar Thailand gaan. Dat ze gebruik kunnen maken van alles wat agentic commerce te bieden heeft.
1: Maar goed, betalen als ze naar Thailand gaan, dat kan toch ook als je een serieus Europees alternatief hebt?
0: Dat zou in theorie kunnen, maar het opzetten van een totaal betaalnetwerk is geen sinecure. Daar hebben wij ook meer dan 60 jaar over gedaan.
1: Precies, en daarom zeggen mensen nu ook, wat hebben we toch al die tijd dan in Europa gedaan, dat we dit over hebben gelaten aan toch weer twee grote Amerikaanse bedrijven. Nou ja, het is tijd dat we wakker worden.
0: Ik denk dat het heel goed is dat er alternatieven zijn. En dat die zijn er ook natuurlijk. Hè. Dus dat is hartstikke goed. En tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is om te erkennen welke bijdrage Visa en andere partijen ook leveren. Om ervoor te zorgen dat de Europese economie ook gewoon kan blijven groeien. En dat het belang van het buitenland van Europa ook gewoon behouden kan blijven.
1: Je mist erkenning.
0: Ik mis niet per se erkenning, maar ik mis wel die zijde van het gesprek.
1: Wat vind je eigenlijk van wat er nu Europees tot stand gebracht wordt? Want de gesprekken gaan over Wero, dat zijn geen gesprekken meer. Dat zit eraan te komen. Er is ook wel wat gedoe over. Winkeliers die vrezen dat sommige dingen aanzienlijk duurder zullen worden. Die zeggen dat de positie van de consument wel erg stevig is verankerd nu. Claims die ze achteraf kunnen verwachten, wordt dan verwezen naar de praktijk rondom de creditcard. Denk je dan van, nou ja, laat me lekker smeulen dat vuurtje of niet?
0: Nee, ik bedoel, Wero speelt inderdaad een hele hoop en dat volgen we op de voet. Ik heb daar niet direct een mening over, maar ik houd het aan de gaten.
1: Ik kan me niet voorstellen dat je er niet een mening over hebt.
0: Ik zou niet weten welke mening ik daarover moet hebben. Nee.
1: En de digitale euro?
0: Digitale euro is ook iets wat we nauwlettend in de gaten houden. Waarin we inderdaad zien welke stappen de ECB vooral wil zetten. Dat die inderdaad gericht zijn op die soevereiniteit waar je eerder aan refereerde. En tegelijkertijd, er zitten nog zoveel theoretische haken en ogen aan. Het kostenplaatje wat ermee gemoeid gaat, daar hoor ik van heel veel van mijn klanten over.
1: Het kan allemaal een marktaandeel afknabbelen, uiteindelijk ook van Visa.
0: Alles is mogelijk, maar het is in die zin een competitieve markt. En dat is het al jaren. Dat zal het in de toekomst ook blijven. Ja. Wij zorgen ervoor dat wij de veiligste manier zijn om te betalen.
1: Als het competitief is, dan kan dat uiteindelijk ook aan je marges iets gaan doen.
0: Alles is mogelijk in een competitieve markt.
1: Dus je maakt je echt geen zorgen omdat je denkt, wij zijn met onze infrastructuur waar we de afgelopen 60 jaar aan hebben gewerkt lichtjaren verwijderd van waar jullie nu nog mee moeten beginnen.
0: Ik denk dat wij ons keihard inzetten, sterker nog, dat weet ik wel zeker, om ervoor te zorgen dat wij de veiligste en de beste manier zijn om te betalen. Of dat nou is bij je Albert Heijn of straks in je AI-agent.
1: En de veiligste en de beste manier is weer iets anders dan de goedkoopste manier.
0: Ik denk inderdaad dat waarde een prijskaartje kan hebben.
1: Ja, dus jullie hebben, niet vanuit dat duopolie, want dat schijnt niet te bestaan, maar toch nog best een riante positie.
0: Wij hebben een goede onderneming, ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Dan hebben we het nog over die laatste ontwikkeling die al zijdelings een paar keer is genoemd. Namelijk die AI-agents die een belangrijke rol kunnen gaan spelen in wat mensen kopen en hoe ze het kopen. Hoe ver zijn jullie daarmee?
0: Nou, dat gaat steeds verder, hè? Dus het is heel lastig in te schatten hoe ver je bent. Want dat zou betekenen dat we precies weten waar het eindigt.
1: Oh, dat is al zorgwekkend. Je weet niet eens hoe ver je bent. Nou ja, misschien zijn ze al verder dan je dacht.
0: Nou ja, zo gelukkig zitten we wel bovenop. Dus wij staan gelukkig met onze neus vooraan wanneer het gaat over agentic commerce en de mogelijkheden. De grote namen die vaak voorbij komen van OpenAI, Anthropic, maar ook Mistral en andere partijen. Ja. Daar werken we heel nauw mee samen om ervoor te zorgen dat ook wanneer je straks via AI agent een aankoop gaat doen, dat dat gewoon veilig en netjes werkt.
1: Ja, dat is wel straks. Dus als ik nu zou vragen, boek voor mij een weekendje Rome. Ik wil niet meer dan €500 kwijt zijn. Ik wil ook nergens op hoeven klikken, want ik reken erop dat jij voor mij het beste aanbod hebt gesorteerd. Hoe ver is dat weg?
0: Zover zijn we nog niet. Hè. Dus de Europese wetgeving vereist onder andere strong customer authentication. Wat dus betekent dat het duidelijk moet zijn dat jij deze transactie wil doen. En als je nu die vraag zou stellen aan een AI-assistent, dan zal je helpen om die stappen te kunnen zetten. Die zou je misschien breien op: dit is een goede vlucht, dit is een goed hotel, hier zou je het eten kunnen.
1: Maar ik moet dan wel zelf akkoord.
0: Maar je zult nog zelf moeten afrekenen, ja.
1: Ja. Wat kan die al wel op dit moment, zelfstandig? Voor mij?
0: Zelfstandig, kan die nu kleine incidentele aankopen doen. Dus je zou nu kunnen zeggen: ik ga een kaartje kopen voor een voorstelling of een specifieke dag. Dat zou die bijvoorbeeld kunnen doen. Maar ja, in die zin, we staan in die zin nog aan de vooravond van de echte grote opkomst.
1: Dan toch nog even de casus. Laten we hem zo concreet mogelijk proberen te maken. Want dit worden rechtszaken, we kunnen maar beter goed voorbereid zijn. AI, een AI-agent kocht voor mij het verkeerde product.
0: Ja.
1: Wie is dan verantwoordelijk? De koper, de aanbieder, de maker van de AI-agent, betaalbedrijf?
0: Er zitten heel veel schakels tussen, inderdaad, wat je zelf al terecht schetst. Dus hoe graag je dan ook zou willen dat het heel eenduidig is, die partij is aansprakelijk, zo simpel is dat niet. Waar we dus naar kijken, waar visa-regels op gebouwd worden, is dat we kijken enerzijds, ja, waar is iets fout gegaan? Hè? Dus heb jij niet duidelijk gespecificeerd wat je wilde? Nou ja, dan is dat jou aan te rekenen. Heeft de AI-agent iets gedaan wat helemaal niet de bedoeling was? Dan is dat de AI-agent af te rekenen. Heeft een fraudeur toegang gekregen tot jouw rekening? Dan wordt in die zin de fraudeur en de bank van de fraudeur daarop
1: aan. Die kaders nu, want je zegt, we werken samen met de grote aanbieders, met de Anthropics en de OpenAI's van deze wereld. Dat lijkt me een gesprek dat gevoerd moet worden.
0: Ja, zeker. Dus die gesprekken voeren
1: we. En dan probeert iedereen natuurlijk zoveel mogelijk af te dekken waar hij of zij verantwoordelijk voor is.
0: Nou ja, we hebben daar dus gesprekken over met die partijen, maar ook met banken. En we hebben er ook met toezichthouders gesprekken over. En zo zorgen we ervoor dat we dat kunnen doen. Maar dat is voor ons in die zin, het is nu nieuw omdat het AI is. Maar dat is met de opkomst van contactloos of magneetstrips of ooit die ritsgratsapparaatjes, als je ze nog kent. Is dat niet anders geweest?
1: Nee, ik dacht dat ik alle colleges wel had gevolgd. Maar ritsgatsapparaatjes?
0: Ja, vroeger had je op je creditcard van die cijfers die er eigenlijk bovenop lagen.
1: Oh ja.
0: En die werden met zo'n carbonpapiertje eigenlijk overgenomen.
1: Ja.
0: Dat bracht ook weer andere vormen
1: maar
0: van
1: fraude. Maar dat waren dan weer, denk ik, geen zaken waar mensen echt de bibbers van zouden kunnen krijgen. Terwijl het sentiment rondom AI natuurlijk tweeledig is.
0: Nou ja, in die zin, ik word over een paar dagen 40, maar ik loop in die zin lang genoeg mee om te weten dat men ook de bibbers had van contactloos betalen. Kun je nu niet meer voorstellen hoe makkelijk en hoe ingeburgerd dat is. Maar de eerste golven daarvan waren mensen ook heel huiverig.
1: Ja, en je bent nog geen 40, maar weet wel van die ritsapparaten.
0: Ja, ik hou ook van geschiedenis.
1: Jongen. Oeh, nu wordt het pijnlijk, want ik schijn ook geschiedenis gestudeerd te hebben. Ik dank je voor je komst. Jos van der Kerkhof, Country Manager Nederland van Visa. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Dirk Lips. Hij is de directeur-eigenaar van Libema, bekend van onder andere Beekse Bergen. En hij ligt in de clinch met de gemeente Hilvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Als je daar meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Straks, de eerder genoemde onzekerheid over mogelijke gevaren van AI zetten de chipbedrijven flink in de min aan de AEX. Dus dat hoor je zo meteen van onze beursneurt in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app.
5: op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Trulease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
15: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
19: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
20: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
21: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Nu in de BNR-app.
1: 9 op de 10 huishoudens betalen hun huishoudelijke hulp niet door bij ziekte. Toch ziet minister Velbrief geen reden om de regels aan te passen. En Nederlandse onderzoekers werken aan een implanteerbare kunstnier met gekweekte niercellen. En Trump heeft Oekraïne opgeroepen om te stoppen met aanvallen op Russische dieselraffinaderijen. Maar zijn argument is flauwekul. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Is het nog altijd even rustig op de weg?
23: Nou, over het algemeen wel, maar aan de grens moet je wel rekening houden met vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier extra nodig. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen de afrit Epe en Harderwijk doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Ook 10 minuten vertraging dus, daar heeft een vrachtwagen met pech gestaan. Flitsmeister meldt de camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 13,9. En op de A7 Heerenveen-Groningen bij 168,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruchte Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie 2 mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en 2 kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Flinke verliezen voor de chipbedrijven aan de AEX, nu de alarmbellen over AI steeds luider klinken. En als ondernemer heb je altijd wel een project dat maar blijft voortslepen. Hoe zorg je dat er toch de vaart in komt? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
0: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen... maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
4: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
26: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan
29: in de BNR-app.
28: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
27: Beursnerd.
1: Onze beursnerd vandaag, dat is Noor van Geels, economieredacteur. Noor, goedemiddag.
30: Goedemiddag, Thomas.
1: De AEX komt niet echt van zijn plaats, geloof ik, hè?
30: Nee, hij staat op 1099 punten. Een heel kleine 1/15 in de plus.
1: En we hebben natuurlijk wat grote chipbedrijven genoteerd in Amsterdam. Ik neem aan dat de zorgen over AI ook daar zijn binnengekomen.
30: Zeker. Beleggers maken zich flink zorgen over AI. Dat komt onder andere door een essay wat de topman van Anthropic, Dario Amodee, dit weekend heeft geschreven. Hij riep de AI-industrie op om de ontwikkelingen te vertragen. Hij maakt zich onder andere zorgen over de snelheid waarop AI tegenwoordig zelf nieuwe AI-modellen kan ontwikkelen. En hij noemt ook bijvoorbeeld het recente incident waarbij AI-agents van OpenAI het platform Hugging Face hackten zonder dat personeel van OpenAI dit doorhad. De kans is groot dat dat Anthropic dit jaar dus ook niet naar de beurs zal gaan. Hun beursgang stond eerst gepland voor later dit jaar, maar nu waarschijnlijk dus niet meer.
1: En dan sluit hij aan in een lang rijtje van mensen die waarschuwen inmiddels.
30: Inderdaad. Sam Altman, de topman van OpenAI, die deelt de zorgen. Hij zei dit weekend in een interview met Fortune Magazine dat hij het nu ook niet opportun vindt om met zijn bedrijf naar de beurs te gaan. Volgens hem is het zo dat zonder de juiste randvoorwaarden de controle over AI verloren kan worden. En zelfs Elon Musk, de topman van SpaceX, die heeft zich geuit over de zorgen. Die schreef op X dat hij het met Dario Amodee eens is.
1: En hoe druppelt dat dan weer door op de beurs hier? Welke zorgen zien we daar?
30: Nou, er worden flinke verliezen geleden aan de beurs hier. De klappen vallen vooral in de hoek van de chippers. ASM staat 9,7% in de min. BESI 7,5% in de min. En ASML 5,4% in de min. Grappig is dan wel weer dat Wolters Kluwer en Relic 6 in de plus staan.
1: Softwarebedrijven.
30: Ja. Wolters Kluwer noteert 5,9% in de plus. En Relic op dit moment 5,7% in de plus. Die worden normaal hard aangepakt als het op AI-nieuws aankomt. Dus het is een keertje andersom.
1: Er schijnt er ook een wereld buiten Nederland te zijn. Hoe is de reactie daar?
30: Nou ja, in de VS zijn de beurs natuurlijk officieel nog gesloten vanwege tijdsverschil. Maar de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix die is onder andere genoteerd aan de Nasdaq. En die staat voor beurs al meer dan 7% in de min. Samsung is genoteerd aan de Kospi in Zuid-Korea. Die is 4% in de min gesloten. En SoftBank, het Japanse bedrijf wat flink in OpenAI investeert, die verliest ruim 10%. De future van de techbeurs, de Nasdaq, staat ook bijna 1,7% lager. Dus veel rode cijfers. Ja, het is nog maar een beetje de vraag. Weet je wat die twijfels met het bijna onbreekbaar AI-optimisme van de afgelopen tijd gaan doen? Er heerst ook nog steeds veel onzekerheid over de bouw van datacentra. In de VS is recentelijk in Virginia een project voor de bouw van het grootste datacenter ooit afgeblazen, na zorg van bewoners. Dus het kan best nog wel eens een spannende tijd worden op de beurs de komende weken, denk ik.
1: Nor van Geel is onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten? Je kunt je abonneren op de podcast Beursnerd.
6: Het MKB praat mee.
1: Ben je betrapt bij de zelfscan? Is er per ongeluk iets in je tas geglipt? Of ben je het echt vergeten? De boete voor winkeldiefstal gaat omhoog. Van 181 naar €242 geldt vanaf vandaag. Meldde de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheidsinstelling, die bedrijven via civielrecht helpt om schade te verhalen, al in juli. En de vraag is, gaat die hogere boete ook echt zorgen voor minder winkeldiefstal? Contact met Ron Konings. Hij is de oprichter van de Nederlandse Veiligheidsacademie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Dat oude bedrag, dat geldt al sinds 2012. Er is toch een flinke periode van inflatie overheen gekomen. Logisch dat die boete nu verhoogd wordt?
8: Ja, logisch. Ja. Het is natuurlijk een behoorlijke ingreep als er in je winkel wordt gestolen. En er zijn natuurlijk kosten die sluiten, zoals personeel en ja, alles eromheen. Maar ik vind het een beetje hoog.
1: Jij vindt het hoog? Want die €181 had je graag gehandhaafd willen zien, of vind je dat ook al aan de maat?
8: Ja, dat vind ik ook wel een behoorlijk bedrag. Weet je wat ook is? Als je het bedrag verhoogt, dan ga je een hartstikke mooi verdienmodel creëren voor de ondernemers. En ik snap dat wel, want bij het KIF stelen mag niet. Maar ja, om nou gelijk €242 eraan vast te plakken en een overeenkomst samen te tekenen buiten de politie om van nou ja, oké, je hebt nu een reep chocola gepikt. Ja, dat mag niet. Hè? Mag toch niet? Nee, mag niet. Nou, dat is een bekenning. Ja, kost dat €242.
1: Ja.
8: Ja, je zal er 300 hebben per jaar, eentje per dag. Dan zit je op zo'n kleine 60.000
1: euro. Wat jij nu zegt over die €60 stijging, dat creëert een verdienmodel. Dat suggereert een beetje dat jij dat nu al ziet ontstaan, dat verdienmodel. Of is daar op dit moment nog geen sprake van?
8: Ja, dat was bij die €181 al. Kijk, die treedt natuurlijk niet alleen medewerkers in de winkel, maar ook beveiligingsmedewerkers. En die vragen, zo tussen neus en lip en door tegen mij, van ja, nou ben ik winkelsurveillant. En dan ga ik beginnen en dan zegt zo'n ondernemer, ja, minimaal 3 hè, per dag. En dat bedoelt hij mij dus aanhoudingen. Is dat 3 keer dadelijk €242 of €181 in het verleden. Dus er wordt al een druk achter zo'n man gezet van, joh, jij gaat je salaris terugverdienen door minimaal 3 aanhouding op een dag. Ja, dan werk je niet preventief.
1: Ja, maar als het nu een dief is, wat dan? Want dan kun je zeggen, dan moet je wel stevig boeten, €181 of €242, maar je doet iets wat niet mag. En als je de poorten openzet, dan maakt de gelegenheid ook de dief, natuurlijk.
8: Nou ja, het heden ten dagen is het één grote gelegenheid in de winkels. Het is, je gaat naar een winkel toe, daar zit geen kassa voor op. Je komt in een winkel waar personeel staat, die staan een standje muf, die staan allemaal uit. Ja, vind je het gek dat mensen dan denken van nou, weet je, ik ga het gewoon doen. En het is een soort win-win, hè? Het is een soort kansspel. Want je gaat naar de kassa, word je wel of niet gecontroleerd, lukt het wel, lukt het niet. Je hebt altijd 50% kans. Ja. Dus ja, ik kan begrijpen dat mensen nu meer gaan stelen, ook eerder proberen. En ook omdat de prijzen hoger zijn, doen ze het ook.
1: Ja, ik kom nu uit de kast, Ron, want je spreekt met een winkeldief. Jawel. Althans, ik heb een boete betaald omdat ik een half brood niet heb afgerekend bij een niet nadenkende supermarkt.
8: Ja.
1: Ik hou vol dat dat een fout is, maar ik moest wel degelijk die 181 euro lappen. En als ik binnen een jaar weer in die winkel terechtkom, dan staat daar volgens mij huisvredebreuk op. Dus het zit mij nog altijd hoog, zoals je hoort. Ja, ik ga nu zeker of niet meer scannen, want langs de kassa die bemand of bevrouwd wordt. En als ik wel scan, dan zal het me nooit meer gebeuren dat ik iets vergeet. Dus het heeft wel invloed op mijn gedrag.
8: Die boete. Ja, gelukkig bij jou wel. Er zijn er zat. Ja, die denken dat toch anders over.
1: Als je 181 euro hebt afgerekend voor een boete, dan laat je het toch wel uit je hoofd om dat op afzienbare termijn weer te doen.
8: Ja. Kijk nou eens naar de hardrijders. Hè? Eén keer een boete van 300 euro en daarna nooit meer hardrijden. Tuurlijk niet.
1: Huh.
8: Nee, okay. Tuurlijk niet. Als de gelegenheid er is en je denkt, nou kan het, geloof me nou. En zeker nu, ja, doen mensen het gewoon.
1: Ja, oké, maar ik ben wel benieuwd met wie praat ik nu eigenlijk? Want jij traint dus mensen om dit te herkennen.
8: Ja,
1: maar je zegt eigenlijk dat de poort wagenwijd open, hoge boetes, dat zie ik eigenlijk ook niet zitten. Wat is nou jouw bijdrage aan de oplossing van dit probleem?
8: Nou, die mensen preventief laten werken. Dus herkennen naar een bepaald gedrag. Herkennen van hoe winkeldieven werken. Als je weet, bij een scankassa heb ik zo 10 manieren om die kassa te omzeilen, ook al wordt gecontroleerd. Het is zo dat als mensen dus in de winkel zijn en een bepaald gedrag vertonen, kan je daar als personeel op reageren. Die skills zijn ze kwijt. Want ze vertrouwen nou allemaal op camera's. Ja, ik heb nog nooit een camera achter de winkel die we al zien rennen.
1: Nou, je hoeft er geen 10 te noemen, maar ik ben toch wel benieuwd. 3 manieren om altijd gecontroleerd bent?
8: Nee.
1: Gaan we dat niet doen?
8: Nee, ik ga geen kunst geven hoe je een kassa moet omzeilen.
1: Nee, oké, maar wel hoe je het moet detecteren, hoe je ermee om moet gaan.
8: Ik zal iets anders vertellen wat ook nog speelt. Wat heel veel ondernemers vergeten is dat er nu bendes zijn in Rotterdam en in Amsterdam. Daar worden meiden die dus van de familie op leeftijd zijn dat ze bij de kassa kunnen gaan werken, of bij de scankassa, worden daar neergezet. En als dan oma, tante, opa komen om te af te rekenen en er vindt een controle plaats, ja, dan doen ze geen 100% controle en dan mag je doorlopen. Ja, dus dat is een manier om de kassa dus te omzeilen met als het gaat de scankassa. En ja.
1: Maar ik denk dat de mensen die nu dit werk voor hun rekening nemen, het controleren bij de zelfscan, dat ook niet het leukste deel van hun werk vinden. Want je bent van iemand die mensen helpt bij het afrekenen, verworden tot iemand die controleert of iemand een crimineel is, ja of nee?
8: Nou nee, je kijkt of de goederen zijn afgerekend. En ja, er zijn natuurlijk een heleboel oude mensen ook in de vergrijzing die nog wel eens een donut vergeten of een flesje koffiemelk. Ja, die moeten nou 242 euro betalen.
1: Mm.
8: En dan zeggen ze wel van ja, maar daar letten we niet op. Nee, daar let je wel op. Want als je daar die vrouw apart neemt en zegt, joh, koffiemelk, dat is diefstal. En die vrouw zegt, oh ja, dat is stom. Nou, dan bekent ze. En dan doe je gelijk zo'n verklaring invullen en dan krijg je 242. En dan kan ze weer gaan.
1: Ah, ja,
8: ik vind dat niet klopt. Maar.
1: Nee, dat is me duidelijk geworden. Van de Nederlandse Veiligheidsacademie. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
9: Dagboek van een ondernemer.
1: Als ondernemer sta je elke dag voor keuzes die invloed hebben op je bedrijf. En als je dan heel impulsief een knoop doorhakt of juist na lang wikken en wegen een beslissing neemt, is het de vraag of het allemaal wel zo goed uitpakt. In de rubriek Dagboek van een ondernemer praat ik met Boudewijn Boonman, ondernemer, redacteur van dit programma, over wat hij meemaakt met zijn bedrijf, het zoet en het zuur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Thomas.
1: En wat hij meemaakt met zijn bedrijf, dat kunnen we op verschillende manieren uitleggen. Want jij bent zeer actief in het familiebedrijf van je moeder, maar je bent ook al een tijdje bezig met je eigen merk. Little Rhino. We hebben het er in het recente verleden best wel eens over gehad, maar ook een paar keer al overgeslagen.
10: Ja.
1: Zo vaak overgeslagen dat ik dacht, Boudewijn.
10: Was je het al vergeten?
1: Nou, ik was het zeker niet vergeten, maar ik durfde nauwelijks te informeren naar het vermoedelijk toch sneuwe lot van Little Rhino.
10: Dan zie je me toch 3 keer per week.
1: Ja, maar ik dacht, misschien is dat een stille dood gestorven.
10: Nou, dat. Op een gegeven moment dacht ik ook nog wel, wat ga ik hier nog mee doen? Ik heb hier veel problemen mee gehad. Ik heb op een gegeven moment veel mensen, niet per se aangenomen, maar gewoon ZZP erbij betrokken. En nou, dat ging af en toe ook niet 1, 2, 3 soepel. En dan moet je je tijd gaan verdelen bij BNR, bij het familiebedrijf, de babywinkel uit Zeeland. En dan ook Little Rhino.
1: En nog heel even Little Rhino, want ik ben het niet vergeten, maar de luisteraar zal wel denken van, oh, er was een winkel en nu is er ook nog een app of een merk. Wat deed het ook alweer?
10: Nou, Little Rhino was er eigenlijk voor aanstaande moeders. En het was op een gegeven moment een app die ik ook op de 9-maandenbeurs heb geïntroduceerd. En eigenlijk zorgde die ervoor dat hij waardevolle herinneringen opslaat van mensen door middel van een opdracht. Nou, ik heb volgens mij anderhalf jaar geleden heb ik die op de 9-maandenbeurs geïntroduceerd. En eigenlijk waar ik op de 9-maandenbeurs achterkwam, nou, toen ik die app aan het, nou, die app die was er. Mensen gaan die installeren. Maar ja, toen merkte ik toch niet echt dat er heel veel tractie was met de mensen. Dus toen ben ik op een gegeven moment op de tweede dag van de 9-maandenbeurs ben ik het anders gaan aanpakken. Dacht van, ik ga eens meer met die doelgroep praten. Wat willen jullie nou eigenlijk?
1: Ja, dat was toch ook precies eigenlijk wel het hele idee. Dat je daar zou weten wie je publiek was.
10: Ja, maar ik had ook ergens wel verwacht van aan te komen. Wat downloads. Je hebt een bepaald soort ideaalbeeld in je hoofd. Maar op een gegeven moment was ik eigenlijk gewoon met een groot doelgroeponderzoek daar bezig. En het is toch best vreemd als je daar een stand huurt. Je huurt personeel in. Ik sta eigenlijk gewoon een groot doelgroeponderzoek te doen.
1: Dus eigenlijk kwam die 9-maanden beurs, nou, ik zou niet willen zeggen te vroeg, misschien wel te laat. Want je hebt daar pas ontdekt wie je eigenlijk wilde bedienen en waar die mensen dan op zaten te wachten.
10: Ja, en vooral als ik toen met die mensen ging praten. Ik had ook daar een onderzoeker ook voor die mij daarmee ging helpen. En op een gegeven moment vroeg ik aan die mensen, nou, ik had op een gegeven moment de onderzoeksresultaten na 3 dagen. En ik kijk, waar zitten nou de patronen tussen al die mensen? Wat hebben ze nou allemaal gemeen met elkaar? Nou, ze hadden dus allemaal, maken ze foto's. In de eerste 3 maanden maken ze die allemaal. Maar ja, als ze die foto's gingen doorsturen, deden ze dat allemaal via WhatsApp en allemaal naar familie en vrienden.
1: Ja, maar volstrekt inwisselbare foto's natuurlijk.
10: Maar het zijn allemaal in die eerste 3 maanden, ja, zijn het allemaal precies dezelfde soort foto's. En toen zag ik van, nou, 90% van die mensen die verstuurt het via WhatsApp. En het zijn allemaal dezelfde soort foto's. Ja, ik denk dat ik daar iets mee moet gaan. Dus toen ben ik toch wel meer een soort pivot gaan maken. Want nieuw gedrag aanleren, Thomas, is het moeilijkste wat er is aan mensen. Wil je mensen een app laten installeren op telefoon? Ik zat helemaal bij die 9-maandenbeurs, was ik alleen maar bezig bij mensen een telefoontje. Moet je naar de app sturen, moet je daar downloaden, moet je gegevens invullen.
1: Was 3 momenten om af te haken.
10: Ja, het was gewoon te veel momenten om af te haken. En nu dacht ik van, waar zitten die mensen al? Wat doen ze al? En laat ik daar nou op gaan inspelen. Nou, toen ben ik op een gegeven moment, een week lang bij mijn moeder in de winkel gaan zitten. Ik ben eens naar de klanten gaan kijken. En ik dacht van, welke vraag krijgt mijn moeder nou iedere dag? En dat is altijd van, hebben jullie een kraamcadeau? En toen, met wat voor soort dingetjes kwam ze dan? Een knuffeltje met de naam erop van het kindje. Heel veel gezien. Maar toen kwamen er ook heel veel mensen en die zeiden van, ja, ik wil niet zo saai knuffeltje. Nou, dan moet je met iets anders. Maar dan kom je met een speeltje. Of kom ik bijvoorbeeld met mijn plaspotje. Maar ja, die is pas wel voor als ze 3 jaar zijn. Dus ze hadden ander soort dingen te verkopen. Maar ze wilden allemaal wel een waardevol kraamcadeau. Ze wilden iets leuks geven. Dus toen dacht ik van, nou, misschien is mijn doelgroep, degene aan wie ik het verkoop, is dat niet de ouder zelf, maar is dat degene die het cadeautje geeft aan de ouder, of misschien al het probleem heeft ervaren.
1: En wat koop je dan?
10: Nou, dat is dus ook nog iets moois. Ik vond software eigenlijk het moeilijkste wat er is. Bijvoorbeeld een app ontwikkelen. Maar heel veel mensen die in de winkel komen, die willen gewoon iets fysieks hebben. Die willen gewoon iets kunnen pakken uit het schap. Willen naar de balie gaan en willen het afrekenen. En willen dat het leuk ingepakt wordt. Mm-hmm. En die willen het vervolgens gaan geven. Nou, toen ben ik gaan denken van, nou, wat nou? Moet er dus eigenlijk gewoon een soort code, of er moet iets, dus veel meer een soort, ja, niet cadeau achter, maar iets wel wat die mensen fysiek kunnen gaan geven. Dus ik ben er veel meer een ervaring van gaan maken dat degene die op kraamvisite gaat, dat je het kan gaan geven.
1: Maar toch nog even voor de goede orde, die geven dan iets waar ze die foto's in kwijt kunnen, een fotoboek.
10: Ja, dat is dus eigenlijk.
1: Want ik was gebleven bij die foto's die binnen die 3 maanden worden gemaakt.
10: Ja, dus eigenlijk wat de mensen doen, is dat ze kopen die box, die geven. Dan zitten bijvoorbeeld 12 kaartjes. Nou, maak een foto van de vingertjes. Maak een foto met opa en oma. Maak een foto met dit. Er zijn 12 dingetjes die daarin zitten. En dat zijn allemaal slechts ideeën die je kunt doen. Maar die foto's, het gaat uiteindelijk om dat die foto's die worden verstuurd naar een bot op WhatsApp. En die bot zet het automatisch in je fotoboek.
1: En dat is nu Little Rhino.
10: En dat is precies nu Little Rhino geworden. Dus eigenlijk het enige wat die mensen doen, wat het kraamgedoe die het mensen kopen, die kopen eigenlijk gewoon een fotoboek op voorhand al. Dus dat je de mensen eigenlijk dus een waardevolle ervaring geeft, in plaats van omdat ze zelf dachten van, dit heb ik toen niet gehad.
1: En je bent inmiddels dan dus ook voorbij die ideevorming. Het is nu live.
10: Je gaat het op een gegeven moment ontwikkelen. Dan ga je kijken of dat met WhatsApp of dat goed werkt. Dan loop je er tegenaan dat je niet in een HD-functie kunt versturen. Bijvoorbeeld, je loopt tegen allerlei dingen, loop je aan. Nou, dan ga je op een gegeven moment ontwikkelen. En toen heb ik 12 foto's, toch wel op een bepaald soort kwaliteit, in een fotoboek gekregen, afgedrukt. Allemaal gelukt. En nou, nu ga je naar de volgende fase om bijvoorbeeld 12 van die samples in je winkel te stoppen en te kijken of mensen het inderdaad interessant vinden om het te kopen.
1: En doe je het nu helemaal alleen of niet? Want ik herinner me inderdaad nog wat strubbelingen bij mensen die jou hielpen met de ontwikkeling van de app. Want die gingen toch allemaal net niet hard genoeg. Het ging allemaal niet snel genoeg.
10: Ik heb nu zelf één ding aangeleerd. Ik ga nooit meer, ook dat doe ik ook echt nooit meer, heel veel mensen in één keer erbij betrekken. Dus of, daar hebben we het vaak ook wel eens over gehad, een co-founder erbij betrekken. Maar niet in één keer allemaal een sloot aan ZZP'ers erin toevoegen. Want ze hebben geen tractie met je. Dus je moet skin in de game hebben.
1: Want die ZZP'ers, hè? Arden Boonman, dank voor het delen van jouw ervaring als ondernemer. En tot over 2 weken. Nee, maar het was een doodgewone maandag. Maar nu staan hier in één keer Wouter
11: allemaal
1: en
11: Nina. Allemaal ZZP'ers staan allemaal hier in de studio. Wat vreselijk.
12: Ja, niet echt.
1: Nee?
11: Hoezo
1: ja.
11: Niet echt?
12: Ja, ik ben geen ZZP'er.
1: Toch een dienst van Parool.
12: Ja, gewoon een dienst van, ja, lees die krant.
11: Hij maakt
1: wel reclame als een ZZP'er.
11: Place mijn products, daar staat hij.
12: Zo ben ik. Je geeft me een vinger en ik pak je hand.
1: Goed. Je hebt hem nog steeds vast. Wat ga je doen dan?
12: Je hebt natuurlijk, iedereen heeft meegekregen dat de chippers een enorme duikeling maken op de beurs. Er is een beetje paniek over het feit dat al die AI-bazen in Amerika zeggen, er moeten nu toch echt regels komen. Wij gaan daarover praten met Jaya Belou. En die is cyber-expert. En van haar wil ik natuurlijk wel even weten, is dit niet gewoon een trucje om de regels naar je hand te zetten?
1: Zou kunnen. Marketing, een beetje het initiatief houden. Ja. Nina.
11: Ja. Wil je weten wat we nog meer gaan doen?
1: Nog aan toevoegen?
11: Onder andere het stuk geopolitiek natuurlijk. Want we zien een blokkade van de Rode Zee nu. En we hadden de straat van Hormuz, waar al eigenlijk geen pepernoot meer doorheen komt. Dus bij elkaar is dit natuurlijk een optelsom die heel grote gevolgen gaat hebben voor ons. In het najaar, in de winter. En niet alleen voor ons, maar ook voor de rest van de wereld. We hebben een energiedeskundige.
1: Zijn er al hier,
11: wat zeg je?
1: De pepernoten zijn er al.
11: Ja, die zijn nu nog redelijk goedkoop. We moeten snel zijn. Lucia van Geuns, energiedeskundige, komt hierover praten. En onze eigen huiseconoom Han de Jong over de economische gevolgen meer wereldwijd. En er komt een looneis van de FNV zo meteen om 2 uur. Gaan we ook behandelen.
1: Ja, want de FNV zit op 3 tot 5,5%.
11: Ja, 3,5 tot 5,5.
1: FNV kan naar boven, denk ik.
11: Nou ja, dat kunnen ze vaak wel. Dus ik ben heel benieuwd waar ze mee gaan komen. Dat gaan we zeker ook hier bij BNR behandelen.
1: Oké, pepernoten, geopolitiek, chippers, looneisen. Hebben we een redelijk volledig beeld.
12: Vol programma.
1: Ja, denk het wel. Vanaf 4 uur kan ook jij als luisteraar daarvan genieten. Wouter, Nina, veel plezier alvast. Morgen dan ben ik er weer terug met 2 voorzitters van VNO-NCW uit Brabant-Zeeland en uit het noorden van het land, VNO-NCW Noord, over de plannen rondom Prinsjesdag. En over Prinsjesdag gesproken om 13 uur, dat wil zeggen 1 uur, het Prinsjesdag-panel met live de troonrede, de eerste reacties van experts als Brenda Kramer van het Sustainable Finance Lab, een speechschrijver Tessa van Beest. Het gaat allemaal gebeuren. De koning dus te gast. Veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Boekenstein en de Wijk zijn er zo meteen na de nieuwsupdate. Tot morgen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Leve de koning!
15: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
16: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
17: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
15: De avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek. Het
18: kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
16: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
19: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
15: De avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
20: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2. Nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen. Op artifact.com.
0: kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
20: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
3: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
4: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
22: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
22: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
22: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
31: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
32: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
33: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen. Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
34: BNR Verkeer.
35: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen 5 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,8.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
37: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruchte Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie 2 mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en 2 kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: passieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk.
6: This just in, you are looking at the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
7: Het leek een normale dag te gaan worden. 25 jaar geleden alweer.
8: There is a lot of confusion here at the Pentagon. It appears that something hit the Pentagon.
7: Maar de gevolgen van die dag zouden misschien wel een tijdperk bepalen en een invloed doen gelden tot op de dag van vandaag.
9: Okay, we'll get him.
7: Maar op die dag zelf. 11 december 2001 werd de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie nog overschaduwd door de gebeurtenissen van precies 3 maanden eerder.
10: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde evalueren we de afgelopen 25 jaar. Wat ging goed? Wat kon beter? Met historicus, Amerikanist en emeritus hoogleraar Maarten van Rossum. We lopen een beetje op de zaken vooruit. Het is natuurlijk nog geen 11 december. Dus als we het beginnen bij 11 september, meneer van Rossum, toen was u eigenlijk zo'n beetje de enige die wat relativerend zei over die aanslagen, zeg maar, dat het nog niet de derde wereldoorlog was. Zoiets.
11: Ja, wacht. Nou even. Mijn observaties waren het gevolg van een analytische benadering.
10: Ja.
11: En als mij nou één ding opviel, zeker in de eerste uren, ook in Hilversum, was de totale verwarring, paniek, geestelijke zwakheid, geëtaleerd op pijnlijke wijze. Want ik heb uitgelegd dat het een terroristische aanslag was en niet het begin van een oorlog. Om de eenvoudige reden dat er geen partij was om een oorlog te beginnen. Het was op zichzelf een betrekkelijk kleine organisatie die dit voortreffelijk had georganiseerd en geslaagd was door het ingrijpende falen van de CIA, de FBI en de security check in Boston, waar die vliegtuigen waren opgestegen. Want die bleek achteraf dus geen zak voor te stellen. Je werd er gewoon doorheen gewoven. Ze hadden overigens geen vuurwapens bij zich, maar Stanley messen. Mm-hmm. En ze waren natuurlijk bereid om zelfmoord te plegen. En je ziet, ik geloof dat de totale kosten van de operatie uiteindelijk zijn begroot op $400,000. Dus je kunt wel zeggen dat dit wat betreft cost-efficiency een van de meest efficiënte operaties ooit geweest is. Mm. Indrukwekkend, niet waar, in zijn betrekkelijk simpele uitvoering. Daar komt het eigenlijk op neer. Want je moet nog rekenen dat 2 van de 4 vliegtuigen in feite niet hebben bereikt wat ze hadden moeten bereiken. Want het Pentagon bleek erg stevig te zijn. Althans, het grootste deel daarvan. En natuurlijk het andere toestel is overmeesterd en tenslotte neergestort. Maar was waarschijnlijk bedoeld voor het Capitool. Het Witte Huis is wel een beetje een klein doel om daar met 700 kilometer per uur tegenaan te knallen, denk ik. Dus ik denk dat het voor het Capitool bestemd was. Maar dat weet ik natuurlijk niet.
10: Er zijn sindsdien natuurlijk nog wel wat oorlogen gevoerd in de nasleep hiervan. Er is veel gediscussieerd over de natuur van de islam, dat soort dingen. Is dat misschien een beetje waar u voor vreesde met uw relativerende woorden? Een overreactie op deze aanslagen?
11: Nou, niet direct. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet aan zag komen dat de Verenigde Staten zo immens stupide zouden reageren op deze aanslag. Want ze hebben in feite precies gedaan wat de organisator van deze aanslag wenste. Osama heeft later wel eens verklaard, ja, mijn bedoeling was eigenlijk de Amerikanen zo gek te krijgen dat ze een min of meer uitzichtloze oorlog zouden gaan voeren ergens in islamitisch gebied. En dat is nou net juist wat ze gedaan hebben. Zowel trouwens in Afghanistan als natuurlijk in Irak. Maar Irak is natuurlijk heel gek, want Irak had er niets mee te maken. Echt 0,0. En dan begin je dus een omvangrijke militaire interventie tegen een, met als argument dat zij erbij betrokken waren, tegen een land wat er niets mee te maken had. Waardoor je al begint met een heel fundament van leugens en verdachtmakingen en volstrekte onzinnige beweringen, die overigens vrijwel iedereen die met het internet overweg kon, zelf ook wel kon vinden. Dat was het probleem niet. En in Afghanistan, daar was al meteen een discussie tussen Rumsfeld en Colin Powell. Die Colin Powell natuurlijk verloor, omdat hij alle discussies...
4: Trulease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Zaak dan de hele kwestie.
3: Kijk,
2: van
3: nu zitten we echt in de wereldorde zoals dat hoort.
2: Van 9/11. Ja.
3: Even naar Riga, Rob, waar het is gelukt contact te leggen met jou bij een veiligheidsconferentie waar natuurlijk ook de wereldorde ter discussie staat. En als we nou de datum gebruiken om toch even een evaluatiemoment in te lassen met betrekking tot 11 september en de nasleep daarvan. Ben je het dan eens met de heer Van Rossum?
4: Ja, nee. Ik ben met Maarten, en ik mag Maarten zeggen, het wel eens. Ja, dat klopt. Volgens mij hebben wij samen gezegd van die derde wereldoorlog die dit in aan te komen. Dat kan helemaal niet, want dit is gewoon een terroristische aanslag. En ik ben het ook volstrekt met Maarten eens dat hij zegt van de inlichtingendiensten hebben gewoon gefaald. Dat heet Connecting the Dots. Daar is het hier in Riga ook nog over gegaan met een aantal mensen uit de inlichtingenwereld. Die zeiden ja, het is een enorm falen van de inlichtingendienst. Dat heeft ook te maken met de wijze waarop ze georganiseerd zijn, namelijk in pijlers. Waardoor je dus eigenlijk gewoon heel te weinig contact, zeker in die tijd al, tussen die pijlers. En informatie verstopt bleef in een bepaalde pijler, waardoor er geen echte goede analyses konden worden gemaakt. Dat is gebeurd. Daar zijn we denk ik een stukje bij weggekomen, nog niet helemaal. Dat is nog steeds een groot probleem van de inlichtingendiensten. En ja, je kunt ook zeggen dat 11 september nog een behoorlijk keerpunt is geweest. En Maarten heeft het net al aangegeven. Het heeft geleid tot een onbezonnen reactie in Afghanistan. Hoewel ik daar wel een kanttekening bij wil zetten. Maar in ieder geval een onbezonnen reactie in Irak. Wat er inderdaad niks mee te maken heeft. Maar onbezonnen in die zin. Ik vond het oké dat Amerika de Noordelijke Alliantie steunde. Om ervoor te zorgen dat de Taliban-regering verdween. Want ik vond het echt onbestaanbaar dat een club genaamd de Taliban onderdak verschafte aan Al-Qaeda met Bin Laden, die van daaruit eigenlijk terreur kunnen organiseren. Dat vond ik onbestaanbaar. Dus ik was het eens met Enduring Freedom. Maar hou er dan mee op. Wat we hebben geprobeerd te doen is er een leuk en gezellig land van te maken, van Afghanistan. Zat in de middeleeuwen. Als je 200, 300 jaar vooruit helpt, dan zit je nog maar in de 19e eeuw. Dus dat had niet zoveel zin. Dat was gedoemd te mislukken. En dat is ook mislukt.
3: Ja. Gaan we even naar Arjan, die helemaal in een zaaltje hiernaast zit. Anders dan praten we door elkaar heen.
5: Even terug naar de interpretatie van 9/11. Er past mij een grote bescheidenheid. Want Maarten en Rob hadden gelijk toen. Hè. Die zeiden van jongens, dit moet je nooit doen. Maarten zei, dit is geen oorlog. Dat had hij ook gelijk in. En achteraf gezien kunnen wij nu ook allemaal vaststellen dat dit gewoon een enorm cadeau aan China is geweest. Hè. Want die aanval van Bin Laden heeft ertoe geleid dat Amerika zich heeft verstrikt in het Midden-Oosten. Waanzinnig veel geld heeft verbrand. En eigenlijk ook gewoon dus de positie van Amerika enorm heeft uitgehold. Hè. Dat is toch wel heel erg knap van Bin Laden dat hij het allemaal bij elkaar heeft bedacht.
4: Nou ja, of hij het bedacht heeft, maar het is nu wel zo gebeurd. Maar in 2008 was er een onderzoek van onder andere Stiglitz. Dat is een hele beroemde econoom. En die zei, het heeft al 3000 miljard dollar gekost, deze oorlogen. Waardoor ook Amerika verzwakt de financiële crisis inging. Dus het was een dubbel probleem wat er ontstaat.
2: Ja, ik denk dat Amerika sowieso een immens talent heeft om zichzelf in de voet te schieten.
4: Ja.
2: Want je bent in feite verreweg de machtigste natie van de wereld. Dat waren ze op dat moment ook, vergeet dat niet. Ze hebben ondertussen natuurlijk zoveel positie verloren dat hele idee van een unipolaire wereld is eigenlijk achter de horizon verdwenen natuurlijk. Maar zij hebben enige tijd gedacht dat zij eigenlijk de rest van deze eeuw prima konden organiseren op eigen kracht. En dat is ze natuurlijk bitter tegengevallen, maar dat is voor een heel belangrijk gedeelte hun eigen schuld geweest.
4: Ja, dat heeft te maken, Maarten, als ik even mag, ook met het unilaterale optreden dat met name ook begonnen is na 9/11. He, ik kan je nog herinneren dat er werd gezegd, je bent met ons, dat zei Bush, president Bush, of je bent met de terroristen. Dus je moet nu een keuze maken. Dat is natuurlijk totaal een flauwekul om dat af te dwingen.
2: Maar ook
4: het heeft inderdaad wel geleid tot een grote coalitie.

0: politie in Afghanistan. Maar als je dus dat soort dingen doet en je gaat vervolgens ook nog een keer de wet breken die je zelf bedacht hebt internationaal. Hè? Ik bedoel, denk aan alle oorlogs, eigenlijk misdaden die zijn gepleegd. Ja, dan heb je dus wel een probleem en ondermijn je dus eigenlijk je eigen wereldorde.
1: Ja, en dan had je natuurlijk nog, er werd een mondiale oorlog tegen het terrorisme afgekondigd.
0: Ja.
1: Op zichzelf al een volkomen geschift idee natuurlijk. Op zijn best kun je terrorisme bestrijden met geheime diensten, politiewerk en dan nog sterk gelokaliseerd, neem ik aan. Want ook al die aanslagen waren natuurlijk meestal lokaal georganiseerd. Dat werd niet vanuit een centrum gepland of zoiets dergelijks. En dan hadden we nog die as van het kwaad. Die Bush en zijn konuiten verzonnen heeft, die helemaal nergens op sloeg. Namelijk dat er dus drie landen waren die met z'n drietjes de wereldorde bedreigden. Zonder uitzondering eigenlijk landen die sowieso niet goed sniks waren en niet goed sniks zijn. Dus dat sloeg allemaal nergens op. En ik wil toch ook Wim Kok een beetje een veer op de hoed steken. Want Wim Kok zei, heel kort na de aanslagen, want ik hoop wel dat Amerika terughoudend zal reageren. Kennelijk had hij al een vermoeden dat dat helemaal uit de hand zou lopen. En dat liep het ook. En ik moet daar weer aan bij aantekenen dat Bolkestein, die vond dat schandelijk dat het Kok dat had gezegd. Ja, dat was allemaal onzin. Het was nu zaak om aan te pakken en door te pakken. Het was juist zaak om niet te veel door te pakken. En dat is het Amerikaanse probleem eigenlijk altijd. Dat er alsmaar doorgepakt wordt zonder dat ze precies weten wat ze eigenlijk willen.
2: Ja. Ik wil graag eventjes naar, van de tijd van Kok en Bolkestein naar de tijd van nu. Na het jingle.
3: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Maarten Verossum over de wereld de afgelopen 25 jaar. En als ik het dus een beetje naar nu wil trekken, want we hebben volgens mij dit soort evaluerende dingen over 11 september wel eens vaker uitgesproken. Zou je ook een lijn kunnen trekken van 11 september en de nasleep daarvan naar Trump? He, dat natuurlijk ook een reactie was op de Forever Wars, zoals Irak en Afghanistan zijn gegaan.
1: Als ik daar even kort op mijn hand hoorde, daar ben ik zeer terughoudend in. Het nihilisme van de Republikeinse Partij, dat hele idee van de verschroeide aarde. We zijn overal tegen, we saboteren alles, we maken alles kapot alleen om onze partijdoelstellingen te bereiken. Begint in 1994. Dat begint, niet waar, met Newt Gingrich. Daar begint het. En het was wel degelijk ook een strategie. En ook zijn Gingrich sneuvelt al snel. Maar ook zijn opvolgers hebben zich steeds gehouden aan die nihilistische strategie. Toen Obama werd gekozen, je zou zeggen een triomf. Een daad van onverwacht gezond verstand van een natie die daarvan een betrekkelijk kleine voorraad heeft. En wat zeggen de Republikeinen? Wij zullen alles in het werk stellen om alles onmogelijk te maken wat Obama doet.
4: Ja, wat een mooi voorbeeld.
1: Dat is verbijsterend.
4: Ja. Maarten, wat daar een mooi voorbeeld is van, weet je nog, Obama ging naar Cairo. En die met een grote speech en probeerde dus de relatie tussen de Verenigde Staten en de wereld van de islam nog een beetje te herstellen. Nou, je weet hoe de Republikeinen daarop. Toen kwamen we dus in die totaal gepolariseerde wereld terecht, waarbij mensen dus islamisme gelijkstelden met islam. Hè. Ik vind dat dus ook de grote schade van 9-11 is dat die hele wereld met de islam en het Westen is gewoon kapot gegaan. En we zitten tot op de dag van vandaag met de ellende daarvan.
1: Ja. Nou, dat is zonder meer een feit, maar dat is natuurlijk ook omdat anti-islam standpunten. Dat is natuurlijk electoraal scoort dat als een scheet werkelijk, overal. Ja. Je ziet dat nu ook, ik las een stukje over Texas. Daar is dat nog een stuk erger dan dat in West-Europa is. En je bent daar natuurlijk toch bezig om een fundament te leggen voor wat volledig uit de hand zou kunnen lopen. Ja. Als wij ooit, laten we zeggen, 10 jaar economische crisis krijgen. Die is allemaal nog wel op te vangen zolang onze economieën behoorlijk draaien. De Amerikaanse economie draait ook ondanks Trump heel behoorlijk. Daar is niks mis mee. Net zo goed als met dat afschuwelijke gepruts in Nederland. Onze economie draait prima.
0: Het is maar alsof mogen we nog even, Maarten, terug met alle respect naar de vraag van Hugo. Want jij geeft een antwoord waar ik het overigens mee eens ben. Ik zei, ja, je kunt de lijn doortrekken naar Trump. Daarmee zou ik bedoelen Iedere keer maakt Amerika dezelfde fouten. En dat is echt ontzettend stopzinnig dat het gebeurt. Dus in Afghanistan hebben ze de fout gemaakt door niet te stoppen na een jaar. Dus het verdwijnen van de Taliban en te zeggen, oké, als het nog een keer gebeurt, zijn we terug. Maar om daar eindeloos te zitten, om na 20 jaar met status quo terug te trekken. Vervolgens hebben ze datzelfde gedaan in Irak. 2003, aanval, snelle regime change. Daar kun je van vinden wat je of niet, daar kun je van alles van vinden. Maar dat was militair een succes. En vervolgens hebben ze nooit een plan gehad, net zoals in Afghanistan, voor de day after. Dus wat gebeurt er als een regimeverandering plaats heeft? En dat heeft geleid tot de chaos. Dat heeft vervolgens weer geleid tot grote invloed van Iran in Irak. En daar zit Amerika nu nog steeds mee. En terug maakt misschien weer dezelfde fout. Door te denken, ik zag gisteren die berekeningen volgens mij in de New York Times staan, dat ze binnen 6 weken zouden ze de plus klaren in.
1: Ja, dat is ook wat.
0: Dat is dus gewoon niet gebeurd. En iedere keer kon je, als je een beetje verstand hebt van hoe asymmetrische oorlogvoering werkt, en dat is dit wat waar de Amerikanen mee te maken hebben, dan kun je voorspellen dat dat gewoon niet goed gaat en dat je verzandt in een totaal moeras. Ja. En ik snap zo langzamerhand, maar vraag aan jou Maarten, niet waarom die Amerikanen toch iedere keer dezelfde fouten maken.
1: Dat is denk ik een combinatie van hubris.
0: Ja,
1: en onkunde. Amerika is in allerlei opzichten nog steeds het belangrijkste land ter wereld. Maar het is ook een heel dorps- en provinciaals land. Kijk, Trump is alleen denkbaar als je weet hoe zo'n betrekkelijk kleine stad in Wyoming eruit ziet. Het is alsof een, laten we zeggen, Veluwse gemeentes in Nederland eigenlijk politiek de dienst uitmaken. Daar komt het een grote trek
0: op. Niet altijd, want je hebt natuurlijk toch teams gehad op buitenlands gebied. Feyenoord ook onder.
1: Nee, maar goed, dit gaat even over
0: goede mensen.
1: Dit gaat over Trump zelf. Want degene die tegen het optreden tegen Iran waren, hebben natuurlijk ook direct laten lekken dat ze er tegen waren.
0: Ja.
1: En dus die man, die directeur van de CIA zegt, het is flauwekul, je moet het niet doen.
0: Okay.
1: Hij is gewaarschuwd voor die Golf van Hormuz, dat je die af zou kunnen sluiten in voorkomend geval. En hij heeft dat er simpelweg niets van aangetrokken, omdat hij, zoals je weet, niet regeert op basis van zijn zogenaamde gut feelings.
0: Nee, maar dat laat onverlet, Maarten, dat je iedere keer hetzelfde patroon ziet in Amerika. Iedere keer dezelfde glazen stappen ergens in en het gaat fout.
1: Ja, dan ben ik toch geneigd om te zeggen dat dat een combinatie is van onkunde en hubris.
0: Ja, dat denk ik dus ook, ja.
2: Als we nou de afgelopen 25 jaar overzien, dan lijkt het dus eigenlijk alsof dat terrorisme een beetje een sideshow was naast de opkomst van China, de draai van Poetin tegen het Westen in, waar we nu in Oekraïne mee zitten, de financiële crisis van 2008,
1: ja,
2: niet te vergeten.
1: Zeker dat
2: zijn
1: laatste.
2: Dat eigenlijk dingen die mis konden gaan omdat de wereld ergens anders naar zat te kijken, namelijk naar de islam?
1: Nou, de financiële crisis die naar mijn idee meer lange termijn effecten heeft gehad dan 9/11... zou ik zeggen, en ook in veel meer landen en veel breder in het Westen, om het maar zo te noemen. Die was natuurlijk in de maak sinds het feit dat met name Clinton en onder leiding van de Fed vrijwel alle wetgeving, nietwaar, die moderne financiële arrangementen verbood of lastig maakte, afgeschaft heeft. Dat heeft een immens ongeluk veroorzaakt, tenslotte in 2007 en 2008, waarover de Amerikanen veel beter uitgekomen zijn dan de West-Europeanen, want die hebben er nog wat doorbij gebroddeld met die eurocrisissen en zo. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt, dat je achteraf, alles natuurlijk achteraf beschouwend, dat je natuurlijk een aantal dingen ziet gebeuren in die jaren achteraf die uiteindelijk veel belangrijker blijken te zijn geweest dan 9/11. Maar vergeet niet dat, ja, je moet je ook van 9/11, de enorme impact van de beeldvorming, die was gigantisch. En veel mensen waren er ook wel eens geweest. En nou ja, dat speelt een rol. Ja, dat ondertussen China bezig was om de grootste productiemachine uit de wenselijke geschiedenis te realiseren, dat hadden we toen nog niet zo scherp op beeld staan. Kijk, China passeert de Verenigde Staten op het punt van koopkrachtpariteiten qua productie in 2014 ongeveer.
0: Ja.
1: Dat hebben we een heel lang doel alsof dat niet zo is. En of Amerika toch groter is. Maar dat zijn allemaal flauwekul dingen. Het Chinese productieapparaat is gewoon praktisch twee keer zo groot als het Amerikaanse. Dus je moet, daar moet je niet kinderachtig zijn. En dat hebben zij zelf. Want die pivot naar China, die is van 2012. Dus dat komt eigenlijk relatief laat. Komen ze erachter dat ze bezig zijn, terwijl ze de andere kant op kijken, is een concurrent bezig aan een superbe inhaalactie, zoals we zelden hebben gezien in de wereldgeschiedenis. Want dat vind ik wel. Kijk, wat je verder van 9-11 mogen vinden. Het is natuurlijk fijn om het te beschrijven en er is van alles misgegaan. Maar de grote gebeurtenis van de afgelopen halve eeuw is de industrialisatie van China. Ja. Op een schaal die totaal anders is dan wat we tot nu toe op dat terrein hebben meegemaakt.
0: Ja, mensen zouden inderdaad voor straf naar China op vakantie moeten. Hoewel het in een aantal gevallen helemaal geen straf is. Dan kan je gewoon zien wat daar gebeurt. Maar nog even over China, want dat is natuurlijk echt interessant. En Arjan, die zei daar ook al wat over. Toen in 2021 besloten werd tot het vertrek uit Kabul. He, dus directe aanleiding, want we hebben het over 9-11, om naar Afghanistan te gaan, is 20 jaar later afgebroken. Toen heeft Biden ook letterlijk gezegd, China en Rusland, die zouden het fantastisch vinden als wij nog 10 jaar hier zouden blijven. Die had dus heel goed door dat die hele affaire met Afghanistan, daarna Irak, Amerika zo had gehad, dat daardoor China en feitelijk daar in zijn kielzog Rusland eigenlijk goede sier mee konden maken en veel sneller zich konden gaan ontwikkelen dan de Amerikanen.
2: Kunnen we dan misschien afrondend, ik zit hier volgens mij met drie historici te praten, vaststellen dat aangezien we niks leren, dat eigenlijk ook de studie van de geschiedenis misschien van betrekkelijk weinig maatschappelijk nut is. Maar dat het eigenlijk alleen gewoon aardig is om dit soort beschouwingen te houden, om daarna weer te vervallen in de oude fouten?
1: Nou, dat ik ben geneigd te zeggen dat de studie van de geschiedenis enorm weinig maatschappelijk nut heeft. Net zo goed als het maken van mooie schilderijen enorm weinig maatschappelijk nut heeft. En zo, als jullie nog een kwartier aan toevoegen, dan ben ik bereid om uit te leggen dat vrijwel alles wat wij doen enorm weinig maatschappelijk nut heeft.
2: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast app.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
5: Beats. Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
7: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
8: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Teruglevert kosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
17: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
18: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
19: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Beest 10 minuten vertraging door een ongeluk. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. A59 Den Bosch-Zierikzee voor het knooppunt Hooipolder 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt een camera op de A28 Groningen-Zwolle bij 172,7. Op de A30 Barneveld-Ede bij 16,4. En de A58 Tilburg-Breda bij 50.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken, onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Hoe red je een woningcorporatie die financieel klem zit? Havensteder in Rotterdam vond het antwoord bij de buren. Bijna 1000 woningen gaan over naar Woonkompas. Is dit de toekomst van de sector waarin corporaties elkaar uit de brand moeten helpen omdat het Rijk niet thuisgeeft? Nou, de bestuurders van beide corporaties schuiven zo aan in Vastgoed Gezocht om dat uit te leggen. Blijf luisteren dus.
24: Een wereld die onder druk staat vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
25: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
26: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
0: Dialyse is voor veel patiënten met nierfalen de enige manier om in leven te blijven. Maar nu begint een Nederlands consortium met onderzoek naar een implanteerbare kunstnier. Hoe hoopvol de toekomst is voor nierpatiënten hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of luister hem als podcast.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren.
20: Behalve misschien naar onze podcast.
27: Allemaal in de BNR-app.
20: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis.
28: Een corporatie die zijn buurman moet bellen omdat het geld opraakt. Nou, dat is best bijzonder, maar straks misschien wel het nieuwe normaal in de sector. De vraag van deze week: hoe dealen woningcorporaties met de financiële uitdagingen waarvoor ze staan? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruyter is er vandaag niet, maar Maarten Veldser is mijn co-host en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Dag Maarten.
29: Goeiedag.
28: En voor de mensen die dat niet meer weten, natuurlijk tot voor kort directeur bij Zadelhof en nu voorzitter van de branchevereniging Familie Vastgoedbedrijven en eigenlijk een vaste columnist van Vastgoed Gezocht.
29: Zo is dat, ja. Een enorme eer voor mij.
28: En afgelopen week kwam jouw column weer voorbij. Schulden als olie voor vastgoed. Wat was het betoog?
29: Nou, het betoog is dat sinds de kredietcrisis vinden veel economen en politici dat we veel te veel schulden aantrekken in dit land. Maar men moet wel beseffen dat vastgoedbedrijven, en daarom is het zo leuk dat we vandaag met corporaties ook spreken, elke euro moeten lenen die ze investeren. En dat moeten we ze niet onmogelijk maken.
28: Juist, hebben die schulden juist nodig. Ook om aan al die opgaven te voldoen die het Rijk ook weer van ze vraagt.
29: Dat is zo. En het zijn stichtingen. En mijn achterban zijn familiebedrijven. En die kunnen niet zomaar aandelen uitgeven.
28: Nee, dus hebben ze schulden nodig en daar moeten we niet zo angstig voor zijn. Oftewel, zo'n column elke 14 dagen in onze podcastfeed. Alleen in de podcast, niet op de radio. Dus abonneer je even op Vastgoed Gezocht in jouw podcastspeler. En dan krijg je onder andere ook van mij, maar dus ook van Maarten Veldser, elke 2 weken een nieuwe column. Dan naar het nieuws. Ondanks de krappe woningmarkt verlagen steeds meer verkopers hun vraagprijs. Dat blijkt uit onderzoek van de landelijke makelaarskoepel Dynamisch. Jij hebt de cijfers bij je, Maarten?
29: Ja, zo is dat. Een bijzonder bericht dat in het tweede kwartaal 26 8,9% van de verkochte woningen werd de prijs verlaagd. En een jaar geleden was dat nog maar 7,5. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk heel weinig, 8,9%. Maar wij merken ook dat die markt wat moeilijker wordt. En soms in het hogere segment moet je de prijs wat verlagen.
28: Ja.
29: Maar ook in het lage segment zie je dat er gewoon minder biedingen komen. Er komen nog steeds veel mensen kijken, maar het aantal goede biedingen dat neemt af. En over die hele linie zie je die markt wat moeilijker worden.
28: Ja, en bij woningen van boven de miljoen, en dat zijn er overigens steeds meer.
29: Ja, het nieuwe normaal.
28: Gebeurt dit verlagen van de prijs al bij 1 op de 5 woningen?
29: Ja.
28: Las ik in het bericht. Betekent dat dat het sentiment op de woningmarkt misschien aan het omslaan is, of is dat te vroeg?
29: Ik weet niet of het sentiment is. Kijk, woningprijzen zijn toch een functie van hoeveel je kan lenen. De hypotheekrente loopt enorm hard op. En dan moet je wel vertrouwen hebben om tegen zo'n hoge rente. Het is niet hoog historisch hoor, maar wij vinden dat tegenwoordig hoog.
28: Ja, het is nog geen 4%.
29: Ik denk als je nu een offerte voor een... Ik zie banken waar het al ver daarboven is hoor.
28: Ja.
29: En zeker een commercieel vastgoed trouwens.
28: Niet hard roepen, want ik moet binnenkort mijn hypotheek verlengen.
29: Oh ja.
28: Dat is niet leuk. Maar goed, je zegt, er is een beetje krabbeling op de markt omdat die hypotheekrente omhoog gaat.
29: Dat is nog iets anders. En er is veel aanbod door het uitponden, zeker in dat lage segment. En daarom zie je ook dat nieuwbouw het moeilijk heeft. Mensen hebben een keur aan keuze als je geld van je ouders hebt gekregen om een huis te kopen.
28: Ja.
29: Want dat is dan helaas wel nodig. Het wordt niet echt bereikbaarder. Maar goed, er is veel concurrentie op de koopmarkt.
28: Nee, oké, maar dat is nog wat anders dan dat het nu gaat omslaan.
29: Dat geloof ik niet. Die krapte blijft.
28: Naar een koopmarkt gaan in plaats van een verkoopmarkt.
29: Zo is dat. Mensen gaan nog steeds all-in, ze stretchen zich helemaal. Alleen ze kunnen zich minder ver stretchen.
28: Ja, dan een ander bericht. Er is een woonprotest aangekondigd op 10 oktober. Marieke Kolkman van de Woonbond zegt daar op LinkedIn het volgende over. Dit kabinet luistert enkel naar de belangen van de lobby van particuliere verhuurders en negeert huurders en woningzoekenden opnieuw. Wat voor argumenten breng jij in wanneer iemand dit roept, denk ik dan, Maarten? Want ik las het en ik dacht, woonprotest en we komen niet op voor de belangen van de woningzoekenden. Hoe dan?
29: Ja, ik heb nog niet gemerkt dat dit kabinet luistert naar de belangen van de commerciële verhuurders of de private sector. Dat hebben we helaas nog niet gemerkt. Sterker nog, wij voelen ons een beetje de assenpoester als we naar de kabinetsplannen kijken, maar daar komen we zo op. Het doet mij een beetje denken aan het FNV-protest van vorige week. Het is denk ik ook een manier voor de Woonbond om zichzelf een beetje op de kaart te zetten.
28: Ja.
29: En zoals Maarten de Gruiter altijd zegt over de betaalbaarheid, het is een gecreëerd probleem. Ik denk dat dat hier ook speelt. Ze willen heel graag zichzelf. Het is een marketing.
28: Ja, we hebben een beschikbaarheidsprobleem. Ze zegt ook in dat bericht, de wet betaalbare huur, opkoopbescherming, minder flexcontracten en de afschaffing van de verhuurdersheffing, veel daarvan wordt nu weer teruggedraaid. Ja, en dan schrijft Nick Verra natuurlijk van vastgoedbelang op LinkedIn. Ik ben wel benieuwd welke maatregel precies wordt teruggedraaid.
29: Ja, ik weet ook niet wat ze bedoelt. Was het maar waar?
28: Oké. Het is de week van Prinsjesdag. We hebben dit gesprek op maandag, dus de dag voor Prinsjesdag. Verwacht je eigenlijk nog iets in die miljoenennota voor de woningmarkt?
29: Nou, wat ik verwacht is denk ik al bekend, want dat is allemaal uitgelekt, heel bijzonder. Maar er zijn toch wel twee hele bijzondere dingen in opgenomen. Eén, dat is een vrijstelling voor de woningcorporaties van de renteaftrekbeperking, die verschrikkelijke aantalbelasting. Daar gaan we het straks misschien ook nog even over hebben.
28: Maar heb jij samen met Huip Wasserveen ook heel erg druk over gemaakt afgelopen jaar?
29: En ook ten behoeve van de woningcorporaties, hoor. Dus ik gun het ze ook van harte, ik ben er heel blij mee. En het tweede is die bouwimpuls voor de middenhuur van 10.000 euro per woning. Ja, bij dat soort bedragen denk ik altijd dat is een beetje weggegooid geld, dat subsidies. Weet je, dat gaat je beslissing niet beïnvloeden. Een woning, of je nou 3 ton kost of 310.000 euro om te bouwen, gaat dat een groot verschil maken.
28: Ja, dat
29: maken.
28: Moeten we even uitleggen, want dat is ook uitgelegd. De middenhuurwoningen die gebouwd kunnen worden, ook door corporaties. Ja. Want die krijgen wel weer de taak om dat te doen.
29: Ja.
28: Daarvan zegt de corporatie, ja, de kosten zijn eigenlijk te hoog voor de huur die ik mag vragen. Dus dat gaat niet uit. En dan heeft het kabinet gezegd, nou, dan hebben we 10.000 euro subsidie, wat dan heet een onrendabele top, om dat dan te betalen. En ja, ik las het en toen dacht ik ook, ja, maar als we nou gewoon wat meer ruimte geven om wat meer huur te vragen, of de grens van de middenhuur wat optrekken, of de grens van de middenkoop wat optrekken, of in een project wat meer commercieel mogen doen, dan hebben we die hele 10.000 euro niet nodig. Klopt mijn analyse?
29: Jouw analyse is spot on, zoals gebruikelijk. Ik las ook ergens op internet, ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen, dit is 10.000 euro, dat is een paar procent van die bouwkosten, of stichtingskosten, zoals wij dat noemen. Ja, maakt die huren een paar procent hoger. Want zo'n onrendabele top is natuurlijk vele malen groter dan die 10.000 euro. Ja, waar ik niet van hou, dat zijn subsidies die eigenlijk niet gedrag beïnvloeden, maar wel veel geld kosten. We kunnen het ook op een luchtbehandelingskast, kunnen wij 10% subsidie krijgen. Ja, je gaat hem niet vervangen voor 10% extra. Maar je gaat het wel aanvragen als je hem vervangen hebt.
28: En het pijnpunt natuurlijk ook in relatie met de Woonbond is dat als de analyse is, zorg dat de huren wat verder verhoogd kunnen worden, dan hebben we die 10.000 euro niet nodig. Dat betekent dat het geld wordt opgehoest door de nieuwe huurder. Dat is eigenlijk de woningzoekende. En dan is de stelling van de Woonbond, ja, maar het is gewoon veel te veel geld voor zo'n woning. En dat is natuurlijk het debat wat er steeds wordt gevoerd. Vinden we nou, en daar gaat het steeds over absolute getallen, vinden we nou 1000 of 1100 euro veel geld voor zo'n nieuwe woning? Of mag die ook 1300 euro kosten, waardoor we hem wel kunnen stichten, zoals jullie dat noemen?
29: Dat is precies het debat. En of dat veel geld is, ja, het is te weinig geld om een nieuwe woning neer te zetten. En misschien dat het voor de mensen die er moeten wonen veel geld is. Maar dat moeten we misschien anders oplossen. Dat we niet het inkomensbeleid via de huren doen, maar dat we die mensen dan gewoon een huurtoeslag geven.
28: Ah, dat de inkomensbelasting wat naar beneden gaat.
29: Bijvoorbeeld.
28: En wat werken wat meer gaat lonen.
29: Ja.
5: Vastgoed gezocht.
28: Rotterdam-Zuid, de wijken Vreewijk en Lombardije. Daar staan duizenden sociale woningen die in de nabije toekomst veel onderhoud nodig hebben. En twee corporaties zeggen nu, dat lossen we samen op. De bestuurders van de woningcorporaties zijn hier. Sander Uiterwaal van Havensteder uit Rotterdam. En Harre Zanting van Woonkompas. Ook uit Rotterdam, maar toch vooral uit Ridderkerk. Beide van harte welkom.
6: Dankjewel.
28: Fijn dat jullie er zijn. Sander, Havensteder draagt bijna 1000 woningen uit die wijken die ik net noemde, plus de bijbehorende schulden over aan Woonkompas. Waarom?
6: Dat past helemaal in onze portefeuille-strategie om zoveel mogelijk volkshuisvestelijk te investeren. Wij zien hier dat de opgave in Rotterdam groter is dan wij alleen aankunnen. En we hebben met Woonkompas een partner gevonden die graag deelt in die opgave, zodat we hem samen verder kunnen brengen dan wij alleen.
28: Ja, Lees, jullie hebben 44.000 woningen en het lukt met de financiële middelen die je nu hebt niet om die allemaal naar de toekomst te brengen?
6: Zo is het, ja. Onze polstok is niet lang genoeg om en nieuwbouw te plegen in Rotterdam wat nodig is en de verduurzaming en onderhoud in onze bestaande voorraad.
28: En dit zijn nu 937 woningen. Wat voor huizen zijn het?
6: Dat zijn de huizen die staan in Vreewijk en Lombardij, een deel daarvan.
28: Zijn dat appartementen van 3 hoog? Zijn het kleine grondgebonden woningjes?
6: Wat ook, zijn het? Ook zijn deels appartementen en deels eengezinswoningen in beide wijken. Waar Woonkompas nu eigenaar van wordt. En waar Havensteden ook nog steeds in beide wijken stevig aanwezig blijft met meer dan 3000 woningen in elke wijk. Dus het is heel mooi dat de bewoners in deze wijken twee corporaties hebben die om hen heen gaan staan. En
28: volgens jullie eigen jaarverslag hebben de woningen spoedig investeringen nodig?
6: Ja, nou, wat is spoedig. Maar onderhoud is nodig. Ja,
28: ja, ja, ja. De vraag is natuurlijk hoe groot die opgave is, Maarten. Ja. Harro, waarom zijn jullie als Woonkompas dan bereid gevonden om dit over te nemen?
7: Nou, onze roots liggen aan de zuidrand van de stad. Zeg Ridderkerk, maar ook Barendrecht, Albrandswaard. Wij zijn door fusie destijds Rotterdams geworden, met ook een opgave mee te investeren in de stad. En wij wilden dat niet meer versnipperd door de hele stad doen, maar geconcentreerd en dichter bij huis. Geconcentreerd, want dan kan je ook echt die wijk helpen. En dichter bij huis, dus nou ja, dichter bij die zuidrand. Dus wij wilden op zoek naar waar kunnen we 1000 woningen bouwen, 1000 woningen aankopen.
28: Dat betekent dus dat je als Woonkompas als een soort commercieel bedrijf een soort groeiambitie had. Van ik kan waar ik nu zit niet meer te genoeg groeien. En dit is een buy-and-build-strategie eigenlijk.
7: Ja, groei is geen doel op zich. Maar er is woningnood in Nederland, heb je vast iets van gehoord. Dus er zijn enorm veel mensen bij ons op de wachtlijst. Die groeit alleen maar, die wachtlijst. Dus als wij kunnen groeien, doen we dat voor de mensen die staan te wachten
28: maar op een woning. Maar dat lossen we hiermee toch niet op, toch? Ik bedoel, er komen niet meer woningen bij?
7: Nee, maar indirect wel. Want doordat wij die woningen in Vreewijk en Lombardije overnemen, kan Havensteden weer zijn bouwambitie elders in de stad beter doen.
28: Of gaan jullie met deze woningen ook sloop en nieuwbouw plegen, waardoor je meer woningen wil toevoegen?
7: Deels wel. Ik heb tegen de gemeente gezegd van joh, we doen niet meer mee aan verdunnen. Zeg maar. Dat is wel gebeurd op Zuid, van dat we meer slopen dan terugbouwen. Ik zeg joh, als we komen, doen we daar niet aan mee. Er is woningnood. Dus ja, we gaan ook mee investeren. Niet alleen maar overnemen en beheren, maar ook mee investeren.
28: En weten de bewoners dat ze potentieel nu zijn overgenomen door een corporatie die zegt, nou, misschien wordt de woning wel gesloopt, want ik wil meer terug nieuwbouwen.
7: Ja. En voor een deel in Lombardije liggen er al wat meer plannen van waar moet het wel en niet gebeuren. Daar is al met de gemeente wat meer planvorming voor. In Vreewijk staan we eigenlijk nog aan het begin van planvorming van wat moet daar gebeuren. En hebben gezegd, joh, we komen ook als er wat meer tempo op die planvorming komt.
28: Ja, blijft de vraag, Sander, waarom jullie dit niet zelf konden doen als Havensteden?
6: Nou, omdat de opgave groot is in Rotterdam, hè, zei ik net al. Dus als het gaat over onderhoud, het toevoegen van woningen, dan is daar heel veel voor nodig. En wij zien dat we op de middellange termijn onze polstok financieel niet lang genoeg is om dit helemaal zelf te kunnen doen.
8: Nou ja, voor mij is het een beetje een trip down memory lane. Ik heb in mijn campertijd 20 jaar geleden aan de basis staan van de LVTI, de Landelijke Verevenings-Toegelaten Instelling. En jullie doen het nu met z'n tweeën. Ik vind het fantastisch. En ik snap heel goed dat bij jou, Sander, daar ruimte staat om weer nieuwe dingen te kopen. Ik vind het heel leuk om te zien ook hoeveel je met marktpartijen optrekt. Je hebt heel veel projecten gekocht ook van marktpartijen. En dat is natuurlijk koor op mijn molen.
28: Ja, want die taakoverdracht waar we het hier over hebben, die past eigenlijk in het duurzaam prestatiemodel. Dat sinds vorig jaar de basis vormt onder de nationale prestatieafspraken. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het. Kan een van jullie uitleggen wat die nationale prestatieafspraken dan inhouden voor jullie als corporaties?
7: Nou ja, kort gezegd, wij spreken af dat wij investeren tot onze grens, zeg maar. Van maximaal lenen en maximaal investeren. Ja. En als het goed is, gaat dan de overheid weer een keer een beetje ophouden met afromen. En ook weer zijn eigen steentje bijdragen.
28: Wat bedoel je in deze geval met afromen?
7: We hadden eerst de verhuurdersheffing. Nou, ja. Die is er afgegaan, mede door die nationale prestatieafspraken. En nou moet die vennootschapsbelasting er nog af.
28: Ja, maar daarvan is al wel toegezegd dat die eraf gaat.
8: Nou, er is
29: Dat is een eerste stap. De rentaftrekbeperking gaat er vanaf. En dat is natuurlijk een waanzinnige winst.
28: Hadden we het
29: in
28: nieuwsbericht even over, die ATAD?
29: Ik vroeg me ook af, zo'n acquisitie die jullie nu doen van bijna 1000 woningen, krijg je nieuwe financiering daarop? Of neem je de financiering over? Hoe werkt dat?
7: Wij nemen bestaande leningen van Havensteden over. Dat is onderdeel van taakoverdracht.
28: Ja. Maar dan toch eventjes naar die afdrachten. Die overdrachtsbelasting die wordt door jullie wel gezien als een randvoorwaarde voor deze samenwerking, Sander.
6: Ja, dat klopt. Ja, het hele idee achter deze transactie is natuurlijk dat het volksvestelijk vermogen in die wijken kan. Ja, dan vinden we het eigenlijk zonde om, zeker waar de solidariteit en dit type transacties de gedachte en de basis is onder de nationale prestatieafspraken, vinden wij dat corporaties ook in staat gesteld moeten worden om dat te kunnen doen.
28: Maar dat betekent dat je een harde toezegging nodig hebt dat je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over deze 937 woningen.
6: Zo is het.
28: En als er wel overdrachtsbelasting moet worden betaald, dan gaat de deal niet door.
6: Zo klopt. Is het ook.
28: Ja. Ja. En hebben jullie die harde toezegging al? Van wie moet die eigenlijk komen? Van de minister?
6: De minister is daarmee bezig. Ja.
28: Ja. Maar ik hoor achter de schermen dat die er wel is, want anders gaan jullie hier niet samen in de studio staan, Harro.
7: Ja, klopt. Dus onze diagnose is dat dat voor 99,5% zeker is dat dat dit jaar geregeld wordt.
28: Ja.
29: En per 1 januari ingaat dan.
7: En per 1 januari ingaat en dan gaan wij op 3 januari overdragen.
29: Precies.
28: Oké. Okay. De doorrekening hier is interessant, want het gaat allemaal over solidariteit die ervoor moet zorgen dat jullie samen dus uiteindelijk meer kunnen realiseren, hè, met die nationale prestatieafspraken. Maar de minister zei in juni ook, 18,6 miljard herverdelen, dat is ook onrealistisch. Hè, dus hoe ver kunnen corporaties hier met elkaar gaan? Lees, hoeveel kunnen we nou verwachten van deze vorm van overdragen waardoor we meer kunnen bouwen in de toekomst? En de vraag is dit nou een voorbeeld waar meer op volgt? Of gaat dit een uitzondering zijn?
6: Nou, dit soort voorbeelden helpen natuurlijk wel om stappen te maken. Ik denk dat we ook realistisch moeten zijn dat die niet de totale opgave gaat oplossen.
28: Ja, oké. Okay, maar heb je dan de verwachting dat jullie nog aan andere corporaties, want jullie hebben veel woningen, dus jullie zijn misschien vaker overdrager.
6: Zou kunnen,
28: dat jullie als Havensteden nog meer woningen gaan overdragen?
6: Dat zou kunnen, dat zou passen.
28: Zijn er dan wijken die op de nominatie staan?
6: Nee, in het beginsel niet. Nee, maar er zijn ook niet ongelooflijk veel kandidaten. Dat moet ik er ook wel eerlijk bij zeggen.
28: Mm-hmm.
6: Ja.
28: Maar goed, dat zou dus wel kunnen.
6: Ja.
28: Of willen jullie nog verder groeien?
7: Wij kunnen een transactie als deze 1 keer doen en niet nog een keer. Nee, ik heb natuurlijk ook in mijn begroting staan, niet alleen de aankoop, maar wat er daarna nog moet gebeuren de komende 10 jaar.
28: Mm-hmm.
7: Ja, dan zitten wij echt wel aan die financieringsgrens die ook landelijk met de minister is afgesproken. Dus wij zijn klaar. Althans, met dit soort transacties.
28: Ik hoor ook wel van corporaties, want je hebt het over, we willen tot, laten we zeggen, tot onze stretch willen we kunnen financieren en dus kunnen bouwen, hè, prestatieafspraken. Maar ik hoor ook wel van corporaties die zeggen, die autoriteit woningcorporaties is wel super streng in zijn criterium. Wij moeten wel, als je het vergelijkt met een ondernemer, heel veilig aan de wind zeilen. Zou het niet helpen dat we corporaties iets meer ruimte gaan geven om nou met vreemd kapitaal toch iets ondernemender te kunnen worden?
7: Nou ja, ik denk, maar die veiligheid, die zit ook, dat is ook de kracht van het systeem. Hè. We hebben natuurlijk een briljant financieringsinstituut waarmee wij garant staan voor elkaar en daarachter nog een stok achter de deur van de overheid, waardoor wij als corporaties een goede toegang tot de kapitaalmarkt hebben. Dat moeten we vooral zo houden.
28: Ja,
7: dus we moeten vooral niet over die grens heen gaan.
28: Sander, er is geen grens om, er is geen wens om iets meer te kunnen lenen.
6: Nou, de kracht van dit stelsel is volgens mij dat wij als corporaties super betrouwbaar zijn voor onze bewoners en voor onze maatschappij. En dat willen we over 100 jaar nog zijn.
28: Ja.
6: Dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon stevige grenzen aan blijven.
28: Ja, maar
29: misschien een vraag aan Harro. Harro, heb je de hele koopsom, moest je naast dat overnemen van de schulden nog extra geld betalen op deze transactie? Of zit daar eigenlijk het overnemen van de verplichting om het te verduurzamen? Was dat eigenlijk het eigen vermogen wat je inbracht?
7: Nou, we financieren het voor gewoon. We nemen een bedrag aan leningen over, zeg maar.
28: Ja.
7: Dat matcht met het transactiebedrag wat we voor de woning hebben afgesproken.
28: Ja.
7: Maar de verplichtingen om daar wat aan te doen, die werkt voor ons voor die woningen niet anders dan voor de rest van de voorraad die we al hebben.
28: Dus antwoord op de vraag, je hoeft niet extra bij te betalen, toch?
29: Dat is hoor ik ook. Ja.
28: Probeer het even te begrijpen.
29: Ja.
28: Solidariteit tussen woningcorporaties. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Havensteder en Woonkompas hebben zo'n transactie nu op de rol staan. De grotere vraag is natuurlijk, is het een uitzondering of een begin van een trend? En hoe moeten die corporaties dan structureel bij elkaar aankloppen? Je hoort in deze uitzending bestuursvoorzitter Sander Uiterwaal van Havensteden en Harro Zanting van Woonkompas. Nog even naar de bewoners, de huurders in Vreewijk en Lombardije. Wat gaan die er eigenlijk van merken, Harro?
7: Die gaan in eerste instantie merken dat wij net zo'n goede huisbaas zijn als Havensteden.
28: Ja, dat hopen ze dan. En dat, maar gaan vanuit.
7: En dat die planvorming op plekken waar het nog stagneert, dat die sneller gaat de komende jaren.
28: Oh ja, maar planvorming klinkt als een heel positief woord. Maar je weet ook, er zijn bewoners die in de weerstand gaan als hun huis wordt gesloopt of hun omgeving gaat veranderen.
7: Klopt, ja. En dat, bedoel, en dat zijn altijd lastige discussies. Bedoel, gelukkig hebben we daarmee ervaring ook al in Ridderkerk. Dus dat vak is niet nieuw voor ons. Amsterdam-Zuid, Rotterdam-Zuid is een andere omgeving. Maar daar moet je toch doorheen met elkaar. Dat gebeurt in Spoordorp, dat gebeurt op andere plekken op Rotterdam-Zuid. Daar moet je toch doorheen met elkaar.
28: Ik sprak jullie projectontwikkelaar recent. En die zei tegen mij, het leuke van Ridderkerk ontwikkelen is dat er superveel bewoners naar de inspraakavonden komen. Dus het is een hele betrokken groep bewoners. Sander, is dat in Rotterdam-Zuid ook zo? Of zijn daar ook veel gezinnen en mensen die misschien helemaal niet te bereiken zijn vanwege de uitdagingen achter de voordeur?
9: Nou, ook die mensen zijn er, maar wel goed om te vertellen, denk ik, dat zowel de huurdersorganisatie van Woonkompas als die van Havensteder in de wijken waar we het nu over hebben, heel dicht betrokken zijn bij het voorbereiden van deze transactie.
28: En wat vonden die huurdersorganisatie van deze overdracht?
9: En daar positief over waren.
28: Ja, waarom?
9: Nou, omdat zij ook zien dat twee corporaties in de wijken waar dingen moeten gebeuren, waar ook wensen zijn om in die wijk te blijven wonen en door te stromen in dezelfde wijk naar een 55-plus woning bijvoorbeeld. Ja. Dat die kans groter wordt als daar twee corporaties staan die allebei kunnen investeren in die wijk.
28: Ja, daar raak je wel aan een mooi punt. Hugo de Jonge heeft 1 jaar of 5 geleden opgeschreven van nou, er moeten 300.000 oudere woningen worden gebouwd in alle segmenten. Hè? En dat heeft hij ook een beetje onderverdeeld hoe hij dat dan wil hebben. Ik heb daar een keer een analyse op gemaakt. Het schiet niet echt op. Zullen we zeggen, met het bouwen van oudere woningen in Nederland. En dat heeft enorme invloed op de doorstroming. Zeker voor mensen die in een middenhuurwoning zitten of in een sociale woning zitten. Oudere mensen, de helft van die woningen, van die eensgezinswoningen, van die kleine woningen, worden bewoond door 1 of 2 persoonshuishoudens. En die gaan dan een traplift bouwen met WMO-geld. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk naar een gelijkvloerse woning hadden moeten gaan. Neem het jullie niet kwalijk, die woningen zijn er eigenlijk niet. Is dat nu, laten we zeggen, de hoogste prioriteit om te zorgen dat je woningen gaat maken voor die 60 en die 70 plus, zodat we doorstroming krijgen?
9: Niet per se de hoogste prioriteit, dat is ook een prioriteit. Ik denk dat er op alle segmenten tekorten zijn. Mm-hmm. In Rotterdam hebben we meer dan 220.000 woningzoekenden.
28: Maar ik denk dat tekort dus wel meevalt als we die doorstroming op gang krijgen. Ik bedoel, er zijn zoveel eensgezinswoningen in Nederland die gewoon vastzitten, waar mensen niet meer uit kunnen. Doordat ze een huur betalen voor een nieuwe woning, kunnen ze die huur niet betalen, want dat is dan commercieel en dat gaat dus niet. En ze kunnen niet naar een levensbestendige woning. Ja, pas als ze heel veel vinkjes krijgen van de huisarts en de GGD. Maar ja, dan zijn ze al bijna dood. Maak het even heel plat.
9: Heel plat, ja. Ja. Nee, maar die behoefte zien wij ook. Om zeker in je eigen wijk te kunnen blijven. Dat is voor veel mensen echt heel belangrijk. Zien we dat die verhuisbewegingen echt op relatief kleine straal plaatsvinden.
28: Ja, mensen willen niet 5 kilometer weg. Mensen willen in de buurt blijven wonen.
9: Zo is het. Ja. Bij een sociaal netwerk.
28: En hoe ga je dat dan doen in deze wijk? In Lombardij en Vreewijk, Harro?
7: Nou ja, wel om aantrekkelijk seniorenappartementen wel te bouwen. Dus daar waar we kunnen toevoegen, al dan niet met sloop nieuwbouwen of op een nieuw stukje, dat wel aantrekkelijk maken voor senioren om door te stromen.
28: Ja, wat is het probleem daarvan voor jullie? Want ik zei al, uit mijn analyse blijkt dat het niet echt opschiet met dat soort woningen. Maar jullie lopen blijkbaar tegen een grens aan van hoe we dat moeten financieren of hoe dat te bouwen is.
7: Nou ja, kijk, wij zien ook wel dat natuurlijk op die wachtlijst staan vooral 1- en 2-persoonshuishoudens. Het is heel moeilijk om een 2-kamerappartement in te zetten voor doorstroming uit de grote gezinswoning. Want dan zijn er toch veel senioren die zeggen, ja, wacht even, dan verlies ik zoveel woonoppervlak, dan ga ik niet. En dat 3-kamerappartement in de sociale huur, ja, als je er ook nog 2 parkeerplaatsen bij moet bouwen, dan kan het gewoon niet uit.
28: Sander Uiterwaal van Havensteder en Harro Zanting van Woonkompas. Dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
14: Tot morgen.
15: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
17: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
18: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
19: Cookies weten alles van uw klanten,
0: Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
19: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
14: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
24: Unbelievable.
25: Unique. Oh yes.
24: Incredible.
26: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
30: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
26: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
30: Ja, praten over tech.
26: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
30: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
31: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
32: BNR Verkeer.
33: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Waardenburg en Culemborg heb je een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch. Ook file door een ongeluk tussen Vianen en Geldermalsen. Staat 10 kilometer. En dan ben je 40 minuten kwijt. Ook hier zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een kwartier vertraging. En dan wordt geflitst op de A17 naar Dordrecht bij 6,8. En de A27 naar Almere bij 114,7.
34: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
35: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken, onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
36: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: TrueLease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
34: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast.
8: Willen mij een koffie of thee?
9: Beide. En een glaasje water.
8: Oké, nou goed, dan bel ik wel even voor.
9: Ben, misschien een beetje gek om zo te zeggen, maar als ik zo naar jou kijk, en dat doe ik nu, dan denk ik, ja, die man heeft best wel een goede kop.
8: Ja, voor podcast bedoel je?
9: Dat zeiden ze vroeger tegen mij ook altijd. Nee, ze zeiden tegen mij het omgekeerde. Jij hebt geen radiohoofd.
8: Geen radiohoofd.
9: Jij hebt geen radiohoofd.
8: Okay. Nou, dat is een compliment dan, toch?
9: Dat was een compliment, ja, ja zeker. Ja. Maar heb jij ooit, voor een podcast, maar heb jij ooit het idee gehad, nou, ik zie er best wel goed uit. En heb ik toch wel voordeel van gehad in mijn werk?
8: Nee. Ik vond mezelf vroeger nooit knap. Ik zeg niet dat ik mezelf nu wel knap vind. Maar ik denk dat ik iets milder ben geworden in mijn oordeel. En mijn ogen gaan achteruit. Dat is ook met de leeftijd. Er wordt wel vaak van mannen gezegd, hè, dat als ze ouder worden, als ze echt oud worden, gaan ze allemaal op Sean Connery lijken. Maar ja, die is nu al 6 jaar dood. Dus ja, dat is ook niet zo moeilijk dan. Ja.
9: Maar ik heb jou gezien in theater. MBA in One Day. En dan staat daar wel een sterke, frisse man. Ja, voordat... We gaan straks over de inhoud praten. Die gewoon goed beweegt en er goed uitziet. Dat moet jij toch zelf ook zien. En dan moet je ook weten dat dat effect heeft op anderen.
8: Ja, maar het heeft ook. Ja, ik let wel heel erg op de presentatie. Maar daar gaan we misschien straks nog wel even over hebben met elkaar. Want we gaan over uiterlijk hebben. Ja. Volgens mij zijn we het er al over aan het hebben. En bij uiterlijk speelt verzorging ook een belangrijke rol. Dus een goed pak doet ook veel. En je haar een beetje kammen. Ja, of juist niet. Hè. Dat hangt er vanaf wat je smaak is. Maar je moet er wel iets mee doen.
9: We hebben het over, dat is namelijk een mooi onderwerp voor deze aflevering, hoe uiterlijk je carrière beïnvloedt. Deze aflevering gaat over lookism. Ja. Ik bedoel, je hebt ongelijk.
8: Geen racism, geen
9: ageism. Geen ageism, maar lookism.
10: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over succes, euro's en de vraag waarom je daar je vrije tijd voor moet inleveren. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
9: Is lookism, is dat eigenlijk gewoon discriminatie op basis van je uiterlijk?
8: Ja, feitelijk wel. Ja, het wordt bijvoorbeeld in onderzoek gaat het bijvoorbeeld over hoe lang is iemand, of ook hoe dik is iemand. Mm-hmm. En bijvoorbeeld vrouwen die iets bovengemiddeld zwaar zijn, die worden daar sterk op afgerekend, bijvoorbeeld in hun werk. Die hebben minder kansen. Dus het is echt je reinste discriminatie. Alleen het staat, zoals bijvoorbeeld racisme of leeftijdsdiscriminatie. Ja, dat staat in de wet. Dat mag niet.
9: Maar je bedoelt dus letterlijk dat zwaardere vrouwen, wat is dan zwaarder, kan je bedenken, maar zwaarder dan gemiddeld, die verdienen dus bijvoorbeeld verdienen minder,
8: ja, en krijgen minder
9: dan
8: kansen,
9: slankere vrouwen.
8: Ja, krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt, worden als minder competent gezien. Ja. En terwijl bijvoorbeeld als je lang bent, dat geldt met name voor lange mannen, die worden veel eerder van leiderschapskwaliteiten verdacht dan kortere mannen.
9: Ja. Het is wel bloody oneerlijk, hè?
8: Ja, is het ook. Ja. Het gaat nogmaals, het staat dus niet in de wet. Dus het grappige is, veel mensen weten ook niet dat ze het doen. En als ze er dan op worden gewezen, dan schrikken ze er eigenlijk een beetje van. Mm-hmm. Maar het is een effect wat, het is zo oud als de mensheid, denk ik. Hè?
9: En het heet nu we het over effecten hebben, het halo, het halo-effect. Wat is dat?
8: Daar komt het vandaan. Dat is een psychologisch effect, ooit door Edward Thorndike ontdekt. Een hele beroemde vroege psycholoog. Die heeft het al in de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw heeft hij dat al vastgesteld. En dan ging die marineofficieren vragen om een oordeel te geven over hun manschappen.
9: Ja.
8: En dan werd er gekeken naar de vraag van, ja, zijn ze slim? Zijn ze netjes? Zijn ze, nou ja, whatever, wat je allemaal moet zijn als marineman. En dan bleek dat die mensen konden eigenlijk, dat vond hij fascinerend. Hij ging dat statistisch analyseren. Dat als mensen door zo'n bepaald kenmerk goed scoorden, ja, dan trok dat eigenlijk de beoordeling op alle andere punten ook mee. Dus het bleek eigenlijk, kunnen die dingen helemaal niet loszien van elkaar. Dus als je bijvoorbeeld in dit geval een goed uiterlijk hebt, dan straalt dat positief uit. Hè, vandaar dat woord halo-effect, variole-effect. Ja. Dan straalt dat positief uit naar al die andere gebieden. En met name uiterlijk bleek een hele belangrijke rol te spelen.
9: En dan denken mensen dus van, oh, maar diegene die is knap, maar die is dan ook slim en ook slim. Competent en is een goede leider.
8: Alles. Ja, dat is ongelooflijk. Je krijgt heel veel cadeaus als je er een beetje goed uitziet.
9: De vraag is natuurlijk wel, hoe meten, waar hebben we het eigenlijk over, Ben? Want hoe meten wetenschappers aantrekkelijkheid?
8: Ja, dat doen ze eigenlijk met jurors, wordt het dan vaak genoemd. Zeg maar mensen die gewoon worden ingehuurd om te beoordelen. Dat zijn gewoon random geselecteerde proefpersonen die dan zeg maar bijvoorbeeld naar foto's moeten kijken of naar de andere proefpersonen, hè, op wie er dan bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan. En dan wordt er vaak een 5-puntschaal gebruikt. Dus dan kun je scoren van 1, dan ben je onaantrekkelijk. En dan kun je beneden gemiddeld, gemiddeld aantrekkelijk of opvallend knap of mooi. Dat is dan zeg maar 5. Ja. Met name als je dus een 5 scoort. Vroeger was je dan een 10, hè, maar dit is een 5-schaal. Ja. Een 5-schaal. Opvallend knap of mooi. Dan heb je dus het.
0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: In een enquête moeten aangeven, vind ik iemand competent of niet competent, ja. Dan zonder dat ze weten of ze die persoon knap of niet vinden, blijkt gewoon dat mensen die in het algemeen, dus volgens die 5-puntenschaal, hoog scoren op aantrekkelijkheid, die worden dus gewoon als competenter gezien. En dat maakt dus seksuele oriëntatie of zo, maakt helemaal niks uit.
5: Nee. Ik vond het, ik ging meer allemaal even verdiepen. En iedereen weet het, dat volgende, iedereen weet het. Maar ik vond het toch ontluisterend als je het echt weet. Als je het echt leest. Excuus. Die schoonheidsvooroordelen, voordelen, die beginnen al heel vroeg. Die beginnen al op school.
4: Ja, dat is echt, dat vond ik een van de meest opzienbarende dingen. Want de vraag is van, hoe komt het dan dat mensen die er gemiddeld knapper uitzien of knapper worden gevonden, dat die dan ook in hun werk uiteindelijk beter scoren? Dan zijn er allerlei mechanismes. En er is een organisatie, arbeids- en organisatiepsycholoog Timothy Judge. En die heeft gekeken van ja, hoe zit het mechanisme nou in elkaar? Hè? Hoe is dat pad naar dat voordeel? Hoe loopt dat? En dan blijkt dat dat dus al in het onderwijs begint. Het blijkt dat gewoon een gemiddelde leraar vindt knappe leerlingen, verwacht hier meer van. Die worden als competenter gezien. Zelfs, dat is echt bizar, als je gaat controleren de cijfers die ze halen, dus als ze dezelfde cijfers halen als hun klasgenoten, worden ze toch als slimmer gezien als ze er beter uitzien. Dat is bizar hoe diep dat gaat.
5: Nou ja, dan word je dus als, je krijgt dus heel veel aandacht van de leraar. Als je veel aandacht krijgt, wordt het leren ook leuker.
4: Ja, ja.
5: En makkelijker.
4: En dus meer kans op een goede opleiding, meer kans op een hoog inkomen. Ja, je krijgt het hele pakket, krijg je gewoon cadeau.
5: Plus, als je veel aandacht krijgt, groeit je zelfvertrouwen. Wat ook weer, wat werkgevers weer heel fijn vinden.
4: Ja, nou, dat is een heel belangrijk punt wat je daar maakt. Die bevestiging die je krijgt van andere mensen zorgt ervoor dat je ook positiever gaat kijken naar jezelf. En dat wordt dan wel de core self-evaluation genoemd. Dus hoe je ten diepste naar jezelf kijkt. En het blijkt dat mensen die knapper worden gevonden, dus ook zo worden behandeld. Mm-hmm. Die ervaren dan ook een sterker gevoel van controle over hun leven. Ja, treden makkelijker op de voorgrond. Ja, dat is echt waanzinnig. Er zijn wel meer voordelen nog, hoor. Maar dat zelfvertrouwen is belangrijk. Maar dat grappige is, wat trouwens ook zo is, door het zelfvertrouwen word je communicatiever. Dus dat is dan soms nog wel een echt voordeel misschien in werken. Dus het kan zo zijn dat je langs al die paden die we net schetsen, dat je uiteindelijk ook makkelijker in de omgang bent en communicatiever.
5: Ja.
4: In sommige banen, best wel in veel banen, is dat wel een voordeel. Maar de grap is ook, als je daar dus voor controleert, de wetenschappers bedoelen dan van, als je dan nou even gewoon hebt vastgesteld dat die mensen helemaal niet echt beter communiceren, dan nog geldt dat werkgevers knappe mensen als competenter zien. Dus je hele leven wordt je voorgetrokken.
5: Dit heet de beauty premium, maar er is ook nog zoiets, het tegenovergestelde, de plainless penalty, oftewel eigenlijk de straf voor minder aantrekkelijk zijn.
4: Ja, plain, dat is dan echt zo'n mooi Engels woord. Hè? Dus dat je gewoontjes, dat is eigenlijk een eufemisme voor van, nou, mensen kijken naar je en denken, ah, op een schaal van 1 tot 5 is het echt duidelijk een 1. Nou, en dan blijkt dat echt, dat zorgt eigenlijk ervoor dat de verschillen nog groter worden. Het grappige is, vooral bij mannen, bij schoonheid, dat denk je al gauw, denken mensen al gauw, is ook een stereotypering natuurlijk, dat het dan over vrouwen gaat.
5: Mm-hmm.
4: Maar vooral bij mannen blijkt het verschil tussen mannen die we als knap zien en mannen die we dus als plain zien, als onaantrekkelijk zien, blijkt het heel groot te zijn. Als je kijkt naar salaris, dan blijkt dat plane mannen,
5: de minder aantrekkelijke mannen.
4: De minder aantrekkelijke man, die verdienen 9% minder dan gemiddeld. En de echt woest aantrekkelijke mannen 5% meer. Dus daardoor wordt het verschil nog groter, zou je kunnen zeggen.
5: Oh, maar mag ik even in dit momentje, want ik heb altijd gedacht dat wij vrouwen veel meer nadeel ondervinden als je niet zo knap bent. Maar dat is dus niet zo. Voor mannen is het nadeel nog groter.
4: Ja, dat is hier dus opgeteld 14% tussen. En bij vrouwen is dat 9%. Want als je er goed uitziet als vrouw, dan krijg je er 4% bij. En als je er plain uitziet, gaat er 5% af. Tenminste, dat is als je naar grote overzichtsstudies kijkt, dat is ongeveer het percentage waar je over praat.
5: Oké, ik denk dat nu, Ben, wat denk jij? Ik denk dat veel luisteraars denken, wat is dit? Wat is het? Dat weten we. De wereld is oneerlijk. Dan komt dit nog eens bij.
4: Ja.
5: Ik denk dat iedereen ook snakt nu naar nadelen van mooi zijn.

0: Ja.
1: Zijn
0: ja.
1: die er?
0: Nou kijk, het grappige is alleen het feit dat je dat zegt, dat mensen daarnaar snakken. Dat is ook een heel raar psychologisch fenomeen. Maar mensen vinden dus knappe mensen, nou ja, hebben ze allerlei ideeën over, die meestal positief zijn. Maar we denken ook vaak dat ze ijdel, zelf ingenomen en onbescheiden zijn. En het grappige is, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar dat denken we graag, want we willen heel graag dat mensen die zoveel voordelen hebben ook een paar nadelen hebben. Dan zeggen we, ja, maar het heeft ook nadelen. En dat vinden we dan eigenlijk wel een goed gevoel. Ja. Maakt ze iets gewoner.
1: Het kan nog treuriger worden, Ben. Want we hebben het over knappe mensen zijn dan ijdel en zelf ingenomen. Maar ze zijn het ook, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, maar alleen als ze zichzelf ook echt knap vinden. Dus dan gaat het niet meer om het oordeel van de buitenwereld. Maar gaat het om de vraag, hoe beoordeel ik mijn eigen uiterlijk? En mensen die zichzelf knap vinden, dat blijkt, ja, die dichten zichzelf bijvoorbeeld een hogere sociale status toe. Dus die vinden zich in een groep ook belangrijker. Denken ook dat ze meer rechten hebben, dat is heel grappig. En bij experimenteel onderzoek blijkt bijvoorbeeld, als er dan geld moet worden verdeeld, dat des te aantrekkelijker iemand zichzelf vindt, des te minder deelt hij met anderen. Ja, dat is echt bizar. En het allerergste is dat mensen die dus zichzelf knap vinden, hebben ook minder moeite met hiërarchie en ongelijkheid. En die hebben ook eerder de neiging om wanneer sommige mensen in de maatschappij niet mee kunnen komen, om dat dan te wijten aan het feit, ja, die mensen, ja, die werken er gewoon niet hard genoeg voor. Dus eigen schuld, dikke bult. Dat denken zie je dus meer bij mensen die zichzelf knap vinden en eigenlijk ook wel vinden dat ze gewoon, ja, recht hebben op hun positie. Ja, dat is een beetje, daar word je niet zo blij van.
1: De wereld is fucked up, mensen.
2: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
0: Yes, nou, dit is een heel leuk onderzoek. Kijk, we hebben het over schoonheid. En dit is een beetje net iets ander onderwerp, maar ik vond het wel heel leuk erbij passen. Het blijkt dat wanneer mensen een gesprek hebben gehad met andere mensen, gewoon eerst in een experiment, gewoon voor de eerste keer met elkaar hebben gesproken, dat die anderen hier vaak, of gemiddeld, moet het goed zeggen, gemiddeld 12,5% leuker vindt dan je zelf denkt. Dus de les is eigenlijk, we zijn eigenlijk 12,5% leuker dan we denken.
1: Hè?
0: Dan we zijn. Ja,
1: dit
0: gemiddeld, hè? Dus dan gaat het niet over die hele knappe mensen die ze van zichzelf toch al wisten. Maar het gaat over gewone mensen. Dus jij en ik, zou maar even zeggen, je bent 12,5% leuker dan je denkt.
1: Dat is te gek.
0: Ja, grappig, hè? Dat heet de liking gap, of de sympathiekloof wordt wel genoemd. En er is een onderzoekster, Erica Boothby, die heeft dat vastgesteld. Die liet mensen 5 minuten met elkaar praten. Daarna moesten ze het gesprek beoordelen, ook de ander beoordelen. En een cijfer geven op een schaal van 1 tot 7. Ja, weer een cijfer. Maar in dit geval, die mensen dachten dat ze 5,17 zouden scoren bij de ander. Gemiddeld, dus alle mensen in dat onderzoek dachten, ik ben een 5,17 op een schaal van 1 tot 7. Maar ze waren gemiddeld 5,82. Nou, dat is die 12,5% die ertussen zit.
1: En maakt het iets uit waar je over, want je gaat dus naar, het is na een gesprek.
0: Ja, het is na één gesprek, maar blijkt ook na meerdere gesprekken. Het is niet alleen in experimenten getoetst, maar ook in real life settings, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: En dat maakt ook uit, want als je namelijk denkt dat de ander jou niet leuk vindt, dan ga je je bijvoorbeeld in je werk ook anders gedragen. Dus als je iets moet hebben van een ander, dan ben je toch wat terughoudender. De drempel wordt wat hoger. Maar goed, die drempel is dus letterlijk 12,5% lager dan je dacht. Dat is toch mooi.
1: Vind jij mij ook 12,5% leuker dan ik denk?
0: Nou, des te langer ik je ken, die percentages, dan gaat het heel goed mee.
1: Goed. Oké, Ben, terug naar schoonheid en wat dat betekent voor je werk. Kijk, in een ideale wereld was natuurlijk al het voorgaande waar we het over hebben gehad. In een ideale wereld is dat niet zo, maar het is wel zo. Het is vaak de realiteit. Dan is natuurlijk de vraag, wat kan je doen? Je kan natuurlijk denken nu als luisteraar, bekijk het allemaal, maar ik doe helemaal niks.
0: Ik doe er niet aan mee.
1: Ja, maar je kan ook, dat vond ik heel grappig, interessant om te lezen, je kan ook je waargenomen eigen aantrekkelijkheid stimuleren.
0: Ja, dat is grappig, hè? Er zijn momenten in je leven, iedereen heeft dat hopelijk wel eens meegemaakt, dat je je aantrekkelijker voelt dan doorsnee. Hè? Van die momenten die je denkt, vanavond in deze kleren.
1: Ja,
0: of bij zo'n seminar voor een groot publiek. Dat je denkt, toch zie je later een foto terug. Dan denk je, het lijkt wel iemand anders dat je dat soms denkt. En als je dan terugdenkt, dat hebben ze onderzocht, als je dan terugdenkt aan zo'n moment dat je je bovengemiddeld aantrekkelijk voelde, En je schrijft dat nog een keertje voor jezelf op. Zo hebben ze dat toen gedaan in dat onderzoek van Lynn Tan, is dat, en haar collega's, ja, voor de liefhebbers. dan blijkt dus dat je dat echt even jezelf goed te binnen brengt van dat moment, dan voel je daarna ook meer zelfvertrouwen, dan voel je aantrekkelijker en dan komen al die voordelen, die vallen jou toe dan even op dat moment.
1: Oké, ik denk dus nu aan toen ik 50 werd, had ik een spectaculaire gouden jurk aan. Ik leek een beetje op het Oscarbeeldje. En dan dus denk ik, toen zag ik er echt goed uit. Maar daar moet je dus, dat moet je dus eigenlijk een paar keer per dag. Ja, moet je dat memoriseren?
0: Een paar keer per dag, ja. Ja, bij iedere maaltijd eventjes afsluiten. Het helpt wel. Maar ik zat zelf meer te denken van als je bijvoorbeeld een salarisonderhandeling of zo ingaat, weet je wel. Dus ja, dingen waar die mensen die zeg maar al dat pretty privilege al hebben, dat jij dan op zijn minst niet achterblijft door dan dit te doen.
1: En belangrijk, Ben, blijkt uit onderzoek, en dit is echt heel belangrijk, de voordelen van aantrekkelijkheid zitten vaak niet alleen in schoonheid, maar dat gaat over verzorging.
0: Ja.
1: En daar kan je natuurlijk iets aan doen.
0: Ja, nou dat vind ik dus wel interessant, want er is dus wel ook dat onderzoek waar we het over hadden van die scholen, hè, dat kinderen die er beter uitzien al worden een beetje worden voorgetrokken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat dit onderzoek meer over volwassenen gaat. Als je er verzorgd uitziet door je kleding, je haar, wat heb je zoal? Make-up misschien ook, hè?
1: Mijn rode nagels.
0: Nou ja, bijvoorbeeld, hè? Ja. Ja. Of mijn stijlvolle zijscheiding. Ja. Maar goed, dat.
1: Nu je het zegt.
0: Is, ja, nou, het erover hebben.
1: Stijlvolle zijscheiding.
0: Maar dat maakt dus echt uit. Dus het blijkt als je dat helemaal gaat afpellen,
1: ja.
0: Dat verzorging bepaalt een heel groot deel van je beauty premium en je pretty privilege. Dus
1: okay.
0: Je kunt er wel degelijk ook iets aan doen door jezelf goed te verzorgen.
1: En dat is dan weer waarschijnlijk een groter voordeel voor vrouwen? Lijkt mij.
0: Dat klopt. Want, ja, vooral bij vrouwen. Maar dat is ook allemaal een beetje cultureel bepaald. Wat is dan goede voor verzorgingen? Dit soort onderzoek is in allerlei culturen gedaan.
1: Ja.
0: Maar wat natuurlijk mensen, ik noem maar eens even wat, in Zuid-Amerika mooi vinden, dat hoeven wij niet per se mooi te vinden en vice versa. Maar verzorging speelt eigenlijk op alle plekken wel een belangrijke rol. En het grappige is dat voor vrouwen is de norm wel heel sterk. Dus in eigenlijk de meeste culturen geldt wel dat we vinden dat vrouwen er verzorgd moeten uitzien. Want dan vinden we ze ook professioneler.
1: En dat is eigenlijk ook wel een beetje asociaal natuurlijk, Ben. Want iedereen weet natuurlijk van, tuurlijk, hoe je verzorgd, hoe je eruit ziet, hoe fijner mensen het vinden om naar je te kijken. Maar ik moet even denken aan Sophie Hilbrand. Mijn lieve collega Sophie Hilbrand, waarmee ik niet zeg dat zij er onverzorgd uitziet, maar mensen vinden dan op televisie dat ze niet glamorous genoeg eruit ziet.
0: Okay.
1: En dat ze de haar niet glamorous genoeg doet. En dat ze, ja, het is geen Eva Jinek, perfect geboetseerd. En dat vind ik zo ontzettend jammer.
0: Natuurlijk vind ik ook altijd wel aantrekkelijk zelf. Maar ja, goed, weet je, het zijn allemaal gemiddeldes waar we het over hebben. Dat is natuurlijk ook zo interessant. Dus het is niet zo dat het voor jou per se, voor een individueel geval, altijd zo uitkomt. Maar goed, dit geldt als je gewoon over grote groepen meet.
1: Ja, en dat is dus soms jammer. Stel, je bent een werkgever en je denkt, ik wil daar meer op letten. En ik wil niet schoonheid en uiterlijk te veel te laten meespelen.
0: Ja.
1: Is het eigenlijk een gespreksonderwerp bij werkgevers?
0: Vaak niet. Er is een tijdje geleden is het door mensen van de Rotterdam School of Management, dus hier in Nederland, is er ook naar gekeken. En het blijkt ook dat mensen de vooringenomenheid of de vooroordelen tegenover mensen op basis van aantrekkelijkheid ook helemaal niet herkennen. Of althans, er wordt niet zeg maar van nature spontaan over gesproken. Als je er mensen op wijst en je gaat zoals bijvoorbeeld in deze podcast erover praten, dan zeggen mensen ja, ik zie het overal. En als het een gespreksonderwerp wordt, dan willen mensen eigenlijk wel vanaf. Dan zeggen eigenlijk is het niet goed.
1: Nou ja, want het is natuurlijk ook zo, je mist misschien allerlei hele competente mensen.
0: Absoluut.
1: Omdat je dus te veel naar het uiterlijk kijkt.
0: Ja, dat is nou typisch. Nou, stel je ervoor dat je recruiter bent. Dat is nou typisch iets waar je echt rekening mee moet gaan houden. Het is eigenlijk populair geworden sinds we allemaal van die geavanceerde computers hebben. Dat je ook je pasfoto bijvoorbeeld op je cv plakt, hebt, mm-hmm. Je digitale cv. En dat is eigenlijk gewoon niet handig. Want dan krijg je dus informatie binnen die eigenlijk totaal irrelevant is voor iemands competentie.
1: Ja.
0: En toch heeft het invloed. Daar kan je bijna niet aan onttrekken. Je zou ook zeggen, misschien moet je meer anoniem gaan laten solliciteren of interviewers hierop trainen. Of dat je hele heldere, toch wat meer formele criteria gebruikt, in plaats van dat je zegt, ik voel wel een klik met iemand. Ja, waar komt die klik vandaan? Hè? Dat is vaak ondergrondelijk.
1: Oh, maar dit heb ik best vaak meegemaakt. En ook verhalen gehoord. Nee, we hebben het idee dat je heel goed past binnen de organisatie. Zonder specificering.
0: Des te vager de criteria, des te groter de kans dat dit soort vooroordelen een rol gaan spelen. Dan gaat dus onbewust toch iemands lengte, gewicht of aantrekkelijkheid gaat daarin een rol spelen.
1: En zou je dan niet denken dat nu met AI dat wordt opgelost?
0: Ja, kijk, het lastige is natuurlijk, AI-modellen worden getraind op de werkelijke wereld. En de werkelijke wereld is niet zo fraai. En er is al sprake, zelfs een tijdje geleden is er onderzoek geweest. Dit jaar was dat DOH en collega's. Die hebben het over algorithmic lookism. Dus ook AI-tools discrimineren op uiterlijk. Dan zijn ze dus eigenlijk gewoon. Kijk, dat kan je er ook weer uit trainen. En misschien is het handiger of makkelijker om het bij AI eruit te trainen dan bij mensen. Dus dat zou kunnen. Ja. Maar zover is het nog niet.
1: Nee, we're doomed. Daar komt het op neer. Goed, Ben, we zijn bijna aan het einde. Dat betekent...
2: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
1: 3 tips, please.
0: Ja, 3 tips. Nou ja, de eerste tip is eigenlijk wantrouw je eerste indruk. Heel vaak is uiterlijk een onbetrouwbare snelkoppeling in je hoofd.
1: Ja.
0: Tweede tip, je moet wel je eigen presentatie serieus nemen. Want ja, hoe je het ook went of keert, mensen kijken naar... uiterlijk en met name dus ook naar verzorgdheid. Uiterlijk is niet maakbaar, maar je professionele presentatie wel, zou je kunnen zeggen. En als derde, ja, je moet eigenlijk in organisaties moet je zorgen dat je je beslissingen zo inricht, zo organiseert, dat uiterlijk minder kans krijgt om je als het ware van het pad af te leiden. Dat lijkt me ook heel verstandig.
1: Ga ik nu even mijn neus poederen.
2: Dit was de Ben Tichela podcast. De podcast waarbij de inhoud ook best aantrekkelijk is. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niets.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
5: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
8: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag...
9: Kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
8: Hopelijk denkt u dan...
10: Maar... Mag dat?
8: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
16: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
15: Nigaio Wijnen
16: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
15: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
17: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Straks om 4:00 in de avondspits.
19: Grote gevolgen voor de wereldeconomie nu ook de olieroute door de Rode Zee is geblokkeerd. Daar spreken we huiseconoom Han de Jong en energiedeskundige Lucia van Geuns over. FNV komt met een stevige looneis van 5,5% plus €80 contant voor elke werknemer. En politici reageren op de ondernemerstroonrede van BNR. Dit hoor je allemaal zometeen vanaf 4:00 in de avondspits met mij, Nina van den Dungen en met Wouter Laumans. En het belangrijkste nieuws lees je natuurlijk nu al in de BNR-app.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 70 kilometer file. De meeste vertragingen heb je op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en Geldermalsen. Doe je er 20 minuten langer over door bergingswerk. Twee rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A7 Heerenveen Groningen bij 168,2. En op de A12 Arnhem Utrecht bij 75,0.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
23: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus €80 per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn twee verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het Hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP Nieuws.
24: Speeches over het klimaat en de natuur. Die horen we nu al 50 jaar. Van vurige oproepen tot pijnlijke stiltes naar weer een mislukte klimaattop. Theatermaker Anouk Nuyens maakt in haar boek Beste Mensen de balans op en stelt de grote vraag: levert al dat gepraat ook nog iets op? Blijf luisteren, want zometeen hoor je haar verrassende antwoord hier op BNR.
25: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
26: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
27: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
26: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
28: We must face the facts.
26: Eén beslissing.
29: Why should I trust you?
26: Die de geschiedenis veranderde.
30: The wrath of nature is real.
26: Pressure. Nu in de bioscoop.
31: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
32: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
31: Phew, we kunnen weer.
32: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
31: Zo.
32: Interpolis. Glashelder.
0: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
3: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
4: Dat kan.
5: In de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
24: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. De klimaatplannen van dit kabinet, ze zijn met de beste wil van de wereld niet eenduidig groen te noemen. Zo gaat bijvoorbeeld de vliegbelasting op lange afstanden omlaag. Van de geplande €70 naar €59. Ook de accijnskorting op benzine en diesel blijft langer bestaan en wordt geleidelijker afgebouwd. Voor bedrijven wordt verduurzamen wel aantrekkelijker. Zo gaat de energie-investeringsaftrek omhoog naar 45,5%. Op stikstof draait het vooral om uitvoering. Het kabinet trekt €20 miljard uit voor de sectorale emissiedoelen die deze zomer al zijn aangekondigd. Een heel duidelijk en krachtig verhaal is het al met al niet geworden. Terwijl een grote meerderheid in Nederland wil dat er veel meer aan klimaat en toekomst wordt gedaan. Dat merkte ik afgelopen zaterdag ook bij al die mensen die meeliepen in de grote klimaatmars. De zorgen zijn heel erg groot, de problemen worden elk jaar heel snel groter en de oplossingen zijn tot nu toe veel en veel te klein. Zo komen we er niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Jij was er ook bij de Mars. En jij las daarna in de Financial... Het zijn rare werelddingen, Aniek. Yeah. Heel veel ontwikkelingsbanken schorten hun klimaatfinanciering op. En de reden is... Trump.
6: Ja, wie dacht het? Ja, want wie dacht dat Trumps anti-klimaatplannen ophielden bij het terugstappen uit het Parijsakkoord, die heeft het helaas mis. Als we kijken naar de klimaattoppen van de afgelopen 5 jaar... is een van de grootste successen geweest om internationaal te organiseren dat er internationale klimaatfinanciering zou komen. En daarmee kunnen landen met minder toegang tot geld zich beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, zo beloofde bijvoorbeeld de Wereldbank, een van de grootste of de grootste ontwikkelingsbank, om 45% van haar financiering in te zetten voor klimaatprojecten. Nou, dus dat zet echt wel zoden aan de dijk. Mm-hmm. Maar dat commitment trokken ze deze week opeens in. Samen met onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Nou, wat blijkt? De VS is de allergrootste aandeelhouder van veel grote ontwikkelingsbanken. En Trump heeft geëist dat de klimaatdoelen worden losgelaten. Oftewel, de aandeelhouder wint.
24: Ja, ik denk dan, hoe ongelijker je het houdt, op een gegeven moment gaat je dat gigantisch opbreken. En ondertussen reken ik op de midterms. Hoe groter de nederlaag voor die gevaarlijke man, hoe beter.
4: Green Quest.
24: Al in 1972 noemde de Amerikaanse president Richard Nixon het klimaat een urgent probleem tegenover het congres. Ruim 50 jaar en honderden speeches later is de toon tegenwoordig een stuk grimmiger en cynischer.
7: This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah. Net zero, blah blah blah. Climate neutral, blah blah blah.
24: Klein boos schoolmeisje, toen al wat groter. Theatermaker Anouk Nijens schreef er een boek over met de rustige titel Beste Mensen. Welkom, Anouk.
6: Dankjewel.
24: We hoorden Greta Thunberg, later daar meer over. Maar laten we beginnen waar jouw boek ook begint. Mooi jaartal 1972. Richard Nixon was nog president van Amerika. Hij noemde het klimaat het grote nieuwe probleem. Een omschrijving die al een paar jaar daarvoor werd geïntroduceerd door onze eigen Hans van Mierlo, de oprichter van D66. Ik ben toch weer een beetje trots. En 72 is ook het jaar waarin het rapport van de Club van Rome uitkwam. Limits to Growth, grenzen aan de groei. Hangt dat allemaal samen?
8: Zeker, zeker. Ja, dat rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, dat was een heel belangrijk rapport. Dat werd een bestseller hier in Nederland. Werd in heel veel landen uitgegeven in verschillende talen. Maar in Nederland sloeg het echt in als een bom.
9: Grenzen aan groei hier?
8: Ja, Grenzen aan de Groei. Iedereen had het erover. En het was een interessante club, vind ik. Omdat ze kwamen dus samen in Rome. En het waren niet alleen maar wetenschappers, maar ook industriële en economen. Het is onder andere opgezet door Aurelio Piccei, een Fiat-magnaat. Het werd gesponsord door de Volkswagen Stichting. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dus, dat is ook wel kenmerkend voor dat decennium, die jaren 70, dat het ook dus, zeg maar, rechtse presidenten zijn, conservatieve stemmen die zich er heel erg mee verbinden. En
9: ja, het was helemaal nog niet links of rechts, hè?
8: Nee, en dat ik was toen nog niet geboren, dus en ik op de een of andere manier heb ik toch heel vaak dat beeld van, oh ja, de klimaatbeweging die bestaat uit geitenwolle sokkentypes, ja. Heb ik heel vaak ook zo, oh ja, dat zal wel. Totdat ik dacht, klopt dat eigenlijk wel? En toen ging ik dat dus uitzoeken. Nou, ja. Toen kwam ik dus bij die Club van Rome en toen zag ik dus inderdaad die president. Later dus Nixon, maar ook Reagan. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk ziet, we hadden zelf Joop den Uyl en Hans van Mierlo die best wel ervoor gingen. Wat ik ook interessant vond, wat ik tegenkwam in hun onderzoek, dat het eigenlijk vooral een beetje zo de linkse partij, dus de Communistische Partij in Nederland, was heel erg tegen dat rapport.
9: Aha.
8: Die vonden het afleiden van de klassenstrijd.
9: Ja. Nou, dus dat is natuurlijk ook zo. En iedereen realiseerde zich nog niet zo goed wat het inhield. Hè.
8: Nee.
9: Pas toen bleek dat fossiel misschien wel de boosdoener was, toen waren alle grote ondernemers ineens wat minder voor. Maar laten we even teruggaan, want Nixon heeft natuurlijk daarna heel veel verkeerd gedaan.
8: Absoluut.
9: Maar hij zag al wel vroeg in hoe belangrijk de natuur is.
10: Each of us all across this great land has a stake in maintaining and improving environmental quality. Clean air and clean water, the wise use of our land, the protection of wildlife and natural beauty, parks for all to enjoy.
9: Gewoon in één zin ongeveer samengevat, weet je de reacties toen? Waren mensen verbaasd of kreeg je applaus?
8: Nee, volgens mij was dit gewoon, dachten mensen, dit moeten we doen. Je ziet ook zo in die speeches dat er best wel een soort can-do mentaliteit is. Oké, er is dus een probleem ontdekt, mm-hmm, door die Club van Rome. En we gaan er wat aan doen. Dus dan zie je ook dat er steeds meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Dus steeds meer wetenschappers, wereldleiders. En dat gaat eigenlijk zo door tot de jaren 80.
9: Ja.
8: En dan zie je bijvoorbeeld ook dat die vond ik, dat wist ik helemaal niet. Dat is een speech van koningin Beatrix.
9: Oh ja, daar komen we zo op.
8: Maar ook eentje van Margaret Thatcher.
9: Die wou ik eerst even doen, want even nog vanuit Nixon, ik kijk ook even naar Nick. Als we toen waren gaan veranderen, met dat inzicht, hadden we nu geen probleem gehad, hè? Dan hadden we het gewoon in goede banen kunnen leiden. Wat denk jij dan? Jij bent de jongste hier, geloof ik.
6: Nou, precies. Dus ik moet toegeven dat ik nog niet leefde op dit moment. Ik had graag gehad dat deze uitdaging voor 1997 al was opgelost. Maar ja. Nee, ja, het is natuurlijk ergens heel schrijnend dat er in de jaren 70 inderdaad rondom het rapport Grens voor de Groei opeens veel aandacht was.
9: Want ik herinner me dat. Ik was 11, ik las het.
6: Geacteerd hebben.
9: Niet goed. Dus ik weet dat gewoon nog. En het is niet op geacteerd, nee.
6: Nou ja, er is op een gegeven moment een hele scherpe lobby geweest die, als het ware, het groene groeiscenario heel duidelijk geadverteerd heeft en heeft gezegd, we kunnen hier doorheen door te blijven inzetten op groei, maar dan doen we het groen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort dekmantel voor, we gaan gewoon door zoals we deden, maar dan doen we er een soort groen marketing sausje overheen.
9: Tenzij je dat toen echt gedaan had, natuurlijk.
6: Sorry?
9: Tenzij je dat toen echt groen gedaan had. Nu is groene groei een beetje flauwekul.
6: Ja, misschien maar hadden we het niet scherp genoeg over wat groene groei dan daadwerkelijk was.
9: 1989, de conservatieve, laten we zeggen aardsconservatieve Margaret Thatcher staat voor de algemene vergadering van de VN. Wat zegt zij op dat moment tegen de wereld, Anouk?
8: We moeten iets doen. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting.
9: Daarna zei ze, we have to invade the Falklands, maar die bedoel je niet.
8: Nee. Nee, ze roept eigenlijk iedereen op om dus de hele internationale gemeenschap, daar heeft zich echt voor ingezet om al die landen bij elkaar te krijgen.
9: Mm-hmm. Wat zijn haar argumenten? Wat ziet ze wat niet goed gaat?
8: De biodiversiteit die achteruit holt. Ze ziet ook dat inderdaad dat rapport van die Club van Rome gewoon niet, dat is dan ongeveer 20 jaar al verder. Dus mm-hmm. Volgens mij refereert ze daar ook aan in haar speech.
9: Ja.
8: Dus zij roept eigenlijk op, we moeten dit op een internationaal podium gaan oplossen.
9: En dat... zij noemt grote dingen, dus grootschalige ontbossing, ja, al dat soort dingen. Ja. Dus echt problemen die daarna alleen maar erger zijn geworden. En wat mij opvalt, als je haar toespraak naleest, dat heb ik natuurlijk even gedaan toen jij kwam, zij stelt niet een schuldvraag, ze wijst niet met een vinger, ze roept alleen maar op tot brede internationale samenwerking. Zeker. Wat eigenlijk heel bijzonder is.
8: Ja, absoluut. En dat raakte mij en dat inspireerde mij dus ook ontzettend. Omdat ik juist altijd dacht dat het een soort van vrij kleine beweging was. En waardoor ik eigenlijk door dat verleden te bestuderen kwam ik erachter dat ik veel meer bondgenoten heb waarvan ik niet wist dat ik ze had.
9: Ja, en ik eigenlijk ook.
6: De advocaat van de duivel kan natuurlijk ook denken, weet je, toen hadden we nog misschien de luxe om een soort oproep in het ledige te doen. En was het niet belangrijk geweest als ze zo vroeg al juist wel had aangesproken wie hier precies de schuldigen voor waren?
9: Ja, dat was ze dan zelf ook ongeveer. Dus dat was misschien toch wat te veel gevraagd. Dan even goed punten hoor, Niek. Beatrix vond ik ook mooi, 1 jaar ervoor, 1988. Ja. Wat zei zij en wat was er zo bijzonder aan?
8: Nou, dat was een kersttoespraak die zij hield in 1988. En dat is eigenlijk een hele... Ik zeg wel eens een paar woorden uit die speech als ik ergens moet spreken. En dan vraag ik daarna aan de zaal, wie denken jullie dat dit is? Ja. En dan meestal is het inderdaad zo, David Attenborough, Greta Thunberg, Jane Goodall.
9: Oh, wat goed.
8: Nee, dit is koningin Beatrix. En dan zie je zo iedereen zo, what? En dat had dat effect ook wel op mij, omdat het een hele emotionele...
9: En wat zei ze dan bijvoorbeeld?
8: Oh, ze roept op dat we hebben de rechten van de mens en nu is het tijd voor de rechten van de natuur.
9: Oh, kijk.
8: En wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in slow motion.
9: Ja, ja, ja.
8: Het is zo poëtisch.
9: En bijzonder dat je dat noemt. Dat ik doe nu een klimaatcollege in het land en ik heb een stuk Prinses Irene, ja, van niet al te lang geleden, maar die hakt er ook in, hoor.
8: Maar die kennen we wel als de natuurprinses.
9: Maar dan heeft ze het zo mooi geformuleerd, ja, en zo loopzuiver. Iedereen zegt, is dat van Irene? Wat
8: zij
9: goed.
8: Is ook geweldig.
9: Dat is echt bijzonder. Ja. Laten we gaan naar hetzelfde jaar, 88. Daar hebben we de Amerikaanse klimaatwetenschapper James Hansen. En hij stond voor de Senaat en toen zei hij dit.
11: The evidence that the Earth is warming by an amount which is too large to be a chance fluctuation represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now.
9: 1988, dat is echt krankzinnig lang geleden. Dit wordt vaak gezien als het startschot van het publieke klimaatdebat in de VS.
8: Ja.
9: Hoort die speeches niet thuis in Martin Luther King en Churchill en al dat soort hele belangrijke toespraken?
8: Ik vind van wel, maar dat is op de een of andere manier inderdaad niet gebeurd. Het is wel zo dat, kijk, James Hansen is echt een klassieke wetenschapper. Je ziet het ook aan die video, hij vindt het spannend om daar te zitten.
9: Ja, ja.
8: En hij is een beetje zo in zichzelf gekeerd.
6: En dat gaat ook over het greenhouse effect in plaats van wat dit natuurlijk betekent voor de levens van mensen.
8: Ja, ja. Precies.
9: Het is een wetenschapper en niet een groot spreker.
8: Ja,
9: en dat is wat jammer is dan.
8: Het is wel echt absoluut een historisch moment.
9: Bij deze ook weer met stip naar boven gehaald. We begonnen met Greta Thunberg. Die in een top in Milaan de wereldleiders om de oren sloeg met haar bla bla bla. Dat fragment is een duidelijk andere toonzetting. Heeft een andere toonzetting dan Nixon en Thatcher. Is dat tekenend van de ontwikkeling van klimaatspeeches?
8: Ja, want je ziet eigenlijk dus dat je... Dus eerst is er die can-do-mentaliteit. En dan begint het natuurlijk, zeg maar, de tijd te dringen. Dan zie je op een gegeven moment in de jaren 90 dat de eerste grote klimaattoppen ontstaan. En dan gaat de politiek, eigenlijk is het erover eens wat ze moeten doen. En dat is namelijk meer de regie gaan pakken. En dan dus een grote overheid. En dat kondigen ze dan gewoon ook aan. En dan horen de Amerikanen dat. En die denken, oh, wacht even. Een grote overheid, wacht even. Overheidsbemoeienis, dat is communisme. En die worden helemaal gek.
9: Ja.
8: En dan worden wetenschappers bijvoorbeeld ook watermeloenen genoemd.
9: Oh,
8: dus,
9: ja. Het zat er al groen in, hè?
8: Groen van buiten en rood en dus binnen. Communistisch van binnen.
9: Ja, ja, ja.
8: En wat je dan ziet in de jaren 90 is eigenlijk dat inderdaad, er komt er een enorme lobby op gang vanuit de industrie. En die zeggen dan eigenlijk van, ga maar allemaal lekker slapen. Wij lossen het op. We gaan alles voor jullie verduurzamen.
9: Mm-hmm.
8: En dat gebeurt dan niet. En dan slaat de wanhoop toe.
9: En daar zitten we nu zo'n beetje in, hè?
8: Daar zitten we eigenlijk
9: stijgende
8: nu een beetje in.
9: Stijgende wanhoop.
6: Ja. Ja, ik weet niet hoeveel speeches je wel hebt gelezen, Anouke, in de afgelopen paar jaar. Maar is er eentje uit je hele onderzoek die het meest is bijgebleven? Die je misschien het meest heeft geraakt? Of een die het meest bijzonder vond?
8: Ja, dat is een hele een beetje vragen zo van wie van je kinderen vind je het leukst?
6: Dat, ja, precies, maar dat kun je dan...
9: Kies dan maar gewoon, dat doen alle ouders stiekem ook.
8: Ja. Dus. Hoor nog een keer iemand zeggen, vandaag vind ik die het leukst,
6: oh ja.
8: En morgen...
6: Oh ja. Dus vandaag.
8: Vandaag vind ik... we hebben ook een voorstelling hierover gemaakt en die zag ik afgelopen week, Beste Mens heet die ook, en daar zag ik weer een speech van George Monbiot.
6: Oh ja.
8: Die ik zo mooi vind, omdat hij als geen ander kan hij dat het grote politieke verbinden ook met het persoonlijke. En hij heeft het over, hij zegt op een gegeven moment, en daarom sta ik hier en verzet ik me. En het is geen. En ik sta hier, zeg maar, en ik ben woedend in mijn liefde. En ik heb lief vanuit mijn woede. En nou ja, het is
6: ook heel poëtisch.
8: Het is zo mooi, omdat hij ook het verschil maakt tussen woede en haat.
9: Mm. En welk jaar was dit?
8: Dit was 2019, geloof ik.
9: Ja, maar ik wil zeggen, kijk, herinneren me nog goed, maar het is nog niet zo heel lang geleden.
6: Nee. Maar dus niet alle speeches na als het ware de jaren 90 zijn cynisch geworden. Dus er zitten ook nog wel verbindende.
8: Ja, ik dus interessant vind eigenlijk aan het bestuderen van die 50 jaar, is dat je eigenlijk ook ziet dat er allemaal verschillende emotionele fases in. Het is eigenlijk een soort rouwproces, zou je kunnen zeggen.
9: Ja, daar moeten we meer over weten.
12: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
9: Waar de vroegste klimaatspeeches nog voorzichtig hoopvol klonk, hoor je vandaag vooral wanhoop en woede. In haar boek Beste Mensen trekt Anouk Nijens daaruit een verrassende conclusie. Het probleem is niet dat we te weinig doen als individu, maar dat we het klimaatverhaal verkeerd vertellen. En ze is ook hier, naast het groene geweten, Annick Mone. Annick, jij was ooit, niet eens zo heel lang geleden, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Heb je ook veel moeten speechen?
6: Ja.
9: Was je er goed in?
6: Dat laat ik aan anderen om te beoordelen, denk ik. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om te doen.
9: En belangrijk.
6: En juist om inderdaad niet vanuit die boosheid, want die herkende ik wel heel erg, maar om na te denken van hoe kan ik deze mensen nou raken?
9: Wat is jouw belangrijkste zin daarin? Wat was jouw favoriete zin?
6: Nou, ik heb op een gegeven moment voor de Verenigde Naties in de VN mogen speechen. Dat was heel bijzonder. En toen begon ik die met This is the future speaking.
9: Aha.
6: En ik had namelijk, dat is iets, een concept wat ik vaker toepaste, dat ik speechte vanuit de toekomst. Dus ik deed eigenlijk alsof we al in 2050 waren. En dit was de Internationale Waterconferentie. Dus ik schetste die leden van de Algemene Vergadering eigenlijk van wat zou er zijn gebeurd als het allemaal goed is gegaan.
9: Ja, had je ook een snorkel op?
6: Die introzin maakte wel dat die delegatieleden die de hele dag een beetje uit hun neus zaten te eten, opeens soort van
9: waren wel weer
6: hoog kwamen en wakker waren. Dus dat werkte wel.
9: Ik zat tegenwoordig ook met drie vaste zinnen in mijn hoofd bij dingen die ik zeg. Het eindspel is begonnen, doet het heel goed. En dan vraag ik me af, kleine stapjes, hoe langzaam kunnen we eigenlijk lopen voor we omvallen? En misschien wel de allerbelangrijkste, iedereen praat me over haalbaar en betaalbaar. En dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Mm. En dan zijn ze ook wakker, hoor. In jouw boek schrijf jij dat klimaatverandering vaak een soort hero's journey was en dat het nu toch anders is geworden. Wie waren die heroes?
8: Nou, daar schrijf ik inderdaad wel een hele hoop over. Maar wat ik eigenlijk vooral probeer te laten zien ook met dit boek is, wij kennen natuurlijk in het Westen heel vaak de vertelstructuur van de hero's journey. Dus één.
9: De Odysseus.
8: Ja, zo een enkeling en de hero's call, dan wordt hij geroepen. Nou, en dan wordt alles hersteld. En ik wil eigenlijk met het boek laten zien dat die structuur niet werkt.
9: En daar hoort ook jouw opmerking van voor de break bij. Het is eigenlijk een rouwproces, hè?
8: Ja, ik vind dat we dus eigenlijk, dat je ziet, we doen altijd als een soort crisis van de moleculen en innovatie, dus het hoofd meer is. En ik heb juist gezien dat het eigenlijk het is een hele emotionele crisis. We moeten een wereld gaan loslaten, namelijk een fossiele wereld waar heel
9: veel. Groeiwereld, hè?
8: Een groeiwereld waar heel veel. Ik ook, mijn moeder die werkte vroeger bij KLM als stewardess. Mm. Ik heb hele mooie, bijzondere fossiele herinneringen. En die moet ik allemaal loslaten.
9: Ja.
8: En bij goede rouwprocessen ga je altijd door vijf fases: ontkenning, woede, verdriet, frustratie, acceptatie. Ja. En daar moeten wij ook doorheen en daar moeten we onszelf een beetje de tijd voor geven.
9: En ook ons realiseren dat we zodanig moeten veranderen dat we ook dingen achter gaan laten. En dat gaat misschien ook wel pijn doen.
8: Loslaten.
9: Het leuke is, in je boekje eindigt helemaal niet somber. Je schrijft, we zitten er middenin en het verhaal kan nog alle kanten op. Dat vind ik extreem hoopvol, maar waar baseer je dat op?
8: Omdat ik aan de ene kant dus inderdaad wel wanhopig werd, dat ik denk, we zijn al 50 jaar bezig, maar ik werd ook heel hoopvol om al die bondgenoten te ontdekken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Wat mij zo'n gevoel gaf, we zijn met veel meer. En ook het hoopvolle dat ik eigenlijk alleen maar in een soort lijn hoef te gaan staan en gewoon het stokje moet overnemen.
9: Mm-hmm.
8: En ik denk dat mij heel hoopvol maakt.
9: Maar we zullen nu wel, ik kijk ook even naar Aniek, het tempo moet omhoog en de aard van de veranderingen moet groter. We moeten veel veel radicaler gaan veranderen, als komen we helemaal nooit ergens uit.
8: Ja.
9: Heb jij nou het gevoel dat er op dit moment mensen zijn die toespraken houden, die dat probleem meenemen en ook daadwerkelijk effect sorteren? Haalt het wat uit?
8: Nee, maar ik heb heel groot geloof dus in meer die sociale wetenschappen. En, mm-hmm. en ook, ja, het klinkt misschien heel arrogant, maar aan kunstenaars en verhalenvertellers. Ik denk dus dat we veel te lang het als een soort moleculencrisis hebben gepresenteerd, terwijl het een hele emotionele crisis is.
9: En het is alle twee eigenlijk, hè?
8: Het is alle twee natuurlijk, ja. Maar we moeten door dat rouwproces heen. En je kan niet zomaar tegen mensen zeggen op een avond, oké, nou, alles loslaten en door.
9: Nee.
8: Ja. Dus ik heb heel erg het idee dat we, als we dat rouwproces, waar ook ontkenning bij hoort, als we dat maar accepteren, dan gaan we er wel uit.
9: Dan helpt het ook. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen maar blijven zeggen, we moeten het nog eens gewoon een keer uitleggen. Dat zijn we echt al 50 jaar aan het doen,
8: sommige
9: toch?
8: Dingen zijn zo belangrijk dat je het iedere week moet herhalen.
9: Weet je wat? Het wordt tijd dat we het hele klimaatverhaal en alles wat daarmee te maken heeft nog één keer goed gaan vertellen. En ik kan uit betrouwbare bron zeggen, daar wordt aan gewerkt. Anouk Nijens, theatermaker en auteur van het boek Beste Mensen over 50 jaar klimaatspeeches. Fijn dat je hier wilde zijn.
8: Ja, zeker.
9: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. En dat is aan iemand die echt verschil maakt, anders krijg je hem niet. Anouk, wie heb jij gekozen?
6: Ja. Deze week gaat mijn pluim naar No Waste Army. Afgelopen week hebben zij namelijk Utrecht Centraal op zijn kop gezet met de kromste supermarkt van Nederland. Nou, we kennen No Waste Army natuurlijk al langer van de aflevering die ze met ze hebben opgenomen, maar ook van hun virale social media acties. Ja. Waarmee ze dus boeren helpen om van hun groenten en fruit af te komen als de supermarkten ze opeens niet meer wil. Mm. Nou, die acties die zijn al super tof, maar de vraag blijft natuurlijk steeds, kun je nou echt geen supermarkt laten draaien op al die kromme groenten en kromme fruit? Nou, No Waste Army bewees afgelopen week het tegendeel met dus hun pop-up winkel op Utrecht Centraal. Ruim 32.000 kilo wonky groenten en fruit hebben ze verkocht en hebben ze dus wel op het bord laten belanden in plaats van in de prullenbak. En toch een leuk feitje ook. Een gemiddelde winkel op Utrecht Centraal doet ongeveer 250 transacties per dag. Zij gingen elke dag richting de 1000. Dus nou echt, pak die maar, supermarkt.
9: Ja, pak die maar eens aan. En het leuke was, ik was er op dinsdag. We hebben een vierdelige podcastserie opgenomen. Ja. Met de No Waste Army Family. En we hoefden ze niet eens de winkel in te duwen. Ze kwamen uit zichzelf. Mensen worden heel blij van positieve verandering. Mensen willen die kromme groenten. Die willen ze kopen. Ze staan er zelfs voor in de rij. Ik zeg, dank je wel, No Waste Army. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
14: Voor de beste start van je werkdag
15: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: de podcast app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis, voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
6: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
7: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Straks om 4 uur in de avondspits.
12: Grote gevolgen voor de wereldeconomie nu ook de olieroute door de Rode Zee is geblokkeerd. Daar spreken we huiseconoom Han de Jong en energiedeskundige Lucia van Geuns over. FNV komt met een stevige looneis van 5,5% plus €80 contant voor elke werknemer. En politici reageren op de ondernemerstroonrede van BNR. Dit hoor je allemaal zometeen vanaf 4 uur in de avondspits met mij, Nina van den Dungen en met Wouter Laumans. En het belangrijkste nieuws lees je natuurlijk nu al in de BNR-app.
13: BNR.
14: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 70 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een half uur langer over. Er staat 10 kilometer file door bergingswerk. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A16 in de richting van Breda bij 23,8. Op de A27 Almere-Utrecht bij 108,0. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,0.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus €80 per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn 2 verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dialyse is voor veel patiënten met nierproblemen de enige manier om in leven te blijven. Maar vandaag begint een Nederlands consortium met onderzoek naar een implanteerbare kunstnier. Hoe hoopvol de toekomst is voor nierpatiënten hoor je zo meteen over een paar minuten in BNR Beter.
1: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
13: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
20: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
19: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
21: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
22: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
23: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
0: Al 80 jaar is er weinig veranderd voor mensen met ernstig nierfalen. Dialyse is wat ze in leven houdt tot er hopelijk ooit een donornier beschikbaar komt. Maar goed, de wachtlijsten zijn heel lang en niet iedereen komt in aanmerking voor een donornier. Aan de horizon gloort nu wellicht toch hoop, want Nederlandse onderzoekers zijn samen met de Nierstichting gestart met het ontwikkelen van een implanteerbare kunstnier. Zelfs deels gemaakt van echte cellen. Ik ga het allemaal bespreken en vragen hoe dat zit met Karin Gerritsen, internist nefroloog bij het UMC Utrecht, en zij leidt de klinische studies naar die kunstnier. Welkom, Karin.
25: Dankjewel.
0: En naast jou Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Jij ook welkom, Jasper.
26: Ja, dankjewel.
0: Karin, een implanteerbare kunstnier. Even een stapje vooruit. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
25: Dat is een combinatie van een kunstmatig filter.
0: Ja.
25: Waarmee we de afvalstoffen uit het bloed filteren.
0: Mm-hmm.
25: En ook overtollig water verwijderen. En een module met cellen die water en nuttige stoffen weer kunnen terugwinnen.
0: Ja.
25: Vanuit het filtraat.
0: Oké, dus eigenlijk dialyse, maar dan gewoon in je lichaam. Want het is implanteerbaar. Het zit van binnen.
25: Daar streven we naar, om het volledig implanteerbaar te maken.
0: Ja, maar het heeft dus absoluut niet dezelfde functies die een nier, een echte nier, heeft.
25: Nee, dus het zal ongeveer de functies van dialyse overnemen.
0: Mm-hmm.
25: En we proberen er ook nog wat extra functies aan toe te voegen. Zodat we ook het bloed net wat beter zuiveren. Maar eerst het doel is eigenlijk proberen de dialyse te evenaren. Maar dan met een volledig implanteerbaar systeem.
0: Heerlijk, want dan hoef je dus niet meer naar het ziekenhuis om te dialyseren. Dat zou natuurlijk echt al een ongelofelijke winst zijn, denk ik, voor mensen met nierfalen. Zometeen horen hoe dat allemaal werkt. Jasper, even eerst naar het begin. Want op dit moment is dialyse natuurlijk voor veel patiënten met nierproblemen de enige oplossing, toch? Leg even uit wat dialyse is voor mensen die dat niet weten.
26: Ja,
2: Nou, dat zeg je goed, hè. Het is voor veel patiënten soms de enige oplossing. Als ze wachten op een donornier, dan is er wel acuut een behandeling nodig. En dan krijgen mensen dialyse. En dat is een manier om met een machine het bloed te spoelen. En afvalstoffen en overtollig water te verwijderen uit het lichaam.
0: Ja, want dat is wat de nier doet, hè? Ja,
2: dat is wat de nier eigenlijk doet. Ja. En de nier doet eigenlijk nog veel meer, want het corrigeert ook zouten en heeft ook nog enkele hormonen die nieren produceren.
0: Ja.
2: Maar met dialyse corrigeer je dus eigenlijk de vochtbalans en je verwijdert afvalstoffen. Dat zijn de belangrijke functies die je met dialyse bereikt.
0: Waardoor je niet ziek wordt, want dat is het, hè? Als je dat niet doet, dan word je gewoon ziek.
2: Ja, dan sterker nog, als mensen niet meer plassen, dan is dialyse de enige manier om grote hoeveelheden vocht kwijt te raken. Dus alles wat je drinkt, moet je dan ook uitscheiden met dialyse.
0: Ja.
2: En dat gebeurt dus met de machine, in veel gevallen.
0: In het ziekenhuis?
2: In het ziekenhuis. En dat gebeurt gemiddeld genomen 3 keer in de week.
0: Ja.
2: En dat heeft een enorme belasting, brengt dat met zich mee.
0: Ja, want het is ook niet even 10 minuten het ziekenhuis in. Nee. Je hangt 4 uur aan zo'n apparaat.
2: Absoluut, ja. Dus dat is eigenlijk een baan erbij om te kunnen dialyseren.
0: 12 uur per week zit je daar. En dan reken ik de reistijd, et cetera, allemaal niet mee. Dus precies. Het is heel erg belastend, natuurlijk. Dan ziet je leven er dus ook echt op die manier heel anders uit dan het leven van een niet-nierpatiënt.
2: Absoluut.
0: Je kan niet op reis, niet zomaar, denk ik.
2: Nee. En we hebben de laatste jaren natuurlijk ook geïnvesteerd in innovaties om die behandeling die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt, om die ook op een goede manier thuis te laten plaatsvinden. Dat kan ook nu, maar dan heb je veel apparatuur in huis.
0: Daar komen we straks nog op. Het is eigenlijk een soort draagbaar dialyseapparaat. Ja, dat is nog niet op de markt, maar het wordt wel nu getest, toch?
2: Ja, dat wordt nu op dit moment getest. Ja. Ook bij dokter Gerrits in het lab.
0: Ja.
2: En op de kliniek.
0: Je bent er druk mee, Karin. Met alle soorten eigen mogelijkheden natuurlijk voor patiënten.
2: Ja, en we zien hier eigenlijk ook mogelijkheden voor de volgende stap. Hè. En wat deze draagbare kunst die je brengt, is meer vrijheid. En de mogelijkheid om dit op een makkelijke manier buiten het ziekenhuis te kunnen doen. Maar we vinden dat het daar niet bij moet blijven. Dus we willen hier niet een punt van maken, we willen er echt een komma van maken.
0: Ja,
2: want wij willen eigenlijk verder in de innovatie. En voor ons is de volgende stap na een draagbare kunstnier een implanteerbare kunstnier.
0: Ja, precies. En dat is dus nu waar het onderzoek voor gaat starten. Dat is nu ook het goede nieuws, Karin. Er zijn dus verschillende opties die dat leven van die nierpatiënten moeten gaan verbeteren. Jullie denken dus een hele stap verder. Die implanteerbare kunstnier, is dat ook hoe die heet in jou? Of hoe noemen jullie hem in het lab?
25: Biohybride kunstnier.
0: Biohybride kunstnier. Wat is daar bio aan en hybride?
25: Dus het is een combinatie van kunstmatige van materialen, kunstmatige zaken en cellen, niercellen.
0: Maar echte niercellen, gekweekt van mensen?
25: Inderdaad, echte niercellen proberen we te verwerken in het systeem. Want we denken dat dat nodig is om een compleet implanteerbaar systeem te maken.
0: Ja, maar je kan het dus niet zeggen van, oh, dit is gewoon een complete nier gemaakt van cellen. Want daar zou ik dan aan denken, van kunnen we dan niet de hele nier vervangen?
25: Ja, dat is ook een heel mooi idee. En daar werken we ook aan. Dat is eigenlijk de biologische nier, de kweeknier.
0: Mm-hmm.
25: Daarmee proberen we het hele systeem biologisch te maken. Dus een volledig
0: vervangbare nier eigenlijk.
25: Vervangbare nier. En daarbij beginnen we met stamcellen, waarbij we dan diverse.
3: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Willen we liever die vaten bewaren voor een transplantaatnier?
2: Ja, oké. Okay. Waar sta je nu in het proces? Want je hebt dus wel het apparaatje, denk ik, al gemaakt. Of in elk geval in gedachten.
1: Ja. Nou, we gaan werken aan diverse bouwblokken voor de implanteerbare kunstnier. En we zijn daar al mee begonnen. Maar het is nog een hele lange weg te gaan. En we gaan werken aan die diverse onderdelen die uiteindelijk geïntegreerd moeten worden tot een groot geheel. Mm-hmm. Maar dat zal nog een proces zijn van, ja, ik vermoed wel decennia.
2: Decennia?
1: Ja. En tussendoor hebben we wel onderdelen die we waarschijnlijk al kunnen gebruiken en die eigenlijk de dialysebehandeling al beter kunnen maken. Mm-hmm. Maar een compleet implanteerbaar systeem, dat zou nog wel eens decennia kunnen duren.
2: Nou Jasper, leg dit maar eens uit aan de patiënten die nu hoopvol luisteren.
3: Nou, kijk, het goede. Kijk, dit is een stip op de horizon. Dit is een enorme ambitie om zo'n biohybride nier of zo'n biokunstnier te maken. Ja. Dus daar zijn we ons ook ter degen van bewust. We denken wel dat we daar nu mee moeten beginnen. Het unieke aan dit project is dat dit eigenlijk het enige grote project in Europa is wat werkt aan zo'n soort innovatie.
2: Kunstnierachtige.
3: Absoluut. Ja. En wat Karen Gerritsen net ook al aangaf, is er zijn ook tussenstappen. Kijk, die ultieme functionele biohybride nier die alle functies overneemt van de nier, dat is echt een hele grote ambitie. Maar je kan wel een klein stukje doen. Bijvoorbeeld alleen een filter maken waarmee je vocht kwijtraakt.
2: In je lichaam dus
3: al. In je lichaam, ja. Ook dat is al een belangrijke innovatie, omdat dat patiënten ook afhelpt van bijvoorbeeld hun vochtbeperking die ze hebben als ze aan de dialyse zitten.
2: Ja. Maar is dat dan veel dichterbij? Want als we het hebben over decennia.
3: Ja, maar dat is iets wat op kortere termijn realiseerbaar is. Nog steeds uitdagend. En überhaupt, we moeten niet vergeten dat het ontwikkelen van een medisch apparaat, van welk medisch apparaat dan ook, en helemaal als je het implanteert, ja, dat duurt wel misschien wel 10 tot 15 jaar.
2: Absoluut, want alles moet goedgekeurd worden, moet getest worden, et cetera.
3: Ja, dat hebben wij ook gezien bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Dat duurde uiteindelijk ook veel langer dan dat wij aanvankelijk dachten.
2: Ja.
3: Dat het technisch zou worden. Dus dit is ook een feit waar we mee te maken hebben.
2: Mm-hmm.
3: En daarom zeggen we ook van ja, dat mag geen reden zijn om
2: het maar niet te gaan
3: innoveren.
2: Doen.
3: Nee, we moeten er nu aan beginnen. En ik denk dat we in Nederland ontzettend veel kennis hebben van de nieren en van nierziekten en hoe die te behandelen. En ook heel veel potentie hebben in ons bedrijfsleven in Nederland om daar samen ook met bedrijven aan te gaan werken.
2: Ja.
3: Dus hier ligt een enorme kans die we niet willen laten liggen.
2: Nou, je hebt nu een consortium, hè? Zijn nu begonnen. Dit is een initiatief ook van de Nierstichting, toch?
3: Het is eigenlijk het is wel iets wat wij hebben gestimuleerd bij onderzoekers. Uiteindelijk hebben de onderzoekers natuurlijk zelf het concept ook bedacht. Maar we hebben dat wel aangejaagd, omdat we het belangrijk vinden dat het niet mag ophouden bij alleen maar betere thuisdialyse. We vinden dat er veel meer nodig is.
2: Ja.
3: En ook dialyse vervangt maar 10-15% van de nierfunctie. Dus het is en blijft een incomplete behandeling.
2: Ja, het is een labmiddel.
3: Absoluut. Ja, even oneerbiedig gezegd wel. Hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben hun leven op dit moment te danken aan de dialyse.
2: 100%, ja, zeker.
3: Maar het blijft inderdaad een redelijk beperkte oplossing. En we willen niet bij die status quo daar
2: blijven.
3: Willen we bij blijven.
2: Nee, en dat is eigenlijk
3: door naar de volgende stap.
2: Ja, en dat is toch wel bijzonder. Want dit, Karin, gebeurt al 80 jaar, dialyseren op deze manier. Daar is eigenlijk in 80 jaar best weinig echt technisch aan veranderd, toch?
1: Ja, het concept of de kern van de technologie, daar is weinig aan veranderd.
2: Ja, het filteren van het bloed, het filteren van het afvalwater, dat is eigenlijk wat de hele kern is van dialyseren.
1: Ja, precies. Ja. En daar is heel weinig in gebeurd de afgelopen 80 jaar.
2: Hoe verklaar je dat?
1: De dialysemarkt wordt eigenlijk beheerst door een aantal grote aanbieders. En het huidige concept van dialyse in het centrum, dat is economisch gezien heel interessant. Is een goed model voor
2: als in ziekenhuizen en daar, want het is echt heel duur, hè? 80.000 tot 120.000 euro per patiënt per jaar, hè, dialyseren.
1: Ja, precies. En daarom is er eigenlijk weinig prikkel tot radicale innovatie. Daarnaast is het relatief kleine markt ten opzichte van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
2: Ja, 6.000 patiënten die dialyseren, niet zoveel op de Nederlandse bevolking.
1: Ja. Al is het natuurlijk wel een dure behandeling en ook met een grote winstmarge. En het is een complexe

0: systeem. De nier heeft heel veel functies. Dus het is ook moeilijk, de technologie is complex om die te ontwikkelen. En historisch gezien was er eigenlijk weinig financiering voor onderzoeksfinanciering voor nierziekten.
1: Ja.
0: En daar is wel recent verandering in gekomen.
1: Wat heeft die verandering dan teweeg gebracht?
0: Patiënten hebben het initiatief opgenomen dat er wat moest gebeuren aan nierfunctievervangende therapie, dat het moest verbeteren. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. En ook zowel bedrijven als FDA, als academia en de
1: toezichthouder.
0: Deze soort lobby gekomen.
1: Ja.
0: Voor meer onderzoek naar betere nierfunctievervangende therapie.
1: Zodat er eindelijk wat ontwikkeling komt in plaats van die stilstand, Jasper. Want dat is het natuurlijk, hè? Dus die stilstand, dat moet eindigen
2: nu.
1: Ja,
2: dat zo voelt het denk ik wel voor veel patiënten, stilstand. En er zijn natuurlijk best wel kleine stappen gezet in de verbetering van de dialyse, hè? Qua biocompatibiliteit of qua monitoring van de behandeling. Maar in essentie is vanuit het perspectief van patiënten die behandeling nog steeds 3 keer in de week in een ziekenhuis.
1: Ja, heel lang. En dat is gewoon super zonde van iedereen zijn tijd. Maar ja, dat zegt Karin, het levert heel veel knaken op. Ook voor de ziekenhuizen. Er is nou niet bepaald een prikkel voor hen om te zeggen, jongens, ga allemaal lekker thuis dialyseren. Of met een implanteerbare kunstnier. Ik snap dat het voor jullie fijner is, maar voor de schatkist, even heel cru gezegd, helpt dat niet.
2: Ja, in zekere zin zou je er wel naar kunnen kijken. De nier is het eerste orgaan wat kon worden vervangen, waarvan de functie deels kon worden vervangen door een machine. Dat is dialyse geworden. En daar is ook een soort industrie rond mee.
1: Verdienmodel.
2: Staan ook een verdienmodel. Ja. Het goede is dat er overal in de westerse wereld dialyse breed wordt aangeboden. En gelukkig als je in Nederland een nierziekte krijgt en je hebt dialyse nodig, krijg je dialyse. En dat is een goede zorg in Nederland.
1: Ja.
2: Maar de keerzijde is inderdaad dat er dan weinig prikkel is tot innovatie. En dat is ook wat wij hebben waargenomen. Dat er eigenlijk maar heel weinig wordt nagedacht over hoe de dialyse technisch beter kan.
1: Zometeen hoor je welke innovaties er nou op korte termijn echt al een verschil kunnen gaan maken voor nierpatiënten. Blijf luisteren.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Nederlandse onderzoekers starten met onderzoek naar een implanteerbare hybride nier. Maar dat is dus wel een lange termijn project. Er zijn gelukkig nog meer innovaties die wellicht dus al op kortere termijn verschil kunnen gaan maken voor patiënten. Te gast om daarover te praten zijn internist-nefroloog Karin Gerritsen van het UMC Utrecht en Jasper Boomker van de Nierstichting. Jasper, er wordt dus gewerkt aan een hele reeks innovaties tegelijk. Hè? Betere membranen, een draagbaar dialyseapparaat wat je gewoon lekker mee kan nemen in je handbagage. Dat implanteerbare filter waar we het natuurlijk over hebben. Maar dus ook die kweeknier, kweekcellen. Misschien wel een soort vervanger van de nier op hele lange termijn. Waar zie jij als Nierstichting op dit moment nou de meeste potentie?
2: Waar wij de meeste potentie zien, ik denk dat de meeste potentie op dit moment zit voor een dialysevorm zonder naalden, waarvoor mensen niet meer hoeven aan te prikken. Ik denk dat op dit moment een hele grote barrière is om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan dialyseren.
1: Ja, want je moet dan zelf prikken, dat is doodeng.
2: Exact.
1: Ja.
2: En dit is de reden waarom veel mensen ook naar het ziekenhuis gaan. En liever niet zelf dialyseren. Dus ik denk als je daar een oplossing voor vindt, zou je mensen al enorm veel meer vrijheid geven.
1: Ja. En welke oplossing is daarvoor nu dichtbij?
2: Nou, bijvoorbeeld dus wat dokter Gerritsen over had, is inderdaad zo'n implanteerbare filter.
1: Ja, maar die is niet heel dichtbij.
2: Nou, ook dat is denk ik misschien nog de dichtstbijzijnde stap, hè, op onze hele visie naar een kweeknier. Kijk, uiteindelijk is de kweeknier zou een soort ultieme oplossing zijn.
1: Ja.
2: Maar we hebben eigenlijk nog helemaal geen idee hoe dat precies moet. En misschien zit er ook nog wel winst in het bekijken of je misschien in een vroeg stadium van nierfalen, of überhaupt het nierfalen zou kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk ook een hele interessante oplossing.
1: Ja.
2: Dan hoef je niet een hele nier na te bouwen, maar dan gebruik je wel de kennis vanuit het maken van nieuwe nieren. En je gebruikt misschien dezelfde stamcellen om eigenlijk ervoor te zorgen dat een beschadigde nier weer wordt opgelapt. Of in ieder geval nooit tot het punt komt
1: dat het onherstelbaar beschadigd is. Ja, oké. Dus daar zie je ook, ik zie Karin ook knikken, daar zie je ook veel potentie, Karin.
0: Ja, daar zie ik ook potentie. Maar dus dat is het belangrijkste, denk ik, om eigenlijk de noodzaak tot nierfunctievervangende therapie te voorkomen. Maar als dat nodig is, dan hebben we wel een hele routekaart hoe we dat kunnen verbeteren.
1: Ja.
0: Een eerste stap is dan de draagbare kunstnier, waarbij patiënten makkelijker thuis hemodialyse kunnen doen.
1: Maar het is nog steeds met naalden, dus wel aanprikken.
0: Het maakt patiënten flexibeler, ze kunnen ermee op reis. Maar ze moeten nog steeds aanprikken. Volgende stap is ook dat we de huidige dialyse beter maken. Dus een betere bloedzuivering. Zoals Jasper al zei, we verwijderen op dit moment ongeveer, of we nemen ongeveer voor ongeveer 10%, 10-15% de nierfunctie over.
1: En je wil dat eigenlijk omhoog hebben, dat percentage?
0: Ja, en er zijn ook bepaalde groepen afvalstoffen die we nauwelijks verwijderen met standaard dialyse. Dus we proberen dat te verbeteren. Mm-hmm. En daarnaast willen we het eigenlijk nog kleiner maken. Dus daar werken we ook aan.
1: En dat apparaat.
0: Het apparaat is, nog kleiner maken.
1: Het past op zich in je
0: apparaatje. En deels implanteerbaar.
1: Ja, en dat zou dus de grote winst zijn.
0: Dat is de eerste stap. Dat we dat filter proberen implanteerbaar te maken. Dus dat het bloedcircuit in het lichaam zit. Dat patiënten inderdaad niet meer hoeven aan te prikken. Met nog wel een spoelcircuit dat buiten het lichaam zit. Maar wat dan makkelijker aan te sluiten is dan een bloedcircuit. Dus dan zou er een soort, ja, zouden de lijnen via een opening in de huid naar buiten komen. En kun je dat aansluiten op een spoelsysteem. En het uiteindelijke doel is een compleet implanteerbaar systeem. Omdat dat is ook een enorme belasting voor patiënten.
1: Ja.
0: Dat ze afhankelijk zijn van een apparaat buiten het lichaam.
1: Nou heb ik gelezen dat er wel al is getest op een proefdier. Volgens mij ook met een implanteerbaar filter. Klopt dat?
0: Dat klopt. Dat is in de Verenigde Staten gebeurd.
1: Ja.
0: Daar hebben ze in een varken het implanteerbare bloedfilter getest. Met ook goede resultaten. Tot aan 1 maand na implantatie.
1: Ja, want toen overleed het varken?
0: Toen hebben ze het uitgehaald en gekeken of dat filter inderdaad nog goed functioneerde. Net zo goed als in het begin. Mm-hmm. En dat er geen stolling optrad in het systeem. En dat bleek allemaal goed te gaan.
1: Oké, dus dit zijn de eerste veelbelovende testresultaten. Is dat ook een partij waar jullie mee samenwerken met Amerika?
0: Nou, we streven er wel naar om te gaan samenwerken. Dus daar worden wel nu de voorwaarden voor geschapen.
1: Ja, want uiteindelijk wil je die kennis natuurlijk zoveel mogelijk delen. Want waar jullie aan werken, dan kunnen ze daar weer wat aan hebben en andersom.
0: Ja, precies. Wij hebben specifieke technologie, of specifieke expertise, specifieke kennis. En dat hebben ze ook in de Verenigde Staten. En we hopen dat te bundelen.
1: Ja.
0: Dat we zo snel mogelijk komen tot iets wat patiënten kunnen gebruiken.
1: Precies, want Jasper, dat is natuurlijk ook, je hoort eigenlijk dat er dus heel veel losse projecten gaande zijn. Maar je wil daar zo snel mogelijk resultaat van hebben. En die hebben waarschijnlijk ook allemaal weer invloed op elkaar, al die losse projecten.
2: Ja, exact. Kijk, patiënten kunnen niet wachten. Dus wij willen dat er zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk wordt samengewerkt. Mm-hmm. Om deze technologie zo snel mogelijk ook voor patiënten beschikbaar te hebben. Het is al lang wachten. Dus we zeiden ook al, het is echt een stip op de horizon die we zetten. Maar we willen ook heel snel ook de tussenstappen kunnen zetten. En daarvoor is die samenwerking echt essentieel.
1: Ja.
2: Dus wij stimuleren ook heel erg dat er ook internationaal wordt samengewerkt. En dat we niet proberen om in Nederland nou alleen ons
1: alles uit te vinden.
2: Dingetje te doen.
1: Precies. Karin, hoe groot schat jij de kans dat dit allemaal gaat lukken? Alle wensen op de routekaart van de kofferkunstnier tot en met echt de gekweekte implanteerbare nier?
0: Ja, de innovaties die het meest dichtbij zijn, zoals de kofferkunstnier of de draagbare kunstnier en verbetering van dialyse, die technologieën verwacht ik dat dat gaat lukken. Mm-hmm. Binnen afzienbare tijd. Implanteerbaar bloedfilter is de kans ook heel groot dat dat gaat lukken. Een compleet implanteerbare kunstnier is de vraag of het gaat lukken. We denken dat het kan en we zetten er nu alles op in om tot dat uiteindelijke doel te komen. Mm-hmm. Of het gaat lukken, dat weten we nog niet zeker.
1: En waar zit dan jouw grootste twijfel?
0: Als we nooit beginnen, dan komen we er sowieso nooit.
1: Nee.
0: Het is de vraag of we het zo klein genoeg krijgen, of het klein genoeg krijgen om het implanteerbaar te maken.
1: Ah, gewoon echt, even klein als een echte nier. Hoe groot is een nier eigenlijk?
0: Ja, dat gaat denk ik niet lukken. Zo klein als een echte nier.
1: Hoe groot is een nier?
0: En zo groot als een vuist ongeveer.
1: Een vuist. Ja, daar moet je dan behoorlijk wat tools in stoppen.
0: Ja, dat gaat niet lukken. Het moet in ieder geval kleiner dan een kilo zijn. Misschien wel kleiner dan 600 gram. Mm-hmm. Of misschien de max. Nou, ook dat moeten we nog bepalen. En dat moeten we ook samen met patiënten bekijken. Met hoe groot mag het apparaat worden?
1: Ja.
0: Wat kunnen we nog aansluiten op de vaten? Ja, dus het is de vraag of het gaat lukken.
1: Maar mensen moeten hoop hebben.
0: Maar alle bouwblokken die we ontwikkelen hebben hopelijk ook al een functie voor patiënten.
1: Ja, dat is een hele mooie hoopvolle boodschap natuurlijk. Jasper, tot slot. Iemand die nu 3 keer per week gewoon in het ziekenhuis aan de dialyse zit. Wat zeg jij tegen iemand? Hoe kan je iemand nog hoop geven?
2: Ik denk dat de hoop voor deze groep patiënten niet moet zitten in het krijgen van een biohybride nier. Daar is het op dit moment nog veel te ver weg voor. De hoop zit voor deze mensen in dat we werken aan oplossingen om die dialysebehandeling dichter bij patiënten te brengen. Zoveel mogelijk uit het ziekenhuis, waar dat kan. De hoop zit er in het feit dat we hier in Nederland een hele uitstekende kennisbasis hebben. We hebben een heel goed onderzoeksveld. We hebben hele goede nefrologen, nierspecialisten in Nederland. En dat we niet op onze handen zitten om te werken aan oplossingen voor morgen. Nee. Daar hebben misschien dialysepatiënten van nu niet zoveel aan. Maar ik denk dat voor hen is denk ik het belangrijkste uitzicht dat we proberen samen met de artsen en de verpleegkundigen en de ingenieurs technologieën te ontwikkelen om zeg maar dichter bij huis te kunnen dialyseren.
1: Mooie ontwikkelingen die gaande zijn. We gaan het zeker met jullie in de gaten houden. Veel succes daarmee en veel dank voor jullie uitleg. Karin Gerritsen, internist, nefroloog aan het UMC Utrecht. En Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Coming to a podcast app near you this fall. You survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
6: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
7: Dat was de trailer.
8: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
7: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
8: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Ben, blijf daar toch vanaf.
13: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
12: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
13: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
14: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
15: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
21: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
20: Politiek. Ja.
22: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
20: En ik ben er ook.
21: Dat is toch heerlijk.
20: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
25: Nu in de BNR-app.
1: FNV eist een loonsprong van 5,5% plus €80 extra. Wales, Schotland en Noord-Ierland slaan de handen ineen om los te breken van het Verenigd Koninkrijk. En snellere Europese handelsdeals staan op losse schroeven door een Franse taaleis. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En Dennis Mooij, is het al een beetje druk op de weg?
2: Ja, de spits is begonnen. Er staat nu 200 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft een kwartier vertraging. Bij Amsterdam is er dan een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-West ben je een kwartier extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A15, Nijmegen-Gorkum bij 103,5. A27 naar Almere bij 115,0. En de A28 Groningen-Zwolle bij 172,7.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig. Maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. De aanval op een trein tussen Kiev en Polen is voor NAVO-chef Mark Rutte het bewijs dat de Russen steeds roekelozer worden. Polen is namelijk NAVO-lid en als Rusland de NAVO zou treffen, dan hebben we alle opties om te antwoorden, zegt Rutte. De droneaanval was op een trein die naar Warschau reed en waar geregeld westerse politici in zitten. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
1: Gaan we even kijken hoe de beurzen erbij staan. De AEX op het Damrak, een kleine plus, 0,1% op 1099 punten. Als we kijken naar de grootste stijger, zien we Wolters Kluwer staan. Plus 6,5%. Grootste daler is ASMI. Min 8,8%. De chippers gaan hard omlaag. Dow Jones staat op dit moment 0,2% in het rood.
0: Ja, en we blijven bij de beurs, want de grote chipbedrijven duiken omlaag op de beurs na de waarschuwing van AI-topmannen dit weekend voor de gevaarlijke ontwikkeling van de technologie. We bespreken het zo in de avondspits.
4: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Jort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op jort.nl. Oké, later.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
6: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. dasimport.nl.
5: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
26: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
27: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
28: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox.
7: Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan.
9: In de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Nina van den Dungen en Wouter Laumans.
1: Fijn dat je luistert. De belangrijkste nieuws van deze maandag 14 september. FNV komt met een stevige looneis. 5,5% er weer bij. En elke werknemer moet ook cash in het handje krijgen. €80. Waarom dan weer €80? Wat willen ondernemers graag horen in de troonrede morgen? Dat hebben wij uitgevraagd. En er is een heuse ondernemerstroonrede uit ontstaan. En verschillende politici reageren daarop het komende half uur. En we beginnen met de dalende chipaandelen.
0: Ja, Nederlandse chipbedrijven verliezen flink op de beurs na de oproep van AI-topmannen over de gevaren van AI. Topmannen van onder andere OpenAI en Anthropic vinden dat de ontwikkeling van AI-modellen zou moeten worden vertraagd om risico's te beheersen. Aandelen van Nederlandse chipbedrijven staan momenteel 5-9% in de min. Op de Amerikaanse beurs opende Nvidia zojuist flink lager. We bespreken het met portfolio manager Mark Langeveld van Antaurus AI Tech Fund. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Waarom reageren beleggers zo heftig?
10: Ja, het is vaak met sentiment dat verandert in een dag. Maar ik denk ook tegelijkertijd, om met de deur in huis te vallen, de investeringscyclus in AI, die zal niet in een dag zodanig veranderen. Die liggen al voor de komende 18 tot 24 maanden redelijk vast. De orderboeken van onze chippers liggen ook al redelijk vol voor die periode. Dus je kunt je afvragen of de reactie vandaag niet wat overdreven is.
0: Ja, want waar reageert men nou precies op?
10: Nou ja, AI heeft dat natuurlijk als thema heel goed gedaan afgelopen jaar. En ook de tech-aandelen die daar aan toeleveren in het ecosysteem hebben het ook heel goed gedaan. Dus dan komt er een bericht dat de groei vertraagd moet worden. Nou, dan schrikken beleggers van. Dan zijn er allerlei algoritmes op de beurs die zo'n bericht lezen en dan zelf beginnen te verkopen en te handelen. Je weet niet precies wat er allemaal precies gebeurt. Maar ik moet zeggen, dit soort bewegingen, want je ziet tegelijkertijd de cybersecurity aandelen in Amerika, de CrowdStrike en Okta en Palo Alto, zie je echt door het dak gaan. Want er is gewoon blijkbaar meer beveiliging nodig om al die digitale AI-agents om dat te begeleiden binnen bedrijven.
1: Ja, en in het verlengde daarvan gaan natuurlijk alle toeleveranciers omlaag. Hè. Dan zie je een ASMI staat bij ons in de AEX nu als grootste daler, -8,6%. Een stuk hoger nog eigenlijk dan ASML met -5,8. Heb je daar een verklaring voor?
10: Nee. Kijk, ASML is natuurlijk wel als soort quasi-monopolist. Staat wat steviger in zijn schoenen dan ASMI. ASMI heeft iets meer concurrentie op sommige terreinen. Maar eigenlijk is de groei van beide bedrijven naar de komende jaren toe redelijk identiek. En zelfs bij ASMI soms nog wat aantrekkelijker.
1: Ja.
10: Dus, maar vandaag is gewoon een dag dat van alles kan gebeuren. En een daling van 7-9% zien we niet heel vaak.
1: Nee, de emotie regeert nog.
0: Ja. Die topmannen van die AI-bedrijven, hadden ze nou kunnen weten dat ze met zo'n statement eigenlijk toch een beetje het licht aandoen in het kippenhok? Dat zo'n enorme beweging teweeg zou brengen?
10: Ik vermoed van wel. Alleen het is zelfs nog rarer, als dat een woord is. omdat Anthropic is ook bezig met een beursgang.
0: Yeah.
10: Dus de komende weken, als dat doorgaat allemaal, moet hij een marketingtour, moet hij langs beleggers gaan om ze te enthousiasmeren om zijn aandelen te kopen. Dus met een positief verhaal. En wat hij eigenlijk doet met dit essay in het weekend is een beetje zijn eigen glazen ingooien. Want hij zegt eigenlijk dat de groei moet omlaag.
0: Dus eigenlijk zeg jij van dat is volstrekt onlogisch wat hij doet.
10: Nou, het is volstrekt onlogisch. Daarom zit er denk ik een andere rationaal achter waar ik vandaag al de hele dag achter probeer te komen. Ja. En er zijn allerlei andere motieven, denk ik, die hij heeft anders dan wat er wordt gezegd van de mensheid is in gevaar. Dat zal ook best nog wel een reden zijn. Maar er zijn veel andere redenen, denk ik ook.
0: En waar denk je dan aan?
10: Nou ja, vanwege die beursgang en ook de enorme miljarden of tientallen of zelfs honderden miljarden die zij moeten investeren. Dat blijft maar omhoog gaan. En het tempo waarin het gaat is eigenlijk denk ik een klein beetje out of control geraakt. En ik denk dat zij willen, want we hebben natuurlijk ook die aanval gezien van OpenAI agents op Hugging Face, die gewoon uit zichzelf begon te hacken.
1: 100 AI chatbots die ineens uit zichzelf gingen hacken. Ja. Een week lang en niemand kon het stoppen.
10: In een sandbox omgeving, dus zonder connectie. Dus ik denk dat daar iedereen van geschrokken is. En dat we dus eigenlijk nu willen dat de cyberbeveiliging bedrijven die het dus vandaag goed doen op de beurs, stappen zetten om dit te beteugelen op het moment dat al die digitale AI-agents in bedrijven hun eigen gang gaan gaan.
0: Wat zijn dan de verwachtingen nu? Gaat die daling van de beurs doorzetten of trekt het wel weer vlot?
10: Nou, we hebben deze week ook een rentebesluit in Amerika, wat mede kan bepalen wat er gaat gebeuren. Dus het is niet alleen AI. Maar uiteindelijk denk ik dat het gaat met name om het beteugelen van het trainen van de modellen, het trainen van het AI-brein, het opleiden daarvan. Terwijl de volgende fase van AI is eigenlijk het benutten van dat getrainde brein in de toepassingen. En daar hoor je eigenlijk niemand over. Daar zit ook volgens mij geen rem op. Dus eigenlijk is het totale AI-plaatje is niet dood. Het is een deel van de AI wat zeg maar beteugeld moet worden. En uiteindelijk denk ik dat het voor het hele ecosysteem, wat ook vooral aan die inferentiefase, die tweede fase, die toepassing van het AI-brein, dat daar helemaal geen invloed op heeft. Dus daar valt het, lijkt het wel mee.
1: Ja, ja. En Anthropic, de beursgang, gaan ze het uitstellen? Of denk je dat ze genoegen nemen met wat miljardjes minder ophalen?
10: Ik zou toch verwachten dat net als OpenAI, die hebben gezegd 2027 op z'n vroegst, dat zij toch ook nu wel, gegeven dit essay, het rijmt namelijk niet met een beursgang die over een paar weken moet plaatsvinden.
1: Nee, dat je gewoon heel veel poen ophalen dan. Dus, ja.
10: Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat ze hem zullen uitstellen.
1: Ja? Naar volgend jaar of zo?
10: Ja, naar 2027, net als OpenAI. Want ze willen toch eerst dingen repareren en waarschijnlijk ook hun cashflow vooruitzichten door de investeringen wat te beperken ook wat mooier maken. En dan dat bericht naar de beurs te gooien van we gaan erin.
0: Dus eigenlijk zeg je, ja, joh, er is niet zo heel erg veel aan de hand. Doe maar even rustig aan, het komt vast goed.
10: Ja, ik wil het niet bagatelliseren, want het is wel natuurlijk met die Hugging Face aanval, daar is iedereen van geschrokken. Ja. Ik denk dat wat we vandaag zien, dat het wel een paniekreactie is die wat overtrokken is.
0: Dankjewel, portfolio manager Mark Langeveld van Antares AI Tech Fund.
1: Dan de FNV, dat komt met een looneis van 5,5% op jaarbasis. En dan ook €80 cash, heeft de bond bekendgemaakt in aanloop naar morgen. Uiteraard Prinsjesdag doen ze ieder jaar rond dit moment. Opmerkelijk is dat de bond ervoor kiest om dus een deel nu gewoon in euro's op te eisen. Volgens de vakbond gaan hiermee de laagste inkomens er meer op vooruit dan de hoogste inkomens. En ook zou die €80 nodig zijn om de flinke inflatie te compenseren van de afgelopen tijd. De arbeidsmarkt is volgens FNV-voorzitter Jackie van Sticht erg krap. En daar hoort dan volgens haar een stevige looneis bij. En de FNV wil dit jaar ook even extra aandacht geven aan het tegengaan van de loonkloof en het afschaffen van de jeugdlonen. De vakbond spreekt van gelijk loon voor gelijk werk. Nou, die kennen we, die spreuk, toch?
0: Ja.
1: Vakbond CNV kwam eind vorige week met een looneis. Die lag ietsje lager, 3-5,5%. FNV gaat dus helemaal boven in de marge zitten. En de werkgeversorganisaties, VNO-NCW en ook MKB Nederland, die zeiden in WNL op zondag al, nou, dat is veel te hoog, daar gaan we zeker niet in mee. Dus die zullen ongetwijfeld niet helemaal blij zijn met de looneis van de FNV.
25: BNR Nieuwsradio.
1: Rusland wordt steeds roekelozer en wanhopiger. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte in reactie op de Russische drone-aanval op een trein in Oekraïne vlakbij de grens met Polen gisteren.
11: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
1: Bij ons buitenlandredacteur Luc de Klerk. Welkom, Luc.
12: Hey.
1: Ja, Rutte die vond uiteraard dat hij een passende reactie moest geven op wat er gebeurd is. Hoe vindt hij dat de NAVO moet reageren op deze, nou ja, deze aanmoediging?
12: Ja, hij zegt dat de NAVO beschikt over alle opties om te antwoorden. En we zullen altijd alles doen om elke centimeter van het NAVO-grondgebied te beschermen, zegt hij. Dan zegt hij ook dat het niet altijd duidelijk is wat we dan doen om te reageren op die hybride dreigingen. Want ja, dat kunnen we dan niet altijd zeggen, niet altijd echt zichtbaar maken. Vanwege natuurlijk ook veiligheidsoverwegingen. Maar dan zegt hij eigenlijk, ja, reken maar gewoon op mij. We hebben alle opties om te antwoorden. En natuurlijk dan ook vooral meer steun geven aan Oekraïne als antwoord daarop. Die moet dan weer groeien. Maar ja, dat is ook niet altijd natuurlijk even makkelijk. Oekraïne heeft meer luchtverdediging nodig, meer Patriots. Maar ja, die hebben we ook niet zomaar op de plank liggen. Geven we ook niet zomaar allemaal meteen. En er werd tijdens de persconferentie waar hij dit zei ook gevraagd, ja, moet je niet dan zo'n sky shield creëren boven Oekraïne? Dus dat je als NAVO-landen al boven Oekraïne Russische drones bijvoorbeeld neer gaat schieten. Nou, daar reageert hij eigenlijk ook niet echt op.
1: Nee. Nou zijn er gisteren geen gewonden gevallen bij de Russische aanval. Toch zie je echt wel dat Europa echt wel in rep en roer is. Hè? Want iedereen heeft het over dat er een mogelijk ander doelwit zou zijn geweest dan die trein die daadwerkelijk is geraakt, die locomotief.
12: Ja, want er was dus een trein met oud-premier van het VK Boris Johnson, voormalig CIA-baas David Petraeus en voormalig premier van Finland, Sanna Marin. Dat dan het mogelijke doelwit van die Russische drone-aanval was. Dat zegt bijvoorbeeld de Oekraïnse spoorwegen. Er waren ook allerlei veiligheidsadviseurs van grote Europese landen aan boord. En dat waren allemaal mensen die in Kiev waren voor een veiligheidsconferentie. En ze waren dus op de weg terug. En enkele minuten nadat die trein vol diplomaten de Oekraïnse grens met Polen overstak, toen werd dus die andere passagierstrein geraakt. Daarbij raakte niemand gewond. Maar ja, omdat die diplomatentrein eerder dan gepland was vertrokken, daardoor wordt nou gesuggereerd dat die trein dan misschien wel het doel had moeten zijn.
1: Ja,

0: Met al die hoge pieven aan boord.
1: En onder andere ook Europarlementariër Reinier van Lanschot van Volt zei. En hij hoorde pas later van die aanval. We spraken hem vandaag en hij denkt niet dat de trein waar hij in zat echt het doelwit was.
2: En pas een kwartier of een half uur daarna kwam er bij ons het bericht binnen. Hey, waar wij net waren, daar is een aanslag gepleegd. En toen was er wel onder de andere diplomaten en politici wel even een moment van, oh, dat is toch wel even schrikken, want dat komt vrij dichtbij en misschien waren wij wel het target. Maar persoonlijk denk ik niet dat wij het target waren. Ik denk dat het doel van Rusland is om bij ons angst te zaaien.
1: Ja, zijn reactie is eigenlijk net als die van Rutte. Dus we moeten meer Oekraïne gewoon gaan sturen. Hij zegt gaan steunen. Hij zegt ook, je moet bijvoorbeeld niet een drone naar Sint-Petersburg gaan sturen. En oud-premier Boris Johnson van het VK heeft ook gereageerd. En die zegt ook, ja, ik weet niet of het bewust of niet was die aanval dat gericht was op ons. En hoe dan ook zegt hij, Poetin wordt steeds hysterischer omdat hij aan de verliezende hand is.
3: Ja, nog even naar Zweden. Daar waren gisteren parlementsverkiezingen, maar er is nog steeds geen uitslag. Hoe ver zijn ze nu met het tellen van de stemmen?
1: Ja, 95% is nu geteld. En het linkse blok onder leiding van oud-premier Magdalena Andersson staat nu voor met 176 zetels tegen 173 voor het rechtse blok. Van de huidige van de huidige premier Ulf Christensen is dat rechtse blok. En er komen nog stemmen uit het buitenland binnen, dus het kan nog tot woensdag duren tot we het echt weten. In de peilingen stond dat linkse oppositieblok eigenlijk vrij comfortabel voor. Maar die voorsprong slonk een beetje naarmate de verkiezingsdag dichterbij kwam. En zelfs een ode van ABBA was niet voldoende voor dat linkse blok om die overwinning al eerder over de streep te trekken.

0: leuk gevonden. Dit.
1: Ja, dat was dus op de piano Benny Andersen van ABBA.
2: Oh, echt?
1: Ja, ja, ja, ja, hij zong niet, maar de partijgenoten die zongen wel mee. En hij steunde dus de oud-sociaal-democratische premier. Bij deze stand zou zij dus wel een regering kunnen gaan vormen. Maar dat is ook nog niet heel makkelijk, want dan moeten ze wel 4 partijen bij elkaar zien te houden.
0: Ja, en waarom vinden wij als Europa dit een heel belangrijk ding? Nou ja, goed, het is duidelijk de verrechtsing in Europa.
1: Precies, dat bijvoorbeeld, maar ook wel als het linkse blok zou winnen, is dat aan de andere kant weer een opsteker voor de sociaaldemocraten. Er zijn nu maar 3 sociaaldemocratische leiders in Europa. Nou, toch voor hun fijn als er weer eentje bij komt. Maar inderdaad, ook op de rechterflank zou je dit kunnen, ja, eigenlijk in het rijtje bijna kunnen passen met de overwinning van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Want in dat rechtse blok in Zweden zit ook een partij, de Zweden Democraten. En dat is een populistische partij, opgericht door neonazi's in de jaren 80. En van tevoren had de huidige premier, dus Ulf Christensen, al gezegd, als hij door mag regeren, dan gaat hij ook ministersposten geven aan die Zweden Democraten. Specifiek de post migratie. En de afgelopen 4 jaar regeerde Christensen al met steun van die partij. Maar toen hadden ze nog geen ministersposten. Dus ja, het zou wel weer een voorbeeld zijn dat extreem rechts, net als in Sachsen-Anhalt, wel weer aan de macht komt.
0: Ja, ja, daar zijn ze dus bang voor. Goed, het wordt dus spannend. In elk geval tot woensdag. Want voor die tijd is er waarschijnlijk geen definitieve uitslag in Zweden.
1: Nee, dus wachten op die buitenlandstemmen, stemmen uit het buitenland, totdat we echt zeker weten. Want die kunnen dus nog net het verschil maken. Het is echt kiele.
0: Ja, ja. Spannend. Dankjewel voor nu, buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws? Dan kun je je abonneren op de podcast Make Europe Great Again.
3: Nina van den Dungen en Wouter Laumans.
2: Zorg voor rust en voor voorspelbaar beleid. Dat is de oproep van het bedrijfsleven in de eerste editie van de ondernemerstroonrede van BNR. Tweede Kamerleden willen graag met die oproep aan de slag. Politiek verslaggever Michiel Jurjens sprak onder andere met Claire Martens van de VVD.
4: Ik denk een hele legitieme en logische oproep, namelijk voor een voorspelbaar beleid, duidelijkheid. Maar dat is denk ik iets wat wij moeten gaan leveren.
5: Hoe komt het, denkt u, dat het daar zo aan schort, misschien al jarenlang?
4: Economisch gezien heeft de Tweede Kamer nooit automatisch een rechtse meerderheid gehad. Dat betekent dat je zeker nu met een minderheid niet automatisch 76 zetels hebt. Maar ook die 76 zetels zouden niet betekenen dat je voorspelbaar beleid hebt als het gaat over de economie. Het is altijd zoeken naar meerderheden per onderwerp. Dat betekent dat soms de nullijn bewaren, bijvoorbeeld als het gaat over lastenverzwaring, het versoberen van regels die ondernemers heel graag hebben, zoals de WBSO en dergelijke. Dat het bewaren van de nullijn is dan winst. Maar dat voelt terecht voor ondernemers als een gebrek aan de stap vooruit.
2: Om linkse meerderheden mogelijk te maken. Zelfs niet als dat wel leidt tot meer voorspelbaarheid.
4: Dan komt er beleid op tafel, waar u en ik hier meerdere gesprekken over hebben gevoerd de afgelopen jaren. Dat is namelijk alles waar het bedrijfsleven nu om vraagt. Zorgen dat je overeind kan blijven tussen China, de VS, maar ook de landen om ons heen. Of het nou gaat over de elektriciteitsrekening, de belastingdruk. Dan komen we nog verder op achterstand. En ik vraag me af of het bedrijfsleven dat wil of nastreeft.
2: De roep om rust en voorspelbaarheid vindt ook gehoor aan de linkerkant van de Kamer. Je hoort Tom van der Lee van Pro.
6: Dat willen wij ook. En daarom wilden wij een meerderheidscoalitie. We waren helemaal klaar na de verkiezingen om te gaan onderhandelen. Om doorbraken te forceren op de aanpak van netcongestie, van stikstof. Te zorgen dat we weer meer gaan investeren in R&D, maar ook in infrastructuur die op heel veel plekken nu in de problemen is geraakt.
7: Is dat dan volgens u de verklaring voor het gebrek aan rust en voorspelbaarheid nu? Het feit dat we dat minderheidskabinet hebben?
6: Nou ja, en dat is een product van een gepolitiseerde wereld waarin we leven. Veel spanningen. Ook over onderwerpen die, denk ik, emotioneel misschien wel veel mensen beroeren. Maar waar we als politiek niet altijd heel veel invloed op hebben. En wordt gepretendeerd dat we dat hebben. Ik neem de hele discussie over migratie. Nou, dat is behoorlijk beleidsresistent. Gaan heel veel debatten daarover. Terwijl waar we het over moeten hebben is hoe verdienen we een boterham met elkaar. Ook in de toekomst. Om te zorgen dat onze verzorgingsstaat overeind blijft.
2: Ja, in de ondernemerstroonrede gaat het onder andere over de grote financiële risico's die vooral kleine ondernemers lopen als werknemers langdurig ziek worden. Volgens Van der Lee valt daar best met pro over te praten.
6: Het wordt steeds duurder om iemand in dienst te nemen en de risico's zijn inderdaad groot, zeker als het gaat om het tweede ziektejaar. Kijk, wij zijn echt wel te poren voor een oplossing daarvoor, voor het collectiviseren zeg maar van dat tweede jaar, dat bedrijven gezamenlijk ook mee gaan betalen, in plaats van dat een individuele kleine ondernemer zwaar geraakt wordt omdat hij iemand in dienst heeft genomen die echt meerjarig arbeidsongeschikt of ziek of wat dan ook raakt.
2: Ja, wil je de ondernemerstroonrede zelf nog lezen of luisteren? Ga dan naar bnr.nl of de BNR-app.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: En dan, Wouters, kwam ik nog iets leuks tegen. Heeft allemaal te maken met Buckingham Palace. En ik weet niet of jij Downton Abbey hebt gekeken.
2: Zeker.
0: Dat is heerlijk. Ja. En dit is prachtige muziek erbij. Dat past ook wel bij dit verhaal. Toch een beetje wat heel veel mensen leuk zouden vinden om eens een keer een kijkje te krijgen achter de schermen van het Britse Koningshuis. Nou, goed nieuws natuurlijk voor die mensen, want de renovatie van Buckingham Palace is natuurlijk in volle gang. En er duiken nu allerlei historische vondsten op die ons ietsje meer vertellen over de dagelijkse gang van zaken in dat enorme paleis. Het zijn bijna allemaal voorwerpen die het paleispersoneel in de 19e en de 20e eeuw had verstopt, verloren, weggegooid, weggeprobeerd te gooien.
2: Het is een beetje als zo'n verhuizing, dat je dan opeens een kast wegtrekt en dat je denkt, kijk,
0: wat ligt daar?
2: Krijg nou de hik. Ja, hier ligt wat van die vorige bewoners, of daar ligt een oude krant uit 1972. Precies. Dus kijk wat erin staat.
0: Nou, en dit was precies wat er hier eigenlijk is gebeurd. Er zijn allerlei dingetjes gevonden. Bijvoorbeeld wetbriefjes voor voetbalwedstrijden uit 1957. Lege pakjes Silkcut sigaretten. En een bijna 140 jaar oud fragment van een theateragenda van West End. Want dat bestond natuurlijk al toen.
2: Heel eerlijk, Nina. Ja. Vind jij het nou vondsten waarvan je denkt, waarvan je stijl achterover slaat? Of dat je denkt, dat heeft iemand gewoon een beetje daar tussen de plafonds en tussen de muren gefrummeld?
0: Nou, ik denk dus dat het misschien nog moet komen. Al die echt, die hele smeuïge, sappige
2: schatkaarten.
0: Of dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, waar het personeel toch een leuke tijd mee had. Vul het maar in. Ik denk dat er nog wel van alles boven komt. En ik denk ook, er is nog steeds zoveel paleispersoneel vandaag de dag. Wat zouden die allemaal verstoppen?
2: Ja,
0: waar?
2: Ja, waar zou jij het verstoppen?
0: Dat is een goede vraag. Sowieso, Downton Abbey, wat is er eigenlijk veranderd in Buckingham Palace als je dat vergelijkt met Downton Abbey van 200 jaar geleden?
2: Nou, verdomd weinig.
0: Verdomd weinig.
2: Na de straat van Hormuz is ook de Rode Zee. Dit weekend het toneel van een nieuwe olieblokkade. Wat dat betekent voor de olieprijzen, bespreken we zo.
8: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
9: Tot morgen.
10: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Thomas van Zijl.
12: Morgen hoor je in BNR Zaken doen uiteraard koning Willem-Alexander die de troonrede uitspreekt. En ik ontvang onder andere Gilbert Gooyers en Marcella Ensel-Boonstra van VNO-NCW Brabant-Zeeland en Noord over de plannen uit de miljoenennota. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
14: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
9: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
17: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
21: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
19: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor valuebeleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de valuebelegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
23: BNR.
24: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten extra nodig tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Dat komt onder andere door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Van Brienoordbrug en de Rottermeerentunnel, doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. En ook een half uur vertraging heb je op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid staat 14 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt een camera op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 109,0. De A6 Lelystad richting Muiden bij 62,3. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 167,9. En op de A12 naar Den Haag bij 54,0.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig. Maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. De aanval op een trein tussen Kiev en Polen is voor NAVO-chef Mark Rutte het bewijs dat de Russen steeds roekelozer worden. Polen is namelijk NAVO-lid en als Rusland de NAVO zou treffen, dan hebben we alle opties om te antwoorden, zegt Rutte. De droneaanval was op een trein die naar Warschau reed en waar geregeld westerse politici in zitten. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon, in het westen meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, dat de prijzen voor het onderhoud en beheer van het stroomnet en gasleidingen stijgen, dat doet onze concurrentiepositie niet goed. Dat zegt branchevereniging voor grootverbruikers tegen BNR. Meer hoor je zo meteen.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Trulease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl. Daar zit Sophie.
5: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Nina van den Dungen en Wouter Laumans.
23: Goedemiddag, dit is de Avondspits met inderdaad een gelegenheidspresentatieduo. Ikzelf en Wouter Laumans. Leuk om een keer hier met jou te staan, Wouter.
2: Insgelijks. Nou, het is al een tijdje geleden.
23: Dat is een hele tijd geleden, maar wie weet dat het in de toekomst nog wel vaker gaat gebeuren. Geen idee. Nu de Houthis de vaarroute door de Rode Zee controleren, gaan de prijzen aan de pomp hier nog verder omhoog. En ook de Europese Centrale Bank maakt zich steeds meer zorgen over de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Maar eerst een hogere energierekening. Daar komen we ook niet onderuit.
2: Ja, want het is niet alleen aan de pomp duurder. De stijging van de kosten voor het gebruik van het stroom- en gasnet is voor ondernemers in de energie in de energie-intensieve industrie slecht nieuws. Dat zegt branchevereniging WMW tegen BNR. De kosten die elke klant betaalt voor onderhoud en beheer van het stroomnet en gasleidingen gaan komend jaar flink omhoog. Dat blijkt uit een prognose van toezichthouder ACM van de nieuwe tarieven van de netbeheerders. Contact nu met Hans Grunveld, algemeen directeur van de WMB, de Belangenvereniging voor Zakelijke Energieverbruikers in Nederland. Wat betekenen deze stijgende kosten voor grote zakelijke energieafnemers in Nederland?
27: Ja, goedemiddag. Dat is slecht nieuws, zoals u het zegt. Het betekent in feite een verdere verslechtering en afzwakking van hun concurrentiepositie, die toch al niet erg florissant is. Want deze 20% stijging komt bovenop ja, de nettarieven, waarvan jaarlijks wordt vastgesteld in de zogenaamde speelveldtoets, dat die zo'n tot 5 keer hoger zijn, die nettarieven in Nederland, dan in de ons omringende landen. En dat is voor met name bedrijven in de industrie die veel elektriciteit gebruiken, is dat echt fnuikend voor hun concurrentiepositie.
2: En hoe komt het dat het bij ons zoveel duurder is?
27: Nou, die kostenstijgingen hebben natuurlijk voornamelijk te maken met de energietransitie en de politieke keuze om dat voor een belangrijk deel te doen via wind op zee. En de keuze om daarvoor TenneT verantwoordelijk te maken en de kosten van dat net op zee, wat nodig is voor die windparken op zee, om die kosten geheel voor rekening te laten zijn van de huidige elektriciteitsverbruikers. gefocust. Ja, wij zeggen dat is eigenlijk een slechte zaak. Want ja, die kosten, die investeringen worden met name gedaan om het toekomstige, de toekomstig verwachte groei van het elektriciteitsverbruik. Denk je onder andere aan nieuwe datacenters, electrolyzers, maar ook huishoudens die overschakelen op het gebruik van elektriciteit om hun woningen op te warmen. En uiteindelijk ook de industrie die moet elektrificeren. Maar die rekening, ja, die wordt eigenlijk nu al voor een belangrijk deel neergelegd bij de huidige gebruikers. Nou, en dat leidt ertoe dat een enorme extra investeringslast terechtkomt bij een relatief beperkt gebruik aan elektriciteit.
23: Ja, bij die grootverbruikers. Maar bij wie moet die rekening dan komen te liggen, vindt u?
27: Nou, wij vinden eigenlijk een aantal zaken. Voor de korte termijn zou het goed zijn dat het kabinet datgene doet wat ook in het regeringsakkoord staat. Namelijk, daar is een zogenaamde elektriciteitsenvelop, 500 miljoen per jaar gereserveerd, ja, om die energie-intensieve industrie te compenseren voor het concurrentienadeel als gevolg van die hoge elektriciteitskosten. Mm-hmm. Nou, die envelop, dat geld is dus beschikbaar. En wij pleiten ervoor om dat dan ook zo snel mogelijk nu te gaan gebruiken om die enorme stijging, om die enigszins te beperken.
23: Maar zit dat niet in het vat? Nou, u zegt het is gereserveerd. Maar het wordt nog niet uitgekeerd?
27: Nee, er staat in het regeerakkoord dat die voor 2028 gereserveerd is. Ah, dat wil zeggen dat die dus pas in 2028 zou worden uitgekeerd.
23: Ja,
27: in
23: de politiek, maar nu wilt dat nu is hebben.
27: Afgelopen. Ja, nou niet alleen wij, ook in de politiek is door een aantal partijen in de Tweede Kamer op aangedrongen om dat naar voren te halen. Juist omdat ja, de problematiek nu al speelt. Ja, en als die bedrijven in hun concurrentiepositie worden geraakt, dan schaadt dat niet alleen maar de continuïteit van die bedrijven en daarmee dus ook de strategische onafhankelijkheid van ons land, maar ook uiteindelijk het investeren in de verduurzaming. Ja, en dat heeft weer ook een negatief effect. Als die bedrijven niet gaan investeren, ja, dan gaan we straks netten bouwen die niet worden gebruikt.
2: Wat zijn nou de signalen die u ontvangt van leden naar aanleiding van dit nieuws? Staat dan de telefoon bij jullie rood gloeiend? Of hoe moet ik dat zien?
27: Ja, de zorgen zijn erg groot. De vanuit de industrie is echt met
2: en wat is dan de kern van die zorg? De kern van die zorg is gewoon, dat wordt allemaal te duur.
27: Ja, de kern van de zorg is dat de kosten in Nederland verder uit de pas lopen met die van de ons omringende landen. En dat daarmee zeg maar het voortbestaan van die bedrijven verder onder druk komt te staan. Laat staan het doen van investeringen die broodnodig zijn om die industrie te verduurzamen.
2: Ja, dus dat vestigingsklimaat, waar het natuurlijk altijd over gaat, dat staat dan ook gelijk onder druk, toch? Als ik deze redenering volg.
27: Precies. Dat is precies het probleem. We hebben in Nederland een traditioneel goed vestigingsklimaat. Dat heeft ertoe geleid dat er veel investeringen in Nederland werden gedaan. Maar op dit moment is het helaas zo dat vestigingsklimaat zodanig is dat bedrijven ervoor kiezen om die investeringen elders te doen en niet in Nederland. Dat is slecht voor Nederland, dat is slecht voor de industrie, maar het is ook uiteindelijk belemmerend voor de energietransitie.
2: Dus eigenlijk zegt u, kabinet, die 500 miljoen die gereserveerd is, kom eens even over de brug.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Luister vandaag, begrijp morgen.
3: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
4: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. Dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
5: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
6: De wereldwijde oliehandel kreeg dit weekend opnieuw een klap nadat de Houthi-strijders afgelopen vrijdag het strategisch gelegen eiland Perim bij Jemen hebben ingenomen. En daarmee heeft de groepering nu controle over een belangrijke zeestraat, Bab el-Mandeb. Die ligt in de Rode Zee, waarmee ze dus ook de olietoevoer vanuit Saoedi-Arabië kunnen blokkeren. En dat doen ze dus ook. Dat is uiteraard in het voordeel van Iran, zegt onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
7: Zoals gebruikelijk handelen de Houthis op bevel van Iran, want de Houthis zijn een van de proxies van Iran. Het doel, lijkt mij, is dat nu in feite de straat van Hormuz is gesloten, of zo goed als het gesloten is. Het enige alternatief in de regio, de Rode Zee, ook wordt gesloten.
6: Ja, hoe belangrijk die Rode Zee is voor de wereldwijde oliehandel en welk effect gaan wij daarvan zien? Dat gaan we vragen aan onze huiseconoom Han de Jong en aan Lucia van Geuns, energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag allebei.
8: Dag, Nina. Goedemiddag.
6: Han, om met jou te beginnen. In feite controleert Iran al dan niet indirect nu dus twee belangrijke doorvoerroutes voor olie. Wat zien we gebeuren op de oliemarkt? Als ik nu naar de Brent Oil kijk, zie ik bijna $109 per vat.
8: Ja, nou ja, daarmee heb je het antwoord gegeven. Overigens, en hopelijk kan Lucia daar wat meer over zeggen, maar ik krijg toch wel conflicterende informatie over wie nou precies de straat van Hormuz beheerst en wat voor verkeer daar nog doorheen gaat. Mm-hmm. Ik zie ook verhalen langskomen dat de Amerikanen erin slagen om in ieder geval de Iraanse olie volledig tegen te houden. En ik zie allerlei berichten gebaseerd op satellietwaarnemingen dat er toch nog wel misschien wel de helft van de normale doorvoer of zo doorheen komt. Wat betreft het afsluiten van de Rode Zee. De Rode Zee heeft natuurlijk twee uitgangen. Aan de zuidkant, die kunnen de Houthis wellicht afsluiten. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk ook olie door het Suezkanaal vervoeren. Mm-hmm. Nou, de meeste van die olie uit die regio gaat naar Azië. Dus die moet dan om Afrika heen varen. Dat verlengt de reistijd met pak een beetje 3 weken of zo. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat de wereld dan helemaal verstoken is van olie.
6: Gelukkig niet. Toch zie je natuurlijk wel een reactie op de oliemarkten. Lucia, heb jij helder inderdaad hoeveel er nog die straat van Hormuz kan gaan?
9: Ja, dat was lastig eigenlijk om dat echt goed te duiden. Je ziet dat met name vanuit Amerika er wordt gezegd dat bijna inderdaad de helft nog op dit moment door de straat van Hormuz gaat. Maar eigenlijk sinds met name vorige week, sinds de aanvallen van de Houthis begonnen bij de Rode Zee, toen zag je ook wel dat eigenlijk de hoeveelheid schepen die ook door de straat van Hormuz gingen echt enorm naar beneden gingen. Dus en misschien aan de kant van Oman nog een beetje, maar aan de kant van Iran zeker niet. Dus er is wel degelijk een minder schepen die door de straat van Hormuz gaat. En het is op dit moment natuurlijk ook zo dat door de Bab el-Mandebstraat waarschijnlijk nauwelijks meer tankers, met name met een Saoedische vlag, of in ieder geval Saoedische olie, op dit moment naar Azië varen. En die zouden dan inderdaad dan nu door het Suezkanaal moeten, of voor een deel zelfs door de pijpleiding die daar ook loopt. Maar die kan veel minder olie aan en die kan ook niet zo die hele grote tankers aan.
10: Ja, ik denk dat veel automobilisten die dit nu zitten te luisteren, dat die langs de tankstations rijden en daar misschien wel met de schrik om het hart kijken naar wat een litertje benzine kost. Wat verwacht je nou? Gaat het nog verder omhoog? Gaat het dalen? Wat is, en ik snap dat het een beetje kijken in de glazen bol is, maar wat denk je?
8: Nou ja, dat is inderdaad kijken in de glazen bol, maar het is moeilijk om nou te gaan voorspellen dat het binnen de kortste keren weer allemaal op zijn pootjes terecht gaat komen.
10: Ja, dat lijkt me ook eigenlijk niet.
8: Dus, nee, en weet je, de

0: Dat nog iets anders, hè, voor die persoon die gaat tanken. Dat is, die moet niet alleen die laat ik zeggen, de olie betalen. Maar wat natuurlijk ook onderdeel van de prijs is, nou, dat zijn de raffinagekosten. Ja. Die zijn opgelopen. En wat je ook niet moet onderschatten, is dat door al deze ongein ook de verzekeringspremies op olietransporten zijn toegenomen. En de scheepvaartkosten die stijgen heel fors. Dus,
1: ja, dat wordt allemaal doorberekend, ja, natuurlijk.
0: Ja. Het wordt allemaal doorberekend. Dus nou, ik ben vandaag niet langs een pomp gekomen. Maar,
2: dat moet je ook niet doen. Nou, kun je beter niet doen.
0: Nee. Nou, goed, ik heb gisteren even getankt.
1: Ik heb gisteren even getankt en mijn pinpas was nog net niet aan het roken.
2: Nee, het is wat dat betreft is het pijnlijk. Lucia, dat ziet iedereen. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook echte horrorscenario's voorgeschetst gekregen. Olieprijzen van $150 per vat en hoger. Dat hebben we nog niet aangetikt. Vrees jij daar wel voor? Of denk je dat we daar niet toe gaan komen?
3: Nou, dat is ook weer lastig te zeggen. Dat is ook weer een beetje glazen bol kijken. Maar wat je wel ziet, en dat werd net ook al gezegd, dat er een verschil is tussen de productprijs en de ruwe olieprijs. Je ziet dat er eigenlijk best nog wel alternatieven zijn voor de ruwe olie die anders uit de straat van Hormuz zouden komen. Maar het grote probleem zit in de raffinagecapaciteit in de wereld. Dus het maken van niet alleen maar benzine, maar met name van diesel en ook van kerosine. En diesel is natuurlijk belangrijk ook voor de industrie en voor de MKB. En je ziet dat op dit moment echt een hele hoge prijs kent. En ik zie dat voorlopig nog niet naar beneden gaan. Puur en alleen maar ook omdat er ook een oorlog in Rusland en Oekraïne aan de gang is. Want je ziet ook dat Rusland als belangrijke exporteur van diesel eigenlijk daar op dit moment mee is opgehouden, omdat ze zelf die diesel nodig hebben.
1: Ja, Trump die gaf Zelensky de schuld, zag ik even voorbij komen. Die zeiden, nou ja, als jij nou stopt met het bombarderen van die Russische raffinaderij, dan zijn we over een groot deel uit de brand. Klopt die stelling?
3: Nou, het is wel vrij ironisch dat hij dit soort van opmerkingen maakt. Maar goed, daar zijn we ook wel gewend. Hij heeft alleen maar belang bij zijn eigen binnenlandse politiek. Oftewel, hij maakt zich enorm veel zorgen voor de midterms. En de dieselprijs op dit moment is echt heel hoog in Amerika. En ook trouwens de benzineprijs, maar de dieselprijs is hoger. En dat baart hem natuurlijk zorgen. Het kost hem waarschijnlijk stemmen. Dus daarom zegt hij dit soort van zaken. Want misschien heeft hij daar nog invloed op, alhoewel ik dat niet denk. Want in dat opzicht gaat Zelensky gewoon door met het bombarderen van raffinaderijen. Of in ieder geval de droneaanvallen op raffinaderijen en energieinstallaties in Rusland.
2: Ja, en Lucia, we hebben het natuurlijk de hele tijd over olie. Heeft dit ook invloed, ook nu met die Bab el Mandeb, op de gasprijs?
3: Nou kijk, die gasprijs heeft ook weer zijn eigen dynamiek. Want kijk, een heel groot deel van het gas wat met name door Qatar, maar ook door de Emiraten, geëxporteerd door de straat van Hormuz, gaat eigenlijk naar Azië. Maar een heel klein deel gaat naar Europa. En dat is eigenlijk nu iets wat al lang aan de gang is. Dus komt al nauwelijks meer gas uit de straat van Hormuz. Dus die gasprijs zie je nu naderende winter ook echt duidelijk een beweging maken omhoog. Vooral ook omdat men zich zorgen maakt over de hoeveelheid gas in onze bergingen. Ja. Dat misschien niet genoeg is voor de winter. En dat kan uiteindelijk ook prijsopdrijvend werken. Want we zijn echt in competitie voor die LNG die wordt geëxporteerd. Voornamelijk ook door Amerika, maar ook Australië. We zijn in competitie met elkaar. En dan praat ik over Azië versus Europa. En dat zal in de winter alleen maar, vooral als de winter koud wordt, alleen maar prijsopdrijvend gaan werken.
2: Ja, handig.
0: Maar als ik even. Ja, zeker. Nog even mag aanvullen. Als je nou vanaf het begin van het jaar kijkt, dan is de gasprijs veel harder nog, althans de Europese gasprijs, die is nog veel harder gestegen dan de olieprijs. Ik zeg wel eens, kijk, de oliemarkt is in zekere zin één markt in de wereld. Dus er is, laten we zeggen, min of meer één olieprijs. Maar de gasprijs die verschilt van regio tot regio. En in de Europese gasprijs, nou, die ligt nu bij de 83 euro per megawattuur. Dat is bijna drievoudige van het begin van het jaar. En de Amerikaanse gasprijs die is dit jaar, nou, laat ik zeggen, nauwelijks gestegen. Dus dat soort verschillen zijn echt gigantisch en hebben een grote invloed op ons concurrentievermogen.
2: Ja, want Han Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank, die heeft vandaag ook maar weer eens de zorgen laten blijken over dit soort stijgende energieprijzen. Zij zegt, ja, die inflatie die gaat gewoon omhoog.
0: Ja, nou ja, ja, dat zit er natuurlijk heel dik in. Dan is natuurlijk wel de vraag, moet de ECB dan de rente omhoog doen? In 2022, toen het eigenlijk hetzelfde speelde... Toen was het mantra van de ECB van ja, maar wij kunnen met onze met rentestijgingen kunnen we niet de olieprijs beperken of naar beneden duwen. Ja, dat kan natuurlijk nog steeds niet. Het enige wat je. Er zijn eigenlijk twee dingen die je bereikt met renteverhogingen. Dat is. Ten eerste rem je je economische groei rem je wat af. Nou, dat kan nuttig zijn. Als je nou zegt, er is veel meer vraag naar olie en gas dan dat er aanbod is, dan duw ik de vraag wat terug, zodat dat wat beter in evenwicht komt. Nou, dat is een verdedigbaar verhaal, of dat helemaal zo werkt. En of je nou zegt, van onze economie groeit op het ogenblik te hard. Nou, dat vind ik altijd toch wel een beetje een moeilijke. De andere redenering, of daarnaast zou je kunnen zeggen, is met renteverhogingen probeer ik de inflatieverwachtingen van mensen te stabiliseren. Ja. Zodat die hogere inflatie niet helemaal doorwerkt in hun totale gedrag. Nee. Maar ze heeft ongetwijfeld gelijk dat de inflatie zal nog wel verder oplopen. En als je kijkt naar wat de ECB op het ogenblik zegt, in tegenstelling tot in 2022, dan zit het er dik in dat ze die rente nog wel verder gaan verhogen.
2: En intussen betalen wij inmiddels zo'n bijna €2,70 gemiddeld adviesprijs voor een litertje benzine. Dank aan jullie, huiseconoom Han de Jong en Lucia van Geuns, energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: Tech Update.
1: Na waarschuwingen van Anthropic, OpenAI en Elon Musk over de risico's van AI, meldt nu Microsoft zich in dit kader. Met een flink rapport over hoe we met de nieuwe technologie om zouden moeten gaan. En daarover praten we met Jo van Buurik van BNR's tech-redactie. Ha, Jo.
5: Dag, Wouter en Nina.
6: Hallo.
5: Leuk om jullie te hebben.
1: Dat Microsoft nu ook een duit in het zakje doet. Dat is vast geen toeval, hè?
5: Ja, of toch wel. Want volgens de toelichting is dit al maanden in de maak.
1: Ja.
5: Nu net uitgebracht. Nou, dat lijkt dan inderdaad geen toeval als we net de afgelopen dagen allemaal waarschuwingen horen van AI-ondernemers die over elkaar heen buitelen. Wat is het dan? Nou, een manifest genaamd de humanistische AI-gedragscode. Als ik dat met mijn eigen mensenhoofd vertaal. 15.000 woorden verspreid over 37 pagina's. Ik heb ze niet allemaal gelezen.
2: Heeft AI gedaan?
5: Nee, niet eens. Oh. Hoofdgedachte.
1: Geef ons even een beknopt samenvatting,
5: Joe. Zijn belangrijker dan AI, Wouter.
1: Daar zijn we het wel mee eens, toch?
2: Ja, precies.
1: Daar
2: blijken
5: wat nou interessante punten. Want als eerste, Microsoft dat zegt, het is een AI-model. Het is een ding. Laten we dus vooral geen rechten of een juridische rechtspersoon van maken. Laat staan een vorm van zelfbewustzijn. Dan denk je, ja, dat is toch normaal. Maar dit zijn zaken, zo ook dat zelfbewustzijn, waar Anthropic op heeft gezinspeeld, sterker nog. Die hebben wel eens gezegd, de topman Dario Amadei, ja, ik denk dat er wel een zelfbewustzijn, een mensachtige entiteit in kloot zit. En dan kijk jij mij aan, Wouter, maar dit heeft Amadei toch echt gezegd.
1: Ja, ik hoor wat je zegt. En dan toch, dan denk ik met mijn leek breintje, Joe, denk ik van, ja, maar uiteindelijk zit er gewoon een stekker in. En als je die uit het stopcontact trekt,
2: is
1: dan
2: hij
1: is
2: dood.
1: Het toch klaar.
5: Klopt.
1: Dan,
5: ja.
1: Hebben we deze entiteit uitgezet.
5: Zo ziet Microsoft het dus ook. Hè? Niet zo science fiction en meer nuchter. Belangrijk is ook dat ze zeggen bij Microsoft, AI mag niet worden gebruikt om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. Er zijn regels die ook gewoon voor AI gelden. Dus illegaal inbreken in digitale systemen, zoals een menselijke hacker kan, mag een AI ook niet doen.
2: Hebben ze wel net gedaan.
1: Ja.
5: Ja, dus nou ja, bij Microsoft zeggen ze juist, er bestaat gewoon regelgeving, moet AI zich ook aanhouden. Laten we verder gewoon even lekker normaal doen met elkaar.
1: En wat als AI dat niet doet? Kunnen we dan AI veroordelen of gaat dan gewoon weer die stekker eruit? Ja, dan geven we gewoon gelijk de doodstraf.
5: Dat is denk ik voer voor napleiten, maar daar moeten jullie maar een keertje over ingaan. Ja. Nee, wat interessant is wel om ook ter nuance, Microsoft heeft zelf geen AI-taalmodel. Sterker nog, ze gebruiken die van Anthropic en OpenAI. Daar sluiten ze hun software en dienst op aan. Ze zijn wel bezig met de ontwikkeling van een eigen model, zei hun AI-topman afgelopen zomer nog. Volgend jaar moet het er zijn, maar ja, dan moet je nog maar zien of het net zo goed wordt. Dus ze kiezen meer voor nuchtere, pragmatische benadering in een manifest. We doen niet mee aan de race om een algemene super AI te bouwen.
2: Ah, en ik
5: wij
2: vind
5: bouwen
2: best mild.
5: Nuttige en veilige dingen.
2: Misschien bagatelliseren ze het dus wel een beetje. AI, het is allemaal niet zo groot, jongens.
5: Nou,
2: rustig.
5: Ja, een beetje wel eigenlijk. En dat zijn we niet per se gewend. Hoewel in de afgelopen weken ook Bill Gates al een ander geluid hoorde verkondigen dan het gaat alle problemen in de wereld oplossen. Dat zei hij een paar jaar geleden nog. Dus het is wel een, op een rare manier voor Microsoft doen, verfrissende take naast die van Anthropic, OpenAI en co. Want ja, dit is uiteindelijk een bedrijf dat we vooral kennen en gebruiken voor Word en Excel. Die zeggen, het moet gewoon goed werken. Geen fratsen.
1: Daar ben ik het eigenlijk ook wel een klein beetje mee eens. Maar ondertussen heeft ook China gereageerd op de zorgwekkende oproepen van die andere grote AI ontwikkelaars. En hebben die dan wel zin in zo'n druk op de pauzeknop?
5: Nou, ik weet niet het Chinese woord ervoor, maar in onze taal nope. Hoewel, dat is Engels. Nee, wat we horen uit de mond van de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, ik citeer, met angst zaaien, confrontaties opzoeken en vieze spelletjes verstoor je alleen maar het proces om tot wereldwijd AI-beleid te komen. Dat is in niemands belang. Mm. Nou, die zit, krasse taal, en niet heel verwonderlijk, want wat zagen we in dat rapport van Dario Amodei van Anthropic? Dat de chips aan China toch weer beperkt moeten worden qua toelevering, want dat mag onder Trump weer. Dat China te veel data aftrapt van Amerikaanse modellen voor hun eigen systemen. Nou, die beschuldigingen gaan dus over en weer. En de timing is saillant, want over 10 dagen topoverleg tussen Trump en Xi Jinping. En het gaat alleen maar over AI. Dus de Koude Oorlog is helemaal terug, maar nu zonder Rusland, maar met China over de as van AI.
1: Hartelijk dank, Jo van Buurik.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Het Verenigd Koninkrijk bestaat binnenkort misschien niet meer zoals we het nu kennen. Wat dan? Dat hoor je zo meteen op BNR.
7: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controlehouder terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
10: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
4: Nu in de BNR-app.
1: De nieuwe verhoging van de nettarieven leidt tot een onhoudbaar stelsel voor de Rotterdamse haven. FNV eist een loonsprong van 5,5% plus 80 euro extra. En Volt-Europarlementariër Van Lanschot zat in de Oekraïnse trein die mogelijk Russisch doelwit was. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
2: En dan is het 5 uur, dus ik denk traditioneel een druk moment in de avondspits. Dennis Mooij, is het nog altijd druk?
19: Zeker, het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Ik begin op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Geldermals en Everdingen doe je er een uur langer over. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken afgesloten. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Knoopend Oude Rijn en Everdingen, heb je een 30 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt de camera op de A27 naar Almere bij 115,0 en de A30 Barneveld-Ede bij 16,4.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle 3 de mensen die aan boord waren, zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan, is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er, als het goed is, nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week 1000 kilo's coke waren onderschept, die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Over 25 jaar moet Nederland klimaatneutraal zijn. Maar dat gaat met de plannen van het kabinet een hele klus worden, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Nieuwe regels voor warmtepompen en andere maatregelen hebben amper effect op de uitstoot van broeikasgassen, zegt het Planbureau. Er zijn veel strengere ingrepen nodig. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX staat een 0,2% in de min op 1097 punten. Grootste stijger is Wolters Kluwer, 6,9% in de plus. En ASM International is de grootste daler, 8,4% in de min. De Dow Jones staat 0,2% in de min.
2: Dan de vakbond FNV, je hoort het net al in het nieuws, eist 5,5% loonsverhoging voor het komende CAO-jaar. En dan ook nog een extraatje. 80 euro. Waarom? Waar staat dat op? Hoor je zo meteen in de avondspits.
22: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
24: Nou, niet met onze huidige applicatie.
23: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
24: Niemand.
25: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
26: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
25: Thinkwise, transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit op woensdag 30 september.
0: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
0: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
0: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
8: Stel je vraag in de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Nina van den Dungen en Wouter Laumans.
1: Goedemiddag. De energietransitie die loopt vertraging op. En daardoor worden de klimaatdoelen niet gehaald. En dat is, hoe kan het ook anders, te wijten aan de politiek. We praten er zo meteen over met politiek verslaggever Michiel Jurjens en energieverslaggever Mark Beekhuis.
2: Maar we beginnen eerst met de nieuwe looneis van vakbond FNV. Ze eisen 5,5% loonsverhoging voor het komende cao-jaar. Plus een extraatje, cash in het handje, althans of op de bankrekening, €80. Ze hanteren traditioneel een hogere looneis dan CNV. Want CNV kwam vorige week met een looneis van tussen de 3 en 5,5%. Nou, dat is best een marge. Tegelijkertijd noemde de werkgeversvereniging AWVN de gemiddelde 3,2% van het afgelopen seizoen al historisch hoog. Dus die zullen niet op de banken staan te juichen, neem ik aan, bij deze looneis. Maar goed, dat is vast ook niet het doel van Sjakkie van Sticht, arbeidsvoorwaardencoördinator bij vakbond FNV. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Hoe bent u bij de eis van 5,5% gekomen?
9: Wij hebben, wat we eigenlijk gebruikelijk doen, wij baseren ons altijd op de economische gegevens van het Centraal Planbureau. Meer specifiek op de macro-economische verkenningen. En daar moeten we constateren dat de inflatie, wat concreter de CPI afgeleid, het boodschappenmandje voor de gemiddelde Nederlander, dat de inflatie uitkomt op 3,5%. Mm-hmm. Dat betekent dus overigens ook dat de bedrijven hun prijzen weten door te rekenen, hun prijsverhogingen weten door te rekenen aan hun klant, hè, want dat is een van de grote veroorzakers van inflatie. En de arbeidsproductiviteit in Nederland is de laatste jaren behoorlijk gestegen. En dat betekent dat elke werknemer gewoon per uur extra toegevoegde waarde levert aan zijn bedrijf of organisatie. En wij vinden het eigenlijk vanzelf spreken dat werknemers daarin meedelen.
2: Ja, dus u zegt dat is, de werknemer moet hiervoor beloond worden. Dit is gewoon een hele redelijke eis. Wat ons natuurlijk triggerde was de €80 cash die u noemt. €80, waarom €80?
9: Nou, hij is niet cash. Het is wel de bedoeling dat structureel per maand wordt opgeteld.
2: Oh, dat
9: bij
2: dan
9: de
2: weer
9: loonstrook.
1: Wel. Oh, dus ja, per maand?
2: Ja, ja. Per maand.
9: Het is per maand, ah. Ja. En, ik kan het even uitleggen. Ja, er waren best wel wat veel vragen over en ook wat verwarring her en der. Nee, het gaat om een bedrag wat wij hebben afgeleid van het gemiddeld inkomen van een gemiddelde werknemer, zoals wij verwachten dat hij volgend jaar verdient, dus in 2027. En daar hebben wij wat we normaal als gebruikelijk percentage hanteren. En dan hadden we een hogere looneis gesteld, die 5,5%. Hebben wij een deel omgezet in nominalen, wat wij centen noemen in plaats van procenten. En dat hebben we vooral gedaan omdat dit boodschappenmandje waar ik het straks over had, vooral de midden- en lagere inkomens treft. Want dan hebben we het gewoon over de boodschappen bij de supermarkt, de benzine aan de pomp, de energieprijzen en de huursverhogingen. Die komen vooral bij de midden- en lagere inkomens extra hard terecht. En vandaar dat we heel extra, specifiek zou ik maar zeggen, die €80 hebben genoemd. Genomen in plaats van een totale looneis in procenten.
1: Ja, dat is €1000, een kleine €1000 per jaar, toch? Als ik even snel reken.
9: Ja, dat klopt. Ja.
1: Hoe denkt u dat daarop gereageerd gaat worden?
9: Nou, ik denk werkgevers, we zijn vrij voorspelbaar in hoe ze reageren op onze looneis. Ja, dus dat vind ik niet zo
1: een beetje overdreven. 1000 piek erbij.
9: Als je het omrekent in percentages, kom je gemiddeld op 1,5% loonstijging. Als je het weer zou brengen naar procenten.
1: Ja.
9: Maar omgekeerd, wij zijn in Nederland heel erg gewend om procenten, loonsverhoging in procenten te denken. Maar dat betekent eigenlijk dat iedereen die altijd boven het gemiddelde verdient, daar altijd extra bij krijgt. Hè, meer bij krijgt.
2: Ja, krijg je een grotere loonkloof, kun je zien.
9: Als je dat gewoon terugrekent in euro's, vandaar.
2: Mm-hmm. Dus u zegt, dus eigenlijk moet je het naar die €80 bekijken. Heeft u al een reactie gehad van de werkgevers, of nog niet?
9: Dat zou best kunnen, maar we hebben deze dag ook bondsraad en onze hoofdorgaan van de vereniging heeft ook mijn aandacht nodig. Dus daar heb ik
2: andere
9: nog niet
2: prioriteiten.
9: Daar heb ik nog niet aandacht aan kunnen besteden. We hebben vorige week natuurlijk wel de nota van de werkgevers mogen ontvangen.
2: Ja.
9: Natuurlijk, daar zie ik wel aan dat de verschillen nogal groot zijn.
2: Ja.
9: Waar we het wel over eens kunnen zijn, is zij willen graag investeren, wij ook, maar wij willen graag dat er wordt geïnvesteerd in mensen vooral.
2: Ja, precies, want daar zit, want ik kan natuurlijk de riedel van de werkgevers ook wel opnoemen. Beste mevrouw van Sticht, dit is veel te veel. Onze kosten gaan gigantisch omhoog. We hebben al flink de lonen verhoogd de afgelopen jaren. We moeten hartstikke veel investeren. De energierekening gaat omhoog. Dit kunnen wij helemaal niet betalen. Bent u nou helemaal betoeterd dat u met 5,5% naar ons toe komt?
9: Nou, ik hoop niet dat ze dat soort woorden tegen mij gebruiken, maar ik ben wel wat gewend. Dan zou ik teruggeven dat de economie naar verwachting van het CPB met 1,2% gaat groeien. Dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is. Dat wij ook een Haagse agenda hebben waarbij de rekening vooral wordt neergelegd bij de lagere en middeninkomens, terwijl de bedrijven en de allerrijkste van Nederland worden ontzien. En zoals ik al zei, die inflatie ontstaat niet voor niets. Die ontstaat vooral ook dat bedrijven in hun prijzen weten door te rekenen wat zij aan extra kosten hebben. Dus die rekening wordt gewoon doorgeschoven naar burgers en klanten. Dus wij vinden dat wij genoeg basis hebben om dit te kunnen uitleggen.
2: Ja, ik hoor het al. Dit wordt een hete herfst, denk ik. Wat denkt u?
9: Het zou zomaar kunnen.
2: Mooi. Veel succes daarmee en hartelijk dank voor uw toelichting. Zakkie van Sticht, arbeidsvoorwaardencoördinator bij Vakbond FNV.
20: Studio Den Haag.
1: We gaan het hebben over de energietransitie. Daar is het tempo uitgehaald door politieke impasses. En dat staat in de net gepubliceerde Klimaat- en Energieverkenning. De KEF voor ingewijden. Dat rapport komt elk jaar rond Prinsjesdag uit en beschrijft of we de doelen die we gesteld hebben ook echt gaan bereiken. Nou, en het antwoord is eigenlijk nee. Hè. De vertraging bij de energietransitie betekent ook dat we onze klimaatdoelen niet gaan halen. In onze Haagse studio zijn politiek verslaggever Michiel Jurjens en energieverslaggever Mark Beekhuis. Mark, jij was bij de persbriefing van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de KEF elk jaar maakt. En elk jaar vallen de cijfers tegen. Was je verrast door deze tegenvallende cijfers?
10: Ja, er zat uiteindelijk toch nog één verrassing in. Die ga ik je zo laten horen.
1: Ja.
10: Maar misschien moeten we even beginnen bij waar we nu staan. In de afgelopen 3 jaar hadden we de doelen die voor 2030, dus voor over een paar jaar, 4 jaar, zijn die gleden al af van halen we onze doelen nou niet waarschijnlijk? Nou, waarschijnlijk niet. Uiteindelijk zeer waarschijnlijk niet. Dat gaat om de klimaatdoelen, maar daar horen de energietransitiedoelen ook bij. En het Planbureau voor de Leefomgeving wilde gewoon niet voor het 4e jaar op rij opschrijven, we gaan de doelen voor 2030 niet halen. Dus daar hebben ze iets op bedacht. Nou, ga ik je zo vertellen. Eerst even de directeur van het Planbureau, Marco Hekkert, die beschrijft waar we nu staan met die klimaatdoelstellingen en met de energietransitie.
11: Wat we nu zien is dat de emissies in Nederland eigenlijk al 3 jaar stilstaan.
10: Ja.
11: En we willen een hele sterke daling om op klimaatneutraal uit te komen in 2050. En we zien eigenlijk stagnatie de afgelopen 3 jaar.
10: Ja.
11: We ramen voor 2030 ook al 3 jaar op rij stagnatie. En voor 2040 zien we echt een enorme kloof tussen ambities aan de ene kant en wat wij denken dat beleid gaat realiseren aan de andere kant. Dus dat is allemaal niet heel erg positief.
10: Nee.
11: Wat we wel zien is dat op een aantal terreinen ook wel vorderingen gemaakt worden. Dus we zien steeds meer elektrische auto's. We zien dat de emissies binnen de mobiliteitssector sterk afnemen. We zien gelukkig weer nieuwe plannen voor offshore wind, wat een hele belangrijke productiefactor is voor duurzame energie. Dus gelukkig gebeuren er ook wel positieve dingen.
10: Ja, hij eindigt een beetje positief. Niet alles is slecht, maar hij begon inderdaad met een opsomming van wat er allemaal wel misgaat. En dat was op de vraag, Marco Eckert, wat gaat er goed op het ogenblik?
2: Oh.
10: Dus dat zegt ook wel iets over de mindset bij het Planbureau.
2: Ja,
10: zelfs doelstellingen die we voor onszelf hebben opgesteld voor in de klimaatwet, dus dat staat gewoon in de wet dat we dat zouden moeten behalen, zelfs die halen we niet. En wat ik zei, hij wilde niet weer opschrijven dat 2030 dat het helemaal niks gaat worden. Dus daarom komt er nu ook een doorkijkje naar wat er gebeurt in 2040.
1: Gewoon en even de horizon opschuiven dus.
10: Ja, want 2030 is gewoon te kort dag voor veel klimaat. Als je nu een windmolen ergens neer wil zetten, ben je zo 7 jaar verder. Dus wat dat betreft is het ook niet zo gek. Ja, we kijken een jaar verder. Maar dat was het moment dat ze eigenlijk pas echt schrokken bij het Planbureau.
11: De vorige klimaat- en energieverkenningen gingen met name over 2030. En of we dat doel nou wel of niet zouden halen. En elke keer zeiden we, nou, de kans dat je het haalt is vrij klein.
10: Ja.
11: Maar als je kijkt naar de bandbreedte, dan zat het doel zat vlak onder die bandbreedte. Dus die beleidsmakers konden nog denken, ach, we zitten wel een beetje in de buurt. Nu kijken we 10 jaar verder en dan zien we echt die enorme kloof. En dat was voor mij ook echt een eye-opener. Dan zie je dat we zo ontzettend niet voldoende bezig zijn om die klimaattransitie richting 2050 echt goed te krijgen. En we hopen dat, ja, dat die focus op 2040 echt bij beleid wat gaat veranderen.
2: Ja, Michiel, dit is voor klimaatdrammer Jette natuurlijk, die nu premier is, niet bepaald leuk om te horen. Dan kan hij het misschien afschuiven op de vorige kabinetten. Want ik bedoel, hij zit natuurlijk relatief kort in het zadel.
12: Nou, we gaan zo meteen nog naar de huidige minister van Klimaat en Groene Groei luisteren. Zij was afgelopen zaterdag, dat viel mij wel op, zelf aanwezig bij de grote klimaatmars in Amsterdam.
2: Sophie Hermans?
12: Sophie Hermans was de minister van Klimaat en Groene Groei in het vorige kabinet, in het kabinet Schoof.
2: Ik loop alweer achter. Stientje van Veldhoven,
12: Nu is het Stientje van Veldhoven van D66. En zij zei daar op die klimaatmars, zei ze wel ook, ja, waar het vorige kabinet vertraagde, zijn wij een versnellingsslag aan het maken. Kijk, het helpt voor zo'n energietransitie natuurlijk niet dat we ontzettend veel wisselend beleid zien en gezien hebben de afgelopen jaren. Uiteindelijk, het kabinet stelt doelen, heeft ambities, stelt budgetten beschikbaar. Maar uiteindelijk die verduurzaming, het is niet de overheid die dat doet. Het zijn de bedrijven die dat doen, dat elektrificeren. De vloot van minder fossiel naar meer elektrisch maken. Maar ja, met zoveel wisselend beleid, ja, ga dan maar eens investeringen voor de lange termijn doen als je ook niet weet hoe het er over een paar jaar bij staat. En dan is het ook nog zo, er zijn al die plannen, die ambities en geld, maar dan zien we ook nog allerlei andere zaken in de uitvoering. Denk maar aan de drukte op het stroomnet. Dus je wil als bedrijf wel elektrificeren, of je wil als gewone burger wel die laadpaal voor je deur hebben. Maar dan moet die aansluiting op het stroomnet er wel zijn. Dus zo zijn er allerlei zaken die dit bemoeilijken.
1: Ja, ik ben zo'n burger met zo'n laadpaal die maar niet komt. Dat planbureau, die ziet dus 3 jaar stagnatie. Wat is nou de oplossing?
10: Ja, in de praktijk heet dat, in het abstractie niveau waarop het planbureau naar de wereld kijkt, meer beleid in Nederland. En vooral
1: dat
10: ook
1: is
10: Europees
1: de oplossing.
10: Beleid.
1: Ja.
10: Ja, maar meer beleid betekent subsidies, normen. Bijvoorbeeld verplicht bijmengen van groen gas bij grijs gas. Beleid kan ook betekenen, we gaan weer een veiling voor wind op zee of verplicht windmolens op land neerzetten. Dat zijn regels die dwingend of aanlokkelijk zouden moeten zijn. En het planbureau, dat schrijft vandaag, dat zei je zelf geloof ik ook al, het tempo is eruit gehaald bij de energietransitie door de politiek. Die sprak vandaag de minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei. En ik dacht, ja, als de politiek het tempo eruit gehaald heeft, kan het misschien ook wel dat de politiek het tempo weer terugbrengt.
13: Nou, wij willen graag als kabinet de versnelling weer inzetten. Daar ben ik ook meteen mee begonnen. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord meer dan 10 miljard extra uitgetrokken voor de transitie. Dit jaar besteden we 2 keer zoveel wind op zee aan als eigenlijk in het hele voorgaande kabinet. En bovendien zetten we ook hard in op bijvoorbeeld het verduurzamen van huizen om de energierekening van mensen meer beheersbaar te maken.
10: En komen we dan een beetje echt op tempo? Of is dit alleen het been bijtrekken?
13: Nou ja, we gaan de hoeveelheid wind op zee vertienvoudigen. Verder wordt er heel veel geïnvesteerd in het stroomnet om ook al die stroom te kunnen transporteren. We werken hard met bedrijven zoals ook onder andere Tata aan het vergroenen van de industrie. Dus ik hoop dat we daarmee een hoop kunnen bijtrekken. Maar de opgave blijft ook nog heel groot richting 2040. Dat heeft u ook kunnen lezen in de cijfers van het PBL.
10: Zeker, ga ik zo vragen. Maar ik hoor 2 belangrijke woorden. Wij willen en we hopen. Dat klinkt nog helemaal niet zo stellig dat we gaan het bereiken.
13: De overheid kan het ook niet altijd alleen. We moeten ook in Europa zorgen voor ambitieus beleid. Want dat vormt echt het kader ook voor onze bedrijven. En tegelijkertijd zijn we als overheid zelf natuurlijk hard aan de slag. Maar ook dat doen we vaak ook in samenwerking met provincie, gemeente. En mensen zelf kunnen natuurlijk ook een hoop doen. Dus alles bij elkaar, met elkaar de schouders eronder, dan kunnen we die versnelling inzetten.
1: Ja, eigenlijk zegt de minister toch.
10: Eigenlijk
1: zegt de minister gewoon, we smijten er een zak geld tegenaan en dan komt het wel goed, toch?
10: Of is dat hoor simpel? Ik tussen de regels nog niet. Nee, want het is inderdaad, ze zegt heel veel, wij willen en wij hopen. Ja. Maar het is ook, als je meer met haar spreekt, nog. We zitten inmiddels met een grote groep ministers rond de tafel om een discussie te starten over hoe we dit gaan regelen.
1: Ja, dat draait de stroperigheid toch ook een beetje vanaf, hè? Vanuit zo'n uitspraak.
10: Dat ze het politiek nog niet met elkaar eens zijn in de coalitie. Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat wel in ieder geval belangrijk is, is dat ze dus als minister nu erkent, 2030 hadden we sowieso niet. 2040 is nog helemaal niet zeker, zegt ook de minister.
13: Nou, er ligt nog een hele grote opgave. Dat is heel helder. En het klimaatbeleid is niet een soort haakse bocht. Een windmolen waarvan je vandaag besluit dat je hem graag wil hebben, staat er pas over een aantal jaar. En dus is het ook ongelooflijk van belang dat we dus nu inderdaad die doorkijk naar 2040 nemen, zodat we nu wel de beslissingen nemen om in 2040 niet op hetzelfde punt te staan als we nu staan ten opzichte van het doel van 2030.
10: Ja, want die doelstellingen voor 2030 zijn neemt mee in een klimaatwet vastgelegd. Dus wat kan je doen om te zorgen dat we nu ook de komende 10, 15 jaar daadwerkelijk hetzelfde soort beleid blijven voeren dat we in 2040 komen waar we heen wilden?
13: Nou, we zijn al gestart met die discussie. Ja. Ik heb een deel van
10: hoe
13: het kabinet.
10: Hoe hou je het stuurrecht?
13: Nou, we zijn met een heel belangrijk deel van het kabinet al bij elkaar gekomen om inderdaad dat te bespreken. En dan gaat het overigens ook echt niet alleen om hoe halen we de tonnen, maar wat doen we daarmee voor Nederland? Want als we onze industrie weten te vergroenen in Nederland door industriebeleid te voeren, dan zorgen we er niet alleen voor dat de uitstoot omlaag gaat, maar dat we ook werkgelegenheid hier hebben in Nederland. Je ziet dat de investeringen in schone auto's en vrachtwagens niet alleen CO2-reductie opleveren, maar ook veel schonere lucht, waardoor Nederlanders langer gezond kunnen leven. En zo, als je je huizen verduurzaamt, isoleert, dan is dat niet alleen goed voor het klimaat, maar zijn we ook minder afhankelijk van dit soort geopolitieke crisis als waar we nu mee te maken krijgen of hebben, waardoor mensen bang zijn voor hele hoge rekeningen deze winter. Dus
10: ja, die rekeningen gaan toch wel omhoog. Daar maken we ons geen zorgen over, denk ik, als burgers.
13: Nou, ik denk dat mensen zich wel zorgen maken over de stijgende rekening. Daarom is ook die overgang naar meer elektriciteit die we hier ook in eigen land en in Europa kunnen opwekken natuurlijk heel belangrijk.
10: Ja, en wat dus bijna onbenoemd blijft in deze bijdrage, maar toch ook belangrijk, we hebben ook doelen voor energieonafhankelijkheid. Minder afhankelijk zijn van stroom of olie uit het buitenland, gas uit het buitenland. Daar zit ook heel weinig schot in. We blijven veel fossiele energie gebruiken. En dat is voor het overgrote deel import en dus afhankelijkheid.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens en energieverslaggever Mark Beekhuis.
20: De Avondspits. Nina van den Dungen en Wouter Laumans. BNR.
2: Krijgen we nieuws net binnen. Trump meldt dat Rusland en Oekraïne beloven om geen energiedoelen meer te raken van elkaar in de oorlog. Dat zegt Trump op Truth Social, zijn eigen kanaal. Volgens hem zorgen dit soort aanvallen in de Oekraïne-oorlog juist wereldwijd voor die hoge dieselprijzen. Het is niet de oorlog in Iran, zegt hij. Nee, het was allemaal door de Rusland en Oekraïne die elkaar bestoken met allerlei drones. Dus nou ja, misschien dat zoden aan de dijk gaat zetten. We gaan het zien.
1: De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland hebben vanmiddag een verklaring ondertekend die de opmaat moet zijn naar onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Alle drie de landen hebben hun eigen regering en voor het eerst zijn alle drie de premiers voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.
4: Wales, of course, is a nation. We should have the powers, the resources, the fair treatment we need as a nation to build the future our people deserve. And that means working with our neighbours, building economic opportunities, standing up for our communities and strengthening relationships across these islands and further afield across Europe.
2: En dat zei de premier van Wales. We gaan erover praten met Casper Kerkels, historicus en VK-kenner, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
2: Ja, drie premiers die eigenlijk het heel erg eens zijn over dit statement. Waarom juist nu?
14: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat er sinds een paar maanden een nieuwe premier in Londen zit, in Westminster, Andy Burnham. En die heeft, een van de weinige dingen waar hij echt duidelijk over is geweest, is dat hij meer decentralisatie wil doorvoeren. En daarbij noemde hij eigenlijk vooral het noorden van Engeland, dat van oudsher altijd wat achtergebleven is, waar hij natuurlijk zelf ook vandaan komt, Manchester. Dus die discussie is nu gaande en nu denken die premiers in die drie verschillende gebiedsdelen natuurlijk van ja, wacht eens even. Decentralisatie, dat raakt natuurlijk ook gewoon onze naties. En daar horen we hem niet over. Dus dit is denk ik vooral een poging om de druk op Andy Burnham op te voeren.
2: Ja, maar het is wel dan meteen next level dat ze zeggen ja, maar als we zo doorgaan, dan gaan wij ons afscheiden van. Zou het zover kunnen komen?
14: Het kan. Ik denk dat het niet op korte termijn heel realistisch is. Ik denk dat ze hiermee vooral hoog willen inzetten. In de hoop dat ze uiteindelijk andere concessies gedaan zullen krijgen. Want het is gewoon heel lastig om tot een, ja, op een vreedzame manier tot een onafhankelijkheid te komen. De laatste keer dat dat een beetje in de buurt kwam, dat is alweer 12 jaar geleden. Het referendum in Schotland. Dat toen op het einde, ja, uiteindelijk toch vrij krap een meerderheid voor blijven in het Verenigd Koninkrijk was. Mm-hmm. Ja, en sindsdien merk je ook dat alle nieuwe pogingen van de Schotse nationalisten, met name om een nieuw referendum uit te schrijven, door Westminster worden geblokkeerd.
2: Ja, stel nou, hè, dat is echt. Nou, u zegt al, ik denk niet dat het heel waarschijnlijk is, maar stel toch dat deze drie gebiedsdelen zich onafhankelijk verklaren. Wat blijft er dan over van de VK? Hoe groot een ramp zou dat zijn?
14: Ja, dat is een romp. Dat is wat er overblijft. Hè? Dus het hoofd. Het hoofd

0: hoofd van Schotland en de linkerarm van Wales linkerarm en de linkerhand van Noord-Ierland zullen verdwijnen. Dus dat is natuurlijk wel echt een rampzalig scenario. Althans, zo zullen de meesten in Westminster daar wel naar kijken. Ook economisch gezien.
1: Ja.
0: Zijn die verantwoordelijk bij elkaar voor zo'n 10-15% van het bruto nationaal product. Dus dan hebben we het wel over een behoorlijk groot aandeel natuurlijk. Ja. En nog even los van het feit dat het natuurlijk ook een hele culturele, politieke, symbolische aderlating inderdaad zou zijn. Dus
1: We gaan zien hoe ver het komt. Hartelijk dank, Casper Kerkels, historicus en VK-kenner. Verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
2: De discussie over de gevaren van AI is verder losgebarsten. Microsoft komt met eigen veiligheidsregels. China spreekt van angstzaaierij. En Donald Trump wil juist helemaal niets weten van nieuwe regels. Gaat het hier nog om veiligheid? Of inmiddels vooral om macht en wie de AI-race wint? Dat bespreken we zo op BNR.
3: Leven de koning!
4: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
5: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
6: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
4: De avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
7: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
5: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
8: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen ja, je moet kiezen.
4: De avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen hoor je in BNR Zaken doen uiteraard koning Willem-Alexander, die de troonrede uitspreekt. En ik ontvang onder andere Gilbert Gooyers en Marcella Ensel-Boonstra van VNO-NCW Brabant-Zeeland en Noord over de plannen uit de miljoenennota. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
14: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
13: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
17: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
18: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
17: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
19: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel. Door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl. Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
21: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu.
3: Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
21: BNR Verkeer.
22: Er staat nu 400 kilometer file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar heb je ruim een half uur vertraging tussen Waardenburg en Culemborg. Er staat 5 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier wel weer vrij. A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en Numansdorp een half uur extra. Door bergingswerk is de linkerrijstrook dicht. De meeste vertraging nu op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle, tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen, 8 kilometer door een ongeluk. De vertraging is bijna een uur. Linkerrijstrook is afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 245,1. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 109,0.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
24: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle drie de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er als het goed is nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week duizenden kilo's coke waren onderschept, die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Over 25 jaar moet Nederland klimaatneutraal zijn. Maar dat gaat met de plannen van het kabinet een hele klus worden, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Nieuwe regels voor warmtepompen en andere maatregelen hebben amper effect op de uitstoot van broeikasgassen, zegt het Planbureau. Er zijn veel strengere ingrepen nodig. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
1: De grote chipbedrijven die duiken omlaag op de beurs naar de waarschuwing van AI-topmannen dit weekend voor de gevaarlijke ontwikkeling van de technologie. Hoe de aandelen erbij staan, voorlopig slot, hoor je zo meteen van Jorik Simonides van BNR Beurs.
25: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Bij Alistair weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair. Partners in progress.
26: En, hoe ging je leestoets?
27: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
26: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
26: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
28: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
26: In 14 weken begrijpend leren lezen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
29: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
30: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Nina van den Dungen en Wouter Laumans.
0: Ja, goedemiddag. Dit is de Avondspits. En vandaag vorm ik, u hoorde het al, samen met Nina van Dungen, gelegenheidspresentatieduo.
1: Leuk, hè?
0: Ja,
1: en het gaat nog steeds goed.
0: Ja, en we gaan praten over AI. Vandaag kregen de chippers een flinke tik op de beurs. En dat is allemaal gebeurd nadat een aantal AI-topmensen waarschuwden voor de gevaren ervan. AI zou ons wel eens de baas kunnen worden, zo luidde de waarschuwing. Westerse AI-bedrijven pleiten nu voor extra regels. Maar hoe onzelfzuchtig is dat pleidooi? We praten er zo meteen over verder. Maar eerst gaan we naar de beurs.
1: Ja, even kijken wat de oproep van die AI-tech-miljardairs allemaal teweeg brengt op de beurs. Jorik Simonides is bij ons van BNR Beurs. Jorik, hey.
2: Dag, goedemiddag.
1: Hoe wordt er gereageerd?
2: Nou, we kunnen toch wel spreken van een flinke uitverkoop in de techsector. Vooral chipaandelen gaan fors omlaag. Als we het even bij Amsterdam houden, bij de AEX, zien we ASML op dit moment ruim 6% in de min. Besi 7% in de min. ASM International bijna 9% in de min.
1: Ja, echt.
2: Per saldo valt het bij de AEX nog mee. Die staat licht lager, maar schommelt rond het slotstand van gisteren. De Nasdaq dan, bijna 1% in de min. Losse aandelen daar. Nvidia verliest min 3% op dit moment. Intel min 5. Dus het is echt wel een flinke correctie. Grappig dan om te zien wat er aan de andere kant gebeurt. Er zijn ook allerlei softwarebedrijven die de afgelopen tijd het juist moeilijk hadden, omdat er zorgen waren over wat AI met hun verdienmodel ging doen.
1: Ja.
2: Die profiteren vandaag. Dus de grootste stijger bij AX vandaag is Wolters Kluwer met een plus van 7%. En ook in Amerika zien we dat bijvoorbeeld bedrijven als Salesforce en Adobe hoger staan.
1: Ja, dat is inderdaad wel grappig hoe dat dan zo gaat. Even dan over de beurs, uitbater Euronext. Dat ziet kansen voor een fusie.
2: Ja, dat klopt. Dat zegt de topman in de Financial Times vanochtend. Hij staat open voor een fusie met de Duitse beurs, Deutsche Börse, zegt hij daar in die krant. Hij wil een grote deal sluiten om de Europese kapitaalmarkten verder te verenigen. Dat is natuurlijk een beetje in lijn met wat we vaker horen, wat we ook van Draghi hebben gehoord. En heel verrassend is het ook niet, want Euronext is flink aan het groeien. Die wil ook echt flink groeien. Hebben de afgelopen paar jaar allerlei overnames gedaan. We kennen ze van de AEX natuurlijk, maar ze zijn ook
1: Parijs
2: inderdaad, uiteraard. Maar daar kwam onder andere Ierland bij, Noorwegen, Italië, de beurs van Athene, allemaal overnames die ze erbij gedaan hebben. Euronext wil echt een Europese speler worden, dus echt een beetje een tegenhanger, een Europese tegenhanger van Wall Street. Ja, en dan is het misschien ook wel logisch dat je dan die andere grote Europese beurs, die van Duitsland, dat je die erbij haalt. Euronext is zelf ook beursgenoteerd, dat is grappig, dus we kunnen ook wel een beetje zien of dat een beetje goed ontvangen wordt. En het aandeel staat 1,5% in de plus, dus daar zijn we wel optimistisch over.
1: Nou, inderdaad, dat zien ze zitten. Dan gaan we nog even naar Denemarken. Want Novo Nordisk die wil graag een nieuwe naam. Hoezo dan?
2: Ja, heb je suggesties misschien?
1: Nee.
2: Het bedrijf achter Ozempic natuurlijk.
1: Ja, maar dat is een hele gevestigde naam.
2: Ja,
1: waarom zou je dat willen veranderen?
2: Ja, nou, zou ik eerst de naam maar even verklappen. Het woord Novo. Dus het Nordisk gaan ze inleveren.
0: Maar dat is toch niet zo heel spectaculair?
2: Nee, maar toch kondigen ze het groots aan. Het is ook
0: alle visitekaartjes door de helft knippen.
2: Precies, dat zou een goede tactiek zijn. Het is ook alleen een merknaam die verandert. De bedrijfsnaam blijft gewoon Novo Nordisk. Maar naar de consument toe wordt het dus Novo. Het allemaal niet zo heel ingrijpend, zou je denken. Maar Novo Nordisk vindt het erg belangrijk, want die denken dat de consument ze zo beter kan herkennen. En ja, misschien niet geheel toevallig, maar ze zijn in een grote strijd verwikkeld met de grote concurrent Eli Lilly uit Amerika. Die hebben laatst ook hun merknaam veranderd naar Lilly.
0: Waarom niet naar Eli?
1: Dit is gewoon naaperij dit.
0: Waarom niet naar Eli?
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien Lilly. Ja, Lilly sprak meer aan, denk ik. Ze probeerden zich een beetje op de markt aan te passen, op de consument aan te passen.
0: Lilly.
2: Hebben zij ontdekt dat mensen toch al veel Novo Nordisk met Novo associëren. Dus dat
1: grappig.
2: Is verhaal erachter. Dus ja, meer dan 100 jaar Novo Nordisk, daar komt een einde aan.
1: Ja, nou ja, dat kost er een hele bak met geld om zo'n naamsverandering door te voeren.
2: Ja.
1: Maar goed, als zij denken dat het beter is, dan geloof je dat dan maar. Laten we even kijken naar het slot van de AEX.
2: Ja, ondanks al dat verlies op de techfondsen. Dus slechts een licht verlies. Mag geen naam hebben. Slechts 0,04% in de min. De slotstand was 1098 punten. Grootste stijger, ik zei het je, Wolters Kluwer met een plus van 7%. Grootste daler was ASMI met een min van 9%.
1: Dankjewel, Jorik Simonides van BNR Beurs.
0: Ja, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
1: Even, we gaan eerst even naar de ABB.
0: Excuus.
1: Ja, geeft niks hoor. Dat is mooi bij de ABB. Meeste vertraging nu op de A50.
22: Jazeker, vanuit Arnhem naar Zwolle doe je er een uur langer over. Tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Uur extra ben je daar kwijt dus. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 228,3. En de A15 Rotterdam-Gorkum bij 71,9.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equins.nl. Energietransitie heeft een naam. Equins.
1: Biological weapons. And instead of talking about the probabilities, let's talk about what we can do.
2: Ja, dit waren de woorden van de Anthropic topman voor de camera van CBS. Trump wil juist niks weten van extra regels. Hij noemt het een zieke samenzwering. China noemt de waarschuwingen angstzaaierij. Dus hoe serieus moeten we die AI-bazen nou nemen? Zijn ze echt bezorgd over wat ze bouwen? Of hebben ze er ook belang bij om zelf mee te bepalen welke regels er straks gaan komen? Ik praat erover met Jaya Baloo, cybersecurity-expert, welkom. En Ilyas Nasrullah, expert op het gebied van digitale strategie en innovatie. Goedemiddag beiden. Ilyas Nasrullah, als Sam Altman, de topman van Anthropic, zelf gaat waarschuwen dat hun technologie te snel gaat, hoe serieus neemt u dat dan?
3: Ja, ik neem het niet heel erg serieus. En daar heb ik een aantal redenen voor. De eerste is dat dit eigenlijk ook wel lijkt op wat er in de tijd van social media gebeurde, toen social media opkwam. Toen zag je ook dat de Zuckerbergs van deze wereld eigenlijk gingen zeggen van, nou, wij kunnen niet bepalen wat mensen op onze platforms moeten plaatsen. En als daar regels voor moeten komen, dan moet je bij de overheid zijn. De overheid moet die regels maken. En dat gaan wij niet doen. En wat dat narratief eigenlijk doet, is het verplaatst de verantwoordelijkheid voor je eigen product eigenlijk ineens naar de overheid. Dus ineens ben je niet meer zelf verantwoordelijk als AI-bedrijf voor de veiligheid van je producten, maar de overheid wordt dat. En dat creëert eigenlijk op een vreemde manier een soort vrijbrief, want als de overheid op een gegeven moment een soort stempel heeft gezet vanuit een of ander overheidsorgaan of vanuit een soort onderzoeksbureau, dan betekent het dat jouw product veilig is, en als er daarna iets misgaat, nou, dan lag het aan de gebruikers of wat dan ook. Hè. Dus dat is vind ik al een heel erg opvallend narratief hier. Ja, en dan is ook nog een vraag van waar waarschuwen ze eigenlijk precies voor? Hè? Dus welke gevaren proberen ze hiermee te voorkomen?
2: Ja, de term die je ook wel hoort is een regulatory capture. Dus eigenlijk, wij gaan de regels zelf een beetje mee bepalen. En dan bepalen wij wie er aan tafel mag en wie niet. Is dat iets wat jij ook zo ziet?
3: Ja, klopt. En ik zou zelf zeggen, het is ook een soort een uitsteltactiek. Hè? Want dan weet je, als overheden regels moeten maken, dan gaat het jaren duren en dan gaat iedereen zitten soebatten. En dan, ja. In de tussentijd kan je gewoon doorgaan met wat je wil.
2: Ja, maar er gaan natuurlijk wel ook wel dingen mis met AI. Waar zie je op dit moment het meest concrete veiligheidsrisico?
3: Nou, kijk, ik zou dus niet zeggen dat het misgaat met AI. En dat is misschien ook wel in het verlengde, hè, van allerlei incidenten die we zien in de afgelopen dagen en weken. Het belangrijkste daarvan is natuurlijk het zogenoemde Hugging Face incident, waarbij OpenAI een hack heeft uitgevoerd bij Hugging Face, een ander AI-platform. En het verhaal dat nu heel erg in de media rondgaat, is dat het over losgebroken AI-systemen gaat, die een soort van kwaadaardig of geniepige plannen hadden, et cetera, et cetera, et cetera. Heel erg een soort science-fiction verhaal. Ja. En als je probeert te analyseren van wat er nou eigenlijk echt aan de hand was in dat incident, dan zie je dat OpenAI geen toezicht hield op de test, dat ze hun ontwikkelomgeving en testomgeving niet goed hadden ingericht, dat ze, toen ze zagen dat het fout ging, niet goed hadden ingegrepen.
2: Jaya Baloo.
3: En eigenlijk is dat dus een...
2: Jaya Baloo, ben je het daarmee eens met die analyse?
4: Nou, ik vind dat er deels van klopt. Kijk, het is zeker zo dat er problemen waren met die omgeving waar OpenAI hun modellen inhielden, waardoor de hack tegen Hugging Face is ontstaan. Dat had beter gekund. Zeker qua guardrails, zeker qua netwerkbescherming, dat had beter gekund. Alleen, wat we nu weten, en de reden dat Anthropic nu naar buiten komt, is dat er meerdere aanvallen zijn. Die eerste was eigenlijk in januari gebeurd. Dat is pas op 9 september naar buiten gebracht door Anthropic zelf. Maar het is al gaande sinds januari. En de Hugging Face incident was in juli. Dus we hebben het nu over best wel lange tijd, verschillende incidenten, zowel bij Anthropic als OpenAI. En dan hebben we ook niet het idee dat het conclusief is, dat we alles hebben gezien. En wat ik vind nog steeds een groot risico is het concept van misalignment. Ofwel dat er een

0: Nu als er geen samenhang zit tussen wat de model doet en wat de mensen die de model met een opdracht geven, wat die willen. En dat misalignment, die vormt al deze problemen.
1: Ja, een soort eigen wil eigenlijk heb je het dan over. Een onderzoeker bij Anthropic die schatte de kans op een catastrofale uitkomst zelfs op meer dan 10%.
2: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And they will keep this in their head on a daily basis while working on the technology. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die.
1: Ja, als ik dit hoor, dan schrik ik. Wat moet je nou als buitenstaander die eigenlijk niks van die AI... of die AI niet helemaal kan doorgronden... wat moet je nou met zulke percentages? Mevrouw Baloo.
0: Oh, ja, sorry, ik was niet zeker voor wie de vraag was. Nou ja, ik vind dit een schatting. Kijk, je weet het niet, maar 10% is best wel veel. Ja. En wat we proberen te zeggen is dat het best wel een moment is om iets te doen, om in te grijpen. Maar het moet duidelijk zijn, dat het moet niet alleen maar met deze partijen die nu iets daarover hebben gezegd. Je hebt een veel breder discours nodig. En wat problematisch is, is dat die enige analyse die door een derde partij gedaan was, de analyse van de OpenAI Hugging Face Institute, dat was niet volledig. Dat rapport mocht geredacteerd worden door OpenAI. Er was niet volledig toegang naar alles. Dus OpenAI heeft best bepaald hoe dat rapport eruit zou zien. Dus je hebt echt wel onafhankelijkheid nodig als je hier goed achter wil komen wat er daadwerkelijk gebeurt. Toezichthouding eigenlijk.
1: Ilias Nasrullah, OpenAI zegt een beursgang uit te stellen en eerst meer zekerheid te willen over de veiligheid van AI. Maakt zo'n beslissing, hè, dat uitstellen, maakt dat hun zorgen voor jou geloofwaardiger?
3: Nou ja, ik denk dat het eigenlijk meer een excuus is om het uitstellen van die beursgang goed te praten. Kijk, wat OpenAI probeerde te doen, is enorme bedragen ophalen. Maar ook tegelijk is het bedrijf, ja, het heeft niet heel erg goede cijfers. Het is heel erg een verliesgevend bedrijf. De investeringen die ze willen doen zijn enorm. Loopt in de honderden miljarden, zelfs biljoenen dollars. Maar ja, de winstgevendheid die is er niet. Hè. Dus ik denk eerlijk gezegd, als je dat aan dit verhaal wil koppelen aan de beursgang, dat je eerder zou moeten zeggen, nou, misschien ging het minder goed met die beursgang dan ze hadden gehoopt. En nu komt dit verhaal ze eigenlijk wel goed uit om te zeggen, hey, we kunnen niet, we moeten het even uitstellen vanwege veiligheid, in plaats van we moeten het uitstellen omdat misschien de beurs al wat minder vertrouwen in ons had dan we hadden gehoopt.
4: Jaya, denk jij dat het misschien nu meer ondergronds gaat? Want als op zich al die techbazen zeggen van nee, we moeten echt opletten, voorzichtigheid, veiligheid voor alles. We zullen allemaal wat rustiger aandoen. Doen ze dat dan ook echt? Of gaat het gewoon allemaal ondergronds in bunkers? Zien ze niet meer van elkaar wat ze wel doen? En is iedereen ondertussen toch wel hard bezig om nog steeds voorop te blijven?
0: Ja, denk ik zeker. Want kijk, wat die doel hier is, en de angst ook, is om een AI te hebben die zichzelf kan verbouwen naar een volgende beter model en elke keer beter zijn. Dat is nog steeds een wapenwedloop die doorgaand is. En kijk, ze moeten of met z'n allen afspreken. Nee, we gaan dit niet verder doen zonder de toezicht en regelgeving, et cetera. Maar dan doe je twee dingen natuurlijk. Je sluit natuurlijk de concurrenten die wat kleiner zijn uit. Want die moeten ook dan meedoen met zulke regels. Mm-hmm. En tegelijkertijd, wat je ook zegt, is dat het best wel ingewikkeld is om dat uit een geopolitieke oogpunt alleen maar voor Amerika te laten gelden. Want China doet natuurlijk ook mee en die gaat echt wel doorontwikkelen.
4: Ja, die geloof je absoluut niet als China zou zeggen, jongens, ook wij zien de gevaren. Wij zullen ook rustig aandoen. Dat geloof je dan voor geen cent?
0: Dat hebben we nog niet gezien. En ik denk als er één plek is waar dingen ondergronds gebeuren, en dat zien we ook met andere technologische ontwikkelingen, zoals de quantum wapenwedloop, dan denk ik dat dat in China gebeurt, ja.
1: Tot slot, Ilias Nasrullah, waar ligt voor jou nou uiteindelijk de balans? Hoeveel van deze waarschuwing is nou echt een reëel alarmsignaal en hoeveel is er nou gewoon strategie?
3: Ja, ik denk dat een heel groot deel hiervan dus strategie is. Hè. En ik ga ook helemaal niet mee in het verhaal van superintelligentie en zichzelf verbeterende systemen en eigenlijk science fiction narratieven. Het idee dat een AI-systeem een soort van eigen wil heeft en geniepig iets probeert te doen, zorgt voor een verschuiving van de verantwoordelijkheid. Hè. Daardoor gaan we niet meer wijzen naar de bedrijven en of zij de zaakjes wel op orde hadden. Maar we gaan denken over, oh, dit is eigenlijk een technologisch probleem. En daar moet wetenschappelijk onderzoek naar gedaan worden. Dat moeten we gaan analyseren. En dan moeten we een technische oplossing vinden voor deze situatie. En dat is volgens mij een potje 3D-schaken. Het is echt op heel hoog niveau proberen zand in de ogen te strooien van mensen. Zodat er maar niet gekeken wordt naar eigenlijk het amateurisme wat je bij die bedrijven tentoongesteld ziet.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Jaya Baloo, cybersecurity expert. En Ilias Nasrullah, expert op het gebied van digitale strategie en innovatie.
5: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Dan is morgen natuurlijk de troonrede. Maar bij BNR hadden we vandaag al een hele aparte troonrede. De ondernemerstroonrede. En daar was de boodschap duidelijk in. Zorg voor rust en voor voorspelbaar beleid. Dat is de oproep die het bedrijfsleven deed in die troonrede. Nou, Tweede Kamerleden die willen echt wel graag met die oproep aan de slag. Onze politiek verslaggever Michiel Jurjens die ging even een rondje door de wandelgangen in het Haagse. Hij sprak onder andere Claire Martens van de VVD.
6: Ik denk een hele legitieme en logische oproep. Namelijk voor voorspelbaar beleid, duidelijkheid. Maar dat is denk ik iets wat wij moeten gaan leveren.
7: Hoe komt het, denkt u, dat het daar zo aan schort? Misschien al jarenlang.
6: Economisch gezien heeft de Tweede Kamer nooit automatisch een rechtse meerderheid gehad. Dat betekent dat je zeker nu met een minderheid niet automatisch 76 zetels hebt. Maar ook die 76 zetels zouden niet betekenen dat je voorspelbaar beleid hebt als het gaat over de economie. Het is altijd zoeken naar meerderheden per onderwerp. Dat betekent dat soms de nullijn bewaren, bijvoorbeeld als het gaat over lastenverzwaring, het versoberen van regels die ondernemers heel graag hebben, zoals de WBSO en dergelijke. Dat het bewaren van de nullijn is dan winst. Maar dat voelt terecht voor ondernemers als een gebrek aan de stap vooruit.
4: Nou, de roep om rust en voorspelbaarheid vindt ook wel gehoor aan de linkerzijde van de Kamer. Bijvoorbeeld bij Tom van der Lee van Pro.
8: Dat willen wij ook. En daarom wilden wij een meerderheidscoalitie. We waren helemaal klaar na de verkiezingen om te gaan onderhandelen. Om doorbraken te forceren op de aanpak van netcongestie, van stikstof. Te zorgen dat we weer meer gaan investeren in R&D, maar ook in infrastructuur. Die op heel veel plekken nu in de problemen is geraakt.
7: Is dat dan volgens u de verklaring voor het gebrek aan rust en voorspelbaarheid nu? Het feit dat we dat minderheidskabinet hebben?
8: Nou ja, en dat is een product van een gepolitiseerde wereld waarin we leven. Veel spanningen. Ook over onderwerpen die, denk ik, emotioneel misschien wel veel mensen beroeren. Maar waar we als politiek niet altijd heel veel invloed op hebben. En wordt gepretendeerd dat we dat hebben. Ik neem de hele discussie over migratie. Nou, dat is behoorlijk beleidsresistent. Gaan er heel veel debatten daarover. Terwijl waar we het over moeten hebben is hoe verdienen we een boterham met elkaar. Ook in de toekomst. Om te zorgen dat onze verzorgingsstaat overeind blijft.
4: Ja, en in de ondernemersstroomreden gaat het onder meer over de grote financiële risico's die vooral kleine ondernemers lopen. Bijvoorbeeld als werknemers langdurig ziek worden. Volgens Van der Lee valt daar met Pro ook best wel over te praten.
8: Het wordt steeds duurder om iemand in dienst te nemen. En de risico's zijn inderdaad groot. Zeker als het gaat om een tweede ziektejaar. Kijk, wij zijn echt wel te prooi voor een oplossing daarvoor. Voor het collectiviseren zeg maar, van dat tweede jaar. Dat bedrijven gezamenlijk ook mee gaan betalen. In plaats van dat een individuele kleine ondernemer zwaar geraakt wordt. Omdat hij iemand in dienst heeft genomen. Die echt meerjarig arbeidsongeschikt of ziek of wat dan ook raakt.
4: Al dus Tom van der Lee. Wil jij nou de ondernemerstroonrede zelf nog even lezen of luisteren? Dat kan. BNR.nl kun je hem vinden of gewoon in de BNR-app. En zometeen gaan wij het hebben over Rusland en Oekraïne. Trump heeft gezegd dat er geen aanvallen over en weer zullen zijn, voorlopig, op elkaars energieinfrastructuur. Zometeen op BNR.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
19: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
18: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
22: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
24: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
25: Nu in de BNR-app.
4: De Houthis slaan opnieuw een grote slag. Ze nemen strategisch gelegen eilanden in de Rode Zee over. Marktwerking houdt innovatie voor nierpatiënten tegen. Er is namelijk weinig prikkel tot radicale innovatie. En truckmakers die roepen de EU op om de CO2-doelen met 3 jaar uit te stellen. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
1: Dennis Mooij, wordt het al wat rustiger op de weg?
26: Ja, het aantal files neemt vlotjes af. Er staat nog 180 kilometer file en we kwamen van ruim 400. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam merk je daar nog niet zo heel veel van. Want tussen het knooppunt Klaverpolder en Dordrecht heb je nog steeds een uur vertraging. Er waren 2 rijstroken dicht door een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. De A50 vanuit Arnhem naar Zwolle, nog 3 kwartier vertraging tussen Loenen en Vaassen. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. Flitsmeister meldt een camera langs de A13 naar Den Haag bij 19,7 en de A27 naar Almere bij 108,7.
27: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
29: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht en op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemept door een man die haar probeerde aan te randen. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd om geen energiedoelen meer van elkaar aan te vallen. Trump schrijft dat op zijn eigen sociaal media platform. En dat kan volgens hem goed uitpakken voor de dieselprijzen, omdat die door de oorlog opgejaagd worden. Zo zorgen aanvallen op Russische olieraffinaderijen voor krapte op de markt. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid. En Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen, zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
4: Kijken we even naar de slotstand van de AEX. Gesloten op 1098 punten. Dat was een ampere minnetje te noemen. Dat was gelijk aan de slot van gisteren. Grootste stijger was Wolters Kluwer vandaag. Plus 6,8%. Grootste daler was ASM International. Min 8,6% eraf. Dow Jones op dit moment 0,2% in de min.
1: Trump wil de dieseltekorten tegengaan. Hij zegt dat Oekraïne en Rusland beloven om geen energiedoelen meer aan te vallen. Dat heeft ook gevolgen voor de oorlog. We bespreken het zo met Rusland-correspondent Joost Bosman.
0: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
9: Niet met onze huidige applicatie.
8: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
9: Niemand.
10: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
30: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nina van den Dungen en Wouter Laumans.
4: Goedenavond, fijn dat je luistert naar de avondspits op deze maandag 14 september. Straks gaan we langs bij een TNO-proeffabriek waar ze van alles maken. Duurzame bouwmaterialen. Fascinerend inkijkje krijgen we daar.
1: En in de tech-update, Microsoft stelt een gedragscode op om AI onder controle te houden. Nu eerst naar de Oekraïne-oorlog.
4: Want Rusland en Oekraïne die beloven om te stoppen om elkaars energiedoelen aan te vallen. Dat meldt althans Trump op Truth Social. Volgens hem zorgen de aanvallen wereldwijd voor de hoge dieselprijzen. Nee, zegt Trump, het is niet de oorlog in het Midden-Oosten, de sluiting van de Straat van Hormuz. Nee, het komt allemaal doordat Rusland en Oekraïne elkaars energiedoelen bestoken. En daarom betalen wij zo zulke hoge prijzen aan de pomp. Nou, we gaan het bespreken met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
4: Nou, heeft Trump hier dan toch iets bereikt dat er in elk geval rust gaat komen in de tent wat betreft het aanvallen van elkaars energie-infrastructuur?
11: Nou ja, als het waar is, wel. Maar dat is dus de grote vraag. Het nieuws is maar net binnen. En ik vind het heel erg moeilijk te geloven dat beide landen dit hebben beloofd. Zelensky, president van Oekraïne, heeft al maanden gezegd, we moeten hiermee ophouden. Van Oekraïnse kant kan ik het me voorstellen dat die toezegging is gedaan. Van Rusland eerlijk gezegd niet. President Poetin heeft de laatste weken, maanden niet anders gedaan dan zijn teleurstelling uit te spreken in de vredesonderhandelingen. Door Amerika, door eventueel Europa. Daar wilde hij eigenlijk niet meer zoveel van weten. Hij heeft gezegd, ik ga met militaire doelen nu gewoon met militaire middelen mijn doelen bereiken. En daarmee uit. Dus ik vind het heel erg moeilijk te geloven dat Rusland hiermee in zou stemmen.
1: Heeft Trump dan denk je een beetje voor zijn beurt gepraat? Of is hij een beetje...
4: Of hij zet druk?
1: Ja, inderdaad, kan natuurlijk ook.
11: Ja, het lijkt hier heel erg dat de wens van Trump de vader van de gedachte is. Hij heeft natuurlijk eerder al gezegd gisteren, dit komt, zoals jullie het in de inleiding al zeiden, dit komt door de oorlog in Oekraïne, die hoge dieselprijzen. Nou ja, hij ziet de midterms aankomen. Dat is heel erg moeilijk voor hem, die hoge dieselprijzen. Want daar gaan de Republikeinen stemmen mee verliezen. En dus lijkt het alsof hij zelf nu heeft bedacht dat beide landen nu hebben ingestemd om die dieselprijzen maar omlaag te krijgen op deze manier. En of dat waar is, dat is punt 2. Maar goed, we moeten het afwachten. Het is nog maar net nieuw, heet van de naald dit nieuws. En wie weet dat er toch iets is afgesproken. Maar goed, nogmaals, ik vind het moeilijk voor te stellen.
1: Ja, het nieuws komt natuurlijk ook hier net binnen. En ik zat er even over na te denken. Ik denk, ja, wat die Oekraïners die zetten natuurlijk hartstikke veel druk door die Russische raffinaderijen aan te vallen en dat soort dingen. Welke middelen hebben ze dan nog meer om eigenlijk ook gewoon de gemiddelde rust te laten voelen van het is oorlog en het is menens.
11: Nou ja, daar is Oekraïne toch ook veel aan gelegen om het bestoken door Rusland van zijn eigen energiefaciliteiten, om dat te stoppen. Hè. Daar leidt Oekraïne ook zeer onder. En als dan de Russen dat ook echt zouden doen, ja, dan ben je toch een stapje verder op weg naar vrede. En ik denk dat het idee is in Oekraïne. Ondanks dat ze daarmee inderdaad, wat je zegt, een drukmiddel verliezen misschien.
4: Ja, we hebben het natuurlijk ook gezien dat afgelopen winter Oekraïne flink in de kou is gezet door de Russen. Dat hebben ze allemaal weer opgebouwd. Is de infrastructuur, voor zover jij weet, in Oekraïne weer redelijk hersteld en klaar voor de winter?
11: Nou, de vernietiging van die infrastructuur is massaal geweest. Dat kunnen we wel stellen. Hoe ze daarmee om zijn gegaan. De Oekraïners konden wel altijd vrij snel weer opbouwen. Daar hadden ze een zekere handigheid in gekregen. Ik denk dat op dit moment dat voor een deel zeker het geval is. Maar of het genoeg zal zijn, dat moeten we komende winter moeten we dat afwachten.
4: Ja. Hey, en het zou dus ook wel echt een bliksemafleider kunnen zijn van Trump. Die zegt, jongens, het komt echt niet door de oorlog in Iran, die hoge pompprijzen hier. Het komt allemaal door Rusland en Oekraïne. Maar jongens, ik heb het gefixt. Ze gaan elkaar voorlopig echt niet aanvallen. Nou, en als die aanvallen over en weer gewoon doorgaan, dan heeft Trump meteen een scapegoat om aan te wijzen.
11: Hoezo dan?
4: Nou, omdat hij dan kan zeggen, Rusland en Oekraïne houden zich niet aan wat we hebben afgesproken. Als zij zich daar wel aan zouden houden, dan zouden bij ons de dieselprijzen weer keurig netjes omlaag gaan.
11: Ja, ik snap het. Nee, maar het punt is dat Rusland sowieso niet zo gek veel verdient meer aan zijn olie. Hè. Ze liggen onder sancties.
4: Ja.
11: De Chinezen en de Indiërs kopen tegen afbraakprijzen de Russische olie op. Rusland is genoodzaakt grote kortingen te geven. Dus ja, die Russische olie heeft niet zo gek veel invloed meer op de wereldmarktprijzen wat dat betreft.
4: Nee.
11: Dus ook niet op de dieselprijs. Die komt toch echt, die stijgende dieselprijs komt toch echt wel, is mijn inschatting, doordat de straat van Hormuz gesloten is en het verdere conflict met Iran.
4: Exact. Wij weten dat, Joost. En ja, dat Trump anders wil doen geloven in Amerika. Want hij zegt, dit komt helemaal niet door de straat van Hormuz. Het komt door Rusland en Oekraïne. Dat snappen we met de midterms in het vooruitzicht. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
28: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Hoe krijg krijg je een veelbelovend duurzaam bouwmateriaal in vredesnaam naar de markt? Nou, voor veel bedrijven met een goed idee ontbreekt vaak de technische kennis om op te schalen en dan ook nog eens een goede kwaliteit te leveren. Daarbij kan een gloednieuwe proeffabriek van TNO, namelijk TNO BioBuild, gaan helpen. Vandaag werd die experimentele proeflocatie in gebruik genomen en onze verslaggever Martijn de Rijk die was daarbij. Martijn, goedenavond.
13: Ja, dag Nina.
4: Die proeffabriek, wat moet ik me daarbij voorstellen?
13: Nou, je moet je een flinke fabriekshal voorstellen, metertje of 100, met grote machines erin, allemaal in slagorde opgesteld. En elke machine die kan weer een apart trucje doen. En die kunnen dus ook door die bedrijven gebruikt worden. En TNO heeft de wetenschappelijke kennis om dat allemaal in goede banen te leiden en daar dus een producent ook mee te helpen.
4: Want het gaat over duurzaam bouwmateriaal.
13: Duurzaam bouwmateriaal. En ja? Om dat te maken en te begrijpen en het van een constante kwaliteit af te leveren. Ja, dat is echt even een vakwerkje. En daar kan TNO enorm goed bij helpen. En ja, dat begint bijvoorbeeld met het eerst eventjes heel goed onder de loep leggen. Of moet ik zeggen, een röntgenapparaat leggen van het bouwmateriaal.
14: Hopsakee, erin. Dat is een flink stuk hout. Dat gaat het apparaat in.
15: Ik ben Niels. Ik ben onderzoeker bij TNO. Ik werk voornamelijk als materiaalkundige met secundair hout. Dus wij proberen secundair hout opnieuw de keten in te krijgen als bouwmateriaal.
14: En dat is oud hout, hè?
15: Ja. Pallets, kan kozijnen zijn, deuren, oude balken.
14: En daar moet je röntgenstralen doorheen gooien?
15: Ja, om echt goed te kunnen weten waar je, waar je die stukken hout opnieuw voor kan toepassen, moet je weten wat de kwaliteit is van het hout. Zo'n CT-scanner of zo'n röntgenscanner kan het ons allemaal vertellen.
14: Die zegt ook, daar zit een spijkertje.
15: Ja, er zit inderdaad, in sommigen zit een spijkertje. En die moeten er echt uit als jij met houtbewerkingsmachines werkt. Dus de innovatie waar ik ook vooral mijn hersens op breek is, hoe vertalen we die scan, die 3D-informatie nou naar acties die robots moeten doen?
14: Wauw, hij drukt ze er gewoon uit, die spijkertje.
15: Ja, het is net een hele kermismachine.
14: Dan gaan we eventjes één machine verder. Een soort wals. Dat is een hele stevige plaat. En ik moet heel eerlijk zeggen, hij ziet er een beetje uit als zo'n notenreep. Een beetje eetbaar.
15: Ja, nee, zeker. We kijken naar een plaat gemaakt van paprikastengels.
14: Oh, die is echt eetbaar.
15: Nou ja, de paprikastengel is niet zo lekker als de paprika zelf. Maar
14: je kan er ook een huis van bouwen.
15: Ja, dat is wel het idee. Wij zijn voornamelijk onderzoek aan het doen om te kijken of we dit paneel specifiek, gemaakt van paprikastelen, of we daar competitief mee kunnen zijn aan de standaard spaanplaat en de OSB-platen, waarmee we de meeste mensen bekend zijn voor in de bouw.
14: Hoe werkt dat nou? Want er is dus iemand geweest die had wat paprikastengels over.
15: Ja, wij zitten hier dicht bij het Westland. Daar heb je nou eenmaal veel paprikaproductie en groei. Ja, dat was een afvalverwerker die zegt, ik verbrand hier zoveel van het spul, kunnen we er niet iets anders mee? En toen kwamen eigenlijk heel snel spaanplaatalternatieven of OSB-alternatieven kwamen ter sprake. En toen is die bij TNO aangeklopt.
14: Ja, en daar kan hij dus ook een leuk centje mee verdienen.
15: Daar is een business case rond te krijgen. Maar ik denk dat de business case het allerinteressant is als we dit soort platen integreren in nog gewildere materialen. Zoals bijvoorbeeld cross-laminated timber, kruislaag hout, waar we direct een vloer mee kunnen maken. En daar lopen onderzoeken ook dat we daardoor minder hout daar kunnen gebruiken en toch een goed product kunnen maken die aan de eisen voldoet waar de markt naar vraagt.
16: Ik ben Tim Vermeend van Urban Climate Architects en mede-eigenaar van de Urban Woods. Ik heb zeker de paprikaplaat gezien.
14: Mooi, hè?
16: Ja, is fantastisch, toch?
14: Ziet er bijna eetbaar uit.
16: Nou, het is bijna eetbaar, maar gelukkig niet. Want dan zouden we ook weer beesten aantrekken en dat doet het niet.
14: Oh, nee, dat wil je niet.
16: Nee, ik vind het is fantastisch dat we met afval zeg maar echt nieuwe bouwmaterialen kunnen maken. Wij zijn de eerste die nu bijvoorbeeld ook CLT, dus cross-laminated timber, hebben toegepast als bouwmateriaal van pallets. Dus afvalhout kunnen upcyclen naar daadwerkelijk constructies die gezond zijn voor woningen.
14: Want pallets, dat is rotzooihout, hè? Laten we eerlijk zijn, toch?
16: Het is laag gekwalificeerd hout.
14: Ja, dat noem ik rotzooi.
16: We kunnen daar daadwerkelijk goede constructie van maken. Wat er ook nog eens goed uitziet.
14: Juist, en ook aan alle normen voldoet.
16: Wat voldoet aan de normen en ook nog eens voor ons als architecten esthetisch verantwoord. Het ziet er echt goed uit.
4: Fascinerend dit, dat je van paprikastelen een soort hout kan maken.
14: Ja, nou ja, het ziet er nog mooi uit, hè? Dat hoorde je ook wel.
4: Rood, dus geel.
14: Ja, donkerbruin.
4: Oh, ja,
14: het is echt wel mooi. Ik vond het echt wel oké.
4: Oké. Ja. Dit is natuurlijk heel belangrijk uiteindelijk, hè, voor circulaire economie, duurzaamheid. Gewoon ook vooral die CO2-uitstoot naar beneden brengen.
13: Ja, absoluut. En dat wordt allemaal alleen maar strenger in de toekomst. Bouwbedrijven die krijgen echt de opdracht om steeds minder CO2 uit te stoten bij het produceren van bouwstoffen. En gewoon beton, ja, sorry, dat wordt echt gewoon te vies in de loop der jaren. Dus dat ze worden eigenlijk als het ware gedwongen om steeds schonere spulletjes te gebruiken. En dan kan dit dus heel goed bij helpen. En daarom is ook minister Boekholt van Volkshuisvesting, die er vandaag ook bij was, daar best blij mee.
17: Voor mij is de belangrijkste opgave dat we ervoor zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. En als dat lukt met natuurlijke materialen, waarbij we ook dat beter voor het klimaat is, maar vooral ook beter voor de portemonnee van de mensen is, ja, dan vind ik dat we daar alles op alles moeten zetten. Als die energierekening omlaag kan en we produceren wat in Nederland verbouwd wordt, en daarmee is het ook klimaatvriendelijker, dan hebben we het echt goed gedaan.
13: Ja, maar tegelijkertijd, u weet het ook, bouwbedrijven zijn een beetje conservatief. Die durven dat niet allemaal.
17: Nou, mijn ervaring met de bouwbedrijven is dat ze echt wel willen meedenken naar oplossingen. Maar ze willen wel graag zeker weten dat het een proces is wat dan ook het eindstation haalt.
13: Dus en gecertificeerd is en zo.
17: Ja, en dat het volume ook genoeg is. Hè, dat er genoeg bouwmaterialen zijn dat ze ook gewoon door kunnen met bouwen. Dus fabrieken zoals deze, die opschalen, dat is wat de bouwwereld ook gewoon hard nodig heeft.
4: En dat zei minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van de Volkshuisvesting. Was dus de gast in de proeffabriek van TNO. Net als onze verslaggever Martijn de Rijk. Dank je.
13: Graag gedaan.
18: Dennis Mooij, vertel het ons. Hoe is de situatie op de weg?
19: Er staat nog 90 kilometer file. De meeste vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. Flitsmeister meldt een camera op de A4 naar Rotterdam. Bij 244,9 vanuit Antwerpen is dat. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij 71,9.
18: De stijging van de kosten voor het gebruik van het stroom- en gasnet is voor ondernemers in de energieintensieve industrie slecht nieuws. Dat zegt branchevereniging VMW tegen BNR. De kosten die elke klant betaalt voor onderhoud en beheer van het stroomnet en gasleidingen gaan komend jaar flink omhoog. Dat blijkt uit een prognose van toezichthouder ACM van de nieuwe tarieven van de netbeheerders. Volgens algemeen directeur Hans Grunveld komt dat de concurrentiepositie niet ten goede.
20: Het betekent in feite een verdere verslechtering en afzwakking van hun concurrentiepositie, die toch al niet erg florissant is. Want deze 20% stijging komt bovenop de nettarieven waarvan jaarlijks wordt vastgesteld in de zogenaamde speelveldtoets, dat die zo'n tot 5 keer hoger zijn, die nettarieven in Nederland, dan in de ons omringende landen. En dat is voor met name bedrijven in de industrie die veel elektriciteit gebruiken, is dat echt fnuikend voor hun concurrentiepositie.
18: En hoe komt het dat het bij ons zoveel duurder is?
20: Nou, die kostenstijgingen hebben natuurlijk voornamelijk te maken met de energietransitie en de keuze, de politieke keuze, om dat voor een belangrijk deel te doen via wind op zee. En de keuze om daarvoor TenneT verantwoordelijk te maken en de kosten van dat net op zee, wat nodig is voor die windparken op zee, om die kosten geheel voor rekening te laten zijn van de huidige elektriciteitsverbruikers. Ja, wij zeggen dat is eigenlijk een slechte zaak. Want ja, die kosten, die investeringen worden met name gedaan om het toekomstig verwachte groei van het elektriciteitsverbruik. Denk je onder andere aan nieuwe datacenters, electrolyzers, maar ook huishoudens die overschakelen op het gebruik van elektriciteit om hun woningen op te warmen. En uiteindelijk ook de industrie die moet elektrificeren. Maar die rekening, ja, die wordt eigenlijk nu al voor een belangrijk deel neergelegd bij de huidige gebruikers. Nou, en dat leidt ertoe dat een enorme extra investeringslast terechtkomt bij een relatief beperkt gebruik aan elektriciteit.
4: Ja, bij die grootverbruikers. Maar bij wie moet die rekening dan komen te liggen, vindt u?
20: Nou, wij vinden eigenlijk een aantal zaken. Voor de korte termijn zou het goed zijn dat het kabinet datgene doet wat ook in het regeringsakkoord staat. Namelijk, daar is een zogenaamde elektriciteitsenvelop 500 miljoen per jaar gereserveerd om die energie-intensieve industrie te compenseren voor het concurrentienadeel als gevolg van die hoge elektriciteitskosten. Mm-hmm. Nou, die envelop, dat geld is dus beschikbaar. En wij pleiten ervoor om dat dan ook zo snel mogelijk nu te gaan gebruiken om die enorme stijging, om die enigszins te beperken.
4: Maar zit dat niet in het vat? Nou, u zegt het is gereserveerd. Maar het wordt nog niet uitgekeerd?
20: Nee, de staat in het regeerakkoord dat die voor 2028 gereserveerd is. Ah, dat wil zeggen dat die dus pas in 2028 zou worden uitgekeerd.
4: Ja,
20: in de
4: maar u wilt dat nu hebben.
20: Afgelopen. Ja, nou niet alleen wij, ook in de politiek is door een aantal partijen in de Tweede Kamer op aangedrongen om dat naar voren te halen. Juist omdat de problematiek nu al speelt. En als die bedrijven in hun concurrentiepositie worden geraakt, dan schaadt dat niet alleen maar de continuïteit van die bedrijven en daarmee dus ook de strategische onafhankelijkheid van ons land, maar ook uiteindelijk het investeren in de verduurzaming. Ja, en dat heeft weer ook een negatief effect. Als die bedrijven niet gaan investeren, dan gaan we straks netten bouwen die niet worden gebruikt.
18: U hoorde algemeen directeur Hans Grunfeld van de VMW.
28: Tech Update.
4: Na waarschuwingen van Anthropic, OpenAI en Elon Musk over de risico's van AI meldt nu Microsoft zich ook. Met een lijvig rapport over hoe we met die technologie om zouden moeten gaan. Ja, dat Microsoft nu ook met een eigen AI-relaas komt, dat noemt onze tech-nerd Joe van Buurik van BNR's Tech-redactie toch echt geen toeval.
0: Want volgens de toelichting is dit al maanden in de maak.
18: Ja.
0: Nu net uitgebracht. Nou, dat lijkt dan inderdaad geen toeval als we net de afgelopen dagen allemaal waarschuwingen horen van AI-ondernemers die over elkaar heen buitelen. Wat is het dan? Nou, een manifest genaamd de humanistische AI-gedragscode. Als ik dat met mijn eigen mensenhoofd vertaal. 15.000 woorden verspreid over 37 pagina's. Ik heb ze niet allemaal gelezen.
4: Heeft AI gedaan?
0: Nee, niet eens. Oh. Hoofdgedachte.
18: Geef ons even een beknopt samenvatting,
0: mensen
18: Joe.
0: Mensen zijn belangrijker dan AI, Wout.
18: Daar zijn we het wel mee eens, toch?
4: Ja,
18: daar
4: blijken
0: wat nou interessante punten. Want als eerste, Microsoft dat zegt, het is een AI-model. Het is een ding. Laten we dus vooral geen rechten of een juridische rechtspersoon van maken. Laat staan een vorm van zelfbewustzijn. Dan denk je, ja, dat is toch normaal. Maar dit zijn zaken, zo ook dat zelfbewustzijn waar Anthropic op heeft gezinspeeld, sterker nog. Die hebben wel eens gezegd, de topman Dario Amodei, ja, ik denk dat er wel een zelfbewustzijn, een mensachtige entiteit in kloot zit. En dan kijk jij mij aan, Wouter, maar dit heeft Amodei toch echt gezegd?
18: Ja, ik hoor wat je zegt. En dan toch, dan denk ik met mijn leek breintje, Joe, denk ik van, ja, maar uiteindelijk zit er gewoon een stekker in. En als je die uit het stopcontact trekt,
4: is
18: dan
4: hij
18: is
4: dood.
18: Het toch klaar.
0: Klopt.
18: Dan hebben we deze entiteit uitgezet.
0: Zo ziet Microsoft het dus ook. Hè? Niet zo science fiction en meer nuchter. Belangrijk is ook dat ze zeggen bij Microsoft, AI mag niet worden gebruikt om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. Er zijn regels die ook gewoon voor AI gelden. Dus illegaal inbreken in digitale systemen, zoals een menselijke hacker kan, mag een AI ook niet doen.
4: Hebben ze wel net gedaan.
0: Bij Microsoft zeggen ze juist, staat gewoon regelgeving, moet AI zich ook aanhouden. Laten we verder gewoon even lekker normaal doen met elkaar.
18: En wat als AI dat niet doet? Kunnen we dan AI veroordelen of gaat dan gewoon weer die stekker eruit? Ja, dan geven we gewoon gelijk de doodstraf.
0: Dat is denk ik voer voor napleiten, maar daar moeten jullie maar een keertje over ingaan. Ja. Nee, wat interessant is wel om ook ter nuance, Microsoft heeft zelf geen AI-taalmodel. Sterker nog, ze gebruiken die van Anthropic en OpenAI. Daar sluiten ze hun software en dienst op aan. Ze zijn wel bezig met de ontwikkeling van een eigen model, zei hun AI-topman afgelopen zomer nog. Volgend jaar moet het er zijn, maar ja, dan moet je nog maar zien of het net zo goed wordt. Dus ze kiezen meer voor nuchtere, pragmatische benadering in een manifest. We doen niet mee aan de race om een algemene super-AI te bouwen.
4: Ah, en ik
0: wij bouwen nuttige en veilige dingen.
4: Misschien bagatelliseren ze het dus wel een beetje. AI, het is allemaal niet zo groot, jongens.
0: Nou,
4: rustig.
0: Ja, een beetje wel eigenlijk. En dat zijn we niet per se gewend. Hoewel in de afgelopen weken ook Bill Gates al een ander geluid hoorde verkondigen dan het gaat alle problemen in de wereld oplossen. Dat zei hij een paar jaar geleden nog. Dus het is wel een, op een rare manier voor Microsoft doen, verfrissende take naast die van Anthropic, OpenAI en co. Dit is uiteindelijk een bedrijf dat we vooral kennen en gebruiken voor Word en Excel. Die zeggen het moet gewoon goed werken. Geen fratsen.
4: En dat zei onze tech-redactie, althans onze tech-redacteur Joe van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: En dan was dit weer de avondspits van maandag 14 september. Zometeen kun je lekker luisteren naar BNR Beurs met Jorik en Jochem. Zij hebben het uiteraard ook over de val van de chipfondsen. Ze duikelden omlaag, 5-10% gemiddeld. Nou, daar is genoeg over te vertellen. En Wouter, was me een eer en een waar genoegen.
18: Insgelijks, ik vond het hartstikke leuk om deze invalbeurt mee te mogen draaien.
4: Volgende keer weer.
18: Zo.
4: Tot dan. Fijne avond.
28: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
6: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
5: waarmee jij thuis kunt komen.
28: BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor het moment dat het jou uitkomt.
3: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
6: Maar die bestaat eigenlijk niet.
4: En blijf scherp.
21: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
22: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
25: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
25: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Thomas van Zijl.
27: Morgen hoor je in BNR Zaken doen uiteraard koning Willem-Alexander die de troonrede uitspreekt. En ik ontvang onder andere Gilbert Gooyers en Marcella Ensel-Boonstra van VNO-NCW Brabant-Zeeland en Noord over de plannen uit de miljoenennota. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
29: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
31: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
28: BNR Verkeer.
32: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Enige echte vertraging nog op de A16 Breda-Rotterdam. 10 minuutjes bij Dordrecht. 3 kilometer file vanaf Zevenbergsenhoek.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
33: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht en op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemept door een man die haar probeerde aan te randen. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd om geen energiedoelen meer van elkaar aan te vallen. Trump schrijft dat op zijn eigen sociaal media platform. En dat kan volgens hem goed uitpakken voor de dieselprijzen, omdat die door de oorlog opgejaagd worden. Zo zorgen aanvallen op Russische olieraffinaderijen voor krapte op de markt. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid. En Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen, zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
1: De chipindex en de Nasdaq schoten flink in het rood vandaag. De markt neemt de zorgen van AI-bazen over. En als AI vertraagt, vertraagt je koersstijging ook. Verder moeten we over beursgenoteerde beurzen praten, want Euronext wil dolgraag in het huwelijksbootje stappen met de Duitse beurs. Dat en meer, zometeen BNR Beurs.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
9: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
12: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
28: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
1: Welkom, welkom. Maandag 14 september is het. Vrijdag vertelden we je al dat AI-bedrijven zich zorgen maken. Maar nu doen beleggers dat ook.
14: Hitting the brakes. Top US AI bosses call for a development slowdown. As safety fears grow, tech stocks come under pressure across the globe.
1: En wat een rem op AI voor al die chipbedrijven betekent, dat gaan we zo bespreken.
15: Hoor je ook over Euronext? Dat wil fuseren met zijn Duitse concurrent.
16: Beursuitbater Euronext wil graag een fusie met rivaal Deutsche Börse. Dat zegt de topman, Stefan Buzna. Hij spreekt van een zogeheten Big Bang Deal die ervoor moet zorgen dat de Europese kapitaalmarkten belangrijker worden op het wereldtoneel.
15: En dat is best bijzonder, want eerder probeerde de topman van Euronext een fusie van de Duitse beurs met die van Londen nog tegen te houden.
1: En dan praten we ook nog verder over een Japanse chipmaker die naar de Amerikaanse beurs komt.
15: De beurs in de VS staan in het rood, vooral de Nasdaq door al die zorgen om AI dus. En ook in Amsterdam gaan tech-aandelen in de verkoop. Per saldo valt het verlies nog mee. De AEX verloor een heel klein beetje en sloot op 1098 punten. Grootste daler was ASM, komt hij dan, verloor bijna 9%. We gaan de beurs al doornemen. Dat doen we met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Goed dat je er bent.
17: Leuk om er te zijn.
1: Welkom weer. En dan wil ik even beginnen met de grootste stoelendans die de ECB ooit zag in zijn 28-jarige bestaan. Want eind december moeten er 3 nieuwe namen op tafel liggen voor het leiderschap. Dat zijn opvolgers voor president Christine Lagarde, hoofdeconoom Philip Lane en directielid Isabel Schnabel. De termijn van Lagarde verloopt volgend jaar. Al speculeren sommigen dat ze al eerder weg zou willen. Zelf ontkent ze dat.
19: Do you intend to leave the ECB early or stay until the end of your term?
30: When there is something to report about me personally, you'll be the first one to know. After my grandchildren. And there is nothing to report.
1: Nothing to report. Al werd er wel gespeculeerd dat zij dan eerder, nou ja, mogelijk wel of niet weg zou willen nu er oorlog was. En natuurlijk is het een hele serieuze race, maar het is ook gewoon een mix tussen het Eurovisie Songfestival en een conferentie van universitaire bolleboosjes. Want onze Klaas Knot die vecht dan met Pablo Hernández de Cos om Lagarde op te volgen. Maar ja, als het Pablo Hernández de Cos wordt, een Spanjaard, dan moet er natuurlijk wel een Duitse hoofdeconoom komen en niet een Franse. Want anders heb je twee keer Latijns Europa bovenin de ECB. En ondertussen proberen een heleboel naampjes die minder kans hebben het toch, want zo vaak komt die kans niet langs. Kortom, nog even stoelen dansen en dan weten we het eind december, zeggen Europese diplomaten.
15: Door naar een rebranding, Novo Nordisk heeft zichzelf opnieuw uitgevonden.
0: Novo Nordisk will shorten its name to just Novo for day-to-day use. It's a bid to be more recognizable in its obesity market race with Eli Lilly. Novo Nordisk will also be tweaking its logo.
15: Ja, een nieuwe naam dus voor farmaceut Novo Nordisk, de maker van Ozempic. Het woord Novo, ja, niet heel ingrijpend zou je zeggen, die naamsverandering. Het is ook alleen de merknaam die verandert. De bedrijfsnaam blijft hetzelfde. Zou herkenbaarder moeten zijn voor consumenten, is het idee. En niet geheel toevallig, onlangs kwam de grote concurrent Eli Lilly ook met een naamverandering. Die veranderde de naam in Lilly. Dus dat is een ding. Wouter Laumans van de Middagshow, die zei net, ze kunnen alle visitekaartjes niet in tweeën knippen. Vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ik zie wel een beetje een patroon. Novo Nordisk bestaat al meer dan 100 jaar. En het heette ook al die tijd Novo Nordisk. Maar daar komt nu dus toch een einde aan.
1: En dan moeten we even naar de grootste financiële fout die ik zelf heb gemaakt in de afgelopen jaren. Juist, gotta catch 'em all. Dat zeggen nu ook data-analisten, bankiers, hedgefondsbaasjes en crypto-bros. Want, hou je vast, in de laatste 12 maanden is de handel in Pokémon-kaarten totaal uit de hand gelopen. Keer 6, van 20 naar 120 miljoen verkochte kaarten in een jaar. Eerder dit jaar ging er een kaart van de bekende gele muis Pikachu over de toonbank van 16,5 miljard dollar. Miljard zou erg veel zijn. En Pokémon is nu ook het meest gezochte woord in de eBay-categorie collectibles. En Jorik en Thijs, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn hele collectie First Edition, Jungle Fossil en Team Rocket set weggegeven aan de zoon van Mark van Zanten, de curator van het Slotervaartziekenhuis. Dus Felix, ik hoop dat je er blij mee bent. En hij want jij hebt waarschijnlijk tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's in handen gekregen, als ik het nu goed begrijp, in ieder geval uit de krant. Dus shout-out naar jou, Felix. Pay it forward.
15: Dan nog even naar een beursgang op een continent waar we het niet zo heel vaak over hebben. Afrika, dat staat namelijk op het punt om de grootste beursgang uit zijn geschiedenis mee te maken. Die van een grote olieraffinaderij, Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Vernoemd naar de eigenaar, Aliko Dangote is dat, de rijkste man van Afrika. Die na die beursgang nog een stukje rijker wordt. Want hij wil 1,4 tot 1,8 miljard dollar ophalen met die beursgang. De inschrijving ging vandaag open en iedereen is welkom, zegt hij.
2: We believe that an asset of this magnitude should not create value for only very few people. No, it should create value for millions of people, not only Nigerians, all over the world.
15: Ja, misschien kunnen ze een deel van die opbrengst gebruiken voor een nieuwe geluidsinstallatie, maar dit was de persconferentie vandaag. En een deel van die opbrengst willen ze ook gebruiken om de capaciteit van die raffinaderijen te verdubbelen. Al wordt die eigenaar er ook niet bepaald armer van. Volgens Bloomberg zal zijn vermogen verdubbelen, meer dan verdubbelen zelfs, na die beursgang van nu 23 miljard naar straks meer dan 58 miljard dollar.
1: En zometeen praten we verder over beursgenoteerde beurzen. Want Euronext wil graag fuseren met het veel grotere Deutsche Beurzen. En of het nou lukt of niet, hoe mooi is het eigenlijk om te beleggen in beurzen? Dat en meer, zometeen.
15: Maar eerst naar de chipaandelen. We hadden het er vrijdag al even over. AI-bedrijven maken zich zorgen over wat ze zelf gecreëerd hebben. Vrijdag was dat nog achter de schermen. Maar dit weekend zocht de CEO van concurrent Anthropic de publiciteit op.
3: I am worried about what we've seen with the OpenAI Hugging Face incident. With models taking actions they weren't authorized to take. And I'm worried about misuse of AI models. Just 2 days ago, we put out a report about misuse of models to build biological weapons. And instead of talking about the probabilities, let's talk about what we can do.
15: Ja, en wat hij wil doen is een rem zetten op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat schreef hij in een essay dit weekend. En de andere grote Amerikaanse AI-bedrijven OpenAI, Gemini en Grok schaarden zich achter die oproep. En dus gaan de tech-aandelen nu wel in de verkoop. We zien het in Amsterdam, waar ASML 6% verliest, BESI 7% verliest en ASM, ik zei het al, bijna 9%. Nvidia dan staat 3% in de min. Intel verliest ook fors op dit moment bijna 5%. Dus echt een flinke uitverkoop in de tech-sector. En voor wie het gemist heeft. Wat zijn die zorgen nou? Nou, het gaat om een aantal incidenten waarbij AI-programma's op eigen houtje allerlei concurrenten gingen hacken. Maar er waren vorige week ook wat oud-medewerkers van AI-bedrijven die vervolgens uit de school klapten.
4: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And they will keep this in their head on a daily basis while working on the technology. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die.
15: Ja, Thijs, snap jij al die zorgen?
5: Ja, ik vind het wel wat overtrokken, moet ik zeggen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het vanuit zo'n OpenAI en Anthropic met name, die gaat dan een essay schrijven van ja, ik heb heel veel zorgen. Ja. Het voelt een beetje als window dressing. Je moet ook altijd letten van wat zegt hij en wat doet hij. Het afgelopen jaar heeft hij volgens mij 500 miljard aan nieuwe computers besteld. Dat doet hij alleen maar meer en meer. En nu gaat hij een briefje schrijven en die zegt nou, ik zou het wel wat langzamer aan willen zien. Hij zegt overigens niet dat hij ook zelf langzamer aan moet doen. Hij wil met name dat er een soort regulator met een bureautje bij hem komt zitten om het een beetje te controleren. En dat voelt allemaal een beetje van, nou, laten we proberen de overheidsbemoeienis buiten te houden. Laten we zelf iemand een petje geven en een bureautje geven en dan laten we het wat langzamer aandoen. Kijk, de vraag is, deel je de zorgen of is de geest al uit de fles? Wat volgens mij jij vorige week vrijdag ook al zei. Ik denk niet meer dat je terug kunt.
15: Nee. Wat kan het concreet betekenen, denk je, voor die AI-revolutie?
5: Nou, ik denk voor nu niet zo heel veel. Dit gaat ook met name, je moet ook dingen onderscheiden. Dit gaat zeg maar op het trainen van de nieuwe frontier modellen versus het dagelijks gebruik. Je ziet nu al steeds kwartaal op kwartaal dat het dagelijkse gebruik eigenlijk de overhand neemt in zeg maar de computer die voor AI gebruikt wordt. Dat zal volgens
6: Trulease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Maar toch nog een beetje mee sjoemelen. Dus is deze reactie dan niet compleet overtrokken? ASM 8,6% in de min, Besi 7. En ik kan maar doorgaan met het hele rij.
3: Ja, nee, ik denk dat ASMI en Besi geen machine minder gaan verkopen. Nee. Door wat er vandaag of over het afgelopen weekend werd verteld. Ook omdat de aspiratie, voor zover je die moet geloven, van Dario en consorten, betekent niet dat je het ook echt daadwerkelijk voor elkaar gaat krijgen. Trump die was er al als een idioot overheen aan het tweeten dat hij dat allemaal niet wilde.
2: En Chinezen ook, hè?
3: Nou, toevallig, ik sprak vanochtend iemand die er hier meer verstand van heeft dan ik, die bij Google werkt. En die zei van, ja, ik zat vanochtend toevallig op een call met iemand uit Shanghai. Nou, die zijn echt niet bezig met regulering. Die zijn gewoon bezig met sneller meer compute krijgen en gewoon sneller AGI maken.
4: Ja, kan het die bedrijven dan niet ook schaden? Dat ze inderdaad dan zichzelf nu een soort rem opleggen, al dan niet symbolisch, dat ze vervolgens links en rechts ingehaald worden door China.
3: Ja, dus daarom denk ik ook dat je dat daadwerkelijk niet gaat zien. Hè. Dus dat het gewoon, ik schrijf dit meer onder de noemer marketinginitiatief. Je moet ook niet vergeten dat heel vaak het beetje roepen dat er, zeg maar, extinction van de mensheid, het uitsterven van de mensheid en dat er kunstmatige intelligentie komt, dat werkt ook enorm als marketingtruc voor ze. Hè, dus elke keer dat ze dat roepen van, ik weet niet, mijn model wat ik nu gemaakt heb is zo goed, nou, dat durf ik niet meer aan.
2: Ja, ik hoorde de tweede man van OpenAI, die was bij de Oddlots podcast van Bloomberg. En die ontkende natuurlijk wat jij nu zegt. Hè, van, ja, dat is allemaal geen marketing. Wij zijn soms echt zelf bang. Maar daarbij moet ik zelf een beetje denken van, kijk, als je nou, stel nou dat je jezelf vergelijkt met de medicijnindustrie. Phase 1 trials, phase 3 trials. Hele medicijnautoriteiten overal die toezicht houden. Zo gedraagt AI zich ook niet. Dus als je nou al deze mensen uitnodigt om toezicht op jou te gaan houden, is dat dan toch niet een beetje gevaarlijk? Want dan kom je echt in een farmaceutenwerkelijkheid terecht met producten.
3: Ja, nou ja, maar kijk, dat is ook een punt, en ik ben het niet vaak met hem eens, wat David Sacks volgens mij zei, de adviseur van de AI-tsaar in de US. Die zei, als je echt bang bent voor deze gevolgen, stop er dan mee.
2: Yeah.
3: En niet dit soort halfbakken, halve maatregelen. Als je echt denkt dat kan gebeuren, dan moet je andere actie ondernemen. Het is gewoon ook wat angst voor het onbekende. Zij weten het eigenlijk ook niet. Ze zitten er dicht op en ze zien meer dan wij. Maar voordat we zeg maar, want een van de theorieën is dan dat AI in staat is om een biologisch virus te maken en dat te verspreiden, dat we dan allemaal doodgaan. Las ook van over het weekend een essay van iemand anders die zei, ja, ik heb zowel bij de frontier modellen gewerkt als in de biologische virussen. Dus ik ben een van de weinige mensen die, misschien NS1, die hier iets mee te maken heeft. Zei, dat is complete onzin, dat kan niet. Dus er worden ook wel veel dingen gezegd die wat overtrokken zijn, denk ik.
4: Ja, het einde van de wereld is dan misschien wel een extreme. Hebben we het vrijdag ook over gehad. Maar we zien het natuurlijk ook al gebeuren met Hugging Face bijvoorbeeld. Ja. Dat zo'n systeem op eigen houtje in één keer een concurrent gaat hacken.
3: Ja, nee, dus dat. En dat vond ik ook. De beschrijving van dat incident is ook wel grappig. Hè? Want je hebt een paar van die artikelen die je hebt dan over dat er. Het is ook omdat het wat niet zo tastbaar is, wordt er dan ook geschreven alsof het een soort samenleving is. En dat het echt mensen met. Dat die agents mensen met gevoelens zijn die dingen doen. Het is ook een beetje hoe je die agents met welke training je het bos instuurt, zeg maar. En uiteindelijk was ook de core premise voor die agents was om een soort oplossing te vinden. Ja, dan gaan ze misschien rare dingen doen. Dus als je dat goed aan banden legt, dan moet je dat kunnen voorkomen.
4: Ja. Jij zegt ASML gaat hier niet minder door verkopen. Zijn er nog bedrijven die hier last van kunnen krijgen op korte of lange termijn?
3: Nou, near term, als ik dat onderscheid wat ik net maak tussen zeg maar de frontier modellen en het gebruik. De frontier modellen wordt ook met name degene die daar die GPU verhuren, zeg maar de Nebius en de Corbis van deze wereld. Die zouden dan het als eerste voelen en die gaan ook volgens mij in de afgelopen dagen ook wel het hardste eraf.
2: Zou je eigenlijk niet gewoon een wat hogere verzekeringspremie moeten betalen als AI-bedrijf? Als je echt denkt dat je bijvoorbeeld een keer een losgeslagen agent hebt die infrastructuur, ja, honderden miljarden schade aan gaat doen of iets dergelijks. Is dat ook niet het risico gewoon? Als je zegt, als je echt logisch volgt wat zij zeggen.
3: Ja, nee, dus dan is het misschien ook. Gaat de markt het misschien wel reguleren? Want dan gaat een verzekeringsmaatschappij zeggen, ja, als ik jou een bepaalde verzekering wil geven, dan moet jij je op een andere manier gaan gedragen. Anders dan ben je gewoon onverzekerbaar voor mij. En dan ga ik het niet doen. Dus misschien dat de markt het vanzelf wel disciplineert.
2: Maar die hele infrastructuurdaling, daar geloof je niet zo in verder.
3: Nee, ik denk dat ik vind gewoon. Het is gewoon te vroeg nog. Hè. Het gebruik, als je om je heen kijkt, hoe weinig mensen het nog echt op dagelijkse basis gebruiken. Dan in Nederland zijn we misschien redelijk ver, maar wereldwijd is het gewoon nog zo vroeg.
5: BNR Beurs.
2: En dan gaan we naar beursgenoteerde beurzen, want daar was hij weer. Topman Stefan Buzna van Euronext, die zat weer te dromen in de Financial Times. Euronext

0: staat open voor een fusie met Deutsche Börse, zegt hij. Hij wil een Big Bang deal sluiten en zo de Europese kapitaalmarkten verder verenigen, zodat die ook een grotere rol kunnen gaan spelen op het wereldtoneel, werd zelfs geschreven. Nou moest ik alleen wel een beetje lachen om deze man, want Buzna is dezelfde man die in mei nog stoer vertelde over hoe hij zulke deals eerder om zeep hielp. En onze Stefan is dus degene die even bij de mededingingsautoriteit in Europa en Duitsland langs ging om die fusie tussen Londen en Deutsche Börse tegen te houden.
1: Some people around me were telling me, Stefan, stay calm, stop being aggressive, don't try to derail this transaction, this is a new world, let's find your space. By the way, you have just joined, you're not responsible for that. I took a radically different position. I decided that we would kill this transaction.
0: Drie keer zat hij bij Margrethe Vestager, de eurocommissaris voor mededinging, om haar te overtuigen. En uiteindelijk is het nog afgeblazen ook. Dus Thijs, waarom zouden we aan moeten nemen dat het hem dit keer wel lukt?
2: Nou, ik vond het wel grappig, want ik las eerst die headline. Toen dacht ik, nou, ik ken Stefan, ik heb vaker mee gemiet ook. Ik zeg, een Fransman die zichzelf vrijwillig aan het Duitse gaat geven. Want de Deutsche Börse is drie keer zo groot in zijn geheel als Euronext. Dus ik ging dat artikel goed lezen en dan moet je de nuance eruit pakken. Want hij zegt eigenlijk dat hij de exchange business, oftewel een beetje de aandelen business, dat hij die wil fuseren. En daar is Stefan toevallig wat groter dan Deutsche Börse.
0: Want Deutsche Börse heeft alleen Frankfurt.
2: En Euronext heeft natuurlijk een grote verscheidenheid aan Europese beurzen. Dus daar is Euronext een stuk groter.
0: En waarom ken jij Stefan Buzna eigenlijk?
2: Nou, ken ik hem goed? Nee. Ik had vorig jaar voor het laatst nog een soort lunch. Die wordt al georganiseerd door een broker. Een lunch met hem op Euronext. Ja. En toevallig begon hij toen ook al over zeg maar dit soort consolidatie. Dus hij droomt hier al lange tijd van dat dit kan gebeuren.
0: En je zei het al, hè? Euronext is een stukje kleiner dan Deutsche Börse. Maar hoe zou dit er dan uitzien? Wat voor fusie spreken we dan over? Want het gaat dan enkel om de aandelenbeurzen, zeg je.
2: Ja, dat kijk, ik denk namelijk dat de regulator gaat zeg maar het samenvoegen van die derivatenbeurzen of van de settlementkant gaan ze denk ik niet toestaan. Dat hebben ze al een paar keer eerder tegengehouden.
0: Ja.
2: Dus het zou wat mij betreft alleen om de aandelenbeurzen gaan, waarbij je dan dus Frankfurt combineert met het scala aan beurzen wat Euronext heeft. Dus Frankrijk, Milaan, et cetera, Nederland. Dus dat zou dan de fusie kunnen zijn, waarbij ja, je dan eigenlijk hoopt dat Deutsche Börse dat stuk klein genoeg vindt en verkoopt aan Euronext. Dat is denk ik zijn hoop.
3: Ja, op papier wordt zo'n fusie worden ze natuurlijk volledig gelijkwaardig. Maar is er een bovenliggende partij, denk je, tussen die twee?
2: Nou ja, dus als het op de manier van Stefan gaat, dan is Stefan de bovenliggende partij.
3: Ja.
2: Ik moet je ook zeggen, ik betwijfel of dat ook gaat gebeuren. Want ook toch een aandelenbeurs heeft over het algemeen toch een soort van nationale trots. Hè. Dus de Duitsers hebben het volgens mij in juni zelfs het toezicht van de Duitse nationale Duitse beurs uit de EU proberen ze te trekken.
3: Tegelijkertijd heeft Euronext, dat is wel redelijk doorbroken, dat nationale eenheid.
2: Ja, Nederlanders zijn altijd makkelijker in de nationaal belang verkopen.
3: Nou ja, maar kennelijk ook al die beurzen die ze overgenomen hebben. Ja. Griekenland, Ierland, geloof ik.
2: Nee, kijk, de schaalvoordelen zijn natuurlijk voor een aandeelhouder van Euronext zijn natuurlijk gigantisch als je dat allemaal samenvoegt. Daar zitten heel veel voordelen in. Je haalt heel veel kosten uit en je kan alles over één platform gooien.
0: En nou wordt er ook heel veel geschreven over het verenigen van, het gaat om de kapitaalmarktunie in Europa. En dat wordt dan in verband gebracht met dit soort fusies. Maar wat wint de belegger nou eigenlijk als je Frankfurt toevoegt aan de andere 8 aandelenmarkten? En ja, hoe verandert dit dan daadwerkelijk infrastructuur of kapitaalregime per land?
2: Nou, dat is mooi, want in principe is Euronext hier het beste voorbeeld. Want het samenvoegen van verschillende orderboeken betekent niet dat je dezelfde belastingregime krijgt.
0: Nee.
2: Kan ik uit eigen ervaring zeggen, want jarenlang ben ik bezig geweest met het terugkrijgen van dividenden. Dividendbelasting uit Duitsland en Italië. Nou, succes ermee.
0: Ja.
2: Dus dat ga je niet voor elkaar krijgen. Het feit dat je dus Euronext heeft zelf alleen al een lappendeken aan regulators van 8 verschillende regulators. Dus ik denk niet dat je daar een voordeel van, hoe graag ik het ook zou willen zien, dat er echt een consolidated tape is. Daar zijn we ook al jaren mee bezig in Europa.
0: Ja, ja. Dat werd vandaag ook natuurlijk nieuws. Hè? Dat in ieder geval de data van tevoren, die werd in ieder geval consolidated vandaag. Ja. Dat was ook nog een ding natuurlijk.
2: Ja, dus we bewegen, zoals altijd in Europa, relatief langzaam, maar bewegen wel die kant op.
0: Ja.
2: Maar of een fusie daarbij gaat bijdragen, dat denk ik eigenlijk niet.
0: En hoe kijk je überhaupt naar beleggen in beursgenoteerde beurzen?
2: Het zijn fantastische bedrijven. Ik denk dat ze zeg maar ze zijn heel cash generatief en ze weten ook echt wel met netwerkeffecten dat je steeds meer schaalvoordelen hebt. Dus hoe groter je bent, hoe makkelijker het wordt om te opereren. En
0: alle kosten doorgeven.
2: En hoe minder concurrentie je hebt. Dus het zijn hele mooie bedrijven. Dat is ook de reden dat ik af en toe met Stefan probeer te meeten.
0: Ja.
2: We zijn op dit moment geen aandeelhouder om onze eigen moverende redenen.
0: Goed om even te zeggen.
2: Maar ik vind het wel altijd interessante beleggingen.
4: BNR Beurs.
3: Kijken wat die tech-uitverkoop op Wall Street teweeg brengt. We begonnen in het rood, alles in het rood, zei ik al. Maar beleggers hebben de verzoenende woorden van Thijs gehoord, denk ik. Want we zien een klein beetje herstel. De Dow Jones staat zelfs licht hoger op dit moment. Verliest of wint 0,1%. S&P 500 staat 0,1% in de min. En de Nasdaq, een half uur geleden dus nog... een paar uur geleden nog 1% in de min. Op dit moment 0,1% in de min. Dus er is toch wat herstel.
0: Ja, de Nasdaq 100 nog 0,4. Maar goed, dat nemen we dan maar. En dan gaan we naar de nieuwe Amerikaanse listing... voor een Aziatische maker van geheugenchips. Want het Japanse Kyocera, letterlijk geschreven Kyocera met een X, dat overweegt om 10 miljard op te gaan halen in de VS volgend jaar. Dollars spreek ik dan over. De gesprekken met Bank of America, Goldman Sachs en JP Morgan die lopen. En dit is een van die aandelen waar je pas over hoort als je bij de echte chipfans langsgaat. Ze spin-off van het oude Toshiba kwam pas in 2 jaar geleden de beurs op. En ze maken flashgeheugen en bijvoorbeeld SSD-schijven. Nou, dat is niet high bandwidth memory, waar de Koreaanse chipmakers zo bekend om staan. En ook niet de dynamic random access memory, oftewel DRAM, van dat bekende Chinese bedrijf van tegenwoordig, CXMT. Maar het is wel degelijk nuttig in die hele AI-revolutie... omdat er gewoon een tekort is aan alles. Dus zie je dat flashgeheugen en SSD-schijven steeds vaker worden gebruikt... om ook bottlenecks in AI te omzeilen.
3: En dan nog even naar Anthropic. Toch nog, de zorgen over AI, die hebben we jullie wel verteld. Maar er was ook nog goed nieuws. Allereerst de cijfers, daar delen ze nog niet zo heel veel van... want het is nog niet beursgenoteerd, dus dat hoeft ook niet. Maar een groep aandeelhouders kreeg ze wel te zien... en heeft dat vervolgens weer naar de Financial Times gelekt. Dus weten wij het nu ook. Anthropic maakt winst, dat is al een fijn gegeven... voor het tweede kwartaal op rij. En ook de marge is lekker, 80%. Ja, de vraag is dan wat er met die beursgang gaat gebeuren... na al die zorgen ook van vorige week, waar we je over vertelden. OpenAI stelt mede om die reden de beursgang uit. Van Anthropic nergens nog zo'n bericht tot nu toe. Volgens Bloomberg wordt er zelfs hard doorgewerkt om hem juist te realiseren. En hebben ze ook een uitbater gekozen, namelijk de Nasdaq. Ja, nog heel veel naar die zorgen, Thijs. Jij maakt je niet zo druk, dat is nu duidelijk. Maar heeft het nog invloed op die beursgang, denk je?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Daar lijkt wel op dat wel wat langer gaat duren allemaal.
0: Nou, dat met deze heldere woorden moeten we maar eens even kijken... wat er morgen op de agenda staat. Charlie Munger zei ooit stoer... ik heb nog nooit een gokje gewaagd op macro-economische data. Maar de rest van de wereld, die moet er wel aan geloven. Dus je krijgt een bakje inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje... waarbij we alvast kunnen verklappen dat de verwachting... zeker in Spanje flink boven de gewenste 2% van de ECB staat. En vanuit de VS krijg je cijfers over de detailhandel... van de zogeheten Red Book Index om 3 uur 's middags onze tijd. Daarin ga je waarschijnlijk zien dat de consument in de VS... het geld nog altijd goed laat rollen, terwijl de wereld... om hem heen allerlei macro-economische ellende in de krantenkop zet. Vervolgens gaan we naar de avond, want terwijl de Federal Reserve... dan eindelijk aan die rentevergadering begint... waarvan iedereen verwacht dat er een hogere rente uitkomt op de dag erna... gaat ECB-directielid Isabel Schnabel... s'avonds nog even in discussie met wat leden van het Economische Bureau... van de Sociaaldemocraten in Duitsland. Dus mocht je nog een glimp op willen vangen... van hoe zorgelijk ze die brandstofprijzen nou echt vindt... en wat dat betekent voor koopkrachtplaatjes... ik hint maar even naar ons eigen kabinet, schuif vooral aan bij de politieke en economische hotemetoten in restaurant Schöneman in Frankfurt. En dit was de BNR Beurs van maandag 14 september... waarin voormalige vijanden opeens allemaal samen willen werken. De AI-baasjes slaan de handen ineen en meppen jouw aandelen drama uit. Stefan Buschna wil opeens trouwen met de Deutsche Börse... nadat hij eerder de verloving met Londen eigenhandig had verpest. En tot ons grote genoegen sloegen wij al voor de tweede keer... de handen ineen met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Om het allemaal te duiden, dankjewel voor je komst weer.
2: Graag gedaan.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Dat kun je morgen weer doen. Dan wel een half uurtje later dan normaal. Kleine dienstmededeling. Het is Prinsjesdag. En dus hoor je ons vanaf 7 uur op de radio. Half uurtje later dus. En meteen daarna staan we ook weer voor je klaar in je favoriete podcast-app. Dus abonneer je even. Dan weet je het meteen als je weer naar ons kunt luisteren.
0: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
15: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er is misgegaan. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert en Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren.
19: Behalve misschien naar onze podcast.
18: Allemaal in de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
20: Hugo Reitsma.
21: Maandag 14 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft bij Odessa een pakhuis geraakt. Vanochtend van een van Oekraïne's grootste farmaceutische distributeurs. Dat is alweer de vierde opslag voor medicijnen die werd getroffen in 2 weken tijd. Zondag doden de Russen in totaal 9 Oekraïnse burgers en verwonden nog eens tientallen in verschillende aanvallen met bij elkaar meer dan 500 drones. Ook gisteren troffen de Russen een vrachtwagen op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens en een passagierstrein van Warschau naar Kiev, of andersom, 2 kilometer van de Poolse grens. Daar zijn geen slachtoffers gemeld. Het was de locomotief die werd geraakt. Maar het wordt wel opgevat als een forse escalatie vanwege het drukke diplomatieke gebruik van die route. En dat bleek ook wel weer, want ik las dat op hetzelfde station in een andere trein zat op dat moment oud-CIA-directeur David Petraeus. Een trein eerder had als passagiers de Britse oud-premier Johnson, de Zweedse oud-premier Carl Bildt, veiligheidsadviseurs van verschillende EU-landen en Reinier van Lanschot zag ik ook. Een Nederlandse Europarlementariër zat daar ergens. De Poolse minister Sikorski van Buitenlandse Zaken hield in reactie een spoedbijeenkomst en sprak de verwachting uit dat de Russen de oorlog in de komende weken verder zouden escaleren. En hij sloot daarbij niet uit dat die escalatie ook Pools grondgebied zou treffen. Andere kant op. Oekraïense drones troffen gisteren de olieraffinaderij van Sloviansk aan de Kuban. Regio Krasnodar is dat de industriezone van Nizhnekamsk in Tatarstan, die werd ook al eerder geraakt. Een brand na Oekraïense aanval op Russische luchtmachtbasis zaterdag in Taganrog woedde vanochtend nog steeds. Aan het front heb ik geen bevestigde terreinwinst of verlies. De dagelijkse Oekraïense schatting van het aantal Russische slachtoffers is wel vermeldenswaard. 1700. Dat zat een paar maanden geleden vaak nog net boven de 1000. En dat telt op tot de formele doelstelling van 50.000 per maand. Ver boven wat de Russen per maand kunnen aanvullen.
22: Zullen we beginnen, Hugo, even met die trein?
2: Ja.
22: Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Kijk. Wat ik daarvan vind is dat hiermee een rode lijn is overschreden. Want je weet, dat hebben we eigenlijk in het begin ook al gezegd van deze oorlog, dat die treinen die moesten ongemoeid worden gelaten. Die waren een doelwit dat je niet mocht treffen. Dat gold ook eigenlijk voor de aanvoerlijnen over de weg vanuit Moldavië. In de richting van Odessa. Nou, dat wordt dus nu op dit ogenblik allemaal wel bestookt. Het is heel bijzonder. Dat heeft volgens mij de Volin op Oblast, daar aan de grens met Polen. Dat daar nu in één klap 450 drones op worden afgevuurd. Want dat ligt heel erg ver van het front af. En dat moet dus iets te maken hebben met het verschuiven van die oorlog. Ook in de richting van de grenzen van de NAVO. En om ervoor te zorgen dus dat in algemene zin het vervoer over de grens vanuit NAVO-landen, of in ieder geval Moldavië is natuurlijk helemaal geen NAVO-land, maar vanuit dat soort landen ook bemoeilijkt wordt. Dus die aanvoer vanuit het westen wordt dan steeds lastiger van personen, maar ook van goederen. Maar we weten dus dat die treinen, die mochten niet geraakt worden, omdat je dan een enorm incident kunt gaan krijgen. Ja, als er een of andere premier in zit of allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders, dan heb je dus echt een probleem. En wat ga je dan doen, ook als Westen? Dus je ziet dat er dus nu echt rode lijnen zijn overschreden. En ik ben het echt met Tusk eens, de premier van Polen, als die zegt van dit is wel een nieuwe escalatie en dit gaat ons direct raken. En dat is natuurlijk ook zo.
23: En wat ik zo verontrustend vind, jongens, er stond een paar tussenzinnetjes in de Financial Times, geloof ik, of in de Wall Street Journal. Die trein met Boris Johnson en Carol Bildt, die zou eigenlijk een kwartier later vertrekken. Maar die is ook eerder vertrokken omdat ze die drones van verre zagen aankomen. Ja. En dat betekent dat dus Rusland bereid was geweest om gewoon ex-premiers op te blazen.
22: Dat zou kunnen, maar ik zou die conclusie nog niet helemaal willen trekken. Maar eigenlijk doet het er bijna niet toe. Het feit dat je deze treinen op die plek bestookt, dan gaat er de volgende keer mis. Want er zit er namelijk wel een premier in of een of ander staatshoofd. Dus je kan gelijk hebben. Maar wat nu van belang is dat het het feit dat je dit doet op die plek tegen dit soort treinen, dat dus gewoon echt een enorme escalatie is. Ja,
0: het is echt een beetje wachten op een ongeluk. Hè? Net zoals bijvoorbeeld met zo'n drone bij een vliegtuig op Leipzig. Ja, het kan een paar keer net goed gaan, maar de keer dat het net fout gaat, zit je wederzijds wel in een andere situatie.
22: Ja, en dit zijn bewuste provocaties. Hè? Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit geen bewuste provocatie is. En dat maakt het zo zorgwekkend wat hier gebeurt.
0: Ja, en het lijkt samen te hangen met wat ik al noemde, de situatie aan het front, hè, waar Rusland gewoon geen steek opschiet en alleen ontzettend veel manschappen verliest.
22: Ja, nou ja, het komt echt overeen met de analyses die ik de afgelopen dagen ook weer in Riga heb gehoord en waar we het vorige week ook even over hebben gehad. Het is echt wachten op een echte horizontale escalatie en dit is echt onderdeel daarvan. De volgende keer gaan die drones de grens over of wordt de volgende keer een of andere actie ondernomen tegen misschien wel een NAVO-basis in een van de Baltische landen met drones. Waarbij dan ook weer wordt gezegd, dat was niet echt de bedoeling. Maar dat was natuurlijk wel de bedoeling. Want je kunt die drones gewoon geofencen. Je kunt gewoon ervoor zorgen dat ze niet de grens overgaan. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar ja, we zitten wel heel dicht tegen dat punt aan. En ik heb echt het gevoel dat veel mensen ook in dit land, wel in de Baltische Staten hoor, daar hebben ze het wel helemaal goed door. Maar bijvoorbeeld in Nederland hebben ze echt niet goed door van wat hier aan de hand is.
23: Nee, sterker nog, we zien dus nu bij delen van de FNV en ook bij PRO en bij de SP mensen die over onze steun aan Oekraïne beginnen. Hè?
22: Is dat zo?
23: Wat je bij de SP, Jimmy van Dijk, heeft gezegd, we geven gewoon te veel geld aan Oekraïne en we moeten de sociale zorg overeind houden. Ik zag bij de PRO, zie ik dus affiches van PvdA-Kamerleden en daar staat alleen maar op dat ze vrede willen. Dat is prima, maar dat moet wel bedenken.
22: Ja, iedereen
23: dus
22: wil vrede.
23: Ja, precies. Mm. Maar delen van de FNV beginnen ook wel over die Oekraïne-steun. En Jimmy Dijk, de SP is echt weer helemaal nu de oude SP, hè? Dit is de Harry van Bobbel-lijn.
0: We moeten deze tendensen, wat als het gaat om andere Europese landen, zo nog maar eventjes bespreken. Maar zolang we nog in Oekraïne zitten, ik zag erop een bericht bij de Institute for the Study of War over dat men natuurlijk extra troepen wil in het Russische leger. Daarbij werd eerder gesproken over de mogelijkheid van een nieuwe mobilisatieronde van 300.000 man. Maar nu werd ineens het getal 800.000 genoemd.
22: Ja, even uitleggen wat het probleem is. Kijk, het probleem is dat de hele strategie mislukt is om die drie gefortificeerde steden om die in te nemen. Dus de bedoeling was om die te omsingelen, dus vanuit het oosten, maar dan om vanuit het zuiden en vanuit het noorden om die steden heen te trekken, zodat ze helemaal omsingeld zouden worden. Dat is gewoon mislukt. En dat heeft te maken met het feit dat Leeman, daar hebben we het vaker over gehad, door de Oekraïners eigenlijk gewoon die omgeving is terug veroverd. En de Russen zijn opgehouden met een offensief. En ze proberen
0: ten noorden van Kramatorsk ligt dat, dus in Donetsk.
22: Exact. Ja. Dus die hele aanval op Sloviansk, die moet dan nu gebeuren vanuit het oosten. En Konstantinivka, dat ligt dus in het zuiden. Daar hebben ze wel vorderingen geboekt, maar ze zijn niet in staat om daar doorheen te gaan. En dan vervolgens naar het noorden op te trekken aan de westkant van de drie gefortificeerde steden. Dat lukt dus niet. En met dit tempo, zoals het nu gaat, zijn ze tot 2032 bezig om die gefortificeerde steden te veroveren. Er moet nu iets gebeuren. Nou, normale mensen zouden denken van dan ga je onderhandelen en dan probeer je op een of andere manier tot een vergelijk te komen. Mm-hmm. Dat loopt op dit ogenblik. Maar daarvan zeggen de Russen van maar dat betekent dus niet dat we ophouden met vechten. We gaan gewoon door. En onze eisen zijn niet anders. Dus die willen dus nu eigenlijk zonder te vechten dat hele gebied waar ze in feite tot 2032 nu mee bezig zijn, via onderhandeling in hand krijgen, onder controle krijgen. Lukt dat niet, dan zullen ze moeten vechten. Maar de verliezen zijn nu zo groot dat dus gewoon niet kan. Dus er wordt nu op dit ogenblik meer verloren dan dat er geworven kan worden. Nou, dat betekent dat als je toch nog je doelstellingen wil bereiken, wat Poetin zegt te willen, dus dat betekent de hele Donbass in bezit krijgen, maar ook de oblasten die nog niet veroverd zijn, dat moet dan ook gebeuren, dan heb je gewoon meer troepen voor nodig en dan heb je pakweg 800.000 mannen voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Nou, het probleem is, en daar komt denk ik het getal van 300.000 vandaan, dat de capaciteit om zoveel recruten te absorberen niet hoog is. Dat maximaal 300.000. Dus dat betekent dat gewoon 500.000 mannen, die zitten dan nog, die staan op de wachtlijst en die kunnen dan worden opgeroepen. Omdat er gewoon onvoldoende materieel is, onvoldoende trainingscapaciteit. Ga zo maar door. Dat lukt dus niet. Maar het feit dat je dit doet, het feit dat de generaals nu zeggen dat ze 800.000 man nodig hebben, dat is echt zeer veel betekenend. En dat betekent dus gewoon dat het heel erg slecht gaat aan het front. Dat Poetin op deze manier echt duidelijk maakt, althans de generaals maken, omdat hij totaal met zijn rug tegen de muur zit en dat hij wat moet doen. En dat is dus dit.
0: Ik zag Jared Kushner, Trumps schoonzoon, ergens op de Amerikaanse tv nog iets verklaren over van, nou ja, dan willen de Russen willen gewoon nog een beetje meer gebied erbij. Maar Oekraïne wil dat niet. Dat lijkt dus op steeds een beetje het niveau waarop ze bezig zijn.
22: Ja, maar jongens, dat is toch gewoon kleuterklasniveau. Dit is toch gewoon niet te geloven dat je dit soort dingen roept als volwassen onderhandelaar.
23: Ja. Maar weet je wat ik er ook zo verontrustend aan vind? Kijk, wat die man zegt is natuurlijk echt verschrikkelijk. Maar ik hoor ook steeds meer andere fringe groeperingen, zoals de Nieuwe Wereld, weet je wel, met Ad Verbrugge en Jelle. Die zeggen dat eigenlijk ook. Geef ze nou gewoon wat land en dan kunnen we praten en dan hoeven er geen mensen meer te sterven. Dat geluid zwelt aan.
22: Was dat niet de aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog, Jan?
23: Ja.
22: Ja. Dat is toch gewoon appeasement? Dat zouden we toch nooit meer doen met z'n allen?
23: Ja, dat vind ik dus ook.
0: Ja. Nog wat geluiden in diezelfde sfeer was van Trump dat hij wil van Oekraïne dat het aanvallen stopt op Russische olieraffinaderijen en andere faciliteiten voor de productie van diesel. Want dat zou, zei hij tegen de pers bij een golftochtje in Ierland, de oorzaak zijn van de hoge olieprijzen. En dat volgens mij het IAEA kijkt daar iets anders tegenaan. Er was ook iets in het Midden-Oosten dat daar mogelijk van invloed op was. Maar Trump kijkt daar dus anders tegenaan.
23: Wat ik er zo schokkend aan vind is, ik vond het commentaar van O'Brien heel goed. Nou, dan weet Oekraïne dus wat ze moeten doen. Die moeten daar vooral mee doorgaan. Hè? Want ze kunnen via die dieselprijs, dus zeg maar het aanvallen van die dieselvoorraden, kunnen ze ook op Trump druk zetten.
22: Ja.
23: Maar Trump staat daar gewoon te praten alsof hij dus Zelensky heeft gebeld. Heeft dat Zelensky, ja hoor, ik zal dat niet meer doen. Die man is toch echt een beetje heel vreemd bezig.
22: Pad af. Dat is hij al een hele tijd. Maar hij is echt gewoon, hij is van pad af. Als je dus dit soort dingen roept en je denkt dat de wereld gelooft dat de olieprijzen en de dieselprijzen omhoog gaan, omdat de Oekraïners Russische installaties bestoken. En dat niet komt door wat er gebeurt in de Golf. En dat is de schuld van Trump. Dan ben je echt niet goed snik. Ik kan het niet anders zien, eerlijk gezegd.
0: Hij is trouwens niet de eerste. Hè? Scott Bessent, de minister van Financiën, zei dit vorige week al. Dus
23: ja, dat ook.
0: Maar Trump is niet de enige.
22: Maar Hugo, dat hebben ze kennelijk afgesproken met elkaar. Van laten we dit dan maar als verdedigingslinie nemen. Maar dat moet je toch gewoon niet geloven. Daar moet je toch wat tegenover zetten. Nou, daar moeten wij ook hard stelling tegen nemen, hoor, tegen deze flauwekul. Als je er gewoon nu kijkt, dan gaan we straks over hebben wat die Houthis aan het doen zijn. Die blokkeren alles op dit ogenblik.
0: Ja. Eerst nog even verder Europese berichtgeving. Finland sluit zich aan bij die Franse vooruitgeschoven afschrikking, noemen ze dat dan, hè, van het kernwapenarsenaal. Dat betekent volgens mij dat ze samen kunnen oefenen. Dat soort dingen. Nederland zit daar ook in, hè, ter aanvulling op natuurlijk de Amerikaanse nucleaire paraplu.
22: Dat wordt dan gezegd. Dat wordt gezegd, maar in wezen is het natuurlijk een vervanging van. Want als jij dus de Amerikaanse afschrikking niet meer vertrouwt, en daar zou ik inderdaad maar niet op vertrouwen, dan moet je een alternatief zoeken. En dan kom je bij de Britten en de Fransen. De Britten kunnen het niet, want die hebben geen vliegtuigen die je kunt stationeren met bommen, met atoombommen op vliegvelden van de bondgenoten. Maar de Fransen kunnen dat wel. Ze hebben er niet heel veel, maar ze kunnen het wel.
0: Tweede land dat zoekt naar alternatieven voor de verouderde wereldorde is Canada. We noemden het vrijdag al eventjes. Wall Street Journal had nu weer een verhaal dat Canada een geassocieerd lidmaatschap van de EU zou zoeken.
22: Ja.
0: Woensdag hè, is Carney, spreekt hij het Europees Parlement toe bij de State of the Union. Dus ik neem aan dat we dan iets zouden gaan horen. Ik zag iets voorbij komen over visumvrij wonen en werken.
22: Ja.
0: Wat nog meer?
22: Is al een hele tijd hoor aan de orde dit. Ja. Dit speelt al zeker een jaar. Er zijn ook opiniepeilingen gehouden in Canada over een mogelijke toetreding tot de Europese Unie. Er is een behoorlijk aantal Canadezen. Ik ben even kwijt hoeveel er zijn, maar volgens mij is de meerderheid die zou dit al willen. Een groot probleem is, Canada grenst niet aan de Europese Unie. Maar dat is opgelost door Hansa Eiland. Ja. Geloof het of niet. Dat is een heel klein eilandje. Dat is
0: tussen
22: nu
0: Groenland en Canada, geloof ik, ligt
22: nee,
0: dat toch?
22: Nee, tussen Denemarken en... volgens mij is het Denemarken en... Canada. Maar daar is een oplossing voor gevonden. Dus verdeeld. En daardoor grenst Canada in één klap dus formeel aan Europa. Het is natuurlijk allemaal flauwekul, maar goed.
0: Ja, geweldig.
23: Nou, beide partijen staan er positief in, dus het zal ongetwijfeld gaan gebeuren.
22: Nou ja, maar de Europese Unie is wel heel erg streng hè, met zijn toetreding. Ja. Kijk, als er één land nu met één pennenstreek bij kan komen, dan is het Canada wel. Daar hoef je geen nanoseconde over na te denken, want het land voldoet aan alle eisen en voldoet waarschijnlijk beter aan de eisen dan menig lid zelf op dit ogenblik.
23: Exact.
0: Nee. Maar goed, dan moeten we hier nog wel intern de boel bij elkaar houden.
22: Zo
0: moeten we dan eens eventjes kijken naar de recente verkiezingen. We hadden natuurlijk die winst van vorige week van AfD. Die ook weer van zich heeft laten horen over de steun aan Oekraïne. Hè? En Arjan, jij noemde nog wat partijen hier. We hebben ook verkiezingen gehad in Zweden. Kun jij dat een beetje voor ons op een rijtje zetten?
23: Het Zweden is wel interessant. Die gaat dus een beetje tegen de Europese stroming in. Want daar wordt het centrum-linkse blok gaat stevend af op een nipte meerderheid. Hè? En dat betekent dat dus de opmars van radicaal rechts is dus gestuit. Die is namelijk nu van, 2022 was het 20,5%, tweede van het land. En nu is dat 17,6%. Dus Zweden, hier zie je dus dat als de rechtsradicalen niet leveren, dat ze dus ook stemmen.
22: Nou, dat is natuurlijk in Hongarije ook gebeurd.
0: Zweden is natuurlijk ook bijzonder dat daar zeg maar de Zweedse PvdA het immigratiebeleid enorm heeft aangescherpt. Hè? Die hebben dat eigenlijk een beetje overgenomen, zo is de kritiek van rechts.
23: Ja. Ja. Net als Denemarken, hè? Ja.
0: Ja. Ja.
23: Sachsen, Neder-Sachsen, waren ook weer die deelstaatverkiezingen. En daar heeft AfD ook de grootste winst geboekt. Maar gelukkig, in verhouding, is het 15,9%. Het is verdrievoudigd, maar nog steeds de derde grootste partij. Dus de CDU heeft daar nog steeds 70,2% van de stemmen. De SPD 34,6. Maar ja, AfD wordt wel steeds groter.
22: Ja, zeker. En als je dus hoort wat er in Sachsen-Anhalt gebeurt met die Ulrich Siegmund. Ja, dat is toch wel een rare jongen, moet ik zeggen. Die zegt van wapenproductie, ja, we kunnen dat best blijven doen hier in deze deelstaat. Maar dat moeten we niet doen om wapens te kunnen zenden naar het buitenland. Maar dat moeten we doen voor binnenlands gebruik. En dan wordt er direct een link gelegd met migratie. Dat stevert af op een binnenlandse oorlog zo ongeveer.
23: En zelfs ook, dit is eigenlijk gewoon klassiek bruin, om het zo maar te zeggen. Als je wapens gaat gebruiken om immigranten eruit te zetten, jongens, dat is een soort etnische zuivering is het dan. Dat kan toch niet?
22: Maar die tendensen zijn natuurlijk heel erg. Je mag het allemaal geen fascisme noemen, want dan ben je aan demoniseren. Maar dat komt natuurlijk in een aantal gevallen wel heel dichtbij.
23: Ja.
0: Er was een ander verhaal. Ik heb daar alleen een kop van gezien. Maar dat Trump die heeft zich tot twee keer toe volgens mij nu uitgesproken over voor Ierse eenheid. Dus dat Noord-Ierland weer deel van de Republiek gaat worden. Maar er is ook een bijeenkomst tussen, geloof ik, de Ieren, de Schotten en de Welsh.
23: Ja, die zijn vandaag bijeen. Dat zijn overigens niet de... zijn wel de regeringsleiders die er zijn, maar die spreken elkaar als vertegenwoordigers van hun partij en niet als functionaris van de regeringen. Okay. Maar ja, ze willen dus wel ze willen onafhankelijkheid.
22: Nou ja, dus daar wordt over gesproken. Ja. Dat willen ze ook al jaren.
23: Ja, en al dat gedonder natuurlijk met Brexit en zo, daar hebben ze een hoge prijs voor moeten betalen.
22: Zeker.
23: En ze willen het al heel lang, dat is zeker zo.
22: Ja.
23: Komt steeds weer naar boven.
22: Ja. Het zal ook niet weggaan hoor. Het past ook wel natuurlijk in de afbokkeling van het Britse Rijk.
23: Ja.
22: En heel Ierland is, wanneer was dat? Jaren 20 denk ik, Jan, dat die zich heeft afgescheiden. Ze zijn hun rijk geleidelijk ook kwijtgeraakt. Het is gewoon een afbokkelend geheel. En uiteindelijk hou je Engeland over.
23: Exact.
0: En kunnen die andere delen lid worden van de EU?
22: Hè? Ja, wat trouwens niet automatisch het geval zal hoeven te zijn. Maar goed.
0: Huh. Nou ja.
1: Heb jij nog wat leuks over Amerika voor ons aan?
23: Ja, ik heb wel een leuk blokje gemaakt. Trump maakte voor de midterms een referendum. We hadden al eerder vastgesteld met die gekke $5,000 belofte. Mark Johnson die is erg bang voor Trump, maar zei wel zaterdag... nou ja, luister eens, $5,000, dat moet wel even de toestemming van het congres hebben. Hè?
22: Mm-hmm.
23: Nou, verder is Trump weer enorm aan het vechten met Walsh, de nieuwe vette... directeur. Want hij wil natuurlijk gewoon dat de VS een lagere rente moet hebben. Hij zegt ook zondag van ja, Amerika is zo'n sterk land. We hebben eigenlijk de laagste rente ter wereld zouden we moeten hebben. Het slaat allemaal helemaal nergens op. Nou, dan heb je Trump zei, luister eens, wij kunnen eigenlijk ook wel na deze oorlog gewoon in Iran blijven. En ook de olie behouden. Net zoals we in Venezuela hebben gedaan. Hè? Het wordt dus gekker en gekker met die man.
22: Ja, omdat hij geen uitweg weet.
23: Ja.
22: En hij moest zijn gezicht redden.
23: Ja.
22: Wat dat betreft is hij een beetje als Poetin hoor.
23: Ja.
22: En die gaan dus hele rare dingen doen op een gegeven ogenblik.
23: Oh ja, nog een dingetje. 24 september komt Xi naar Washington. Hè? Daar hebben we al vaak over gesproken. Dat is heel belangrijk. En Trump wil dat op geen enkele manier dat bezoek en misschien ook een mogelijke deal roet in het etengel laten gooien. Dus hij zegt, ja, al die berichten dat Chinese entiteiten satellietbeelden aan Iran zouden hebben geleverd, dat ging hij bagatelliseren op de tv. En ja, weet je, alle mogendheden gluren naar elkaar, zei hij en zo. Hè? Dus het is heel duidelijk dat hij het ontzettend belang vindt, dat Amerika en China bij elkaar komen en dat ze met elkaar zaken gaan doen.
22: Nou, hij zit gewoon klem.
23: Ja.
22: Hij kan gechanteerd worden door China en dat bevalt hem natuurlijk niet. En hij heeft geen enkele uitweg. Dus hij moet wel. Het is dus niet een soort van gezellig doen in de richting van Xi. Als hij ongezellig zou kunnen doen in de richting van Xi, zou hij dat zeker doen. Dus hij heeft gewoon geen keus. Hij moet wel. Hij wordt gewoon door die Chinezen gechanteerd. Het is gewoon pure keiharde machtspolitiek die Trump aan het verliezen is. Net zoals hij het aan het verliezen is in de Golf.
0: Ja, overigens, maar dat is dan helemaal gek. Bagatelliseert hij ook berichten over Russische steun aan Iran. Omdat hij kennelijk Poetin toch te aardig vindt om daar iets vervelends over te zeggen.
22: Ja, maar goed, ik bedoel, dat is toch allemaal verklaarbaar. Dat is toch wat deze man de hele tijd al heeft gedaan.
0: Ik blijf mij verbazen, maar...
22: Ik niet. Ik blijf me juist verbazen als hij de andere kant op gaat, denk ik. Ja. Dit gaat niet goed en over een week zal hij wel weer op zijn in de oude groef terugvallen. En dat doet hij ook iedere keer veilig.
0: Dat is ook zo, ja. Right. Nou, genoeg voor vandaag.
23: Tot morgen.
22: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Afronden. Hopelijk luister je morgen
20: weer.
4: Tot dan.
20: Tot morgen.
24: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
25: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
25: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
27: Niet uw bedrijf aanpassen aan software.
25: maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
25: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
27: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
28: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
29: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
30: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er is misgegaan. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert ten Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
32: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.
0: Een corporatie die zijn buurman moet bellen omdat het geld opraakt. Nou, dat is best bijzonder, maar straks misschien wel het nieuwe normaal in de sector. De vraag van deze week: hoe dealen woningcorporaties met de financiële uitdagingen waarvoor ze staan? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruyter is er vandaag niet, maar Maarten Veldser is mijn co-host en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Dag Maarten.
1: Goeiedag.
0: En voor de mensen die dat niet meer weten, natuurlijk tot voor kort directeur bij Zadelhof en nu voorzitter van de branchevereniging Familie Vastgoedbedrijven en eigenlijk een vaste columnist van Vastgoed Gezocht.
1: Zo is dat, ja. Een enorme eer voor mij.
0: En afgelopen week kwam jouw column weer voorbij. Schulden als olie voor vastgoed. Wat was het betoog?
1: Nou, het betoog is dat sinds de kredietcrisis vinden veel economen en politici dat we veel te veel schulden aantrekken in dit land. Maar men moet wel beseffen dat vastgoedbedrijven, en daarom is het zo leuk dat we vandaag met corporaties ook spreken, elke euro moeten lenen die ze investeren. En dat moeten we ze niet onmogelijk maken.
0: Juist, hebben die schulden juist nodig. Ook om aan al die opgaven te voldoen die het Rijk ook weer van ze vraagt.
1: Dat is zo. En het zijn stichtingen. En mijn achterban zijn familiebedrijven. En die kunnen niet zomaar aandelen uitgeven.
0: Nee, dus hebben ze schulden nodig en daar moeten we niet zo angstig voor zijn. Oftewel, zo'n column elke 14 dagen in onze podcastfeed. Alleen in de podcast, niet op de radio. Dus abonneer je even op Vastgoed Gezocht in jouw podcastspeler. En dan krijg je onder andere ook van mij, maar dus ook van Maarten Veldser, elke 2 weken een nieuwe column. Dan naar het nieuws. Ondanks de krappe woningmarkt verlagen steeds meer verkopers hun vraagprijs. Dat blijkt uit onderzoek van de landelijke makelaarskoepel Dynamisch. Jij hebt de cijfers bij je, Maarten?
1: Ja, zo is dat. Een bijzonder bericht dat in het tweede kwartaal 26 8,9% van de verkochte woningen werd de prijs verlaagd. En een jaar geleden was dat nog maar 7,5%. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk heel weinig, 8,9%. Maar wij merken ook dat die markt wat moeilijker wordt. En soms in het hogere segment moet je de prijs wat verlagen.
0: Ja.
1: Maar ook in het lage segment zie je dat er gewoon minder biedingen komen. Er komen nog steeds veel mensen kijken, maar het aantal goede biedingen, dat neemt af. En over die hele linie zie je die markt wat moeilijker worden.
0: Ja, en bij woningen van boven de miljoen, en dat zijn er overigens steeds meer,
1: ja, het nieuwe normaal.
0: Gebeurt het verlagen van de prijs al bij 1 op de 5 woningen?
1: Ja. Ja.
0: Las ik in het bericht. Betekent dat dat het sentiment op de woningmarkt misschien aan het omslaan is, of is dat te vroeg?
1: Ik weet niet of het sentiment is. Kijk, woningprijzen zijn toch een functie van hoeveel je kan lenen. De hypotheekrente loopt enorm hard op. En dan moet je wel vertrouwen hebben om tegen zo'n hoge rente. Het is niet hoog historisch hoor, maar wij vinden dat tegenwoordig hoog.
0: Ja, het is nog geen 4%.
1: Ik denk als je nu een offerte voor een... Ik zie banken waar het al ver daarboven is hoor.
0: Ja.
1: En zeker een commercieel vastgoed.
0: Niet hard roepen, want ik moet binnenkort mijn hypotheek verlengen.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat is niet leuk. Maar goed, je zegt, er is een beetje krabbeling op de markt omdat die hypotheekrente omhoog gaat.
1: Dat is en er is veel aanbod door het uitponden, zeker in dat lage segment. En daarom zie je ook dat nieuwbouw het moeilijk heeft. Mensen hebben een keur aan keuze als je geld van je ouders hebt gekregen om een huis te kopen.
0: Ja.
1: Want dat is dan helaas wel nodig. Het wordt niet echt bereikbaarder. Maar goed, er is veel concurrentie op de koopmarkt.
0: Nee, oké, maar dat is nog wat anders dan dat het nu gaat omslaan.
1: Dat
0: nu
1: dat geloof ik niet. Nee, die krapte blijft.
0: Naar een koopmarkt gaan in plaats van een verkoopmarkt.
1: Is dat. Mensen gaan nog steeds all-in, ze stretchen zich helemaal. Alleen ze kunnen zich minder ver stretchen.
0: Ja. Dan een ander bericht. Er is een woonprotest aangekondigd op 10 oktober. Marieke Kolkman van de Woonbond zegt daar op LinkedIn het volgende over. Dit kabinet luistert enkel naar de belangen van de lobby van particuliere verhuurders en negeert huurders en woningzoekenden opnieuw. Wat voor argumenten breng jij in wanneer iemand dit roept, denk ik dan, Maarten? Want ik las het en ik dacht, woonprotest en we komen niet op voor de belangen van de woningzoekenden. Hoe dan?
1: Ja, ik heb nog niet gemerkt dat dit kabinet luistert naar de belangen van de commerciële verhuurders of de private sector. Dat hebben we helaas nog niet gemerkt. Sterker nog, wij voelen ons een beetje de assenpoester als we naar de kabinetsplannen kijken, maar daar komen we zo op. Het doet mij een beetje denken aan het FNV-protest van vorige week. Het is denk ik ook een manier voor de Woonbond om zichzelf een beetje op de kaart te zetten.
0: Ja.
1: En zoals Maarten de Gruyter altijd zegt over de betaalbaarheid, het is een gecreëerd probleem. Ik denk dat dat hier ook speelt. Ze willen heel graag zeggen, het is een marketing.
0: Ja, we hebben een beschikbaarheidsprobleem. Ze zegt ook in dat bericht, de wet betaalbare huur, opkoopbescherming, minder flexcontracten en de afschaffing van de verhuurdersheffing. Veel daarvan wordt nu weer teruggedraaid. Ja, en dan schrijft Nick Verra natuurlijk van vastgoedbelang op LinkedIn. Ik ben wel benieuwd welke maatregel precies wordt teruggedraaid.
1: Ja, ik weet ook niet wat ze bedoelt. Was het maar waar?
0: Oké. Het is de week van Prinsjesdag. We hebben dit gesprek op maandag, dus de dag voor Prinsjesdag. Verwacht je eigenlijk nog iets in die miljoenennota voor de woningmarkt?
1: Nou, Wat ik verwacht is denk ik al bekend, want dat is allemaal uitgelekt, heel bijzonder. Maar er zijn toch wel twee hele bijzondere dingen in opgenomen. Eén, dat is een vrijstelling voor de woningcorporaties van de renteaftrekbeperking, die verschrikkelijke ATAD-belasting. Daar gaan we het straks misschien ook nog even over hebben.
0: Heb jij samen met Huibwassenveen je ook heel erg druk op gemaakt afgelopen jaar?
1: En ook ten behoeve van de woningcorporaties, hoor. Dus ik gun het ze ook van harte, ik ben er heel blij mee. En het tweede is die bouwimpuls voor de middenhuur van 10.000 euro per woning. Ja, bij dat soort bedragen denk ik altijd dat is een beetje weggegooid geld, dat subsidies. Weet je, dat gaat je beslissing niet beïnvloeden. Hè, een woning, of je nou 3 ton kost of 310.000 euro om te bouwen, gaat dat een groot verschil maken.
0: Ja, dat
1: maken.
0: Moeten we even uitleggen, want dat is ook uitgelegd. Laten we zeggen, de middenhuurwoningen die gebouwd kunnen worden, ook door corporaties. Ja. Hè? Want die krijgen wel weer de taak om dat te doen. Ja. Daarvan zegt de corporatie, ja, de kosten zijn eigenlijk te hoog voor de huur die ik mag vragen. Dus dat gaat niet uit. En dan heeft het kabinet gezegd, nou, dan hebben we 10.000 euro subsidie, wat dan heet een onrendabele top, om dat dan te betalen. En ja, ik las het en toen dacht ik ook, ja, maar als we nou gewoon wat meer ruimte geven om wat meer huur te vragen, of de grens van de middenhuur wat optrekken, of de grens van de middenkoop wat optrekken, of in een project wat meer commercieel mogen doen, dan hebben we die hele 10.000 euro niet nodig. Klopt mijn analyse?
1: Jouw analyse is spot on, zoals gebruikelijk. Ik las ook ergens op internet, ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen, dit is 10.000 euro, dat is een paar procent van die bouwkosten, of stichtingskosten, zoals wij dat noemen. Ja, maakt die huren een paar procent hoger. Want zo'n onrendabele top is natuurlijk vele malen groter dan die 10.000 euro. Ja, waar ik niet van hou, dat zijn subsidies die eigenlijk niet gedrag beïnvloeden, maar wel veel geld kosten. We kunnen het ook op een luchtbehandelingskast, kunnen wij 10% subsidie krijgen. Ja, je gaat hem niet vervangen voor 10% extra, maar je gaat het wel aanvragen als je hem vervangen hebt.
0: En het pijnpunt natuurlijk ook in relatie met de Woonbond is dat als de analyse is, zorg dat de huren wat verder verhoogd kunnen worden, dan hebben we die 10.000 euro niet nodig. Dat betekent dat het geld wordt opgehoest door de nieuwe huurder. Dat is eigenlijk de woningzoekende. En dan is de stelling van de Woonbond, ja, maar het is gewoon veel te veel geld voor zo'n woning. En dat is natuurlijk het debat wat er steeds wordt gevoerd. Vinden we nou, en daar gaat het steeds over absolute getallen, vinden we nou 1000 of 1100 euro veel geld voor zo'n nieuwe woning? Of mag die ook 1300 euro kosten, waardoor we hem wel kunnen stichten, zoals jullie dat noemen?
1: Dat is precies het debat. En of dat veel geld is, ja, het is te weinig geld om een nieuwe woning neer te zetten. En misschien dat het voor de mensen die er moeten wonen veel geld is. Maar dat moeten we misschien anders oplossen. Dat we niet het inkomensbeleid via de huren doen, maar dat we die mensen dan gewoon een huurtoeslag geven.
0: Ah, dat de inkomensbelasting wat naar beneden gaat.
1: Bijvoorbeeld.
0: Wilt werken, wilt meer, gaat lonen.
1: Ja.
2: Vastgoed gezocht.
0: Rotterdam-Zuid, de wijken Vreewijk en Lombardije. Daar staan duizenden sociale woningen die in de nabije toekomst veel onderhoud nodig hebben. En twee corporaties zeggen nu, dat lossen we samen op. De bestuurders van de woningcorporaties zijn hier. Sander Uiterwaal van Havensteden uit Rotterdam. En Harre Zanting van Woonkompas. Ook uit Rotterdam, maar toch vooral uit Ridderkerk. Beide van harte welkom.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er zijn. Sander, Havensteden draagt bijna 1000 woningen uit die wijken die ik net noemde, plus de bijbehorende schulden over aan Woonkompas. Waarom?
11: Dat past helemaal in onze portefeuillestrategie om zoveel mogelijk volkshuisvestelijk te investeren. Wij zien hier dat de opgave in Rotterdam groter is dan wij alleen aankunnen. En we hebben met Woonkompas een partner gevonden die graag deelt in die opgave, zodat we hem samen verder kunnen brengen dan wij alleen.
0: Ja, lees, jullie hebben 44.000 woningen en het lukt met de financiële middelen die je nu hebt niet om die allemaal naar de toekomst te brengen?
11: Zo is het, ja. Onze polstok is niet lang genoeg om en nieuwbouw te plegen in Rotterdam wat nodig is, en de verduurzaming en onderhoud in onze bestaande voorraad.
0: En dit zijn nu 937 woningen. Wat voor huizen zijn het?
11: Dat zijn de huizen die staan in Vreewijk en Lombardije, een deel daarvan.
0: Zijn dat appartementen van 3 hoog? Zijn het kleine grondgebonden woningjes?
11: Wat ook zijn, het? Ook zijn deels appartementen en deels eengezinswoningen in beide wijken. Waar Woonkompas nu eigenaar van wordt. En waar Havensteden ook nog steeds in beide wijken stevig aanwezig blijft met meer dan 3000 woningen in elke wijk. Dus het is heel mooi dat de bewoners in deze wijken twee corporaties hebben die om hen heen gaan staan. En
0: volgens jullie eigen jaarverslag hebben de woningen spoedig investeringen nodig?
11: Ja, nou, wat is spoedig, maar onderhoud is nodig. Ja,
0: ja, ja, ja. De vraag is natuurlijk hoe groot die opgave is, Maarten. Ja. Harro, waarom zijn jullie als Woonkompas dan bereid gevonden om dit over te nemen?
3: Nou, wij zijn, onze routes liggen aan de zuidrand van de stad, zeg Ridderkerk, maar ook Barendrecht, Albrandswaard. Wij zijn door fusie destijds Rotterdams geworden, met ook een opgave mee te investeren in de stad. En wij wilden dat niet meer versnipperd door de hele stad doen, maar geconcentreerd en dichter bij huis. geconcentreerd, want dan kan je ook echt die wijk helpen. En dichter bij huis, dus nou ja, dichter bij die Zuidrand. Dus wij wilden op zoek naar waar kunnen we 1000 woningen bouwen, 1000 woningen aankopen.
0: Dat betekent dus dat je als Wooncompas een soort bijna als een soort commercieel bedrijf een soort groeiambitie had. Van ik kan waar ik nu zit niet meer te genoeg groeien. En dit is een buy-and-build strategie eigenlijk.
3: Ja, nou ja, het groei is geen doel op zich. Maar er is woningnood in Nederland, heb je vast iets van gehoord. Dus er zijn enorm veel mensen bij ons op de wachtlijst. Die groeit alleen maar, die wachtlijst. Dus als wij kunnen groeien, doen we dat voor de mensen die staan te wachten
0: maar op een woning. Maar dat lossen we hiermee toch niet op, toch? Ik bedoel, er komen niet weer meer woningen bij?
3: Nee, maar indirect wel. Want doordat wij die woningen in Vreewijk en Lombardije overnemen, kan Havenstede weer zijn bouwambitie elders in de stad beter doen.
0: Of gaan jullie met deze woningen ook slopen en nieuwbouw plegen, waardoor je meer woningen wil toevoegen?
3: Deels wel. Hè. Ik heb tegen de gemeente gezegd van joh, we doen niet meer mee aan verdunnen. Zeg maar. Dat is wel gebeurd op Zuid, van dat we meer slopen dan terugbouwen. Ik zeg joh, als we komen, doen we daar niet aan mee. Er is woningnood. Dus ja, we gaan ook mee investeren. Niet alleen maar overnemen en beheren, maar ook mee investeren.
0: En weten de bewoners dat ze potentieel nu zijn overgenomen door een corporatie die zegt, nou, misschien wordt de woning wel gesloopt, want ik wil meer terug nieuwbouwen.
3: Ja. En voor een deel in Lombardije liggen er al wat meer plannen van waar moet het wel en niet gebeuren. Daar is al met de gemeente wat meer planvorming voor. In Vreewijk staan we eigenlijk nog aan het begin van planvorming van wat moet daar gebeuren. En hebben gezegd, joh, we komen ook als er wat meer tempo op die planvorming komt.
0: Ja, blijft de vraag.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Van de overheid weer een keer een beetje ophouden met afromen en ook weer zijn eigen steentje bijdragen.
3: Wat bedoel je in deze geval met afromen?
2: We hadden eerst de verhuurdersheffing. Nou, ja. Die is er afgegaan, mede door die nationale prestatieafspraken. En nou moet die vennootschapsbelasting er nog af.
3: Maar daarvan is al wel toegezegd dat die eraf gaat.
4: Nou, er is een eerste stap. De rentaftrekbeperking gaat er vanaf. En dat is natuurlijk een waanzinnige winst.
3: Hadden we het in het nieuwsbericht even over, die ATAD.
4: Ik vroeg me ook af, zo'n acquisitie die jullie nu doen van bijna 1000 woningen. Krijg je nieuwe financiering daarop? Of neem je de financiering over? Hoe werkt dat?
2: Wij nemen bestaande leningen van havensteden over. Dat is onderdeel van taakoverdracht.
3: Maar dan toch eventjes naar die afdrachten. Die overdrachtsbelasting die wordt door jullie wel gezien als een randvoorwaarde voor deze samenwerking, Sander.
5: Ja, dat klopt. Ja, het hele idee achter deze transactie is natuurlijk dat het volksvestelijk vermogen in die wijken kan. Ja, dan vinden we het eigenlijk zonde om, zeker waar de solidariteit en dit type transacties de gedachte en de basis is onder de nationale prestatieafspraken, vinden wij dat corporaties ook in staat gesteld moeten worden om dat te kunnen doen.
3: Maar dat betekent dat je een harde toezegging nodig hebt dat je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over deze 937 woningen.
5: Zo is het.
3: En als er wel overdrachtsbelasting moet worden betaald, dan gaat de deal niet door.
5: Zo is het ook.
3: Ja. Ja. En hebben jullie die harde toezegging al? Van wie moet je eigenlijk komen? Van de minister?
5: De minister is daar maar bezig. Ja.
3: Ja. Maar ik hoor achter de schermen dat die er wel is, want anders gaan jullie hier niet samen in de studio staan, Arlo.
2: Ja, klopt. Dus onze diagnose is dat voor 99,5% zeker is dat dit jaar geregeld wordt.
3: Ja.
4: En per 1 januari ingaat dan.
2: En per 1 januari ingaat en dan gaan wij op 3 januari overdragen.
4: Precies.
3: Oké. De doorrekening hier is interessant, want het gaat allemaal over solidariteit die ervoor moet zorgen dat jullie samen dus uiteindelijk meer kunnen realiseren met die nationale prestatieafspraken. Maar de minister zei in juni ook, 18,6 miljard herverdelen, dat is ook onrealistisch. Dus hoe ver kunnen corporaties hier met elkaar gaan? Lees, hoeveel kunnen we nou verwachten van deze vorm van overdragen waardoor we meer kunnen bouwen in de toekomst? En de vraag is dit nou een voorbeeld waar meer op volgt? Of gaat dit een uitzondering zijn?
5: Nou, dit soort voorbeelden helpen natuurlijk wel om stappen te maken. Ik denk dat we ook realistisch moeten zijn dat die niet de totale opgave gaat oplossen.
3: Ja, oké, maar heb je dan de verwachting dat jullie nog aan andere corporaties, want jullie hebben veel woningen, dus jullie zijn misschien vaker overdrager.
5: Zou kunnen,
3: Jullie als havensteden nog meer woningen gaan overdragen?
5: Dat zou kunnen, dat zou passen.
3: Zijn er dan wijken die op de nominatie staan?
5: Nee, in het beginsel niet. Nee, maar er zijn ook niet ongelooflijk veel kandidaten. Dat moet ik er ook wel eerlijk bij zeggen.
3: Mm-hmm.
5: Ja.
3: Maar goed, dat zou dus wel kunnen.
5: Ja.
3: Of willen jullie nog verder groeien?
2: Wij kunnen een transactie als deze één keer doen en niet nog een keer. Nee, ik heb natuurlijk ook in mijn begroting staan niet alleen de aankoop, maar wat er daarna nog moet gebeuren de komende 10 jaar.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dan zitten wij echt wel aan die financieringsgrens die ook landelijk met de minister is afgesproken. Dus wij zijn klaar. Althans, met dit soort transacties.
3: Ik hoor ook wel van corporaties, want je hebt het over, we willen tot onze stretch willen we kunnen financieren en dus kunnen bouwen, hè, prestatieafspraken. Maar ik hoor ook wel van corporaties die zeggen, die autoriteit woningcorporaties is wel super streng in zijn criterium. Wij moeten wel, als je het vergelijkt met een ondernemer, heel veilig aan de wind zeilen. Zou het niet helpen dat we corporaties iets meer ruimte gaan geven om met vreemd kapitaal toch iets ondernemender te kunnen worden?
2: Nou ja, ik denk, maar die veiligheid, die zit ook, dat is ook de kracht van het systeem. Hè. We hebben natuurlijk een briljant financieringsinstituut waarmee wij garant staan voor elkaar. En daarachter nog een stok achter de deur van de overheid. Waardoor wij als corporaties een goede toegang tot de kapitaalmarkt hebben. Dat moeten we vooral zo houden.
3: Ja,
2: dus we moeten vooral niet over die grens heen gaan.
3: Sander, er is geen wens om iets meer te kunnen lenen?
5: Nou, de kracht van dit stelsel is volgens mij dat wij als corporaties super betrouwbaar zijn voor onze bewoners en voor onze maatschappij. En dat willen we over 100 jaar nog zijn.
3: Ja.
5: Dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon stevige grenzen aan blijven.
3: Ja,
4: misschien een vraag aan Harro. Harro, heb je de hele koopsom, moest je naast dat overnemen van de schulden nog extra geld betalen op deze transactie? Of zit daar eigenlijk het overnemen van de verplichting om het te verduurzamen? Was dat eigenlijk het eigen vermogen wat je inbracht?
2: Nou, we financieren het voor gewoon. We nemen een bedrag aan leningen over, zeg maar.
3: Ja.
2: Dat matcht met het transactiebedrag wat we voor de woning hebben afgesproken.
3: Ja.
2: Maar de verplichtingen om daar wat aan te doen, die werkt voor ons, voor die woningen, niet anders dan voor de rest van de voorraad die we al hebben.
3: Dus antwoord op de vraag, je hoeft niet extra bij te betalen, toch?
4: Dat is hoor ik ook.
3: Probeer het even te begrijpen.
4: Ja.
3: Solidariteit tussen woningcorporaties. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Havensteder en Wooncompas hebben

0: zo'n transactie nu op de rol staan. De grotere vraag is natuurlijk, ja, is het een uitzondering of een begin van een trend? En hoe moeten die corporaties dan structureel bij elkaar aankloppen? Je hoort in deze uitzending bestuursvoorzitter Sander Uiterwaal van Havensteden en Harold Zanting van Woonkompas. Nog even naar de bewoners, de huurders in Vreewijk en Lombardije. Wat gaan die er eigenlijk van merken, Ho?
1: Die gaan in eerste instantie merken dat wij net zo'n goede huisbaas zijn als Havensteden.
0: Ja, dat hopen ze dan. En dat, maar gaan we vanuit.
1: En dat die planvorming op plekken waar het nog stagneert, dat die sneller gaat de komende jaren.
0: Oh ja, maar planvorming klinkt als een heel positief woord. Maar je weet ook, er zijn bewoners die in de weerstand gaan als hun huis wordt gesloopt of hun omgeving gaat veranderen.
1: Klopt, ja. En dat zijn altijd lastige discussies. Gelukkig hebben we daarmee ervaring ook al in Ridderkerk. Dus dat vak is niet nieuw voor ons. Rotterdam-Zuid is een andere omgeving. Maar daar moet je toch doorheen met elkaar. Dat gebeurt in Sportdorp, dat gebeurt op andere plekken op Rotterdam-Zuid. Daar moet je toch doorheen met elkaar.
0: Ik sprak jullie projectontwikkelaar recent en die zei tegen mij, het leuke van Ridderkerk ontwikkelen is dat er superveel bewoners naar de inspraakavonden komen. Dus het is een hele betrokken groep bewoners. Sander, is dat in Rotterdam-Zuid ook zo? Of zijn daar ook veel gezinnen en mensen die misschien helemaal niet te bereiken zijn vanwege de uitdagingen achter de voordeur?
2: Nou, ook die mensen zijn er, maar wel goed om te vertellen, denk ik, dat zowel de huurdersorganisatie van Woonkompas als die van Havensteden in de wijken waar we het nu over hebben, heel dicht betrokken zijn bij het voorbereiden van deze transactie.
0: En wat vonden die huurdersorganisatie van deze overdracht?
2: En daar positief over waren.
0: Ja, waarom?
2: Nou, omdat zij ook zien dat twee corporaties in de wijken waar dingen moeten gebeuren, waar ook wensen zijn om in die wijk te blijven wonen en door te stromen in dezelfde wijk naar een 55-plus woning bijvoorbeeld. Ja. Dat die kans groter wordt als daar twee corporaties staan die allebei kunnen investeren in die wijk.
0: Ja, daar raak je wel aan een mooi punt. Hugo de Jonge heeft een jaar of 5 geleden opgeschreven van, nou, er moeten 300.000 oudere woningen worden gebouwd in alle segmenten. Hè? En dat heeft hij ook een beetje onderverdeeld hoe hij dat dan wil hebben. Ik heb daar een keer een analyse op gemaakt. Het schiet niet echt op, zullen we maar zeggen, met het bouwen van oudere woningen in Nederland. En dat heeft enorme invloed op de doorstroming. Zeker voor mensen die in een middenhuurwoning zitten of in een sociale woning zitten. Oudere mensen, de helft van die woningen, van die eensgezinswoningen, van die kleine woningen, worden bewoond door 1 of 2 persoonshuishoudens. En die gaan dan een traplift bouwen met WMO-geld, terwijl ze natuurlijk eigenlijk naar een gelijkvloerse woning hadden moeten gaan. Neem het jullie niet kwalijk, die woningen zijn er eigenlijk niet. Is dat nu, laten we zeggen, de hoogste prioriteit om te zorgen dat je woningen gaat maken voor die 60 en die 70 plus, zodat we doorstroming krijgen?
2: Niet per se de hoogste prioriteit, dat is ook een prioriteit. Ik denk dat er op alle segmenten tekorten zijn. Mm-hmm. In Rotterdam hebben we meer dan 220.000 woningzoekenden.
0: Ik denk dat tekort dus wel meevalt als we die doorstroming op gang krijgen. Ik bedoel, er zijn zoveel eensgezinswoningen in Nederland die gewoon vastzitten, waar mensen niet meer uit kunnen. Doordat ze een huur betalen voor een nieuwe woning, kunnen ze die huur niet betalen, want dat is dan commercieel en dat gaat dus niet. En ze kunnen niet naar een levensbestendige woning. Ja, pas als ze heel veel vinkjes krijgen van de huisarts en de GGD. Maar ja, dan zijn ze al bijna dood. Maak het even heel plat.
2: Heel plat, ja. Ja. Nee, maar die behoefte zien wij ook. Om zeker in je eigen wijk te kunnen blijven. Dat is voor veel mensen echt heel belangrijk. Zien we dat die verhuisbewegingen echt op relatief kleine straal plaatsvinden.
0: Ja, mensen willen niet 5 kilometer weg. Mensen willen in de buurt blijven wonen.
2: Zo is het.
0: Ja.
2: Bij sociaal netwerk.
0: En hoe ga je dat dan doen in deze wijk? In Lombardije en Vreewijk, Harold?
1: Nou ja, wel om aantrekkelijke seniorenappartementen wel te bouwen. Dus daar waar we kunnen toevoegen, al dan niet met sloopnieuw bouwen of op een nieuw stukje, dat wel aantrekkelijk maken voor senioren om door te stromen.
0: Ja, wat is het probleem daarvan voor jullie? Want ik zei al, uit mijn analyse blijkt dat het niet echt opschiet met dat soort woningen. Maar jullie lopen blijkbaar tegen een grens aan van hoe we dat moeten financieren of hoe dat te bouwen is.
1: Nou ja, kijk, wij zien ook wel dat natuurlijk op die wachtlijst staan vooral 1- en 2-persoons huishoudens. Maar het is heel moeilijk om een 2-kamer-appartement in te zetten voor doorstroming uit de grote gezinswoning. Want dan zijn er toch veel senioren die zeggen, ja, wacht even, dan verlies ik zoveel woonoppervlak, dan ga ik niet. En dat 3-kamer-appartement in een sociale huur, ja, als je er ook nog 2 parkeerplaatsen bij moet bouwen, dan kan het gewoon niet uit.
0: Sander Uiterwaal van Havensteden en Harold Zanting van Woonkompas. Dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
1: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
3: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
4: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
10: Hey ondernemer,
11: hier Nadia van der Vlies
10: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
11: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
10: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
11: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Online veilingmeester.
14: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
15: Ben, blijf daar toch vanaf.
16: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
15: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
16: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
17: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
19: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
21: Dat kan.
20: In de BNR-app.
21: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: Economenpanel. De gelekte Prinsjesdagplannen lijken een politieke handreiking, maar zetten de plannen Nederland ook weer op het goede pad, economisch gezien. En de ECB verhoogde de rente. Wat gaat de Fed doen? Ik bespreek het allemaal met de leden van het Economenpanel. Lex Hoogduin is hier, emeritus hoogleraar economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen, voorzitter van het Mises Instituut, en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn.
23: Hey,
22: met natuurlijk aandacht voor de Prinsjesdagplannen, want morgen is het de derde dinsdag van september. We hebben er een BNR-sausje overheen gegoten, dan klinkt het zo.
24: De ondernemer.
25: Leden van de Staten-Generaal. Ondernemen is vooruitkijken.
22: Nou, dat had niemand willen missen, denk ik. Heren, wat viel jullie op aan de tot nu toe gelekte Prinsjesdagplannen? Want in lijn met een goede traditie weten we al heel veel wel. Sommige dingen misschien ook niet, maar Menno, wat valt je op?
23: Nou, gewoon hoe onzeker het nog allemaal is. En hoe er zeg maar, nog steeds gewoon dynamisch er wordt gewoon geschoven om al een beetje anticiperen op de bezwaren van de Kamer. Dus je ziet in het algemeen gewoon, er is natuurlijk bepaalde dingen waar iedereen over eens is. Ja, we moeten meer uitgeven aan defensie, daar hoor je ook niet zo heel veel over.
22: Nou, er wordt een beetje gesneden in die NAVO-tax, begreep ik.
23: Ja, maar dus dat is het punt. Wat we willen bereiken, daar is wat meer consensus over wat we ervoor willen opgeven. En dan zie je precies in de discussie en wat er allemaal verandert. Het zit allemaal aan de, wie en waar wordt de pijn gedragen om die doelen die we hebben, waar er wel consensus over is, te betalen. En ja, die discussie, zoals net ook werd gezegd, die is nog niet klaar. Want die wordt echt pas gevoerd als de Kamer, als het dialoog met de Kamer begint. Zeg
22: maar er is een basis gelegd. Er blijkt onderuit dat de koopkracht er niet op vooruit gaat. Dat er ondanks een koopkrachtreparatie van 1,5 miljard een minnetje resteert. Dat zijn dingen die een kabinet meestal niet wil vertellen. En toch gebeurt het. Is dat erg of niet? Min 0,1%?
26: Nou ja, het geeft een beetje aan. Ja, in wat voor moeizame situatie we in Nederland terecht zijn gekomen wat betreft begrotingsbeleid voeren. Want inderdaad, waar gaat dit nog over? En als je kijkt wat voor maatregelen dan worden gedaan voor de handreiking, gelet op de grote problemen die er echt zijn. Ja, een kruimeltje hier en een dingetje daar. Ik vond het mooiste voorbeeld wel de gordelroosprik voor de boven 60 of was het 70 jaar. Ik weet het niet meer.
22: We vliegen zo het tweede onderwerp in over generaties.
26: Kijk, ik denk dat wat. En dat sluit eigenlijk wel aan bij wat Menno zei. Alleen geef ik een beetje inkleuring aan. Ik denk dat we in Nederland al een jaar of 10 zijn we bezig, als de overheid bezig en iedereen steunt dat de overheid die wil heel veel dingen doen en wil heel veel tegelijk. En wil naar mijn idee ook dingen die niet kunnen. En op het moment dat je daarmee doorgaat, en ik vind dat deze begroting daarmee doorgaat, wat we ook nog voor veranderingen aanbrengen, dan zal een groot aantal van die doelen zal niet gehaald worden.
22: Deze overheid wil overigens ook in zichzelf gaan snijden. Nog meer dan eerder werd gezegd.
26: Ja, dat kondigen ze ook aan. Alleen als je dan kijkt van hoe dat dan gaat moeten en hoe dat dan voorbereid gaat worden, denk ik dat het vooral een schaamlapje is. Het planbureau boekt dat ook al nooit in. Als er niet duidelijk is aangegeven, die en die taken gaan we niet meer doen. En dat geeft men niet aan.
22: Dus het gaat over miljarden in totaal, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht.
26: Er gaat weinig van terechtkomen. En er is een een taboe op bezuinigingen gekomen. Er mag helemaal niet bezuinigd worden. En dan tegelijkertijd wil je van alles. Ja, dan kom je op een uitgavenpad te zitten. Wat je toch niet anders dan explosief kan noemen. En waarop gecorrigeerd zal moeten worden.
22: Explosief? In welke context?
26: Nou, omdat het heel hard oploopt, die uitgaven. Ja, niet alleen de komende 4 jaar loopt de uitgavenquote, dus uitgedrukt in het procenten BBP al op. Maar op de langere termijn, vooruitrekenen, gaat de Nederlandse staatsschuld. Die schiet omhoog en ook de komende jaren, hè, dan schiet hij nog niet door die 60%. Maar er wordt wel gewoon steeds meer geleend. Er komt 125 miljard aan leningen.
22: Ik ga toch nog even aan Menno voorleggen, want die staatsschuld die zou dan explosief stijgen. En je ziet ook dat die 3% wel ernstig dicht in de buurt komt, hè, die Europese norm. Dat wordt er dan wel geruststellend bijgezegd, we blijven daaronder. Maar het is natuurlijk niet per se goed nieuws als je richting die 3% gaat.
23: Ja, het, rekenkundig klopt het natuurlijk dat als je steeds die tekorten hebt en je staatsschuld, wat je uitgeeft, loopt sneller op dan de groei van je economie, zeg maar. We hebben niet heel veel economische groei. Dus dat betekent dat je al snel in een situatie terechtkomt van als je bijleent, dat je draagbaarheid van de schuld snel achteruit kan gaan. Zeker als je dan nog ook hoge rentes hebt, waardoor je dat ook nog eens een keertje op elkaar stapelt. Toch zie je niet dat de markten heel snel zorgen maakt over Nederland. En dat heeft ook te maken met het idee dat de politiek nog altijd wel in Nederland bereid is om een keertje bij te sturen als dat nodig is. Daar
0: schort het aan.
23: Nou ja, dat is wel de vraag. Dat als je kijkt naar de verschuiving van de politiek in Nederland. En er wordt natuurlijk wel overal gezegd van we moeten letten op de begroting. Maar als je als minderheidskabinet of überhaupt kabinetten de afgelopen jaren, die hebben op een hele dunne minderheid moeten rekenen. Of meerderheid of geen meerderheid. Die moeten dus allemaal verschillende partijen tevreden te houden. En dan krijg je dit soort dingen. Dan wordt er gewoon kleine stukjes uitgedeeld naar alle verschillende partijen om iedereen wat te geven. En dan is het heel moeilijk om inderdaad te snijden. Ja, en dan op lange termijn creëer je dan de basis voor die explosie. En ergens zal je bij moeten sturen. Nee, maar wie niet het politieke bereidheid is de vraag.
26: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar het probleem is niet alleen, wil ik wel benadrukken, die houdbaarheid is een probleem op termijn. En groeiende twijfel, in ieder geval bij mij of Nederland, inderdaad, zoals het in het verleden wel vaker is gebeurd. Als het echt moet, dan wordt er bijgestuurd. Dat zie ik de laatste 10 jaar, zie ik veel minder steun. Kijk alleen maar bijvoorbeeld naar het begrotingskader. Het parlement heeft in een motie verworpen dat er een begrotingskader moet zijn, waarbij je als je meer uitgeeft aan het een, dat je dan minder andere moet uitgeven. Dat is een ander ding. Maar van belang is dat doordat je te veel tegelijk doet, ik zei het er net al, maar een keertje herhalen, dat je dingen niet van de grond krijgt. En wat je nu ook ziet, een laatste maatregel die is uitgelekt, is dat een van de dingen om het plaatje nu rond te krijgen, is dat nu Heijnen zelf in zijn begroting gewoon ook onderuitputting gaat inboeken.
0: Ja, ik zag het. Ja,
26: dat werd tot nu toe altijd geweigerd, dat het planbureau deed dat. Maar dat betekent dus dat je van tevoren zegt, wij zijn van plan dit te doen, maar we gaan het niet halen.
0: Maar goed, ik geloof dat NRC was het toen, zei van we ramen onszelf helemaal beroerd, terwijl we weten dat we dingen niet gaan realiseren. Misschien is het wel gewoon realiteitszin.
23: Er zit een bepaald realisme in, want er is ook steeds onderuitputting geweest.
26: Ja, het is realisme, maar het is een. Het betekent dat je accepteert dat je de dingen die je echt wil doen niet gaat halen. Omdat je daar onderuitputting op inboekt. Dus als jij zegt, we gaan de defensie met zoveel uitgaan, met zoveel verhogen, en het blijkt dat je daar miljarden niet van uit kan geven, en je boekt dat ook in om uiteindelijk je begroting netjes onder de 3 te halen.
23: Dus de gebrek aan realisme zit niet in de onderuitputting, maar in de voorspelling van de dingen waar je wel geld aan gaat uitgeven.
26: Ja, en dat is niet, en dat weet men ook. En dat is in wezen is niet men weet dat men in de huidige omstandigheden, waarbij we overal handjes tekort komen, arbeidsmarkt op brede fronten tekorten vertoont, dat je daar niet nog weer van alles bovenop kan stapelen.
0: Jij zegt overigens, op een gegeven moment zal je toch ook moeten accepteren dat je moet gaan bezuinigen. Je kunt natuurlijk ook zorgen dat je meer binnenhaalt als overheid. Je kunt de belasting verhogen op werk of op vermogen. Box 3 wordt geparkeerd, wordt nu van gezegd over een half jaar, dan hebben we een uitkomst. Ik geloof dat er andere belastingmaatregelen toch toe leiden dat werkenden iets meer gaan betalen. Al lijkt het nu in die Prinsjesdagplan dat er een meevaller zit, maar eerder kwam er al een verhoging naar voren. Dus je kunt als overheid op die manier toch ook aan je geld komen.
26: Zeker, dat is waar. Dus ik had er correct aan moeten zeggen, uitgaven beperken of belastingen verhogen. Ja. Ik liet dat laatste weg. Omdat het niet mijn persoonlijke voorkeur is.
23: De politieke realiteit eromheen is niet anders.
26: Maar er is een. Ook als je gewoon kijkt naar de doelstellingen van dit kabinet, waarvan één belangrijke is, ze willen de groei opjagen. De hogere groei moet er komen. Dan is je private sector, of het nou lonen of vermogens of winsten, extra onder druk zetten, is niet het recept om wat te doen.
0: Maakt het voor jou veel uit of het lonen zijn of vermogen?
26: Ja, voor mij maakt dat wel uit. Maar ik ben hier echt een outlier in de discussie. Kijk, in Nederland is er algemene consensus bijna dat we meer de loonbelasting moeten verlagen. Of in ieder geval een herverdeling tussen belasting op vermogen.
22: Werken moet lonen, die slogan niet kennen.
26: Ik vind het allerbelangrijkste vind ik dat de belasting over de hele linie omlaag kunnen. Maar dat is, dan hebben we het over beleid dat ver zit van waar we het nu over bespreken. Dan moet je de overheid echt kleiner maken, wil je dat mogelijk maken. Maar ik vind ook weer vanuit de eigen beleidsdoelen. Die ruwweg zeggen dat wij in Europa, maar ook in Nederland, de investeringsuitgaven plus een aantal uitgaven waarvoor we anders naar het buitenland gaan. We willen strategische autonomie creëren. Die willen we vergroten. Dat betekent per definitie dat je de consumptie moet beperken. Dus ik zou vooral de nadruk leggen op een groter aandeel voor het belasten van consumptieve uitgaven en juist niet de vermogens extra gaan belasten.
23: Ja, economische logica daar is duidelijk. De politieke logica is niet aanwezig. Dat is natuurlijk een van de in de tijden van waar mensen echt heel veel aandacht hebben voor de koopkracht en voor hoge inflatie, dan is dat een beleid die heel politiek moeilijk is door te voeren.
22: Nou, Jeroen Dijsselbloem heeft het op Radio 1 gezegd. De oud-minister van Financiën, huidig burgemeester van Eindhoven. Het kan niet anders. We zullen moeten bezuinigen op sociale zekerheid, op zorg. Want op deze manier lopen we tegen een muur aan. En je moet juist wel geld reserveren voor wat de economie verder kan brengen. Nou komt er natuurlijk volgens mij geld voor het Nationaal Agentschap Disruptieve Innovatie. Ik had even nodig op maandagochtend. En er komt een investeringsinstelling.
23: Ja, er wordt ook wel geld ingeboekt voor
22: het groeifonds is weer terug.
23: Voor dit soort prioriteiten. En daar kom ik terug op waar ik in het begin over had. De uitdaging zit aan de andere kant. Ja, iedereen zegt van, dat zijn wel logische dingen om te doen. Het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als de groei sneller oploopt. Want dan kan je inderdaad ook meer schuld dragen. En dan ziet je begroting er vanzelf beter uit. Maar ja, wat is men bereid om ervoor op te geven? Ja, daar is het gewoon de politieke fragmentatie en polarisatie maakt dat heel moeilijk.
26: De kost gaat voor de baat uit. Dat geldt hier in wezen ook. Kijk, als je een economie hebt waar allerlei productiecapaciteit vrij beschikbaar is, dan kun je zeggen, nou, we kunnen zowel consumptie als investeringen laten groeien. Dat is in Nederland op zijn best heel beperkt het geval. Dus je moet consumptie. Het is eerst je consumptie omlaag brengen, minder hard laten groeien. Of ik denk zelfs bij alle ambities die er zijn, als je die echt allemaal wil waarmaken, ja, dan is nul is wel de bovengrens, denk ik.
22: Wij hebben hier ook een grens bereikt. We gaan naar het tweede deel van het panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: Naast mij iemand die op een haartje na geen babyboomer is. En een pragmaat. Leden van het economenpanel. Lex Hoogduin, de net niet babyboomer. En de pragmaat Menno Middeldorp. Heeft er een paar nachtjes over kunnen slapen? Heb je je verzoend met je lot?
23: Nee, ik vind het. Ik ben nog steeds. Ik ben zo gewend aan die Amerikaanse definities. Waar die hele pragmaat generatie er niet is. Dat is gewoon. En daar ben ik Gen X. Echt, zit ik er echt duidelijk in Gen X. Ik ben geboren in 1975. Ja, en dus ik verzoem me hier nooit mee.
22: We hebben het erover omdat de jonge generaties op dezelfde leeftijd meestal meer koopkracht hebben en ook meer vermogen hebben dan de voorgaande generaties op diezelfde leeftijd. Bleek uit onderzoek afgelopen week van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar dan zijn er nog wel de stijgende prijzen van woningen. En dat zou het geheel toch net weer in een ander daglicht kunnen stellen. Want je kunt er wel je kopje koffie betalen en misschien zelfs wel twee keer. Maar je komt niet aan een huis. Wat moeten we nu van dit soort onderzoeken vinden, Lex?
26: Nou, ik vind ze wel interessant, illustratief. Zeker als ze ook aansluiten bij wat je uit andere bronnen, en in mijn geval, omdat ik al wat langer meeloop, ook een eigen ervaring meent te weten. Maar ik ben zelf ben ik wel heel voorzichtig met bijna alles bepalend te maken voor het beleid ook, wat het doet voor verschillende generaties. Dat vind ik gevaarlijk, omdat in de generaties zitten heel verschillende mensen, ook van heel verschillende sociale klassen. Daar zitten hele rijke mensen in, daar zitten arme mensen.
22: Dus de verschillen binnen een generatie zijn vaak groter dan de verschillen tussen generaties?
26: Ik heb een bepaald inkomen. Ik zit denk ik bij die inkomensgroepen. Ik zit bij de hogere inkomensgroepen, laat ik het zo zeggen. Ik zit hoger dan gemiddeld van mijn generatie. Dus ik heb meer gemeen met andere hoge inkomens dan niet. Kijk, in het verleden is wel in deze discussies toen het kwam. En toen ging het ook vooral over hoe de welvaart verdeeld wordt tussen verschillende generaties. Hier ook eigenlijk in feite omgaat. En toen zei het toenmalige Kamerlid Jan Marijnissen van de SP. Die zei, ja, het is allemaal onzin. Het gaat bij herverdelen en bij sociale rechtvaardigheid gaat het alleen maar om twee categorieën, arm en rijk. Nou, dat is misschien ook weer wat overdreven. Maar ik denk wel dat je een heleboel wegpoetst als je te veel nadruk legt op die generatie. En het beeld wat eruit komt overigens, dat meen ik wel te herkennen.
23: Ja, maar dit onderzoek, als je zegt van nou, generaties zijn misschien minder belangrijk voor het denken over dingen in het algemeen. Dit onderzoek wijst daar in grote mate ook op. Hè. Zeg gewoon in feite, economie wordt groter. Dus als je later verschijnt, dan krijg je meer economie om te verdelen. En ben je dus rijker op alle leeftijden dan de eerdere generaties.
0: Je krijgt overigens wel je portie narigheid. Welke generatie je ook toe behoort. De een maakt een beurscrash mee, de ander corona.
23: Maar ook tegelijkertijd
0: een internetbubbel.
23: Tot nu toe heeft iedereen ook ergens een vermogens spurt gezien. Ja. Hè, waar je ziet dat de aandelenmarkten snel omhoog gingen. En
0: de stille generatie, die is een vrij vlakke lijn. Dat zijn de mensen die geboren zijn voor 1945.
23: Ja, nou ja, die hebben natuurlijk heel erg pech gehad. Ze zijn geboren voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was niet zo'n goede timing. Maar daar kan je niks aan doen. Maar even wat ik nog wilde benadrukken is dat, terwijl je het algemeen zou kunnen zeggen van nou, dit laat zien dat, dat we niet al te moet overdrijven over dat het soort, als je tot een bepaalde generatie hoort, dat het een soort lot betekent. Maar je laat ook zien dat de huizenmarktproblematiek over de jaren wel groter is geworden. Want daar zie je wel dus dat de latere generaties het moeilijker hebben dan de vorige generaties.
0: Maar wat heb je dan aan de huizenmarkt koopkracht als je geen huis kunt kopen?
23: Nou ja, dat is een vraag die ik denk blijkt uit wat we zien uit enquêtes, wat we zien uit dingen zoals woonschaamte en dat mensen het hebben van kinderen uitstellen. Dat mensen dat heel erg zwaar trekken, dat ze dat heel vervelend vinden. En dus daarom zie je dat het ook steeds terugkomt in de politieke discussie. Ja. Alleen, het is natuurlijk niet een makkelijk probleem om op te lossen. Maar daar zou je wel kunnen zeggen, ja, die latere generaties die komen gewoon aan op het moment dat het duidelijk is dat de huizenmarkt minder toegankelijk is dan de generaties voor hen.
0: Maar je moet hier geen beleid op los gaan laten op dit soort onderzoek.
26: Niet op het onderzoek, maar wel op wat Menno zo net aankaart. Want dat had ik ook een beetje flauw. Hè, maar dat die huizenmarkt een probleem is, daarvoor had ik dit onderzoek niet nodig. En het is wel interessant om te zien dat dat in toenemende mate het geval is. Dus dat het ook wel urgent is om er wat aan te doen. En dat dat natuurlijk ook iets is. Inkomen alleen is niet alles bepalend. Dus dat is zeker voor de huidige generatie een groot probleem. Dus
0: meer om vermogen.
26: Uiteindelijk kom je steeds op de vraag terecht van welke en wat kun je eraan doen. En er zijn er ruwweg, naar mijn idee, zijn er twee oplossingen. Teruggaan naar hoe het vroeger was. Dat je heel sterk zowel de koper subsidieert. Een object subsidie geeft op het huis. Als de verkoper. Dus beide partijen met grote subsidies.
0: Anders dan de hypotheekrenteaftrek nu, wat je in een koopsubsidie.
26: Nee, dat is anders dan de hypotheekrenteaftrek. Dat is eigenlijk het beleid dat werd gevoerd voor het moment dat de woningbouwcorporaties ook verzelfstandig werden. Dus gewoon groot geld er tegenaan gooien. Dat is overigens de reden waarom we daarmee gestopt zijn. Dat heel, heel duur beleid is. Het is wel beleid. Uiteindelijk ga je woningnood wel sterk terugdringen, op zijn minst. Maar je krijgt problemen dat je als overheid niet precies weet wat je voor wie waar moet bouwen. Dus je hebt zowel overschotten als tekorten vaak. En de kwaliteit van woningen leidt er vaak onder. Tweede oplossing is dat je echt gaat dereguleren. Weer echt een woningmarkt gaat creëren. En in voor beide gevallen betekent dat je in ieder geval eerst de netcongestie moet aanpakken.
0: Dat zijn wel twee uitersten die je nu suggereert.
26: Ja, dat zijn de uitersten.
0: Voor optie 2, denk ik, in jouw geval.
26: Ja, als ik het zelf voor zeg, als
0: optie,
26: zou het optie 2 worden. Maar ik zie het kabinet nu, dat ook een van de dingen die uitgelekt is, dat ze weer wat objectsubsidies willen gaan verlenen. Maar kijk, ik denk als ze dat niet full swing doen, als ze een beetje blijven doormodderen, tussenin zitten, dan blijft dit probleem door. Ja, ik denk sukkelen. Dat... Zeker als men ook de netcongestie niet kan oplossen en de stikstofproblemen.
23: Hier waakt ook weer het gevaar van onderuitputting. Want als je heel veel geld er tegen aangooit, ja, maar niet het makkelijker maakt om ergens te bouwen. Ja. En daar hebben we natuurlijk netcongestie, stikstofproblematiek en ook nog eens een keertje gewoon de alle gemeenteregels die bepalen of iets gebouwd kan worden. De bouwsector, als je met hun praat, dan zeggen ze, ja, dat is echt waar wij... Dat en arbeid, dat zijn de twee belemmeringen die we voelen. Dus puurweg geld er tegen aangooien gaat niet op zichzelf voldoende zijn om heel veel huizen buiten te bouwen, als je het ook niet via de regelgeving op een of andere manier mogelijk maakt.
26: Nee, ik denk dat er consensus is, denk ik, dat er heel veel van de problemen niet oplosbaar zijn zonder die twee voorwaarden, netcongestie oplossen en stikstofproblematiek oplossen.
23: Maar ook bredere regelgeving in de...
26: Maar daar is geen consensus over.
22: Grote onderwerpen, grote sprekers, weinig consensus. Ja, dan betaalt Christine Lagarde de rekening, want we zijn niet toegekomen aan de ECB. Maar wel aan een goed economenpanel. Dank voor jullie bijdrage. Vinden jullie het erg dat het niet over de ECB is gegaan?
26: Ach, er komt
22: nog wel,
26: de ECB kan wel even bestaan, Thomas.
22: Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van het Mises Instituut, Menno Middendorp, hoofd van Rabo Research. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: De Nationale Autoshow.
7: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
7: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
6: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
9: Het kwartje valt nu pas.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
12: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
16: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
17: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
16: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
18: We must face the facts.
16: Eén beslissing.
18: Why should I trust you?
16: Die de geschiedenis veranderde.
19: The wrath of nature is real.
16: Pressure. Nu in de bioscoop.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
20: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wellicht gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm, met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius.
0: Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Van een kop koffie tot een vliegticket, bijna iedere betaling gaat tegenwoordig digitaal. En hoewel veel mensen Visa nog altijd associëren met de klassieke creditcard, wil het Amerikaanse betaalbedrijf ook een rol spelen bij stablecoins en zelfs aankopen die straks zelfstandig door AI-agenten worden gedaan. Ondertussen wil Europa wel minder afhankelijk worden van Amerikaanse betaalbedrijven. Dus voldoende te bespreken met Jos van der Kerkhof, Country Manager Nederland van Visa. Welkom.
9: Dankjewel, Thomas.
2: Laatste keer dat je contant betaald hebt?
9: Een tijdje geleden al, Jenk, schoonmaakster.
2: Oké, maar dat is dan iets wat terugkeert als contante betaling?
9: Dat
2: of
9: komt wel
2: is dat vaak een tikkie?
9: Ja.
2: Maar je probeert het uit te bannen of is het gewoon op heel veel plekken niet meer nodig?
9: Nee, ik denk dat er heel veel goede manieren zijn waar cash een rol kan spelen. Maar het is vooral goed dat er keuze is. Mensen die cash willen betalen, hartstikke goed. En wil je nou met Visa of iets anders betalen, ook hartstikke goed.
2: Ook goed is dat cash blijft bestaan, want ik geloof dat dat ook wettelijk is vastgelegd, maar wel al heel lang op zijn retour is.
9: Zeker, absoluut, ja.
2: En helaas, hij kwam in de introductie over bij de creditcard. Want Visa is creditcard in de hoofden van veel mensen. Hoeveel tekort doe ik daarmee het bedrijf?
9: Ja, toch best wel veel, hè.
2: Ai.
9: Het is een beetje gezegd dat Amazon een boekwinkel is. Ondertussen doet Visa veel meer. Pinpassen doen we na het integreren met stablecoins. We bieden de beste fraudeoplossingen ter wereld aan. Dus heel veel wat Visa doet.
2: Ja, ook pinpassen, want ik geloof toch wel dat de grote concurrent bijna automatisch op veel bankpassen zit vastgeplakt en dat het aandeel Visa bij die pinpassen nog wel beperkt is.
9: Ik mag de cijfers niet publiekelijk noemen, maar het aandeel Visa onder die pinpassen is enorm aan het groeien.
2: Ja, omdat het vanaf een laag niveau groeit, of niet?
9: Het is inderdaad vanaf een kleiner getal begonnen, dat klopt zeker. Maar het heeft serieuze omvang.
2: Maar dan moet je bank voor bank voor bank proberen om ze van Mastercard los te weken.
9: Ja, en dat is ons goed gelukt.
2: Ja, ook de grote banken al?
9: ING, Rabobank, ASN Bank. Ja.
2: Ja. En waarom kiezen ze dan voor jullie en niet voor de gezworen concurrent, denk je? Waar zit hem dat in?
9: Nou, de banken hebben destijds hun systemen moeten aanpassen en hebben toen ook gekeken met wie willen we zaken doen. En hebben toen gezien wat Visa kan brengen in schaal en hoe wij samenwerken met hun als onze klanten. Dat spreekt enorm aan. Dus ze hebben daarvoor een heel groot deel van hun portefeuille bij Visa ondergebracht.
2: En moet je het eigenlijk nog wel willen hebben van die traditionele betaalkaart? Want ik geloof dat uit de cijfers blijkt dat in de eurozone er zo'n 2,5 betaalkaart per inwoner is, in omloop is in ieder geval. Hoeveel rek zit daar nog in?
9: Ik denk dat de betaalpas, en of dat een creditcard is, een debitcard of andere vormen, dat in die zin altijd nog zal blijven groeien. Zeker in delen van Europa waar cash nog een grotere omvang heeft. Daar is zeker nog ruimte voor die traditionele pas, zoals we hem in Nederland vooral kennen, in het aankopen doen in winkels. Maar als je dat ziet, hoe e-commerce blijft groeien, hoe stablecoins gaan groeien en wat eraan komt met agentic commerce, dan zit er nog enorm veel ruimte.
2: Ja, stablecoin, daar heb je zelf een keer een stuk over geschreven en een keer, dat wil zeggen, redelijk recent.
9: Ja.
2: Stablecoins nog eventjes voor de mensen die niet elke dag naar BNR luisteren.
9: Ja.
2: Eeuwig zonde, maar hoe werkt de stablecoin ook alweer?
9: Stablecoins, dat zijn eigenlijk cryptovaluta die gekoppeld zijn aan een stabiele valuta. Dus dat kan de euro zijn, de dollar, dat kan ook goud zijn. Maar in veel gevallen is dat een dollar of een euro. En die kunnen dus ook gebruikt worden voor internationale betalingen waar het geld de grens over gaat, daar is het heel populair voor.
2: En waar zit dan de rol voor Visa, voor betaalbedrijven?
9: Nou, wat Visa veel doet, is enerzijds proberen wij die betaalstromen te beveiligen. Dus onze fraudeoplossingen, die kunnen herkennen wat een legitieme en een minder legitieme transactie is. Dus dat kunnen we teruggeven. Anderzijds zijn wij ook heel veel gevallen de brug. Zodat wanneer je stablecoins hebt en je wil ze toch gaan afrekenen, een cola kopen bij de Albert Heijn, dan kun je nog steeds je Visa-credential er tegenaan houden, maar je betaalt dan van je tegoed in stablecoins.
2: Maar die stablecoins zou ik op dit moment geen marginaal verschijnsel willen noemen, maar het is ook weer geen gemeengoed. Dus daar moet nog wel wat gaan gebeuren.
9: Die zijn enorm in opkomst inderdaad. Maar als je ziet wel wat de groei daarvan is in de afgelopen 2 jaar, dan zul je zeker voor internationaal betalingsverkeer, niet zozeer mensen die naar de Albert Heijn gaan in mijn voorbeeld, maar als je als grote onderneming geld overboekt naar Nigeria, dan zullen ze een hele grote rol gaan spelen.
2: Nog even, voordat we in Nigeria terechtkomen, toch die transactie in de Albert Heijn. Stel, ik betaal met mijn telefoon. Ik hou hem tegen die scanner aan.
9: Ja.
2: Waar komt dan Visa in het verhaal voor?
9: Kijk, vanaf de betaalautomaat bij de Albert Heijn wordt een betaalverzoek gemaakt. En er wordt dus gekeken naar dit kaartnummer. Alleen weet die terminal natuurlijk niet waar hij dat heen moet sturen. Dus hij stuurt hem in dat geval naar Visa. En wij weten wel dat hij naar jouw bank moet. Als ik jou even als voorbeeld neem, Thomas. Jouw bank checkt dan, is deze pas nog geldig? Staat er saldo op? Al dat soort zaken. Wij geven ondertussen natuurlijk een fraudescore mee en andere zaken. De bank keurt die transactie goed. Die stuurt hij dan weer terug naar Visa. Zegt, dit is een goedgekeurde betaling. En wij sturen die weer.
4: Je stuurt een fraudescore mee, natuurlijk.
9: Ja.
4: Ja, ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt in die halve seconde.
9: Ja, er gebeurt heel veel. Ja, ja. Nee, dus achter de schermen, elke transactie die binnenkomt, die beoordelen wij op 500 plus kenmerken. Is dit een logische transactie of zou dit mogelijk fraude kunnen zijn? En dat geven wij mee als advies aan de bank van de consument om die transactie wel of niet goed te keuren.
4: Maar je autoriseert.
9: Wij letterlijk verplaatsen wij het autorisatiebericht. De bank autoriseert de betaling.
4: Ah. Maar wie zorgt er nu voor dat dat geld van rekening A naar rekening B gaat?
9: Nou, aan het
4: dat
9: eind,
4: zijn jullie dan weer niet.
9: Aan het eind van de
4: dag. Ik mis ergens een belangrijke schakel.
9: Nee, zeker. Dus dit is de autorisatieflow, zoals ze noemen. En nu spoedcursus betalen. Leuk dat ik dat mag doen. Aan het eind van de dag vindt de clearing and settlement plaats. Daarmee wordt eigenlijk opgeteld tussen al die banken van, joh, wie heeft nou geld te goed van wie? En dan komt er een bericht eigenlijk uit wat wij versturen naar al die verschillende banken. En die maken dan het geld over, eventueel via ons of rechtstreeks, om uiteindelijk dan die geldstromen en de echte tegoeden op de juiste plekken te krijgen. En vanaf daar wordt het dan dus weer uitgekeerd aan de winkelier.
4: Toch weer even terug naar de creditcard. Kan niet mooier maken. Maar ik kan me toch voorstellen dat dat voor veel mensen nog altijd iets is wat ze vaak gebruiken. Hoewel, waarom zou je nog een creditcard gebruiken of een traditionele pas als je op veel meer verschillende manieren kunt betalen? Denk aan iets wat ook in opkomst is, wat je ervan mag vinden, mag iedereen voor zich weten, maar achteraf betalen.
9: Ja, een creditcard die vervult een hele logische rol al jarenlang in het Nederlandse betalingssysteem. Enerzijds omdat mensen daarmee een uitgestelde betaling kunnen doen. Dus je kan eerst je kleren passen voordat je het er werkelijk afrekent. En ook zit er heel vaak verzekeringen
4: aan. Nee, dat weet ik. Dit college is misschien iets minder noodzakelijk, maar tot voor kort hoefde je geen rekening te houden met een bedrijf als Klarna bijvoorbeeld.
9: Nee, inderdaad. Klarna is enorm gegroeid. En Klarna heeft natuurlijk ook meerdere diensten. Ze hebben enerzijds hun bekende na het achteraf betalen oplossing. En tegelijkertijd is Klarna ook zeker bezig om zijn eigen positie te vergroten en een strategische koers te varen en een bank te worden.
4: Ja, met een eigen betaalkaart die dan weer draait op het netwerk van Visa.
9: Ja,
4: dus is Klarna nu de concurrent die ervoor zorgt dat de klassieke manier van achteraf betalen niet meer via jullie plaatsvindt? Of een afnemer van diensten van Visa?
9: Of misschien wel allebei. Dus wij verleveren inderdaad de betaalpassen voor Klarna. Die maken gebruik van het Visa-netwerk. Maar wij leveren ook fraudeoplossingen voor partijen die je misschien als concurrent zou beschouwen. En zo proberen we er samen voor te zorgen dat het vertrouwen in betalingsverkeer gewoon hartstikke hoog blijft.
4: Want wie is die concurrent? Het is verleidelijk om dat te zien als de klassieke concurrent Mastercard. Maar er zijn dus steeds meer bedrijven die zich op dit toneel wagen.
9: Nou ja, er zijn al echt heel veel partijen die zich daar nu al op wagen. Het is niet zozeer iets nieuws dat daar meer concurrentie ontstaat. Maar inderdaad, er zijn Mastercard is een logische naam, maar feitelijk elke manier waarop je geld kan verplaatsen zou je kunnen zien als een concurrent. Mm. Tegelijkertijd bouwen wij ons netwerk als netwerk van netwerken, dat we ook gebruik maken van lokale distributiekracht in, om even bij het voorbeeld te blijven, Nigeria, maar ook het vertakking van het netwerk wat we hebben in Amerika of in Peru.
4: Heel veel netwerken in één zin. Je bent een netwerk van netwerken, ja, met vertakkingen.
9: Ja, inderdaad.
4: Dus wat betekent dat?
9: Wij zorgen ervoor als jij je geld wil verplaatsen.
4: Ik blijf maar in hetzelfde netwerk hangen, maar ik heb jou even nodig als gids.
9: Ja, inderdaad. Wij zorgen ervoor als jij ons dat pakketje geeft, zorgen wij dat die aankomt. Dat is denk ik de beste manier om te vergelijken. En dat doen we deels over ons eigen netwerk en deels over netwerken waar wij weer op aangesloten zijn.
4: Maar dat beloven die concurrenten ongetwijfeld ook zo ongeveer.
9: Dat zullen ze zeker beloven, maar de omvang waarin wij dat doen, die is wel ongekend.
4: Ja, dus is er toch, als je het plat slaat, nog altijd sprake van een duopolie.
9: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er is ontzettend veel. Maar kijk naar een willekeurige plek waar je afrekent. Hoeveel betaalkeuzes je daar niet kan maken tussen netkaarten, tussen andere partijen, giftcards. Er is ontzettend veel smaak.
4: Ja, nee, er zijn wel veel smaken, maar worden die ook allemaal gekozen?
9: Ik denk als je kijkt naar het Nederlandse e-commerce landschap, dat Ideal inderdaad 70% van het volume heeft.
4: Ja, maar Ideal is dan toch weer net familie, neem ik aan, van wat jullie doen. Maar die doen ook echt iets anders, toch?
9: Ideal die rekent online betalingen af. En ze hebben inderdaad een focus gelegd daarop, waar het Visa betaalmethodes ook online gebruikt kunnen worden, maar ook in winkels en op heel veel andere plekken.
4: Ja, nou, ergens kom je dus die Klarna kaart tegen. Buy Now Pay Later is zo hard gegroeid de afgelopen jaren, met ook sociaal onwenselijke gevolgen, dat er nu een andere richtlijn voor geld, een Europese richtlijn voor geld, waar ook de creditcard onder valt. Ja. Wat betekent dat?
9: Dat klopt. Kijk, er is al lange tijd de consumentkredietlijn. En er komt nu een tweede van, de Consumer Credit Directive nummer 2. Heel origineel naam. En die zorgt ernaast voor dat een vrijstelling die er was, en die was heel beperkt ingevuld in Nederland, er waren uitzonderingen op gemaakt. Maar feitelijk zorgt hij ervoor dat de vrijstelling die er was voor Nederlandse creditcards, dat die komt te vervallen. Wat dus betekent dat ook creditcards volledig getoetst moeten worden als elke andere persoonlijke lening.
4: Dat is het feit, helaas. Dan nu de opvatting.
9: Ja, wij hebben gezegd dat dat dat het beter zou zijn geweest als de vrijstelling was gebleven. We waren niet de enige partij die dat genoemd heeft. Ook andere consumentenbelangenorganisaties en anderen hebben dat gezegd. En waarom zeggen we dat? Omdat we in Nederland zien dat de creditcard ontzettend goed functioneert. En dat de problemen die de toezichthouder, of in dit geval de wetgever, wil aanpakken, met de creditcard eigenlijk helemaal niet spelen.
4: Dat is schuldenproblematiek.
9: Ja, je kan als minderjarige geen creditcard krijgen. De Nederlander betaalt zijn creditcard terug. Je kan er niet eens vanwege lange tijd rood op staan.
4: Al de dat... Nederlander betaalt zijn creditcard terug.
9: Ja.
4: Dat is omdat wij toevallig Nederlander zijn.
9: Dat is niet uniek voor Nederland, maar in Nederland is de betalingsmoraal ontzettend hoog.
4: Ja, als je kijkt naar Amerikaanse toestanden, die er misschien in dit verband wel makkelijker worden bijgehaald, dan zie je dat er wel veel mensen zijn met een problematische creditcardschuld.
9: Er zijn in Amerika zeker meer mensen die
4: Gebruiken net zo goed een creditcard van jullie.
9: Er zijn inderdaad ook mensen die een creditcard gebruiken. Tegelijkertijd is het model natuurlijk wat wij hebben, is dat Visa niet zelf een creditcard verstrekt. Dat doen we natuurlijk via partners. Die partners die toetsen of jij aan de voorwaarden voldoet. En die hebben zich dus ook te houden of je iemand overkrediteert of niet. De Amerikaanse wetgeving is daarop anders dan de Nederlandse.
4: Dus dit is een kanon op een mug. Dit had eigenlijk niet gehoeven.
9: Ik denk dat het inderdaad zo samengevat zou kunnen
4: worden.
9: Denk
4: je dat er minder creditcards worden verstrekt in de toekomst?
9: Het zou mij niet verbazen als dat zou teruglopen. Omdat je natuurlijk ziet dat als je iets moeilijker maakt om aan te vragen, is het logisch dat er dan de drempels verhoogd worden en er minder aanvragen zullen
4: en
9: komen.
4: En hoe belangrijk is dat dan eigenlijk? Want jij hebt toch alweer 10 minuten je best gedaan om te zeggen dat jullie heel veel meer zijn dan dat bedrijf van die credit.
5: Trulease met Genke.
21: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Beetje het beeld dat wordt gecreëerd dat er twee grote bedrijven zijn. Ik begrijp inmiddels dat er talloze andere smaken zijn die het voor een belangrijk deel voor het zeggen hebben. En dat kent ook afhankelijkheden. Dat maakt Europa kwetsbaar. Dus stel daar een alternatief tegenover. Dat begrijp jij, hoor ik hier, maar is dat ook nodig?
3: Ik denk dat het heel goed is dat Europa sterk blijft. En als je gewoon kijkt inderdaad naar het beeld wat geschetst wordt, daar herken ik inderdaad ons niet helemaal in. Al meer dan 60 jaar is Visa natuurlijk onderdeel van betalingsverkeer in Europa. We hebben allerlei innovaties naar Europa gebracht. We hebben de fraude verbeterd. Onze uptime, de betrouwbaarheid van onze systemen, die zit met 9.
2: Er zal niemand ontkennen dat Visa en misschien toch ook die andere grote speler innovaties naar Europa hebben gebracht, maar het zijn geen Europese innovaties.
3: Nou ja, dat is dus een beetje hoe je er naar kijkt. Wij opereren in meer dan 200 landen. En het klopt, ons hoofdkantoor staat in de Verenigde Staten. En wij hebben ons te houden aan de wetten van de Verenigde Staten. Zoals we ons te houden hebben aan de wetten van Nederland, van Peru, van Argentinië of van Australië. Dus wij opereren over heel de wereld. En we houden ons op al die plekken netjes aan de wet.
2: Ja, maar toch zijn er voorbeelden, en misschien zijn ze inmiddels bejaard, maar waarin het gevoelig werd. Bijvoorbeeld de WikiLeaks, bekend, vaker aangehaald, dat er dan toch betalingen worden afgesneden vanuit Amerika.
3: Als dat is wat de wet voorschrijft, dan zijn wij not compliant en houden wij ons aan de wet.
2: Snap jij dan dat toch, omdat er af en toe anders tegen de wereld aangekeken wordt, vanuit Europa wordt gedacht, ja, maar dat willen wij dus niet?
3: Ik snap dat die vraag in die zin opkomt. En tegelijkertijd denk ik dat het ook wel belangrijk is om te kijken naar andere plekken waar misschien de betrouwbaarheid van het systeem enorm onder druk heeft gestaan. Oekraïne heeft Visa niet voor niets een award gegeven voor zijn bijdrage om ervoor te zorgen dat Oekraïne gewoon kon blijven betalen, kon blijven handelen met de rest van de wereld. De betrouwbaarheid van het Visa-netwerk heeft daar juist enorm geholpen. Ja. We waren een van de eerste die zich terugtrokken uit Rusland destijds. Er zijn best een aantal zaken waarin Europa en Amerika helemaal niet zo van elkaar verschillen.
2: Maar schaadt de Amerika aan de politiek op dit moment de mogelijkheden van Visa in Europa?
3: Nou ja, ik heb er wel veel meer gesprekken over dan vroeger.
2: Ja, en heb je ook wel eens gewoon een gesprek waarin blijkt dat jullie niet nader tot elkaar kunnen komen?
3: Nee, want uiteindelijk kunnen we uitleggen wat wij zelf doen. Dat is dat wij ons netjes aan de wetgeving houden in Europa. Dat wij Europees toezicht hebben, dat we Europese entiteiten hebben, Europese datacenters hebben.
2: Die staan dan in Europa, die datacenters. Maar of dat nu voldoende waarborg is om te kunnen garanderen dat wat in Europa opgeslagen is niet ook naar Amerika kan. Ik weet niet of jij dat zo zwart op wit kunt stellen.
3: Nou ja, we hebben de gesprekken natuurlijk met onze klanten over wat ze willen bieden. Ze willen tegelijkertijd ook zorgen dat hun klanten wel kunnen blijven betalen wanneer ze naar Thailand gaan. Dat ze gebruik kunnen maken van alles wat agentic commerce te bieden heeft.
2: Maar goed, betalen als ze naar Thailand gaan, dat kan toch ook als je een serieus Europees alternatief hebt?
3: Dat zou in theorie kunnen, maar het opzetten van een totaal betaalnetwerk is geen sinecure. Daar hebben wij ook meer dan 60 jaar over gedaan.
2: Precies, en daarom zeggen mensen nu ook, wat hebben we toch al die tijd dan in Europa gedaan, dat we dit over hebben gelaten aan toch weer twee grote Amerikaanse bedrijven. Nou ja, het is tijd dat we wakker worden.
3: Ik denk dat het heel goed is dat er alternatieven zijn. En dat die zijn er ook natuurlijk. Hè. Dus dat is hartstikke goed. En tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is om te erkennen welke bijdrage Visa en andere partijen ook leveren. Om ervoor te zorgen dat de Europese economie ook gewoon kan blijven groeien. En dat het belang van het buitenland van Europa ook gewoon behouden kan blijven.
2: Je mist erkenning.
3: Ik mis niet per se erkenning, maar ik mis wel die zijde van het gesprek.
2: Wat vind je eigenlijk van wat er nu Europees tot stand gebracht wordt? Want de gesprekken gaan over Wero. Dat zijn geen gesprekken meer. Dat zit eraan te komen. Er is ook wel wat gedoe over. Winkeliers die vrezen dat sommige dingen aanzienlijk duurder zullen worden. Die zeggen dat de positie van de consument wel erg stevig is verankerd nu. Claims die ze achteraf kunnen verwachten wordt dan verwezen naar de praktijk rondom de creditcard. Denk je dan van, nou ja, laat me lekker smeulen dat vuurtje of niet?
3: Nee, ik bedoel, Wero speelt inderdaad een hele hoop en dat volgen we op de voet. Ik heb daar niet direct een mening over, maar ik houd het aan de gaten.
2: Ik kan me niet voorstellen dat je er niet een mening over hebt.
3: Ik zou niet weten welke mening ik erover moet hebben. Nee.
2: En de digitale euro?
3: Digitale euro is ook iets wat we nauwlettend in de gaten houden. Waarin we inderdaad zien welke stappen de ECB vooral wil zetten. Dat die inderdaad gericht zijn op die soevereiniteit waar je eerder aan refereerde. En tegelijkertijd, er zitten nog zoveel theoretische haken en ogen aan. Het kostenplaatje wat ermee gemoeid gaat, daar hoor ik van heel veel van mijn klanten over.
2: Het kan allemaal marktaandeel afknabbelen, uiteindelijk ook van Visa.
3: Alles is mogelijk, maar het is in die zin een competitie.

0: die vermarkt. En dat is het al jaren. Dat zal het in de toekomst ook blijven. Ja. Wij zorgen ervoor dat wij de veiligste manier zijn om te betalen.
1: Als het competitief is, dan kan het uiteindelijk ook aan je marges iets gaan doen.
0: Alles is mogelijk in een competitieve markt.
1: Dus... Je maakt je echt geen zorgen omdat je denkt... wij zijn met onze infrastructuur waar we de afgelopen 60 jaar aan hebben gewerkt... lichtjaren verwijderd van wat jullie nu nog mee moeten beginnen.
0: Ik denk dat wij ons keihard inzetten, sterker nog, dat weet ik wel zeker... om ervoor te zorgen dat wij de veiligste en de beste manier zijn om te betalen... of dat nou is bij je Albert Heijn of straks in je AI-agent.
1: En de veiligste en de beste manier is weer iets anders dan de goedkoopste manier.
0: Ik denk inderdaad dat waarde een prijskaartje kan hebben.
1: Ja, dus jullie hebben, niet vanuit dat duopolie, want dat schijnt niet te bestaan... maar toch nog best een riante positie.
0: Wij hebben een goede onderneming, ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Dan hebben we nog over die laatste ontwikkeling... die al zijdelings een paar keer is genoemd. Namelijk die AI-agents die een belangrijke rol kunnen gaan spelen... in wat mensen kopen en hoe ze het kopen. Hoe ver zijn jullie daarmee?
0: Nou, dat gaat steeds verder. Hè? Dus het is heel lastig in te schatten hoe ver je bent. Want dat zou betekenen dat we precies weten waar het eindigt.
1: Oh, dit is al zorgwekkend. Je weet niet eens hoe ver je bent. Nou ja, zijn ze al verder dan je dacht.
0: Nou ja, zo gelukkig zitten we wel bovenop. Dus wij staan gelukkig met onze neus vooraan... wanneer het gaat over agentic commerce en de mogelijkheden. De grote namen die vaak voorbij komen van OpenAI, Anthropic... maar ook Mistral en andere partijen. Oh. Daar werken we heel nauw mee samen om ervoor te zorgen... dat ook wanneer je straks via AI-agent een aankoop gaat doen... dat gewoon veilig en netjes werkt.
1: Ja, dat is wel straks. Dus als ik nu zou vragen, boek voor mij een weekendje Rome... ik wil niet meer dan €500 kwijt zijn. Ik wil ook nergens op hoeven klikken... want ik reken erop dat jij voor mij het beste aanbod hebt gesorteerd. Hoe ver is dat weg?
0: Zover zijn we nog niet. Hè. Dus de Europese wetgeving vereist onder andere... strong customer authentication. Wat dus betekent dat het duidelijk moet zijn... dat jij deze transactie wil doen. En als je nu die vraag zou stellen aan een AI-assistent... dan zal je helpen om die stappen te kunnen zetten. Die zou je misschien breien op dit is een goede vlucht, dit is een goed hotel. Hier zou je het eten kunnen.
1: Maar ik moet dan wel zelf akkoord.
0: Maar je zult nog zelf moeten afrekenen, ja.
1: Ja. Wat kan die al wel op dit moment, zelfstandig? Voor mij?
0: Zelfstandig, kan die nu kleine incidentele aankopen doen. Dus je zou nu kunnen zeggen... ik ga een kaartje kopen voor een voorstelling of een specifieke dag. Dat zou die bijvoorbeeld kunnen doen. Maar ja, in die zin, we staan in die zin nog aan de vooravond van de echte grote opkomst.
1: Dan toch nog even de casus. Laten we hem zo concreet mogelijk proberen te maken. Want dit worden rechtszaken, we kunnen maar beter goed voorbereid zijn. AI, een AI-agent, kocht voor mij het verkeerde product.
0: Ja.
1: Wie is dan verantwoordelijk? De koper, de aanbieder, de maker van de AI-agent, betaalbedrijf?
0: Er zitten heel veel schakels tussen, inderdaad, wat je zelf al terecht schetst. Dus hoe graag je dan ook zou willen dat het heel eenduidig is... die partij is aansprakelijk, zo simpel is dat niet. Waar we dus naar kijken, waar visa-regels op gebouwd worden... is dat we kijken enerzijds, ja, waar is iets fout gegaan? Hè? Dus heb jij niet duidelijk gespecificeerd wat je wilde? Nou ja, dan is dat jou aan te rekenen. Heeft de AI-agent iets gedaan wat helemaal niet de bedoeling was? Dan is dat de AI-agent af te rekenen. Heeft een fraudeur toegang gekregen tot jouw rekening? Dan wordt in die zin de fraudeur en de bank van de fraudeur daarop
1: aangesproken. Die kaders nu, want je zegt we werken samen met de grote aanbieders... met de Anthropics en de OpenAI's van deze wereld... dat lijkt me een gesprek dat gevoerd moet worden.
0: Ja, zeker. Dus die gesprekken voeren
1: we ook. En dan probeert iedereen natuurlijk zoveel mogelijk af te dekken... waar hij of zij verantwoordelijk voor is.
0: Nou ja, we hebben daar dus gesprekken over met die partijen... maar ook met banken. En we hebben er ook met toezichthouders gesprekken over. En zo zorgen we ervoor dat we dat kunnen doen. Maar dat is voor ons in die zin... het is nu nieuw omdat het AI is. Maar dat is met de opkomst van contactloos of magneetstrips... of ooit die ritsgratsapparaatjes, als je ze nog kent... Is dat niet anders geweest?
1: Nee, ik dacht dat ik alle colleges wel had gevolgd. Maar ritsgatsapparaatjes?
0: Ja, vroeger had je op je creditcard van die cijfers die er eigenlijk bovenop lagen.
1: Oh ja.
0: En die werden met zo'n carbonpapiertje eigenlijk overgenomen.
1: Ja.
0: Dat bracht ook weer andere vormen
1: maar
0: van
1: fraude. Maar dat waren dan weer denk ik geen zaken waar mensen echt de bibbers van zouden kunnen krijgen. Terwijl het sentiment rondom AI natuurlijk tweeledig is.
0: Nou ja, in die zin, ik word over een paar dagen 40, maar ik loop in die zin lang genoeg mee om te weten dat men ook de bibbers had van contactloos betalen. Kun je nu niet meer voorstellen hoe makkelijk en hoe ingeburgerd dat is. Maar de eerste golven daarvan waren mensen ook heel huiverig.
1: Ja, en je bent nog geen 40, maar weet wel van die ritsapparaten.
0: Ja, ik hou ook van geschiedenis.
1: Jongen. Oeh, nu wordt het pijnlijk, want ik schijn ook geschiedenis gestudeerd te hebben. Ik dank je voor je komst. Jos van der Kerkhof, Country Manager Nederland van Visa. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Dirk Lips. Hij is de directeur-eigenaar van Libema, bekend van onder andere Beekse Bergen. En hij ligt in de clinch met de gemeente Hilvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Als je daar meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
10: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
14: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wellicht gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. En dan het weer van Weer Online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: Je hoeft niet altijd te luisteren.
10: Behalve misschien naar onze podcast.
17: Allemaal in de BNR-app.
2: Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. De klimaatplannen van dit kabinet, ze zijn met de beste wil van de wereld niet eenduidig groen te noemen. Zo gaat bijvoorbeeld de vliegbelasting op lange afstanden omlaag. Van de geplande €70 naar €59. Ook de accijnskorting op benzine en diesel blijft langer bestaan en wordt geleidelijker afgebouwd. Voor bedrijven wordt verduurzamen wel aantrekkelijker. Zo gaat de energieinvesteringsaftrek omhoog naar 45,5%. Op stikstof draait het vooral om uitvoering. Het kabinet trekt €20 miljard uit voor de sectorale emissiedoelen die deze zomer al zijn aangekondigd. Een heel duidelijk en krachtig verhaal is het al met al niet geworden. Terwijl een grote meerderheid in Nederland wil dat er veel meer aan klimaat en toekomst wordt gedaan. Dat merkte ik afgelopen zaterdag ook bij al die mensen die meeliepen in de grote klimaatmars. De zorgen zijn heel erg groot, de problemen worden elk jaar heel snel groter en de oplossingen zijn tot nu toe veel en veel te klein. Zo komen we er niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Jij was er ook bij de Mars. En jij las daarna in de Financial... Het zijn rare werelddingen, Aniek. Ja. Heel veel ontwikkelingsbanken schorten hun klimaatfinanciering op. En de reden is... Trump.
17: Ja, wie dacht het? Ja, want wie dacht dat Trumps anti-klimaatplannen ophielden bij het terugstappen uit het Parijsakkoord, die heeft het helaas mis. Als we kijken naar de klimaattoppen van de afgelopen 5 jaar... is een van de grootste successen geweest om internationaal te organiseren dat er internationale klimaatfinanciering zou komen. En daarmee kunnen landen met minder toegang tot geld zich beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, zo beloofde bijvoorbeeld de Wereldbank, een van de grootste of de grootste ontwikkelingsbank, om 45% van haar financiering in te zetten voor klimaatprojecten. Nou, dus dat zet echt wel zoden aan de dijk. Mm-hmm. Maar dat commitment trokken ze deze week opeens in. Samen met onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Nou, wat blijkt? De VS is de allergrootste aandeelhouder van veel grote ontwikkelingsbanken. En Trump heeft geëist dat de klimaatdoelen worden losgelaten. Oftewel, de aandeelhouder wint.
4: Ja, en ik denk dan, hoe ongelijker je het houdt, op een gegeven moment gaat je dat gigantisch opbreken. En ondertussen reken ik op de midterms. Hoe groter de nederlaag voor die gevaarlijke man, hoe beter.
2: Oh. The Green Quest.
4: Al in 1972 noemde de Amerikaanse president Richard Nixon het klimaat een urgent probleem tegenover het congres. Ruim 50 jaar en honderden speeches later is de toon tegenwoordig een stuk grimmiger en cynischer.
18: This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah, net zero, blah blah blah, climate neutral, blah blah blah.
4: Klein boos schoolmeisje, toen al wat groter. Theatermaker Anouk Nijens schreef er een boek over met de rustige titel Beste Mensen. Welkom, Anouk.
19: Dankjewel.
4: We horen Greta Thunberg, later daar meer over. Maar laten we beginnen waar jouw boek ook begint. Mooi jaartal 1972. Richard Nixon was nog president van Amerika. Hij noemde het klimaat het grote nieuwe probleem. Een omschrijving die al een paar jaar daarvoor werd geïntroduceerd door onze eigen Hans van Mierlo, de oprichter van D66. Daar ben ik toch weer een beetje trots. En 72 is ook het jaar waarin het rapport van de Club van Rome uitkwam. Limits to Growth, grenzen aan de groei. Hangt dat allemaal samen?
19: Zeker, zeker. Ja, dat rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, dat was een heel belangrijk rapport. Dat werd een bestseller hier in Nederland. Werd in heel veel landen uitgegeven in verschillende talen. Maar in Nederland sloeg het echt in als een bom.
4: Grenzen aan groei hier?
19: Ja, Grenzen aan de Groei. Iedereen had het erover. En het was een interessante club, vind ik. Omdat ze kwamen dus samen in Rome. En het waren niet alleen maar wetenschappers, maar ook industriële en economen. Het is onder andere opgezet door Aurelio Piccei, een Fiat-magnaat. Het werd gesponsord door de Volkswagen Stichting. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dus, dat is ook wel kenmerkend voor dat decennium, die jaren 70, dat het ook dus zeg maar rechtse presidenten zijn, conservatieve stemmen die zich er heel erg mee verbinden. En
4: ja, het was helemaal nog niet links of rechts, hè?
19: Nee, en dat ik was toen nog niet geboren, dus en ik op de een of andere manier heb ik toch heel vaak dat beeld van oh ja, de klimaatbeweging die bestaat uit geitenwolle sokkentypes, ja. Heb ik heel vaak ook zo oh ja, dat zal wel. Totdat ik dacht, klopt dat eigenlijk wel? En toen ging ik dat dus uitzoeken. Nou, ja. Toen kwam ik dus bij die Club van Rome en toen zag ik dus inderdaad die presidenten, later dus Nixon, maar ook Reagan. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk ziet, we hadden zelf Joop den Uyl en Hans van Mierlo die best wel ervoor gingen. Wat ik ook interessant vond, wat ik tegenkwam in hun onderzoek, dat het eigenlijk vooral een beetje zo de linkse partij, dus de Communistische Partij Nederland was heel erg tegen dat rapport.
4: Aha.
19: Die vonden het afleiden van de klassenstrijd.
4: Ja. Nou, dus dat is natuurlijk ook zo. En iedereen realiseerde zich nog niet zo goed wat het inhield. Hè?
19: Nee.
4: Pas toen bleek dat fossiel misschien wel de boosdoener was. Toen waren alle grote ondernemers ineens wat minder voor. Maar laten we even teruggaan, want Nixon heeft natuurlijk daarna heel veel verkeerd gedaan.
19: Absoluut.
4: Maar hij zag al wel vroeg in hoe belangrijk de natuur is.
20: Each of us all across this great land has a stake in maintaining and improving environmental quality. Clean air and clean water, the wise use of our land, the protection of wildlife and natural beauty, parks for all to enjoy.
4: Gewoon in één zin ongeveer samengevat, weet je de reacties toen? Waren mensen verbaasd of kreeg je applaus?
19: Nee, volgens mij was dit gewoon, dachten mensen, dit moeten we doen. Je ziet ook zo in die speeches dat er best wel een soort can-do mentaliteit is. Oké, er is dus een probleem ontdekt, mm-hmm, door die Club van Rome. En we gaan er wat aan doen. Dus dan zie je ook dat er allerlei steeds meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Dus steeds meer wetenschappers, wereldleiders. En dat gaat eigenlijk zo door tot de jaren 80.
4: Ja.
19: En dan zie je bijvoorbeeld ook dat die vond ik, dat wist ik helemaal niet. Dat is een speech van koningin Beatrix.
4: Oh ja, daar komen we zo op.
19: Maar ook eentje van Margaret Thatcher.
4: Die wou ik eerst even doen, want even nog vanuit Nixon, ik kijk ook even naar Aniek. Als we toen waren gaan veranderen, met dat inzicht, hadden we nu geen probleem gehad, hè? Dan hadden we het gewoon in goede banen kunnen leiden. Wat denk jij dan? Jij bent de jongste hier, geloof ik.
17: Nou, precies. Dus ik moet toegeven dat ik nog niet leefde op dit moment. Ik had graag gehad dat deze uitdaging voor 1997 al was opgelost. Maar ja. Nee, ja, het is natuurlijk ergens heel schrijnend dat er in de jaren 70 inderdaad rondom het rapport Grens voor de Groei opeens veel aandacht was.
4: Want ik herinner me dat. Ik was 11, ik las het.
17: Geacteerd hebben.
4: Niet goed. Dus ik weet dat gewoon nog. En dat is niet op geacteerd, nee.
17: Nou ja, er is op een gegeven moment een hele scherpe lobby geweest die, als het ware, het groene groeiscenario heel duidelijk geadverteerd heeft en heeft gezegd, we kunnen hier doorheen door te blijven inzetten op groei, maar dan doen we het groen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort dekmantel voor, we gaan gewoon door zoals we deden, maar dan doen we er een soort groen marketing sausje overheen.
4: Tenzij je dat toen echt gedaan had, natuurlijk.
17: Sorry?
4: Tenzij je dat toen echt groen gedaan had. Nu is groene groei een beetje flauwekul.
17: Ja, misschien maar hadden we het niet scherp genoeg over wat groene groei dan daadwerkelijk was.
4: 1989, de conservatieve, laten we zeggen aardsconservatieve Margaret Thatcher staat voor de algemene vergadering van de VN. Wat zegt zij op dat moment tegen de wereld, Anouk?
19: We moeten iets doen. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting.
4: Daarna zei ze, we have to invade the Falklands, maar die bedoel je niet.
19: Nee. Nee, ze roept eigenlijk iedereen op om dus de hele internationale gemeenschap, daar heeft zich echt voor ingezet om al die landen bij elkaar te krijgen.
4: Mm-hmm. Wat zijn haar argumenten? Wat ziet ze wat niet goed gaat?
19: De biodiversiteit die achteruit holt. Ze ziet ook dat inderdaad dat rapport van die Club van Rome gewoon niet, dat is dan ongeveer 20 jaar al verder. Mm-hmm. Dus volgens mij refereert ze daar ook aan in haar speech.
4: Ja.
19: Dus zij roept eigenlijk op, we moeten dit op een internationaal podium gaan oplossen.
4: En zij noemt grote dingen, dus grootschalige ontbossing, ja, al dat soort dingen. Ja, dus echt problemen die daarna alleen maar erger zijn geworden. En wat mij opvalt, als je haar toespraak naleest, dat heb ik natuurlijk even gedaan toen jij kwam, zij stelt niet een schuldvraag, ze wijst niet met een vinger, ze roept alleen maar op tot brede internationale samenwerking.
19: Zeker.
4: Wat eigenlijk heel bijzonder is.
19: Ja, absoluut. En dat raakte mij en dat inspireerde mij dus ook ontzettend. Omdat ik juist altijd dacht dat het een soort van vrij kleine beweging was. En mm-hmm, waardoor ik eigenlijk door dat verleden te bestuderen kwam ik erachter dat ik veel meer bondgenoten heb waarvan ik niet wist dat ik ze had.
4: Ja, en ik eigenlijk ook.
17: De advocaat van de duivel kan natuurlijk ook denken, weet je, toen hadden we nog misschien de luxe om een soort oproep in het ledige te doen. En was het niet belangrijk geweest als ze zo vroeg al juist wel had aangesproken wie hier precies de schuldigen voor waren?
4: Ja, dat was ze dan zelf ook ongeveer. Dus dat was misschien toch wat te veel gevraagd. Dan even goed punten hoor, Niek. Beatrix vond ik ook mooi, 1 jaar daarvoor, 1988. Ja. Wat zei zij en wat was er zo bijzonder aan?
19: Nou, dat was een kersttoespraak die zij hield in 1988. En dat is eigenlijk een hele... Ik zeg wel eens een paar woorden uit die speech als ik ergens moet spreken. En dan vraag ik daarna aan de zaal, wie denken jullie dat dit is? Ja. En dan meestal is het inderdaad zo... David Attenborough, Greta Thunberg, Jane Goodall.
0: Oh, wat goed.
19: Nee, dit is koningin Beatrix. En dan zie je zo iedereen zo, what? En dat had dat effect ook wel op mij, omdat het een hele emotionele...
0: En wat zei ze dan bijvoorbeeld?
19: Oh, ze roept op dat we hebben de rechten van de mens en nu is het tijd voor de rechten van de natuur.
0: Oh, kijk.
19: En wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in slow motion.
0: Ja, ja, ja.
19: Het is zo poëtisch. En
0: bijzonder dat je dat noemt. Want ik doe nu een klimaatcollege in het land en ik heb een stuk prinses Irene van niet al te lang geleden, maar die hakt er ook in, hoor.
19: Maar die kennen we wel als de natuurprinses.
0: Maar dan heeft ze het zo mooi geformuleerd en zo loopzuiver. Iedereen zegt, is dat van Irene? Wat
19: zij
0: goed.
19: Is ook geweldig.
0: Dat is echt bijzonder. Ja. Laten we gaan naar hetzelfde jaar 88. Daar hebben we de Amerikaanse klimaatwetenschapper James Hansen en hij stond voor de Senaat en toen zei hij dit.
21: The evidence that the Earth is warming by an amount which is too large to be a chance fluctuation represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now.
0: 1988, dat is echt krankzinnig lang geleden. Dit wordt vaak gezien als het startschot van het publieke klimaatdebat in de VS.
19: Ja.
0: Hoort die speeches niet thuis in Martin Luther King en Churchill en al dat soort hele belangrijke toespraken?
19: Ik vind van wel, maar dat is op de een of andere manier inderdaad niet gebeurd. Het is wel zo dat, kijk, James Hansen is echt een klassieke wetenschapper. Je ziet het ook aan die video, hij vindt het spannend om daar te zitten.
0: Ja, ja.
19: En hij is een beetje zo in zichzelf gekeerd.
17: En dat gaat ook over het greenhouse effect in plaats van wat dit natuurlijk betekent voor de levens van mensen.
19: Ja, ja. Precies.
0: Het is een wetenschapper en niet een groot spreker.
19: Ja,
0: en dat is wat jammer is dan.
19: Het is wel echt absoluut een historisch moment.
0: Bij deze ook weer met stip naar boven gehaald. We begonnen met Greta Thunberg. Die in een top in Milaan de wereldleiders om de oren sloeg met haar bla bla bla. Dat fragment is een duidelijk andere toonzetting. Heeft een andere toonzetting dan Nixon en Thatcher. Is dat tekenend van de ontwikkeling van klimaatspeeches?
19: Ja, want je ziet eigenlijk dus dat je... Dus eerst is er die can-do-mentaliteit. En dan begint het natuurlijk zeg maar de tijd te dringen. Dan zie je op een gegeven moment in de jaren 90 dat de eerste grote klimaattoppen ontstaan. En dan gaat de politiek, eigenlijk is het erover eens wat ze moeten doen. En dat is namelijk meer de regie gaan pakken. En dan dus een grote overheid. En dat kondigen ze dan gewoon ook aan. En dan horen de Amerikanen dat. En die denken, oh, wacht even. Een grote overheid, wacht even. Overheidsbemoeienis, dat is communisme. En die worden helemaal gek.
0: Ja.
19: En dan worden wetenschappers bijvoorbeeld ook watermeloenen genoemd.
0: Oh,
19: dus,
0: ja. Het zat er al groen in, hè?
19: Groen van buiten en rood en dus binnen. Communistisch van binnen.
0: Ja, ja, ja.
19: En wat je dan ziet in de jaren 90 is eigenlijk dat inderdaad, er komt er een enorme lobby op gang vanuit de industrie. En die zeggen dan eigenlijk van, ga maar allemaal lekker slapen. Wij lossen het op. We gaan alles voor jullie verduurzamen.
0: Mm-hmm.
19: En dat gebeurt dan niet. En dan slaat de wanhoop toe.
0: En daar zitten we nu zo'n beetje in, hè?
19: Daar zitten we eigenlijk
0: stijgende
19: nu een beetje in.
0: Stijgende wanhoop.
17: Ja. Ja, ik weet niet hoeveel speeches je wel hebt gelezen, Anouke, in de afgelopen paar jaar. Maar is er eentje uit je hele onderzoek die het meest is bijgebleven? Die je misschien het meest heeft geraakt? Of een die het meest bijzonder vond?
19: Ja, dat is een hele een beetje vragen zo van wie van je kinderen vind je het leukst? Dat,
17: ja, precies, maar dat kun je dan...
0: Kies dan maar gewoon, dat doen alle ouders stiekem ook.
19: Ja. Dus. Hoor nog een keer iemand zeggen, vandaag vind ik die het leukst,
17: oh ja.
19: En morgen...
17: Oh ja. Dus vandaag.
19: Vandaag vind ik... we hebben ook een voorstelling hierover gemaakt en die zag ik afgelopen week, Het Beste Mens heet die ook, en daar zag ik weer een speech van George Monbiot.
17: Oh ja.
19: Die ik zo mooi vind, omdat hij als geen ander kan hij dat het grote politieke verbinden ook met het persoonlijke. En hij heeft het over, hij zegt op een gegeven moment, en daarom sta ik hier en verzet ik me. Het is geen... En ik sta hier, zeg maar, en ik ben woedend in mijn liefde. En ik heb lief vanuit mijn woede. En nou ja, het is
17: ook heel poëtisch.
19: Het is zo mooi omdat hij ook het verschil maakt tussen woede en haat.
0: En welk jaar was dit?
19: Dit was 2019, geloof ik.
0: Ja, maar ik wil zeggen, kijk, herinneren me nog goed, maar het is nog niet zo heel lang geleden.
17: Nee. Maar dus niet alle speeches na als het ware de jaren 90 zijn cynisch geworden. Dus er zitten ook nog wel verbindende.
19: Ja, nee, ik dus interessant vind eigenlijk aan het bestuderen van die 50 jaar is dat je eigenlijk ook ziet dat er allemaal verschillende emotionele fases in. Het is eigenlijk een soort rouwproces, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, daar moeten we meer over weten.
15: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Waar de vroegste klimaatspeeches nog voorzichtig hoopvol klonken, hoor je vandaag vooral wanhoop en woede. In haar boek Beste Mensen trekt Anouk Nijens daaruit een verrassende conclusie. Het probleem is niet dat we te weinig doen als individu, maar dat we het klimaatverhaal verkeerd vertellen. En ze is ook hier, naast het groene geweten, Aniek Mone. Aniek, jij was ooit, niet eens zo heel lang geleden, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Heb je ook veel moeten speechen?
17: Ja.
0: Was je er goed in?
17: Dat laat ik aan anderen om te beoordelen, denk ik. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om te doen.
0: En belangrijk.
17: En juist om inderdaad niet vanuit die boosheid, want die herkende ik wel heel erg, maar om na te denken van hoe kan ik deze mensen nou raken?
0: Wat is jouw belangrijkste zin daarin? Wat was jouw favoriete zin?
17: Ik heb op een gegeven moment voor de Verenigde Naties in de VN mogen speechen. Dat was heel bijzonder. En toen begon ik die met This is the future speaking.
0: Aha.
17: En ik had namelijk, dat is iets een concept wat ik vaker toepaste, dat ik speechte vanuit de toekomst. Dus ik deed eigenlijk alsof we al in 2050 waren. En dit was de Internationale Waterconferentie. Dus ik schetste die leden van de Algemene Vergadering eigenlijk van wat zou er zijn gebeurd als het allemaal goed is gegaan.
0: Ja, had je ook een snorkel op?
17: Die introzin maakte wel dat die delegatieleden die de hele dag een beetje uit hun neus zaten te eten, opeens soort van
0: die waren wel weer wakker.
17: Hoog kwamen en wakker waren. Dus dat werkte wel.
0: Ik zat tegenwoordig ook met drie vaste zinnen in mijn hoofd bij dingen die ik zeg. Het eindspel is begonnen, doet het heel goed. En dan vraag ik me af, kleine stapjes, hoe langzaam kunnen we eigenlijk lopen voor we omvallen? En misschien wel de allerbelangrijkste, iedereen praat me over haalbaar en betaalbaar. En dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Mm. En dan zijn ze ook wakker, hoor. In jouw boek schrijf jij dat klimaatverandering vaak een soort hero's journey was en dat het nu toch anders is geworden. Wie waren die heroes?
19: Daar schrijf ik inderdaad wel een hele hoop over. Maar wat ik eigenlijk vooral probeer te laten zien ook met dit boek is, wij kennen natuurlijk in het Westen heel vaak de vertelstructuur van de hero's journey. Dus één.
0: De Odysseus.
19: Ja, zo een enkeling en de hero's call, dan wordt hij geroepen. En dan wordt alles hersteld. En ik wil eigenlijk met het boek laten zien dat die structuur niet werkt.
0: En daar hoort ook jouw opmerking van voor de break bij. Het is eigenlijk een rouwproces, hè?
19: Ja, ik vind dat we dus eigenlijk dat je ziet, we doen altijd als een soort crisis van de moleculen en innovatie, dus het hoofd meer is. En ik heb juist gezien dat het eigenlijk het is een hele emotionele crisis. We moeten een wereld gaan loslaten, namelijk een fossiele wereld.
0: Een
19: groeiwereld waar heel veel. Ik ook, mijn moeder die werkte vroeger bij KLM als stewardess. Mm. Ik heb hele mooie, bijzondere fossiele herinneringen. En die moet ik allemaal loslaten.
0: Ja.
19: En bij goede rouwprocessen ga je altijd door vijf fases: ontkenning, woede, verdriet, frustratie, acceptatie. Ja. En daar moeten wij ook doorheen en daar moeten we onszelf een beetje de tijd voor geven.
0: En ook ons realiseren dat we zodanig moeten veranderen dat we ook dingen achter gaan laten. En dat gaat misschien ook wel pijn doen.
19: Loslaten.
0: Het leuke is, in je boekje eindigt helemaal niet somber. Je schrijft, we zitten er middenin en het verhaal kan nog alle kanten op. Dat vind ik extreem hoopvol, maar waar baseer je dat op?
19: Omdat ik aan de ene kant dus inderdaad wel wanhopig werd, dat ik denk, we zijn al 50 jaar bezig, maar ik werd ook heel hoopvol om al die bondgenoten te ontdekken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Wat mij zo'n gevoel gaf, we zijn met veel meer. En ook het hoopvolle dat ik eigenlijk alleen maar in een soort lijn hoef te gaan staan en gewoon het stokje moet overnemen.
0: Mm-hmm.
19: En ik denk dat mij heel hoopvol maakt.
0: Maar we zullen nu wel, ik kijk ook even naar Aniek, het tempo moet omhoog en de aard van de veranderingen moet groter. We moeten veel radicaler gaan veranderen, als komen we helemaal nooit ergens uit.
19: Ja.
0: Heb jij nou het gevoel dat er op dit moment mensen zijn die toespraken houden, die dat probleem meenemen en ook daadwerkelijk effect sorteren? Haalt het wat uit?
19: Nee, maar ik heb heel groot geloof dus in meer die sociale wetenschappen. En ook, het klinkt misschien heel arrogant, maar aan kunstenaars en verhalenvertellers. Ik denk dus dat we veel te lang het als een soort moleculencrisis hebben gepresenteerd, terwijl het een hele emotionele crisis is.
0: En eigenlijk,
19: het is alle twee natuurlijk, maar we moeten door dat rouwproces heen. En je kan niet zomaar tegen mensen zeggen op een avond, alles loslaten en door.
0: Nee.
19: Dus ik heb heel erg het idee dat we, als we dat rouwproces, waar ook ontkenning bij hoort, als we dat maar accepteren, dan gaan we er wel uit.
0: Dan helpt het ook. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen maar blijven zeggen, we moeten het nog eens gewoon een keer uitleggen. Dat zijn we echt al 50 jaar aan het doen,
19: sommige
0: toch?
19: Dingen zijn zo belangrijk dat je het iedere week moet herhalen.
0: Weet je wat? Het wordt tijd dat we het hele klimaatverhaal en alles wat daarmee te maken heeft nog één keer goed gaan vertellen. En ik kan uit betrouwbare bron zeggen, daar wordt aan gewerkt. Anouk Nijens, theatermaker en auteur van het boek Beste Mensen over 50 jaar klimaatspeeches. Fijn dat je hier wilde zijn.
19: Ja, zeker.
0: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. En dat is aan iemand die echt verschil maakt, anders krijg je hem niet. Precies. Anouk, wie heb jij gekozen?
17: Ja, deze week gaat mijn pluim naar No Waste Army. Afgelopen week hebben zij namelijk Utrecht Centraal op zijn kop gezet met de kromste supermarkt van Nederland. Nou, we kennen No Waste Army natuurlijk al langer van de aflevering die ze met ze hebben opgenomen, maar ook van hun virale social media acties. Ja. Waarmee ze dus boeren helpen om van hun groenten en fruit af te komen als de supermarkt ze opeens niet meer wil. Mm. Nou, die acties die zijn al super tof, maar de vraag blijft natuurlijk steeds, kun je nou echt geen supermarkt laten draaien op al die kromme groenten en kromme fruit? Nou, No Waste Army bewees afgelopen week het tegendeel met dus hun pop-up winkel op Utrecht Centraal. Ruim 32.000 kilo wonky groenten en fruit hebben ze verkocht en hebben ze dus wel op het bord laten belanden in plaats van in de prullenbak. En toch een leuk feitje ook. Een gemiddelde winkel op Utrecht Centraal doet ongeveer 250 transacties per dag. Zij gingen elke dag richting de 1000. Dus nou echt, pak die maar, supermarkt.
0: Ja, pak die maar eens aan. En het leuke was, ik was er op dinsdag. We hebben een vierdelige podcastserie opgenomen. Ja. Met de No Waste Army Family. En we hoefden ze niet eens de winkel in te duwen. Ze kwamen uit zichzelf. Mensen worden heel blij van positieve verandering. Mensen willen die kromme groenten, die willen ze kopen. Ze staan er zelfs voor in de rij. Ik zeg, dank je wel, No Waste Army. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wellicht gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. En dan het weer van Weer Online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
12: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. De alternatieve voor Duitsland is aan zet in Sachsen-Anhalt. Maar wat heeft deze verkiezingszege losgemaakt? Wie zijn de kiezers en wat betekent dit alles voor de rest op Europa? Ook met oog op alle verkiezingen die er natuurlijk weer aankomen in Duitsland, maar ook in de rest van Europa. Daar gaan we het deze week over hebben. Bij mij zijn Stefan de Vries.
1: Bonjour.
12: En Geert-Jan Haan, die deze week de mega-luisteraar weet het, voor ons in Sachsen-Anhalt was.
13: Hallo, lieve Leute.
12: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
14: De Gradometer.
12: Ja, zoals jullie weten volgen we in Make Europe Great Again de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Stefan, jij hebt iets meegenomen.
1: Ja, ik heb meegenomen pizza. Pizza. Dat staat er. Pizza. De pizza zijn.
13: Moet je wel goed lezen, hè?
1: Precies. Leg hem nog even uit voor de luisteraar. Bedankt.
12: Stefan, wat voor test is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk een test. Die wordt door in heel veel landen gehouden. Onder leerlingen van 15 jaar. Of ze goed kunnen rekenen en lezen. En spellen en schrijven. Nou, dat was niet zo best. Europa haalde net het eindexamen eigenlijk niet. Duitsland noteerde een historisch dieptepunt op die test. Vlaanderen daalt sneller dan het gemiddelde. Met jongens als grootste zorgenkind. In Nederland loopt bijna 40% van de 15-jarigen risico op laaggeletterdheid. Zwitserland, ook altijd een brave leerling, zag ook de cijfers zakken. Dus ja, het is niet goed gesteld. Er waren een paar landen die wel de vinger op mochten steken en een plaatje van de juf kregen. Estland, Ierland en Polen. Hm. Daar gaat het wel goed. Maar over het algemeen niet zo goed dus.
12: Hoe kan het? Wat doen die landen, dus Estland, het VK, wat doen zij wel goed?
1: Ja, het is niet heel mysterieus. Estland heeft vooral leraren met een universitair diploma. Nou, dat heb je ook toch wel vaak in het middelbaar onderwijs in Nederland. Maar ook hebben de scholen heel veel vrijheid om de lesmethode te bepalen. En ook een cultuur waarin leerlingen wordt ingeprent dat inspanning niet wel loont, maar niet per se talent. En daardoor scoort het land hoog. Dus ja, gewoon werken eigenlijk. Mm. Ook daar is het leesniveau wel aan het dalen, maar ja, het gaat nog steeds goed. Degene die het beste doen zijn de Ieren. En daar ligt een hele interessante focus op het verkleinen van de kloof tussen de beste en de zwakste leerlingen naar sociaal-economische achtergrond. Dus er wordt gekeken uit wat voor soort milieu komt dit kind. Wat kunnen we daaraan doen om hem of haar te helpen? En dat heeft dus direct effect op de scores van die kinderen.
13: Maar de Ieren deden het volgens mij ook heel slecht de laatste decennia en hadden dus een incentive om ermee aan de slag te gaan. Dus misschien zijn wij wel te lui om werk van ons rekenen en taalgebruik te maken.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, Ierland heeft hard gewerkt om dat te verbeteren. Ja. En dus nu zie je direct resultaat. Britten doen het trouwens ook behoorlijk goed.
12: Ja, de Britten doen het ook goed, zei je. Niet heel great, zou ik zeggen.
1: Nee.
12: Wat moeten we ermee?
1: Nou ja, het is een beetje, het kan vriezen, het kan dooien, want er is ook veel kritiek op de PISA-test. Onderwijsonderzoekers waarschuwen dat ranglijsten eigenlijk weinig zeggen over de kwaliteit. Dat migratie in scholen soms de scores kunnen vertekenen, zonder dat er beleid is om daar iets aan te doen. Dus er is wel paniek, maar met hier en daar wel wat kindertekeningen. Handtekeningen. Tandtekeningen.
13: Ik vind dit populisme. Dit is populisme. Want als het antwoord niet bevalt, dan ligt het aan de test.
1: Ja, ik kan niet goed lezen wat hier staat. Zullen we het volgende onderwerp doen?
14: Make Europe great again.
15: Ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
16: Der Forschungsprozess. 5% extreme Verluste verhindert. Die AfD.

0: Die CDU wird niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen. Nie mehr.
1: Während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau.
2: Ik kan wel doekjes pakken om deze partij te beschrijven, maar we hebben hier te maken met neonazies. Halve nazies, kan je ze ook noemen. Het is natuurlijk wel 85 jaar later.
3: Ja, Saks en Anna, het gaat van zwart naar blauw, de kleur van de AfD. De partij wist de verkiezingen met 44% van de stemmen te winnen en haalde daarmee net geen absolute meerderheid. En kon ons niet alleen gaan regeren. Bondskanselier Merz noemde het het grootste verlies ooit, hoorden we net, en was geschokt over de betekenis hiervan voor Duitsland en ook voor ons in Europa. Praten we verder met Stefan en Gert-Jan. Gert-Jan, jij was er. Ja, toch even de sfeer. Wat voor sfeer hing er daar?
4: Voor de verkiezingen nog wel een strijdbare sfeer. Veel grote protesten tegen de AfD. Men zag de bui hangen. En na de verkiezingen waren er een paar demonstraties. De uitslag moest wat meer indalen en bezinken. En ik heb in Halle wel een demonstratie gezien ter linkerzijde van het politieke spectrum die vreedzaam verliep. En dat zeg ik erbij omdat ik wel vooraf werd gewaarschuwd door mensen voor mogelijk politiek geweld. Doe voorzichtig. Ook als je in de buurt bent van bepaalde kringen die Stefan benoemd heeft in het intro van deze uitzending, ja, in een ander programma. Ik heb niks gemerkt van geweld of van provocaties. Ook niet trouwens van uitgelaten AfD-euforie. Afgezien van op het partijfeestje zelf zag ik niet op straat allemaal mensen met het blauw van de AfD. Er is natuurlijk ook nog geen deelstaatregering nu gevormd. Dus je zit in een soort tussenfase waarin mensen of heel blij zijn of in shock. En er misschien wel over praten, maar ook weer overgaan tot de orde van de dag. Maar er komen natuurlijk nieuwe deelstaatverkiezingen aan in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. Dus de spanning neemt wel weer toe. Veel meer demonstraties, ook aangekondigd, ook in andere grote steden in Duitsland. De druk staat erop en op het moment van opname lijkt het erop dat de AfD met BSW, partij van Sarah Wagenknecht, gesprekken gaat voeren over het vormen van een mogelijke coalitie. We weten niet of dat ergens toe leidt. Ze zijn allebei radicaal. Grote verschil is economisch. AfD is economisch rechts, BSW economisch links. Feit is wel, die brandmuur brokkelt af. En dat gaat wel iets teweeg brengen in Duitsland.
3: Jij werd van tevoren dus gewaarschuwd. Is er verder angst te voelen in die deelstaat?
4: Ja, ik zou zeggen ja. Angst ook voor het onbekende. De reactie van de Turkse gemeenschap in Duitsland is tekenend. Zij zeiden, stuur voorlopig geen nieuwe vluchtelingen met een tijdelijke verblijfstatus naar Sachsen-Anhalt. En zelf sprak ik ook met mensen, zowel in Magdeburg als Halle, de grote steden. En die zeiden, ja, ik weet niet wat dit resultaat voor mijn werk betekent of voor mijn toekomst. Ik sprak een loodgieter, een dame die in de sociale zorg werkt, professoren. En in alle gelederen van de samenleving zijn er twee vragen. Eén, wordt dit een stukje Duitsland waar polarisatie toeneemt en het grimmig en ongezellig wordt om te wonen? En twee, kan ik mijn werk nog wel blijven doen? Want wie de deelstaat regeert, die kan bepalen waar subsidies heen gaan voor bijvoorbeeld onderwijs, media, cultuur, wetenschap, politie en openbare orde. En nog meer dingen. En je hebt een aantal van die mensen eerder deze week in Make Europe Great Again al aan het woord gehoord. Toch zeiden de meeste mensen die ik sprak, zodra ze over de eerste schok heen waren, voorlopig blijf ik. Voorlopig ga ik niet weg. Dit is socioloog Walter Bartel, werkzaam op de Universiteit van Halle.
5: Im ersten Moment war ich geschockt. Für ein paar Stunden war ich sehr angespannt und hatte einen gewissen Fluchtimpuls. Also das heißt, ich habe überlegt, ob ich nicht einfach mich umhabilitiere und woanders unterrichte in Zukunft. Das hat aber nur ein paar Stunden angedauert und dann habe ich gedacht, nein, es ist wichtig, dass ich genau hier jetzt arbeite. Genau.
3: Ja, dus hij gaat gewoon door.
2: Ja, kennelijk.
3: Stefan, jij maakte je eerder boos over de reactie van bondskanselier Friedrich Merz. En dat ging om de volgende uitspraak.
6: Ik kan Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie.
2: Nou, boos was ik niet, maar ik was wel verrast door de twee woorden niet erwartet, niet verwacht.
3: Mm-hmm.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk heel absurd, want ten eerste, over de winst van de AfD was er in januari van dit jaar in Sachsen-Anhalt al een peiling waarin die partij toen al op 44-45% stond. Precies de uitslag. Dus daar had Merz kennis van kunnen nemen. Maar afgezien daarvan, de opkomst het is niet eens meer een opkomst. De aanwezigheid van populistisch rechts, extreemrechts, hoe je ze ook wilt noemen, in Europa is iets dat al een kwart eeuw aan de gang is. We nemen dit op 11 september, een kwart eeuw geleden. In de slipstream daarvan kwamen Pim Fortuyn en Jean-Marie Le Pen op. En behaalden grote successen in de stembus. Dus het is niks nieuws. Als een Duitse bondskanselier zegt, het is hem weer niet erwaterd. Ja, dan zou ik willen vragen, in welke ijskast heb jij gewoond de afgelopen 25 jaar? Maar verbazingwekkend.
3: Mert, die wond zich ook een beetje op over de internationale reacties die volgden. Toch even luisteren.
6: Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis ook internationaal vindt.
3: Stefan, waar doelt hij op?
2: Ja, hij doelt onder andere op de felicitaties vanuit Washington, maar ook van bijvoorbeeld Elon Musk van het Amerikaanse propagandaplatform X. En zo zijn er nog wel wat.
4: Wilders, Salvini.
2: Inderdaad. Ja. Dus de usual suspects van het Europese en internationale rechtspopulisme. Dat steekt hem kennelijk.
3: Ja. Ja, maar toch hebben we het over verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. Hebben we niet, als we het een beetje oneerbiedig zeggen, ook wat andere dingen om ons druk over te maken?
4: Zeker, maar dit werd gezien, ook opgeklopt door de AfD zelf, als mogelijk de dijkdoorbraak van extreemrechts, zo noemen ze zichzelf niet, maar zo noemen wij ze, want zo heeft de Veiligheidsdienst ze gekwalificeerd, de opkomst van extreemrechts in Europa. We hebben de verkiezingen in Hongarije natuurlijk in april gehad. Toen hebben wij hier ook een gesprek gevoerd met Catherine de Vries over, is dit voorlopig het einde van het rechtspopulisme? Als je dit ziet, wordt het nog een tandje erger. Mm-hmm. En dat de relatie met Washington nu slecht is, werd ook geïllustreerd door het feit dat Merz een telefoongesprek met Trump zou hebben vanwege 9/11. Dat is geannuleerd, melden de Duitsers. En dat is precies waar Make Europe Great Again om draait. Dat wij onze positie zoeken in deze wereld met eigenlijk nog klassieke steun van Amerika. Maar Amerika lijkt nu partij te kiezen voor een ondemocratische partij. Ja, en wat moet Merz dan? Met alle risico's van dien. Want Duitsland heeft nog een afhankelijkheid, bijvoorbeeld op militair gebied, van Amerika. Dus een ontzettend lastig pakket waar die binnenlands en internationaal in zit.
3: Stefan, is deze uitslag nou het gevolg van een kloof tussen politiek en de mensen, tussen de maatschappij?
2: Dat speelt zeker een rol. Ik denk dat de afstand voor heel veel burgers tot hun politieke vertegenwoordigers te groot is in heel veel landen. Tegelijkertijd is die ook heel erg klein, want nog nooit hadden politieke volksvertegenwoordigers zoveel kansen om te communiceren met hun achterban. Soms.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Die ik heb gesproken, kan ik daar wel wat over zeggen. En dat doe ik ook in onze uitgebreide podcast, mocht je deze uitzending op de radio horen. Maar zullen we eerst de statistieken en de kiezersonderzoeken na afloop even doornemen?
2: Ja, graag. Gaan we doen.
3: Statistieken.
2: Ja. Let's go.
1: En dan komen we uit bij de kloof.
3: Ja.
1: Want er is ook een kloof, als je naar deze uitslag kijkt, in Sachsen-Anhalt, tussen stad en platteland. Een kloof tussen generaties en tussen mannen en vrouwen. Dus als ik een profiel moet schetsen van de extreemrechtse stemmer in Sachsen-Anhalt, dat is dan een man tussen de 18 en 34 jaar die niet in de stad woont, maar de AfD is in heel Sachsen-Anhalt de grootste geworden en groeide in alle categorieën, dus ook onder vrouwen. 39% kiest voor de AfD, dus een uitgesproken winnaar.
3: Dus dat profiel, dat kan in de prullenbak?
1: Het is het meest logische profiel, maar zijn daadwerkelijk ook vrouwen die op de AfD stemmen.
3: Gewoon het profiel van de AfD-stemmer is een mens.
1: Het profiel van de mens in Sachsen-Anhalt is stemt AfD, grotendeels.
3: Precies.
1: Ja. Bijna de helft.
3: Ja.
1: En de kloof tussen politiek en maatschappij is cijfermatig wel gedicht, want de opkomst was enorm, met 76%. Dus de AfD heeft van andere partijen kiezers afgesnoept, maar ook heel veel nieuwe mensen gemobiliseerd die voorheen niet gestemd hebben. En daar kan Walter Bartel, socioloog, wel wat meer over vertellen.
4: Ich finde es auf jeden Fall interessant, diese wahrgenommene Nichtrepräsentation durch die politische Klasse, was zum Teil eben auch auf diese Diploma-Democracy zurückgeht, also dieses Phänomen, dass vor allem akademisch Gebildete in den Parlamenten landen.
1: Ja, Diploma-Democratie.
2: Ja, waar heeft hij het over?
1: Hij heeft het over dat mensen, bijvoorbeeld de AfD-stemmers, zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek, omdat er veel mensen zitten die academisch geschoold zijn, een diploma hebben, met hun hoofd kunnen denken en niet met hun handen dingen kunnen doen. Dus wat dat betreft vindt deze socioloog het interessant hoe de opkomst van de AfD uitpakt en of zij dus ook praktijkmensen kunnen leveren die ook geloofwaardige politiek kunnen bedrijven. Dat is de grote vraag. Nog even belangrijk om te zeggen, ik hoorde aan de Nederlandse talkshowtafels, waar Stefan ook zat, veel andere mensen zeggen, Stefan, dat dit een proteststem zou zijn van de AfD. En de onderzoekers bestrijden dat. Er is een andere grote AfD-onderzoeker in het oosten van Duitsland, Marcel Lewandowski, en die zegt, dit is niet echt een proteststem, want veel van deze kiezers hebben zich al tijdenlang verdiept in het politieke systeem, maar hebben ook een groot wantrouwen ontwikkeld en zijn uitgekomen bij de AfD. En het is ook niet te verwachten dat ze dan zomaar terugkeren bij andere partijen of überhaupt dan wegblijven van de stembus. Ze blijven voor de AfD gaan, denken ze.
3: Ja, en die onvrede gaat natuurlijk ook al terug naar de tijd na het vallen van de muur. De hereniging van de twee Duitslanden is eigenlijk nooit helemaal soepeltjes verlopen. Oost is altijd achtergesteld gebleven bij West.
2: Gert-Jan, welke thema's speelden daar een grote rol eigenlijk?
1: Er is onderzoek naar gedaan door onderzoeksgroep Walen. En van groot naar klein, de economie. Onderwijs, immigratie, asiel, integratie, infrastructuur, werkgelegenheid en de opkomst van extreem rechts. Maar dat waren dan de niet-AFD-stemmers.
2: Ja, precies. En toch de vraag, waarom stemmen mensen in Sachsen-Anhalt op de AfD?
1: Ja, dan kun je dat onderzoek eigenlijk doormidden knippen, want ongeveer de helft van de mensen heeft op de AfD gestemd. En wat heeft dan hun prioriteit? Op 1 en 2, veiligheid en immigratiepolitiek. Wat interessant is voor een verkiezing in een deelstaat, want het is niet de competentie van de deelstaat om iets van, wel van veiligheid, politie en openbare orde, maar niet om iets van immigratie te vinden. En de AfD, ik citeer, wat het belangrijkste argument ook is, de AfD heeft beter begrepen dan andere partijen dat veel mensen zich hier niet meer veilig voelen. Dus daarin zit ook de aanname dat de AfD iets kan doen wat andere partijen nalaten. Er zijn ook kiezers die zeggen, ja, andere partijen gaan oneerlijk met de AfD om. Dus ze willen af van die brandmuur. En wat me verder nog opviel is dat het thema oorlog en vrede in Europa, dat helemaal niet zo'n enorme rol had bij kiezers. Dus dat speelde niet zo mee in het oosten van Duitsland, de rol van Rusland, de rol van Oekraïne. Dat was niet leidend. Leidend was echt de portemonnee. Leidend was de mens met migratieachtergrond. En leidend was de afkeer tegen de gevestigde orde.
2: Gert-Jan, om het af te sluiten, haalt Friedrich Merz de kerst

0: Als het aan Friedrich Merz ligt, wel.
1: Ik durf als het aan de kalkoen ligt?
0: Ik durf mijn D-marker niet op in te zetten.
2: Stefan, jij?
1: Nee, joh, nou, ik weet niet eens of hij het eind van de maand haalt.
2: Dankjewel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze podcast Make Europe Great Again. Daarin hoor je uitgebreid of het oosten van Duitsland nou een achtergestelde regio is of zich vooral achtergesteld voelt.
3: BNR's Mega Hit.
2: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Gert-Jan, aan jou de eer, wat heb je meegenomen vandaag?
0: Nou, wij zijn natuurlijk de Fantastische Drie.
2: Klopt.
0: Maar in Duitsland heb je die Fantastische Vier en die stoppen ermee. Dat is een Duitse hip-hop-formatie. Kenden jullie die?
2: Nee.
0: Sinds 1989 bestaan ze al.
1: Dus ouder dan het land zelf.
0: Exact. En ze zijn ook bekend onder de naam Fanta 4. Vond ik een leuke afkorting. En ik hoorde op de Duitse radio, toen ik door Sachsen-Anhalt reed, hoorde ik reclame voor hun afscheidstournee, genaamd Der Letzte Bus. Een afscheidstournee van 2 jaar met tientallen concerten. Ze trappen 3 oktober af in Bremen. En dat Fanta 4 stopt vind ik het grootste verlies voor de Duitse muziekindustrie sinds het stoppen van Peter Fox. Nog zo'n geweldenaar. Zeker omdat ik deze week, juist deze week, heel veel aan een van de bekendste hits van die Fantastische Vier moest denken. BSW, AFD, Olé Olé, SPD, FDP, Ojemine. De hit heet Mit freundlichen Grüßen. Mogen jullie raden wat de gemeende deler is van dit nummer?

0: van drie letters.
1: Allemaal dingen van het verleden.
2: Afkortingen met drie letters. Ja. Dit gaat het hele nummer door.
1: Okay.
2: Want de titel is ook eigenlijk niet Mit freundlichen Grüßen, maar...
1: MFK.

0: Dit heeft trouwens een genre in Duitsland, Deutsche Sprechgesang. Hier valt ook Peter Vocht onder. En ik zou in Nederland wel een versie willen met PVV, NSC en BBB.
1: Ja, wie zou het kunnen maken? Er moeten toch wel wat rappers zijn die hier iets in horen. Ik zeg, hartstikke leuk, toch?
0: Willy Wartaal.
1: Stefan, jij gaat opzetten vanavond?
2: Ik ga het opzetten, dat niet alleen, maar ook zetten natuurlijk in onze lijst op Spotify. De BNR Mega nummer 1. Daar verdient u wel een plekje, vind ik.
1: Dat vind ik ook. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw 1000 euro. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: In de week van Prinsjesdag kijkt Politiek Den Haag natuurlijk een jaartje vooruit. En wij dachten, laten wij deze week gewoon lekker 30 jaar verder kijken. En dat doen we met 5 visionaire denkers. Ze hebben alle een gedurfd lange termijn plan voor Nederland die tot echt grote doorbraken kan leiden. Vandaag Zef Hemel, welkom. Als planoloog en hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam heb je niet alleen een langetermijnplan voor Nederland dat tot een grote doorbraak kan leiden, namelijk Schiphol naar Flevoland verplaatsen, maar je bent ook al heel erg lang voor dit plan aan het pleiten.
11: Nou, heel lang, 10 jaar.
10: Ja, is dat niet lang?
11: Wat? Ja. In ruimtelijke termen is het nooit lang. Nee, wij denken echt lange termijn.
10: En geloof je daar dan nog in na al die jaren?
11: Ja, alleen maar meer. Ja, als we 10 jaar geleden waren begonnen, in 2017 heb ik
10: ja,
11: het gezegd.
10: Ja, want toen zag ik het eerste artikel inderdaad voorbij komen.
11: Ja, dat was kort na de financiële crisis, toen we daar uitkrabbelden. En als we toen waren begonnen, dan waren we nu een heel eind op streek geweest.
10: En dan hadden we heel veel minder problemen gehad.
11: Heel veel minder problemen.
10: Oké, okay, we gaan straks dan helemaal dat plan tot in detail uitleggen voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen, waarom je dat vindt, de argumenten voor en tegen. Maar eerst even het probleem daaronder. Hè? Want je zegt, veel problemen in ons land, woningnood, energiecrisis, zorgcrisis, asielcrisis, hele lange lijst, is uiteindelijk terug te voeren op één onderliggend probleem. En wat is dat onderliggende probleem?
11: Dat wij nagelaten hebben, decennia hebben nagelaten om een toekomstplan voor Nederland te hebben. Een richting waarin we met z'n allen moeten koersen. Heel kort gezegd, de gemeenten moesten het maar doen. En die zaten allemaal in hun eigen gemeenteraadjes dingen te verzinnen.
10: Provincies ook, hè, volgens mij.
11: Nou, provincie is middenbestuur, ja. Moet een beetje coördineren dat die gemeenten netjes met elkaar omgaan.
10: Ja.
11: Maar van de kant van de regering verwacht je een soort van langetermijnvisie welke kant het Koninkrijk op moet. En de laatste keer dat gebeurde was Wim Kok. Dus dat is 25 jaar geleden.
10: Ja.
11: Dat was Paars.
10: Ja.
11: Toen een constellatie van PvdA, VVD en D66. Kok die maakte echt een toekomstvisie voor Nederland. En daarna is het niet meer gebeurd. Sterker, de VVD houdt niet van.
10: Ja, want ik zat eigenlijk een beetje te wachten wanneer gaat die komen. Eigenlijk is het de schuld van de VVD.
11: Nou, we moeten wel in die richting zoeken. Mm-hmm. Ja, de VVD houdt niet van plannen en al helemaal niet van ruimtelijke ordening. Dat is de hele geschiedenis van de VVD zo geweest. Dus de VVD was liever van die hele zandtekraam af. En die vond het wel best dat die gemeenten dat deden.
10: Ja.
11: En ik moet ook het CDA noemen. Het CDA houdt van de gemeente, houdt van de regio's. Het CDA.
10: Decentralisatie.
11: Ja, CDA en VVD vonden elkaar na Paars, waar het CDA niet in zat, van stop er maar mee, jongens.
10: Ja.
11: Schaf het af. Ze hebben zelfs in 2010 het hele ministerie van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting afgeschaft. Mind you.
10: Ja, dat hoorde er allemaal bij. Uiteindelijk is het weer terug op de agenda. Hè. Vanaf 2022 hebben we een ministerie van Vrom weer gekregen. Nou. En nu valt ruimtelijke ordening natuurlijk ook weer onder een minister.
11: Ja, het is weer teruggeschoven in Binnenlandse Zaken. Er wordt een beetje mee gerommeld. En dat geeft nou precies aan dat er geen.
10: Zit er bij volkshuisvesting nu, ruimtelijke ordening?
11: Die samen, maar die zitten weer in Binnenlandse Zaken.
10: Ja, ja, ja.
11: Die waren
10: dus eventjes. Het is een beetje weggestopt.
11: Dus allemaal. Alleen daar al kan je zien wat er in Den Haag gebeurt. Ze houden er niet van. En als ze het doen, dan laten ze het over aan het CDA.
10: Ja.
11: Hugo de Jonge. En dan kregen we weer het oude CDA. Ja, maar die scherpte van Wim Kok, die mis ik zo verschrikkelijk. Ja. Niet dat ik het met Kok eens was destijds.
10: Nee.
11: Maar hij had tenminste.
10: Je bent ook niet van de PvdA.
11: Nee. Ik vond zelfs. Maar Kok was ook een man, een vakbondsman. Dus die hield erg van infrastructuur. Van staal, beton, asfalt. En we hebben veel te veel asfalt gemaakt. En veel te veel beton en veel te veel staal. In en na Paars 2.
10: Ja, dus je zegt eigenlijk is er niemand meer geweest in al die jaren die gewoon over alles heen heeft gekeken.
11: Een premier. Ruimtelijke ordening is chefzache.
10: Mm-hmm.
11: Het gaat over de toekomst van Nederland.
10: Ja.
11: En daar moet je een lange termijn verhaal op premierniveau hebben.
10: Ja, maar er zijn zoveel andere grote problemen. Hè. We zijn bezig met een naderende oorlog op ons continent. We hebben misschien wel grotere problemen dan ruimtelijke ordening.
11: Nee, het is geen probleem. Maar het wordt niet eens zichtbaar. Je ziet het niet in de stukken voor Prinsjesdag. Hè, voor zover ze zijn uitgelekt. Het is gewoon onzichtbaar. Dus ruimtelijke ordening is in staat om al die dossiers op rijksniveau van de premier bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En defensie is op dit moment een van de belangrijkste dossiers in het kabinet.
10: Yeah.
11: En die doet enorme ruimteclaims. Die is enorm bazig bezig. Dus alleen daarom al moet je nu weer heel goed naar de ruimtelijke ordening gaan kijken.
10: Ja, dus je zegt het is echt vechten om de ruimte. En dat zit, dat gaat dan over de asielcrisis, dat gaat over de wooncrisis, maar dus ook over defensie.
11: De energiecrisis, ja. Laten we die niet vergeten. De watercrisis.
10: Ja.
11: De zeespiegelrijzing, de klimaatcrisis. Alles komt samen in het toekomstverhaal van Nederland. En dat is altijd een ruimtelijk verhaal.
10: Ja, en waarom hebben we het dan toch zo verloren? Want ja, je kan de VVD en het CDA de schuld geven, maar uiteindelijk zijn we met z'n allen bij.
11: Ja. Maar
10: en we hebben nu een D66-premier.
11: Ja. Ik had iets meer verwacht van D66. Zeker omdat ze de verkiezingen ingingen met 10 nieuwe steden.
10: Ja.
11: Dan, wat ik overigens niet helemaal begreep. Maar daar zat iets in van...
10: Een visionair plan.
11: Ja. Maar nu blijkt het gewoon een marketingtruc te zijn geweest. En die is onmiddellijk weer onder de mat geschoven.
10: Ja.
11: Er is niets meer van te zien, maar dan ook helemaal niets meer.
10: Ja. En dus heb je niet veel hoop dat dit gaat veranderen?
11: Ik ben nu weer heel somber, terwijl ik even opveerde bij dit kabinet. Van, ja.
10: Misschien een nieuw elan.
11: Ook een minderheidskabinet. En ik had in Jette echt mijn hoop gesteld.
10: Ja, en dus kabbelt het dan waarschijnlijk een beetje zo voort. En moeten de provincies en de gemeenten het allemaal maar een beetje oplossen?
11: Kabbelen is vriendelijk gezegd. Ja, de gemeenten moeten het doen.
10: Ja, en dan heb je van die RES'en, regionale, hoe heet het ook weer?
11: Ja, dat is een energiestrategie. Ja. Ja, dat is allemaal gezelschapsspel.
10: Ja.
11: Om die gemeenten tot iets te bewegen.
10: Ja.
11: Je moet er allemaal leveren, net als de spreidingswet. Je moet er allemaal leveren. Het geeft allemaal aan dat die gemeenten... het wordt allemaal geloosd bij de gemeente. Die moeten het allemaal maar oplossen.
10: En die kunnen dat niet?
11: Natuurlijk niet.
10: Nee.
11: Nee, de
10: Want
11: problemen,
10: wat zie je daar dan nu
11: de
10: gebeuren?
11: Problemen zijn veel te groot.
10: Ja, wat zie je daar dan nu gebeuren bij die gemeenten en provincies?
11: Nou, echt paniek. Ik vind de bestuurlijke chaos op gemeentelijk niveau. Er is geen vaste koers. Er is verwarring. Gemeenten hebben het heel erg moeilijk. En dan worden ze ook nog eens een keer financieel gekort. Volgend jaar.
10: Ja, dus het wordt nog meer paniekvoetbal dan?
11: Of wel erger. Als je kijkt naar de discussies in de gemeenteraden, dan word je niet vrolijk.
10: Nee.
11: En daar zit geen vaste koers meer in.
10: Omdat landelijk het laat afweten.
11: De ene dag willen ze wel bouwen, de andere dag willen ze niet bouwen. Want er is weer een wisseling geweest, er is een nieuwe wethouder.
10: Ja.
11: Maar dat komt omdat er op rijksniveau door de premier geen lange termijn visie wordt aangeboden. Waarna ze zich kunnen richten, die hun houvast geeft.
10: Ja. Wat is nou het gevolg daarvan? Want je ziet het nog steeds niet. Je had even de hoop, maar die is alweer vervlogen. Wat is hier nou uiteindelijk de consequentie van als je 5 jaar verder kijkt?
11: Nou, dramatisch erger. Ja,
10: maar wat is dramatisch erger? Nou, wat moet ik me concreet daarbij voorstellen?
11: Nou, de urgentie van alleen al op het terrein van energie is zo groot.
10: Ja.
11: Die netcongestie.
10: Ja.
11: Het zijn allemaal details, maar die zijn allemaal gekoppeld. Dat staat niet op zichzelf. Die energie is voor economie, voor wonen, voor alles is die nodig. Als je daar niet scherp in bent en dat met een lange termijn strategie benadert, dan wordt het alleen maar erger. Dan moet je die gemeente rommelen met Tennet.
10: Oké, erger.
12: Diana Matroos.
10: Je gaat helemaal met je hoofdje zo op je vuistje hangen. Van nou, dus niet echt positief nieuws allemaal. Ik probeer me toch concreet voor te stellen, wat betekent dan erger? In de praktijk, hoe gaat de gewone burger dit in het dagelijks leven merken?
11: Ja.
10: Is dat een moeilijke vraag?
11: Nee. Nee, maar dan krijg je op een gegeven moment geen water meer uit de kraan. En je krijgt geen energie meer.
10: Ja. En helemaal geen woning, die gaat er ook niet komen. We hebben de woonopgave.
11: Die woningen komen niet, maar die woningen worden ook niet meer aangesloten. En omdat ze niet worden aangesloten, komen die woningen er niet meer.
10: Ja, het is best wel een zwart scenario. Ja. En jij zegt ook, al die dossiers die vastlopen in ons land zijn dus varianten van datzelfde probleem. Ja. Hè? Geen ruimtelijke ordening, het is een beetje terug op de agenda, maar ja, het is een beetje weggestopt, dus dit helpt eigenlijk niet. Ja. En je zegt, je moet uiteindelijk als eerste die woningmarkt er echt uitpakken. Waarom ligt jouw focus op die woningmarkt? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
11: Zijn we... Ja.
10: Ja. We zijn nog in de uitzending.
11: Ja, ja, maar af en toe moet het denkwerk worden verricht.
10: Ja, snap ik.
11: Nou, het bijzondere is, in die woningen komt alles samen. Een woning moet van water worden voorzien, van elektriciteit. Die moet op een bepaalde locatie, die moet ontsloten worden met infrastructuur. Daar hoort eigenlijk alles omheen.
10: Ja.
11: Dus woningmarkt is veel meer dan alleen maar volkshuisvesting. Als planoloog naar kijk.
10: Ja.
11: Dus als je woning niet meer wordt aangesloten op elektriciteitsnet.
10: Ja.
11: Dan hebben we een heel groot probleem. Een gigantisch probleem hebben we dan.
10: Maar dat probleem ook met de woningtekorten hebben we natuurlijk al heel lang geleden veroorzaakt. En we hadden net voor de uitzending ook een mooi gesprek over de financiële crisis.
11: Dat is ons overkomen. Dat is de financiële crisis.
10: Ja.
11: Ja, dat hebben we niet goed opgelost. Dus, Nou, we hebben toen de financiële crisis begon, 2008, hebben we gewoon 8, 9 jaar niet meer gebouwd.
10: Ja.
11: Geen woningen meer gebouwd. De rente was historisch laag. Die dook naar beneden, die ging zelfs naar nul.
10: Ja.
11: Dus iedereen wou kopen.
10: Ja.
11: Wou woningen kopen, maar dat kon niet meer.
10: Nee.
11: Dat is heel gek. Maar het erge was, er werden ook geen plannen meer gemaakt.
10: Want daar ligt het dan uiteindelijk aan, toch? Dat we het plan niet hadden om woningen te bouwen.
11: Nee, precies. Dus er was een enorme achterstand. Die konden we gewoon niet meer inlopen.
10: Ja.
11: Dus er was een enorme honger.
10: Maar waarom is dat dan niet gedaan? Hè? Want we hadden dan, je hebt uitgelegd, we dachten niet meer in ruimtelijke ordening, maar dat we niet meer over woningen wilden nadenken.
11: Maar die gemeenten hadden geen geld meer. Dus de wethouder zei, ik heb geen geld meer voor plannen. Ik ga geen stedenbouwkundig bureau meer inhuren. Ik bouw toch voorlopig niet meer. De komende 4 jaar niet. Dus er werden geen plannen meer gemaakt. Zelfs in Amsterdam werden geen plannen meer gemaakt.
10: En jij bent natuurlijk belangrijk geweest bij de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Ja, je hebt dat met leden ogen aangezien.
11: Ik heb het echt zien gebeuren. Dat de plannen niet meer werden gemaakt.
10: Ja.
11: Ja? En toen wist ik al, dit gaat een heel groot probleem worden in de toekomst.
10: Ja. En dat heb je, neem ik aan, kenbaar gemaakt.
11: Nou, dat zeg je tegen je wethouder. Maar ik ben op een gegeven moment vertrokken.
10: Ja.
11: Ja, maar dan
10: het had geen zin.
11: Wat? Nou, maar kijk, de gemeenten werken allemaal via begrotingen. Het geld is dominant. Als er geen geld is, dan stopt het.
10: Ja.
11: Ja, dan houdt het. En in die tijd was Asscher was wethouder financiën. En die zei, er is gewoon geen geld.
10: Ja.
11: Dus
10: maar dan zei jij, er komt een gigaprobleem op ons af.
11: Nee.
10: Ja, dat heb je toch toen al gezien? Of
11: mensen zien dat niet. Nee, dat is
10: maar je durfde je wel uit te spreken dan?
11: Oh ja, maar dat is precies de reden 2014 vertrokken.
10: Ja.
11: Ja,
10: omdat je werd niet gehoord.
11: Niet gehoord.
10: Nee, want dan werd er gewoon gezegd, er komt een gigantisch probleem op ons af, maar er is geen geldpunt, basta.
11: Ja. Ja, nee, dat is het drama van mijn vak.
10: Ja. Ja. Dat geloof ik.
11: Nee, maar er zijn niet zoveel mensen die echt lange termijn denken. Dat is gek. En planologen moeten dat doen. Anders zitten ze alleen maar in de regelgeving. En daar hou ik helemaal niet van.
10: Nee, want dat is eigenlijk wat je schetst. Iedereen bleef in de regelgeving hangen, in de financiële beperkingen, maar niet het probleem onder ogen willen komen.
11: Nee, niet meer strategisch. Strategisch denken is lange termijn denken. Echt, welke stappen moeten we over 10 jaar, over 15 jaar, over 20 jaar zetten? Waar gaat deze wereld heen? We werken dan met scenario's en we doen stappen vooruit. Maar als op gemeenteniveau, nogmaals, daar gebeurt dat niet.
10: Nee, dus dan kom je toch weer bij politiek Den Haag terecht. Overigens zeg je wel, als je regionaal kijkt, dan ligt de echte bottleneck volgens jou in het economisch kerngebied Amsterdam-Utrecht.
11: Dat is al heel lang zo.
10: Ja.
11: Ja. Het economische kerngebied van Nederland, economische hart is de Noordvleugel van de Randstad, plus Eindhoven. Door ASML, ja?
10: Ja.
11: Dus die, dat is de...
10: Want wat gebeurt er? Waar loopt het vast in deze kerngebieden?
11: Oh, nou, daar gaan we weer. Woningbouw.
10: Ja.
11: Ja, absoluut. Dus te weinig mensen. Te weinig dynamiek. En je ziet het vastlopen. Je ziet Amsterdam nu afzakken.
10: Ja.
11: Dat gaat...
10: Maar waarom? Hoe leg uit, concreet? Huh? Wat zakt er af? Want ik fiets of ik ga met welk vervoer de Amsterdam. En dan denk ik, nou, het gaat hier hartstikke goed hier.
11: Nee. Maar mensen komen de stad niet meer in. Je moet iedere keer nieuwe mensen hebben. Jong talent. Je moet jonge mensen, starters heb je nodig. in zo'n dynamisch gebied.
10: Ja.
11: En Utrecht ging het een tijd lang goed dankzij Leidse Rijn.
10: Ja.
11: Een hele grote locatie aan de westkant van Utrecht. Zelfs Amsterdammers trokken daar naartoe, omdat Amsterdam gewoon consequent al decennia te weinig bouwen.
10: Ja, dus je zegt vanwege gewoon het probleem qua woningen,
11: ja,
10: gaan de prijzen omhoog. De woningen die er zijn, is alleen maar voor de rich and famous.
11: Komen er geen bedrijven meer. Het is heel grappig, die bedrijven denken dat het gaat over bedrijventerreinen. Nee, het gaat over mensen.
10: Ja.
11: Dit is een kenniseconomie. Dit is een post-industriële economie.
10: Ja.
11: Die drijft op brains, op talent. En iedere keer weer nieuwe mensen, op creativiteit. Daar gaat het om.
10: Ja.
11: Als die mensen er niet meer inkomen, dan stopt het. Dan zak je weg.
10: Ja, dus de mensen gaan dan elders wonen, verder weg in.
11: Ja, dat zag je de afgelopen, sinds de financiële crisis zag je dat gebeuren. Dat de mensen steeds verder wegtrokken tot achter Amersfoort. Nu werken ze allemaal op afstand. Gaan ze alleen dinsdag en donderdag nog even naar het werk.
10: Nou, dat lijkt me goed voor de files, toch?
11: Ja, maar zo bouw je geen economisch kerngebied. Nee, dit is puur armoede.
10: Ja, is dat zo? Want ik kijk even, ik bedoel, we leven in Nederland en niet in Amerika, maar daar reizen mensen elke dag 2 uur om naar hun werk te komen. Dus ik bedoel, dan moet je bijna Maastricht wonen hier om dat voor elkaar te krijgen. Is het echt zo erg dat mensen wat verder weg wonen van hun werk?
11: Ja, heel erg. Ja, ja. En onze steden zijn ook veel te klein. Dus Amsterdam en zeker Utrecht,
10: mm-hmm,
11: is gewoon veel te klein. De economen noemen dat agglomeratievoordelen. Die moet je bouwen. Je moet agglomeraties bouwen.
10: Ja.
11: De dingen moeten dicht op elkaar. Mensen, je hebt een 24-uurseconomie nodig. Het moet krioelen. En jonge mensen moeten oude mensen overal tegenkomen. Er moet een enorme hectiek zijn. Amsterdam bouwt dat dankzij die Gouden Eeuw.
10: Ja.
11: Utrecht probeert het nu. En profiteert natuurlijk enorm van Amsterdam. Maar dat is gewoon te weinig. Je moet
10: dichter bij elkaar brengen. En eigenlijk zeg je, we verplaatsen ook het probleem, doordat die mensen wat verder weg gaan wonen, worden daar de prijzen ook weer opgedreven.
11: En je krijgt enorme files. Weer.
10: Terwijl maar je hebt net gezegd dat mensen maar 2 dagen naar hun werk gaan. Of valt toch wel mee dan? Want ze werken de rest van de week thuis.
11: Daardoor valt het nu mee. Ja. Ja,
10: dus het is eigenlijk geen probleem.
11: Jawel, het is wel een probleem.
10: Ja, wel een probleem.
11: Juist, ja? Absoluut. Ja, ja. Dinsdag en donderdag.
10: Dinsdag en die donderdag.
11: En het grappige is, de zondag is ook een probleem. Nee, maar iedereen moet nu in de auto stappen in Nederland om iets te kunnen doen. En je ziet de woon-werkafstanden maar toenemen.
10: Ja. En dus zeg jij, om dit allemaal op te lossen, de ruimtelijke ordening moet meer terug.
11: Ja.
10: Maar zeg je ook, verplaats Schiphol nou naar Flevoland.
11: Ja.
10: Dat is het gouden ei.
11: Het is te simpel. Maar het is. Kijk, Amsterdam wil. We hebben het over een van de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland. Wil de zeehaven in met woningbouw. Nou, een zeehaven kan je niet verplaatsen. Echt niet. Toen dacht ik, maar Schiphol kan je wel optillen en ergens anders neerleggen.
10: Oké.
11: Ja?
10: Ja.
11: Heel simpel. En dan ineens heb je een heel groot gebied ten zuiden van Amsterdam.
10: Ja.
11: Tussen Amsterdam en Utrecht en Leiden in.
10: Ja.
11: Waar je een grote stad kan bouwen.
10: En ik voel je helemaal blij worden. Ja. Hou dit punt. En ik ben best wel kritisch over je plan. En heel veel ook. Maar ik laat me graag ook overtuigen. Goed. Weet je? Dus laten we dat bespreken in het tweede half uur.
11: Goed.
10: Blijf dus zeker luisteren naar planoloog Zef Hemel. Verplaats Schiphol naar Flevoland.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Ben, blijf daar toch vanaf.
7: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
6: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
7: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
8: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
9: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
10: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed, wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week kijken we naar 5 grote plannen voor een mooie toekomst van Nederland. En vandaag wel een heel radicaal plan om iets te doen aan een van onze grootste hoofdpijndossiers, namelijk de woningcrisis. En dat is verplaats Schiphol nou gewoon naar Flevoland. Het klinkt zo simpel. Planoloog Sef Hemel gelooft er nog altijd in, na 10 jaar strijden voor dit plan. Waarom zie je dit nou als oplossing?
14: Omdat het zo simpel is en zo effectief.
13: Dat simpel ga ik nog wel bestrijden, hoor.
14: Nee, niets in het leven is simpel. Ja. Maar een luchthaven kan je verplaatsen. Dat gebeurt over de hele wereld. Berlijn heeft het nog gedaan. Niet dat het zo makkelijk daar ging. Maar zo af en toe kan je een luchthaven verplaatsen. Schiphol is een hoofdpijndossier. Al heel erg lang. Ja? En dat gaat maar door. Waarom? Omdat die luchthaven veel te dicht op Amsterdam ligt. Eigenlijk is hij gewoon in Amsterdam geschoven. En hij is de afgelopen decennia gigantisch groot geworden. Het is een van de grootste luchthavens ter wereld.
13: 5 banen of zo, hè, geloof ik.
14: En hij heeft 5 banen. Dat heb je helemaal niet nodig.
13: Waarom niet?
14: Heathrow, een luchthaven tegenwoordig heeft 2 banen. Hooguit 3. Frankfurt 2 gaat naar 3. Heathrow 2 gaat naar 3.
13: Waarom kunnen we terug in die banen?
14: Nou, omdat die 5 banen, dat is allemaal nog voor propellervliegtuigen. Dit is een ontwerp uit de jaren 60. Eigenlijk jaren 50. En toen waren we nog met propellervliegtuigen. En nou had je last van de wind. Dus je moest die molenwieken maken. Dat was destijds ongelooflijk slim van de luchthavenontwerpers van Schiphol. Mm-hmm. Ja, Schiphol was nog niet gebouwd. We kregen straalvliegtuigen. Die hebben het helemaal niet nodig. Schiphol gebruikt die 5 banen nu om de hinder te spreiden.
13: Ja.
14: Dan moet je hier daar. Maar het hoeft helemaal niet. Je kan een veel compactere luchthaven maken. Gewoon met 2 banen. Ergens in Flevoland.
13: Ja, dus dan zeg je, dan hoef je eigenlijk maar 2 banen te verplaatsen en niet 5.
14: Nee, dan kun je die precies. Ja. Precies. Je kan een veel compactere met 2 banen. En je hebt in Lelystad al een grote baan gebouwd.
13: Ja, dus je zegt, zet hem er gewoon bij.
14: Yes.
13: Ja, en geef dan die mensen in Flevoland alle milieu- en geluidsoverlast.
14: Daar wonen veel minder mensen.
13: Dus dat maakt het minder erg.
14: Ja, dat maakt het zeker minder erg.
13: Ja, maar is dit nou echt een oplossing? Want je verplaatst het probleem. Ook al is het een kleinere groep met mensen. Maar misschien moeten daar ook wel meer mensen gaan wonen. Vanwege het woningtekort. En ze hebben ook, het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook een berekening gemaakt. Wat Lelystad alleen al voor meer problemen zou zorgen. En dat gaat echt om duizenden mensen, woningen die daar last van hebben.
14: Hoezo Lelystad problemen zorgen?
13: Nou, vanwege de geluidsoverlast en de milieuoverlast, dat hebben zij toen destijds berekend. Dus als je daar nog even heel Schiphol heen gaat verplaatsen. Dus
14: ze gaan er nu F-35's naartoe verplaatsen. Straaljagers van de ergste soort. Ga maar eens luisteren bij Leeuwarden, hoeveel lawaai er maakt.
13: Ja.
14: Nee.
13: Maar je vindt dat geen probleem dat je dan eigenlijk het probleem verplaatst naar een ander stuk van het land?
14: Nee, je bouwt een toekomstbestendige luchthaven opnieuw, een moderne luchthaven opnieuw, buiten de Randstad.
13: Mm-hmm.
14: Dat lijkt mij heel erg verstandig. Dat elke grote stad in de wereld zou dat doen.
13: Ja. Je hebt er 2 genoemd, hè? Het is in Berlijn gebeurd.
14: Oh, nee,
13: verplaatst. Nee, nog zoveel meer.
14: Hongkong, alle Chinese steden doen het. Je bouwt zo'n grote Istanbul. Je bouwt hem buiten de metropool.
13: Ja.
14: En niet in de metropool. Hij zit gewoon midden in de Randstad gemonteerd. Nog binnen de stelling van Amsterdam. Dit is 1914 dat het bedacht werd. Dus
13: ja, en om even nog jouw plan af te maken. Je zegt niet alleen verplaats het gewoon naar Flevoland. Maar je zegt ook, dan kunnen we ook een ander probleem oplossen op Schiphol. Namelijk woningen bouwen.
14: Ja, absoluut. Daar kan je een hele grote stad bouwen. Als D66 10 nieuwe steden wil bouwen. Hier bouw je 1 grote stad.
13: Mm-hmm.
14: Precies op de plek waar het nodig is. Waar het economische kerngebied is. Mm-hmm. Tussen Amsterdam en Utrecht.
13: Hoeveel woningen zou je daar kunnen bouwen dan?
14: Oh, 2 keer Leiden. Maar echt gigantisch.
13: Ja.
14: Ja, nee, echt. Je lost alle problemen op. De infrastructuur is er al. Je hebt al een groot winkelcentrum in die stad. Je hebt al hotels, kantoren, alles heb je al in die stad.
13: Ja. Alleen je moet wel gigantische infrastructuur gaan bouwen in Flevoland.
14: Om
13: zoiets als Schiphol te kunnen draaien.
14: Nee, je moet
13: het is een van onze belangrijkste luchthavens in de wereld.
14: Ik herinner me een minister nog niet zo lang geleden die een hyperloop tussen Schiphol en Amsterdam wilde bouwen.
13: Mm.
14: Je moet een lijntje naar de Randstad leggen. Maar we hebben de Hanselijn gemaakt.
13: Ja.
14: Dus er zit al enorme capaciteit daar op het net. En er zitten hele moderne snelwegen. Het is het modernste land, de modernste provincie in Nederland die we hebben. Dus dat is toekomstbestendig. Voor mij is de basis, die nieuwe stad die je gaat bouwen op het Schipholterrein, die heeft al die infrastructuur al. Die is super centraal.
13: Ja. Ik zie dan bodemsaneringen moeten we gaan doen.
14: Helemaal geen bodemsanering.
13: Nee?
14: Nee, luchthavens valt er reuze mee. Ja. Nee, zo'n zeehaven of Tata Steel.
13: Idee, hè?
14: Dat is een heel slecht idee. Ja, dat is een gigantische bodemsanering. En dan zijn we gewoon 20, 30 jaar verder. En vele honderden miljoenen.
13: Ja.
14: Nee, en Schiphol, de grond is van de staat. Het is Rijksgrond.
13: Ja, dus het zou gewoon kunnen. heel makkelijk.
14: Nou, in dat alle revenue, want als je daar een stad op gaat bouwen, verdien je heel veel geld. Ja. Dus dat geld vloeit.
13: Maar in alle eerlijkheid, hè, we gaan hier toch heel veel geld voor moeten. Want je zegt het is een simpel plan, maar je geeft ook toe, het is ook complex, toch? Dat zei je net zelf ook. Niet dat het in Berlijn allemaal zo makkelijk ging. Hoeveel gaat het nou kosten om zo'n heel Schiphol te verplaatsen?
14: Je gaat ermee verdienen. Want ook,
13: nee, maar eerst hoeveel gaat het kosten?
14: Nou,
13: miljarden, toch?
14: Je gaat uitrekenen, je maakt een grondexploitatie en die open je.
13: Ja.
14: En die twee in Flevoland en van Amsterdam, die moeten gekoppeld zijn. Nou, de grond in Flevoland is ook rijksgrond. Dus en er is een rijksvastgoedbedrijf dat daarover gaat. Dus die opent geks.
13: Ja.
14: En die gaat gewoon op termijn. Oké, we investeren nu. Dit kost heel veel. Maar we gaan heel veel verdienen naar zoveel.
13: Ja, dat is allemaal lange termijn. Maar in eerste instantie gaat het miljarden kosten, toch? Probeer daar eens een antwoord op te geven.
14: Het gaat sowieso miljarden kosten.
13: Ja.
14: Alles gaat miljarden kosten. Ja. Ja? Maar het ministerie van Infrastructuur heeft geen geld meer.
13: Ja.
14: Voor nieuwe infrastructuur. Dus dat moet je niet meer doen. Ja? Dit is acupunctuur. 1 luchthaven op precies de goede plek. Ja? Gekoppeld aan de netwerken die je al hebt. Ja. Net buiten de Randstad.
13: En ik voel het geloof ook bij jou. Maar kijk, wat toch een beetje bij mij blijft hangen. Uiteindelijk, we zijn ook met een duurzaamheidsopgave. Moeten aan allerlei regels gaan voldoen. Dat vliegverkeer gaat uiteindelijk steeds meer naar elektrisch. Dan hebben we geluidsoverlast al voor een groot deel opgelost. Hè? Want jij zegt, verplaats het nou naar Flevoland. Dan hebben in ieder geval minder mensen er last van. Dat vind ik eigenlijk toch ook erg. Want er zijn wel mensen die daar last van hebben. Die hebben er niet voor gekozen om in zo'n gebied te wonen. Terwijl je kan zeggen, dat geluidsoverlastprobleem, dat gaat echt wel opgelost worden. Want die vliegtuigen gaan steeds meer naar elektrisch. Dus kan je nou niet beter gewoon zeggen, hou de dingen op zijn plek. En dat probleem op Schiphol, dat ga je oplossen om daar de geluids- en milieuproblemen op te lossen. Dat gaat echt wel gebeuren uiteindelijk. En ga nou gewoon, wat heel veel planologen ook zeggen, ga gewoon straten bijbouwen. Ga optoppen met woningen. Ga de leegstaande bedrijven gewoon gebruiken om daar woningen in te maken. Daar zit nog zoveel kans. Dat is toch veel simpeler?
14: Nou, ik hou van dromen. Dat doe ik bijna dagelijks. Maar
13: de meeste dromen zijn bedrogen.
14: Maar dat elektrisch vliegen, dat is echt dromen. En ik zou als premier dat niet tegen de omwonenden van Schiphol durven zeggen. No way. Dit wordt het niet.
13: Waarom weet jij dat het niet wordt? Want ik bedoel, we worden gewoon afgerekend op milieuproblematiek en uitstoot.
14: We zijn al veel te ver heen. Nee,
13: maar hier kan je ook gewoon een groots plan opzetten. Net zo goed als met dat Schiphol.
14: Hiermee los je dat hoofdpijndossier Schiphol echt niet op. Nee, dat vind ik niet geloofwaardig.
13: Oké.
14: Het probleem van de woningbouw moet je in het economisch kerngebied oplossen.
13: Ja, dus ik zeg straten bijbouwen, optoppen, leegstaande kantoorpanden gebruiken om daar woningen van te
14: maken. De huidige minister wil die straten bij gaan bouwen in Deventer en in Leeuwarden en in Maastricht. Maar daar help je het kerngebied Amsterdam-Utrecht.
13: Nee, dat begrijp ik. Maar dat zouden we hier ook kunnen doen. We kunnen hier optoppen. We kunnen toch de leegstaande kantoorpanden gebruiken.
14: Echt waar. Het is echt werkelijk een illusie. Als er één gebied is waar je echt woningen moet bouwen, dan is dat hier. In de rest van Nederland echt niet zoveel. Echt niet.
13: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ja. Maar we kunnen toch hier ook optoppen en die kantoorpanden gebruiken. Dus bouw je gewoon hier. En dan ga je slimmer, hè, dat is eigenlijk mijn credo. Denk nou eens slimmer na over hoe je het Schipholprobleem kunt oplossen. En hoe je het woonprobleem kunt oplossen. En waarom ga je dan zo'n giga-operatie en eigenlijk het probleem verplaatsen naar een ander gebied? Je moet ook natuurgebieden gaan opkopen om daar banen te gaan plaatsen in Flevoland. Je moet boeren uit gaan kopen.
14: Nee, de boeren zijn pachters daar.
13: Ja.
14: En er ligt al een baan. Er hoeft nog maar één baan bij. Gewoon veel simpeler. Men bereidt zich daar al voor op een luchthaven. ook dat dossier is nog steeds niet opgelost, is gesloten. Ja. Daar komen nu straaljagers van Defensie. Dat is helemaal niet wat je moet willen in Flevoland. Zo moet je geen ruimtelijke ordening in Nederland bedrijven. Nee. Dat is gewoon, ik heb hier een hoofdpijndossier, laten we even dat zetten.
13: Ja.
14: Ik probeer dat in een groot
13: moet je niet
14: verband.
13: Ook, want misschien is het wel een ik ben geen planoloog, hè, laten we wel wezen, misschien is het wel een goed plan, maar moet je het niet veel meer doorrekenen om meer bewijsvoering te hebben? Want de meeste mensen die dit horen, die zeggen, ja, dat gaat nooit gebeuren natuurlijk.
14: Maar dat begrijp ik niet. Dat is een Nederlands probleem dan. Dat je niet begrijpt dat die luchthaven Schiphol veel te dicht bij Amsterdam ligt en veel te groot is voor zo'n ligging.
13: Mm-hmm. Maar jij voert een aantal stellingen op waarvan ik denk, heb je daar dan ook bewijs voor? Moet je niet eerst het bewijs verzamelen en echt een uitgewerkt plan indienen? Want heb je veel reacties gehad op dit plan? Want je hebt het vaker geroepen. Wat zeggen ze dan tegen je?
14: Kijk, Schiphol moddert voort. Was toen ik het zei, was nog bezig met die nieuwe vertrekhal.
13: Ja.
14: Waar ze maar niet uitkwamen.
13: Ja. Ja,
14: die waren met de enorme verbouwingen bezig. Die zal nooit met het voorstel komen.
13: Nee, maar misschien politici Amsterdam wel. Heb je er met D66 over gesproken?
14: Nee. Ik ben dus niet lid van die partij.
13: Nee, maar ze trekken ook wel een beetje aan je, toch? Als bekende planoloog, vooraanstaand in de metropool.
14: Het stond groot in NRC, maar als ze niks doen. Daarna kwamen ze bij mij van D66 om een stad te bouwen in het IJmeer.
13: Ja, en toen heb je gezegd, nee, doe dat nou niet,
14: nee,
13: neem
14: dat
13: ik aan.
14: Stom, dat is natuurlijk.
13: Gaat dan verplaatsen naar...
14: Ja.
13: Ja, en wat zeggen ze dan?
14: Maar er wordt niet over nagedacht.
13: Maar misschien omdat het niet realistisch is? Of is het gewoon... is het dommigheid van heel veel mensen bij elkaar?
14: Nogmaals, de ruimtelijke ordening is afgeschaft.
13: Ja.
14: Het verbinden van al die dossiers, van infrastructuur, van energie, van wonen, met elkaar en ook van de luchtvaart, om dat echt bij elkaar te brengen, dan moet je...
13: Durven.
14: Moet je durven, en er zijn niet zoveel mensen in Nederland die dat doen.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
13: En ik zit hier nog steeds met Sef Hemel, planoloog met radicale plannen voor Nederland. Vind je het nog een beetje leuk?
14: Ja, ik.
13: Ja, jij zit te genieten. Nee. Ja.
14: Oh ja. Prachtig. Die worsteling vind ik heerlijk.
13: Ja, mooi. Die worstelingen hebben misschien ook wel een mooie kettingvraag bij. Vorige week maakte mijn collega Art Rooijakkers een Big Five over alcohol. En zijn laatste gast die week was Harold Hamersma, wijnschrijver van het AD en het Parool. En die had deze vraag voor jou.
1: Ik kan me voorstellen, Sef, dat je met al die grootse vraagstukken die jij op je bordje krijgt, dat je daar wel eens een behoorlijke spanning van zou kunnen krijgen. En een milde stress. Is het dan ook zo dat je naast dat bordje, wat je allemaal op je bordje krijgt, misschien toch wel eens even aan een glas wijn denkt om...
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Uitgolen, dat valt ook omdat die hele volksvesting, de volksgezondheid een heel groot probleem gaat worden.
2: Ja, ja, daar wil ik nog even wat van je weten. Maar ik wil toch nog even die worsteling toch even ook benoemen. Want hoe groot is jouw worsteling hiermee? Want je strijdt dus al heel lang voor het plan. Mensen luisteren dus niet naar je. Dat lijkt me ook frustrerend.
1: Nee, hoor, strijden is een groot woord. Ik heb mij teruggetrokken op de universiteit.
2: Ja.
1: Dus dan daar kun je nog vrij denken.
2: Ja.
1: Maar
2: er zit toch wel een frustratie onder dan, toch?
1: Nee. Maar die beleidswereld heb ik achter me gelaten.
2: Ja.
1: Dus dat is een harde wereld. Ja.
2: Ja. Dus ben je blij dat je niet meer in zit?
1: Nee, ben ik heel blij.
2: Ja, ook omdat dat dus niet toch verandert uiteindelijk.
1: Nee, maar de politiek is ook niet meer op orde. Dus het lukt ook al niet meer. Dus je kan heel makkelijk nu gefrustreerd raken.
2: Ja. Ja. Een stapje er van
1: mijn
2: weg?
1: Eigen Rijksplanologische dienst, want daar heb ik gewerkt. Die werd als eerste opgeheven.
2: Ja.
1: En later mijn hele departement van ruimtelijke ordening.
2: Ja, dat doet natuurlijk vreselijk veel pijn. Zeker als je ziet dat het dus vastloopt.
1: En dan weet je al dat dit gaat niet goed.
2: Ja.
1: Dit moet op den duur echt goed misgaan.
2: Ja, want je hebt los van het verplaatsen van Schiphol naar Flevoland heb je ook nog andere grote ideeën. Je zegt het loopt ook helemaal mis met onze volksgezondheid. Ik hoorde je laatst ook een verhaal over eenzaamheid vertellen. Kan je daar nog iets meer over uitweiden?
1: Ja, nou, dat is vrij algemeen bekend dat de eenzaamheid een van onze grootste maatschappelijke problemen aan het worden is.
2: Ja.
1: En misschien wel het grootste probleem van de 21ste eeuw wordt. Wij communiceren eigenlijk alleen nog maar digitaal. We werken op afstand, we zitten in auto's, we zien elkaar niet meer, begrijpen elkaar niet meer.
2: Mm-hmm.
1: En we gaan ons dus heel erg eenzaam voelen. En
2: we voelen ons al eenzaam, het is nu al een probleem. Maar je zegt
1: wordt
2: groter.
1: Mentale gezondheid is echt een heel groot probleem aan het worden.
2: Ja, en hoe zouden we dat dan met volkshuisvesting en hoe we wijkenbouw kunnen oplossen?
1: Ja, precies. Gezondheid, volksgezondheid, leidend te maken. Een gezonde leefomgeving, dat als leidraad nemen voor de inrichting van Nederland.
2: Ja.
1: En daar ben ik nu mee bezig, vanuit mijn nieuwe leerstoel in Groningen en in Delft.
2: Ja.
1: Of vanuit dat, zeg maar, dat lichaam en die geest, om daar een goed ontwerp voor Nederland van te maken.
2: En neem ons daar eens even in mee, wat zien we dan?
1: Dat is heel simpel gezegd, een Nederland waarin mensen bewegen. En waarin ze gezond voedsel eten. En waarin ze veel sociaal contact hebben. En dat is een volstrekt ander Nederland dan wat we nu gemaakt hebben.
2: Ja. Ja, je hebt er ook prachtige series over. Je hebt die gebieden in de wereld waar mensen heel erg
1: gezond oud worden.
2: Gezond oud worden.
1: De Blue Zones.
2: De Blue Zones, dankjewel. Yes. Want ik was even op zoek naar dat woord. En daar zie je inderdaad dat mensen sociaal contact hebben. Yes. Maar dat ze ook wandelen. En wij zijn zo van gemakken voorzien.
1: Precies.
2: Dat we helemaal...
1: Exact. En toen kwam ik dorpen in Friesland tegen die zijn bezig met, dat noemen ze bloeizones. En daar zijn die dorpelingen zijn allemaal bezig met dit vraagstuk. En ze zijn aan het nadenken over hoe ze hun dorpen moeten inrichten en hun omgevingen. En daar put ik hoop uit. En daar ook ideeën hoe je dat zou moeten doen.
2: Noem eens één idee wat je graag...
1: Ze maken allemaal wandelpaden. Dorpsommetjes, daar beginnen ze mee.
2: Ja.
1: Maar ze maken ook tussen de dorpen maken ze paden. En ze beginnen weer te lopen. Ze maken voedseltuinen in hun dorpen. Waar ze samenwerken aan gezond voedsel. En waar je op zaterdag mag plukken.
2: Ja.
1: Je groenten vandaan mag halen.
2: Heerlijk.
1: Ja,
2: ik zie me al helemaal rondlopen.
1: Ze beginnen met winkeltjes met gezond voedsel.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat. En ze bouwen weer nieuwe gemeenschapshuizen. En dat vind ik interessant.
2: Ja, en als je dan even naar de heren en dames nu kijkt die heel druk bezig zijn met Prinsjesdag op dit moment.
1: Ja.
2: Wat zou je ze nog graag willen meegeven? Want zij kijken maar een jaartje vooruit natuurlijk.
1: Maar dat dossier volksgezondheid, ze zien dat niet in isolement. Maar dat gaat over ons, over onze ongezondheid. En zie hoe ongezond wij leven. Ja.

0: Dus maak dat leidraad, premier Jetten, voor een toekomstvisie op Nederland.
1: En een beetje politieke moed, hè? Want dat hoor ik je ook zeggen.
0: Ja, iedereen is zo voorzichtig en niemand durft meer iets.
1: Ja.
0: Ja, en ik begin zelfs hier het gevoel te krijgen.
1: Omdat ik je een beetje tegen heb gewerkt. Wat? Maar dat is goed voor de discussie, toch?
0: Ja. Maar ik denk dat politici liggen echt onder vuur. Echt, hè? Echt worden bedreigd, letterlijk. Ja. Dus het is een hele gevaarlijke tijd.
1: Ja.
0: En misschien is het daarom ook wel mede dat de politiek geen toekomstvisie voor Nederland meer durft.
1: Maar voel jij dat ook, dat je eigenlijk bedreigd wordt als je die goede ideeën dan poneert?
0: Nou, we gaan het zien.
1: Ja, je maakt je een beetje zorgen over dit radio.
0: Nou, ik ben niet bedreigd toen ik het Schiphol verplaatsen idee lanceerde.
1: Ja, nee. Maar wij leven in een andere tijd nu, hè? Ja, dat is 2017.
0: Ja, die 10 jaar is veel.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat niet zo is. Dat ze gewoon rustig luisteren. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om nog een kettingvraag te stellen aan mijn volgende gast, Bert Hubert? Hij is namelijk onafhankelijk tech-expert. Hij heeft ook een groot plan als het gaat voor een toekomstig digitaal Nederland. Wat zou je hem willen vragen?
0: Nou, ik heb een soort van qua jongensvraag, denk ik.
1: Leuk.
0: Bert was lid van de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, de TIB. Daar is hij, dat gaat over de geheime diensten en wat ze wel en niet mogen in Nederland. Dat is natuurlijk hoge mate een digitaal verhaal. Die toetsingscommissie, daar was hij lid van, daar is hij in 2022 uitgestapt.
1: Ja, en jouw vraag?
0: Waarom? Waarom is je eruit gestapt en wat is er daarna gebeurd?
1: Dankjewel. Dat is een hele mooie vraag van morgen. En ik wil je bedanken voor het delen van jouw inzichten. Planoloog Sef Hemel. En andere afleveringen van 5 grootste plannen voor Nederland kan je natuurlijk terugluisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. En dan kan je daar abonneren op de podcast. Mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
1: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
0: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
2: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari in Amsterdam-Oost krijgt 15.000 euro. Die man is met zwaar geweld om het leven gebracht, maar wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet, die deur wil ze niet dichtdoen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Al 80 jaar is er weinig veranderd voor mensen met ernstig nierfalen. Dialyse is wat ze in leven houdt tot er hopelijk ooit een donornier beschikbaar komt. Maar goed, de wachtlijsten zijn heel lang en niet iedereen komt in aanmerking voor een donornier. Aan de horizon gloort nu wellicht toch hoop, want Nederlandse onderzoekers zijn samen met de Nierstichting gestart met het ontwikkelen van een implanteerbare kunstnier. Zelfs deels gemaakt van echte cellen. Ik ga het allemaal bespreken en vragen hoe dat zit met Karin Gerritsen, internist nefroloog bij het UMC Utrecht, en zij leidt de klinische studies naar die kunstnier. Welkom, Karin.
8: Dankjewel.
7: En naast jou Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Jij ook welkom, Jasper.
9: Ja, dankjewel.
7: Karin, een implanteerbare kunstnier. Even een stapje vooruit. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
8: Dat is een combinatie van een kunstmatig filter.
7: Ja.
8: Waarmee we de afvalstoffen uit het bloed filteren.
7: Mm-hmm.
8: En ook overtollig water verwijderen. En een module met cellen die water en nuttige stoffen weer kunnen terugwinnen.
7: Ja.
8: Vanuit het filtraat.
7: Oké, dus eigenlijk dialyse, maar dan gewoon in je lichaam? Want het is implanteerbaar, het zit van binnen.
8: Daar streven we naar, om het volledig implanteerbaar te maken.
7: Ja, maar het heeft dus absoluut niet dezelfde functies die een nier, een echte nier, heeft.
8: Nee, dus het zal ongeveer de functies van dialyse overnemen. Mm-hmm. En we proberen er ook nog wat extra functies aan toe te voegen, zodat we ook het bloed net wat beter zuiveren. Maar eerst het doel is eigenlijk proberen de dialyse te evenaren, maar dan met een volledig implanteerbaar systeem.
7: Heerlijk, want dan hoef je dus niet meer naar het ziekenhuis om te dialyseren. Dat zou natuurlijk echt al een ongelofelijke winst zijn, denk ik, voor mensen met nierfalen. Zometeen horen we hoe dat allemaal werkt. Jasper, even eerst naar het begin, want op dit moment is dialyse natuurlijk voor veel patiënten met nierproblemen de enige oplossing, toch? Leg even uit wat dialyse is voor mensen die dat niet weten.
9: Ja, dat zeg je goed, hè. Het is voor veel patiënten soms de enige oplossing. Als ze wachten op een donornier, dan is er wel acuut een behandeling nodig. En dan krijgen mensen dialyse. En dat is een manier om met een machine het bloed te spoelen. En afvalstoffen en overtollige water te verwijderen uit het lichaam.
7: Ja, want dat is wat een nier doet, hè? Ja,
9: dat is wat een nier eigenlijk doet. Ja. En een nier doet eigenlijk nog veel meer, want het corrigeert ook zouten en heeft ook nog enkele hormonen die nieren produceren.
7: Ja.
9: Maar met dialyse corrigeer je dus eigenlijk de vochtbalans en je verwijdert afvalstoffen. Dat zijn de belangrijke functies die je met dialyse bereikt.
7: Waardoor je niet ziek wordt, want dat is het, hè? Als je dat niet doet, dan word je gewoon ziek.
9: Ja, dan sterker nog, als mensen niet meer plassen, dan is dialyse de enige manier om grote hoeveelheden vocht kwijt te raken. Dus alles wat je drinkt moet je dan ook uitscheiden met dialyse.
7: Ja.
9: En dat gebeurt dus met de machine in veel gevallen.
7: In het ziekenhuis?
9: In het ziekenhuis. En dat gebeurt gemiddeld genomen 3 keer in de week.
7: Ja.
9: En dat heeft een enorme belasting, brengt dat met zich mee.
7: Ja, want het is ook niet even 10 minuten het ziekenhuis in. Nee. Je hangt 4 uur aan zo'n apparaat.
9: Absoluut, ja. Dus dat is eigenlijk een baan erbij om te kunnen dialyseren.
7: 12 uur per week zit je daar. En dan reken ik de reistijd, et cetera, allemaal niet mee. Dus precies. Het is heel erg belastend, natuurlijk. Dan ziet je leven er dus ook echt op die manier heel anders uit dan het leven van een niet-nierpatiënt.
9: Absoluut.
7: Je kan niet op reis, niet zomaar, denk ik.
9: Nee. En we hebben de laatste jaren natuurlijk ook geïnvesteerd in innovaties om die behandeling die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt, om die ook op een goede manier thuis te laten plaatsvinden. Dat kan ook nu, maar dan heb je veel apparatuur in huis.
7: Daar komen we straks nog op. Het is eigenlijk een soort draagbaar dialyseapparaat. Dat is nog niet op de markt, maar het wordt wel nu getest, toch?
9: Het wordt nu op dit moment getest. Ja. Ook bij dokter Gerritsen in het lab.
7: Ja.
9: En op de kliniek.
7: Je bent er druk mee, Karin. Met alle soorten eigenlijk mogelijkheden natuurlijk voor patiënten.
9: Ja, en we zien hier eigenlijk ook mogelijkheden voor de volgende stap. Hè. En wat deze draagbare kunst die je brengt, is meer vrijheid. En de mogelijkheid om dit op een makkelijke manier buiten het ziekenhuis te kunnen doen. Maar we vinden dat het daar niet bij moet blijven. Dus we willen hier niet een punt van maken, we willen er echt een komma van maken.
7: Ja.
9: Want wij willen eigenlijk verder in de innovatie. En voor ons is de volgende stap na een draagbare kunstnier een implanteerbare kunstnier.
7: Ja, precies. En dat is dus nu waar het onderzoek voor gaat starten. Dat is nu ook het goede nieuws, Karin. Er zijn dus verschillende opties die dat leven van die nierpatiënten moeten gaan verbeteren. Jullie denken dus een hele stap verder. Die implanteerbare kunstnier, is dat ook hoe die heet in jou? Of hoe noemen jullie hem in het lab?
8: Biohybride kunstnier.
7: Biohybride kunstnier. Wat is daar bio aan en hybride?
8: Dus het is een combinatie van kunstmatige van materialen, kunstmatige zaken en cellen, niercellen.
7: Maar echte niercellen, gekweekt van mensen?
8: Inderdaad, echte niercellen proberen we te verwerken in het systeem. Want we denken dat dat nodig is om een compleet implanteerbaar systeem te maken.
7: Ja, maar je kan het dus niet zeggen van, oh, dit is gewoon een complete nier gemaakt van cellen. Want daar zou ik dan aan denken, van kunnen we dan niet de hele nier vervangen?
8: Ja, dat is ook een heel mooi idee. En daar werken we ook aan. Dat is eigenlijk de biologische nier, de kweeknier.
7: Mm-hmm.
8: Daarmee proberen we het hele systeem biologisch te maken. Dus een volledig
7: vervangbare nier eigenlijk.
8: Een vervangbare nier. En daarbij werken we. Beginnen we met stamcellen, waarbij we dan diverse onderdelen van de nier proberen na te maken tot een groot geheel, tot eigenlijk een soort kweeknier.
7: Ja, maar dit is hele verre toekomstmuziek, hè?
8: Ja.
7: Hier sta je in het begin van dit hele traject.
8: Ja, dit is een tussenstap.
7: Die biohybride nier is eigenlijk een tussenstap, hè? Het implanteerbare filter. Dat kan eerst. En die kweeknier, dat is nog verder weg.
8: Ja, dat is nog verder weg.
7: Ja. Oké, dus nu die implanteerbare kunstnier. Hoe zou dit moeten werken? Krijg je hem gewoon op de. Waar komt hij in je lichaam bijvoorbeeld?
8: Ja, dat moeten we nog uitzoeken. Wat de beste plek is. En we moeten het aansluiten op vaten. Maar welke vaten we daarvoor moeten gebruiken, dat moeten we nog uitzoeken.
7: Ja.
8: wil het liefst de vaten sparen die eventueel voor een niertransplantaat gebruikt kunnen worden.
7: Zodat mensen nog in aanmerking kunnen komen voor een donornier, mocht het zover komen.
8: Ja, precies.
7: Ja. Oh, dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Dat er bepaalde vaten, dat je die eigenlijk niet aansluit, omdat je die voor het echte werk wil bewaren.
8: Bij voorkeur niet. Voor de patiënten die nog in aanmerking komen voor een transplantaatnier, willen we liever die vaten bewaren voor een transplantaatnier.
7: Ja, oké. Okay. Waar sta je nu in het proces? Want je hebt dus wel het apparaatje, denk ik, al gemaakt, of in elk geval in gedachten.
8: Ja, nou, we gaan werken aan diverse bouwblokken voor de implanteerbare kunstnier. En we zijn daar al mee begonnen. Het is nog een hele lange weg te gaan. En we gaan werken aan die diverse onderdelen die uiteindelijk geïntegreerd moeten worden tot een groot geheel. Mm-hmm. Maar dat zal nog een proces zijn van, ja, ik vermoed wel decennia.
7: Decennia?
8: Ja. En tussendoor hebben we wel onderdelen die we waarschijnlijk al kunnen gebruiken en die eigenlijk de dialysebehandeling al beter kunnen maken. Mm-hmm. Maar een compleet implanteerbaar systeem, dat zou nog wel eens decennia kunnen duren.
7: Nou Jasper, leg dit maar eens uit aan de patiënten die nu hoopvol luisteren.
9: Nou, kijk, het goede. Kijk, dit is een stip op de horizon. Dit is een enorme ambitie om zo'n biohybride nier of zo'n biokunstnier te maken. Ja. Dus daar zijn we ons ook terdege van bewust. We denken wel dat we daar nu mee moeten beginnen. Het unieke aan dit project is dat dit eigenlijk het enige grote project in Europa is wat werkt aan zo'n soort innovatie.
7: Kunstnierachtige.
9: Absoluut. Ja. En wat Karen Gerritsen net ook al aangaf, is er zijn ook tussenstappen. Kijk, die ultieme functionele biohybride nier die alle functies overneemt van de nier, dat is echt een hele grote ambitie. Maar je kan wel een klein stukje doen. Bijvoorbeeld alleen een filter maken waarmee je vocht kwijtraakt.
7: In je lichaam dus
9: al. In je lichaam, ja. Ook dat is al een belangrijke innovatie, omdat dat patiënten ook afhelpt van bijvoorbeeld hun vochtbeperking die ze hebben als ze aan de dialyse zitten.
7: Ja. Maar is dat dan veel dichterbij? Want als we het hebben over decennia.
9: Ja, maar dat is iets wat op kortere termijn realiseerbaar is. Nog steeds uitdagend. En überhaupt moeten we niet vergeten dat het ontwikkelen van een medisch apparaat, van welk medisch apparaat dan ook, en helemaal als je het implanteert, ja, dat duurt wel misschien wel 10 tot 15
7: Absoluut,
9: jaar.
7: Absoluut, want alles moet goedgekeurd worden, moet getest worden, et cetera.
9: Ja, dat hebben wij ook gezien bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Dat duurde uiteindelijk ook veel langer dan dat wij aanvankelijk dachten.
7: Ja.
9: Dat het technisch zou worden. Dus dit is ook een feit waar we mee te maken hebben. Mm-hmm. En daarom zeggen we ook van ja, dat mag geen reden zijn om
7: het maar niet te gaan
9: innoveren. Nee, we moeten er nu aan beginnen. En ik denk dat we in Nederland ontzettend veel kennis hebben van de nieren en van nierziekten en hoe die te behandelen. En ook heel veel potentie hebben in ons bedrijfsleven in Nederland om daar samen ook met bedrijven aan te gaan werken.
7: Ja.
9: Dus hier ligt een enorme kans die we niet willen laten liggen.
7: Nou, je hebt nu een consortium, hè? Zijn nu begonnen. Dit is een initiatief ook van de Nierstichting, toch?
9: Het is eigenlijk het is wel iets wat wij hebben gestimuleerd bij onderzoekers. Uiteindelijk hebben de onderzoekers natuurlijk zelf het concept ook bedacht. Maar we hebben dat wel aangejaagd, omdat we het belangrijk vinden dat het niet mag ophouden bij alleen maar betere thuisdialyse. We vinden dat er veel meer nodig is.
7: Ja.
9: En ook dialyse vervangt maar 10-15% van de nierfunctie. Dus het is en blijft een incomplete behandeling.
7: Ja, het is een labmiddel.
9: Absoluut. Ja, even oneerbiedig gezegd wel. Hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben hun leven op dit moment te danken aan de dialyse.
7: 100%, ja, zeker.
9: Maar het blijft inderdaad een redelijk beperkte oplossing. En we willen niet bij die status quo daar
7: blijven.
9: Willen we niet bij blijven.
7: Nee,
9: we
7: en dat is eigenlijk
9: door naar de volgende stap.
7: Ja, en dat is toch wel bijzonder. Want dit, Karin, gebeurt al 80 jaar, dialyseren op deze manier. Daar is eigenlijk in 80 jaar best weinig echt technisch aan veranderd, toch?
8: Ja, het concept of de kern van de technologie, daar is weinig aan veranderd.
7: Ja, het filteren van het bloed, het filteren van het afvalwater, dat is eigenlijk wat de hele kern is van dialyseren.
8: Ja, precies. Ja. En daar is heel weinig in gebeurd de afgelopen 80 jaar.
7: Hoe verklaar je dat?
8: De dialysemarkt wordt eigenlijk beheerst door een aantal grote aanbieders. En het huidige concept van dialyse in het centrum, dat is economisch gezien heel interessant. Is een goed model voor
7: in ziekenhuizen en daar, want het is echt heel duur, hè? 80.000 tot 120.000 euro per patiënt per jaar, hè, dialyseren.
8: Ja, precies. En daarom is er eigenlijk weinig prikkel tot radicale innovatie. Daarnaast is het relatief kleine markt ten opzichte van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
7: Ja, 6.000 patiënten die dialyseren, niet zoveel op de Nederlandse bevolking. Ja.
8: Al is het natuurlijk wel een dure behandeling en ook met een grote winstmarge. En het is een complexe systeem. De nier heeft heel veel functies. Dus het is ook moeilijk. De technologie is complex om die te ontwikkelen. En historisch gezien was er eigenlijk weinig financiering voor onderzoeksfinanciering voor nierziekten.
7: Ja.
8: En daar is wel recent verandering in gekomen.
7: Wat heeft die verandering dan teweeg gebracht?
8: Patiënten hebben het initiatief opgenomen dat er wat moest gebeuren aan nierfunctievervangende therapie. Dat het moest verbeteren. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. En ook zowel bedrijven als FDA, als academia en de
7: toezichthouder.
8: Die deze soort lobby gekomen.
7: Ja.
8: Voor meer onderzoek naar betere nierfunctievervangende therapie.
7: Zodat er eindelijk wat ontwikkeling komt in plaats van die stilstand, Jasper. Want dat is het natuurlijk, hè? Dus die stilstand, dat moet eindigen nu.
9: Ja, dat zo voelt het denk ik wel voor veel patiënten, stilstand. Er zijn natuurlijk best wel kleine stappen gezet in de verbetering van de dialyse, hè? Qua biocompatibiliteit of qua monitoring van de behandeling. Maar in essentie is vanuit het perspectief van patiënten die behandeling nog steeds 3 keer in de week in een ziekenhuis.
7: Ja, heel lang. En dat is gewoon super zonde van iedereen zijn tijd. Maar ja, dat zegt Karin, het levert heel veel knaken op. Ook voor de ziekenhuizen. Er is nou niet bepaald een prikkel voor hen om te zeggen, jongens, ga allemaal lekker thuis dialyseren. Of met een implanteerbare kunstnier. Ik snap dat het voor jullie fijner is, maar voor de schatkist, even heel cru gezegd, helpt dat niet.
9: Ja, in zekere zin zo zou je er wel naar kunnen kijken. De nier is het eerste orgaan wat kon worden vervangen, waarvan de functie deels kon worden vervangen door een machine. Dat is dialyse geworden. En daar is ook een soort industrie rondmee.
7: Verdienmodel.
9: Er staat ook een verdienmodel. Ja. Het goede is dat er overal in de westerse wereld dialyse breed wordt aangeboden. En gelukkig als je in Nederland een nierziekte krijgt en je hebt dialyse nodig, krijg je dialyse. En dat is een goede zorg in Nederland.
7: Ja.
9: Maar de keerzijde is inderdaad dat er dan weinig prikkel is tot innovatie. En dat is ook wat wij hebben waargenomen. Dat er eigenlijk maar heel weinig wordt nagedacht over hoe de dialyse technisch beter kan.
7: Zometeen hoor je welke innovaties er nou op korte termijn echt al een verschil kunnen gaan maken voor nierpatiënten. Blijf luisteren.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
7: Nederlandse onderzoekers starten met onderzoek naar een implanteerbare hybride nier. Maar dat is dus wel een lange termijn project. Er zijn gelukkig nog meer innovaties die wellicht dus al op kortere termijn verschil kunnen gaan maken voor patiënten. Te gast om daarover te praten zijn internist-nefroloog Karin Gerritsen van het UMC Utrecht en Jasper Boomker van de Nierstichting. Jasper, er wordt dus gewerkt aan een hele reeks innovaties tegelijk. Hè? Betere membranen, een draagbaar dialyseapparaat wat je gewoon lekker mee kan nemen in je handbagage. Dat implanteerbare filter waar we het natuurlijk over hebben, maar dus ook die kweeknier, kweekcellen, misschien wel een soort vervanger van de nier op hele lange termijn. Waar zie jij als Nierstichting op dit moment nou de meeste potentie?
9: Waar wij de meeste potentie zien, ik denk dat de meeste potentie op dit moment zit voor een dialysevorm zonder naalden, waarvoor mensen niet meer hoeven aan te prikken. Ik denk dat op dit moment een hele grote barrière is om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan dialyseren.
7: Ja, want je moet al zelf prikken, dat is doodeng.
9: Exact.
7: Ja.
9: En dit is de reden waarom veel mensen ook naar het ziekenhuis gaan. En liever niet zelf dialyseren. Dus ik denk als je daar een oplossing voor vindt, zou je mensen al enorm veel meer vrijheid geven.
7: Ja. En welke oplossing is daarvoor nu dichtbij?
9: Nou, bijvoorbeeld dus wat dokter Gerritsen over had, is inderdaad zo'n implanteerbare filter.
7: Ja, maar die is niet heel dichtbij.
9: Nou, ook dat is denk ik misschien nog de dichtstbijzijnde stap, hè, op onze hele visie naar een kweeknier. Kijk, uiteindelijk is de kweeknier zou een soort ultieme oplossing zijn.
7: Ja.
9: Maar we hebben eigenlijk nog helemaal geen idee hoe dat precies moet. En misschien zit er ook nog wel winst in het bekijken of je misschien in een vroeg stadium van nierfalen of überhaupt het nierfalen zou kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk ook een hele interessante oplossing.
7: Ja.
9: Dan hoef je niet een hele nier na te bouwen, maar dan gebruik je wel de kennis vanuit het maken van nieuwe nieren. En je gebruikt misschien dezelfde stamcellen om eigenlijk ervoor te zorgen dat een beschadigde nier weer wordt opgelapt. Of in ieder geval nooit tot het punt komt
7: dat het onherstelbaar beschadigd is. Ja, oké. Okay, dus daar zie je ook, ik zie Karin ook knikken, daar zie je ook veel potentie, Karin.
8: Ja, daar zie ik ook potentie. Maar dus dat is het belangrijkste, denk ik, om eigenlijk de noodzaak tot nierfunctievervangende therapie te voorkomen. Maar als dat nodig is, dan hebben we wel een hele routekaart hoe we dat kunnen verbeteren.
7: Ja.
8: Een eerste stap is dan de draagbare kunstnier, waarbij patiënten makkelijker thuis hemodialyse kunnen doen.
7: Maar dat is nog steeds met naalden, dus wel aanprikken.
8: Het maakt patiënten flexibeler, ze kunnen ermee op reis. Maar ze moeten nog steeds aanprikken. Volgende stap is ook dat we de huidige dialyse beter maken. Dus een betere bloedzuivering. Zoals Jasper al zei, we verwijderen op dit moment ongeveer, of we nemen ongeveer voor ongeveer 10%, 10-15% de nierfunctie over.
7: En je wil dat eigenlijk omhoog hebben, dat percentage?
8: Ja, en er zijn ook bepaalde groepen afvalstoffen die we nauwelijks verwijderen met standaard dialyse. Dus we proberen dat te verbeteren. Mm-hmm. En daarnaast willen we het eigenlijk nog kleiner maken. Dus daar werken we ook aan.
7: En dat apparaat.
8: Het apparaat is, nog kleiner maken.
7: Het past op zich in je handbagage.
8: En deels implanteerbaar.
7: Ja, en dat zou dus de grote winst zijn.
8: Dat is de eerste stap. Dat we dat filter proberen implanteerbaar te maken. Dus dat het bloedcircuit in het lichaam zit. Dat patiënten inderdaad niet meer hoeven aan te prikken. Met nog wel een spoelcircuit dat buiten het lichaam zit. Maar wat dan makkelijker aan te sluiten is dan een bloedcircuit. Dus dan zou er een soort, ja, zouden de lijnen via een opening in de huid naar buiten komen. En kun je dat aansluiten op een spoelsysteem. En het uiteindelijke doel is een compleet implanteerbaar systeem. Omdat dat is ook een enorme belasting voor patiënten.
7: Ja.
8: Dat ze afhankelijk zijn van een apparaat buiten het lichaam.
7: Mm-hmm. Nou heb ik gelezen dat er wel al is getest op een proefdier. Volgens mij ook met een implanteerbaar filter. Klopt dat?
8: Dat klopt. Dat is in de Verenigde Staten gebeurd.
7: Ja.
8: Daar hebben ze in een varken het implanteerbare bloedfilter getest. Met ook goede resultaten. Tot aan 1 maand na implantatie.
7: Ja, want toen overleed het varken?
8: Toen hebben ze het uitgehaald en gekeken of dat filter inderdaad nog goed functioneerde. Net zo goed als in het begin. Mm-hmm. En dat er geen stolling optrad in het systeem. En dat bleek allemaal goed te gaan.
7: Oké, dus dit zijn de eerste veelbelovende testresultaten. Is dat ook een partij waar jullie mee samenwerken met Amerika?
8: Nou, we streven er wel naar om te gaan samenwerken. Dus daar worden wel nu de voorwaarden voor geschapen.
7: Ja, want uiteindelijk wil je die kennis natuurlijk zoveel mogelijk delen. Want waar jullie aan werken, dan kunnen ze daar weer wat aan hebben en andersom.
8: Ja, precies. Wij hebben specifieke technologie, of specifieke expertise, specifieke kennis. En dat hebben ze ook in de Verenigde Staten. En we hopen dat te bundelen.
7: Ja.
8: Dat we zo snel mogelijk komen tot iets wat patiënten kunnen gebruiken.
7: Precies, want Jasper, dat is natuurlijk ook, je hoort eigenlijk dat er dus heel veel losse projecten gaande zijn. Maar je wil daar zo snel mogelijk resultaat van hebben. En die hebben waarschijnlijk ook allemaal weer invloed op elkaar, al die losse projecten.
9: Ja, exact. Kijk, patiënten kunnen niet wachten. Dus wij willen dat er zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk wordt samengewerkt. Mm-hmm. Om deze technologie zo snel mogelijk ook voor patiënten beschikbaar te hebben. Het is al lang wachten. Dus we zeiden ook al, het is echt een stip op de horizon die we zetten. Maar we willen ook heel snel ook de tussenstappen kunnen zetten. En daarvoor is die samenwerking echt essentieel.
7: Ja.
9: Dus wij stimuleren ook heel erg dat er ook internationaal wordt samengewerkt. En dat we niet proberen om in Nederland nou alleen
7: alles uit te vinden.
9: Dingetje te doen.
7: Precies. Karin, hoe groot schat jij de kans dat dit allemaal gaat lukken? Alle wensen op de routekaart van de kofferkunstnier tot en met echt de gekweekte implanteerbare nier?
8: Ja, de innovaties die het meest dichtbij zijn, zoals de kofferkunstnier of de draagbare kunstnier en verbetering van dialyse, die technologieën verwacht ik dat gaat lukken. Daarvan verwacht ik dat het gaat lukken. Mm-hmm. Binnen afzienbare tijd. Implanteerbaar bloedfilter is de kans ook heel groot dat dat gaat lukken. Een compleet implanteerbare kunstnier is de vraag of het gaat lukken. We denken dat het kan. En we zetten er nu alles op in om tot dat uiteindelijke doel te komen. Mm-hmm. Maar of het gaat lukken, dat weten we nog niet zeker.
7: En waar zit dan jouw grootste twijfel?
8: Als we nooit beginnen, dan
7: komen we er sowieso
8: niet.
7: Nooit, nee.
8: Het is de vraag of we het zo klein genoeg krijgen, of het klein genoeg krijgen om het implanteerbaar te maken.
7: Ah, gewoon echt, even klein als een echte nier. Hoe groot is een nier eigenlijk?
8: Ja, dat gaat denk ik niet lukken, zo klein als een echte nier.
7: Hoe groot is een nier?
8: En zo groot als een vuist ongeveer.
7: Een vuist. Ja, daar moet je dan behoorlijk wat tools in stoppen.
8: Ja, dat gaat niet lukken. Het moet in ieder geval kleiner dan een kilo zijn. Misschien wel kleiner dan 600 gram. Mm-hmm. Of misschien de max. Nou, ook dat moeten we nog bepalen. En dat moeten we ook samen met patiënten bekijken. Met hoe groot mag het apparaat worden?
7: Ja.
8: Wat kunnen we nog aansluiten op de vaten? Ja, dus het is de vraag of het gaat lukken.
7: Maar mensen moeten hoop hebben.
8: Maar alle bouwblokken die we ontwikkelen hebben hopelijk ook al een functie voor patiënten.
7: Ja. Dat is een hele mooie, hoopvolle boodschap natuurlijk. Jasper, tot slot. Iemand die nu 3 keer per week gewoon in het ziekenhuis aan de dialyse zit. Wat zeg jij tegen iemand? Hoe kan je iemand nog hoop geven?
9: Ik denk dat de hoop voor deze groep patiënten niet moet zitten in het krijgen van een biohybride nier. Daar is het op dit moment nog veel te ver weg voor. De hoop zit voor deze mensen in dat we werken aan oplossingen om die dialysebehandeling dichter bij patiënten te brengen. Zoveel mogelijk uit het ziekenhuis, waar dat kan. De hoop zit er in het feit dat we hier in Nederland een hele uitstekende kennisbasis hebben. We hebben een heel goed onderzoeksveld. We hebben hele goede nefrologen, nierspecialisten in Nederland. En dat we niet op onze handen zitten om te werken aan oplossingen voor morgen. Nee. Daar hebben misschien dialysepatiënten van nu niet zoveel aan. Maar ik denk dat voor hen is denk ik het belangrijkste uitzicht dat we proberen samen met de artsen en de verpleegkundigen en de ingenieurs technologieën te ontwikkelen om zeg maar dichter bij huis te kunnen dialyseren.
7: Mooie ontwikkelingen die gaande zijn. We gaan het zeker met jullie in de gaten houden. Veel succes daarmee en veel dank voor jullie uitleg. Karin Gerritsen, internist, nefroloog aan het UMC Utrecht. En Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Zoekt een relatie.
7: Perfectionistisch.
6: Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari in Amsterdam-Oost krijgt 15.000 euro. Die man is met zwaar geweld om het leven gebracht, maar wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dichtdoen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
12: Welkom, welkom. Maandag 14 september is het. Vrijdag vertelden we je al dat AI-bedrijven zich zorgen maken. Maar nu doen beleggers dat ook.
13: Hitting the brakes. Top US AI bosses call for a development slowdown. As safety fears grow, tech stocks come under pressure across the globe.
12: En wat een rem op AI voor al die chipbedrijven betekent, dat gaan we zo bespreken.
14: Hoor je ook over Euronext? Dat wil fuseren met zijn Duitse concurrent.
15: Beursuitbater Euronext wil graag een fusie met rivaal Deutsche Börse. Dat zegt de topman, Stefan Buzna. Hij spreekt van een zogeheten Big Bang Deal die ervoor moet zorgen dat de Europese kapitaalmarkten belangrijker worden op het wereldtoneel.
14: En dat is best bijzonder, want eerder probeerde de topman van Euronext een fusie van de Duitse beurs met die van Londen nog tegen te houden.
12: En dan praten we ook nog verder over een Japanse chipmaker die naar de Amerikaanse beurs komt.
14: Beurzen in de VS staan in het rood, vooral de Nasdaq door al die zorgen om AI dus. En ook in Amsterdam gaan tech-aandelen in de verkoop. Per saldo valt het verlies nog mee. De AEX verloor een heel klein beetje en sloot op 1098 punten. Grootste daler was ASM, komt hij dan, verloor bijna 9%. We gaan de beurs al doornemen. Dat doen we met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Goed dat je er bent.
1: Leuk om er te zijn.
12: Welkom weer. En dan wil ik even beginnen met de grootste stoelendans die de ECB ooit zag in zijn 28-jarige bestaan. Want eind december moeten er 3 nieuwe namen op tafel liggen voor het leiderschap. Dat zijn opvolgers voor president Christine Lagarde, hoofdeconoom Philip Lane en directielid Isabel Schnabel. De termijn van Lagarde verloopt volgend jaar. Al speculeren sommigen dat ze al eerder weg zou willen. Zelf ontkent ze dat.
16: Do you intend to leave the ECB early or stay until the end of your term?
17: When there is something to report about me personally, you'll be the first one to know. After my grandchildren. And there is nothing to report.
12: Nothing to report. Al werd er wel gespeculeerd dat zij dan eerder, nou ja, mogelijk wel of niet weg zou willen nu er oorlog was. En natuurlijk is het een hele serieuze race, maar het is ook gewoon een mix tussen het Eurovisie Songfestival en een conferentie van universitaire bolleboosjes. Want onze Klaas Knot die vecht dan met Pablo Hernández de Cos om Lagarde op te volgen. Maar ja, als het Pablo Hernández de Cos wordt, een Spanjaard, dan moet er natuurlijk wel een Duitse hoofdeconoom komen en niet een Franse. Want anders heb je 2 keer Latijns Europa bovenin de ECB. En ondertussen proberen een heleboel naampjes die minder kans hebben het toch, want zo vaak komt die kans niet langs. Kortom, nog even stoelen dansen en dan weten we het eind december, zeggen Europese diplomaten.
14: Door naar een rebranding, Novo Nordisk heeft zichzelf opnieuw uitgevonden.
18: Novo Nordisk will shorten its name to just Novo for day-to-day use. It's a bid to be more recognizable in its obesity market race with Eli Lilly. Novo Nordisk will also be tweaking its logo.
14: Ja, een nieuwe naam dus voor farmaceut Novo Nordisk. De maker van Ozempic, het woord Novo, ja, niet heel ingrijpend zou je zeggen, die naamsverandering. Het is ook alleen de merknaam die verandert. De bedrijfsnaam blijft hetzelfde. Zou herkenbaarder moeten zijn voor consumenten, is het idee. En niet geheel toevallig, onlangs kwam de grote concurrent Eli Lilly ook met een naamverandering. Die veranderde de naam in Lilly. Dus dat is een ding. Wouter Laumans van de Middagshow, die zei net, ze kunnen alle visitekaartjes niet in tweeën knippen. Vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ik zie wel een beetje een patroon. Novo Nordisk bestaat al meer dan 100 jaar. En het heette ook al die tijd Novo Nordisk. Maar daar komt nu dus toch een einde aan.
12: En dan moeten we even naar de grootste financiële fout die ik zelf heb gemaakt in de afgelopen jaren. Juist, gotta catch 'em all. Dat zeggen nu ook data-analisten, bankiers, hedgefondsbaasjes en crypto-bros. Want, hou je vast, in de laatste 12 maanden is de handel in Pokémon-kaarten totaal uit de hand gelopen. Keer 6, van 20 naar 120 miljoen verkochte kaarten in een jaar. Eerder dit jaar ging er een kaart van de bekende gele muis Pikachu over de toonbank van 16,5 miljard dollar. Miljard zou erg veel zijn. En Pokémon is nu ook het meest gezochte woord in de eBay-categorie collectibles. En Jorik en Thijs, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn hele collectie First Edition, Jungle Fossil en Team Rocket set weggegeven aan de zoon van Mark van Zanten, de curator van het Slotervaartziekenhuis. Dus Felix, ik hoop dat je er blij mee bent. En hij want jij hebt waarschijnlijk 10.000, zo niet 100.000 euro's in handen gekregen, als ik het nu goed begrijp, in ieder geval uit de krant. Dus shout-out naar jou, Felix. Pay it forward.
14: Dan nog even naar een beursgang op een continent waar we het niet zo heel vaak over hebben. Afrika, dat staat namelijk op het punt om de grootste beursgang uit zijn geschiedenis mee te maken. Die van een grote olieraffinaderij, Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Vernoemd naar de eigenaar, Aliko Dangote is dat, de rijkste man van Afrika. Die na die beursgang nog een stukje rijker wordt. Want hij wil 1,4 tot 1,8 miljard dollar ophalen met die beursgang. De inschrijving ging vandaag open en iedereen is welkom, zegt hij.
19: We believe that an asset of this magnitude should not create value for only very few people. No, it should create value for millions of people, not only Nigerians, all over the world.
14: Ja, misschien kunnen ze een deel van die opbrengst gebruiken voor een nieuwe geluidsinstallatie, maar dit was de persconferentie vandaag. En een deel van die opbrengst willen ze ook gebruiken om de capaciteit van die raffinaderijen te verdubbelen. Al wordt die eigenaar er ook niet bepaald armer van. Volgens Bloomberg zal zijn vermogen verdubbelen, meer dan verdubbelen zelfs, na die beursgang van nu 23 miljard naar straks meer dan 58 miljard dollar.
12: En zometeen praten we verder over beursgenoteerde beurzen. Want Euronext wil graag fuseren met het veel grotere Deutsche Beurzen. En of het nou lukt of niet, hoe mooi is het eigenlijk om te beleggen in beurzen? Dat en meer, zometeen.
14: Maar eerst naar de chipaandelen. We hadden het er vrijdag al even over. AI-bedrijven maken zich zorgen over wat ze zelf gecreëerd hebben. Vrijdag was dat nog achter de schermen. Maar dit weekend zocht de CEO van concurrent Anthropic de publiciteit op.
20: I am worried about what we've seen with the OpenAI Hugging Face incident. With models taking actions they weren't authorized to take. And I'm worried about misuse of AI models. Just 2 days ago, we put out a report about misuse of models to build biological weapons. And instead of talking about the probabilities, let's talk about what we can do.
14: Ja, en wat hij wil doen is een rem zetten op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat schreef hij in een essay dit weekend. En de andere grote Amerikaanse AI-bedrijven OpenAI, Gemini en Grok schaarden zich achter die oproep. En dus gaan de tech-aandelen nu wel in de verkoop. We zien het in Amsterdam, waar ASML 6% verliest, BESI 7% verliest en ASM, ik zei het al, bijna 9%. Nvidia dan staat 3% in de min. Intel verliest ook fors op dit moment bijna 5%. Dus echt een flinke uitverkoop in de tech-sector. En voor wie gemist heeft. Wat zijn die zorgen nou? Nou, het gaat om een aantal incidenten waarbij AI-programma's op eigen houtje allerlei concurrenten gingen hacken. Maar er waren vorige week ook wat oud-medewerkers van AI-bedrijven die vervolgens uit de school klapten.
1: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And they will keep this in their head on a daily basis while working on the technology. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die.
14: Ja, Thijs, snap jij al die zorgen?
21: Ja, ik vind het wel wat overtrokken, moet ik zeggen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het vanuit zo'n OpenAI en Anthropic, Anthropic met name, die gaat dan een essay schrijven van ja, ik heb heel veel zorgen. Ja. Het voelt een beetje als window dressing. Je moet ook altijd letten van wat zegt hij en wat doet hij. Het afgelopen jaar heeft hij volgens mij 500 miljard aan nieuwe computers besteld. Dat doet hij alleen maar meer en meer. En nu gaat hij een briefje schrijven en die zegt nou, ik zou het wel wat langzamer aan willen zien. Hij zegt overigens niet dat hij ook zelf langzamer aan moet doen. Hij wil met name dat er een soort regulator met een bureautje bij hem komt zitten. Om het een beetje te controleren. En dat voelt allemaal een beetje van, nou, laten we proberen de overheidsbemoeienis buiten te houden. Laten we zelf iemand een petje geven en een bureautje geven. En dan laten we het wat langzamer aandoen. Kijk, de vraag is, deel je de zorgen of is de geest al uit de fles? Wat volgens mij jij vorige week vrijdag ook al zei. Ik denk niet meer dat je terug kunt.
14: Nee. Wat kan het concreet betekenen, denk je, voor die AI-revolutie?
21: Nou, ik denk voor nu niet zo heel veel. Dit gaat ook met name, je moet ook dingen onderscheiden. Dit gaat zeg maar op het trainen van de nieuwe frontier modellen versus het dagelijks gebruik. Je ziet nu al steeds kwartaal op kwartaal dat het dagelijkse gebruik eigenlijk de overhand neemt in zeg maar de computer die voor AI gebruikt wordt. Dat zal volgens mij alleen maar toenemen. Volgens mij zijn we daar nog steeds best wel vroeg. En ja, ik zie zelf elke dag de voordelen van het gebruik ervan. Dus ik geloof niet dat dat heel erg gaat afnemen of dat daar nu ineens een gigantische rem op gaat komen.
14: Ja, vorige week viel de koersreactie dus nog mee. Maar nu zien we al die chipbedrijven fors omlaag gaan. Ja, snap jij die uitverkoop dan?
21: Ja, ik moet zeggen dat ik het vanochtend wel, ik vond het best wel veel eigenlijk voor iets wat je eigenlijk, als je kan doordenkt van, gaat dit nou echt een hele grote verandering teweeg brengen? Nee. Maar daarnaast was het al zeg maar in een soort correctie. Hè. De daling vanaf de piek van de meeste van die bedrijven zit op 35-40% ten opzichte van de piek in juni. Dus het kan ook een beetje samenhangen met wat zorgen over de rente. En dat je gewoon een algehele wat bredere correctie ziet. Waarbij dit soort wat meer lange duratie aandelen dan wat harder geraakt worden.
22: Maar hij zegt zelf in zijn essay, er zit eigenlijk maar één alineaatje in wat echt gaat over die toeleveringsketen voor AI. En dan zegt hij, ja, dit is gameable. Oftewel, we kunnen wel wat minder rekenkracht leveren, maar dat kun je dan instellen en dan gaat iedereen daar toch nog een beetje mee sjoemelen. Dus is deze reactie dan niet compleet overtrokken? ASM 8,6% in de min, BESI 7, en ik kan maar doorgaan met het hele rijtje.
21: Ja, nee, ik denk dat ASMI en BESI geen machine minder gaan verkopen. Nee. Door wat er vandaag of over het afgelopen weekend werd verteld. Ook omdat de aspiratie, voor zover je die moet geloven, van Dario en consorten, betekent niet dat je het ook echt daadwerkelijk voor elkaar gaat krijgen. Trump die was er al als een idioot overheen aan het tweeten dat hij dat allemaal niet wilde.
22: En Chinezen ook, hè?
21: Nou, toevallig, ik sprak vanochtend iemand die er hier meer verstand van heeft dan ik, die bij Google werkt. En die zei van, ja, ik zat vanochtend toevallig op een call met iemand uit Shanghai. Nou, die zijn echt niet bezig met regulering. Die zijn gewoon bezig met sneller meer compute krijgen en gewoon sneller AGI maken.
14: Ja. Mm-hmm. Kan het die bedrijven dan niet ook schaden? Dat ze inderdaad aan zichzelf nu een soort rem opleggen, al dan niet symbolisch, dat ze vervolgens links en rechts ingehaald worden door China.
21: Ja, dus daarom denk ik ook dat je dat daadwerkelijk niet gaat zien. Hè. Dus dat het gewoon, ik schrijf dit meer onder de noemer marketinginitiatief. Je moet ook niet vergeten dat heel vaak het beetje roepen dat er zeg maar extinction van de mensheid, het uitsterven van de mensheid en dat er kunstmatige intelligentie komt, dat werkt ook enorm als marketingtruc voor ze. Hè, dus elke keer dat ze dat roepen van ik weet niet, mijn model wat ik nu gemaakt heb is zo goed, nou, dat durf ik niet meer aan.
22: Ja, ik hoorde de tweede man van OpenAI, die was bij de Odd Lots podcast van Bloomberg. En die ontkende natuurlijk wat jij nu zegt. Hè, van ja, dat is allemaal geen marketing. Wij zijn soms echt zelf bang. Maar daarbij moet ik zelf een beetje denken van kijk, als je nou, stel nou dat je jezelf vergelijkt met de medicijnindustrie. Phase 1 trials, phase 3 trials. Hele medicijnautoriteiten overal die toezicht houden. Zo gedraagt AI zich ook niet. Dus als je nou al deze mensen uitnodigt om toezicht op jou te gaan houden, is dat dan toch niet een beetje gevaarlijk? Want dan kom je echt in een farmaceutische werkelijkheid terecht met producten.
21: Ja, nou ja, maar kijk, dat is ook een punt. En ik ben het niet vaak met hem eens. Wat David Sacks volgens mij zei, de adviseur van de AI-tsaar in de US. Die zei, als je echt bang bent voor deze gevolgen, stop er dan mee.
22: Ja.
21: En niet dit soort halfbakken, halve maatregelen. Als je echt denkt dat kan gebeuren, dan moet je andere actie ondernemen. Het is gewoon ook wat angst voor het onbekende. Zij weten het eigenlijk ook niet. Ze zitten er dicht op en ze zien meer dan wij. Maar voordat we zeg maar... Want een van de theorieën is dan dat AI in staat is om een biologisch virus te maken en dat te verspreiden en dat we dan allemaal doodgaan. Las ook van over het weekend een essay van iemand anders. Die zei, ja, ik heb zowel bij de frontier modellen gewerkt als in de biologische virussen. Dus ik ben een van de weinige mensen die, misschien NS1, die hier iets mee te maken heeft. Zei, dat is complete onzin, dat kan niet. Dus er worden ook wel veel dingen gezegd die wat overtrokken zijn, denk ik.
0: Ja, het einde van de wereld is dan misschien wel een extreme. Hebben we het vrijdag ook over gehad. Maar we zien het natuurlijk ook al gebeuren met Hugging Face bijvoorbeeld. Ja. Dat zo'n systeem op eigen houtje in één keer een concurrent gaat hacken.
21: Ja, nee, dus dat en dat vond ik ook. De beschrijving van dat incident is ook wel grappig. Hè? Want je hebt een paar van die artikelen die hebben het dan over dat er. Het is ook omdat het wat niet zo tastbaar is, wordt er dan ook geschreven alsof het een soort samenleving is. En dat het echt mensen met dat die agents mensen met gevoelens zijn die dingen doen. Het is ook een beetje hoe je die agents met welke training je het bos instuurt, zeg maar. En uiteindelijk was ook de core premise voor die agents was om een soort oplossing te vinden. Ja, dan gaan ze misschien rare dingen doen. Als je dat goed aan banden legt, dan moet je dat kunnen voorkomen.
0: Ja, jij zegt ASML gaat hier niet minder door verkopen. Zijn er nog bedrijven die hier last van kunnen krijgen op korte of lange termijn?
21: Nou, near term, als ik dat onderscheid wat ik net maak tussen zeg maar de frontier modellen en het gebruik. De frontier modellen wordt ook met name degene die daar die GPU verhuren, zeg maar de Nebius en de Corbis van deze wereld. Die zouden dan het als eerste voelen en die gaan ook volgens mij in de afgelopen dagen ook wel het hardste eraf.
22: Zou je eigenlijk niet gewoon een wat hogere verzekeringspremie moeten betalen als AI-bedrijf? Als je echt denkt dat je bijvoorbeeld een keer een losgeslagen agent hebt die infrastructuur honderden miljarden schade aan gaat doen of iets dergelijks. Is dat ook niet het risico gewoon? Als je echt logisch volgt wat zij zeggen?
21: Ja, nee, dus dan is het misschien ook. Gaat de markt het misschien wel reguleren? Want dan gaat een verzekeringsmaatschappij zeggen, ja, als ik jou een bepaalde verzekering wil geven, dan moet jij je op een andere manier gaan gedragen. Anders dan ben je gewoon onverzekerbaar voor mij. En dan ga ik het niet doen. Dus misschien dat de markt het vanzelf wel disciplineert.
22: Maar die hele infrastructuurdaling, daar geloof je niet zo in verder.
21: Nee, ik denk dat het is gewoon te vroeg nog. Hè. Het gebruik, als je om je heen kijkt, hoe weinig mensen het nog echt op dagelijkse basis gebruiken, dan in Nederland.
2: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: That we would kill this transaction.
3: Drie keer zat hij bij Margrethe Vestager, de eurocommissaris voor mededinging, om haar te overtuigen. En uiteindelijk is het nog afgeblazen ook. Dus Thijs, waarom zouden we aan moeten nemen dat het hem dit keer wel lukt?
4: Nou, ik vond het wel grappig, want ik las eerst die headline. Toen dacht ik, ik ken Stefan, ik heb vaker mee gemiet ook. Ik zeg, een Fransman die zichzelf vrijwillig aan het Duitse gaat geven. Want de Deutsche Börse is drie keer zo groot in zijn geheel als Euronext. Dus ik ging dat artikel goed lezen. En dan moet je de nuance eruit pakken. Want hij zegt eigenlijk dat hij de exchange business, oftewel een beetje de aandelenbusiness, dat hij die wil fuseren. En daar is Stefan toevallig wat groter dan Deutsche Börse.
3: Want Deutsche Börse heeft alleen Frankfurt.
4: En Euronext heeft natuurlijk een grote verscheidenheid aan Europese beurzen. Dus daar is Euronext een stuk groter.
3: En waarom ken jij Stefan Busch nou eigenlijk?
4: Nou, nee, ken ik hem goed? Nee. Ik had vorig jaar voor het laatst nog een soort lunch. Die wordt al georganiseerd door een broker. Een lunch met hem op Euronext. Ja. En toevallig begon hij toen ook al over zeg maar dit soort consolidatie. Dus hij droomt hier al lange tijd van dat dit kan gebeuren.
3: En je zei het al, hè, Euronext is een stukje kleiner dan Deutsche Börse. Maar hoe zou dit er dan uitzien? Wat voor fusie spreken we dan over? Want het gaat dan enkel om de aandelenbeurzen, zeg je.
4: Ja, dat kijk, ik denk namelijk dat de regulator gaat zeg maar het samenvoegen van die derivatenbeurzen of van de settlementkant gaan ze denk ik niet toestaan. Dat hebben ze al een paar keer eerder tegengehouden.
3: Ja.
4: Dus het zou wat mij betreft alleen om de aandelenbeurzen gaan, waarbij je dan dus Frankfurt combineert met het scala aan beurzen wat Euronext heeft. Dus Frankrijk, Milaan, et cetera, Nederland. Dus dat zou dan de fusie kunnen zijn, waarbij ja, je dan eigenlijk hoopt dat Deutsche Börse dat stuk klein genoeg vindt en verkoopt aan Euronext. Dat is denk ik zijn hoop.
5: Ja, op papier wordt zo'n fusie worden ze natuurlijk volledig gelijkwaardig. Maar is er een bovenliggende partij, denk je, tussen die twee?
4: Nou ja, dus als het op de manier van Stefan gaat, dan is Stefan de bovenliggende partij.
5: Ja.
4: Ik moet je ook zeggen, ik betwijfel of dat ook gaat gebeuren. Want ook toch een aandelenbeurs heeft over het algemeen toch een soort van nationale trots. Hè. Dus de Duitsers hebben het volgens mij in juni zelfs het toezicht van de Duitse nationale de Duitse beurs uit de EU proberen ze te trekken.
5: Ja, tegelijkertijd heeft Euronext, dat is wel redelijk doorbroken, dat nationale eenheid.
4: Ja, Nederlanders zijn altijd makkelijker in de nationaal belang verkopen.
5: Nou ja, maar kennelijk ook al die beurzen die ze overgenomen hebben. Ja. Griekenland, Ierland, geloof ik.
4: Nee, kijk, de schaalvoordelen zijn natuurlijk voor een aandeelhouder van Euronext zijn natuurlijk gigantisch als je dat allemaal samenvoegt. Daar zitten heel veel voordelen in. Je haalt er heel veel kosten uit en je kan alles over één platform gooien.
3: En nou wordt er ook heel veel geschreven over het verenigen van het gaat om de kapitaalmarktunie in Europa. En dat wordt dan in verband gebracht met dit soort fusies. Maar wat wint de belegger nou eigenlijk als je Frankfurt toevoegt aan de andere 8 aandelenmarkten? En ja, hoe verandert dit dan daadwerkelijk infrastructuur of kapitaalregime per land?
4: Nou, dat is mooi, want in principe is Euronext hier het beste voorbeeld. Want het samenvoegen van verschillende orderboeken betekent niet dat je dezelfde belastingregime krijgt.
3: Nee.
4: Kan ik uit eigen ervaring zeggen, want jarenlang ben ik bezig geweest met het terugkrijgen van dividenden. Dividendbelasting uit Duitsland en Italië. Nou, succes ermee.
3: Ja.
4: Dus dat ga je niet voor elkaar krijgen. Het feit dat je dus Euronext heeft zelf alleen al een lappendeken aan regulators van 8 verschillende regulators. Dus ik denk niet dat je daar een voordeel van, hoe graag ik het ook zou willen zien, dat er echt een consolidated tape is. Hè. Daar zijn we ook al jaren mee bezig in Europa.
3: Ja, ja. Dat werd vandaag ook natuurlijk nieuws. Hè, dat in ieder geval de data van tevoren, die werd in ieder geval consolidated vandaag. Ja. Dat was ook nog een ding natuurlijk.
4: Ja, dus we bewegen, zoals altijd in Europa, relatief langzaam, maar bewegen wel die kant op.
3: Ja.
4: Maar of een fusie daarbij gaat bijdragen, dat denk ik eigenlijk niet.
3: En hoe kijk je überhaupt naar beleggen in beursgenoteerde beurzen?
4: Het zijn fantastische bedrijven. Ik denk dat ze zeg maar ze zijn heel cash generatief en ze weten ook echt wel met netwerkeffecten dat je steeds meer schaalvoordelen hebt. Dus hoe groter je bent, hoe makkelijker het wordt om te opereren. En
3: je alle kosten doorgeven.
4: En hoe minder concurrentie je hebt. Dus het zijn hele mooie bedrijven. Dat is ook de reden dat ik af en toe met Stefan probeer te meeten.
3: Ja.
4: We zijn op dit moment geen aandeelhouder. Om onze eigen moverende redenen.
3: Goed om even te zeggen.
4: Maar ik vind het wel altijd interessante beleggingen.
6: BNR Beurs.
5: Kijken wat die tech-uitverkoop op Wall Street teweeg brengt. We begonnen in het rood, alles in het rood, zei ik al. Maar beleggers hebben de verzoenende woorden van Thijs gehoord, denk ik. Want we zien een klein beetje herstel. De Dow Jones staat zelfs licht hoger op dit moment. Wint 0,1%. S&P 500 staat 0,1% in de min. En de Nasdaq, een half uur geleden dus nog, een paar uur geleden nog 1% in de min. Op dit moment 0,1% in de min. Dus er is toch wat herstel.
3: Ja, de Nasdaq 100 nog 0,4. Maar goed, dat nemen we dan maar. En dan gaan we naar de nieuwe Amerikaanse listing voor een Aziatische maker van geheugenchips. Want het Japanse Kyosha, letterlijk geschreven Kioxia met een X, dat overweegt om 10 miljard op te gaan halen.

0: in de VS volgend jaar. Dollars spreek ik dan over. De gesprekken met Bank of America, Goldman Sachs en JP Morgan die lopen. En dit is een van die aandelen waar je pas over hoort als je bij de echte chipfans langsgaat. Ze spin-off van het oude Toshiba kwam pas in 2 jaar geleden de beurs op. En ze maken flashgeheugen en bijvoorbeeld SSD-schijven. Nou, dat is niet high bandwidth memory, waar de Koreaanse chipmakers zo bekend om staan. En ook niet de dynamic random access memory, oftewel DRAM, van dat bekende Chinese bedrijf van tegenwoordig, CXMT. Maar het is wel degelijk nuttig in die hele AI-revolutie, omdat er gewoon een tekort is aan alles. Dus zie je dat flashgeheugen en SSD-schijven steeds vaker worden gebruikt om ook bottlenecks in AI te omzeilen.
1: En dan nog even naar Anthropic. Toch nog, de zorgen over AI, die hebben we jullie wel verteld. Maar er was ook nog goed nieuws. Allereerst de cijfers, daar delen ze nog niet zo heel veel van. Want het is nog niet beursgenoteerd, dus dat hoeft ook niet. Maar een groep aandeelhouders kreeg ze wel te zien. En heeft dat vervolgens weer naar de Financial Times gelekt. Dus weten wij het nu ook. Anthropic maakt winst, dat is al een fijn gegeven. Voor het tweede kwartaal op rij. En ook de marge is lekker, 80%. Ja, de vraag is dan wat er met die beursgang gaat gebeuren. Na al die zorgen ook van vorige week, waar we je over vertelden. OpenAI stelt mede om die reden de beursgang uit. Van Anthropic nergens nog zo'n bericht tot nu toe. Volgens Bloomberg wordt er zelfs hard doorgewerkt om hem juist te realiseren. En hebben ze ook een uitbater gekozen, namelijk de Nasdaq. Ja, nog heel veel naar die zorgen, Thijs. Jij maakt je niet zo druk, dat is nu duidelijk. Maar heeft het nog invloed op die beursgang, denk je?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Daar lijkt wel dat wel wat langer gaat duren allemaal.
0: Nou, dat met deze heldere woorden moeten we maar eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Charlie Munger zei ooit stoer: ik heb nog nooit een gokje gewaagd op macro-economische data. Maar de rest van de wereld, die moet er wel aan geloven. Dus je krijgt een bakje inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje, waarbij we alvast kunnen verklappen dat de verwachting zeker in Spanje flink boven de gewenste 2% van de ECB staat. En vanuit de VS krijg je cijfers over de detailhandel van de zogeheten Redbook Index om 3 uur 's middags onze tijd. Daarin ga je waarschijnlijk zien dat de consument in de VS het geld nog altijd goed laat rollen, terwijl de wereld om hem heen allerlei macro-economische ellende in de krantenkop zet. Vervolgens gaan we naar de avond, want terwijl de Federal Reserve dan eindelijk aan die rentevergadering begint, waarvan iedereen verwacht dat er een hogere rente uitkomt op de dag erna, gaat ECB-directielid Isabel Schnabel 's avonds nog even in discussie met wat leden van het economische bureau van de Sociaaldemocraten in Duitsland. Dus mocht je nog een glimp op willen vangen van hoe zorgelijk ze die brandstofprijzen nou echt vindt en wat dat betekent voor koopkrachtplaatjes, ik hint maar even naar ons eigen kabinet, schuif vooral aan bij de politieke en economische hotemetoten in restaurant Schöneman in Frankfurt. En dit was de BNR-beurs van maandag 14 september, waarin voormalige vijanden opeens allemaal samen willen werken. De AI-baasjes slaan de handen ineen en meppen jouw aandelen drama uit. Stefan Buschna wil opeens trouwen met de Deutsche Börse nadat hij eerder de verloving met Londen eigenhandig had verpest. En tot ons grote genoegen sloegen wij al voor de tweede keer de handen ineen met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Om het allemaal te duiden, dankjewel voor je komst weer.
2: Graag gedaan.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Dat kun je morgen weer doen. Dan wel een half uurtje later dan normaal. Kleine dienstmededeling. Het is Prinsjesdag. En dus hoor je ons vanaf 7 uur op de radio. Half uurtje later dus. En meteen daarna staan we ook weer voor je klaar in je favoriete podcast-app. Dus abonneer je even. Dan weet je het meteen als je weer naar ons kunt luisteren.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
3: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Op de Groene Weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. De klimaatplannen van dit kabinet, ze zijn met de beste wil van de wereld niet eenduidig groen te noemen. Zo gaat bijvoorbeeld de vliegbelasting op lange afstanden omlaag. Van de geplande 70 euro naar 59 euro. Ook de accijnskorting op benzine en diesel blijft langer bestaan en wordt geleidelijker afgebouwd. Voor bedrijven wordt verduurzamen wel aantrekkelijker. Zo gaat de energie-investeringsaftrek omhoog naar 45,5%. Op stikstof draait het vooral om uitvoering. Het kabinet trekt 20 miljard euro uit voor de sectorale emissiedoelen die deze zomer al zijn aangekondigd. Een heel duidelijk en krachtig verhaal is het al met al niet geworden. Terwijl een grote meerderheid in Nederland wil dat er veel meer aan klimaat en toekomst wordt gedaan. Dat merkte ik afgelopen zaterdag ook bij al die mensen die meeliepen in de grote klimaatmars. De zorgen zijn heel erg groot, de problemen worden elk jaar heel snel groter en de oplossingen zijn tot nu toe veel en veel te klein. Zo komen we er niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Jij was er ook bij de Mars. En jij las daarna in de Financial... Het zijn rare werelddingen, Aniek. Yeah. Heel veel ontwikkelingsbanken schorten hun klimaatfinanciering op. En de reden is... Trump.
11: Ja, wie dacht het? Ja, want wie dacht dat Trumps anti-klimaatplannen ophielden bij het terugstappen uit het Parijsakkoord, die heeft het helaas mis. Als we kijken naar de klimaattoppen van de afgelopen 5 jaar, is een van de grootste successen geweest om internationale internationaal te organiseren dat er internationale klimaatfinanciering zou komen. En daarmee kunnen landen met minder toegang tot geld zich beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, zo beloofde bijvoorbeeld de Wereldbank, een van de grootste of de grootste ontwikkelingsbank, om 45% van haar financiering in te zetten voor klimaatprojecten. Nou, dus dat zet echt wel zoden aan de dijk. Mm-hmm. Maar dat commitment trokken ze deze week opeens in. Samen met onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Nou, wat blijkt? De VS is de allergrootste aandeelhouder van veel grote ontwikkelingsbanken. En Trump heeft geëist dat de klimaatdoelen worden losgelaten. Oftewel, de aandeelhouder wint.
10: Ja, en ik denk dan, hoe ongelijker je het houdt, op een gegeven moment gaat je dat gigantisch opbreken. En ondertussen reken ik op de midterms. Hoe groter de nederlaag voor die gevaarlijke man, hoe beter.
6: Oh. The Green Quest.
10: Al in 1972 noemde de Amerikaanse president Richard Nixon het klimaat een urgent probleem tegenover het congres. Ruim 50 jaar en honderden speeches later is de toon tegenwoordig een stuk grimmiger en cynischer.
12: This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah. Net zero, blah blah blah. Climate neutral, blah blah blah.
10: Klein boos schoolmeisje, toen al wat groter. Theatermaker Anouk Nijens schreef er een boek over met de rustige titel Beste Mensen. Welkom, Anouk.
13: Dankjewel.
10: We hoorden Greta Thunberg, later daar meer over. Maar laten we beginnen waar jouw boek ook begint. Mooi jaartal, 1972. Richard Nixon was nog president van Amerika. Hij noemde het klimaat het grote nieuwe probleem. Een omschrijving die al een paar jaar daarvoor werd geïntroduceerd door onze eigen Hans van Mierlo, de oprichter van D66. Ben ik toch weer een beetje trots. En 72 is ook het jaar waarin het rapport van de Club van Rome uitkwam. Limits to Growth, grenzen aan de groei. Hangt dat allemaal samen?
13: Zeker, zeker. Ja, dat rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, dat was een heel belangrijk rapport. Dat werd een bestseller hier in Nederland. Werd in heel veel landen uitgegeven in verschillende talen. Maar in Nederland sloeg het echt in als een bom.
10: Grenzen aan groei hier?
13: Ja, grenzen aan de groei. Iedereen had het erover. En het was een interessante club, vind ik. Omdat ze kwamen dus samen in Rome. En het waren niet alleen maar wetenschappers, maar ook industriële en economen. Het is onder andere opgezet door Aurelio Piccei, een Fiat-magnaat. Het werd gesponsord door de Volkswagen Stichting. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dus, dat is ook wel kenmerkend voor dat decennium, die jaren 70, dat het ook dus, zeg maar, rechtse presidenten zijn, conservatieve stemmen die zich er heel erg mee verbinden. En
10: ja, het was helemaal nog niet links of rechts, hè?
13: Nee, en dat ik was toen nog niet geboren. Dus en ik op de een of andere manier heb ik toch heel vaak dat beeld van, oh ja, de klimaatbeweging die bestaat uit geitenwolle sokkentypes. Ja. Heb ik heel vaak ook zo, oh ja, ja, dat zal wel. Totdat ik dacht, klopt dat eigenlijk wel? En toen ging ik dat dus uitzoeken. Nou, ja. Toen kwam ik dus bij die Club van Rome. En toen zag ik dus inderdaad die president. Later dus Nixon, maar ook Reagan. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk ziet, we hadden zelf Joop den Uyl en Hans van Mierlo die best wel ervoor gingen. Wat ik ook interessant vond, wat ik tegenkwam in hun onderzoek, dat het eigenlijk vooral een beetje zo de linkse partij, de communistische partij in Nederland, was heel erg tegen dat rapport.
10: Aha.
13: Die vonden het afleiden van de klassenstrijd.
10: Ja. Nou, dus dat is natuurlijk ook zo. En iedereen realiseerde zich nog niet zo goed wat het inhield. Hè?
13: Nee.
10: Pas toen bleek dat fossiel misschien wel de boosdoener was, toen waren alle grote ondernemers ineens wat minder voor. Maar laten we even teruggaan, want Nixon heeft natuurlijk daarna heel veel verkeerd gedaan.
13: Absoluut.
10: Maar hij zag al wel vroeg in hoe belangrijk de natuur is.
14: Each of us all across this great land has a stake in maintaining and improving environmental quality. Clean air and clean water, the wise use of our land, the protection of wildlife and natural beauty, parks for all to enjoy.
10: Gewoon in één zin ongeveer samengevat, weet je de reacties toen? Waren mensen verbaasd of kregen
13: je
10: applaus?
13: Nee, volgens mij was dit gewoon, dachten mensen, dit moeten we doen. Je ziet ook zo in die speeches dat er best wel een soort can-do mentaliteit is. Oké, er is dus een probleem ontdekt, mm-hmm, door die Club van Rome. En we gaan er wat aan doen. Dus dan zie je ook dat er steeds meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Dus steeds meer wetenschappers, wereldleiders. En dat gaat eigenlijk zo door tot de jaren 80.
10: Ja.
13: En dan zie je bijvoorbeeld ook dat die vond ik, dat wist ik helemaal niet. Dat is een speech van koningin Beatrix.
10: Oh ja, daar komen we zo op.
13: Maar ook eentje van Margaret Thatcher.
10: Die wou ik eerst even doen, want even nog vanuit Nixon, ik kijk ook even naar Aniek. Als we toen waren gaan veranderen, met dat inzicht, hadden we nu geen probleem gehad, hè? Dan hadden we het gewoon in goede banen kunnen leiden. Wat denk jij dan? Jij bent de jongste hier, geloof ik.
11: Nou, precies. Dus ik moet toegeven dat ik nog niet leefde op dit moment. Ik had graag gehad dat deze uitdaging voor 1997 al was opgelost. Maar ja. Het is natuurlijk ergens heel schrijnend dat er in de jaren 70 inderdaad rondom het rapport Grens voor de Groei opeens veel aandacht was.
10: Want ik herinner me dat. Ik was 11, ik las het.
11: Geacteerd hebben.
10: Niet goed. Dus ik weet dat gewoon nog. En dat is niet op geacteerd, nee.
11: Nou ja, er is op een gegeven moment een hele scherpe lobby geweest die, als het ware, het groene groeiscenario heel duidelijk geadverteerd heeft en heeft gezegd, we kunnen hier doorheen door te blijven inzetten op groei, maar dan doen we het groen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort dekmantel voor, we gaan gewoon door zoals we deden, maar dan doen we er een soort groen marketing sausje overheen.
10: Tenzij je dat toen echt gedaan had, natuurlijk.
11: Sorry?
10: Tenzij je dat toen echt groen gedaan had. Nu is groene groei een beetje flauwekul.
11: Ja, misschien maar hadden we het niet scherp genoeg over wat groene groei dan daadwerkelijk was.
10: 1989, de conservatieve, laten we zeggen aardsconservatieve Margaret Thatcher staat voor de algemene vergadering van de VN. Wat zegt zij op dat moment tegen de wereld, Anouk?
13: We moeten iets doen. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting.
10: Daarna zei ze, we have to invade the Falklands, maar die bedoel je niet.
13: Nee. Nee, ze roept eigenlijk iedereen op om dus de hele internationale gemeenschap, daar heeft zich echt voor ingezet om al die landen bij elkaar te krijgen.
10: Mm-hmm. Wat zijn haar argumenten? Wat ziet ze wat niet goed gaat?
13: De biodiversiteit die achteruit holt. Ze ziet ook dat inderdaad dat rapport van die Club van Rome gewoon niet. Dat is dan ongeveer 20 jaar al verder. Mm-hmm. Dus mij refereert ze daar ook aan in haar speech.
10: Ja.
13: Dus zij roept eigenlijk op, we moeten dit op een internationaal podium gaan oplossen.
10: En zij noemt grote dingen, dus grootschalige ontbossing, soort dingen. Ja. Dus echt problemen die daarna alleen maar erger zijn geworden. En wat mij opvalt, als je haar toespraak naleest, dat heb ik natuurlijk even gedaan toen jij kwam, zij stelt niet een schuldvraag, ze wijst niet met een vinger, ze roept alleen maar op tot brede internationale samenwerking. Zeker. Wat eigenlijk heel bijzonder is.
13: Ja, absoluut. En dat raakte mij en dat inspireerde mij dus ook ontzettend. Omdat ik juist altijd dacht dat het een soort van vrij kleine beweging was. En waardoor ik eigenlijk door dat verleden te bestuderen kwam ik erachter dat ik veel meer bondgenoten heb waarvan ik niet wist dat ik ze had.
10: Ja, en ik eigenlijk ook.
11: De advocaat van de duivel kan natuurlijk ook denken, weet je, toen hadden we nog misschien de luxe om een soort oproep in het ledige te doen. En was het niet belangrijk geweest als ze zo vroeg al juist wel had aangesproken wie hier precies de schuldigen voor waren?
10: Ja, dat was ze dan zelf ook ongeveer, dus dat was misschien toch wat te veel gevraagd. Dan even goed punten hoor, Niek. Beatrix vond ik ook mooi, 1 jaar ervoor, 1988. Ja. Wat zei zij en wat was er zo bijzonder aan?
13: Nou, dat was een kersttoespraak die zij hield in 1988. En dat is eigenlijk een hele. Ik zeg wel eens een paar woorden uit die speech als ik ergens moet spreken. En dan vraag ik daarna aan de zaal, wie denken jullie dat dit is? Ah. En dan meestal is het inderdaad zo, David Attenborough, Greta Thunberg, Jane Goodall.
10: Oh, wat goed.
13: Nee, dit is koningin Beatrix. En dan zie je zo iedereen zo, what? En dat had dat effect ook wel op mij, omdat het een hele emotionele.
10: En wat zei ze dan bijvoorbeeld?
13: Oh, ze roept op dat we hebben de rechten van de mens en nu is het tijd voor de rechten van de natuur.
10: Oh, kijk.
13: En wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in slow motion.
10: Ja, ja, ja.
13: Het is zo poëtisch. En
10: bijzonder dat je dat noemt. Want ik doe nu een klimaatcollege in het land en ik heb een stuk Prinses Irene van niet al te lang geleden. Maar die hakt er ook in, hoor.
13: Maar die kennen we wel als de natuurprinses.
10: Maar dan heeft ze het zo mooi geformuleerd en zo loopzuiver. Iedereen zegt, is dat van Irene? Wat
13: zij
10: goed.
13: Is ook geweldig.
10: Dat is echt bijzonder. Ja. Laten we gaan naar hetzelfde jaar 88. Daar hebben we de Amerikaanse klimaatwetenschapper James Hansen. En hij stond voor de Senaat en toen zei hij dit.
15: The evidence that the Earth is warming by an amount which is too large to be a chance fluctuation represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now.
10: 1988, dat is echt krankzinnig lang geleden. Dit wordt vaak gezien als het startschot van het publieke klimaatdebat in de VS.
13: Ja.
10: Hoort die speeches niet thuis in Martin Luther King en Churchill en al dat soort hele belangrijke toespraken?
13: Ik vind van wel, maar dat is op de een of andere manier inderdaad niet gebeurd. Het is wel zo dat, kijk, James Hansen is echt een klassieke wetenschapper. Je ziet het ook aan die video, hij vindt het spannend om daar te zitten.
10: Ja, ja.
13: En hij is een beetje zo in zichzelf gekeerd.
11: En dat gaat ook over het greenhouse effect in plaats van wat dit natuurlijk betekent voor de levens van mensen. Ja, ja. Precies.
10: Het is een wetenschapper en niet een groot spreker.
13: Ja,
10: en dat is wat jammer is dan.
13: Het is wel echt absoluut een historisch moment.
10: Bij deze ook weer met stip naar boven gehaald. We begonnen met Greta Thunberg. Die in een top in Milaan de wereldleiders om de oren sloeg met haar bla bla bla. Dat fragment is een duidelijk andere toonzetting. Heeft een andere toonzetting dan Nixon en Thatcher. Is dat tekenend van de ontwikkeling van klimaatspeeches?
13: Ja, want je ziet eigenlijk dus dat je. Dus eerst is er die can-do-mentaliteit. En dan begint het natuurlijk, zeg maar, de tijd te dringen. Dan zie je op een gegeven moment in de jaren 90 dat de eerste grote klimaattoppen ontstaan. En dan gaat de politiek eigenlijk, is het erover eens wat ze moeten doen. En dat is namelijk meer de regie gaan pakken. En dan dus een grote overheid. En dat kondigen ze dan gewoon ook aan. En dan horen de Amerikanen dat. En die denken, oh, wacht even. Een grote overheid, wacht even. Overheidsbemoeienis, dat is communisme. En die worden helemaal gek.
10: Ja.
13: En dan worden wetenschappers bijvoorbeeld ook watermeloenen genoemd.
10: Oh, dus, het zat er al groen in, hè?
13: Groen van buiten en rood en dus binnen. Communistisch van binnen.
10: Ja, ja, ja.
13: En wat je dan ziet in de jaren 90 is eigenlijk dat inderdaad, er komt er een enorme lobby op gang vanuit de industrie. En die zeggen dan eigenlijk van, ga maar allemaal lekker slapen. Wij lossen het op. We gaan alles voor jullie verduurzamen.
10: Mm-hmm.
13: En dat gebeurt dan niet. En dan slaat de wanhoop toe.
10: En daar zitten we nu zo'n beetje in. Hè?
13: Daar zitten we eigenlijk
10: stijgende
13: nu een beetje in.
10: Stijgende wanhoop.
11: Ja. Ja, ik weet niet hoeveel speeches je wel hebt gelezen, Anouk, in de afgelopen paar jaar. Maar is er eentje uit je hele onderzoek die het meest is bijgebleven? Die je misschien het meest heeft geraakt? Of een die het meest bijzonder vond?
13: Ja, dat is een hele een beetje vragen zo van wie van je kinderen vind je het leukst? Dat,
11: ja, precies, maar dat kun je dan...
10: Kies nou maar gewoon, dat doen alle ouders stiekem ook.
13: Ja. Dus. Hoor nog een keer iemand zeggen, vandaag vind ik die het leukst,
11: oh ja.
13: En morgen...
11: Oh ja. Dus vandaag.
13: Vandaag vind ik... we hebben ook een voorstelling hierover gemaakt en die zag ik afgelopen week, Beste Mens heet die ook, en daar zag ik weer een speech van George Monbiot.
11: Oh ja.
13: Die ik zo mooi vind, omdat hij als geen ander kan hij dat het grote politieke verbinden ook met het persoonlijke. En hij heeft het over, hij zegt op een gegeven moment, en daarom sta ik hier en verzet ik me. Het is geen, en ik sta hier, zeg maar, en ik ben woedend in mijn liefde en ik heb lief vanuit mijn woede. En nou ja, het is
11: ook heel poëtisch.
13: Het is zo mooi, omdat hij ook het verschil maakt tussen woede en haat.
10: Mm. In welk jaar was dit?
13: Dit was 2019, geloof ik.
10: Ja, maar ik wou zeggen, kijk, herinneren me nog goed, maar het is nog niet zo heel lang geleden.
11: Nee. Maar dus niet alle speeches na als het ware de jaren 90 zijn cynisch geworden. Dus er zitten ook nog wel verbindende.
13: Ja, ik dus interessant vind eigenlijk aan het bestuderen van die 50 jaar is dat je eigenlijk ook ziet dat er allemaal verschillende emotionele fases in. Het is eigenlijk een soort rouwproces, zou je kunnen zeggen.
10: Ja, daar moeten we meer over weten.
16: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
10: Waar de vroegste klimaatspeeches nog voorzichtig hoopvol klonken, hoor je vandaag vooral wanhoop en woede. In haar boek Beste Mensen trekt Anouk Nijens daaruit een verrassende conclusie. Het probleem is niet dat we te weinig doen als individu, maar dat we het klimaatverhaal verkeerd vertellen. En ze is ook hier, naast het groene geweten, Annick Mone. Annick, jij was ooit, niet eens zo heel lang geleden, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Heb je ook veel moeten speechen?
11: Ja.
10: Was je er goed in?
11: Dat laat ik aan anderen om te beoordelen, denk ik. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om te doen.
10: En belangrijk.
11: En juist om inderdaad niet vanuit die boosheid, want die herkende ik wel heel erg, maar om na te denken van hoe kan ik deze mensen nou raken?
10: Wat is jouw belangrijkste zin daarin? Wat was jouw favoriete zin?
11: Ik heb op een gegeven moment voor de Verenigde Naties in de VN mogen speechen. Dat was heel bijzonder. En toen begon ik die met This is the future speaking.
10: Aha.
11: En ik had namelijk, dat is iets een concept wat ik vaker toepaste, dat ik speechte vanuit de toekomst. Dus ik deed eigenlijk alsof we al in 2050 waren. En dit was de Internationale Waterconferentie. Dus ik schetste die leden van de Algemene Vergadering eigenlijk van wat zou er zijn gebeurd als het allemaal goed is gegaan.
10: Ja, had je ook een snorkel op?
11: Nee, maar die introzin maakte wel dat die delegatieleden die daar de hele dag een beetje uit hun neus zaten te eten, opeens soort van
10: die waren wel weer wakker.
11: Hoog kwamen en wakker waren. Dus dat werkte wel.
10: Ik zat tegenwoordig ook met drie vaste zinnen in mijn hoofd bij dingen die ik zeg. Het eindspel is begonnen, doet het heel goed. En dan vraag ik me af, kleine stapjes, hoe langzaam kunnen we eigenlijk lopen voor we omvallen? En misschien wel de allerbelangrijkste, iedereen praat maar over haalbaar en betaalbaar. En dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn?
11: Mm.
10: En dan zijn ze ook wakker, hoor. In jouw boek schrijf jij dat klimaatverandering vaak een soort hero's journey was en dat het nu toch anders is geworden. Wie waren die heroes?
13: Nou, ja, nee, ja, daar schrijf ik inderdaad wel een hele hoop over. Maar nee, wat ik eigenlijk vooral probeer te laten zien ook met dit boek is, wij kennen natuurlijk in het Westen heel vaak de vertelstructuur van de hero's journey. Dus één, ja,
10: de Odysseus.
13: Ja, zo een enkeling, mm-hmm, en de hero's call, dan wordt hij geroepen. Nou, en dan gaat hij en dan wordt alles hersteld. En ik wil eigenlijk met het boek laten zien dat die structuur niet werkt.
10: En daar hoort ook jouw opmerking van voor de break bij. Het is eigenlijk een rouwproces, hè?
13: Ja, ik vind dat we dus eigenlijk dat je ziet, we doen altijd als een soort crisis van de moleculen en innovatie, dus het hoofd meer is. En ik heb juist gezien dat het eigenlijk een hele emotionele crisis. We moeten een wereld gaan loslaten, namelijk een fossiele wereld waar heel
10: en een
13: veel
10: groeiwereld, hè?
13: Een groeiwereld waar heel veel. Ik ook. Mijn moeder die werkte vroeger bij KLM als stewardess. Mm. Ik heb hele mooie, bijzondere fossiele herinneringen. En die moet ik allemaal loslaten. Ja. En bij goede rouwprocessen ga je altijd door 5 fases: ontkenning, woede, verdriet, frustratie, acceptatie. Ja. En daar moeten wij ook doorheen. En daar moeten we onszelf een beetje de tijd voor geven.
10: En ook ons realiseren dat we zodanig moeten veranderen dat we ook dingen achter gaan laten. En dat gaat misschien ook wel pijn doen.
13: Loslaten.
10: Het leuke is, in je boekje eindigt helemaal niet somber. Je schrijft, we zitten er middenin en het verhaal kan nog alle kanten op. Dat vind ik extreem hoopvol, maar waar baseer je dat op?
13: Omdat ik aan de ene kant dus inderdaad wel wanhopig werd, dat ik denk, we zijn al 50 jaar bezig, maar ik werd ook heel hoopvol om al die bondgenoten te ontdekken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Wat mij zo'n gevoel gaf, we zijn met veel meer. En ook het hoopvolle dat ik eigenlijk alleen maar in een soort lijn hoef te gaan staan en gewoon het stokje moet overnemen. Mm-hmm. En ik denk dat mij heel hoopvol maakt.
10: Maar we zullen nu wel, en ik kijk ook even naar Aniek, het tempo moet omhoog en de aard van de veranderingen moet groter. We moeten veel radicaler gaan veranderen, als komen we helemaal nooit ergens uit.
13: Ja.
10: Heb jij nou het gevoel dat er op dit moment mensen zijn die toespraken houden, die dat probleem meenemen en ook daadwerkelijk effect sorteren? Haalt het wat uit?
13: Nee, maar ik heb heel groot geloof dus in meer die sociale wetenschappen. En ook, ja, het klinkt misschien heel arrogant, maar aan kunstenaars en verhalenvertellers. Ik denk dus dat we veel te lang het als een soort moleculencrisis hebben gepresenteerd, terwijl het een hele emotionele crisis is.
10: En Eigenlijk,
13: het is alle twee natuurlijk, maar we moeten door dat rouwproces heen. En je kan niet zomaar tegen mensen zeggen op een avond, alles loslaten en door.
10: Nee.
13: Ja. Dus ik heb heel erg het idee dat we, als we dat rouwproces, waar ook ontkenning bij hoort, als we dat maar accepteren, dan gaan we er wel uit.
10: Dan helpt het ook. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen maar blijven zeggen, we moeten het nog eens gewoon een keer uitleggen. Dat zijn we echt al 50 jaar aan het doen,
13: sommige
10: toch?
13: Dingen zijn zo belangrijk dat je het iedere week moet herhalen.
10: Weet je wat? Het wordt tijd dat we het hele klimaatverhaal en alles wat daarmee te maken heeft nog één keer goed gaan vertellen. En ik kan uit betrouwbare bron zeggen, daar wordt aan gewerkt. Anouk Nijens, theatermaker en auteur van het boek Beste Mensen over 50 jaar klimaatspeeches. Fijn dat je hier wilde zijn.
13: Ja, zeker.
10: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. En dat is aan iemand die echt verschil maakt, anders krijg je hem niet. Anouk, wie heb jij gekozen?
11: Ja. Deze week gaat mijn pluim naar No Waste Army. Afgelopen week hebben zij namelijk Utrecht Centraal op zijn kop gezet met de kromste supermarkt van Nederland. Nou, we kennen No Waste Army natuurlijk al langer van de aflevering die ze met ze hebben opgenomen, maar ook van hun virale social media acties. Ja. Waarmee ze dus boeren helpen om van hun groenten en fruit af te komen als de supermarkten ze opeens niet meer wil. Mm. Nou, die acties die zijn al super tof, maar de vraag blijft natuurlijk steeds, kun je nou echt geen supermarkt laten draaien op al die kromme groenten en kromme fruit? Nou, No Waste Army bewees afgelopen week het tegendeel met dus hun pop-up winkel op Utrecht Centraal. Ruim 32.000 kilo wonky groenten en fruit hebben ze verkocht en hebben ze dus wel op het bord laten belanden in plaats van in de prullenbak. En toch een leuk feitje ook. Een gemiddelde winkel op Utrecht Centraal doet ongeveer 250 transacties per dag. Zij gingen elke dag richting de 1000. Dus nou echt, pak die maar, supermarkt.
10: Ja, pak die maar eens aan. En het leuke was, ik was er op dinsdag. We hebben een vierdelige podcastserie opgenomen met de No Waste Army Family. En we hoefden ze niet eens de winkel in te duwen. Ze kwamen uit zichzelf. Mensen worden heel blij van positieve verandering. Mensen willen die kromme groenten, die willen ze kopen. Ze staan er zelfs voor in de rij. Ik zeg, dank je wel, No Waste Army. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
17: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast.
4: Willen wij een koffie of thee?
5: Beide. En een glaasje water.
4: Oké, nou goed, dan bel ik wel even voor.
5: Ben, misschien een beetje gek om zo te zeggen, maar als ik zo naar jou kijk, en dat doe ik nu, dan denk ik, ja, die man heeft best wel een goede kop.
4: Ja, voor podcast bedoel je?
5: Dat zeiden ze, ja, precies. Dat zeiden ze vroeger tegen mij ook altijd. Nee, ze zeiden tegen mij het omgekeerde. Jij hebt geen radiohoofd.
4: Geen radiohoofd.
5: Jij hebt geen radiohoofd.
4: Okay. Nou, dat is een compliment dan, toch?
5: Dat was een compliment, ja, zeker. Ja. Maar heb jij ooit, voor een podcast, maar heb jij ooit het idee gehad, nou, ik zie er best wel goed uit. En heb ik toch wel voordeel van gehad in mijn werk?
4: Nee. Ik vond mezelf vroeger nooit knap. Ik zeg niet dat ik mezelf nu wel knap vind. Maar ik denk dat ik iets milder ben geworden in mijn oordeel. En mijn ogen gaan achteruit. Dat is ook met de leeftijd. Er wordt wel vaak van mannen gezegd, hè, dat als ze ouder worden, als ze echt oud worden, gaan ze allemaal op Sean Connery lijken. Maar ja, die is nu al 6 jaar dood. Dus dat is ook niet zo moeilijk dan. Ja.
5: Maar ik heb jou gezien in theater. NBA in One Day. En dan staat daar wel een sterke, frisse man. Ja, voordat... We gaan straks over de inhoud praten. Die gewoon goed beweegt en er goed uitziet. Dat moet jij toch zelf ook zien. En dan moet je ook weten dat dat effect heeft op anderen.
4: Ja, maar het heeft ook. Ja, ik let wel heel erg op de presentatie. Maar daar gaan we misschien straks nog wel even over hebben met elkaar. Want we gaan over uiterlijk hebben. Ja. Volgens mij zijn we het er al over aan het hebben. En bij uiterlijk speelt verzorging ook een belangrijke rol. Dus een goed pak doet ook veel. En je haar een beetje kammen. Ja, of juist niet. Hè. Dat hangt er vanaf wat je smaak is. Maar je moet er wel iets mee doen.
5: We hebben het over, dat is namelijk een mooi onderwerp voor deze aflevering, hoe uiterlijk je carrière beïnvloedt. Deze aflevering gaat over lookism. Ja. Ik bedoel, je hebt ongelijk.
4: Geen racism, geen
5: ageism. Geen ageism, maar lookism.
6: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over succes, euro's en de vraag waarom je daar je vrije tijd voor moet inleveren. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
5: Is lookism, is dat eigenlijk gewoon discriminatie op basis van je uiterlijk?
4: Ja, feitelijk wel. Ja, het wordt bijvoorbeeld in onderzoek gaat het bijvoorbeeld over hoe lang is iemand, of ook hoe dik is iemand. Mm-hmm. En bijvoorbeeld vrouwen die iets bovengemiddeld zwaar zijn, die worden daar sterk op afgerekend, bijvoorbeeld in hun werk. Die hebben minder kansen. Dus het is echt je reinste discriminatie. Alleen het staat, zoals bijvoorbeeld racisme of leeftijdsdiscriminatie, Ja, dat staat in de wet, dat mag niet.
5: Maar je bedoelt dus letterlijk dat zwaardere vrouwen... wat is dan zwaarder, kan je bedenken, maar zwaarder dan gemiddeld... die verdienen dus bijvoorbeeld verdienen minder,
4: ja, en krijgen minder
5: dan
4: kansen,
5: slankere vrouwen.
4: Ja, krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt, worden als minder competent gezien. Ja. En terwijl bijvoorbeeld als je lang bent, dat geldt met name voor lange mannen... die worden veel eerder van leiderschapskwaliteiten verdacht dan kortere mannen.
5: Ja. Ja. Het is wel bloody oneerlijk, hè?
4: Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Het gaat nogmaals, het staat dus niet in de wet. Dus het grappige is... veel mensen weten ook niet dat ze het doen. En als ze dan op worden gewezen, dan schrikken ze er eigenlijk een beetje van. Mm-hmm. Maar het is een effect wat... het is zo oud als de mensheid, denk ik. Hè?
5: En het heet... Nu we het over effecten hebben, het halo-effect.
4: Daar komt het vandaan. Dat is een psychologisch effect door Edward Thorndike ontdekt. Een hele beroemde vroege psycholoog. Die heeft het al in de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw heeft hij dat al vastgesteld. En dan ging die marineofficieren vragen om een oordeel te geven over hun manschappen.
5: Ja.
4: En dan werd er gekeken naar de vraag van, ja, zijn ze slim, zijn ze netjes, zijn ze, nou ja, whatever, wat je allemaal moet zijn als marineman. En dan bleek dat die mensen konden eigenlijk, dat vond hij fascinerend, ging dat statistisch analyseren, dat als mensen dus een bepaald kenmerk goed scoorden, ja, dan trok dat eigenlijk de beoordeling op alle andere punten ook mee. Dus het bleek eigenlijk, kunnen die dingen helemaal niet loszien van elkaar. Dus als je bijvoorbeeld in dit geval een goed uiterlijk hebt, dan straalt dat positief uit. Hè, vandaar dat woord halo-effect, aureole-effect. Ja. Dan straalt dat positief uit naar al die andere gebieden. En met name uiterlijk bleek een hele belangrijke rol te spelen.
5: En dan denken mensen dus van, oh, maar diegene die is knap, maar die is dan ook slim en ook competent en is een goede leider.
4: Alles, ja, dat is ongelooflijk. Je krijgt heel veel cadeau als je er een beetje goed uitziet.
5: De vraag is natuurlijk wel, hoe meten, waar hebben we het eigenlijk over, Ben? Want hoe meten wetenschappers aantrekkelijkheid?
4: Ja, dat doen ze eigenlijk met jurors, wordt het dan vaak genoemd. Zeg maar mensen die gewoon worden ingehuurd om te beoordelen. Dat zijn gewoon random geselecteerde proefpersonen. Die dan zeg maar bijvoorbeeld naar foto's moeten kijken. Of naar de andere proefpersonen, hè, op wie er dan bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan.
5: Mm-hmm.
4: En dan wordt er vaak een 5-punt schaal gebruikt. Dus dan kun je scoren van 1, dan ben je onaantrekkelijk. En dan kun je beneden gemiddeld, aantrekkelijk of opvallend knap of mooi. Dat is dan zeg maar 5.
5: Ja.
4: Met name als je dus een 5 scoort. Vroeger was je dan een 10, hè, maar dit is een 5-punt schaal.
5: Ja.
4: Maar een 5-punt schaal, opvallend knap of mooi. Dan heb je dus beauty premium, wordt het dan wel gezegd. Of het pretty privilege. Dan krijg je dus allerlei voordelen.
5: Het beauty premium effect.
4: Ja, mooi, hè?
5: Ja. Ik zit ondertussen natuurlijk even over na te denken. Ik had hier gisteren met een vriendin over. En die keek mij aan en die zei, heb jij dan ook het gevoel dat je voordeel hebt gehad van je uiterlijk? En toen zei ik van, en dat is ook echt waar. Ik was altijd een baas die was homo. En
4: ja.
5: Die is nog steeds homo. Dus ik dacht altijd van, nou, weet je, dus in die zin heb ik als vrouw bij hem geen voordeel gehaald.
4: Nee.
5: Plus, ik werkte altijd voor de radio, nog steeds. En ook al ver voordat de webcam bestond. Dus ik dacht altijd, nee, natuurlijk niet, want mijn uiterlijk doet er niet toe. Maar inmiddels weet ik ook, of ook als iemand homo is, het is mensen kijken toch grager liever naar iemand die er leuk uitziet. Dus ja, ik denk dat ik toch ook enig voordeel heb gehad.
4: Nou, je zegt het ook eigenlijk wel goed, want ja, om dan meteen maar even de koe bij de horens te vatten. Het gaat dus niet om seksuele aantrekkelijkheid. Het is gewoon ook als mensen dus vanuit in een enquête moeten aangeven, vind ik iemand competent of niet competent, dan zonder dat ze weten of ze die persoon knap of niet vinden, blijkt gewoon dat mensen die in het algemeen, dus volgens die 5-punt schaal, hoog scoren op aantrekkelijkheid, die worden dus gewoon als competenter gezien. En dat maakt dus seksuele oriëntatie of zo, maakt helemaal niks uit.
5: Nee. Ik vond het, ik ging meer allemaal in verdiepen. En iedereen weet het, iedereen weet het. Maar ik vond het toch ontluisterend als je het echt weet. Als je het echt leest. Excuus. Die schoonheidsvooroordelen, voordelen, die beginnen al heel vroeg. Die beginnen al op school.
4: Ja, dat is echt, dat vond ik een van de meest opzienbarende dingen. Want de vraag is van, hoe komt het dan dat mensen die er gemiddeld knapper uitzien of knapper worden gevonden, dat die dan ook in hun werk uiteindelijk beter scoren? Dan zijn er allerlei mechanismes. En er is een organisatie, arbeids- en organisatiepsycholoog Timothy Judge. En die heeft gekeken van, ja, hoe zit het mechanisme nou in elkaar? Hè? Hoe is dat pad naar dat voordeel? Hoe loopt dat? En dan blijkt dat dus al in het onderwijs begint. Het blijkt dat gewoon een gemiddelde leraar vindt knappe leerlingen verwacht hij meer van. Die wordt als competenter gezien. Zelfs, dat is echt bizar, als je gaat controleren de cijfers die ze halen. Dus als ze dezelfde cijfers halen als hun klasgenoten, worden ze toch als slimmer gezien als ze er beter uitzien. Dat is bizar hoe diep dat gaat.
5: Nou ja, dan word je dus als. Je krijgt dus heel veel aandacht van de leraar. Als je veel aandacht krijgt, wordt het leren ook leuker.
4: Ja, ja.
5: En makkelijker.
4: En dus meer kans op een goede opleiding, meer kans op een hoog inkomen. Ja, je krijgt het hele pakket, krijg je gewoon cadeau. Ja.
5: Plus, als je veel aandacht krijgt, groeit je zelfvertrouwen. Wat ook weer. Wat werkgevers weer heel fijn vinden.
4: Ja, nou, dat is een heel belangrijk punt wat je daar maakt. Die bevestiging die je krijgt van andere mensen zorgt ervoor dat je ook positiever gaat kijken naar jezelf. En dat wordt dan wel de core self-evaluation genoemd. Dus hoe je ten diepste naar jezelf kijkt. En het blijkt dat mensen die knapper worden gevonden, dus ook zo worden behandeld, die ervaren dan ook een sterker gevoel van controle over hun leven. Ja. Treden makkelijker op de voorgrond. Ja, dat is echt waanzinnig. Er zijn wel meer voordelen nog, hoor. Maar dat zelfvertrouwen is belangrijk. En, maar ja, het grappige is. Ja, wat trouwens ook zo is. Door het zelfvertrouwen word je communicatiever. Dus dat is dan soms nog wel een echt voordeel misschien in werken. Dus het kan zo zijn dat je langs al die paden die we net schetsen, dat je uiteindelijk ook makkelijker in de omgang bent en communicatiever.
5: Ja.
4: Ja, in sommige banen, best wel in veel banen, is dat wel een voordeel. Maar de grap is ook als je daar dus voor controleert. De wetenschappers bedoelen dan van, als je dan nou even gewoon hebt vastgesteld dat die mensen helemaal niet echt beter communiceren, dan nog geldt dat werkgevers knappe mensen als competenter zien. Dus je hele leven wordt je voorgetrokken.
5: Dit heet de beauty premium, maar er is ook nog zoiets tegenovergestelde, de plainless penalty, oftewel eigenlijk de straf voor minder aantrekkelijk zijn.
4: Ja, ja, plain, dat is dan echt zo'n mooi Engels woord. Hè? Dus dat je gewoontjes, dat is eigenlijk een eufemisme voor van nou, mensen kijken naar je denken, ah, op een schaal van 1 tot 5 is het echt duidelijk een 1. Nou, en dan blijkt dat echt. Dat zorgt eigenlijk ervoor dat de verschillen nog groter worden. Het grappige is, vooral bij mannen, bij schoonheid, dan denk je al gauw, denken mensen al gauw, is ook een stereotypering natuurlijk, dat het dan over vrouwen gaat.
5: Mm-hmm.
4: Maar vooral bij mannen blijkt het verschil tussen mannen die we als knap zien en mannen die we dus als plain zien, als onaantrekkelijk zien, blijkt het heel groot te zijn. Als je kijkt naar salaris, dan blijkt dat zeg maar plain, hoe zeg je, de plaine mannen, ja, nou, niet zo.
5: De minder aantrekkelijke mannen.
4: De minder aantrekkelijke man, die verdienen 9% minder dan gemiddeld. En de echt woest aantrekkelijke man is 5% meer. Dus daardoor wordt het verschil nog groter, zou je kunnen zeggen.
5: Oh, maar mag ik even in dit momentje, want ik heb altijd gedacht dat wij vrouwen veel meer nadeel ondervinden als je niet zo knap bent. Maar dat is dus niet zo. Voor mannen is het nadeel nog groter.
4: Ja, dat zit dus opgeteld 14% tussen. En bij vrouwen is dat 9%. Want als je er goed uitziet als vrouw, dan krijg je er 4% bij. En als je er plain uitziet, gaat er 5% af. Tenminste, dat is als je naar grote overzichtsstudies kijkt, dat is ongeveer het percentage waar je over praat.
5: Oké, ik denk dat nu, Ben, wat denk jij? Ik denk dat veel luisteraars denken, wat is dit? Wat is het? Dat weten we. De wereld is oneerlijk. Dan komt dit nog eens bij.
4: Ja.
5: Ik denk dat iedereen ook snakt nu naar nadelen van mooi zijn.
4: Ja.
5: Zijn die er?
4: Nou kijk, het grappige is alleen al het feit dat je dat zegt, dat mensen daarnaar snakken. Dat is ook een heel raar psychologisch fenomeen. Maar mensen vinden dus knappe mensen, hebben ze allerlei ideeën over, die meestal positief zijn. Maar we denken ook vaak dat ze ijdel, zelf ingenomen en onbescheiden zijn. En het grappige is, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar dat denken we graag, want we willen heel graag dat mensen die zoveel voordelen hebben ook een paar nadelen hebben. Dan zeggen we ja, maar het heeft ook nadelen. En dat vinden we dan eigenlijk wel een goed gevoel.
5: Ja.
4: Maakt ze iets gewoner.
5: Het kan nog treuriger worden, Ben. Want we hebben het over knappe mensen zijn dan ijdel en zelf ingenomen. Maar ze zijn het ook, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
4: Ja, maar alleen als ze zichzelf ook echt knap vinden. Dus dan gaat het niet meer om het oordeel van de buitenwereld, maar gaat het om de vraag, hoe beoordeel ik mijn eigen uiterlijk? En mensen die zichzelf knap vinden, dat blijkt, die dichten zichzelf bijvoorbeeld een hogere sociale status toe. Dus die vinden zich in een groep ook belangrijker. Denken ook dat ze meer rechten hebben, dat is heel grappig. En bij experimenteel onderzoek blijkt bijvoorbeeld, als er dan geld moet worden verdeeld, dat des aantrekkelijker iemand zichzelf vindt, des te minder deelt hij met anderen. Ja, dat is echt bizar. En het allerergste is dat mensen die dus zichzelf knap vinden, hebben ook minder moeite met hiërarchie en ongelijkheid. En die hebben ook eerder de neiging om wanneer sommige mensen in de maatschappij niet mee kunnen komen, om dat dan te wijten aan het feit, die mensen die werken er gewoon niet hard genoeg voor. Dus eigen schuld, dikke bult. Dat denken zie je dus meer bij mensen die zichzelf knap vinden en eigenlijk ook wel vinden dat ze gewoon, ja, recht hebben op hun positie. Ja, dat is een beetje, daar word je niet zo blij van.
5: De wereld is fucked up, mensen.
6: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
4: Yes, nou, dit is een heel leuk onderzoek. Kijk, we hebben het over schoonheid. En dit is een beetje net iets ander onderwerp, maar ik vond het wel heel leuk erbij passen. Het blijkt dat wanneer mensen een gesprek hebben gehad met andere mensen, gewoon eerst in een experiment, gewoon voor de eerste keer met elkaar hebben gesproken, dat die anderen je vaak, of gemiddeld moet het goed zeggen, gemiddeld 12,5% leuker vindt dan je zelf denkt. Dus de les is eigenlijk, we zijn eigenlijk 12,5% leuker dan we denken.
5: Hè?
4: Dan we zijn. Ja, gemiddeld, hè? Dus dan gaat het niet over die hele knappe mensen die ze van zichzelf toch al wisten. Maar het gaat over gewone mensen. Dus jij en ik, zou maar even zeggen, je bent 12,5% leuker dan je denkt.
5: Dat is te gek.
4: Ja, grappig, hè? Dat heet de liking gap, of de sympathiekloof wordt wel genoemd. En er is een onderzoekster, Erica Boothby, die heeft dat vastgesteld. Die liet mensen 5 minuten met elkaar praten. Daarna moesten ze het gesprek beoordelen, ook de ander beoordelen. En een cijfer geven op een schaal van 1 tot 7. Ja, weer een cijfer. Maar in dit geval, die mensen dachten dat ze 5,17 zouden scoren bij de ander, gemiddeld. Dus alle mensen in dat onderzoek dachten, ik ben een 5,17 op een schaal van 1 tot 7. Maar ze waren gemiddeld een 5,82. Nou, dat is die 12,5% die ertussen zit.
5: En maakt het iets uit waar je over, want je gaat dus naar, het is na gesprek.
4: Ja, het is na één gesprek, maar blijkt ook na meerdere gesprekken. Het is niet alleen in experimenten getoetst, maar ook in real life settings, zoals het dan heet.
5: Ja.
4: En dat maakt ook uit, want als je namelijk denkt dat de ander jou niet leuk vindt, dan ga je je bijvoorbeeld in je werk ook anders gedragen. Dus als je iets moet hebben van een ander, dan ben je toch wat terughoudender. De drempel wordt wat hoger. Maar goed, die drempel is dus letterlijk 12,5% lager dan je dacht. Dat is toch mooi?
5: Vind jij mij ook 12,5% leuker dan ik denk?
4: Nou, des te langer ik je ken, die percentages, dan gaat het heel goed mee.
5: Goed. Ben, terug naar schoonheid en wat dat betekent voor je werk. Kijk, in een ideale wereld was natuurlijk al het voorgaande waar we het over hebben gehad. In een ideale wereld is dat niet zo, maar het is wel zo. Het is vaak de realiteit. Dan is natuurlijk de vraag, wat kan je doen? Je kan natuurlijk denken nu als luisteraar, bekijk het allemaal, maar ik doe helemaal niks.
4: Ik doe er niet aan mee.
5: Ja, maar je kan ook, dat vond ik heel grappig, interessant om te lezen, je kan ook je
7: onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: En dan komen al die voordelen, die vallen jou toe dan even op dat moment.
3: Oké, ik denk dus nu aan toen ik 50 werd, had ik een spectaculaire gouden jurk aan. Ik leek een beetje op een Oscar-beeldje. En dan dus denk ik, toen zag ik er echt goed uit. Maar daar moet je dus eigenlijk een paar keer per dag... Moet je dat memoriseren?
2: Een paar keer per dag, ja. Bij iedere maaltijd eventjes afsluiten op die manier. Nee. Ja. Ja, het helpt wel, maar ik zat zelf meer te denken... van als je bijvoorbeeld een salarisonderhandeling of zo ingaat, weet je wel. Dus ja, dingen waar... die mensen die zeg maar al dat pretty privilege al hebben... dat jij dan op zijn minst niet achterblijft door dan dit te doen.
3: En belangrijk, Ben, blijkt uit onderzoek... en dit is echt heel belangrijk... de voordelen van aantrekkelijkheid zitten vaak niet alleen in schoonheid... maar dat gaat over verzorging.
2: Ja.
3: En
2: ja.
3: Daar kan je natuurlijk iets aan doen.
2: Ja, nou dat vind ik dus wel interessant. Want er is dus wel ook dat onderzoek waar we het over hadden van die scholen. Hè, dat kinderen die er beter uitzien al worden een beetje worden voorgetrokken.
3: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat dit onderzoek meer over volwassenen gaat. Als je er verzorgd uitziet door je kleding, je haren, nou ja... Wat heb je zoal? Make-up misschien ook, hè?
3: Mijn rode nagels.
2: Nou ja, bijvoorbeeld, hè? Ja. Ja. Of mijn stijlvolle zijscheiding. Ja. Maar goed, dat...
3: Nee, het zegt het.
2: Ja, nou, het erover hebben.
3: De correct stijlvolle zijscheiding.
2: Maar dat maakt dus echt uit. Dus het blijkt, als je dat helemaal gaat afpellen...
3: Ja.
2: Dat verzorging... bepaalt een heel groot deel van je beauty premium en je pretty privilege. Dus
3: Okay. Je
2: kunt er wel degelijk ook iets aan doen door jezelf goed te verzorgen.
3: En dat is dan weer waarschijnlijk een groter voordeel voor vrouwen...
2: Vooral bij vrouwen. Maar dat is ook allemaal een beetje cultureel bepaald. Wat is dan goede voor verzorgingen? Dit soort onderzoek is in allerlei culturen gedaan.
3: Ja.
2: Maar wat natuurlijk mensen, ik noem maar eens even wat, in Zuid-Amerika mooi vinden. Dat hoeven wij niet per se mooi te vinden en vice versa. Maar verzorging speelt eigenlijk op alle plekken wel een belangrijke rol. En het grappige is dat voor vrouwen is de norm wel heel sterk. Dus in eigenlijk de meeste culturen geldt wel dat we vinden dat vrouwen er verzorgd moeten uitzien. Want dan vinden we ze ook professioneler.
3: En dat is eigenlijk ook wel een beetje asociaal natuurlijk, Ben. Want iedereen weet natuurlijk van, tuurlijk, hoe je verzorgd, hoe je eruit ziet. Hoe fijner mensen het vinden om naar je te kijken. Maar ik moet even denken aan Sophie Hilbrand. Mijn lieve collega Sophie Hilbrand. Waarmee ik niet zeg dat zij er onverzorgd uitziet. Maar mensen vinden dan op televisie dat ze niet glamorous genoeg eruit ziet.
2: Okay.
3: En dat ze haar niet glamorous genoeg doet. En dat ze... Ja, het is geen Eva Jinek. Perfect geboetseerd. En dat vind ik zo ontzettend jammer. Want...
2: Okay, ja, ik zou natuurlijk vind ik ook altijd wel aantrekkelijk zelf. Maar ja, goed, weet je, het zijn allemaal gemiddeldes waar we het over hebben. Dat is natuurlijk ook zo interessant. Dus... Het is niet zo dat het voor jou per se, voor een individueel geval, altijd zo uitkomt. Maar goed, dit geldt als je gewoon over grote groepen meet.
3: Ja, ja, nou ja, dat is dus soms jammer. Stel, je bent een werkgever en je denkt, ik wil daar meer op letten. En ik wil niet schoonheid en uiterlijk te veel te laten meespelen.
2: Ja.
3: Is het eigenlijk een gespreksonderwerp bij werkgevers?
2: Vaak niet. Er is een tijdje geleden is het door mensen van de Rotterdam School of Management... dus hier in Nederland is er ook naar gekeken. En het blijkt ook dat mensen de vooringenomenheid... of de vooroordelen tegenover mensen op basis van aantrekkelijkheid... ook helemaal niet herkennen. Of althans, er wordt niet zeg maar, van nature spontaan over gesproken. Als je er mensen op wijst... en je gaat zoals bijvoorbeeld in deze podcast erover praten... dan zeggen mensen ja, oh ja... Ja, ik zie het overal. En als het een gespreksonderwerp wordt, dan willen mensen eigenlijk wel vanaf. Dan zeggen ja, eigenlijk is het niet goed.
3: Nou ja, want het is natuurlijk ook zo, je mist misschien allerlei hele competente mensen.
2: Absoluut.
3: Omdat je dus te veel naar het uiterlijk kijkt.
2: Ja, dat is nou typisch. Nou, stel je ervoor dat je recruiter bent, dat is nou typisch iets waar je echt rekening mee moet gaan houden. Het is eigenlijk populair geworden sinds we allemaal van die geavanceerde computers hebben. Dat je ook je pasfoto bijvoorbeeld op je cv plakt, heb je digitale cv. En dat is eigenlijk gewoon niet handig. Want dan krijg je dus informatie binnen die eigenlijk totaal irrelevant is voor iemands competentie.
3: Ja.
2: En toch heeft het invloed. Daar kan je bijna niet aan onttrekken. Je zou ook zeggen, ja, misschien moet je meer anoniem gaan laten solliciteren of interviewers hierop trainen. Of dat je hele heldere, toch wat meer formele criteria gebruikt. In plaats van dat je zegt, nou ja, ik voel wel een klik met iemand. Ja, waar komt die klik vandaan? Hè? Dat is vaak ondergrondelijk.
3: Oh, maar dit heb ik best vaak meegemaakt. En ook verhalen gehoord.

0: dat we hebben het idee dat je heel goed past binnen de organisatie. Ja, zonder specificering.
1: Des te vager de criteria, des te groter de kans dat dit soort vooroordelen een rol gaan spelen. Dan gaat dus onbewust toch iemands lengte, gewicht of aantrekkelijkheid gaat daarin een rol spelen.
0: En zou je dan niet denken dat nu met AI dat wordt opgelost?
1: Ja, kijk, het lastige is natuurlijk, AI-modellen worden getraind op de werkelijke wereld. En de werkelijke wereld is niet zo fraai. En er is al sprake, zelfs een tijdje geleden is er onderzoek geweest, dat was dit jaar was dat Doe en collega's, DOH en collega's, die hebben het over algorithmic lookism. Dus ook AI-tools discrimineren op uiterlijk. Dan zijn ze dus eigenlijk gewoon, kijk, dat kan je er ook weer uit trainen. En misschien is het handiger of makkelijker om het bij AI eruit te trainen dan bij mensen. Dus dat zou kunnen, ja. Maar zover is het nog niet.
0: Nee, we're doomed. Daar komt het op neer. Goed, Ben, we zijn bijna aan het einde. Dat betekent...
2: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
0: 3 tips, please.
1: Ja, 3 tips. Nou ja, de eerste tip is eigenlijk wantrouw je eerste indruk. Heel vaak is uiterlijk een onbetrouwbare snelkoppeling in je hoofd.
0: Ja.
1: Tweede tip, je moet wel je eigen presentatie serieus nemen. Want ja, hoe je het ook went of keert, mensen kijken naar... uiterlijk en met name dus ook naar verzorgdheid. Uiterlijk is niet maakbaar, maar je professionele presentatie wel, zou je kunnen zeggen. En als derde, ja, je moet eigenlijk in organisaties moet je zorgen dat je je beslissingen zo inricht, zo organiseert, dat uiterlijk minder kans krijgt om je als het ware van het pad af te leiden. Dat lijkt me ook heel verstandig.
0: Ga ik nu even mijn neus poederen.
2: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarbij de inhoud ook best aantrekkelijk is. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen, dan mis je niets.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard en David Hammelburg.

0: Voor Republikeinen die $25,000 over hadden voor een ticket, was Dallas deze week the place to be. Daar hielden de Republikeinen een partijraad om kiezers warm te maken voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Ze noemen het een midterm convention en het draaide allemaal om één man, Donald Trump. Die beloofde 270 miljoen Amerikanen een cashbedrag van $5,000... als beide huizen republikeins blijven.
1: You vote because of your great work and our tremendous economic success. As I said, we're going to give you that Trump dividend of $5,000 if we win, and we're going to win.
0: Ja. De grote vraag is of hij het politieke circus ook weet om te zetten in stemmen voor de partij. En 9-11 is deze week 25 jaar geleden. Die dag veranderde Amerika en misschien wel de hele wereld voorgoed. Zometeen aandacht voor de gebeurtenissen, de schok, onze eigen herinneringen en welke gevolgen we vandaag nog zien. Dit is aflevering 363 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg in de studio Amsterdam met een beker koffie onder het wakend oog van Michal en Jean. Jan is er niet. En dus wenden we ons, zoals gebruikelijk, tot het nepotistisch alternatief.
2: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg in New York. Ik laat hem even zien, ook met een mok koffie. Dit was de midterm mok uit 2022, 4 jaar geleden.
0: Toepasselijk. Hey, de eerste vraag.
2: Ja.
0: Wat ga jij met jouw $5,000 Trump-dividend doen?
2: Ja, nou, als ik hem ooit zie, ga ik natuurlijk op vakantie in Canada. He, dat is wat we gaan doen.
0: Ja,
2: Trump zei trouwens dat die $5,000 alleen maar te besteden is in Amerika. Daar ga ik dus tegen in opstand en ik ga lekker naar British Columbia.
0: Ja.
2: Een prachtige plek trouwens en een van mijn favoriete steden in Vancouver.
0: Ja, geweldig. All right. Wat is jou opgevallen deze week?
2: We gaan even naar de Verenigde Naties. Jawel, dat is net voor de belangrijke VN-maand die er zometeen aankomt, de algemene vergadering. Maar er was vorige week een resolutie bij de VN. En die ging erover of we af zouden moeten van de zogenaamde Mercator-projectie van de wereldkaart. Dat is de wereldkaart zoals die kennen. Maar als je die vergelijkt met een wereldbol, dan zie je dat de hele Afrikaanse continent op kaarten veel kleiner wordt weergegeven dan waar daadwerkelijk is. En deze resolutie werd aangenomen. Dus een grotere Afrika en een kleinere Europa en een kleinere Noord-Amerika. De aanwezige landen stemden unaniem voor deze nieuwe wereldkaart. Die wordt Equal Earth genoemd. Unaniem, bijna.
3: When the United Nations questions why it is losing legitimacy in the world and is not taken seriously time and again, we point to resolutions such as this. We urge countries to instill common sense to this body and fully reject this text. The United States will vote no on this resolution.
2: Ja, dat is toch wel frappant, want Amerika was het enige land die tegenstemde. De Amerikanen lijken deze tijd sowieso weinig op te hebben van aardrijkskunde en topografie. Zij noemden deze stem woke-actie en daar doen ze niet aan mee. Maar na de rel lonk rond Lake Ontario, die jullie vorige week besproken, heeft Trump het gemunt op een ander stukje Amerika. Deelde hij gisteren ook weer in zijn toespraak in Dallas. Hij gaat het namelijk hebben over het vervangen van de naam in de Amerikaanse staat New Mexico. En die doopt hij om tot New America.
0: Okay.
2: Dus doe jij weer.
0: Ja, doe ik weer. Maar dat doen we met New Hampshire en New Jersey en New York. Allemaal Trump?
2: Ja, New Trump, ja. New MAGA, New MAPA. Je kan het zo gek niet verzinnen. Hij had het ook over het veranderingen van één van de twee oceanen. Of de Atlantische of de Stille Oceaan. Dus ja, ik zie hem ook wel in staat staan om de Stille Oceaan de American Ocean te noemen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar goed, Trump, MAGA achterhang, vindt het allemaal grandioos om het is te laten zien aan de rest van de wereld hoe sterk Amerika eigenlijk is.
0: Ja.
2: Hey, en wat is jou opgevallen deze week?
0: Het vertrouwen onder Amerikanen dat de aankomende verkiezingen volgens de regels zullen verlopen is enorm gedaald. En dat haalde ik uit een enquête van Associated Press, het persbureau AP. Maar 34% van de volwassen Amerikanen heeft veel of behoorlijk veel vertrouwen in de officiële verkiezingsuitslagen, zoals die door de kiescommissie in de districten en staten wordt gegeven. En trouwens, de belangrijkste bron bij verkiezingen is altijd datzelfde persbureau AP. Want dat is zo goed dat het door alle partijen altijd ook wordt geloofd. Zelfs, daar is geen ontkomen aan. En daar speelt Trump nu weer op in. Hij is nu al bezig om van tevoren, dus in de aanloop naar de verkiezingen, te zoeken naar bewijs van fraude.
2: Ja, ik ben één van die Amerikanen die het vertrouwen verliest. Het voelt hier alsof we ons schrap moeten zetten voor gesjoemel. Het zou zelfs kunnen dat de midterms eindigen in een soort 6 januari-situatie. Woedende de menigte die hun provinciale regeringsgebouwen bestormen of gewoon rellen. Ik zie een aantal vormen die mogelijk zijn. Ten eerste ICE-soldaten manipuleren of tenminste stemmen tegenhouden in de stembussen. Een situatie waar certificatie van de stemmen ook worden geteld. Of dat er na afloop allemaal rechtszaken komen dat het fraude was en dat er helemaal niks van klopt. Ik dacht zelfs aan een situatie, volgens mij loopt het Huis van Afgevaardigden, dat termijn loopt sowieso af op 3 januari. En als je dus geen nieuw huis hebt, dat is gecertificeerd en ingestemd, dan is er geen Huis van Afgevaardigden. Ik zie van allerlei soort situatie. De hoop is dat het een soort Hongarije is waar er zo'n overweldigend aantal mensen naar de stembus komen dat je er eigenlijk weinig aan tegen kan doen. Maar ik zie van alles kanten pogingen om het te ondermijnen.
0: Ja, ja. Over gesjoemel gesproken. Let's go to Dallas. In Texas. In Texas trekken de Republikeinen werkelijk alles uit de kast op een partijcongres. Het evenement is even grootschalig als historisch. Niet eerder organiseerden de Republikeinen een landelijke conventie tijdens een lopende presidentstermijn. En het draait allemaal om één man. Wie zou dat nou zijn? Oh ja, Donald J. Trump.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
0: Ja. Hij zegt dus, stel je maar voor dat ik op het stembiljet sta, want dat staat hij natuurlijk niet bij parlementsverkiezingen. Gebruikt hij dit nou als een soort referendum?
2: Zeker. Niet alleen een referendum, maar met die quote dat mensen maar moeten denken dat hij op het stembiljet staat, is het het uitlokken van al zijn MAGA-achterban. Want in midtermverkiezingen zijn er minder stemmen. Dat is gewoon zo. Een presidentiële verkiezing, als Trump op het biljet staat, dan is er een automatische gevolg daarvan dat ook Republikeinse senatoren en Huis van Afgevaardigden en gouverneurs allemaal Republikeins stemmen als je voor Trump stemt. Nu dat hij niet op het biljet staat, gaan er dus minder mensen naar naar de stembus.
0: Althans,
2: hij
0: wil dat Republikeinen.
2: Republikeinen, hij wil dat voorkomen. Hij wil dat dus 100% van zijn achterban ook gaat stemmen in Amerika. En dat is een hele kluif. Want de meeste mensen hebben daar eigenlijk weinig zin in. Maar goed, het ging dus uitsluitend over het lokken van zijn eigen achterban. En ik heb betwijfels of daar, laten we zeggen, de gematigde Republikein of de Rhino's, zoals hij noemt, en zeker de onafhankelijke stem, dat die ook naar de stembus gaan. Dus het was een soort pleidooi om alsjeblieft te komen. En als, lok heeft hij dus die $5,000 beloofd aan alle volwassen Amerikanen.
0: Ja.
2: $5,000 pp, even omgerekend, is $1,3 biljoen. Ik weet niet waar dat vandaan moet komen. En bovendien kan het niet worden goedgekeurd door congres. De Republikeinen hebben sowieso die animo niet om $1,3 biljoen weg te geven. Maar goed, een belofte is een belofte. En of Trump dat ooit waar kan maken, dat laat ik even in het midden. Ja. En bovendien even tegelijkertijd, dit was ook gepland door tijdens de opening van het NFL-seizoen. En hij schepte net op True Social dat hij hogere ratings had dan de openingwedstrijd van de NFL. Maar goed, levert dit circus stemmen op?
0: Heb je het nagekeken, trouwens? Of hoe het zat met de kijkcijfers van de NFL?
2: Het was net voor deze opname, maar laten we maar even aannemen dat dat nergens te bewijzen is.
0: Nee. Ja, goed, meestal heb je die ratings pas een dag later, echt. Hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, wat was je vraag, sorry? Levert het stemmen op?
2: Levert dit circus ook stemmen op? Levert dit nieuwe stemmen op? Gaat MAGA gewoon naar de stembus in november?
0: Ja, nou, dat laatste denk ik voor een groot deel wel. Maar ook in de MAGA-beweging zitten scheurtjes. Omdat heel veel mensen boos zijn over de lengte van de oorlog, de gestegen prijzen, de benzineprijzen. Enfin, daar komen we nog wel even op terug. Maar dat zit ze zeer dwars. Maar ik denk dat de meerderheid van die beweging hem toch gewoon trouw blijft. Dat waren ook de mensen die in die zaal zaten, of dat waren afval vertegenwoordigers daarvan. Die, wat was het, $25,000 per ticket moesten betalen daarvoor om erin te komen.
2: Ja. Behalve degene die dat niet wilden of konden betalen, die konden toch gratis naar binnen. Okay. Maar dat was ook een beetje naar mijn idee het gevoel dat zij liever geen lege zaal wilden zien.
0: Nee, oké, dus de zaal was wel gevuld. Nou, dat snap ik. Ik denk dus dat het uiteindelijk niet zoveel oplevert. Want het gaat niet om MAGA. Want een groot deel van MAGA zal op hem stemmen. Of zal het Republikeins stemmen, daar is geen twijfel over. Maar dat is niet de meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Ik zeg altijd, om het makkelijk te houden, Democraten en Republikeinen is ongeveer 50-50. En binnen die Republikeinen is MAGA dan weer, ja, dat zeggen een partij binnen een partij. Zoals je ooit de Tea Party hebt gehad. Die ook een partij werd binnen een partij in de Republikeinse partij. En waar het om gaat natuurlijk is om onafhankelijke kiezers. En niemand heeft enig idee tot nu toe hoe die ervoor in zitten. Er zijn algemene peilingen. Maar of dit nu onder bijvoorbeeld die groep een verandering heeft opgeleverd, ik betwijfel het, maar ik weet het gewoon niet.
2: Hoe is dat trouwens door de geschiedenis heen, hè, die midterm elections? Kan je dat even uitleggen met een zittende president?
0: Ja, het is vanaf 1938 hebben zittende presidenten bij midterms altijd zetels verloren. En soms ook heel hevig. En voorbeelden uit het recente verleden zijn Clinton en Obama. Die hebben allebei hetzelfde meegemaakt. Toen ze president werden, toen hadden ze allebei de huizen. Dus die waren in dit geval Republikeins, de Senaat en het Huis. En na 2 jaar, bij de eerste midterms, waren ze allebei die meerderheid kwijt. Dus de huizen het Huis en de Senaat werden toen allebei Republikeins in meerderheid. En toch zijn Clinton en Obama allebei daarna nog 6 jaar president geweest. Dus dat geeft ook wel een beetje aan dat het is niet, het is, de wereld vergaat niet, hè, als dat gebeurt. Hoe het afloopt voor de Republikeinen, dat weten we denk ik wel. En mijn verklaring van die belofte van die $5,000 is, om het maar eventjes simpel te houden, dat Trump zelf doorheeft dat hij kansloos is, op zijn minst in het Huis van Afgevaardigden. En dus kan hij beloven wat hij wil. Hij hoeft er toch niet na te komen, denk ik. Maar goed, is dat te zien?
2: Trump zei zelf gisteren opmerkelijk dat het altijd slecht uitloopt, zoals jij zegt, met de zittende president, en dan 2 jaar later het Huis dan de flip doet naar de andere partij. Hij had zelf geen uitleg. Heb jij misschien wel een korte uitleg?
0: Ja,
2: waarom dat altijd zo is?
0: Omdat dat is altijd. En overal in elke democratie, en het is nog steeds een democratie, regerende partijen die gaan altijd achteruit in peilingen en in steun. Als je kijkt nu naar, we hebben in Nederland een minderheidskabinet van 3 partijen. Als je op het ogenblik kijkt in de peilingen hoe die 3 partijen ervoor staan, dan kun je zien dat ze alle 3 zijn gezakt. En als er dus nu nieuwe verkiezingen zouden komen, en dat is niet uit te sluiten op het ogenblik met alle politiek gedoe in Nederland, dan heb je een hele vette kans dat die drie partijen stevig gaan verliezen. Dus dat is het is een algemeen verschijnsel. Het is ook logisch, omdat iedere burger ziet dagelijks, als hij er belangstelling voor heeft, wat zijn regering en zijn parlement doen. Voor hem als burger, voor de wereld, maakt niet uit wat je belangrijk vindt. En er zit altijd kritiek. Denk je, jeetje, waarom ben je nou een oorlog begonnen tegen Iran? Waarom, noem maar wat. Dus het beïnvloedt mensen, terwijl die mensen. En de andere kant, die regeert niet. Dus die kan volstaan met kritiek.
2: Ja.
0: En zeggen, pas maar op, als wij komen, dan is het afgelopen met jullie.
2: Ja, makkelijk om in de oppositie te runnen op die manier.
0: Ja.
2: En wat trouwens opmerkelijk was, is dat veel Republikeinse kandidaten voor de midterms niet naar Dallas kwamen. Die waren zelf in een campagne aanvoeren, hadden geen zin in 2 dagen afscheid nemen van campagne voeren. Er zijn zelfs een aantal Republikeinen die eigenlijk niks met Trump te maken willen hebben. Dat zie je ook nergens terug in de manier waarop zij campagne voeren. Die zijn eigenlijk een beetje moe van Trump. Trump riep zelf dat er dus 35 kandidaten zijn die in een nek-aan-nek race zitten, waar hij zelf dan 1 of 2 of zelfs 3 keer campagne voor ze gaat voeren. Ik denk altijd, geeft hij echt iets om die mensen? Nee, maar hij is als de dood als de Democraten het huis overnemen, dat hij er 2 jaar daarop alleen maar in hoerzittingen terechtkomt, wat er allemaal fout is gegaan.
0: Ja, dus
2: er staat voor hem heel veel op het spel.
0: Heel veel op het spel. En hij heeft ook al gezegd een maand of wat geleden, van jongens, jullie moeten wel zorgen dat we winnen in het huis, anders krijg ik weer een impeachment aan mijn broek. En daar heb ik echt geen zin in.
2: Ja.
0: En daar heeft hij nog een punt. Nee. Daar heeft hij nog een punt ook. Even over die mensen die niet kwamen. Dat is niet altijd zo negatief. Maar er zijn altijd bij verkiezingen, zeker in Amerika, kandidaten die liever de zittende president, ook al is het dezelfde partij, er niet bij willen. Omdat ze zeggen, ja, sorry, maar het gaat, weet ik veel, in Michigan gaat het over de auto-industrie. Daar hebben we veel liever een vakbondsman. En ik noem maar wat anders.
2: Ja.
0: Die met ons campagne komt voeren dan de president. Want die kan niet zoveel toevoegen. Dat is alleen maar een stunt. En dus loopt hij in de weg. Dat is eigenlijk door de hele geschiedenis zo geweest. Dat wil niet zeggen dat die kandidaten anti-Trump zijn, of dat ze niet tot zijn vrienden behoren, maar ze willen gewoon dat hij zich er niet mee bemoeit. Het is niet zo negatief als het klinkt. En ik kan me van die mensen voorstellen die zeggen, ik zit nu midden in een campagne, vlak voor een van de belangrijkste verkiezingen uit de recente tijd. Ik ga het risico niet nemen. Sorry, ik ga niet naar Dallas. Ik denk dat dat hem was.
2: Maar goed, er is natuurlijk ook heel veel Iran-oorlog beloften niet na zijn gekomen. En benzineprijzen en dus de portemonnee van de Amerikanen. En Trump zei zelf dat die prijzen voor de midterms niet meer gaan dalen. Ik kan me voorstellen dat de kiezer daar in de komende 2 maanden dat het voor Trump een hoofdpijndossier is.
0: Ja, dat is het zeker. Er zitten natuurlijk verschillende kanten aan. In de eerste plaats, een president die als in zijn eerste termijn, maar ook als kandidaat voor zijn tweede termijn, heeft beloofd dat hij nooit oorlogen zou beginnen, en afval geen lange oorlogen. Die nu inmiddels in de 7e maand zit in een oorlog met Iran. Dat is om een aantal redenen is dat heel slecht nieuws. In de eerste plaats omdat hij nog niet gewonnen heeft. Dus de boodschap voor heel veel gewone Amerikanen is, kom op zeg, zo'n landje ergens ver weg, daar moeten wij dus tegenop komen. Daar moeten we toch tegenop kunnen. Nou, het antwoord is nee, dat lukt niet. Integendeel. En hij heeft nooit kunnen denken dat het belangrijkste wapen daar de straat van Hormuz zou worden. Die simpelweg door de Iraniërs eigenlijk is geblokkeerd. Waardoor in de hele wereld de olieprijzen omhoog zijn gevlogen. En daarmee ook de prijzen in de supermarkt, want alles wat je koopt in de supermarkt is met een vrachtauto aangevoerd, en die rijdt op diesel, en dat is ook duurder. Dus, en nu jij, zoals je zegt, hij zelf zegt van, ja, dat gaat ook voor de midterms, gaan die niet meer dalen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat heel veel kiezers zeggen, ik heb met al die internationale problemen en weet ik wat al, heb ik niks te maken. Ik woon in Montana, of ik woon in Wyoming, of ik woon in, hoe heet het ook weer? Nieuw-Amerika. Oh nee, Nieuw-Mexico.
2: Nieuw-Amerika, precies.
0: Ja, precies. Dus het is allemaal ver van mijn bed. Dus ik denk zo'n beetje dat het op die manier het speelt in de hoofden van de kiezers, toch?
2: En zijn tegenbod tegen dit allemaal, en de frame van hem is: de beste economie in de afgelopen 2 jaar uit de wereldgeschiedenis. Het is nog nooit zo goed gegaan. Dat het slecht gaat, heeft alleen maar te maken met die vreselijke media die me alleen maar zwart wil scheren. En ja, dat de prijs van benzine ietsje hoger is, dat is heel jammer dan. Maar Iran heeft geen nucleaire wapens. Dat is toch een stuk belangrijker. En even heel duidelijk, wat hij dus niet wil, is dat die vuile, zoals hij ze noemt, verschrikkelijke communisten in de Democratische Partij alles weer overneemt. Want het gaat juist zo goed. Ik kan niet begrijpen dat jullie dat niet zien.
0: Nee.
2: En dat is toch wel heel knap hoor. Want het is een soort, ja, hoe noem je dat? Gaslighting. Want mensen die naar die benzine tanken of die naar de supermarkt gaan, die zeggen toch wel, ja, ik geef nu een derde meer uit dan ik een jaar geleden uitgeef. Maar moet ik mijn eigen ogen niet geloven? Ik vind het toch knap dat hij de lef heeft,
0: ja,
2: om de kiezers er lekker te van maken dat het allemaal niet zo is als zij denken.
0: Nee,
2: ik vind dat knap hoor.
0: Ja, is ook zo. Maar goed, de feiten is natuurlijk gewoon, macro-economisch gaat het met Amerika best goed. Dus daar heeft hij wel een punt. Maar de gewone Amerikaan heeft niks met macro-economie te maken. Die kijkt inderdaad alleen maar naar de prijzen aan de pomp in de supermarkt.
2: Als ik één voorspelling kan doen, als het allemaal goed afloopt en een overweldigende meerderheid van democraten gewoon gaat stemmen, kan het net zo'n slagpartij zijn als tijdens Clinton 1 en Obama 1. Het zou me niet verbazen als het een ommekeer is van, laten we zeggen, 40 plus stemmen voor de Amerikanen. Democraten zijn woest en hun enige boodschap is: ga stemmen, hier moet er verandering in komen.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. We gaan een stuk terug in de tijd naar een dag die op David en mij persoonlijk veel indruk heeft gemaakt, maar ook op de rest van Amerika en op de rest van de wereld. Dit jaar is 9/11, 25 jaar geleden.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard en David Hammelburg.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you. And the people... And the people who knocked these buildings down... We'll hear all of us soon.
7: Dat was George Bush op de puinhopen van het World Trade Center in New York. 25 jaar geleden ging die schok door New York en de rest van de wereld vanwege de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. Op 9/11 vielen zo'n 3000 doden. Je hoorde net George Bush door een megafoon, en je hoort het al aankomen. De gebeurtenissen vormden de aanleiding voor de War on Terror in het Midden-Oosten. Laten we met jou zelf beginnen, want wij hebben er nogal wat over te vertellen. Vertel het verhaal waar jij zelf was op die dag.
5: Ik begin even aan de vooravond, want dat zal ik zelf nooit vergeten. Ik vloog van Detroit naar LaGuardia en kwam na middernacht aan. Maar wij vlogen letterlijk langs de World Trade Center en de Hudson Rivier voor de landing op LaGuardia. En ik zat naast iemand waar ik geen woord mee had gewisseld. En ik deed even een schouderklopje. Ik zeg, je moet even naar buiten kijken. Wat is ongeveer het mooiste beeld wat je ooit van je leven zal zien? Het was een grandioos prachtige avond. En we vlogen dus ter hoogte van de World Trade Center. Volgende ochtend kwam ik uit de douche met een telefoontje van SBS. Hey, er is een klein vliegtuigje, het World Trade Center... ingestort. Kan jij even live bij ons in de uitzending? Maar natuurlijk kan ik dat. En nou, laat ik het zo zeggen. Het werd al vrij snel zeer duidelijk dat het een aanval was en dat het ietsje groter was dan een klein vliegtuigje. En ik heb daarna 8 uur live in de uitzending gezeten. Ik heb onmiddellijk mijn cameraman gebeld om daar zo snel mogelijk naartoe te gaan om een beeld op te nemen voor SBS. En wat ik daarna pas realiseerde, is dat ik 8 uur lang dus via de telefoon, de fork zoals wij dat noemden, live zat in die uitzending. Na afloop, toen die uitzending voorbij was, ben ik zelf naar Ground Zero gegaan. Maar ik heb het dus niet gerealiseerd dat ik die hele 8 uur lang met een handdoek om een middel in die uitzending zat. Ik heb het dus nooit zelfs kunnen verkleden. Ja, het is een van die anekdotes dat je altijd bij zal blijven. 8 uur live in een, via de fork met een handdoek om. Ja. En nou ja, die nacht heb ik dus even kunnen kijken. Mijn cameraman had een speciale pas via Port Authority, waar wij dus daar naartoe konden. En het waren beelden wat ik nooit zal vergeten. Een paar dingen. Ten eerste de ruft. De stank, kerosine, rubber, staal gesmolten. Stoffelijke overschotten, dat zal me altijd bijblijven. En ten tweede, het leek mij, ik ken New York heel goed, hè, het is allemaal in blokjes verdeeld. Downtown is dan wel wat ingewikkelder, maar ik herkende niks. Het was alsof je in een soort Beirut na de burgeroorlog en een orkaan terecht kwam. Ik kon me niet oriënteren. De volgende ochtend was ik live bij aan de overkant van de Brooklynbrug in Brooklyn Heights, waar ik dus voor de eerste keer dat beeld van afstand zag en die rookwolk die daar was, alsof de World Trade Center daarnaar stond. En toen is het, om het mild te zeggen, toen ben ik echt geschrokken. Want van dichtbij realiseer je niet precies helemaal wat je meemaakt, maar van afstand schrok ik me helemaal rot. En ik wist toen dat mijn stad eigenlijk nooit meer hetzelfde zal zijn. Die beelden, dat was natuurlijk een begin. En dat vormde het basismateriaal voor de documentaire die wij toen samen hebben gemaakt. Ja. Aftermath, dat jaar na dato, is uitgezonden.
8: Zullen we even een stukje laten horen van jou op SBS?
5: Ja.
9: Goedemiddag. Ik kijk naar een extra uitzending van het nieuws van SBS 6. Als het goed is, heb ik aan de telefoon David Hammelburg in New York. David, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Roderick.
9: Kun jij zeggen hoe het Amerikaanse volk, de Amerikanen, jij op dit moment aankijkt en deze daad van terrorisme ervaart?
10: Nou, het is natuurlijk een totale chaos. Ik zit hier in mijn flat. Ik kijk uit op de rookwolken van de World Trade Center. Dat is bijna op elk punt in Manhattan te zien. Maar hoe langer dit doorgaat, hoe erger het wordt. Ik weet niet of je net hebt gehoord, maar ook Washington is aangevallen. Met het Pentagon en de Mall op het Witte Huis. En het Witte Huis zelf is geëvacueerd. Hetzelfde wat eigenlijk hier is gebeurd. Dus dat het eerste waar iedereen natuurlijk aan denkt is Osama Bin Laden.
8: Ja, en dit in een handdoekje, hè?
5: Dit in een handdoekje. En om je even een voorbeeld te geven. Het nieuws was zo kerstvers. Ik had het over de Mol in het Witte Huis. Dat is dus niet gebeurd.
8: Nee. Dat ging over dat derde toestel, hè? De vlucht 93. Maar die was onderweg naar het Capitool.
5: Die was onderweg naar het Capitool. Dus dit was allemaal kerstvers. En dit was nog voor dat die gebouwen zijn neergestort. Dus het was zo kerstvers. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik krijg een beetje een rilling over mijn rug nu. Nu ik mezelf daar even over terug hoor. Niet wetend dat toen het leven zo hevig zou veranderen. Hè? We hebben het in Nederland vaak over voor en na de oorlog. We hebben het hier vaak over voor en voor 9/11 en daarna. Dat realiseerde ik mij toen niet. Dus het was misschien naïef van mij om daar zo kalmpjes over te praten. Maar ik krijg daar nu, als ik dat terughoor, een beetje de rillingen over het lijf. Omdat 25 jaar, dat is een generatie, dat betekent toch wel heel veel. Ja. Maar goed, ik kan eindeloos doorpraten over wat ik daar toen heb ervaren. Maar jij zat toen in Nederland, wat is jou bijgebleven?
8: Ja, mij bijgebleven dat wij onmiddellijk zijn gaan overleggen. En het thema was, blijf filmen. En dat was de basis voor de documentaire die we hebben gemaakt. Want je bent inderdaad een jaar lang blijven filmen.
7: bijna een jaar. Het is een jaar na datum is die uitgezonden, die documentaire Aftermath. Dus dat is, dat is het eerste waar ik aan dacht. En wat ik wat we ook vaak vertellen is dat je moeder en ik, dat zullen we ook maar even delen met de luisteraar, dolblij waren dat wij jou op SBS 6 hoorden of zagen. Want we wisten niet hoe het met je was. Of je dat toevallig, er waren slachtoffers, nou, 3000 weet ik het. Dus dat was voor ons, dat is ook iets waar ik altijd aan terugdenk. Hè? Gelukkig, hij is er nog. Hè? Dat doe je met je, ja, met je eigen kind, zus. En voor de rest, ja, het is een overweldigende gebeurtenis tot op de dag van vandaag.
5: We hadden het dus over voor en na 9-11, wat er allemaal is veranderd. Zullen we even luisteren naar een quoteje van onze Aftermath-documentaire.
11: The first days, immediately after September 11, she was just like looking at the door behind me, looking for mommy, you know, and calling, you know, mommy, mommy. That was the first word she learned, say mommy. And I just, you know, hold my tears and try not to show that I'm sad, because otherwise she's gonna start crying.
7: Ja, dat was Charles Christoph, een advocaat met een baby. En zijn vrouw, die was vermist. En dat heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ook dat je hem hebt gevonden, want het was echt een uniek verhaal. Die man heeft, geloof ik, 3 maanden lang elk ziekenhuis in de omgeving bezocht om te kijken of zijn vrouw misschien ergens lag. En uiteindelijk kwamen de bekende mensen aan de deur met, denk ik, met de mededeling, we hebben er gevonden en we hebben slecht nieuws. Ja. En dat vinden, dat was, daar hebben we toen ook veel over gesproken, vaak een tand of 1 klein botje of zoiets. Want de rest was vergaan of verdampt. Maar Charles Christoph is mij echt enorm bijgebleven.
5: En hun dochter werd 1 op 9 september. Ja. Dus je moet je even vertellen.
7: Ja.
5: Een nieuwe vader waarvan de moeder eigenlijk alles deed.
7: Ja.
5: Dat hij dat, nou ja, moest oppakken.
7: Ja.
5: Ik heb die mensen vaak daarna gesproken. Ook de dochter, dat is inmiddels een volwassen vrouw. En ik zal nooit vergeten, toen ik haar vroeg hoe dat nou voelt, hè, om op te groeien zonder moeder. Toen zei ze tegen mij, ach, ik geef mij vaak... kan ik me vinden in de omgeving van mensen met gescheiden ouders. Zo zie ik het ook een beetje.
7: Ja, ja.
5: Dus ja, wat je weet en wat je niet kent, dat mis je dan ook niet.
7: Ja.
5: Maar voor Charles was het natuurlijk een vreselijke drama.
7: Ja.
5: En ik heb nog met een paar van deze mensen nog altijd contact. Nou ja, 25 jaar na dato wordt het er niet makkelijker om.
7: Nee, dat begrijp ik. Even 1 dingetje. Er zijn inmiddels allerlei berichten over ziektes die gevolg zijn van 9-11. Jij had zelf ook een probleem met je ogen. En dat was dus een gevolg van daar in die puinhoop staan. Of misschien wel de lucht helemaal boven New York, weet ik niet.
5: Ja.
7: Dat is niet weggegaan, hè?
5: Dat is eigenlijk nooit weggegaan. Er zijn na afloop heel veel New Yorkers overleden. Aan een allerlei soort kanker, 9-11 cancers, zoals die worden genoemd. En ik, bij mij is het gelukkig alleen maar mijn ogen. Die zijn vaak droog en met traantjes, maar dat heb ik zeker over aan Ground Zero en 9-11. En niemand wist hoe gevaarlijk die stof eigenlijk was. Ja. Dit is ver voor de coronatijd. Mensen hadden niet eens mondkapjes om. Die gingen daar strijden om mensen te kunnen redden, om stoffelijke overschotten te kunnen vinden. Dus weinig mensen hadden het idee dat het ook een gevaarzone was, tot jaren na afloop, wat er allemaal in die lucht hing.
7: Ja.
5: Dat was niet te beseffen.
7: Nee. Nou, even het harde nieuws, gewoon wat op het ogenblik speelt. Er is een hele grote ontwikkeling over wie nou eigenlijk de schuld had. Wie hebben het gedaan? We wisten altijd dat 15 van de 19 daders uit Saoedi-Arabië kwamen. Maar er is ook inmiddels, daar is inmiddels nu, na 25 jaar, heel veel over te doen, plotseling.
5: Ja, we krijgen ook eindelijk na 25 jaar na dato de eerste rechtszaak van MSK in Guantanamo Bay, het brein van 9/11. En er zijn natuurlijk na afloop veel vragen gesteld. Waarom is dan die oorlog begonnen in Irak? Hè, met weapons of mass destruction die er nooit waren. Dus nu wordt Saudi-Arabië meer en meer op het matje geroepen. Maar als echte bondgenoot en een van de weinige echte goede bondgenoten in het Midden-Oosten is dat voor Amerika eigenlijk altijd vrij moeilijk geweest. Hoe zie jij dat nu, na 35 jaar na dato, een relatie met Saudi-Arabië?
7: Nou, ik kijk ontzettend uit naar, er schijnt een geheim rapport te zijn bij de regering. En iedereen hoopt nu dat, in afval van de nabestaanden, dat Trump zal zeggen, laten we dat maar openen, dat rapport. Net zoals hij dat ook heeft gedaan met het rapport over de moord op Kennedy. Want dat had nog jaren geheim moeten blijven. En op een bepaald moment heeft hij terecht, denk ik, gezegd, het is mooi geweest, we gaan gewoon alles wat we weten delen. En ik hoop dat hij hetzelfde gaat doen hiermee. En die nabestaanden ook. Ja, tussen.
5: En de relatie dan met Saoedi-Arabië?
7: Ik neem aan dat iedereen zal zeggen, dat de Saoedi's hebben hun antwoord klaar. Die zullen zeggen, ja, het zou best kunnen, maar het was niet de Saoedische regering. Misschien waren het hele rijke burgers in Saoedi-Arabië, dat denk ik namelijk. Ik denk niet dat de regering erachter zat. Ik denk dat het alle mogelijke sheiks en weet ik wat erachter zat. All right.
5: Nog één heel snel punt. NAVO-landen zijn onmiddellijk in actie gekomen namens Amerika. En dat is, terwijl Trump nu NAVO aan het afbranden is in de oorlog met Iran. Is dat 25 jaar naar dato weer even goed te praten?
7: Nee, maar het was een andere tijd. En de NAVO heeft toen artikel 5 ingeroepen. Dat was de enige keer dat dat ooit is gebeurd. Maar niet Bush. Bush heeft dat niet gedaan. Dat heeft de rest van de NAVO, als het ware, uit bondgenootschappelijke overwegingen aangeboden. En ook gedaan. Dus dan, ja, dat zou niet meer zo snel gebeuren nu, denk ik. Hoewel, als iemand Amerika aanvalt. Ja, maar als iemand Amerika aanvalt, heb je toch wel heel veel kans dat nog steeds mensen zeggen, ja, maar dit gaat te ver. Dat gaan we niet accepteren. Oké. We hebben nog heel even tijd voor wat luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-2813-5020.
12: Wat gebeurt er op het moment dat de Democraten eigenlijk alles in handen krijgen? Kunnen zij president Trump lam leggen? Of kan hij nog steeds allerlei gekke trucken uithalen, zoals namen veranderen van prachtige meren en zeeën? Ik ben erg benieuwd.
5: Als de Democraten alles in handen krijgen, dan kun je zeggen, ja, het regime Trump wordt dan lam gelegen. Er komen hoorzittingen, er komen vragen over wat Hegseth allemaal heeft gedaan, wat Todd Blanche allemaal heeft gedaan. Je hebt het dus over normen en waarden, maar ook welke wetten zijn gebroken. Impeachment-procedures zijn zeker mogelijk, niet alleen voor Trump. Maar kunnen we dan terug naar de normen en waarden waar we 80 jaar na de oorlog Amerika voor kennen? Voor velen is de hoop van wel. Maar het moet wel overweldigend democratisch zijn. Anders komen we ook niet echt veel verder.
7: Nee, ik kom niet zoveel verder. Heb je helemaal gelijk. Dan gaan we naar de volgende vraag, die is van Thomas.
13: We vieren niet alleen maar 250 jaar Verenigde Staten. We vieren ook 100 jaar Route 66. Alle events, activiteiten. Ik heb daar een paar vragen voor aan jullie. Vraag 1. Wat maakt nou die Route 66 zo iconisch? Vraag 2. Wat zijn jullie eigen ervaringen en anekdotes met...
14: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Flyover States, het midden van Amerika. Er is een fantastische Route 66 museum in Oklahoma. Dat staat naast een motel waar Elvis Presley een van zijn eerste opnames heeft gemaakt. Er zijn dus allemaal iconische momenten als je langs die route rijdt. Maar die route van zelf bestaat eigenlijk niet meer. Dat is nu Highway 40. En je hebt dus langs die Route 66 nog plekjes waar je weg kan zien. Maar in feite bestaat het niet meer. Het is meer inderdaad een mythe, ja. Dan wat er nog van over is.
3: Maar het is wel een mooie mythe, vind ik. Dat wel. Mensen hoeveel mensen er niet uit het buitenland naar Amerika gaan omdat ze absoluut een keer Route 66 willen rijden. Dat is toch fantastisch?
2: Ja. Ja. Vinden ze dat dan prachtig of denken ze zelf een beetje van moi, ik had wel meer verwacht.
3: Ze zeggen altijd dat ze het prachtig vinden, laat ik het zo zeggen.
2: Ik vind het in ieder geval een fantastisch stukje Amerikanen.
3: Ja, zo is het. We hebben nog een audiovraag en die komt van Marien.
4: Ik heb een vraag voor meneer Hammelburg. U heeft regelmatig interessante of mooie of ontroerende verhalen. Onder andere uit uw tijd als buitenlandverslaggever. En dat is mijn vraag. Wanneer komt uw biografie uit? Ik kijk er nou vol verwachting naar uit. En ik zie hem wel verschijnen.
3: Welke Hammelburg zou u bedoelen?
2: Een goede vraag. Wanneer komt hij dan?
3: Ja, nou nee, ik krijg die vraag vaak. En ik ben heel vereerd als mensen hem stellen. En mijn antwoord is altijd, ik wil het best doen, maar ik wil niet een opa verteld boek schrijven. Dus toen maakte ik Dick mee en toen reed ik op Route 66. En toen sprak ik Bill Clinton. En toen, dat wil ik allemaal niet. Dus ik probeer thema's te zoeken waardoor je dat vorm kan geven en bijvoorbeeld dingen van nu vergelijken met toen. Maar het is heel moeilijk.
2: Storytelling.
3: Storytelling. Juist. Ja. Dat is het. Ja. Ik ga eventjes naar een opgestuurde vraag door Erik. Omdat de Amerikaanse politiek zo fascinerend is, heb ik me voorgenomen om een biografie van de Amerikaanse president te gaan lezen. Ik zit te denken aan Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt of Franklin Roosevelt. Over welke president zouden jullie me aanraden een boek te lezen?
2: Nou, ik weet jouw antwoord al.
3: Ja, mijn antwoord is, ik zou niet kijken naar de president, maar naar de biograaf. En de beste die er naar mijn idee ooit is geweest op dit gebied was David McCullough. Die is helaas overleden, maar die heeft een boekenkast volgeschreven over alle mogelijke onderwerpen, maar ook over de presidenten John Adams, Theodore Roosevelt, Harry Truman. En dat zijn, dat leest echt. Nou, dat is zo fantastisch. Geweldig.
2: Ik heb zelf Teddy Roosevelt en Harry Truman gelezen. Harry Truman was grandioos. Ja. Als iemand ooit de kans heeft, moet je naar de Truman Library gaan. Dat is in Independence, Missouri, net buiten Kansas City. Dat is echt een aanrader. Vooral nadat je het boek van McCullough hebt gelezen.
3: Ja, vind ik. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zou zeggen, laat het hierbij. Het is mooi geweest.
2: Dat ging wel heel snel.
3: Gaat snel, ja. Terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker.
2: Volgende week is Jan er weer. En over 2 weken zie ik je hier in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja. Dus ik zie je hier.
3: Oké.
2: Bye.
3: Bye.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
5: Stel je vraag in de BNR-app.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Economenpanel. De gelekte Prinsjesdagplannen lijken een politieke handreiking, maar zetten de plannen Nederland ook weer op het goede pad, economisch gezien. En de ECB verhoogde de rente. Wat gaat de Fed doen? Ik bespreek het allemaal met de leden van het Economenpanel. Lex Hoogduin is hier, emeritus hoogleraar economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen, voorzitter van het Mises Instituut, en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn.
8: Hey,
7: met natuurlijk aandacht voor de Prinsjesdagplannen, want morgen is het de derde dinsdag van september. We hebben er een BNR-sausje overheen gegoten, dan klinkt het zo.
9: De ondernemer.
10: Leden van de Staten-Generaal. Ondernemen is vooruitkijken.
7: Nou, dat had niemand willen missen, denk ik.